0: In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische e-stepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Wat wil je later worden als je groot bent? Alles, zei Oostergast gevraagd. En met de echo's van haar voorouders schreef ze haar eigen verhaal vandaag.
1: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. Un feliz anoche in de very good evening van onze luisteraars in het Europese deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de nacht van Caribisch Netwerk. Vannacht in de studio bij ons zit een creatieve duizendpoot. Ze is schrijver, acteur, presentator en regisseur. Wat doet ze eigenlijk niet? De presentator van het Klankhuis is niet meer weg te denken uit de Nederlandse media. Vannacht duiken we in de verhalen van voorouders, haar schrijverschap en neurodivergentie. Vannacht de gast, Tirza Wit.
4: Da-da-da-da.
2: Hey! Buonanotte Tirza, welkom!
4: Dankjewel.
2: Voor een tijdje ben je al een bekend gezicht, een naam in de Nederlandse medialandschap, maar vanavond wordt alleen jouw stem gehoord.
4: Ja, ja. Ja, maar ik ben ook stemacteur, dus dat kan je gewend zijn.
2: Ja, word je vaak herkend door alleen je stem?
4: Nooit. Er is wel één keer een radio-dj geweest, Vera Simons, die zei van, hey, ben jij niet de stem van de Ethos? Maar goed, zij zit natuurlijk de hele dag, hoort ze die reclames voorbij komen. Dus alleen dan zou je het misschien door kunnen hebben.
2: Oké, dus in de Ethos kunnen we jouw stem horen?
4: Ja.
2: Oh, wat leuk. Dat is superleuk om, te horen. Voordat we jou meer gaan leren kennen, een vraag die ik altijd aan mijn gasten stel is een Caribisch nieuwtje van de week. Wat is jou deze week opgevallen in het Caribisch nieuws?
4: Volgens mij begint het WK deze week.
2: Vandaag?
4: Of precies. Gisteren,
2: donderdag 11.
4: Ja. En dat is het enige wat ik van dat nieuws weet. something, voetbal, Curaçao.
2: Ja.
4: Surinamers in het Nederlands elftal, I think. Doet Nederland nog mee?
2: Ik vind het hele goede vraag gesteld. Misschien moeten we in het nieuws van 3 uur naar gaan luisteren of dat voorkomt.
4: Weet jij meer van het WK?
2: Jawel. Maar inderdaad, Curaçao speelt in het WK aanstaande zondag. Of er Surinamers in de elftal van Nederland zitten, volgens mij wel.
4: Ja.
2: Zeg maar, I would bet on it.
4: En ze hebben ook een patta shirts, zag
2: dat
4: ik
2: ook.
4: Iets.
2: Ja, heel leuk. Ja, nee, een Pata samenwerking. Ja, ja. Klopt. Ja. Er is ook een tram in Amsterdam, zag ik.
4: Oh.
2: Die met Pata overal rijdt.
4: Heel vet. Ik zag op, wat was het? Was dat Koningsdag? Toen was Erykah Badu in Nederland als surprise act. En toen had zij ook dat shirt al aan. Dus dat was...
2: Dat was de shirt die ze aan had. Oh,
4: ja.
2: Wow.
4: Ja, dus zij was ook al goed ingeburgerd.
2: Ja. Nou, leuk. Laten we er meteen erin gaan. Voor de mensen die jou niet kennen. Wat is jouw link met de Dutch Caribbean, met het Nederlands-Caribisch gebied?
4: Ik ben geboren in Suriname. En toen ik bijna 3 was, ben ik met mijn familie naar Nederland verhuisd. En voor zover ik weet is Suriname ook deel van... CARICOM, is dat nog zo? Mm-hmm. Ja, dus ook

0: CARICOM, is dat nog zo?
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus ook deel van het van de Caribische wereld.
1: Ja, ja, ja. En zo deed je dat ook. En heb je nog herinneringen daarvan? Van
0: nee, niet van toen ik zo klein was. Ik ben wel terug geweest toen ik 14 was.
1: Mm-hmm.
0: Daar heb ik nog herinneringen aan. Maar dat was dus de eerste keer dat ik terug was.
1: Ja.
0: En ik ben een paar jaar geleden weer geweest.
1: Ja,
0: eerst met mijn ouders voor werk. En vorig jaar nog een keer voor werk.
1: Ja, maar dus je eerste herinneringen zijn eigenlijk hier in Nederland.
0: Ja, ja, en ik denk zelfs dat soms weet je ook niet of het een herinnering is of een soort van gereconstrueerd verhaal wat je ouders je vertellen en dan zie je de foto's van vroeger.
1: Precies, ja.
0: En dan denk je, maar ik denk dat ik me herinner dat ik het vroeger heel koud had en ik had een en dat ik dan in de sneeuw was en als je dan binnenkomt en dan doe je handen zo'n pijn,
1: ja, ja, ja.
0: Maar dan ga je naar de verwarming en dan maakt het nog erger. Dat is soort van mijn eerste herinnering van in Nederland zijn.
1: Ja, ja, wauw. Interesting. En wat voor rol speelde dat kind van het diaspora zijn? Dat je naar Nederland verhuist en wat voor rol speelde dat in jouw jeugd?
0: Nou, ik denk dat ik wel. Ik had veel Surinaamse familie in Nederland. En ook waar ik ben opgegroeid, in Culemborg. En ik ben zelf van een Maroon afkomst. En van mijn vaders kant van de familie, hij is Saramakaans. Was er gewoon heel veel mensen om me heen. Op school niet per se. Maar het was wel dat ik opgegroeid ben met. De taal, het eten. Dus dat voelde wel connected. Ik sprak de taal alleen zelf niet.
1: Mm-hmm.
0: Omdat mijn ouders dachten van oké, dan krijg je een taalachterstand. Dus dat was toen een beetje de overtuiging. Dus ze hebben vooral Nederlands tegen ons gesproken, maar tegen elkaar spraken ze wel. Stranang Tongo, Saramakaans, Aukaans, allemaal een beetje door elkaar.
1: Ja. Ja, ja. En heb je het inmiddels wel geleerd? Of,
0: Ik ben nog aan het leren. Voor mij. Ik vind het heel moeilijk om de drie talen zo van uit elkaar te halen.
1: Mm-hmm.
0: Het is alsof ze op een soort spectrum staan. Waar Sranang Tongo op sommige manieren, zeg maar, de uitspraak is wat duidelijker Engels. Bijvoorbeeld broer is Brada.
1: Mm-hmm.
0: Maar in het Saramakaans of Aukaans, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar dan zeg je Bala. Dus dan heb je sowieso, de R valt weg.
1: Ja.
0: En het is meer met tonen. Ja, het is alsof het een soort, ik weet niet, ik vind het zelf mooier.
1: Je vindt het zelf mooier. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, voor mij voelt Sranang voelt zo heel erg uitgesproken. Met al, weet je wel, heel gearticuleerd. Zo klinkt het voor mij.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik ben dus nu, ik ga binnenkort op Saramakaans les.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat samen met mijn zus. Dus dat wordt heel erg leuk.
1: Ja, leuk. Leuk. En is er iets dat je nog meeneemt van je opvoeding thuis? Die je hebt meegehad van je ouders? Of iets dat je denkt van.
0: Het vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat je. Ik ben een kind van mijn ouders, dus ik denk van alles. Ik vind dat moeilijk misschien te plaatsen. Wat dan precies de Surinaamse invloed is. Ik denk dat mijn ouders die waren ook best wel in. Ja. Ergens ook wel open voor. Ze waren. Ergens streng, maar ergens ook wel open voor de invloeden van hier. En ze luisteren veel mee. En dus het voelt heel erg niet zeg maar super Surinaams of super Nederlands.
1: Ja.
0: Qua insteek.
1: Ja, dus je zat een beetje ergens. Dat je eigen pad kon kiezen.
0: Ik denk het wel, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. En waar voel je dan het meest thuis?
0: Nederland.
1: Ja.
0: Ja.
1: En is dat een specifieke plek?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Of er een specifieke plek is in Nederland waar ik me het meest thuis voel. Maar ik weet wel dat soms spreek je

0: mensen uit de Surinaamse diaspora. En dan zeggen ze zo van ja, en dan stapte ik uit het vliegtuig. En dan ben je op Zanderij en dan zie je die hitte zo in de lucht. En toen wist ik, ik ben thuis. En I'm just like, oh.
1: Can't relate.
0: No, exactly. Nee,
1: ja.
0: Ja, nee, ik weet niet. Ik voelde me gewoon, juist toen ik daar was, voelde ik me heel Nederlands. En niet alleen maar van, ja, gewoon omdat ik toen besefte van, oh, ik ben een Surinaamse Nederlander. Dus mijn identiteit hier is informed door Suriname. Maar ik heb nog geen relatie met Suriname als plek.
1: Right.
0: Voor mij is het alleen maar een soort van het decor van alle verhalen van mijn ouders.
1: Mm-hmm.
0: Dus het was wel heel bijzonder om dan hun oude middelbare school te zien. En oh, hier werkte ik en zo. Dus dan kwam het wel meer tot leven. Maar het was ook echt een ontmoeting. Een soort, echt elkaar leren kennen. Dus voor mij was het niet zo'n soort van instant, hier hoor ik of zo.
1: Ja, ja, ja. Van de week had ik ook dit gesprek met mijn neef en zijn familie, want ze hebben ook een kleinere dochter die ook aan het opgroeien is. En de vraag was, moeten wij haar de papiamentse taal leren?
0: Mm.
1: En of moeten wij daar extra, zeg maar, extra effort insteken om dat te doen, omdat zij het later zou kunnen?
0: Mm-hmm.
1: En dus dat was de discussie aan tafel van, ja, ga je dat doen en hoe ga je dat dan doen? Maar dan denk ik, wat wil zij zelf? Kan ze nu niet per se zeggen.
0: Hoe oud is ze?
1: Bijna 3.
0: Mm-hmm.
1: 2,5, ja. En dat kan ze niet zelf zeggen. Maar als je allebei de keuzes geeft, dan kan ze later zelf bepalen van
0: mm-hmm.
1: wat ik kan of niet kan.
0: Mm-hmm.
1: Hoe denk jij daarover? Had jij de keuze gehad, had je het willen leren?
0: Absoluut. Absoluut. Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat er heel veel diaspora kinderen zijn van over de hele wereld die hier tegenaan lopen. Ik ken ook verhalen van kinderen die het niet wilden of geen zin meer hadden en dat de ouders dan daarin mee zijn gegaan en dat ze dan ouder worden en het dan toch heel jammer vinden.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat ook al wil je je kind wel de taal meegeven, is het al lastiger, omdat de rest van hun omgeving niet die taal spreekt. Dus als iedereen Nederlands spreekt en alleen maar mm-hmm. ouders of een aantal familieleden spreken dan papiaments, dan dan denk ik dat je maar, ja, als je die kans hebt om dat door te geven, het is zoveel moeilijker om dat ooit nog terug te draaien. Want ik denk dat, ook al stel je voor, ik word nu nog vloeiend in het Saramakkaans, dan zal het nooit de taal van mijn jeugd zijn of zo. Dus,
1: ja.
0: Of de taal waar ik toen ik opgroeide in met mijn ouders sprak.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan je niet meer echt terugdraaien. Dus ik gun dat iedereen wel.
1: Ja, ja, ja. En denk je dat dat ook bijdraagt? Of zou kunnen bijdragen dat je meer Surinaams voelt?
0: Ik denk het wel. Ik merk ook dat als ik dan in Suriname was, vond ik het ook wel lastig om te connecten met familieleden daar die niet goed Nederlands spraken. Of zelfs als ze wel goed Nederlands spraken. Dat is de manier waarop de taal die zij spreken met familie is niet de taal die ik, waar ik dan in mee kan doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat voelde niet altijd fijn. En wat ik wel interessant vind, is dat voor mij zijn de Marontalen zijn echt de talen van mijn familie. Maar ik was me er niet echt van bewust dat voor veel mensen die in Suriname in de stad zijn opgegroeid, dat zij eigenlijk een eerdere generatie soms al het Sranangtongo kwijt zijn geraakt.
1: Dus in Suriname?
0: Ja, dus dat er, zeg maar, volwassen mensen zijn die in Suriname zijn opgegroeid, die die geen Surinaams mochten spreken of mochten leren, of het alleen maar buiten de deur. Dat ken ik niet. Voor ons is het gewoon onze taal en onze default.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het dan niet kennen van de taal veel meer voelt ook als, oh, dat is omdat ik in Nederland woon en omdat ik dan Nederlands ben.
1: Mm, ja, ja, ja. En als je kijkt naar alles wat jou tot nu toe heeft gevormd, dus je Surinaams roots, opgroeien in Nederland, in Culemborg. Wat is van jou waar je vandaan komt, waar je het meest trots op bent?
0: Oeh, trots.
1: Iets dat jou dus gevormd heeft.
0: Ja, ik vind het grappig, want je hebt niet echt altijd te kiezen wat je vormt. Dus om, ja, of je daar trots op bent. Nou, ik ben wel trots op de spirit van mijn voorouders. Ik denk dat wat ik heel leuk vind en ook wat mijn ouders me meegeven, is dat ik op een hele simpele manier trots kan zijn op de verhalen van mijn voorouders die hun eigen vrijheid hebben gecreëerd en een nieuwe soort van indigenous way of living hebben gecreëerd in een totaal ander continent. Dat is voor mij best wel magisch. Het is echt zo. Dat is hoe origin stories zijn. Weet je wel, dat is wat mensen hun identiteit heel erg kan vormen. Maar in Suriname heb je ook de hedendaagse dynamieken van waar er ook veel discriminatie is naar Marons, of is geweest, of werden uitgescholden, of dingen. En ik ben daar niet echt mee opgegroeid, omdat ik dus mijn Surinaamse bubbel was vooral onze eigen familie.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik dan, dat valt hun dan op, dat ik daarin niet bezwaard word door al die dynamieken, maar eigenlijk gewoon heel puur dat dat verhaal kan vieren. En ik vind dat ook heel erg leuk als ik dat dan kan uitdragen in mijn werk. Als we dan verhalen vertellen over Marons, dat ik een nieuwe generatie het ook kan meegeven, als ze er dan nog helemaal niks over weten, met trots. En degene die er misschien een ander beeld bij hadden, ook een positief beeld. En niet per se positief omdat het nou per se moet, maar omdat dat is hoe ik het ken en hoe ik het ervaar.
1: Ja, dus vanuit jouw perspectief.
0: Precies, ja.
1: En je zegt dat er iets magisch is in dit verhaal van je voorouders. En ik heb ook begrepen dat er een verteltraditie is binnen de Maron gemeenschap. En dat neem jij dus ook mee in jouw werk. Hoe gaat dat?
0: Ja, ik denk dat ik ben begonnen toen ik op de middelbare school zat met spoken word. En later besefte ik me wel van, ik denk dat daar wel iets in zit. Het praten als een vorm van verhalen vertellen. Ook het vluchtige juist van een spoken word performance kan je niet altijd nalezen. Dus het is echt
1: vertellen.
0: In het moment zelf. En tegelijkertijd kunnen orale tradities ook een manier zijn van archivering en van geschiedschrijving, ook al wordt het niet opgeschreven.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat daar heel veel in zit, in kennisoverdracht. Dat daar zoveel moois zit in orale tradities, waar in het Westen het geschreven woord heel erg dominant is en verheven.
1: Mm-hmm.
0: Denk ik dat er ook iets heel, menselijks zit in verhalen vertellen aan elkaar.
1: Ja. En dat is dus, dat zie je dus ook als jouw kracht die jij meeneemt.
0: Ik denk het wel. Ik denk ook dat ik beter nadenk als ik praat. Ook makkelijker dan als ik schrijf.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat als ik schrijf voelt het meer als een soort ik kan nog steeds erg in de war zijn. En dat kan ik, en dat is dan gewoon op papier. Maar als ik iets moet zeggen, dan voelt het veel meer alsof ik een soort logica moet vinden. En dat kan mij zelf ook helpen als ik iets niet begrijp.
1: Ja. Je zei net, je bent begonnen op jonge leeftijd met spoken word.
0: Mm-hmm.
1: Hoe was dat voor jou en voor jouw omgeving om daarmee creatief bezig te zijn met
0: Ik hield altijd wel heel erg van talen, gedichten schrijven. Ik heb nog een gedicht uit groep 7 of groep 8 of zo, waar ik dan een prijs voor had gewonnen in de klas. En die hadden mijn ouders dan ingelijst al die tijd. Dus
1: heeft
0: ik denk dat
1: nog?
0: Ja, het is iets van waar ik woon, waar ik het liefste ben, waar ik iedereen goed ken. Gewoon super, super, like, zoet.
1: Ja.
0: Maar ja, einde van de middelbare school ging ik meer gedichten schrijven. Toen was ik een keer op een poëzieavond en toen zeiden...
1: De middelbare school?
0: Dat was inmiddels op mijn studie. Mm-hmm. Toen zeiden vriendinnen van mijn zus van... Hey, maar wanneer ga jij voordragen? En nou was ik, oh, nou? Dus toen hebben ze mij naar voren geschoven. Dat was ergens bij de VU of zo, was er zo'n kraakpand. En dat was mijn eerste optreden. En toen zat daar een redacteur in de zaal. En die heeft me toen voor mijn eerste optreden geboekt. Sayonara was dat. Zij is nu nog steeds redacteur. Ja. Dus dat is heel leuk. Dat begon zo een beetje te rollen. En het voelde heel goed totdat het niet meer goed voelde. En dan ben ik soms ook heel abrupt. En dan stop ik gewoon. En dan ga ik heel wat anders doen.
1: Dus je stopte gewoon dus met, ja. Met gedichten schrijven. En,
0: Ja, want ik wist gewoon van... Als ik dit doe, dan zien mensen dat je het doet. En dan gaan ze je vragen om het nog een keer te doen. En ik heb geen zin meer, dus dan ga ik het niet meer doen. En dan is dat... Ja.
1: Dus eigenlijk is het niet meer dat je het niet meer wilt doen... maar je wilt niet meer gevraagd worden om het te doen.
0: Ja, dat was het eigenlijk
1: alleen
0: wel.
1: Alleen om het te doen.
0: Ja, ik merkte dat als ik dan... Als spoken word artiest werd uitgenodigd om aan het einde van een debatavond of zo een gedicht voor te dragen. Ik weet niet, het was vaak heel intiem en spiritueel en ja, persoonlijk. En dan voelde het heel raar alsof ik iets soort van had opengebroken. En dan daarna moet je gewoon weer terug. Zeg maar, je hebt 10 minuten en dan ben je eventjes daar en dan komen mensen daarna naar je toe van oh, dat was zo leuk. En ik weet niet, ik vond het ineens heel vervreemdend of zo. Mm-hmm. En ik vond dat heel... Ik voelde me ineens helemaal niet meer goed bij. Dus toen was het klaar.
1: Maar je zegt, je maakt iets... Er was iets opengebroken.
0: Ja.
1: Maar dus jij voelde dat er nog iets miste. Wat miste dan bij jou? Dat dan... Als je zoiets openstelt, mm-hmm. heb je dan nog iets nodig om daarvoor te borduren erop? Of,
0: ja, ik denk dat het wel onafgemaakt voelde. Of dat het niet echt voelde alsof die plek en dat evenement en dat thema of whatever het dan was, een goede container was voor zo'n...
1: What you date.
0: Ja, zo'n ritueel bijna. Dus ik ben nu wel weer aan het nadenken om... Ja, of ik het gesproken woord en schrijven en poëzie... misschien nog weer toch een relatie daartoe kan creëren. Maar ik denk dat als je het in een theatercontext ziet... of in een performancecontext waar je zelf gewoon van A tot Z een sfeer neerzet... misschien is dat wel heel erg anders.
1: Ja.
0: Of met andere performers in een context waar je samen ook met het publiek ergens instapt... in plaats van ja, dat ik ergens ben en zij zijn heel ergens anders.
1: Ja, ja. En schrijf je nog eens voor jezelf?
0: Ik schrijf veel in mijn dagboek. Ik dicteer ook veel als dagboek. Ik ben dit jaar weer schrijven meer aan het oppakken. Het is nog, ik vind het altijd nog een puzzel hoe ik schrijven een soort van structureel deel kan maken van mijn praktijk. Want de afgelopen jaren ziet mijn werk er heel anders uit. Ben ik heel erg op locatie, ik heb draaidagen, evenementen. Dus dan is het zitten achter een bureau met een laptop... is eigenlijk een soort, dat is toch wel een soort van...
1: In.
0: Ja, het is toch een hele switch.
1: Ja.
0: En het is ook iets wat ik minder makkelijk vind... om mezelf aan het werk te zetten. Dus dat is nog iets wat ik aan het ontdekken ben. Maar ik ga deze zomer ga ik naar Parijs op een schrijfresidentie. Dus ik hoop dat ik daar ook wat tijd en ruimte krijg. En dan heb je geen andere afleiding.
1: Ja.
0: Dus dat, lijkt me... Voor mij is mijn relatie tot schrijven heel belangrijk. Omdat tijdens mijn studie vond ik het heel moeizaam. En dan merkte ik dat ik het niet meer leuk vond. En dan wil ik het niet op die manier. Dus dan heb ik het gevoel van, oké, if I'm gonna do this... dan wil ik het wel ook fijn vinden.
1: Ja.
0: Ik wil niet een soort tortured artist zijn.
1: Nee. Nou, ik begrijp wat je bedoelt.
0: Toch?
1: Ja, en soms wil je gewoon je kunst maken zonder eronder te hoeven lijden.
0: Precies.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. En wat heb je dat ook met andere dingen die je doet?
0: Heb ik wat ook?
1: Dat je de neiging hebt om te willen stoppen. Omdat je wordt gevraagd om... Alleen omdat je het vaker hebt gedaan. En dat je misschien dat niet meer ziet om te doen.
0: Hmm. Ik denk het wel. Ik denk dat ik wel... ik denk dat ik voor een tijd ook soort van wel mijn kracht in mijn carrière zag als... I know when to quit of zo. Omdat ik daardoor wel snel door verschillende banen of carrières heen ben gefilterd. Totdat ik iets vond wat wel bij me paste.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, er zijn ook dingen die ik dus toch nog steeds kansen blijf geven. Zoals het schrijven. Dus ik denk dat het voor mij nu juist een ontdekkingstocht is. Van oké, hoe kan je wel blijven?
1: Ja.
0: En ja, toch ergens, niet per se ergens iets van maken of zo, maar ja, niet gewoon de deur dicht slaan, basically.
1: Uh-huh.
0: Maar ja, ergens was het ook wel dat ik heel erg voor mezelf opkwam en dat ik dacht, ik weet wat ik wil, ik weet wat ik niet wil. En daar ga ik gewoon voor.
1: Ja, zou je zeggen dat dat iets van je karakter is of iets dat door omstandigheden is het zo ontstaan?
0: Oeh, ja, what's the difference, hè?
1: Nature, nurture.
0: Exactly.
1: Ja.
0: Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik... het is vast ook wel nature. Ik kan wel zwart-wit denken. Maar ja, ik denk ook dat als iets een strategie voor je is die werkt, of enigszins functioneel is, dat je dat dan ook gewoon blijft doen. Dus dan is het ook omstandigheden.
1: Mm-hmm.
0: Totdat je... tegen het einde van die strategie aanloopt. En het toch van een andere kant probeert te bekijken.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Jij bent een van de prominente gezichten van het Klokhuis.
0: Mm-hmm.
1: En je bent een Surinaamse vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Had jij, toen jij jonger was, ook iemand waar jij naar opkeek?
0: Naar opkeek?
1: Ja, in de media dan.
0: Ja, nou ja, ik weet dat Dolores Leeuwin was toen presentator van het Klokhuis. En ik vond haar altijd wel heel erg leuk en het sprak me heel erg aan. Maar ik vind het moeilijk om,
1: vind je het moeilijk omdat ze er niet waren of dat ze niet?
0: Nee, ik vind het moeilijk om zo'n verhaal te vinden. Het is voor mij eigenlijk net als dat vliegveldverhaal. Zo van. En vroeger keek ik altijd op tegen Oprah Winfrey. En op een dag wil ik haar ook worden. En, die heb ik gewoon niet liggen ergens of zo.
1: Nee.
0: Ik denk toen ik jong was, wilde ik arts worden. En heel veel andere dingen. Dus. Ja.
1: Maar misschien, was er misschien een vrouwelijke arts waar je naar opkeek? Ook niet.
0: I'm sorry. I ain't got it like that. Nee. Misschien vond ik Alex van Totally Spice leuk.
1: Is er romantiek in jouw leven?
0: Zeg je?
1: Is er romantiek in jouw leven?
0: How did we get here?
1: Ja, dus dat je dingen romantiseert.
0: Oh.
1: Op die manier.
0: Nou, ik denk dat ik dat juist, dat juist niet makkelijk doe. Dat ik het verhaal zie en dat ik denk, ik weet wat ik zou moeten doen om ook zo'n verhaal te verkopen, maar dat voelt dan niet echt.
1: Mm-hmm,
0: of zo.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat ik daarin ook heel nuchter ben.
1: Ja, ja.
0: Maar het kan ook gewoon zijn dat het heel laat is. en dat
1: is
0: ik gewoon, er is no
1: half
0: time voor
1: drie
0: vanaf.
1: Als je luistert, ik hoop dat jij ook nog wakker bent.
0: Is het half
1: bent.
0: Vier?
1: Half drie.
0: Oh, half drie. Okay,
1: half drie, ja. Ja.
0: Maar normaal zou ik nu nog wel wakker zijn.
1: Echt waar?
0: Ja, 2 uur is wel een soort van mijn ideale fijne bedtime. Maar dan wil ik ook om 10 uur opstaan. Dus als dat niet kan,
1: precies.
0: Dan niet. Maar als het wel kan...
1: Maar wat ben je dan nog aan het doen om 2 uur?
0: Ik word gewoon heel laat moe van mezelf. Dus ja, dan ben ik er gewoon nog. En dan heb ik niet door dat het al zo laat is.
1: Ik herken het.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En in de ochtend... Ja, de ochtend vind ik ook een beetje overrated. Soms zeg ik ook gewoon ook... In de ochtend besta ik niet. Maar ik moet heel vaak heel vroeg werken. Dan moet je om 8 uur in een museum zijn... omdat het dan nog niet open is.
1: Ja.
0: So I do it. Maar ja... Dan heb je toch wel een andere versie van mij dan na de lunch en als ik wat suiker op heb of zo.
1: Ja, precies, precies. Maar als we het over hebben over jouw werkleven, hoe dat in elkaar zit. Hoe kan jij jezelf daarin vinden? In die diversheid van jouw werk?
0: Mm-hmm.
1: Van presenteren, schrijven, optredens.
0: Ja, ik doe heel veel verschillende dingen. Maar ik denk wel dat ik me op verschillende punten in mijn leven aan iets committeer. Dus toen ik aan het schrijven was, was ik aan het schrijven. Toen ik stopte, ben ik helemaal gestopt. Toen ik begon met presenteren, ben ik gestopt met stemacteren. En wilde ik heel goed worden in presenteren. Toen wilde ik goed worden in dagvoorzitten en live hosten. Dus zo zijn er soort van periodes waar ik gewoon ergens induik. Ik denk dat ik ergens... maybe I don't like peace. Want zodra dan iets...
1: I like problems.
0: Always. Want zodra dan iets zeg maar... Oké, nu kan ik het. Now and something else.
1: Ja, precies.
0: En dat is dan denk ik dat ik dus allemaal verschillende dingen doe... die allemaal op verschillende... stadia van ontwikkeling zijn of zo. Mm-hmm. Dus sommige dingen waar je heel goed in bent... en sommige dingen waar je nog aan het...
1: Wegtimmeren bent. Ja.
0: Ja, precies. Maar het voelt niet alsof ik zo van... allemaal... balletjes hoog hou en... alles tegelijk.
1: Maar je doet het ook allemaal goed.
0: Oh, dankjewel.
1: Ja.
0: Well, thank you.
1: En how? Hoe doe je dat allemaal?
0: Ik denk dat... alles soort van... wel aandacht geven. Er zijn ook heel veel dingen die ik niet doe.
1: Mm-hmm.
0: Die ik ook had kunnen doen. Of waar ik wel eens voor gevraagd ben. Maar ik heb toch wel het gevoel dat... ik hou ook wel van ambacht. En toch wel van commitment. dat vind ik ook heel leuk bij het Klokhuis. Als je dan op een plek... Ik vind de mensen het allerleukste die je dan ontmoet. Die dan...
1: kaas maken.
0: Ja. En die zich zeg maar echt... ergens aan gewijd hebben.
1: Mm-hmm.
0: En deze vorige week hadden we opnames bij Madame Tussaud. Dus het Wassenbeeldenmuseum. En dan gingen we kijken hoe de mensen die dus die wassenbeelden elke dag soort van up-to-date houden. En dan hoe zij met olieverf. Dan ging ze zo die olieverf mixen om even zijn huidkleur van Harry Styles weer even in te vullen.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het echt zo, een beetje groen, een beetje paars. Een beetje bruin. En dan zegt ze, en als ik het dan op zijn hoofd doe... het moet altijd maar net matchen, hoor. Is echt vaak niet zo. Ze doet het erop, je ziet gelijk niet meer. gewoon... Dat is zo fascinerend dat iemand gewoon een oog ergens voor heeft. Mm. Daarna gingen we naar een diamant... naar diamantslijpers.
1: Mm-hmm.
0: En mensen die dus van een ruwe diamant... hem dan in zo'n vorm slijpen. Maar zo'n ding is super klein. En dan doen ze dat met de hand. En dan zei hij ook van op een gegeven moment hoor je dat het klopt. Of dan mocht ik ook zitten en kijken. En dan zegt hij, zie je die strepen? Ik denk, wat zie jij? Weet je wel? Hij probeerde het na te tekenen. Ik dacht, ik zie niet wat je bedoelt. En dan moet ik dat ook nog eens gaan aanpassen. En dan moet je. Ik vind het gewoon zo interessant dat we allemaal een lichaam hebben. Maar toch ons lichaam en de wereld heel anders ervaren. Mm. Omdat diegene heeft dan nieuwe dingen die kan horen en kan zien en kan beïnvloeden. Dat vind ik heel erg leuk en bijzonder.
1: Ja.
0: Dus ik vind het heel mooi om te zien als mensen zich ergens aan gewijd hebben. En nu kom ik terug bij jouw vraag. Dan heb ik dus ook dat als ik ergens niet een soort... het gevoel heb dat het mijn aandacht vast gaat kunnen houden... dan denk ik, ik weet niet... dan voel ik me eigenlijk bijna een soort van schuldig... tegenover het vak.
1: Mm-hmm.
0: Om dat dan gewoon maar ook te doen, just because somebody asked.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, soms ben ik daardoor ook wat langzaam. En zie ik ook mensen die heel snel van alles kunnen doen, maken, zeggen, proberen. Daar zit soms ook wel wat in.
1: Ja. Je neemt je tijd om te kiezen voor welke richting opgaat.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Mooi. Als je terugkijkt naar je jonge zelf, wat zou je denken van je leven nu?
0: Oeh. Zeg maar,
1: wauw. Zesjarige Tirza.
0: Oké, zes is wel heel jong. Maar waar denken zesjarige mensen aan?
1: Die denken net, er was die vraag in de intro van wat wil je worden rond je achtste.
0: Alles.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb een heel leuk leven. En ik kan heel erg kind zijn. En ik heb heel veel ruimte voor verwondering en nieuwsgierigheid. En tegelijkertijd ook een mate van zekerheid. Dus ik denk dat ik heel, I got really lucky.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. En wie heb je te danken daarvoor?
0: Ja.
1: En nou, ik stel heel moeilijke vragen.
0: Nou ja, ja, wie hebben we? Ja, misschien ga ik dan weer zo antwoorden als net met dat trots van ja, what does it even mean? Ik vind het heel lastig om iets aan te schrijven aan de positieve dingen in mijn leven, omdat ik dan gelijk stress krijg van, oké, maar what about de mensen die dit dan niet hebben? Mm. Hebben zij dat dan verdiend? Dat vind ik ingewikkeld.
1: Ja.
0: Dus dan.
1: Ja.
0: Maar goed, dat kan daardoor ook soms zijn dat ik mezelf helemaal geen credit geef voor dingen waar ik gewoon hard aan heb gewerkt. Of I don't know, door heb gezet waar iemand anders dat niet had gedaan. Of misschien talent heb of zo. Dus ja, het is ook niet alsof het uit de lucht is komen vallen.
1: Mm-hmm.
0: Maar de wereld is gewoon super oneerlijk. En ja, ik heb ook gewoon het gevoel dat I got really lucky.
1: Mm-hmm.
0: Want zelfs mijn talenten heb ik ook niet uitgekozen.
1: Ja.
0: Dus dat is nog steeds lucky. En mijn interesse is ook niet.
1: Mm.
0: Dus ja. Waar heb ik aan te danken?
1: Die vraag blijft uit. We gaan naar muziek.
0: Precies.
1: Typhoon als de hemel valt.
0: Oh, yay!
1: Waarom? Waarom Typhoon en dit nummer?
0: Ik vind het zo mooi hoe hij. Ik denk dat ik me heel erg herken in zijn. Hoe hij zijn Nederlands zijn en zijn Surinaams zijn heel erg samen laat dansen in zijn muziek. Hij heeft een aantal. Van de regen naar de zon is een nummer dat heel erg juist het Nederland centraal zet. En zijn versie van Nederland. Ik heb het gevoel dat dit meer een Surinaamse vibe met zich meebrengt.

0: DJ Felicia.
1: Typhoon met Als de Hemel Valt. En we hebben hier een hele vrolijke Tears of It die meezingt.
2: Ja!
1: Ja, was echt een mooie, het is echt een mooie nummer.
2: Ja, want ja. Ik had het over de Surinaamse vibe die hij meeneemt. Maar ik vind het ook gewoon zo'n schattig, dankbaar nummer. En ja. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal.
1: Ja.
2: En dan zullen we het samen moeten dragen, dan kunnen zij en Allah samen even weg. Oh, het is toch zo schattig.
1: Het is meer, het is mooi.
2: Exactly, het is zeg maar schattig en profound.
1: Ja, ja. Ja.
2: Ja. Dus ja. Ik hou heel erg van dit hele album.
1: Mm-hmm. Dus er is wel romantiek in jouw leven.
2: Lobida Bassi.
1: We vragen altijd onze gasten wie hun Caribische held is. Mm-hmm. En hopelijk heb jij ook over kunnen nadenken wie jouw Caribische held is.
2: Ja, ik heb een hele recente held gekozen. Finie Habbo. Mm-hmm. Dat is een Saramakaanse man die op dit moment een woordenboek van de Saramakaanse taal aan het schrijven is. Hij heeft al 30.000 woorden verzameld. Dat is de grootste, dus het meest uitgebreide Creooltaal woordenboek dat er tot nu toe is. Hij is ook een Sranangtongo woordenboek aan het schrijven.
1: Ja.
2: Ik las 2 weken geleden een interview met hem in de Volkskrant. Ja. En toen heb ik hem een bericht gestuurd op LinkedIn.
1: Wat
2: en
1: leuk.
2: Hij woont in Wageningen. En hij zei. Ik zei van ja, oh ja, binnenkort moet ik werken in Wageningen. Toen ging ik naar een. Ja, iets van de universiteit daar voor een draaidag. En toen zei ik, oké, misschien kan ik daarna langskomen. Zegt hij, oké, ja, het is vrijdag. Het is wel pizzadag, maar je mag wel aansluiten. Dus dat heb ik gedaan. Het was echt elke vrijdagavond pizzaavond. En dan maakt hij dus zelf met de hand pizza's in een pizzaoven in de tuin. Very cute. Mm-hmm. Maar ja, hij is echt een baken van kennis en passie. En daar komt hij weer met een soort verhaal van, oh ja, en ik was undercover bij Chinese houthakkers als journalist. En daardoor hebben we de Surinaamse staat aangeklaagd omdat ze Maron gebied niet goed beschermde. I'm like, wait a minute. Mm. Wait a minute.
1: Ja.
2: Ja, dus dat vind ik. Ja, ik vind het gewoon heel tof. Hij is dus schrijver, maar ook kunstenaar. Hij helpt ondernemingen in Suriname. Hij is soms in het binnenland, maar hij is ook heel erg geroot in Wageningen. Ik weet niet, ik vind die hoe dat zo samenkomt in één persoon ontzettend leuk.
1: Ja.
2: En hij heeft gewoon zoveel kennis. En ja, ik kijk er gewoon. Ik ga dus met mijn zus op Saramakaans les binnenkort. Ja.
1: Leuk.
2: En hij heeft me al wat dingen uitgelegd. Maar ja, ik denk dat dat ook de orale traditie is. Dat je soort van een beetje bij iemand in de leer gaat. En gewoon absorbeert wat al hun verhalen zijn.
1: Ja, het is meer dan alleen de taal die je dan leert.
2: Precies, ja. Want ik wilde deze zomer dus ook tijdens de residentie onderzoek doen naar Maron verteltradities en ook wel de taal. Maar ja, wie zegt dat onderzoek allemaal boeken lezen hoeft te zijn? Ik denk dat zo'n avondje bij hem zitten ook echt onderzoek is.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik ben benieuwd wat er daarvan uitkomt. Want zoals je het nu al vertelt, klinkt het als een heel inspirerend persoon.
2: Mm-hmm.
1: Die echt veel te vertellen heeft. Die echt veel gezien heeft.
2: Ja.
1: Dus dat lijkt me een heel rijke ervaring om mee te nemen in jouw onderzoek.
2: Ja, en soms voelt het ook als je dan iemands loopbaan leest, dat je denkt, oh my gosh, ik ben zo blij dat jij dat al hebt gedaan. Dan hoef ik het niet te doen. Want hij vertelde dat hij dus hij was als kind al bezig met taal. En toen zeiden mensen tegen hem van, weet je wat, je moet naar Leiden gaan. En dan moet je West-Afrikaanse talen gaan studeren. Zodat je misschien daardoor beter Surinaamse talen kan bestuderen. Dus, en dat is altijd al iets wat ik me heel erg afvroeg. Van, er wordt gezegd dat het Saramakaans ook, zeg maar, ja, is net als Sranangtongo een soort van verbasterd Engels. Maar er zitten ook heel veel Portugese invloeden in van de Jodensavanne. Tegelijkertijd, als ik dat dan lees op Wikipedia, dan denk ik, ja, maar kijk, als je Portugees kent, dan kan je Portugees herkennen in die taal. Ja. Maar wat zijn de talen in West-Afrika die misschien ook invloeden hebben in Surinaamse talen?
1: Ja.
2: Het Saramacaans is bijvoorbeeld ook een toontaal. Mm. Ja, net als veel West-Afrikaanse talen. Yoruba is ook een toontaal. Mm-hmm. Die heeft 3 tonen. Het Saramacaans heeft 2. Dus dan heb je bepaalde woorden waar als je de A hoog inzet, ja, is het een heel ander woord dan als je hem laag inzet.
1: Ja.
2: En zo heb je heel erg, ja, ja, dat beïnvloedt heel erg een taal. Maar dat is niet dat je kan zeggen van, oh, het woord voor broer lijkt op dat woord.
1: Ja,
2: weet je wel?
1: Precies, ja, ja.
2: Dus ik denk dat, en hij vertelde me ook van, ja, ik heb dus nu die hele database en ik zou nu op kunnen gaan zoeken, oké, hoeveel woorden hebben dus die Portugese root en hoeveel woorden, maar hij is nog niet bij dat analysepunt, want hij zei, ja, Tirza, ik moet dat boek, dat is mijn doel, dat boek, ja, moet er komen en al het andere leuke wat je er nog mee kan doen, dat komt daarna wel.
1: Mm-hmm. Ja, ja, precies, precies. En je had ook een aantal keer genoemd, je gaat een schrijfresidentie doen in Parijs.
2: Mm-hmm.
1: Wat ga je daar doen deze zomer?
2: Ja, nou, ik ga daar 2 weken zijn met een groep andere jonge schrijvers. En we mogen eigenlijk gewoon doen wat we willen. We, ja.
1: Er is jullie niet gaan echt doen wat jullie willen, ja, in Parijs. Ja,
2: precies,
1: leuk.
2: Ja. Zet een groep mensen in Parijs en dan komt er wel magie of zo. Nee,
1: ja.
2: Ja, iedereen is ergens mee bezig of wil iets gaan onderzoeken in hun schrijfpraktijk. Soms te maken met Parijs, soms niet per se. Maar ja, die en dan zitten we samen in een soort studentenappartementcomplex.
1: Ja.
2: En ik denk dat daar ook, ja, de betekenis van onderzoek ook heel breed kan zijn. Dat dus kan zijn lezen of mensen spreken of ook gewoon de ontmoetingen die je hebt met de andere residenten. Of ja, misschien wel helemaal niet. Misschien alleen maar mensen in de stad. Of alleen. Ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik ervan moet. Wat ik ervan moet vinden. Ja.
1: Of verwachten, bedoel ik.
2: Precies.
1: Ja, ja, ja. Ja. Vaak vragen we iemand om iets in te spreken voor onze gast.
2: Mm-hmm.
1: En dat hebben we dus ook vannacht gedaan, of vandaag gedaan. Dus we gaan er naar luisteren.
2: Oké.
0: Hoi, ik ben Amber Benali en ik vind het Klokhuis leuk, omdat het grappig, leerzaam en inspirerend is. Ik vind de aflevering over AI heel leuk, vooral de robots die voetballen. Tirza is goed en vlot in uitleggen, draagt leuke kleding en is heel sociaal. Ik vind haar een geweldige interviewer. Door Tirza heb ik zin om verder te kijken. Klokken is ook heel leuk in alle filmpjes. Ik krijg geen genoeg van de filmpjes. En Tirza, ik heb een vraag. Wat vind jij zo leuk aan het klokkenhuis? Doei doei.
2: Zo lief.
1: Ja, dat was Amber die een bericht instuurde.
2: Zo schattig.
1: Ja.
2: Wat
1: vind jij zo leuk aan het klokkenhuis?
2: Nou, wat ik zei, de mensen. Ja. Ik heb natuurlijk nu een soort hoofd vol met feitjes van allemaal dingen. En dat is heel erg leuk. Maar ik vind het vooral heel erg leuk om te vragen van, ja, hoe iemand daar terecht is gekomen. Dus ja, hoe is iemand in een waterstoffabriek terecht gekomen? Of hoe is iemand een bedrijf begonnen waar ze vleugels maken voor boten? Like, het is gewoon, het is gewoon zo grappig om heel veel mensen te ontmoeten. En ik vind dat gewoon, ja, fascinerend.
1: Ja.
2: En ik vond het ook heel schattig dat ze zei dat ik leuke kleren heb. Want ik had in dat hele die hele AI-serie een roze pak aan. Dus,
1: heel leuk. Heet. Dankjewel, Amber, voor je voice-berichtje. Maar je zei wat mensen beïnvloedt. Maar je hebt dus een hoofd vol met feitjes. Wat doe je met al die feitjes?
2: Ik denk wel vast dat het nog wel ergens goed voor zal zijn. Het is sowieso leuk, soort van fun fact.
1: Ja.
2: Vandaag bij het eten had iemand het over, had het over pingpongen. En dat het er zo interessant uitziet en dat het zo snel gaat. En toen zei ik, oh, wist je dat je niet je kan de bal niet op tijd zien. Want de tijd die het kost van voor het licht om naar je ogen te reizen en voor je hersenen om dat dan te verwerken, is niet snel genoeg om te reageren, ook nog met je arm, op die bal. Dat is ook net met tennis. Dus wat je eigenlijk de hele tijd doet, is voorspellen. Ja. Je ziet misschien aan de overkant iemand iets doen en dan ga je op muscle memory een keuze maken.
1: Mm.
2: En dat vind ik dan fascinerend.
1: Ja.
2: En ja, maar ik denk wel, kijk, nu had ik deze toevallig on hand, maar over het algemeen vind ik het ook, ja, het is niet alsof ik altijd een fun fact paraat heb.
1: Nee.
2: Want wat fun?
1: Ja.
2: Wat fact? We stay here all night.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, we could. Ja, maar wil jij dat doen?
2: You are here all night, so.
1: Precies. Maar, dus je bent ook al een tijdje presentator geweest. Of je bent presentator bij het Klokhuis.
2: Mm-hmm.
1: Hoe ben je daarin ingerold?
2: Mijn nicht stuurde me een vacature. En toen heb ik eerst een week niet gereageerd. En toen zei ik, oké, ik ga toch solliciteren. En toen heb ik op de studentenkamer van een vriendin van mij, terwijl zij aan het studeren was, een filmpje filmpje gemaakt over Reiki. Dat was ik toen aan het leren.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is waarschijnlijk niet wat je bedoelt met de vraag, hè?
1: Nee, maar that was your selling point.
2: Wat?
1: De Reiki-verhaal.
2: Oh ja, ja, je moet zeg maar voor je auditiefilmpje iets uitleggen.
1: Mm-hmm.
2: En dat was ik aan het leren. En ik zag ook dat er nog geen aflevering over was.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik dacht, that's something unique. Maar ja, ik was basically, ik was toen met luisterboeken inspreken bezig.
1: Ja.
2: En ik had net besloten dat ik toch niet meer in de marketing wilde werken. Ik had een halfjaartje een traineeship gedaan. En na een maand wilde ik eigenlijk al stoppen. Maar dan moest ik €7.000 terugbetalen. Dus ik ben toch gebleven. En toen het klaar was, dacht ik, oké, I'm out. En ik wilde weer gaan freelancen. Ja. En toen kwam deze factuur ook op mijn pad. Dus het voelde ook wel heel erg kloppend of zo. Dat, dat echt de week voordat ze me die vacature stuurde, had ik een, zou ik een sollicitatiegesprek hebben. En dat, die heb ik afgezegd. Omdat ik gewoon dacht van ja, dat gevoel heb ik dan. Van oké, als ik dan ja zeg tegen dat gesprek, dan zijn die mensen misschien heel leuk. En dan ga ik toch verder in het proces. En dan wordt het alleen maar moeilijker om te stoppen.
1: Ja.
2: Dus ik stop het gewoon hier al. En ik denk ook dat ja, als ik bijvoorbeeld die twee sollicitatieprocedures tegelijk had, eentje voor recruiter en eentje voor presentator, dan, dat is toch wel lastiger, want ja, ga je dan die gok nemen? Straks krijg je die ene baan aangeboden en dan, maar je kan het niet echt combineren. Moeilijk, moeilijk, moeilijk.
1: Ja.
2: Maar dat heb ik niet gedaan. Dus ja, daar had ik wel het gevoel van. Soms als je een deur dicht doet, heb je ook weer echt ruimte om andere dingen, om je daar open voor te voelen.
1: Ja, ja. Mooi. En je hebt ook Frivi Suriname gepresenteerd.
2: Ja.
1: En dat was ook een docu-serie.
2: Mm-hmm.
1: Zo kunnen we het noemen. En daarvoor ben je naar Suriname gegaan.
2: Mm-hmm.
1: Wat was de grootste uitdaging daarvoor om die verhaal te vertellen aan kinderen?
2: Het was heel, het was vrij ingewikkelde materie. Een onafhankelijkheidsstrijd. Je moet bij kinderen alles uitleggen. Dus je moet ook uitleggen, wat is een kolonie? En wat wordt dan afhankelijk van iets anders? Onafhankelijk van iets anders. Dus het feit dat de vorm docudrama had, was wel heel erg fijn. Dus er zat ook een fictielijn in.
1: Ja.
2: En daarmee wilden we heel erg het verhaal, de emotie meegeven. Want ik kwam dan met de, en deze politicus deed toen dit en dit. Weet je wel, gewoon het nieuws en
1: ja,
2: de feiten. Maar het was heel leuk om het perspectief van het 12-jarige te kunnen zien in de personages.
1: Mm-hmm.
2: En daardoor eigenlijk te begrijpen, oh ja, wat doet dat met een land als één bevolkingsgroep anders tegen dingen aankijkt dan een andere. En zij waren gewoon wel vriendinnen, een Kreools meisje en een Hindoestaans meisje. ik denk dat dat wel heel mooi is om dat menselijke verhaal te kunnen zien. Ook in een documentaire serie. Ja, ja. En daarvoor hebben mijn collega's ook mensen gesproken die toen ongeveer 12 waren.
1: Oh.
2: Ja, en wat zij zich nog herinnerden. En daar hebben ze ook wel elementen van meegenomen.
1: Ja. Ja, heel mooi. En ik vond het ook heel ontroerend om te zien.
2: Ja?
1: Die verhaal van die twee meisjes.
2: Mm-hmm.
1: En later zat ik te denken van, dit is hoe decisions of adults invloed hebben op kinderen. Dat het wat ouderen beslist, wat de overheid beslist, ook het levens van kinderen bepaalt.
2: Ja.
1: En
2: helemaal kan ontwrichten ook.
1: Ja, precies. Precies. En dat liet mij zelf denken aan 2008, 2007 ongeveer. Toen waren de referendums op de eilanden over wat gaan we worden met de Nederlandse Antillen. En toen wist ik, toen was ik ook 11. Maar ik wist wel heel goed wat er gaande was, weet je. Ik begreep het wel. En
2: maar je
1: ik
2: mocht
1: begreep
2: niet stemmen.
1: Nee, precies. Nee, maar de invloed lag niet, de resultaat lag ook niet in mijn handen. Ik kon zelf niks aan doen.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik was wel heel bewust van wat er allemaal om me heen gaande was. Dus dat was heel interessant om ook die perspectief te kunnen zien van die docu-serie.
2: Vond je het herkenbaar?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. En ik vond het echt heel mooi. Hele mooie serie.
2: Wat een mooie parallel.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. We gaan het later meer hebben over jou. Alles wat je doet, want je schrijft, je regisseert ook. We gaan het zo meer over hebben. En we gaan nu zometeen naar het nieuws van 3:00. En daarna komen we terug in de Nacht van Caribisch Netwerk. En tot zo.
2: Joep.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, dat meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is nog niet bekend. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij, het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. En dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer, vannacht bewolkt met regen of motregen, het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Buonanotte, good evening, goeienacht en welkom bij het tweede uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals in het Caribisch deel van ons Corée wordt gezegd, de avond van Caribisch Netwerk.
0: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Inderdaad, mijn naam is CJ Felicia en welkom bij mij in de studio vannacht. Ik zit met de creatieve duizendpool Tirza Wit, de presentator, schrijver en acteur. Ze vertelde in het vorige uur over haar Surinaamse roots, het belang van verhalen vertellen. En we gaan het nu over hebben haar toekomst en ook over andere dingen die in haar leven spelen. Tirza, je zit er nog.
4: Ja,
2: mooi. En als je luistert en je denkt, ik heb een vraag voor Tirza, je kan inbellen met 0800 1121 of via de NPO Luister-app.
4: Gezellig.
2: Ja, heel gezellig. Dus als je denkt, ik heb een brandende vraag, kom maar door. Dus we gaan verder in gesprek met Tirza. Hoe zit je erbij?
4: Oh, het is laat.
2: Het is heel laat, hè?
4: Het is laat. So. I don't know how you do this. Maar het is wel 0303 Make-A-Wish. Oké.
2: Okay. Dan. Dat je de hele nacht hier blijft, of nee?
4: Nee, hoe jij dit doet, zeg maar.
2: Nee, dat was mijn wish. Maar,
4: oh, girl. Nee. I had to just ask.
2: Je vertelde ook dat je... ik zag dat je op socials had gedeeld dat je ook meedoet met een traineeship nu.
4: Ja.
2: Ja, heel leuk. Hoe begin je daarmee?
4: Ja, dit is een traineeship voor toezichthouders in de culturele sector.
2: Ik wist niet dat dat bestond.
4: Ja, dat wat welk deel bestond?
2: De traineeship voor om toezichthouder te worden.
4: Ja, ja, nee, het is heel erg tof. We worden dus dit jaar gekoppeld aan een culturele instelling om daar in de Raad van Toezicht toe te treden voor een jaar. Ik heb net gehoord dat ik in de Raad van Toezicht van De Krakeling mag.
2: Wat
4: dat
2: leuk.
4: Is het jeugdtheater in Amsterdam. En daar heb ik tijdens mijn studie ook gewerkt.
2: Oh, wat
4: dus
2: leuk.
4: Dat lijkt me wel ook heel erg tof. Ja, ik ben ooit geworven om adviseur te zijn voor het Amsterdam Fonds voor de Kunst, voor de commissie Letteren, Ja. Dat is een soort van jong perspectief.
2: Ja.
4: En ik ben altijd al wel bezig geweest met mijn mening geven, gevraagd en ongevraagd. En als toen ik 14 was of zo, zat ik in de medezeggenschapsraad van de middelbare school en ik deed debatteren en zo. Maar toen was ik dus adviseur. Later zat ik in de jury van de Amsterdamprijs van de kunst van het AFK. En later was ik juryvoorzitter daar. Dat vond ik heel erg tof. En ja, ik denk dat ik nog. Dat het me heel leuk leek om daar ruimte voor te behouden in mijn leven. Dus ik doe al die verschillende dingen. En ik voel ook dat de combinatie van de dingen die ik doe heel erg. Ja, verrijkend is voor mijn leven. En dat wil ik een beetje in balans houden. Maar ik vreesde dat als ik gewoon zou solliciteren voor een bestuursfunctie of een raad van toezicht, dat ik dan toe zou treden en me toch een imposter zou voelen. En toch zou voelen van, oké, ik ben hier omdat ik jong ben of divers, of weet je wel, dat je echt gewoon een soort van een token bent. En ik hou er niet van als, zeg maar, if the imposter syndrome is actually real. Like, als je echt niet weet wat je aan het doen bent, dan kan je ook alleen maar bieden wat hetgeen is wat

0: bent, dan kan je ook alleen maar bieden wat hetgeen is wat jij hebt dat de anderen niet hebben.
1: Ja.
0: Maar je kan niet echt meepraten over de begroting. Dus dat merkte ik ook al toen ik adviseur was. Dat ik echt kwam voor het perspectief van, oh kijk, deze organisatie, hun visie over social media, spoken word, jonge mensen bereiken, is niet echt realistisch. Daar kan ik mijn mening over geven. Ja. Maar ja, ik wilde graag dat ik tenminste voor mezelf wist van, nee, ik weet wat ik aan het doen ben. Ik voel me een volwaardig lid.
1: Ja.
0: En nobody can tell me otherwise. En
1: ik heb nog nooit iemand zichzelf als divers genoemd.
0: Ja, maar ik vind het ook. Maar
1: je bent geen sexy in de supermarkt.
0: Heel veel mensen zeggen wel neurodivers, alsof het een soort van zelfstandig naamwoord is. En dat is ook heel raar. Want eigenlijk, je hebt neurodiversiteit en neurodivergentie.
1: Ja.
0: En dat zijn mensen door elkaar gaan gebruiken.
1: Ja.
0: En dan kan je nu in je eentje divers zijn. Maar een groep is divers. Ja, dus nu doe ik het zelf ook maar. Ja, you can't stop me. Ik ben divers.
1: Ja, okay.
0: But you know what I mean.
1: Ja, Tirza Wit, comma, divers.
0: Period.
1: Ja, nee, maar dat is echt wel heel leuk wat je doet qua toezichthouder. En dat lijkt me echt waardevol om dat te doen.
0: Ja, en het is, ik vind de training sowieso van het Athana traineeship al heel erg waardevol. Het was gewoon heel bijzonder om dan een ruimte in te stappen met alleen maar professionals van kleur.
1: Mm-hmm.
0: Dat kom ik gewoon niet zo vaak tegen.
1: Nee, klopt.
0: En dan ook nog eens mensen die niet allemaal uit hetzelfde werkveld komen of makers zijn of zo. Maar ook artsen en een accountant en mensen die, allemaal managers.
1: Ja.
0: En dat is gewoon heel erg tof. Want mensen komen gewoon met hele verschillende perspectieven. En eigenlijk voelt het ook gewoon als een soort cursus professionele vorming voor mensen van kleur. Ik denk eigenlijk dat ze die training moeten uitbreiden. En toegankelijk maken voor meer mensen die niet eens per se toezichthouder willen worden en leren over governance. Maar ja, Astrid Elburg was een van de trainers. En nou, zij geeft zelf ook training. Dus misschien zit daar wel wat in. Want wat ik merkte was dat veel van de materie die ze vertelde over unconscious bias of racisme of zo, dat was niet nieuw voor mij. Maar ik denk dat er een verschil is tussen een gesprek over hoe kunnen we de wereld veranderen, of een gesprek over hoe kunnen we organisaties veranderen. Maar niet zo vaak gaat het over, nu de wereld nog niet veranderd is, hoe kunnen wij onze carrière vormgeven? Lijkt een heel praktisch vraagstuk, weet
1: precies.
0: Je wel.
1: Ja.
0: En ik heb het gevoel alsof je daar of soort van idealistisch met een gestrekt been in kan gaan, van we will do anything voor een betere wereld.
1: Mm.
0: Of heel erg, als je gewoon. En dat, die perspectieven zijn er ook. Er is iemand die is heel activistisch en filosofie student. En er is iemand die zegt van, nou, maar weet je wel zeker, want misschien als je toch hard werkt, kan het toch goed komen. Dus ook in onze eigen gemeenschappen is het echt niet alsof iedereen hetzelfde denkt.
1: Mm.
0: Maar het is wel fijn om ideeën uit te wisselen van, okay, how do you cope? En wat ik gewoon mooi daaraan vind, is dat heel veel ook neerkomt op peer support. En ja, mensen hebben waar je het waar je mee kan praten, waar je bij kan venten, die jou begrijpen, waardoor je je weerbaar kan maken om dan eigenlijk weer de strijd aan te gaan of een wijze keuze te kunnen maken over welke stap je dan ook maar neemt. Maar het was al heel erg fijn om die erkenning te hebben en een ruimte om daar samen over na te denken en te sparren.
1: Ja. Ja, je zegt iets heel sterks over de wereld willen veranderen, maar ook goed verder kunnen gaan met jouw leven.
0: Ja.
1: En dat is een strijd die ik zelf herken, maar ook veel mensen om me heen herkennen. Van, in de zin van, we leven in een kapitalistische wereld, dus iemand is rijk, iemand is arm. En moet ik iedereen gaan helpen of moet ik mezelf vooruit gaan helpen?
0: Ja, en ook
1: waar zit ik daarin, weet je?
0: Is jezelf soort van ideologisch liëren aan de arme persoon, omdat je voor hun rechten wil opstaan?

0: kan je dat dan alleen maar als jij ook arm bent?
1: Mm. Ja, ja.
0: Ik denk dat daar... ik denk dat... Dat je dat niet één op één zo kan overnemen, maar dat dat soms wel gebeurt. Ik weet wel dat ik in activistische kringen was als student, waar het activisme zat hem dan in, we shopliften van de Albert Heijn, want capitalism. Right. En ik heb geen contact met mijn ouders, want ze zijn rijk en conservatief. En dan denk ik van, why don't you use their money? Weet je wel? Like, why are you cutting them off? Like we wish we us. Would have these rich parents. Dus ik denk dat het soms heel, heel simpel is om te zien, oké, these are the good guys, these are the bad guys. En maar dat vertelt je nog niet van, oké, maar wat is mijn rol in dit geheel? En wat kan ik bijdragen en wat ook niet? Weet je, waar houdt het op? En wat... Yeah. Zijn de beperkingen. Dat is ook heel lastig.
1: Heel ingewikkeld.
0: Ja, maar het is dan heel fijn om dan soort van zwarte powervrouwen te zien die daar dan wel een vorm in hebben gevonden. Mm-hmm. En die ook zeggen van soms ben ik ook gewoon uit de raad van toezicht gestapt als ik gewoon echt zag van dit werkt niet. En hier is er geen ruimte voor mijn perspectief. Mm. En ook dat is natuurlijk een voorrecht om weg te kunnen lopen. Maar het is wel goed om te weten dat dat idealiter een optie is.
1: Ja, ja, ja. En wat in het vorige uur zei je dat ook, dat de wereld oneerlijk is.
0: Ja.
1: En iets dat we in de quote-unquote black community horen, you have to work twice as hard for half.
0: Mm-hmm.
1: En dat is iets dat je, als je bijvoorbeeld, als je een persoon bent die kiest voor, ik ga hard werken, ik ga het doen, en je bent iemand van kleur, je moet waarschijnlijk twee keer zo hard werken als iemand die dat niet is, mm-hmm. om dezelfde te krijgen. Dus dan zit je ook wel, dan ben je ook 2-0 achter in die zin. Dus wat jij zei net van, dit moeten we breder trekken, deze training voor mensen die in die keuze niet zitten.
0: Mm-hmm.
1: Ik moest daar meteen aan denken van, soms wil je hard werken, maar soms zit je ook, zijn er ook veel dingen die jou tegenzitten.
0: Ja.
1: En dus inderdaad, dat is iets dat we breder kunnen, zouden moeten trekken.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen wel behoefte hebben hieraan, omdat je kan jezelf zo makkelijk in een burn-out vechten.
1: Mm.
0: Wat heeft de wereld uiteindelijk daaraan?
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja.
1: We willen het ook over hebben. Over neurodivergentie.
0: Ja, want ik ben neurodivers.
1: Ja.
0: In mijn eentje.
1: Dat is dus ook een thema die in jouw leven voorkomt.
0: Ja.
1: En dat heb je samengebracht met jouw presentatieskills, want presenteren is een vak die heel veel vraagt om snel te schakelen, sociale interactie, omgaan met prikkels. Hoe ervaar jij dat als neurodivergent persoon?
0: Ja, ik denk dat ik heb dus ADHD en autisme. En wat met autisme kan gebeuren is dat je misschien ergens bewuster na moet denken over hoe je sociaal, zeg maar de sociale keuzes die je maakt, die voor andere mensen misschien meer op de automatische piloot gaan. Dus het kan zijn dat je dat heel erg bestudeert en goed in wordt. En presteren is performen.
1: Mm-hmm.
0: En maskeren van je autistisch zijn is ook een performance. Ja. Dus ik denk dat ik daar gewoon mijn werk van heb gemaakt.
1: Ja. Ja, en dus die performance, heb je dat je hele leven gehad? Dat je dat had moeten maskeren?
0: Ik weet ook wel dat ik als kind was ik ook wel heel erg mezelf. Ik heb een keertje op een verjaardagsfeestje, toen werd ik minder dan 8. Want ik was nog in mijn oude huis, laten we zeggen 5 of 6. Ik zat al op de basisschool.
1: Mm-hmm.
0: Toen had ik een kinderfeestje. En dat bestond uit kinderen die kwamen bij mij thuis. En toen kwamen ze op de bank zitten. alright, wat gaat er gebeuren? Waar is Tirza? Tirza is in haar kamer aan het computeren. En die kon niet spelen. Ook was het mijn feestje. I had better stuff to do.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Daphne was heel boos. Maar dat is niet mijn probleem. Want ik wilde computeren.
1: Ja.
0: En ik was op familiefeestjes was ik altijd ergens in een hoek een boek aan het lezen.
1: Mm-hmm.
0: En dan was ik op een gegeven moment wel aan het buitenspelen samen. Maar dan is het gewoon klaar. En dan wil ik mijn eigen ding gaan doen in een hoekje.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat ik ook wel ruimte heb gevonden om mezelf te zijn. Ik las heel veel. Ik las ook op de fiets. Ik was ergens ook wel eigenaardig of zoiets.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook heel erg sociaal.
1: Ja.
0: Een van mijn... Oh my gosh. Een van mijn beste vriendjes had ook autisme. Maar ik voel me nu echt alsof ik zo... I have a friend who's black. Maar ja, dat was wel leuk om dan achteraf te denken van... Ja. Oh, misschien vonden we meer herkenning in elkaar dan dat we toendertijd dachten.
1: Want wanneer ben je achtergekomen dat je autisme had?
0: Vorig jaar.
1: Ja.
0: Vorig jaar kreeg ik mijn diagnose. Een paar jaar loop ik er al wel mee rond.
1: Ja.
0: Omdat ik... een ADHD-diagnose gekregen heb. En me toen voelde het van... Het voelde alsof dit niet genoeg is. Het voelde alsof ik me niet altijd echt herken in echte ADHD'ers. Die misschien heel chaotisch zijn. En ik kan ook wel heel erg rigide zijn. En houden van structuur. En ja, ik miste daar gewoon iets. En dat bleek autisme te zijn. En dat was wel... Jammer dat het zo vaak over het hoofd werd gezien.
1: Mm-hmm.
0: Sowieso had ik op mijn 17e al een hele erge burn-out. En toen was ik al een soort van door een psychologische molen. Is het niet herkend. En toen ik op TikTok eigenlijk zag dat mensen het ineens hadden over ADHD bij vrouwen. En hoe dat eruit zag. En toen dacht ik, hey, maybe that's me. Misschien voel ik me daarom zo depri. Omdat het me niet lukt om te doen wat ik wil doen. Maakt dat me depri en niet ik ben depri en daarom kan ik dingen niet doen.
1: Ja.
0: Dus toen ben ik naar een plek gegaan die gespecialiseerd was in ADHD, bij vrouwen, top. Maar toen ik tegen hun zei van, hey, ik vermoed dat ik ook autisme heb, dan zeiden ze van, oh ja, maar je maakt gewoon oogcontact. En ja, prikkels kan ook van ADHD zijn. Terwijl blijkt dat ADHD en autisme heel erg vaak samenkomen.
1: Ja.
0: Alleen... blijken veel behandelaars dat alsnog niet te weten. Dat is gewoon heel erg frustrerend.
1: Ja.
0: Dus ja, het heeft wel lang geduurd om hier uiteindelijk te komen bij zo'n punt van waar ik mezelf beter leer begrijpen.
1: Mm-hmm. Want inderdaad, vaker is het statistiek dat bij vrouwen ADHD en autisme op een latere leeftijd pas wordt gediagnosticeerd. Diagnosticeerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is bij jou ook. En de vraag die ik vaak heb is... hoe heb je het in het leven gered tot nu toe?
0: Girl.
1: Zonder dat je het wist.
0: Barely. Nou ja, zoals ik zei, ik had op mijn 17e mijn eerste burn-out. Toen ben ik ook op de middelbare school eerst uitgevallen. Naar een kliniek gegaan. Toen wilde ik eigenlijk wel gelijk doorstuderen. Maar dat ging ook niet. Ben ik ook weer uitgevallen in mijn studie.
1: Ja.
0: Weer naar een kliniek gegaan. De hele tijd zoeken van wat is er eigenlijk met mij? Heb ik narcolepsie? Heb ik een atypische depressie? Medicatie? Nee, werkt toch weer niet. Burn-out? Dat was uiteindelijk maar gewoon. Oké, je hebt een burn-out. Dus je moet gewoon structuur hebben. En dan you can go off on your way. Dus toen ben ik weer begonnen met school. Maar dan deed ik 2 vakken in plaats van 4. En ja, het was moeizaam.
1: Mm.
0: Ik denk dat je... soms noemen... Ja, toen ik mijn ADHD-diagnose kreeg, toen zei die vrouw ook van... ja, ik denk dat je jezelf er gewoon met je intelligentie een beetje door je leven heen gesleurd hebt.
1: Ja.
0: Dus je overcompenseert. Je bent andere spieren aan het gebruiken en aan het overbelasten. Om gewoon door je week te komen. Dus dan zit je ook in zo'n treadmill van burn-out. Maar om gewoon een leven te leiden moet je ook heel hard werken. Ik denk dat ik op een punt kwam dat ik dacht... Het voelt alsof ik veel minder energie heb dan andere mensen. En ik wil gewoon weten, is this it?
1: Mm.
0: Of moet ik wel mijn best blijven doen om meer erop uit te gaan en te worden zoals andere mensen zijn. Want het is wel makkelijk om te zeggen, oh, just accept yourself en zo. Maar ja, als je gewoon...
1: Ambities.
0: Ja, ja. Maar juist ook in het privé. Want ik heb juist het gevoel dat ik heel vaak wel kon presteren in werk of op school. Maar dan thuis was het een soort, ja, vond ik het heel moeilijk om de boodschappen te doen en te koken en te bedenken wat ik weer moet eten en hoe vaak. En sporten en vrienden zien en vrienden contacten. En heel vaak gewoon te moe zijn. Te moe om naar iemands verjaardag te gaan. En dan, weet je, dat heeft dan zoveel, zoveel impact. Tegelijkertijd kan je ook gewoon lekker doorgaan en op je carrière focussen. Maar ja, over time voel je toch van, maar ik wil wel die persoon zijn die who can show up for people.
1: Ja.
0: En ik merkte dat met medicatie, toen ik dan een keertje naar een verjaardag ging van iemand die ik niet zo heel goed kende, die in Rotterdam woonde. En ja, dat is heel ver voor een Amsterdammer. Ja. Ik voelde me zo trots op mezelf. Ik was zo blij.
1: Ja.
0: Omdat ik gewoon dacht van, normaal gesproken was dit never ever gelukt. Het was niet eens een optie in mijn hoofd geweest om nog te gaan denken dat ik naar die verjaardag zou gaan. Like, ik moest zo, mijn energiebudget was zo klein. Dat je de hele tijd, ja, mensen moet teleurstellen. En jezelf dus ook.
1: Ja. Ja. Dus en zijn er andere facetten van je leven dat je ook ziet dat de medicatie jou wel geholpen heeft om, ja.
0: Ja, dat is nog wel een zoektocht. Het grote deel was energie. Ik ben nu nog bezig met concentratie en wat ik zei, mezelf aan het werk kunnen zetten. Ja, dat is nog wel een zoektocht. Ja, ik denk dat het uiteindelijk gewoon, aan de ene kant, ja, voelt het als een soort zelfoptimalisatie, maar dat is misschien ook niet helemaal fair. Want een psychiatrisch verpleegkundige die zegt ook wel van, het moet niet te moeilijk zijn, hè?
1: Ja.
0: Dus dat probeer ik ook maar te onthouden. Dat als het technically gaat, maar het is echt soort van, je gaat eraan onderdoor, dan mag je om meer vragen, om meer ondersteuning.
1: Ja, ja, ja. En vaak hebben we mensen ADHD en autisme, die halen ze door elkaar. Maar waar versterken ze elkaar juist? Weet jij dat?
0: Versterken? Ja, het is lastig. Ik denk dat iemand die alleen autisme heeft, kan mogelijk op een bepaalde manier, ja, een soort rust vinden in hun liefde voor structuur en routine en voorspelbaarheid. Maar mensen met ADHD hebben vaak heel erg behoefte aan heel veel prikkels. Omdat het gewone leven eigenlijk je aandacht niet genoeg kan vasthouden.
1: Ja.
0: Dus heb je heel veel nieuwe impulsen nodig om je wel op de been te houden. Dus mijn baan bij het Klokhuis is daarvoor fantastisch. Want het is altijd anders. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel fijn dat ik vond het heel fijn toen ik eenmaal alle collega's had ontmoet. En gewoon, weet je, dat je ook eigenlijk van een dag heel goed weet wat je kan verwachten.
1: Ja.
0: Dus dat is hoe het bij mij, zeg maar, samenkomt. En ik denk dat misschien mensen met alleen ADHD ergens baat zouden kunnen hebben van hun eigen impulsiviteit, omdat ze dus van alles doen. En ik kan juist door die rigiditeit en door dat ook weer heel spannend te vinden, een soort, ja, vastzitten in een soort,
1: een soort magneet die tussen,
0: ja, ja, precies. En alsof ik probeer te gaan beginnen met rennen, maar ook weer niet, maar ook weer wel. Maar ja, het is niet alsof, het versterkt elkaar, maar het helpt elkaar ook weer. Dus het is, ja, iedereen heeft weer zijn eigen uitdagingen.
1: Ja. Ja, ja. En als we kijken naar de toekomst, wat zie jij eigenlijk in je toekomst? Voor jou en je carrière?
0: Um, Nou, ik hoop dat ik een fijne balans kan behouden in mijn werk. Tussen verwondering, creatie, spelen. Het lijkt me ook dus heel leuk om meer te acteren. Ik merk dat ik performance heel erg leuk vind. En een podium pakken of op een set zijn. Dat doe ik nu in mijn werk ook al heel erg veel. Dus dat lijkt me heel leuk om daar nog meer ruimte voor te maken.
1: Zegt om te verwonderen. Wat wil je nog maken eigenlijk? Ben je nog nieuwsgierig naar iets die je graag
0: Ja, ik ben... Ik ben nieuwsgierig naar van alles. Ik hou zelf heel erg. Ik kijk zelf heel veel YouTube. En ik hou heel erg van video-essays. En dat lijkt me eigenlijk ook heel erg leuk om te maken. Om, I don't know, deel te zijn aan zo'n groter gesprek of zo. Ik denk dat dat is wat ik wil. Ik wil meer van mezelf laten horen. Als presentator ben ik een soort van hiding in plain sight. Ik ben heel zichtbaar. Maar eigenlijk weet je niet zoveel over mij als je elke dag naar het Klokhuis kijkt.
1: Ja, precies. Want is dit ook je eerste persoonlijk human interest interview? Klopt dat?
0: Dat zou... Weet ik niet. Volgens mij herinner ik me iets anders. Maar 1,5 uur? Nou, je hebt me wel aan het werk gezet.
1: Hey, daar hebben we jou wel.
0: Dus dat is... Ja, en misschien is ook wel... Ja, human interest misschien wel. Want ik heb wel... In de context van een programma of een lancering of zo. Maar gewoon voor mezelf.
1: Jij bent.
0: Ja. Dat is wel iets wat ik... maar dat is ook heel comfortabel om te kunnen verstoppen. Maar dat wil ik minder gaan doen.
1: Ja, om toch weer de romantiek op te zoeken.
0: Oeh.
1: Als je iets in de wereld toch, nu we het erover hebben. If you want to say something in the world. Over wie jij bent of waar jij over denkt. Wat zou je willen zeggen?
0: Wat zou ik willen zeggen tegen de wereld? Keep listening.
1: To?
0: Just keep listening.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ja, dat is mijn boodschap.
1: Oké, mooi. Mooi. Dankjewel dat je er was.
0: Jij bedankt voor je tijd.
1: Ja, was een leuk gesprek. Ik ben blij dat je er was. En ik hoop dat je het genoten hebt.
0: Ja.
1: En hopelijk hebben we jou niet te moe gemaakt.
0: Nee. Maar ik kan nu wel lekker gaan slapen.
1: Je gaat wel lekker gaan slapen, ja.
0: Dankjewel,
1: CJ. Dankjewel dat je er was.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
1: We gaan luisteren naar Na het Applaus. Hoe zijn artiesten direct na hun optreden en wat zijn hun verdere dromen? Is dit het of ligt er meer op de plank? Ruben van Haften gaat in het Theater aan de Schie in Schiedam direct na het applaus met theatermakers uit verschillende genres in gesprek. Met deze aflevering schrijver, dichter en theatermaker Joost Omen.
3: Dankjewel dat jullie zo goed hebben opgelet bij deze show. Dat is heel erg fijn.
4: Een bekend geluid na elke voorstelling. Het slotapplaus. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies na het applaus? In deze podcast ga ik, Ruben van Haften, in gesprek met allerlei artiesten direct na hun optreden in Theater aan de Schie in Schiedam. Met in deze aflevering Joost Omen. Je kent hem van De Slimste Mens, zijn boeken en zijn columns op de radio. Momenteel staat Joost in het theater met zijn voorstelling Tot Wie Wij Zijn. Hierin onderzoekt hij wat de rol van kunst in ons leven is. De perfecte gast voor Na het Applaus dus. Je kent Joost van een hoop, maar niet van de woorden.
5: Dus ik had al een heleboel erop zitten, dus ik dacht ik moet wel even wat energiek doen, anders val ik in slaap bij mijn gedichten. En dat ging goed. Dus.
4: Maar hoe is Joost Omen? Na het Applaus.
6: Joost, welkom. Wat fijn dat je er bent bij Na het Applaus.
7: Dankjewel. Ja. Leuk.
6: Hoe was het in Schiedam?
7: Leuk. Wel prima. En het ging ook wel goed eigenlijk. Het is een heel droge zaal. Dus je bent wel hard aan het werken. Want je hebt helemaal geen reverb, heet dat geloof ik. Zo'n beetje dat je woorden gaan dragen. Dus je moet wel echt doorbeuken. Maar dat is ook wel leuk om te doen. Dus.
6: En hoe vond je het publiek?
7: vriendelijk. Maar ik zag ook een paar bekende gezichten in het publiek.
6: Oh, zoals?
7: Ja, jonge schrijvers. Jana van der Hak bijvoorbeeld. En die heb ik heel hoog zitten. Die brengt De Krak uit. Dat is een tijdschrift. Er is slechts één nummer van verschenen ondertussen. Maar dat is heel goed. En die zat op de tweede rij. En toen dacht ik, oei, nu moet ik wel mijn best doen. Want ik heb er hoog zitten.
6: Voel je dan extra druk?
7: Ja, natuurlijk. Ja. Elke keer als er medekunstenaars in de zaal zitten, dan denk ik wel, ik moet wel even mijn best doen.
6: Ja, echt?
7: Ja, zeker.
6: Want je bent bang voor een oordeel? Of
7: nee.
6: Bang is niet het goede woord.
7: Nee, bang is niet het goede woord, maar je wilt toch wel even laten... Het is een beetje tussen bang en laten zien wat je kunt in. Een vreemd gevoel.
6: Ja, maar het is natuurlijk wel vooral een luistervoorstelling. Dus krijg je überhaupt iets mee van wat het publiek doet?
7: Jawel.
6: Want je zendt natuurlijk heel veel.
7: Je zendt heel veel, dat is zeker waar. Maar er wordt ook wel echt gelachen soms. En ook wel gegrinnik soms. Dat ik altijd een prettige reactie vond. Alleen op een gegeven moment gaat het in het stuk natuurlijk wel bergafwaarts of zo. Dan wordt,
6: wordt het zwaarder.
7: Dan wordt het zwaarder. En dan voel ik wel heel goed wat denk. Ja, dat weet ik. Dat vind ik altijd een ingewikkeld doen. Ik heb wel het gevoel dat ik weet of het publiek mee is of niet. Maar dat weet ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dat voel ik dan aan. Maar dat maak ik mezelf waarschijnlijk gewoon bij. Maar soms voelt het goed en soms voelt het niet goed. Maar vanavond voelde het goed.
6: Ja, maar het was doodstil in de zaal. Ja, dat viel mij heel erg op.
7: Dat is wel als ze gewoon niet gaan kuchen. Nee. En niet gaan kraken met hun schoenen. Ik heb ook wel eens gehad dat ze wel snoep gingen pakken of zo. Weet ik veel wat. En dan weet je, ze zijn niet helemaal mee. Maar nu gebeurde er inderdaad helemaal niks. Dus helemaal stil. En dan waren ze echt goed aan het luisteren.
6: Ja. Dat is echt wat je wil.
7: Dat zei ik ook niet voor niks, dat ze goed hun best hebben gedaan.
6: Ja, dat zei je op het eind, dat het hele publiek goed hun best had gedaan. Ja, dat was een mooi, vond ik een heel mooi compliment. En dat je een gesprek had met een of andere man van de radio. Vond ik ook leuk. Ja. Nu zijn wij natuurlijk samen in gesprek. Wat doe je normaal eigenlijk na het applaus?
7: Ik spuit mijn pak in met wodka.
6: Ja, dat zag ik je net doen. Waarom doe je dat?
7: Nou, dat doe ik omdat dat hebben Sjaan Hofstede en Pleun Verhees, fantastische kostuumontwerpers, hebben me dat geleerd. Want dan ga je oksels niet stinken. En zeker nu ik zo 4 keer per week speel, dan heb je 4 keer per week het pak aan. Dat gaat natuurlijk ontzettend meuren als je dat zomaar laat gaan.
6: Maar dat was je toch ook wel, mag ik
7: hopen? Nee, want het is een pak. Dus dat
6: stomen.
7: Ja, maar dat is duur. Als ik hem elke keer na elke... Dat kan ook niet, want dan ben ik hem weer 3 dagen kwijt. Dus dat gaat niet. Dus daarom de wodka spuit. Maar dat gaat ook wel eens mis, hoor. Want ik heb ook wel eens met een saxofonist gespeeld en die ging die wodka-spuit de hele tijd leeg drinken.
6: Oh.
7: Dus toen was de wodka-spuit op.
6: Wat heb je dat opgelost?
7: Nou, nieuwe wodka maar kopen. Maar dan, dat...
6: Had je
7: dat
6: wel niet... bijzondere saxofoon-solo's, denk ik.
7: Hele bijzondere saxofoon-solo's.
6: Ja. Je onderzoekt in deze voorstelling in tot wie wij zijn wat kunst is. Nou, een theatervoorstelling eindigt natuurlijk altijd met dat applaus, hè, waar we het in na het applaus over hebben.
7: Werkt dat eigenlijk dat elke keer zo eindigt met applaus.
6: Ja,
7: zou ook leuk zijn dat het met wat anders zijn.
6: Dus daar werk je helemaal niet naartoe. Het is voor jou een beetje bijzaak.
7: Nee, ik vind het leuk als mensen gaan applaudisseren, zeker. Maar het is wel, als het nu zo sterkt van elke voorstelling werkt natuurlijk naar applaus toe, dan denk ik, waarom doen we dat eigenlijk nog zo? Maar goed.
6: Hoe zou je dan willen eindigen? Een polonaise of zo? Wat wil je?
7: Ja, weet ik niet. Wat is mooi. Wat zou je...
6: Een doodse stilte. Kan ook meer mooi zijn.
7: Ja, of kwaad dat ze de tent afbreken of zo. Dat hebben ze toch wel eens bij de Rolling Stones gedaan.
6: Ja, dat is wel eens gebeurd.
7: Dat is ook mooi.
6: Jij wil in ieder geval dat er iets anders gebeurt dan dat we gewend zijn.
7: Ja, of gewoon wel doorlopen. Ik speelde een keer een straatvoorstelling. Die heette Oratel Slang Geil Beest. En dat was heel leuk. Dan speelde ik een soort sjamaan. En dan moest ik Willy Dark trouwens een liedjes schrijven. Die speelde dan een lijk. En die moest ik dan tot leven wekken. Maar dan moest het publiek helpen. En dan moest ik het publiek aanzetten om allemaal dingen te gaan doen, zodat hij tot leven zou komen en tot leven zou blijven. Maar dan ook bijvoorbeeld de krachten van de dieren moesten komen. Dus dan zei ik tegen een man van 50 die voorbij kwam, jij moet even nu een geit nadoen. Dus hij ging heel luidruchtig een geit nadoen. En toen op een gegeven moment kwam zijn vrouw en die zei, nu is het wel genoeg, Jan, we gaan weer doorlopen. En toen bleef hij een geit nadoen, pakte hij zijn portemonnee, haalde hij een tientje, keek hij naar zijn vrouw, zei hij, hou jij maar even een visje. En toen ging hij weer door met een geit nadoen. En dat lijkt me mooi als mensen gewoon eigenlijk de voorstelling doorzetten.
6: Ja.
7: Na afloop van een voorstelling.
6: Ja, maar mensen gaan wel natuurlijk vaak met elkaar in gesprek over een voorstelling.
7: Ja, dat wel. Maar daar merk ik niks van.
6: Nee, merk je daar nooit iets van?
7: Nee, want dan ben ik met die wodka spuit in de weer.
6: Ja, dus jij weet eigenlijk niet wat mensen ervan vinden.
7: Nou ja, soms wel, tuurlijk. Mensen komen me van alles vertellen en ze mailen je ook wel eens en zo na afloop. En dat is allemaal heel erg prettig en weet ik veel wat. En ik heb ook boekverkoop na afloop, dus dan maak je ook met een boel mensen natuurlijk een praatje. Ja. Je krijgt van veel verschillende mensen wel wat mee. Ook als ze er geen fluit aan vonden en er niks van snapten. En dan komen ze er ook wel eens daar wat van zeggen.
6: Ja. Maakt dat uit als ze er niks van snappen? Omdat het heel erg gaat over wat kunst is. En kunst kan ook onbegrijpelijk zijn.
7: Ja, zeker. Maakt het uit. Ik vind het niet zo erg als mensen. Nou ja. Wat ik vervelend vind soms is dat mensen komen zeggen. Of niet eens komen zeggen, maar dat je het zo een beetje merkt van het publiek. Als ze vinden dat het geen geslaagde voorstelling is. Omdat ze niet van voor tot achter zich helemaal in hun broek pisten van het lachen.
6: Ja, maar dat is ook het doel niet.
7: Nee, dat is mijn doel niet. Maar dat is wel wat sommige mensen. Echt in het theater van een one-man show verwachten.
6: Ja.
7: Dat het echt alleen maar je bescheuren is. En dat is wel vaker gebeurd. En zeker na Poëzie in Carré in 1966 werd dat ook verwacht van de dichtkunst bijvoorbeeld. Dat alle dichtkunst om te lachen is. En daar gingen dichters ook echt op schrijven. Dus Budding bijvoorbeeld heeft echt zijn werk daar op een gegeven moment op aangepast. En daardoor werd zijn werk verloor zijn werk een bepaalde scherpte. En ik vind dat er ook in cabaret en überhaupt in theatermonologen ook ruimte moet zijn. Omdat het niet om te lachen is, maar een zekere absurditeit uitstraalt. Of een zekere serieusheid juist. En dat het niet alleen maar grap na grap na grap na grap is. Ik hoop dat daar ruimte voor is, want dat maak ik nou toevallig.
6: Ja, maar misschien dat mensen dan kunst ook wel vaak elitair vinden. Is dat het goede woord?
7: Dat kan ook. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Het is gewoon dat mensen soms een beetje pissig worden als ze het niet standpeden in één keer snappen.
6: Ja.
7: En dat.
6: Waarom willen we het zo graag meteen snappen, denk je?
7: Ja, omdat het makkelijk is. Want dan heb je waar voor je geld. Want je koopt een duur kaartje. Dus dan wil je het ook snappen. En dat snap ik dan wel weer. Dat je uit het theater uit wil lopen met. Oh, dat was een prettige avond. En nu begrijp ik het leven direct veel beter. Alleen ja, dat is niet wat kunst is. Nee. En dat is ingewikkeld. Want aan de ene kant is theater natuurlijk kunst, maar aan de andere kant is het theater ook entertainment.
6: Ja, ook.
7: Voor mensen een leuk avondje uit. En zo vaak wordt het ook zeker op heel veel plekken aan mensen verkocht. Van kom naar het theater, dat is een leuk avondje uit.
6: Ja.
7: En dat die twee dingen botsen geregeld. Dat aan de ene kant je heel veel makers hebt die kunst willen maken in het theater. En aan de andere kant heel veel theaters hebt die het theater als leuk avondje uit willen verkopen. En dus ook publiek creëren wat denkt dat dat het theater is. En het theater heeft ook een verantwoordelijkheid om te zeggen wij brengen kunst. En dat geldt niet alleen voor theaters in de grote steden, maar ook zeker in de kleine steden die echt goed hun publiek moeten opvoeden.
6: Ja, maar wat kunst is, die definitie is voor iedereen wel anders, denk ik.
7: Er
6: is niet echt een antwoord op, toch?
7: Nou, ja.
6: Je probeert een antwoord op te geven in de voorstelling, maar weet ik niet, is er echt een antwoord?
7: Ik denk wel dat je kunt stellen dat kunst in ieder geval zijn best doet om een uitbreiding te geven op het al het bestaande wat er al is.
6: Ja.
7: En wat de wereld breder te maken, zodat er meer in past.
6: Dat het de maatschappij reflecteert, wat Nina Simone ooit zei. Misschien.
7: Niet per se, de Nina Simone heeft dat inderdaad gezegd en dat is een onderdeel van de kunst, maar überhaupt het breder maken en zorgen dat iedereen zich kan uitdrukken door kunst. Wat interessant is bijvoorbeeld Federico Garcia Lorca, vind ik een fantastisch goede dichter.
6: Ja.
7: En toneelschrijver ook. Die heeft een heel raar stuk geschreven, dat heet Het Publiek. Dat heeft hij geschreven toen hij op de terugweg was van Cuba terug naar Spanje, waar hij zijn ex Dalí weer onder de Salvador Dalí, de grote schilder, moest hij weer onder ogen komen. En hij wilde eigenlijk. Hij zat er enorm mee. Hij had zijn homoseksualiteit ontdekt op Cuba. En in Amerika, waar hij op reis was geweest, ging hij weer terug naar Spanje. En daar schreef hij op die boot terug naar Spanje, schreef hij een stuk wat heel erg bol staat van de surrealistische, rare beelden die heel moeilijk te begrijpen zijn. Het is een knettergek stuk. Toch is dat de enige manier voor hem, die gekte en dat surrealisme, om iets te kunnen zeggen over zijn homoseksualiteit die hij net heeft ontdekt in een periode dat dat totaal nog niet geaccepteerd was. En dat is wat kunst doet. Je de mogelijkheid geven om iets te zeggen wat je op geen andere manier kunt zeggen dan op die manier zeggen. Daarom bijvoorbeeld ook de dadaïsten die knettergekke dingen gingen doen in een tijd waarin alles cynisch en verloren leek en zo. Ja, dat was de enige manier waarop ze getuigenis konden geven van die cynische narigheid die ze in hun lichaam voelden na de Eerste Wereldoorlog. Dat is wat kunst doet. De wereld breder maken zodat je wel iets kunt zeggen. En ik vind dat daar plek voor moet zijn in een theater om dat soort breedte ruimte moet krijgen om te kunnen ontstaan.
6: Heb je het gevoel dat er minder ruimte voor is dan?
7: Natuurlijk is daar minder ruimte voor. En dat is ook logisch, omdat er veel minder geld gaat naar bijvoorbeeld theaters en ze heel veel moeite hebben om überhaupt het hoofd boven water te houden. En dus is het makkelijker om alleen maar te zeggen, ja, het theater is goed voor de volle breedte van alle mensen en niet alleen maar de dingen die aan de marge op zich willen uitdrukken. Nee, het is ook voor de leuke mensen die gewoon een leuk avondje uit willen of inderdaad het middelste puzzelstukje eruit willen, gepulkt willen zien en dat dan precies nagemaakt en dan nog een keer is neergelegd. Dat middelste puzzelstukje, dat klopt. Terwijl het gaat om de puzzelstukjes aan de randen natuurlijk.
6: Ja, maar je moet dus...
7: Sorry, ik zit enorm activistische praatstoel.
6: Ik vind het fantastisch.
7: Nou, dat is fijn. Ja, ik weet niet of de radioluisteraar dit hoorcollege van mij zo leuk gaat vinden.
6: Dat mag allemaal in deze podcast, okay. Joost. Het mag allemaal. Want je moet voor kunst ook een beetje raar zijn, toch? Dat leg je ook uit.
7: Ja, want anders kom je, als je niet raar doet dan, en raar bent, dan kom je niet aan die rare randen van de werkelijkheid. Dan zit je alleen maar in het midden te klieren. Ja. Daar is alles al. Het gaat om die randen. Dus moet je ook uit die status quo breken en raar zijn.
6: En vandaar dat je onze vorige cultuurminister Apple Bruins de normaalste man ter wereld noemt.
7: Maar die is komen kijken.
6: Oh, echt? Ja. Wat vond hij?
7: Ja, hij vond het heel leuk. Ja, het was dit is een heel raar verhaal. Want ik was op de radio bij Misha Blok.
6: Ja.
7: En Misha Blok die zendt uit midden in de nacht.
6: Ja.
7: En blijkbaar was dit op een nacht dat Apple Bruins niet kon slapen. Toen zijn bed is uitgegaan. Toen in de donkere woonkamer, stel ik me zo voor, de radio aan heeft gezet. En toen hoorde dat het over hemzelf ging. En dat moet dus knettergek voor die man zijn geweest. En toen ging hij over Blue Sky'en. En dat zag ik toen weer. En toen zei ik, nou kom dan ook maar langs. En daar ging hij op in. En dat vond ik heel sportief van hem. En toen is hij komen kijken in Nijmegen. Het was ook een hele leuke voorstelling, dus ik was blij. En hij vond het heel leuk.
6: Wat vertelt hij je dan achteraf?
7: Ja, hij vond het een heel mooi pleidooi en zo. En hij vond het heel bijzonder. Hij was ook een beetje flabbergasted natuurlijk, dat hij zo best een belangrijke rol in dit stuk heeft. Maar hij is komen kijken.
6: Maar hij is toch wat minder normaal dan je dacht misschien?
7: Nou, het was nog steeds een heel normale, nette meneer. Dus zeker is het... het is denk ik toch wel de normaliteit zelf. Maar toch is het heel sportief van hem dat hij kwam kijken.
6: Ja, waar begin je eigenlijk als je kunst gaat onderzoeken in een voorstelling? Want het is zo'n breed thema.
7: Ja, ik denk dat voor mij dat ik echt ben begonnen bij de kunstenaar waar ik van hou en waar ik op aansla. En toen heb proberen te bedenken wat is de overeenkomst van al deze verschillende kunstenaars. Dus Ingrid Jonker zit in de voorstelling. En Thelonious Monk zit in de voorstelling.
6: Jazz pianist, ja.
7: En Marcel Duchamp zit in de voorstelling.
6: En in de kunst.
7: En in de kunst. En is een beroemde kunstenaar. Dus allemaal verschillende kunstenaars.
6: Maar we gaan echt alle kanten op in de voorstelling. Je wandelt echt heel veel.
7: Ja. Maar dat vind ik ook leuk. Ik lees heel graag biografieën. Dus dan vind ik het heel leuk om al die verschillende kunstenaars te behandelen.
6: Ja.
7: En niet alleen hun werk te roemen, maar ook te vertellen waar dat werk dan precies vandaan komt. Wat dat voor kunstenaars zijn.
6: Maar dat is ook soms een moeilijke vraag, toch? Waar komt dat werk vandaan?
7: Ja, nou ja, wat ik net al zei, ik denk dat allemaal wel rare vogels zijn die geen andere mogelijkheid zagen om zichzelf uit te drukken dan via de kunst. Om ze echt te laten kennen. En dat geldt voor Thelonious Monk, die niet meer mocht spelen in New York omdat zijn werkvergunning was afgepakt. En toen maar zei, dan ga ik wel ergens anders spelen. Terwijl dat hartstikke gevaarlijk was in die tijd. Jaren 50, diep racistische staten. En toch daarheen rijden met een busje vol zwarte muzikanten. Om dan hele rare jazzmuziek te gaan maken. En hij maakte echt rare melodieën, laten we dat wel weten. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Ingrid Jonker, die in de apartheidstijd leefde.
6: Ja.
7: Daar echt vol tegen inging. Terwijl haar vader vuistdiep in het apartheidsregime zat. Maar toch zei, nee, ik wil deze poëzie schrijven. Ook gearrangeerde poëzie. Dus ja, die dapperheid, die zit toch wel vaak in kunstenaars. En ook die noodzakelijkheid van dit, er is geen andere weg.
6: Noodzakelijkheid, echt?
7: Ja, ja, denk het wel. Dat bij zeker bij die twee kunstenaars echt. Nou ja, dat is hoe ze. Alleen zo konden ze het maken.
6: Ja, ja, precies. In deze podcast, in Naad Applaus, mag het publiek ook altijd een vraag stellen. En die komt vandaag van Yara.
8: Hoi Joost, mijn naam is Yara. En ik wil graag weten, waar haal jij je inspiratie vandaan?
6: Ja, waar haal je die vandaan?
7: Waar ik mijn inspiratie vandaan haal? Nou, douchen.
6: Douchen?
7: Ik ga heel veel douchen. De vorige voorstelling die ik maakte samen met de Pussy Boys, die ging over hoe inspiratie werkt. En inspiratie gaat ook heel erg juist over uit het raam staren en een soort met in een vrije uitloopstand komen. En dat is een heel verhaal hoe dat werkt met je hippocampus en weet ik veel wat. Maar in ieder geval, ik kom in die vrije uitloopstand door te douchen. En ik schrijf echt heel veel onder de douche.
6: Ja.
7: Ik had ook heel lang een soort met papier van het leger. Waardoor je kon schrijven onder de douche. Maar dat is nu op. Ja, dat bestaat. Maar dat is nu op. Dus dat moet ik weer even nieuw bestellen. En ik had ook krijtjes om op de muur te kunnen schrijven. Maar dat werkte toch iets minder lekker. Dus ik ga dat papier weer bestellen.
6: Maar jij bent natuurlijk vooral schrijver.
7: Ja.
6: Dichter. Wat vind je dan zo mooi aan theater? Aan het echt opvoeren?
7: Nou, ik ben dichter. Maar daarvoor was ik eigenlijk drummer.
6: Ja, dat is zo, ja.
7: Dus toen ik gedichten ging schrijven, was het eerste wat ik er ook mee deed op een podium gestaan. Ik had helemaal niet zo echt bedacht dat eigenlijk de meeste dichters beginnen met publiceren. Dus toen ben ik daar direct mee gaan optreden. En dat vond ik heel leuk om te doen. Dus dat is eigenlijk altijd wel ingebleven. En vanuit daar ben ik de Pussy Boys tegengekomen. Die zeiden, we gaan wat maken. En nog wat andere theatermakers. En zo bedoelde ben ik zelf het theater ingerold.
6: Met echt vooral je favoriete kunstvorm, wat overduidelijk taal is.
7: Ja.
6: Wat spreekt je zo aan in de taal echt?
7: Nou ja, het ritme. Dus ik was eerst drummer en toen ging ik gedichten schrijven omdat ik ook wel eens vooraan op het podium wilde staan. In plaats van alleen maar met brusjes achterop te rammelen.
6: Dat je toch een beetje achteraan staat.
7: Ja, dus toen ben ik gedichten gaan schrijven en daar zit ook heel veel ritme in. En de eerste dichter die ik las was Loetje Bert. Die stond bij mijn ouders in de kast. Dus, En die doet ook heel veel met ritme. Dus dat is... Ja, dat is het zaadje geweest waardoor ik dacht, het is te gek.
6: Maar dans of zo, wat natuurlijk ook ritmisch is, dat past
7: minder
6: bij
7: dat had ik ook kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan.
6: Dat past minder bij je.
7: Ja, nee, ik heb het gewoon niet gedaan. Ik denk dat kwam niet in de... Ik groeide op in Sneek, hè. Ik denk dat iedereen me nog raarder had aangekeken als ik moderne dans. Ze keken al raar toen ik zei, ik wil dichter worden.
6: Ja, ja. Je legt wel in de voorstelling echt uit wat kunst is. Hoeveel kom je dan echt een soort les gaan krijgen? Want ik vind het geen les.
7: Oh ja, ik heb wel het commentaar gehad hoor van sommige mensen.
6: Echt?
7: Dat het wel een les vond.
6: Lessen?
7: Ja, ja, ja. Die vonden dat minder leuk, dat het een les was.
6: Maar vind je het zo een les?
7: Nee, ik vind het niet een les. Ik vind het, maar het is wel een pleidooi. Ik neem wel stelling in. En ik heb dat wel een klein beetje...
6: Vrij duidelijk ook.
7: Ja, ja, ja, ik heb dat wel een beetje afgezwakt in het afgelopen in de voorstellingen. Aan het begin, aan het eind van de voorstelling zit een zin van... maar is het kunst? Dan leg ik wat uit over een lullig schilderijtje. En dan zeg ik zo, maar is het kunst? Ik vind van niet.
6: Nee.
7: Maar eerst was het, is het kunst? Ik vind van niet. En veel meer... Veel meer die nadruk van, ik vind het geen kunst. En jullie zouden het eigenlijk ook geen kunst meer moeten vinden. Terwijl het nu veel meer is, dit is mijn mening. Ja. Je zoekt het zelf maar uit. Dus dat is wel een verschil.
6: Ja, en ik zei het net al, het is ook voor iedereen anders. Maar ik denk ook dat sommige mensen niet echt begrijpen wat het is. Ik had een keer een gesprek met een man die zei, ja, al die subsidies in kunst, ik vind het maar onzin. En het is allemaal niet nodig. Ik vind kunst echt onzinnig. En toen vroeg ik me, wat vind jij nou leuk? En toen zei hij James Bond.
7: Oh ja.
6: Maar dat is ook.
7: Ja.
6: Dat is toch ook kunst?
7: Nou ja, en het is in ieder geval.
6: Een vorm van.
7: Ja, het is in ieder geval ook ontstaan doordat kunstenaars nieuwe dingen hebben uitgeprobeerd. Waardoor de puzzel breder werd. En dat middelste puzzelstukje verschoof. En daardoor er dus een James Bond zou kunnen gemaakt worden. Dus zonder kunst geen James Bond, zou je prima kunnen zeggen. En dat is ook zo.
6: Ja,
7: dus.
6: Maar waar komt het dan toch vandaan? Dat mensen kunst toch als iets apart zien?
7: Ja, omdat het, geen idee. Omdat het ook zo is. Ik bedoel, kunstenaars zijn ook aparte figuren. En zijn ook met hun nadruk om de hele tijd nieuwe dingen te ontdekken en de grenzen te verleggen. Ook bloedirritante figuren. Mm-hmm. Dus daar slaan sommige mensen ook op aan.
6: Ben jij ook een bloedirritant figuur dan?
7: Dat weet ik niet, dat moet iemand anders maar bepalen.
6: Je bent wel energiek.
7: Ja, ik ben wel energiek.
6: Ja. Nou, dat is positief, zou ik willen zeggen.
7: Mijn moeder vond het wel allemaal bloedirritant dat ik zo energiek was. Maar goed. Ja.
6: Maar ik denk dan ook wel dat, zeker omdat iedereen er anders over denkt, moet je uitleggen wat kunst is. Ja. Moet je niet gewoon de kunst voor zichzelf laten spreken?
7: Ja, nee. Want, nou ja.
6: Nee?
7: Ja, ook. Maar je moet het soms ook gewoon af en toe uitleggen. Kijk, deze voorstelling is ook een beetje ontstaan doordat ik moe werd van de manier waarop kunst de hele tijd verdedigd wordt in Nederland. Omdat ik niet alleen de normale man in de straat die niet van kunst houdt, maar wel van James Bond lijkt tegen kunstenaars te zijn. Maar ook echt daadwerkelijk grote politieke krachten lijken soms echt boos te worden. Zeker. Van kunst. En dat is een veel groter probleem. En lobbygroepen voor de kunsten verdedigen vaak de kunst door te zeggen, ja, kunst is goed voor de gezondheid. Dat was laatst weer in het nieuws. Of kunst is goed voor de economie. En dat klopt allemaal wel. Maar dat zijn wel allemaal manieren om de kunst te verdedigen die iets heel anders zijn dan de kunst zelf is.
6: Maar hoe zouden we het dan moeten verdedigen?
7: Nou, zoals ik net heb gedaan die voorstelling. Kunst verdedigen om wat het is. Namelijk iets wat de wereld verbreedt. En dat is fijn dat het ook goed is voor de economie en goed voor je gezondheid. Maar dat is bijzaak. Het gaat erom dat de wereld breder wordt, zodat iedereen erin past. En dat is wat kunst doet.
6: Maar je wordt er niet rijk van. Dat leg je ook uit in de voorstelling.
7: Nou, als
6: het er
7: mensen,
6: moeilijk uitkomt.
7: Ja, nou ja, sommige mensen worden er wel rijk van.
6: Sommige
7: andere
6: wel.
7: Mensen niet. Maar dat
6: is ook niet het belangrijkste.
7: Nee, dat is niet het belangrijkste. Dat is meer om. Dat zeg ik aan het einde nog even. Om te zorgen dat er genoeg mensen het op
6: boeken gaan kopen. Ook.
7: Boeken gaan kopen en op Instagram zetten. Maar dat is buiten de voorstelling. Ik heb een kind, ja.
6: Ja, die moet ook rondkomen.
7: Ja,
6: dat vond ik heel goed. Ja, maar nu beleef jij kunst natuurlijk wel op een bijzonder niveau. Zou ik maar zeggen, bijna een soort. Is spiritueel het goede woord? Of is dat ook weer een beetje vaag woord?
7: Weet ik niet.
6: Hoe jij het beleeft?
7: Hoe ik het beleef, is dat het echt de wereld verbreedt. En dat je er. En doordat. Ja, kijk. Doordat je de wereld verbreedt, maar dat je dan buiten de normaliteit treedt, buiten de grenzen van het normale en daar iets tegenkomt wat toch klopt. Ja. Het is niet spiritueel, maar doordat je dat vindt, iets kloppends, leer je dat er buiten die grens van de normaliteit ook dingen te vinden zijn die kloppen. En daardoor krijg je de moed om zelf ook die rare plek buiten de grenzen van het normale daar naartoe te gaan.
6: Maar hoe brengen we dan over aan die James Bondman die er dus op het oog een stuk minder mee heeft?
7: Dat hoeft helemaal niet. Die man mag gewoon lekker van James Bond blijven genieten. Alleen, ik hoop dat er genoeg slimme mensen zijn die begrijpen dat kunst en status quo bevragende kunst belangrijk is om die James Bond te kunnen maken. Die man die mag lekker van zijn James Bond blijven genieten, maar er moeten genoeg mensen zijn die het wel begrijpen die naar de theaters komen. En genoeg mensen zijn die het wel begrijpen die in de politiek zitten. Die snappen geen James Bond zonder kunst. En dat ze daarom kunst gaan steunen. Daarom moeten er ook leiders in de politiek zitten die dat soort shit snappen. En niet zomaar iedereen of zo. Nee.
6: Maar moet je dan zelf niet die stap maken als je zo gedreven bent?
7: Want dit is een veel kortere weg.
6: Ja.
7: Via theater gaat veel sneller.
6: Ja, gaat sneller?
7: Ja.
6: Nou, dan vraag ik me af.
7: Ik weet het zeker.
6: Ja?
7: Ja hoor.
6: Maar de mensen die in de zaal zitten, die staan al een soort van aan jouw kant.
7: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik speel heel veel in kleine zalen. En heel veel kleine zalen die hebben zo'n abonnementsysteem.
6: Ja.
7: Dus je komt heel veel op plekken waar je ook heel veel mensen in de zaal hebt die gewoon komen naar zo'n zaal en dan met hun armen over elkaar en achterover gaan leunen. En die doen, je bent op de Joost Omen staat op het papier op de zaterdagavond hier in weet ik veel waar. En laat maar zien, jongetje.
6: Ja.
7: En dan laat je het zien.
6: Maar dat viel me ook op, dat er veel mensen in de zaal zaten die van tevoren zeiden, ik weet eigenlijk niet wie het is en ik ben heel benieuwd.
7: Ja,
6: en
7: gaan dat laten gebeurt best vaak.
6: Ja, maar dat is ook wel dus de ideale weg.
7: Ja, dat is fantastisch. Dat is erg leuk. En sommigen vinden het dan leuk en anderen niet. En dat is prima.
6: Ja, ja. Maar wat hoop je dat ze dan nu mee naar huis nemen na zo'n voorstelling?
7: Een volstrekt gevoel van verwarring en wanhoop. Nee, wel een beetje verwarring hoop ik. En dat ze het daarover moeten hebben met elkaar.
6: Ja, ja. Ja, je toert nog heel even met deze voorstelling met Tot Wie We Zijn. Wat mogen we hierna nog van je verwachten?
7: Nou, leuk, want de technicus van Tot Wie We Zijn, dat is helemaal geen technicus.
6: Nee.
7: Maar een bassist, namelijk Reindert Kracht. En hij speelt ook in Kruidkoek. En daar speel ik ook al heel veel mee met die band. Maar daar speelden we vooral mee in de theaters. Maar daar werden we op een gegeven moment flauw van, want dan kan het publiek niet staan. En het publiek wil ook wel eens dansen.
6: Ja.
7: Dus nu gaan we daarmee.
6: Jij niet, maar het publiek wel.
7: Nou, ik ook eigenlijk. Dus nu gaan we op popzalen tour. Dus we gaan naar De Helling. En we gaan naar Vera en Hedel, de Neushoorn en nog een paar. Ik weet niet uit mijn hoofd.
6: Het is een heel andere setting dan wat
7: heel
6: je hier doet.
7: Heel andere setting, heel andere sfeer. Dus daar gaan we nu naartoe. Ja, wordt heel leuk.
6: Dus we zijn voorlopig nog niet van je af?
7: Nee.
6: Oh, nee, heel goed om te horen. Joost Omen, dankjewel.
7: Alsjeblieft.
6: Heb ik nog één laatste vraag voor je? Ja, misschien wel de belangrijkste. Want je zegt in de voorstelling dus duidelijk kunst kan in alles zitten. Waar ben je tegengekomen hier in het theater? Misschien achter de schermen of hier waar we nu zitten?
7: Oh ja, nou, er zijn vier hele lieve technici die de hele dag al aan het werk zijn. Maar ze waren met vier en dat was veel te veel, want het is maar een kleine voorstelling en een klein decor wat in een auto kan. Dus ze hadden niet zo heel veel te doen. En ik ben met Reindert, mijn technicus, altijd aan het badmintonnen, want er staat geen wind in theaters.
6: Nee.
7: En toen gingen zij ook badmintonnen met z'n vieren. En ze waren zo lief, want het waren namelijk echte technici in het zwart gehuld. En ze waren ook een licht gothic met zwarte haren.
6: Een mooi beeld.
7: Was. Ja, en ze waren echt fanatiek aan het badminton. Het was zo prachtig.
6: Badminton in theater? Dat,
7: badminton
6: had ik nog niet echt gedacht, maar het is een mooie om misschien een keer met ze te doen.
7: Zeker.
6: Joost Omen,
7: alsjeblieft.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Na het Applaus. Gepresenteerd door mij, Ruben van Haften. De conceptuitwerking ligt in handen van mij en Hemmo de Vries. De montage en regie werden gedaan door Frank van Hees. Dit alles deden wij in opdracht van Theater aan de Schie in Schiedam. Als je net zo genoten hebt als wij tijdens het maken, vergeet je dan niet te abonneren om de volgende aflevering als eerste te horen. Of volg het theater zelf op Instagram via @theateraandeschie.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk.
1: Ja, beste luisteraars, dat was zojuist de podcast Na het Applaus met Joost van Omen, gemaakt door Ruben van Haften. Nog veel meer in de Nacht van Caribisch Netwerk op de planning. Let the Impact met Alles is Politiek. We bellen ook met Nancy Bosmans en onze vaste correspondent Oscar van Dam. We gaan eerst even tussenuit voor het journaal van 4 uur. En daarna zijn we hier terug te vinden in de Nacht van Caribisch Netwerk. Blijf bij ons, we zijn er zo terug.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. En daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
4: Buenoche, good evening, goeienacht en welkom bij het derde uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals in het Caribisch deel van ons koninkrijk wordt gezegd, de avond van het Caribisch Netwerk. Later dit uur gaan we in gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam en hoor je kinderboekenschrijver Nancy Bosmans over haar nieuwe boek Zachter dan Zout. Maar eerst luister je naar het podcast. Alles is politiek van The Latin Impact. Op het strand van Copacabana vond in september 2025 een concert plaats van legendarische zangers uit de tijd van Tropicalismo. Een creatieve protestbeweging tijdens de militaire dictatuur in de late jaren 60. Nina Jurna was erbij. Het optreden was een manifest tegen de PEC, Programa de Estudiantes Convenio. En zij vroeg zich af, zijn er nieuwe generaties tropicalisten die zich uitspreken tegen de huidige politieke situatie in Brazilië? Om die vraag te onderzoeken gaat ze in gesprek met de artiest, cinest en activist Ava. Zij is een hedendaagse erfgename van de Tropicalia-beweging.
5: Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO.
6: Welkom bij Latin Impact, de podcast waarin ik, Nina Jurna, op zoek ga naar muziek in Latijns-Amerika en naar de sociaal-maatschappelijke context ervan. Dat doen we met gesprekken, maar ik ga ook naar de plekken waar de muziek gespeeld wordt om de sfeer daar te proeven. En het gaat ook over de boodschap van de muziek en hoe muziek kan bijdragen aan een stuk identiteit.

Afgelopen september was ik op het strand van Copacabana. Tussen een grote menigte tijdens een landelijke demonstratie tegen onder meer een amnestiewet voor oud-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een poging tot een staatsgreep. Er waren optredens van Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jafan en Chico Barque.

0: Staten maakte in de jaren 60 deel uit van de Tropicalia-beweging. Een invloedrijke Braziliaanse culturele revolutie die traditionele muziek, zoals samba en bossa nova, combineerde met rock en psychedelica. De beweging was ook een vorm van protest tegen de militaire dictatuur in die tijd. Zijn er nu nog artiesten in Brazilië actief die muziek maken in de geest van de Tropicalia-beweging, vraag ik me af. En zo kom ik in contact met Ava Rocha. De Braziliaanse Ava Rocha is zangeres, componist, film- en theatermaker. Ze komt uit Rio en woont in São Paulo. Ik spreek haar via een videocall.
1: Como você está?
2: Tô bem. Agora é final do ano, descansando.
1: Você fica lá no São Paulo, né?
2: Isso.
0: Waar laat ze zich door inspireren, vraag ik.
2: Nossa, são muitas inspirações, né? Porque na vida são muitas respirações na vida, né?
1: É, verdade.
2: As inspirações também, as expirações são diversas.
0: Ava zegt dat ze verschillende inspiratiebronnen heeft, omdat het leven uit uiteenlopende momenten bestaat. Inspiratie verandert mee met wat er om ons heen gebeurt, zegt ze, en hoe we naar onze geschiedenis kijken. Zo ervaart ze haar leven als een voortdurende ontdekking. Ze is 48 jaar, maar ze voelt zich vaak jong, omdat alles steeds nieuw blijft. Haar familie bestaat grotendeels uit kunstenaars. En dat zorgt voor veel onderlinge dialoog en inspiratie. De vader van Ava Rocha is filmmaker Glauber Rocha. Hij brak internationaal door met de film Deus e o Diabo na Terra do Sol. Rocha ging in 1971 in ballingschap.

0: Deus e o Diabo na Terra do Sol. Rocha ging in 1971 in ballingschap tijdens de militaire dictatuur in Brazilië. En hij overleed in 1981. Ik vraag haar om een beeld te schetsen van haar vader.
1: Glauber Rocha, een cineasta revolucionário dos anos 60. Brasileiro, latino-americano. E intelectual, pensador. Quer dizer, ele não só fez cinema, né? Ele
0: Glauber Rocha was een revolutionaire filmmaker. Hij was een vernieuwer. Hij werkte internationaal en was ook een groot denker en schrijver. Zijn werk is essentieel in de Braziliaanse filmwereld. Ava was nog jong toen hij overleed. Maar de kringen waarin haar moeder verkeerde, de beeldend kunstenares Paula Gaetan, was artistiek en intellectueel. Ava begon haar carrière in het theater, bij het toneelgezelschap Teatro Oficina in São Paulo, waar ze in 2006 haar debuut als actrice maakte. Ik vraag haar wanneer ze begon met muziek maken.
1: Olha, a música, ela entra na minha vida nova, com 12, 13 anos eu comecei a cantar.
0: Ze vertelt dat muziek al vroeg in haar leven kwam. Rond haar 12e begon ze te zingen. Daarna groeide haar liefde voor muziek en gitaar. Er volgde een muzikale reis. En inmiddels heeft ze 4 albums op haar naam staan. En maakt ze ook composities voor andere muzikanten. En speelt ze met andere artiesten. Een voorbeeld van zo'n samenwerking is met de experimentele Colombiaanse band

0: Ik vraag haar of ze behoort tot een tweede generatie muzikanten binnen de Tropicalia-beweging.
1: Eu sinto isso, entendeu? Como o tropicalismo me atravessa, as ideias do tropicalismo que transcendem o movimento musical, né?
0: Voor mij is tropicalismo vooral een gevoel, zegt ze. Een culturele mix die tegelijkertijd Braziliaans, maar ook universeel is. Het draait om het samenkomen van genres, van mensen en ideeën. En het gaat verder dan muziek. Ook met invloeden uit film en de beeldende kunst. Het idee dat alles transformeert staat centraal. Het gaat minder om definiëren, maar meer om voelen. Heeft je muziek een directe relatie met de politieke situatie in Brazilië, vraag ik.
1: Eu creio que sim, primeiro porque a minha música ela nasce dentro, né, já dentro, inserido num contexto político, né?
0: Ava zegt dat haar muziek altijd binnen een politieke context ontstaat. Als onafhankelijke artiest werkt ze bewust buiten de markt. Haar kunst is daarom onlosmakelijk verbonden met het politieke landschap. Heb je ook muziek die heel concreet politiek is, vraag ik.
1: Olha, se a gente for falar de músicas políticas mais assim, com letras, né, com cunho assim mais explicitamente políticas na sua narrativa, tenho algumas, Alto das Bacantes.

Joanna Dark van het album Transa uit 2018 bijvoorbeeld. Is uitgesproken politiek, zegt ze. Het is een poëtisch en muzikaal manifest over vrouwelijke macht, verleiding en verzet. Maar ook over de prijs die vrouwen betalen wanneer ze die macht opeisen.

0: Als on-off lijkt over internetrelaties te gaan. Maar dat is politiek. Alles hangt met elkaar samen. Menselijkheid, de samenleving, de toekomst. Ik vraag haar hoe ze kijkt tegen manifestaties die ik op Copacabana zag met de oude garde van de Tropicalia-beweging.
1: Isso, acho que é importante, acho que é válido. Agora sim, ao mesmo tempo não sei até que ponto é eficiente.
0: Alles is waardevol als we proberen een dialoog te voeren en als we proberen gehoord te worden, zegt ze. Maar ze twijfelt aan de effectiviteit van zulke optredens. Want soms preek je uitsluitend voor eigen parochie. En toch is het belangrijk om zichtbaar te blijven en niet stil te staan. Tot slot vraag ik of ze zich zorgen maakt over de politieke toekomst van Brazilië.
1: Com certeza é uma grande preocupação. Eu acho que é isso. A gente está numa polarização, né? Então, esquerda, direita. Nesse sentido, óbvio. Somos esquerda, né? E tá, o terreno é muito perigoso, é muito incerto, né?
2: Uhum.
1: O terreno é muito perigoso, ele é muito incerto.
0: Ze maakt zich zorgen. Het land is heel erg verdeeld. En ze begrijpt ook niet waarom dat zo moet zijn. Sommige kwesties zijn zo basaal. Iedereen moet eten. Iedereen wil een huis hebben. Er is toch genoeg op deze planeet voor iedereen? En als je erover nadenkt, is het zo absurd?

Voor Ava Rocha is haar werk uitgesproken politiek. En daardoor staat ze hoe dan ook in een traditie van de Tropicalia-beweging uit de jaren 60. Ze gebruikt haar artistieke talent, of het nu om muziek, theater of film gaat, om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere muzikanten. Als een stem in een verdeeld Brazilië.

0: hele andere klanken uit Latijns-Amerika. En kijk in de show notes voor de muziek uit deze aflevering.
1: Dit was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO.
2: Luister ook naar de podcast van De Nacht Van.
3: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
2: In je favoriete podcast-app.
4: Om in de WK-sfeer te blijven, gaan we luisteren naar de WK-nummer van het jaar.

0: DJ Felicia.
1: En sowieso, het kan ook niet ontbreken dat we luisteren naar de Curaçaose anthem van het jaar. The Blue Wave.

0: Mama Wack van Jayon, de Blue Wave. En daar leven we ook momenteel in de laatste paar dagen. Drie dagen voor de eerste wedstrijd van Curaçao. Maar WK voetbal is daar in Amerika, Mexico en Canada al begonnen. Sinds gisteren, 11 juni, was de opening, de openingsceremonie. En we gaan ook naar Curaçao contact leggen vandaag met onze vaste correspondent. Want daar leeft het ook. Daar gaat het ook. Ligt het hele eiland op met blauw. Dus we gaan even contact leggen met onze vaste correspondent op Curaçao. Die ons meer hierover gaat vertellen. Oscar, buonanotte.
1: Buonanotte, komt erbij.
0: Bon Oscar, hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed, maar het is echt zoals je het zegt. We leven in het blauw. We denken in het blauw, we dromen in het blauw. Het is heel bijzonder om mee te maken deze dagen richting het WK.
0: Het is maar één mogelijk antwoord die je kan geven en dat is goed. Dus
1: ja, het is heel bijzonder en. Ja, we hebben het er vaker over gehad. Hè? En we hebben er vaker in de uitzending over gesproken. Maar nu het zo dichtbij komt en nu je echt plannen gaat maken voor het bekijken van de wedstrijd. En dat Curaçao mee gaat doen. En ik weet niet of je ook de openingsceremonie hebt gezien. Er werden al die vlaggen binnengedragen.
0: Inderdaad.
1: Van alle deelnemende landen werd ook de Curaçaose vlag binnengedragen. Ja, dat is echt wel heel erg mooi. Ja, en ik denk ook als we dadelijk daadwerkelijk het volkslied van Curaçao horen in de wedstrijd tegen Duitsland. Ja, het wordt zo vaak gezegd dat het bijna een cliché is, maar dat maakt het niet minder waar. Ja. Curaçao kan niet verliezen, want ze hebben al gewonnen omdat ze meedoen aan het WK. Dat hoor je heel veel om je heen en dat wordt ook echt zo gevoeld. En wat ik ook wel opvallend vind, is dat er ook bekend is geworden dat er bijna 6000 Curaçaose voetbalsupporters naar Amerika al zijn gegaan, nog onderweg zijn, vertrekken.
0: Ja.
1: Dus dat betekent, als je het omrekent, is 1 op de 27 inwoners van Curaçao dadelijk in het Houston Stadion.
0: Inderdaad.
1: In de wedstrijd tegen, dat is echt heel veel, dat is heel bizar. En dat komt helemaal op gang. Ik blijf gewoon op Curaçao. Maar collega's van mij, is nu nog hier, donderdagavond. 10:30, maar die moeten om vrijdagochtend 2:00 vertrekken met een extra vlucht van Corendon naar Amerika.
0: Inderdaad.
1: Dus echt een volksverhuizing. Heel mooi om mee te maken.
0: Ja, dus ik las ook, dus bijna 4% van de bevolking is bij de eerste wedstrijd.
1: Ja, nog heel veel. En als je dat vond ik wel leuk in het artikel, dat stond zelfs niet op Curaçao, maar in Notitia Klaar van Aruba. Als je dat omrekent, zouden dus 660.000 Nederlanders vertrekken.
0: Ja. Ja, per capita blijft het een groot getal.
1: Ja, blijft het ongelooflijk. Maar ja, het leeft. Iedereen is ermee bezig met de wedstrijd. En we gaan er iets heel moois van maken. Het wordt echt heel bijzonder.
0: Ja, mooi. Mooi. Maar ik
1: hoe is het in Nederland? Hoe is het in Nederland in de Curaçaose gemeenschap, zeg maar?
0: Nou, hier leven we in oranje. Dat moet ik wel zeggen.
1: Ja,
0: overal is het oranje.
1: Ja, ja.
0: Op heel veel plekken in ieder geval. Ik heb ook straten gezien met vlaggen. Dus hier wordt het ook goed gevierd. En ik zag ook heel leuk dat bij andere. Bij sommige kroegen heb ik verschillende vlaggen gezien. Dus niet alleen de Nederlandse vlag, maar ook de Marokkaanse vlag, maar ook de Curaçaose vlag. Dus die vlaggenlijnen, het is heel breed dit jaar dat het gevierd wordt op verschillende plekken. En dat is het mooie van het wonen hier in Nederland.
1: Dat is prachtig.
0: Ja.
1: Nou ja, hier op Curaçao is van oudsher Brazilië heel erg populair.
0: Inderdaad.
1: En die spelen zaterdag tegen Marokko. Dat belooft ook een fantastische wedstrijd te worden. Maar alle Curaçaose fans die altijd voor Brazilië waren, nu Curaçao meedoet, is dat natuurlijk Dat hadden we gewoon met z'n allen nooit gedacht. Dat is natuurlijk
0: ja, dus nu, dat vraag ik me ook af. Hebben de Braziliaanse fans Brazilië neergelegd? Of houden ze dat toch nog dicht bij hun hart?
1: Als ik het even thuis mag houden. Mijn vrouw was altijd een fanatiek supporter van Brazilië. En dat is ja. Het denk ik nog steeds. Maar ja,
0: nu heeft ze geen keus.
1: Curaçao meedoet, ja, is het natuurlijk heel erg bijzonder. Dus dat Brazilië steunt ze nog steeds, maar Curaçao is op nummer 1. En ik denk dat heel veel mensen dat zo voelen.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe het spelschema in elkaar zit. En ik weet niet wat er allemaal mogelijk is. Maar als Curaçao tegen Brazilië zou moeten op het WK, dan wordt het voor heel veel mensen wel heel bijzonder. Maar het is... Brazilië was altijd en is nog steeds heel erg populair. Maar het is nu toch een beetje anders nu Curaçao ook meedoet.
0: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. En wat speelt er nog meer op de eilanden? Want ik verwacht dat er ook wel meerdere dingen wel aan de gang zijn op de eilanden. Naast de Blue Wave.
1: Ja, dat is nu helemaal zo.
0: Of hebben we een filterbril, een blauwe filterbril?
1: Nou, als ik naar de regering van Curaçao kijk, dan is er weinig meer dan Curaçao. Het gaat er de hele tijd over. En de premier is elke dag te zien bijna volgens mij in de shirt van Curaçao. En er gaan heel veel ministers naar Amerika dadelijk en ook parlementariërs. Maar er is natuurlijk nog meer. En misschien wel het meest opvallende is voor de eilanden hier is in Den Haag aangenomen. Eerder deze week, dinsdag, heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met een wetsvoorstel waardoor de eilandsraden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba mogen worden uitgebreid. Hè? Dus de gemeenteraden, om het maar zo te zeggen, worden groter. En ook het aantal mensen in het bestuurscollege, even voor het Nederlandse begrip, de wethouders, die worden uitgebreid. Het was eigenlijk altijd wel heel erg klein, hè? Dus op Sint-Eustatius en Saba had je maar 5 eilandraadsleden. Dat worden er dadelijk 7. En je had altijd maar 2 gedeputeerden. Dat worden er dadelijk 3. Nog steeds niet heel veel, maar... En Saba en Stetje zijn natuurlijk kleine gemeenschappen. Saba heeft bijna 2000 mensen en Stetje bijna 3000.
0: Ja.
1: Maar die hebben ook allemaal een luchthaven en een haven. En ze moeten zich bezighouden met douane. En er zijn heel veel zaken die ze ook moeten doen. Vergelijkbaar met die niet vergelijkbaar zijn bijvoorbeeld met een gemeente in Nederland. Dus heeft men besloten om het uit te breiden. En dat is in Nederland goedgekeurd. Dus bij de komende eilandraadsverkiezingen, die zijn ook tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland in maart volgend jaar.
0: Ja.
1: Ja, kunnen er dus meer mensen op die eilanden gekozen worden in de eilandsraden. En zijn er meer wethouders nodig? Of wethouders, ik zeg het nu verkeerd, maar meer gedeputeerden nodig.
0: Ja, precies, precies. En hoe denken de regering of niet de regering, maar de mensen zelf.
1: De eilandsraden.
0: Ik zag de andere naam. Maar ja, de eilandsraden.
1: Kijk, op één manier is het goed, hè? Democratischer. Maar bijvoorbeeld in Saba hebben ze ook echt fysieke problemen om de eilandsraad te vergroten en het aantal kantoren in orde te hebben om die grootte aan te kunnen. En Saba heeft juist gevraagd om even te mogen wachten en pas later dit door te voeren. Maar volgens mij is er afgesproken met Nederland om met wat extra geld ervoor te zorgen dat die kantoren gebouwd kunnen worden. En gaat gewoon iedereen dadelijk van start maart volgend jaar. Dus men is er wel voor, maar er kwamen heel veel praktische problemen, vooral bij Saba. En ja, wat je op Bonaire hoort, Bonaire is natuurlijk echt zo gegroeid, zeker in de afgelopen 10, 15 jaar, dat het ook wel logisch is dat die gedeputeerden dadelijk wat uitgebreid worden. Die gaan dus van 3 naar 4, omdat er gewoon heel veel werk is.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd, we hebben het ook heel vaak in deze uitzending gehad over de grote verdeeldheid op Bonaire en de verschillende fracties die er allemaal in de eilandraad zitten. Ja, of dat verandert als er dadelijk meer mensen in kunnen zitten, dat weet ik ook niet. Dus enerzijds is men wel blij hiermee, maar anderzijds weet men dus niet wat de concrete gevolgen zullen zijn. Als dit dadelijk betekent dat je, want Bonaire gaat dan van 9 naar 11 eilandraadsleden. Nu heb je al 5 of bijna 6 verschillende partijen en afzonderlijke fracties, mensen die zich los hebben gemaakt van een partij in Bonaire. Als dat er dadelijk nog veel meer worden, ja, dan is het misschien wat democratisch, maar moeilijk te regelen. Dus we moeten gewoon kijken hoe het zich uitpakt.
0: Ja, ja. En ik begreep dat dit ook een stapsgewijze wijziging wordt. Dus kunnen we meer wijzigingen verwachten in de toekomst?
1: Ja, als de eilanden veel sneller groeien, dat zal voor Saba en Stetia denk ik niet gelden. Hè? Maar Bonaire is nu heeft de 25.000 inwoners al gepasseerd. Ja, stel je voor dat er over 4 jaar 35.000 mensen wonen, dan wordt het misschien weer nog verder uitgebreid. Dus dit is nu de stap die genomen wordt en daarna wordt gekeken of de groei inhoudt dat het ook nog verder, dus de bevolkingsgroei inhoudt dat het ook nog verder moet groeien.
0: Ja, inderdaad. Oké. En dus wat betekent het voor de partijen die zich verkiesbaar stellen volgend jaar voor het bestuurscollege?
1: Nou, dat ze meer kans hebben om gekozen te worden.
0: Ja.
1: Meer zetels. Dus je moet het zo zien als dadelijk de Tweede Kamer van 150 naar 175 gaat. Ja, dan heb je meer kans om verkozen te worden.
0: Ja, oké. Oké, en deze week was het ook de IPCO hier in Nederland. De interplenair koninklijke overleg.
1: Interparlementair overleg.
0: Ja. hoe ging dat de afgelopen weekend?
1: Ja, het was best een lang IPCO, want de IPCO zelf, dus het overleg tussen delegaties van de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, was op 5, 6 en 8 juni, dus op vrijdag, zaterdag en maandag, niet op zondag. Uh-huh. En die dag ervoor, 4 juni, hebben de delegaties van de drie Caribische landen overlegd. En daarvoor waren er allemaal bezoeken in Nederland. Hebben de verschillende parlementaire delegaties bezoeken gebracht aan instellingen. Het is bijna een week van vergaderen geweest. En het bijzondere van deze IPCO is dat er voor het eerst is gekozen voor één concreet onderwerp waar heel diep op in wordt gegaan, in plaats van bijna elke keer heel veel te behandelen en dan aan het eind zeggen van, nou, dat is interessant en we gaan over een half jaar verder. Dus er is nu gekozen om de hele zaterdag te spreken over samenwerking binnen het Koninkrijk, over samenwerking binnen het IPCO. Dat werd ook gedaan in het vergaderzaal van de Tweede Kamer. De staatssecretaris Erik van den Burg was uitgenodigd en het werd allemaal georganiseerd onder leiding van Wouter Veenendaal, de bijzondere hoogleraar Koninkrijksrelaties. En is er echt een dag lang over dat onderwerp gesproken en men vond dat heel prettig. Dus nu zal er ook voor de volgende IPCO ook weer worden gekozen voor één onderwerp uitdiepen. In plaats, en dat is ook wel zo als je IPCO wat langer volgt, veel vaak dat iets aan de orde wordt gesteld. Hè? Klimaat is heel belangrijk, ja klopt, en daar moeten we met z'n allen samen aan werken. Maar ja, door dat alleen maar te noemen en over te praten, kom je niet echt verder. Dus dat is nu een belangrijke verandering binnen het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Wat nog steeds blijft, is dat aan het eind van zo'n vergaderdagen, ja, kan er niet echt harde dingen besloten worden. Er wordt vaak in een afsprakenlijst gezegd van, we vinden dit belangrijk en we gaan daar verder over praten. Maar dat is de aard van het IPCO. Het blijven natuurlijk parlementen en geen regeringen die bij elkaar komen.
0: Ja. Oscar, we doen het even anders vandaag. We gaan even naar muziek en dan komen we zo terug op de volgende items.

0: Ook nog een anthem van de Blue Wave, die ze de afgelopen weken heel vaak hebben gedraaid. En dat hoor je in De Nacht van Caribisch Netwerk.
1: De Nacht van Caribisch Netwerk. CJ Felicia.
0: En we zijn nog in gesprek met onze vaste correspondent op Curaçao, Oscar van Dam. En er is nog veel meer te bespreken over wat op de eilanden gaande is. Oscar, jij bent er nog.
2: Ik ben er nog steeds, ja zeker.
0: Ja, ja. Neem ons mee. Wat speelt er nu op Aruba?
2: Ja, kijk, alle eilanden van het Caribisch gebied hebben natuurlijk te maken met die stijging van de prijzen. We hebben het daar ook vaker over gehad, hè, dankzij de internationale spanningen, de oorlog. Is de olieprijs gestegen en dat heeft direct gevolgen voor de eilanden. Misschien nog wel meer bij ons dan bij andere landen. Dat is moeilijk te vergelijken, maar zeker de import is flink duurder geworden. Dus echt alle producten in de supermarkt zijn echt fors duurder geworden. Dat zie je bijna. Je ziet het bijna stijgen als je er lang naar blijft kijken. Elke keer dat je in de supermarkt komt, zijn de dingen duurder geworden. Ja, het is echt belachelijk. En ja, bijvoorbeeld de benzine is ook 60% duurder geworden. Ik weet, wereldwijd is het, maar 60% is echt veel. En dat merk je ook gewoon meteen op de eilanden.
0: Zeker voor de eilanden.
2: En de regering van Aruba. Zeker voor de eilanden. En de regering van Aruba had al eerder maatregelen aangekondigd om te zorgen dat de koopkracht op orde blijft. Curaçao heeft dat ook aangekondigd. Maar Aruba is nu zeg maar naar de tweede stap gegaan. Dus de verhoging, de zogenaamde reparatietoeslag, had al eerder toegekend. 125 gulden per maand aan mensen die een minimumloon krijgen of minder dan 2.500 gulden. Hè, 1250 euro per maand verdienen. Dat was dus eerst 125 gulden erbij. Nu komt daar nog een keer 100 gulden bij. Het gaat om mensen, om ouderen. Het gaat om mensen die gehandicapt zijn. Mensen die het moeilijk hebben. Maar om een idee te geven. Dat is makkelijk gezegd. Van, ja, iedereen die onder een bepaald salaris zit, minimumloon zit. Maar bijna 37% van de werkende bevolking op Aruba heeft een minimumloon of een heel laag inkomen. Dus het gaat echt om grote aantallen van mensen waarbij ze iets extra's gaan geven. Ze hebben ook al de prijsverhoging aan de pompen zelf opgevangen. Dat het dus minder gestegen is dan het zou kunnen stijgen. Dus het is echt een issue op Aruba, waarbij deze week bij een persconferentie bijna de hele regering aan het woord kwam. Want iedereen heeft er iets mee te maken. De minister van Financiën, die van Economie, de minister van Volkshuisvesting, de premier. Die daarover gesproken hebben wat ze allemaal gaan doen om het toch een beetje draaglijk te houden.
0: Ja, en dan vraag ik me af, hoe kan Aruba dit economisch bijhouden als het zo doorgaat?
2: Dat hangt er vanaf hoe lang het duurt. Het is natuurlijk best wel een gok. Ik wil niet zwartgallig zijn, maar als dit 2 jaar lang duurt, dan zal het best moeilijk worden voor Aruba om dit te blijven betalen. Hè? Want het zijn natuurlijk tijdelijke maatregelen. Men zegt, we moeten nu wel dit doen, omdat het anders voor mensen gewoon heel erg moeilijk is om die basisproducten. Dan heb je het over rijst, over brood, over melk, over dat soort dingen, dat die gewoon betaald kunnen worden. En dus enerzijds is het een gok. Net nu Aruba met Nederland bezig is met extra leningen te krijgen tegen gunstiger rentetarieven. Daar is heel veel over te doen in Aruba en Nederland. Allemaal met al dan niet instellen van financieel toezicht. Dat is misschien iets voor een andere keer. Maar Aruba is bezig met de mogelijkheid om leningen zo gunstig mogelijk te krijgen. Dus men bereidt zich erop voor. Een gok wil ik het niet noemen. Maar ja, dit zijn wel van die onderwerpen waarbij je over 5 jaar zegt van ja, weet je nog, toen Aruba begon extra geld hier aan uit te geven. Dat kan uiteindelijk voor overheidstekorten leiden.
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant, je moet ook iets. En de prijzen zijn inderdaad op Aruba, net als op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Stacia, flink aan het stijgen.
0: Ja. En dus is Aruba nog steeds de enige van alle eilanden die hier hun maatregelen
2: neemt? Nou, alle eilanden hebben bepaalde maatregelen genomen. Ze verschillen nogal, maar Aruba loopt voorop. En omdat ze nu al een tweede ronde van extra maatregelen hebben aangekondigd.
0: Ja, ja, ja. En ook een bredere pakket dan een bredere aanvang van mensen die hiervan nuttig kunnen zijn.
2: Ja, maar ook op Curaçao zijn dus zeg maar mensen met een minimumloon en ouderen van dagen en dergelijke ook, die krijgen ook een extraatje. Het gaat altijd om deze groep, zeg maar, om de mensen die het gewoon moeilijk hebben en die sowieso, ook al voor deze internationale prijsstijgingen, moeite hebben om alles te kunnen betalen in de supermarkt.
0: Ja, ja. Nou, en dus er was ook een afgelopen week een persconferentie waar de premier sprak, Mike Eeman.
2: Ja, Mike Eeman. En wat ik zei, bijna alle, of ja, ik zag volgens mij 4 of 5 ministers langskomen om dit daadwerkelijk uit te leggen, aan te geven wat er gaat gebeuren. Per 1 augustus gaat dus deze extra reparatietoeslag in. En er wordt natuurlijk ook aan de mensen gevraagd, en dat heb je hier ook op Curaçao gemerkt. Ja, ga verstandig met je geld om, hè. We hebben hier de Consumentenbond, die heeft gecontroleerd op basisproducten en meer, op gewoon heel veel producten. Dan zijn ze gewoon naar alle grote supermarkten gegaan en gekeken van hoe duur is het allemaal. Ja, er is nog steeds heel veel groot verschil in prijzen. Soms is één product 10 gulden duurder bij een andere supermarkt. Dat wordt ook nog benadrukt. Ga verstandig met je geld om. Het is zwaar. Iedereen moet extra betalen in de supermarkt. Ja. Maar zorg dan ook dat je geen dingen koopt die eigenlijk niet nodig zijn. Dus dat wordt er ook nog bij verteld.
0: Ja, zeker. Zeker. Oké, dus ik lees ook dat het op 1 augustus zal ingaan. Dus dat duurt ook nog een aantal.
2: Ja, gaat per 1 augustus deze tweede reparatietoeslag, die gaat dan in. Ja,
0: ja, ja. Oké. En wat speelt er nog meer op de andere eilanden?
2: Nou, wat wel interessant is, dat Sint Maarten een disaster reserve fund is begonnen. Mm-hmm. Om beter voorbereid te zijn op natuurrampen. We weten allemaal nog, tenminste, hier leeft het nog steeds heel erg wat in 2017 is gebeurd met de orkaan Irma. Mm-hmm. Die heeft enorm huis gehouden toen op Sint Maarten. 90% van het wegdek is daardoor aangetast. Er zijn heel veel huizen ingestort of hebben schade opgelopen. Is nog steeds niet helemaal opgelost. En om je een idee te geven, dat kostte $2.7 miljard aan schade, die orkaan. Mm-hmm. Nou ja, dat er een keer een nieuwe orkaan komt en schade zal veroorzaken, die kans is groot. We weten niet wanneer, we weten niet hoe groot, maar je moet erop voorbereid zijn. En ik vind het een goede stap van Sint Maarten dat ze een eigen fonds hebben, zodat je niet, als er zoiets weer gebeurt, ja, met je handen in het haar zit en zit te wachten. Wat gaat er gebeuren? Wie komt ons helpen? Maar dat je zelf een potje met geld hebt om de eerste noden te ledigen. Dus dan gaat het ook om directe huisvesting voor mensen die geen huis meer hebben. Het verspreiden van voedsel van mensen die dat nodig hebben en dergelijke. En daarom is dit Disaster Reserve Fund ingericht. Dus er is een potje met geld. En ze hebben ook na 2017 heeft Sint Maarten geld voorgeschoten voor de herbouw van de luchthaven. Die was ook heel zwaar toegetakeld. Daar krijgen ze nog geld. Die leningen worden nog terugbetaald door een fonds dat Nederland heeft ingesteld bij de Wereldbank. En dat geld gaat dan weer in dit Disaster Reserve Fonds. Dus het wordt ook aangevuld. En ja, je hebt natuurlijk nooit $2.7 miljard achter de hand. En dat is dan ook zoveel is het niet, maar er moet wel voldoende geld zijn om bij het gevolg van een ramp dit op te kunnen vangen.
0: Ja, nee, dat is wel goed dat dit
2: is heel goed,
0: in leven wordt geroepen. En dat dus, ja. je antwoordde al een vraag die ik had van waarmee wordt deze fonds gevuld. Maar dat had je al gezegd dat het al een doorlopende fonds is die in Nederland al begonnen is.
2: Nou ja, ik weet niet of je nog kunt herinneren. De staatssecretaris Knops heeft in die tijd gezegd van ja, we willen jullie helpen, maar we willen niet zeg maar het geld zeg maar, op jullie rekening storten en dat jullie daarvan dingen gaan opknappen. Dus dat is ondergebracht bij de Wereldbank in Washington. En Sint Maarten kan dan zeg maar aantonen van nou, we hebben hier al geld voor geleend, kunnen we dat dan krijgen via dat Wereldbankfonds. Zoals ik het uitleg, kun je het misschien al voorstellen. Dat werkt heel traag en heel bureaucratisch. En ja. Op Sint Maarten heeft dat voor heel veel frustratie gezorgd.
0: Ja, want inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder. Dus nu al 9 jaar verder.
2: Bijna 10 jaar verder. Ja, ja, dat is ongelooflijk. En om je een idee te geven, wat er bijvoorbeeld werd gevraagd, als je geld terug wilde via het Fonds van de Wereldbank, moest je 3 vergelijkbare offertes aanvragen van bedrijven om een klus uit te voeren. Ja. Maar sommige werkzaamheden waren zo specifiek, ja, dat er niet 3 verschillende vergelijkbare offertes konden worden aangevraagd.
0: Ja.
2: En dan lag het stil.
0: Ja, dus dat is weer, dat is weer een red tape die niet overgestoken kan worden.
2: Dat is een red tape die je eigenlijk niet overheen kan gaan. Want werkzaamheden aan de luchthaven zijn zo specifiek. Ja, als je 2 goede bedrijven hebt die het kunnen doen, ben je al heel blij dat je 2 vergelijkbare offertes hebt. En als je dus dan niet een andere erbij hebt, dan duurt het heel lang. En dat heeft onder meer, waar nog meer redenen toe geleid, dat Sint Maarten heeft gezegd, ja, die luchthaven die moet opgeknapt worden. Dus dat betalen we zelf en dan hopen we dat later terug te krijgen. Dus dat is een manier om dat disaster reserve fonds weer geld binnen te laten komen. En daarna is het natuurlijk ja, ook zaak voor deze regering en de volgende regeringen, dat niet de regering zegt van ja, we hebben nu het geld nodig. Hè? Laten we iets uit het fonds gebruiken voor, ik noem maar wat, het opknappen van de scholen. Want dat is ook belangrijk. Dus er moeten echt regels zijn en die zijn er wel ingesteld dat het geld niet zomaar voor iets anders gebruikt kan worden.
0: Ja, precies. Precies. Nou, dankjewel Oscar dat je ons weer hebt meegenomen in al het nieuws op het eilanden gebeurde. We hadden heel veel te bespreken vandaag. Dus dankjewel dat je met ons in gesprek bent gegaan. Aanstaande zondag is de wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland. Ja. Weet jij al waar je gaat kijken?
2: Ik kijk gewoon thuis.
0: Thuis.
2: We zijn zo voorbereid. Ja, je kunt je niet voorstellen hoe we al praten over hoe de tv gaat staan en hoe alles eruit komt te zien. Ja, je kunt overal naartoe gaan en dat is misschien ook leuk, maar dit is gewoon ook hier mooi om met het gezin ernaar te gaan kijken.
0: Ja, precies. Het is een tweede kerst, een tweede carnaval. Het is van alles in één.
2: Het is alles.
0: Ja.
2: En alles in één.
0: Ga je de barbecue aansteken?
2: Ik ben zelf geen barbecue koning, maar er wordt zeker lekker bij gegeten. Dat kun je ook
0: Dat kan ik me, echt voorstellen. Nee, heel veel plezier. Ja. En we hopen veel meer te horen volgende week van hoe het is gegaan. En hoe de eiland hiermee heeft geleefd.
2: Komt zeker goed. Nou, oké, dankjewel.
0: Feliz Anoche, Oscar. Ciao. Wil je meer weten? Op de website staat er een weekoverzicht elke vrijdag die we publiceren op caribischnetwerk.ntr.nl. Tot zover de nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van ons koninkrijk zeg ik goedenavond, drumidushi. En tegen het Europese deel van het koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vandaag in de nacht van Caribisch Netwerk van 12 juni is het mij een genoegen geweest. Mijn naam is DJ Felicia en bedankt voor het luisteren. Zometeen heb je vroeg hier op Radio NPO Radio 1. Tot de volgende keer in de nacht van Caribisch Netwerk. Een fijne weekend, een feliz weekend.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran met de drones de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken de e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Vandaag gaat SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, de vrije markt op. En dat gaat vooral over een hele hoop geld.
3: A lot of wealth being created because this is one of the biggest liquidity events ever. The SpaceX IPO likely creating the world's first trillionaire, we know that. But several new billionaires and countless millionaires. The expected share price of $135 will bring Elon Musk's net worth to over $1 trillion. We know that by now. The president of SpaceX, though, Gwynne Shotwell, she has shares that will be worth $1.7 billion. Luke Nosek, he's the venture capitalist and one of the PayPal co-founders. He made a $20 million investment in SpaceX back in 2008. That could now be worth $4.5 billion.
4: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Ja, million, trillions, billions. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 12 juni. Het is een man met vele gezichten, Elon Musk. Hij lijkt zichzelf steeds opnieuw weer uit te vinden en dat beïnvloedt ons allemaal. Dat leidt tot 2 grote vragen. Weet Musk eigenlijk zelf wel wat hij aan het doen is? En misschien nog wel belangrijker, hoe houden wij grip op zijn gilligheid? Daar ga ik deze ochtend over praten in Vroeg met Hans van der Loo, onderzoeker en auteur van het boek Musk Mania. En binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek Musk Modus. Dit boek komt op 1 jullie uit. Hans, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jan.
2: Fijn dat je er bent. Een belangrijke dag vandaag. Hè. SpaceX gaat de beurs op. Ga je zelf aandelen kopen?
5: Nee. Ik besloot hem zeker dit keer links te laten liggen. En dat heeft gewoon met een paar rationele factoren te maken.
2: Wat zijn die factoren dan?
5: Nou, hij heeft een bundel van bedrijven bij elkaar gestopt, waarvan er 3 verliesgevend zijn. Dat zijn SpaceX. En de vraag is of dat ooit winstgevend gaat worden. Want ja, ruimtevaart is echt een kapitaalintensieve sector. Dat is AI, XAI, beter gezegd. Nou, dat is, daar moeten de komende jaren zeker vele tientallen, zo niet honderden miljarden, moeten erin gestopt worden om dat te kunnen laten vliegen. En daar loopt hij ook achter. Dat is verder X. Nou, dat heeft hij wat dat betreft gebruikt als roeptoeter, maar niet als bedrijf. Dus dat is ook wat dat betreft geen winstgevende business. Dat is 1 winstgevend onderdeel, de Starlink. Dat zijn al die satellieten, ja, waar die op dit moment een soort quasi-monopolie over heeft. En dat is winstgevend, maar dat is toch wel erg mager om te zeggen, nou ja, daar gaan we nu aan, daar gaan we dat gaan we kopen.
4: Ja, dus je zegt eigenlijk die beursgang van Elon Musk, dat gaat om een paar bedrijven. Dat gaat dus over xAI, het AI-bedrijf van Musk. Loopt ook overigens ver achter op andere AI-bedrijven in de Verenigde Staten. X, sociale media platform, Starlink. En dat wordt dan allemaal onder de prachtige naam SpaceX de markt opgebracht.
5: Ja.
4: Toch hoor ik in die compilatie miljoenen, biljoenen, triljoenen, weet ik veel, heel veel nullen.
5: Ja.
4: En je zegt eigenlijk, het is verliesgevend. Hoe werkt zoiets?
5: Nou ja, dat zijn toekomstverwachtingen. De beurs heeft daar natuurlijk altijd mee te maken. Dat zijn verwachtingen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Eerst moet je investeren en dan ga je op een gegeven moment ga je er aan de baten ook van zien. Maar in dit geval zijn het wel heel verliggende en beetje ook wel vreemde toekomstverwachtingen. Dus van technologieën die er helemaal niet zijn, helemaal geen concrete producten. Hij gaat de clouds in de ruimte brengen en al dat soort zaken. De kolonisatie van Mars valt daar dan ook onder. Dus allemaal echt van die vergezichten die op zichzelf fantastisch zijn. En ik vind het heerlijk om science fiction te lezen. En ik kan er ook aardig bij wegdromen. Maar om te zeggen, daar ga ik nou $135 per aandeel voor kopen. En om dat maar te hopen. Want het verdienmodel is niet in zicht. Of althans nog niet in zicht. En de mensen hopen er natuurlijk op, omdat hij in het verleden succes heeft gehad en ook wel gekke dingen heeft gedaan, dat die dit keer het weerlapt. Dus
4: ja.
5: Het
4: is, maar mensen hopen erop? Is dat hoe het werkt? Of geloven mensen hier ook echt in?
5: Nou, het is een combinatie van hoop en geloof. Maar het is inderdaad ook wel. Kijk, hij is een gigantische aandachtsmachine. Hij weet aandacht vast te houden en hij weet verhalen te vertellen. Het is eigenlijk een grote mythemaker, zou je hem kunnen noemen. Dus hij creëert niet alleen raketten, maar hij maakt er een fantastisch verhaal omheen. We gaan naar Mars, we gaan naar de maan, we gaan dit doen, we gaan dat doen, we zullen dit gaan doen. Nou, kijk, in het verleden, het is niet alleen maar een praatjesmaker. Want dan zou je zeggen, nou, die verkoopt lucht, maar dat is het niet. Van heeft in het verleden laten zien dat hij wel degelijk dingen kan. Hij heeft die elektrische auto gebouwd. Hij heeft ervoor gezorgd dat die satellieten inderdaad, dat hij daar een fantastische move in deed. Dus hij kan veel dingen. Die raketten heeft hij ook tot wat dat betreft een fractie van de prijs teruggebracht, door ze herbruikbaar te maken. Dus hij is tot veel in staat. En de hoop is nu van mensen dat hij gaat dat kunstje nog eens een keer doen. Maar dan nu exponentieel, van alles bij hem is superlatief.
4: Ja. Het is ook een beetje een soort van alsof je fan bent van, weet ik veel, Taylor Swift, van Coldplay. Maar je kunt ook fan zijn van Elon Musk. Laat ik er dan ook maar in investeren. Dat idee heb ik ook een beetje.
5: Ja, er zijn heel veel fanboys. En waar fanboys zijn, zijn grotendeels wel mannen.
4: Al fanboys, hè?
5: Het zijn veel boys, maar de girls beginnen ook hun intrede te doen. En dat zie je wel vaker, weet je. Dat zo bij een WK-event zoals nu, dan zie je dat vrouwen die zich niet in voetbal interesseren, die doen dan toch mee, weet je. Ja. Want het is toch dat zie je hier ook gebeuren. Er zijn opvallend ook veel vrouwen, jonge vrouwen, die ook een gokje

0: Dat zie je hier ook gebeuren. Er zijn opvallend ook veel vrouwen, jonge vrouwen, die ook een gokje wagen. Het is eigenlijk gokken. Want het is eigenlijk één grote gokmachine.
1: Ja.
0: Die doet een fruitautomaat. En dan heb je ook het geloof of de hoop dat er inderdaad dat er iets uitkomt.
1: Een soort toto met 1,8 miljoen dollar.
0: Dat is het. Het is gewoon het is gokken.
1: Ja, het is een enorme beursgang. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Want Musk heeft gezegd, dit wordt de grootste beursgang ooit. Ja. Die gaat vandaag dus plaatsvinden. Daar gaan we over praten. We gaan het ook hebben over, wie is die Musk nou eigenlijk? Ik bedoel, daar hebben wij 2 jaar geleden ook een uitzending met elkaar over gemaakt. Toen was je hier ook de gast. In die 2 jaar is er een hoop gebeurd.
0: Zeker.
1: En is zijn profiel misschien ook nog wel steviger geworden. Met name in de Verenigde Staten natuurlijk. En als er vragen zijn, dan mogen mensen die stellen. Die zitten te luisteren, want ik kan me voorstellen dat er over deze persoon een hoop vragen bestaan.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja,
1: die kun je kwijt in de NPO Luisterapp. En dan gaan we daar zo met elkaar doorheen. En dan gaan wij het zo eerst hebben over die beursgang van SpaceX. Eerst even luisteren naar muziek. Ocean Eyes van Billie Eilish.

0: Ocean Eyes van Billie Eilish. En die hoorde je tijdens vroeg van vrijdag 12 juni. Goedemorgen. De grootste beursgang ooit. Dat is de bedoeling van Elon Musk met zijn bedrijf SpaceX. Gaat vandaag plaatsvinden. Daar gaan we het er uitgebreid over hebben deze ochtend in vroeg. En ik praat samen met Hans van der Loo. Hij is onderzoeker en auteur van het boek Muskmania. En binnenkort verschijnt ook zijn nieuwe boek Muskmodus. Genoeg kennis in huis, Hans, denk ik, om het een uur lang over Elon Musk te hebben. Misschien wel genoeg kennis om het 6 uur lang over Elon Musk te hebben.
1: Best wel leuk. Ik ben echt zijn konijnenhol ingedoken en heb er veel over te vertellen.
0: Oké, mooi zo. Nou, dan komt dat helemaal goed. En als je vragen hebt over Elon Musk en over die beursgang van SpaceX, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app, want dan gaan we daar zo meteen met elkaar even doorheen.

0: Hans, we hebben net een opsomming gegeven van al die bedrijven, hè, van Elon Musk. Dat valt dan allemaal onder die noemer SpaceX. Het gaat om X, het gaat om AI, het gaat om investeren in die satellieten van Starlink. Al die dingen. Hoe beïnvloeden deze bedrijven nou ons dagelijkse leven?
1: Nou, en in de eerste plaats, kijk, die satelliet is het meest directe. Dat is, geldt dan niet zozeer voor Nederland, moet ik zeggen. Wij zijn wat dat betreft een heel dicht bevolkt land met een gigantische dekkingsgraad van allerlei zendmasten die overal staan. Dus daar speelt dat niet zo. Maar bijvoorbeeld in Australië of in afgeleefde gebieden in de jungle. Mm-hmm. Ja, daar konden
0: mensen. Oorlogsgebieden.
1: In oorlogsgebieden, daar konden mensen geen gebruik maken van satellietverbinding of van internet. En dat kunnen ze nu wel. Tegen betaling van een abonnement. En die oorlogsgebieden, dat is natuurlijk het meest pregnante. Wat daar gebeurd is. Hè. Dat was tot grote stomme verbazing van het Pentagon. Van die had het helemaal niet zien aankomen eigenlijk. Maar toen met die Oekraïne-oorlog, dat ja, zowel de Russen als de Oekraïners, die maakten er gebruik van. En op een gegeven moment werd dat Elon Musk wat toch een beetje te heet onder de voeten. Van die zeggen, ja, misschien leidt dat wel tot een derde wereldoorlog. En dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Dus die zetten ze eerst de een na de ander. En toen vervolgens alle twee uit. En toen gaf hij de ene wel toegang en dan weer niet toegang. En dat tekent zijn macht natuurlijk die hij heeft. Dus hij kan wat dat betreft kan die, ja, bepalen wie al dan niet toegang heeft tot internet. En wij hebben in Nederland de gelukkige omstandigheid dat we daar niet zoveel mee te maken hebben, maar er komt vast wel weer wat anders waar we dan wel mee te maken hebben.
0: Het gaat nu meteen weer over Starlink natuurlijk, omdat dat het enige winstgevende bedrijf is van de bedrijven die ik net noemde. Dan heb je ook nog xAI. X is natuurlijk een social media platform waar heel veel op gebeurt. Dat zijn verliesgevende bedrijven en toch zijn het bekende bedrijven van Musk. Dat doet hij toch wel knap.
1: Ja, waarbij X natuurlijk, dat was Twitter, dat heeft hij overgenomen voor een astronomisch bedrag, 44 miljard dollar. En dat heeft hij min of meer bedrijfsmatig laten voorkomen. Weet je, dat is niet winstgevend, maar dat gebruikt hij als roeptoeter. Mm-hmm. En dat is veel meer omdat ze gewoon controle te hebben ook over de communicatieinfrastructuur. Dus het belang wat ik net zei van zijn aandachtseconomie, de aandacht creëren, mm-hmm. Dat doet hij via Twitter. En daar, vergeet niet, hij heeft 240 miljoen fanboys. Hè. Dat zijn de volgers die erop zitten. Dus dat is een gigantisch leger. Wat hij nu ook weer inzet voor deze beursgang.
0: Ja.
1: Want hij zet daar 20-25% van alle aandelen, sommigen zeggen zelfs meer, die zijn voor dit soort particuliere beleggers. En dat zijn een groot gedeelte, zijn dat de fans van Elon Musk. En voor een ander deel zijn dat de gokjeswagers.
0: Ja, en je zegt hij gebruikt het als roeptoeter. Betekent dat die 44 miljard dollar heeft betaald om zijn mening te kunnen verkondigen?
1: Ja. Ja, daar komt het op neer. Want het is verder heeft er geen winstambities. Dat is het ook bij verre niet. Hij heeft al in een vroegtijdig stadium, kijk, het winstmodel of het verdienmodel van Twitter, dat was eigenlijk adverteren. Nou, hij heeft al die adverteerders tegen zich in het harnas gejaagd. Dat is
0: die zijn weg ook.
1: Nou, die zijn nu komen ze schoorvoetend weer terug. Maar die zijn voor groot gedeelte zijn ze verdwenen.
0: Ja.
1: Dus de grote geldstroom richting X. En hij gebruikt het vooral nu eigenlijk als een soort manier om zijn xAI te voeden. Dus om de kunstmatige intelligentieprogramma's om die te voeden met data en met stof.
0: Vanuit X.
1: Vanuit X. Het vervelende ervan is dat X natuurlijk, dat wordt vaak een open riool genoemd. Dus er zitten wat dat betreft nogal wat negatieve sentimenten op dat medium.
0: Ah ja, negatieve sentimenten.
1: Nou ja, zwaar negatieve. Ja. Ja, zeg maar racistische. Ja. Nou, laat het maar inderdaad noemen zoals het is. Dus als je daar je systemen mee gaat voeden, dan krijg je dat terug. Er zijn een paar zaken ook gebeurd. Wat dat betreft, zijn Grok systeem. Zijn Grok, dat is dan de app, of tenminste het medium waarmee hij dan zijn AI aan de man brengt, aan de mens brengt. Ja, dat die sloeg taal uit. Daar lusten de honden geen brood van.
0: Ja, precies. Heel veel racistische taal. Ook seksistische taal.
1: Racistische taal. Ook. Ja. Dus verheerlijking van Hitler. Ik weet het allemaal niet wat eruit kwam. Ja, als je daar garbage in is, garbage out. Weet je. Dus als je daar je systemen mee voedt, dan krijg je dat eruit.
0: Ja, deze bedrijven die hebben in die zin, hè, dan heb je een satellietsysteem, je hebt een AI-systeem gebouwd, je hebt een social media platform. Die hebben niet zo gek veel met elkaar te maken, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, dat moet je niet vergeten. Kijk, dat AI, dat is eigenlijk de onderliggende infrastructuur, hè, die straks voor al die systemen gaat gelden. En hij ziet nu ook al aankomen dat het, wat dat betreft, die datacenter, die zijn heel erg vervuilend, waterverspillend en weet ik wat allemaal, energieverspillend. Dus die kan je dan volgens hem beter in de ruimte zetten. Dus dat is dan ook nog een manier om dan straks, wat dat betreft, spullen te verkopen of ideeën te verkopen. Maar terecht zeg jij systeem. systemen. Want dat is de fout die vaak gemaakt wordt. Wij denken dat hij producten maakt. Dan hebben we het over raket. Hij is een raketbouwer, zeggen we dan. Of hij is een dit. Maar hij bouwt systemen. En die systemen wil hij controleren. En dat, nou, dat komt in een ver verleden. Kunnen we het straks misschien nog eens over hebben. Ja, waarom die drang tot controle er is zo belangrijk. Maar hij wil dat soort zaken controleren. En hij controleert hiermee de communicatie via X. Hij controleert kunstmatige intelligentie. Althans, dat wil hij. En de toegang tot de ruimte, die controleert hij bijna volledig.
2: Ja, want, met SpaceX.
1: Met SpaceX. Ja. En met die satellieten. Dus de communicatie door de ruimte ook. Dus dat, ja, dat is op een gegeven moment toch wel een hele sterke positie die hij nu aan het uitbouwen is.
2: En dan gaat dat op de beurs onder de noemer SpaceX. Zeg ik dat goed?
1: Ja.
2: Ik wil dat even
1: helemaal
2: begrijpen. Ja. Dus, want dat wordt dan een soort van de paraplu-term voor al die verschillende systemen.
1: Dat is de paraplu. En daar heeft hij de afgelopen jaar, van het afgelopen jaar hebben we eigenlijk weinig van hem gehoord. Sinds zijn ruzie met Trump. Of laten we beter zeggen, Trump die hem eruit gegooid heeft. In dat jaar was er weinig van hem te horen. Maar is hij bezig geweest om dat allemaal te herordenen en op een logische manier bij elkaar te zetten.
2: En dan komt vandaag het moment dat hij de beurs opgaat.
1: Ja.
2: De grootste beursgang ooit, noemt hij het zelf. Is daar nog enige twijfel over eigenlijk? Of het de grootste beursgang ooit wordt?
1: Nee, want hij heeft het aardig van tevoren voorbereid. Hij heeft een prijs vastgezet. Nou, dat is vrij gek eigenlijk bij beursgangen. Dat gebeurt meestal niet. Hij heeft gezegd, take it or leave it. Meestal wordt er een soort bandbreedte aangegeven tussen 110 en 150. En dan kan de markt bepalen waar het ergens zit. Maar hij heeft gezegd, het is 135. En ik geef zoveel miljoenen aandelen uit. Dus dan kan je het gewoon de vermenigvuldigen de som maken. En er is een overintekening van 4 keer. Dus
2: even, een overintekening van 4 keer? Wat betekent
1: dat? Nou,
2: dat
1: er 4 keer meer mensen aandelen willen hebben dan de aandelen zijn. In het voortraject, hè, dat is niet gezegd dat ze het ook allemaal daadwerkelijk straks gaan afnemen. Maar dat is in ieder geval, in het voortraject is de hype die de afgelopen week heeft plaatsgevonden, heeft ertoe geleid dat mensen die aandelen willen hebben en moeten hebben.
2: Ja.
1: En al hun banken bestoken met ik wil aandelen kopen.
2: Ja.
1: En dus de vraag of ze het überhaupt krijgen en of ze het überhaupt dan anders, als het zover is, of ze dan zeggen dat doe ik dan ook.
2: Ja. Heb je zelf aandelen eigenlijk in iets anders?
1: Ik heb wel aandelen, maar echt van die brave dingetjes van die indexvolgers, weet je, want
2: Dat heb ik ook. En ik zit dan bij zo'n platform en dan kreeg ik ook deze week de melding dat SpaceX de beurs opging vandaag.
1: Ja. Ja.
2: Nou, het feit dat die melding al komt, dacht ik, dit wordt bijna een soort van gepusht van hier, kijk, koop aandelen.
1: Ja, maar dit is natuurlijk wel zo'n gigantisch event. En het is niet het enige event wat er gaat plaatsvinden. Hè, van OpenAI, dat gaat ook nog komen. En die maken de andere, Anthropic.
2: Anthropic,
1: die gaan komen ook nog naar de beurs. Dus dit is in feite is dit de eerste test van, hoe zit die markt in elkaar?
2: Ja.
1: En wat gebeurt er? En aan de andere kant is het ook zoiets dat hij, door de eerste te zijn, dat hij aardig wat kapitaal wegmaait. Hè? Je kan maar 1 keer je geld wat in aandelen stoppen.
2: Je zag deze week ook bijvoorbeeld de koers, of de afgelopen 2 weken eigenlijk, de koers van Bitcoin enorm dalen. De reden daarachter, tenminste, dat las ik, was van dit zijn mensen die willen investeren in SpaceX.
1: Ja. Ja,
2: die zijn
1: de
2: bitcoins aan het verkopen.
1: Die zijn het verkopen om
2: van 70.000 naar 55.000 gegaan in 2 weken tijd.
1: Ja. Ja, nou, je ziet overal dit soort spillover effecten.
2: Ja.
1: En dat is dus de vraag nu, gaat dat zich doorzetten? Is die prijs inderdaad, komt die op een gegeven moment op die 135 of komt die zelfs daarboven of gaat die toch naar beneden zakken? Omdat op een gegeven moment mensen toch koud watervrees kijken, net zo snel als het enthousiasme gekomen is, kan het ook weer verdwijnen.
2: Ja.
1: He, als de ontnuchterende fase komt, het is eigenlijk net een soort party. He. Je bent een feest en je bent enthousiast. En je neemt nog wat en je drinkt nog wat en nog meer feesten. En je laat de champagne aanrukken. Ja, en de volgende dag komt toch de ontnuchterende moment dat de bankrekening komt.
2: Ja.
1: En dan denk je van, wat is er eigenlijk gebeurd?
2: Komt er bij jou ooit een ontnuchterend moment als het gaat om Elon Musk? Of blijf je altijd net zo enthousiast zoals je nu bent?
1: Nee, ik heb zelfs in het verleden, na het schrijven van het eerste boek, heb ik veel ontnuchterende momenten gehad. Want op een gegeven moment, ik geloofde echt in hem toen hij een soort superheld was. Dat was hij ook voor me. Dat hij die met die elektrische auto's en systemen aan het bouwen was en met die raketten bezig was. En eigenlijk als een soort kleine David tegen die machtige Goliaths. Van, je moet dat voorstellen bijvoorbeeld, die raketindustrie. Dat was in handen van een paar gigantische, de Boeings van deze wereld en de Lockheeds. En die werkten met honderdduizenden mensen en met honderden miljarden. En hij had er een paar honderd miljoen zette hij daar tegenover en 20, 30 mensen. Weet je, daar begon hij mee. Dus het was echt David tegen Goliath en dat sprak me erg aan. Toen die volgende fase, toen werd hij steeds meer superster. Ja, en toen begon ik hem vervelend te vinden, weet je. Mm. Dat ruzie zoeken op social media, mensen beledigen, gekke dingen doen. Toen dacht ik, ja, waar ben je mee bezig, vent? Wat zit daarachter? Goed, inmiddels ben ik erachter wat erachter zit, maar daar zullen we het later wel over hebben.
2: Laten we het daar in het tweede deel van deze uitzending over hebben. Toch even terug naar die beursgang van SpaceX. Want wat maakt deze beursgang, als we het even stapsgewijs afpellen met elkaar, wat maakt hem nou zo uniek, deze beursgang van Musk?
1: Nou ja, dat je dus in staat bent om een conglomeraat van bedrijven van de drie verliesgevend zijn, mm-hmm, om dat naar de beurs te brengen en mensen zo enthousiast ervoor te maken dat ze massaal intekenen. Dat is het eerste. Het tweede, dat is een paar ook sociale aspecten die toch een rol spelen. Hij zegt bij voorbaat, je wordt wel aandeelhouder, maar meestal als je aandeelhouder bent, dan word je ook meebeslisser. Dat is het hele spel wat er gedaan. Maar hij zegt, dat gaat niet gebeuren. Want ik heb twee soorten aandelen. A-aandelen, nou, die zijn voor iedereen, een B-aandelen. Die zijn alleen voor een beperkte groep en daar ben ik er één van. Met die B-aandelen zorg ik ervoor dat ik altijd de macht van het bedrijf zal hebben. Dus je kan hoog of laag springen, maar je mag toetreden tot het koninkrijk van Musk, maar je gaat niet mee bepalen wat die koning gaat doen.
2: Ja, je mag meegenieten van de mogelijke winst die er komt, maar je hebt geen inspraak.
1: Je hebt geen enkele inspraak. Nou, dat is al zoiets. Dan zit er ook nog een risico verbonden, want behalve dus dat verliesgevende, dit is één van de risico's die er zijn, want je bent afhankelijk van de grillen dus van één persoon.
2: Ja, overigens even voor de cijfers. Musk houdt 85% van de aandelen zelf. Hè?
1: Ja, en dat vind ik ook alweer, aan de andere kant vind ik dat ook weer het interessante aan zo'n Musk. Hij doet het allemaal in the open. Weet je, andere bedrijven hebben dat ook gedaan. Hetzelfde gebeurde met Zuckerberg, met Facebook en met Google. Maar die maakte dan een soort constructie van 50,009%. Weet je, dat was, ja, nou ja, ze hadden de macht, maar het was klein. Maar hij doet gelijk in your face 85%. No way dat je ooit maar iets te vertellen hebt. Ja. Nou, dat is ook wel weer helder. Dan weet je tenminste waarvoor je intekent.
2: Ja, hij is in ieder geval duidelijk.
1: Dat is duidelijk.
2: Ja.
1: Nou, dat is één dingetje. Tweede ding, dat is toch wel gevaar van hem. Ja, hij heeft zich de afgelopen jaren toch wel erg van zijn grillige kant ook laten zien. Mm-hmm. En soms was dat meer strategisch dan echt grillig, maar hij kan erg impulsief zijn. Dan ineens heeft hij zijn buien en dan kan hij dit doen. Hij fungeert ook nog steeds op de achtergrond. Op dit moment niet meer. Maar op de achtergrond is altijd nog het gevaar dat hij toch een politieke actor gaat worden. Hij heeft in de tijd een jaar geleden gedreigd dat hij een partij ging oprichten. Niemand weet of dat nog doorgaat. En sommigen zeggen van wel en anderen zeggen van niet, dat hij achter de schermen toch bezig is met politieke ambities.
2: Maar wat heeft dat te maken met deze beursgang?
1: Nou, dat jij je straks inkoopt voor een bedrijf wat mogelijkerwijs een politieke factor gaat worden. Je koopt je niet alleen, het is geen CEO. Een normaal bedrijf heeft een CEO en die heeft een baas en die hebben bedrijfsmatige principes. Maar ja, als de baas dan ineens ook blijkt een soort bepalende politieke invloed te gaan hebben, en mensen keren zich daar tegen, en dat is het hele wat ervoor jaar gebeurd is met Tesla, dan zag je wat er gebeurde daar met de beurskoers van Tesla.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment was men weer ontzettend blij dat hij weer terug was, de aandeelhouders. En dat was eigenlijk ook wat dan meteen van een gebod van kom weer terug.
2: Ja.
1: En dat zou hier ook kunnen gebeuren.
2: Ja, dus je zegt eigenlijk als hij zich gaat bevinden aan een kant van het politieke spectrum waar jij het niet mee eens bent als investeerder, dan loop je eigenlijk het risico.
1: Dat is het. En hij is nogal geprononceerd gisteren ook weer. Net voor de, ik dacht, hij houdt zijn tetter wel. Maar voor de beursgang heeft gisteren een bericht uitgegeven. Nou, dat hij ondersteunt helemaal het anti-immigratiebeleid en het feit dat mensen gedeporteerd moeten worden. En ICE en alles wat erachter zit. En hij zal al zijn tools inzetten om dat te stimuleren. Ik denk, holy cow. Wat zeg je nu eigenlijk, weet je? Dus er is een groot gedeelte zal van de fans nu ook achter de oren krabben.
2: Ja.
1: Van waar teken ik
2: denk
1: eigenlijk
2: je dat
1: op in?
2: Dat gebeurt? Of denk je dat heel veel van die fans zeggen van ja, hier ben ik het helemaal mee eens, ik ga nog meer investeren?
1: Die zijn er ook. Ik denk dat het een en-en-kwestie. Je hebt natuurlijk de groep die fel voor, fel tegen is. De grote groep zit ergens in het midden.
2: Ja.
1: En die laat zich toch ook wel degelijk bepalen. Want dat zag je met Tesla. Hè. Vorig jaar toen die samen met Trump bezig was de overheid ontmantelen, daar zag je mensen in grote scharen weglopen en er was een hele hoop anti Tesla sentimenten, die zijn opvallend genoeg weer helemaal verdwenen.
2: Ja.
1: Dat is ook iets
2: dat
1: je blijkbaar weer terug kan komen. Het is wat dan betreft echt zo'n duikelaartje. Hier ben ik weer. Weet je,
2: dat vind ik toch wonderlijk.
1: Ja.
2: Even over die risico's, hè, want daar vroeg ik net naar. Dus als we dat even op een rij zetten, 85% van de aandelen houdt hij zelf, waardoor hij eigenlijk heel veel macht houdt over wat dit bedrijf allemaal gaat doen en gaat betekenen. Wat ik ook nog vond, is dat Musk zijn aandelen 50 keer hoger waardeert dan de omzet die nu gemaakt wordt.
1: Ja, ja, en sommigen zelfs 90 tot 95
2: ongelooflijk.
1: Keer meer. Ja, nou ja, dat is. Kijk, normaal is 3 keer, 4 keer meer. Dat is wel normaal in de beursland. Maar dit is. Ja, je vraagt je echt af hoe gaat hij dat ooit
2: verdienen?
1: Maar dat
2: betekent dus dat die $135 per aandeel veel te hoog is geschat. Op basis van de waarde van de bedrijven waar je een aandeel van koopt. Ja.
1: Maar dat is dus allemaal een factor. Geloof, hoop, hoe je het wil noemen, mythe, wat eromheen. Dat is het verhaal eromheen. Ja. Dus dit is niet, kan je niet op rationele gronden 90 tot 95 of zelfs 50 keer. Dat zijn, hoe ga je dat in vredesnaam verdienen met een hele kapitaalintensieve sector als de ruimtevaart? Weet je, daar moet echt heel veel geld in gestopt worden. En de vraag is of dat ooit winstgevend kan worden. En AI is op het moment voorlopig ook nog een zaak van honderden miljarden erin stoppen. Ja. Voordat het überhaupt goed gaat werken.
2: Ja.
1: En dus je vraagt je af, hoe ga jij dan 90 keer... Ja. 50 keer wat je het zei. 50 tot 90 keer, hoe ga je dat in vredesnaam terugverdienen? Ja.
2: Toch nog een paar dingen die ik tegen je aan wil houden, Hans. Want het wordt steeds interessanter. Want dan ga je verder lezen. En dan zie je ook dat normaal gesproken ongeveer 90% van de aandelen voor institutionele investeerders is. Dat zijn pensioenfondsen, dat soort investeerders. Bij Musk is dat 70%. Waardoor er heel veel aandelen gewoon voor burgers zoals jij en ik beschikbaar zijn. Dat is ook gevaarlijk.
1: Nou ja, gevaarlijk in termen dat het volatiel kan zijn. Maar hij heeft dat heel bewust gedaan. Er zijn twee verklaringen voor. Weet je. Hij gunt het zijn fans. Dat is de positieve uitleg. Zijn andere uitleg is, hij vertrouwde niet dat de institutionele beleggers allemaal massaal zouden instappen. Dus hij heeft een voorschot genomen erop door 30% inderdaad aan particuliere beleggers te geven.
2: Maar hij vertrouwt niet dat institutionele investeerders in zijn aandelen investeren. Dat betekent ook dat die institutionele investeerders redenen hebben om dat niet te doen.
1: Oh,
2: dus legt hij daarmee risico's bij... De kleine investering, zoals jij en ik.
1: Ja, de kleine investeerders, inderdaad. Ja, nee hoor, dat is het afwentelsysteem.
2: Ja.
1: En eigenlijk is dat, het is één grote gok. Dus wat dat betreft, de fruitautomaat, die kan helemaal leeglopen.
2: Ja.
1: Leegstromen straks. Nou, dan voelen wij ons twee die daar niet in investeren. Die voelen ons een beetje toch de sukkeltjes.
2: Ja.
1: We hadden het moment meegenomen, we wisten er alles van en we hadden het kunnen doen. Maar het kan precies tegenovergestelde zijn. Hè? Dus we allemaal verhalen horen van mensen. Ja, dat is natuurlijk ook met de bitcoin. En dat is met al deze raarsjes van de afgelopen en de hypes van de afgelopen jaren. Is dat natuurlijk ook wel gebeurd. Hè? Want ik heb ook genoeg van dat soort bitcoin miljonairs gezien. Die fantastische verhalen in de krant schreven. En dan om 2 jaar later helemaal berooid terug te komen.
2: Ja. Ja,
1: precies.
2: Het is in de game en we hebben het over een fruitautomaat. Maar het gaat wel gewoon over de grootste beursgang ooit. Dit gooit de hele economie om. Dit bepaalt helemaal hoe die markt gaat werken voor de komende 20 jaar als dit succesvol wordt. Dat moet toch geen fruitautomaat zijn? Dat is toch onderhevig aan regels? Dat is toch onderhevig aan kaders?
1: Ja, maar als er één ding is van Elon Musk... En van de laatste jaren van Elon Musk, hij is zich steeds soevereiner gaan gedragen.
2: Ja.
1: En hij toort zich niet voor niks met de titel Techno King. En dat is geen grapje. Dat is officieel is dat neergelegd bij de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond. Dus hij heet geen CEO, mag je hem noemen, maar je moet hem Techno King noemen. Hij is een koning.
2: Dit is
1: officieel.
2: En zijn Techno King.
1: Techno King. En dat is een CFO, zijn financiële man. Die is de Master of Coin. Nou, dan zou je denken, dit is een grap. Weet je, dit komt regelrecht.
2: Is toch ook een grap?
1: Dit is een grap, maar met een hele serieuze ondertoon. Want hij gedraagt zich wel steeds meer en hij is steeds meer een soevereine macht. Weet je. Hij kan dingen bepalen en hij kan regels buigen zoals hij ze wil buigen. En dat zie je nu ook weer, wat voor een invloed die heeft. De SEC, dus die beurswaakhond, die laat dit allemaal passeren.
2: Ja.
1: De vangrails die er normaal zijn bij dit soort beursintroducties... die zijn weggehaald, die heeft hij gesloopt.
2: Ja.
1: En zegt dan doe ik het niet. Of dan trek ik me ook niks van jullie aan, wijze van spreken, als jullie wat gaan doen. Dus die hebben bij voorbaat al gezegd, handen in de lucht van Elon, ga je gang en doe maar.
2: Nou ja, over vangrails gesproken, ik las bijvoorbeeld ook dat heel veel institutionele investeerders die investeren in indexfondsen. Nou, om in die indexfondsen te komen, meestal duurt dat een jaar of misschien zelfs langer. Bij deze beursgang gaat het ongeveer 2 weken duren voordat hij in zo'n indexfonds belandt.
1: Ja.
2: Hoe heeft hij dat in godsnaam voor elkaar gekregen?
1: Oh ja, door gewoon zijn gigantische invloed en zijn flinke delen is dat wet geworden.
2: Ja.
1: En dat moeten we wel beseffen. Dat we het over hem hebben. Dat we het niet hebben met een of ander visionaire ondernemer. Want dat wordt hij vaak dan maar redelijk. Ja, je kunt hem toch vergelijken met Zuckerberg of met Jeff Bezos. Nee, hij is een visionair. Hij is een ondernemer. Hij is een netwerkbeheerder, een infrastructuurbeheerder van ruimte. infrastructuur, communicatie-infrastructuur. Ik weet hem. Hij is een platform-eigenaar, maar tegelijkertijd ook deelnemer. Moet je even voorstellen, alleen dat laatste, met wat hij met X doet. Hij is de eigenaar. Hij zou de eigenaar van de omroep zijn. Hij is ook nog de grootste deelnemer eraan. En hij bepaalt wie erop en komt en wie niet. Ja, dat zijn verschillende rollen die meestal gescheiden zijn van elkaar. En terecht, maar ja, die vrolijk bij hem door elkaar lopen. En er is niemand die hem strobreed in de weg ligt.
2: Nee, precies. Maar dit is dan wat hij binnen zijn eigen bedrijven doet. Maar wat ik net zeg over dat hij sneller tot zo'n indexfonds kan behoren. Dat zijn gewoon regels en kaders. Die zijn afgesproken wereldwijd. En daar heeft hij gewoon scheid aan.
1: Ja.
2: Nou, maar dat is toch, dat tenminste voor mij klinkt dat als corruptie.
1: Nee, goed, dat is feitelijk wel. Maar als je even, dan gaan we even in de huid van hem kruipen.
2: Laten we dat doen.
1: Even kijken, hoe gedraagt hij zich, hoe denkt deze man? En die denkt eigenlijk altijd in termen van het bestaande wat er is. Dat trek ik in twijfel. Dus als er een regel is, en dat hebben we met elkaar afgesproken, dan begin ik als eerste te zeggen, nou, waarom is die regel er eigenlijk? En wat is een domme regel? En kan ik niet een alternatieve regel ontwerpen? Nou, in plaats van een jaar doe ik dat in 2 weken. Oké, wie kan me wat? Dan schrap ik een hele hoop ellende ook, weet je. Dan zorg ik ervoor dat allemaal regels die ervoor zorgen dat het toch een jaar was, dat die allemaal geschrapt worden. En dan ga ik dat nog eens een keer versnellen. Ik doe het in zo'n snel tempo dat mensen nauwelijks beseffen wat er aan de hand is. Dat noemt hij zelf het algoritme, de algorithm. Zo zet hij zijn bedrijven op en zo denkt hij ook. Stelselmatig met alles wat hij doet. Mm-hmm. Dus hij denkt in een soort, waarom zou het überhaupt bestaan? En dan gaat hij heel, wat dat betreft, het afpellen op een hele rationele, coole manier. Nou, dat dus heeft hij hier ook gedaan.
2: Precies, dus waar een Mark Zuckerberg, wat natuurlijk ook helemaal niet de schoonste CEO is van welk big tech bedrijf dan ook, maar waar hij misschien zou denken van oké, dit zijn de kaders, daar moeten we ons in ieder geval aan houden en dan kunnen we de rest, kunnen we scheid aan hebben. Bij Musk werkt het anders. Die denkt, waarom is deze regel er? Waarom zijn deze vangrails? Laten we het maar afbreken en dan gaan we het pas doen.
1: Gaat er met gestrekt been in.
2: Ja.
1: En stelt eigenlijk, en daar is hij een echt meesterlijk in, om het te delegitimeren met een moeilijk woord. Dus de legitimiteit in twijfel te trekken van datgene wat bestaat.
2: Ja.
1: Wat bestaat? Waarom zou dat überhaupt bestaan?
2: Maar het kan natuurlijk wel gevolgen hebben. Tuurlijk. Ook voor hem.
1: Tuurlijk.
2: Want ik bedoel, ze gaan straks in zo'n indexfonds. Dat gaat heel snel gebeuren. Stel SpaceX, dat klapt. Hè. Deze beursgang wordt misschien in eerste instantie wel de grootste beursgang ooit, maar daarna niet meer. Dan heeft dat ook invloed voor indexfondsen, dus voor pensioenfondsen. Ja, dat heeft gewoon hele grote financiële gevolgen ook.
1: Ja. Maar dat is in feite, kijk, je moet hem niet aanspreken op zijn verantwoordelijkheden. Want ik zei net, hij is een soeverein leider, hij is een technoking. Maar het is niet de technoking die goed voor zijn onderdanen zorgt. Hij is een technoking die vooral zorgt dat hij zijn eigen ambitie, want het gaat niet om zijn rijkdom, hè. Dat is vaak ook zo'n misverstand. Hij wil rijk worden. Nou, hij heeft niet zoveel bezittingen, hij heeft geen grote huizen, hij heeft geen jachten en weet ik wat allemaal. Hij heeft een paar van die vliegtuigen en een paar Tesla's, maar die kan hij zelf uit de garage halen, volgens mij. Dus daar geeft hij weinig. Hij geeft weinig geld, geeft hij uit, maar hij heeft wel ambities. Van zijn uiteindelijke ambitie is, ik wil een stad op Mars bouwen. Dat is zijn grote droom. En daar is hij sinds een klein jongetje van 4, 5, 6 is hij daarmee bezig geweest. En dat is in feite de doorlopende. Hij heeft geld nodig om naar Mars te gaan.
2: Ja.
1: En daarvoor moet alles wijken. En dan jammer dat je geld kwijt bent. En jammer dat de pensioenfondsen, het zou helemaal worst wezen.
2: Ja.
1: Want, en daar gaan we het later nog over hebben, zijn wereldbeeld is eigenlijk, wij hebben er met z'n allen op aarde een puinhoop van gemaakt. En ik stel jullie het paradijs op een andere planeet, stel ik jullie in het vooruit.
2: Ja.
1: Nou, als je zo denkt, dan denk je vanuit een heel andere orde.
2: Ja, weet je, je zegt net van laten we even in de huid van Musk kruipen. Ik merk ook dat ik dat heel moeilijk vind.
1: Ja.
2: Want dit zijn zo'n grote, hoogover ideeën. Terwijl we hebben het hier, en ik probeer het daarom ook elke keer terug te halen naar de feiten. We hebben het hier over de grootste beursgang ooit. Daar zijn allemaal regels en onderheving. Nou, hebben we het net allemaal over gehad. Indexfondsen, percentages, noem het allemaal maar op. Maar hij heeft een veel groter idee.
1: Ja.
2: Hij is niet zo bezig met die regels.
1: Nee. Maar wat wel is, hij koppelt voortdurend het grote idee.
2: Ja.
1: En dat is weer het interessante. Weet hij te koppelen aan hele platte handelingen die hij doet. Bijvoorbeeld die regels doorbreken. Omdat het mij beter uitkomt.
2: Ja.
1: En omdat het mij beter uitkomt. Hè, en dat bedoelt hij. Niet jij als aandeelhouder, want dat zal hem allemaal worst zijn. Er is wel van hem gezegd, Elon Musk die gelooft in de mens, die gelooft in de mensheid. Weet je, of hij wil de mensheid redden. Maar de mensen, individuele mensen, interesseert hem helemaal geen fluit.
2: Nee. Daar gaan we het zo denk ik nog wel over hebben, hoe dat ook terugkomt in zijn wereldbeeld. En als jij een bijsluiter zou moeten schrijven over het aankopen van aandelen van SpaceX? Ik denk dat die wel nodig is, namelijk. Die
1: nou ja, dan zou ik in ieder geval een aantal redenen die bijwerkingen inderdaad kunnen noemen. Je verkoopt een verliesgevend bedrijf. Je koopt een toekomstbeeld in feite. Wat niet uitgewerkt is. En wat zich allemaal nog maar moet zien bewijzen. Het is een droom zonder verdienmodel. Nou, daar teken je op in. Je gaat met een man in zee die almachtig is, weet je, in zijn bedrijf. Dus je kunt hem nooit op de een of andere manier corrigeren. Laat staan weer spreken. Het is nogal in het verleden is gebleken dat het nogal impulsief type kan zijn en grillig kan zijn. Dus voor hetzelfde geld denkt hij op een gegeven moment, nou, dat SpaceX was toch niet zo'n goed idee. Ik gooi weer wat onderdelen, gooi ik toch weer onder Tesla, of weet ik wat allemaal. Weet je, wie laat het? Dus er zijn zoveel onzekerheden dat je echt moet weten, jongens, waar teken je op in?
2: Ja,
1: weet je,
2: een dat, dikke bijsluiter.
1: Een hele dikke bijsluiter erbij. dat
2: wordt het wel, Zullen we eens even naar vragen van luisteraars gaan? Want die komen volop binnen in die appje luisterapp. Ja.
3: Vragen.
2: Eens even kijken. Elise die vraagt: goedemorgen Jan, ik heb een vraag voor jouw gast. Hoe gevaarlijk is Elon Musk met zijn vermogen voor de wereld? Dat is een hele grote vraag.
1: Kijk, al macht van iemand. Macht is sowieso. Dat is sowieso niet goed. Als de macht geconcentreerd is in één persoon. En als die ene persoon dan ook nog niet te controleren valt. En niet te weerspreken is. Dan wordt het helemaal gevaarlijk. Hè? Ik zeg altijd: maar macht is nodig. Want ja, dat is, zo werken mensen nu eenmaal. Ze werken samenlevingen eenmaal. Maar er moet wel een vangrail zijn. Er moeten bepaalde kaders zijn. Er moeten bepaalde regels zijn. Waar ook de machtige zich dan aan houdt.
2: Ja.
1: En dit is in feite een soort zonnekoning gedrag. Van ja, jongen, ik doe en laat wat ik wil. En hij wordt nu alleen nog maar rijker. Dus daarmee potentieel nog gevaarlijker. Weet je? Maar laten we ons ook niet. Hij verkeert inmiddels al in de kringen van de Xi's en de Xi Jinping en de Poetins en alle grote machtigen in de wereld. Hè. Het is niet meer een. En het is niet omdat ze hem nou eens een keer toevallig tegenkomen in Davos of zo, bij een of andere conferentie. Maar ze nodigen hem uit en ze hebben hem nodig.
2: Ja, terecht ook. Ik bedoel, als zijn vermogen straks meer dan een biljoen wordt, want dat is natuurlijk zijn doel, dan is hij. Ik zat gisteren even naar wat cijfers te kijken. Dan is hij 10 keer meer waard dan de gehele economie van Kenia bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Als mens, één individu.
1: Ja, één individu. Hè, die dat, dus er is nog een lijstje van landen. Ja, dus
2: ik snap wel dat hij uitgenodigd wordt.
1: Dus je vraagt, dat is een hele reële. Ja. Weet je, het is een potentieel gevaar. En voor sommige mensen, en hoe dichter je bij hem bent, is het een reëel gevaar.
2: Ja.
1: En dat zie je gebeuren in de gebieden waar hij zich heeft genesteld. Maar daar komen we straks ongetwijfeld nog even op. Ja, daar zet hij gewoon de hele omgeving zet hij naar zijn hand.
2: Ja, zeker.
1: En doet hij gewoon wat hij wil.
2: Dan heb je het over Texas, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja,
2: gaan we zo heen met elkaar. Even kijken, iemand die zichzelf RP noemt, die zegt: goedemorgen, als SpaceX vandaag niet van Elon Musk was, maar exact dezelfde cijfers en vooruitzichten had, zou de markt dan ook bereid zijn bijna $1,8 biljoen te betalen? Welk deel van de waardering is technologie en welk deel is vertrouwen in Musk?
1: Kijk, dat is een schatting die ik nu zo even maak. Maar ik denk dat 90 tot 95% geloof is. Dat de Musk-factor is. En ongeveer 5% technologie. Dus op rationele gronden, ik zou het liever zo zeggen. Rationeel gezien zou waarschijnlijk met 5% denken: nou, ik waag deze gok. Maar 95% is echt geloof en hoop. Op zijn track record. Heeft het verleden zijn reputatie? Heeft het verleden gedaan. Dus die gekke Elon die gaat het vast wel weer doen. Dat is in feite de hoop.
2: Ja, is toch ongelooflijk.
1: Ja, dus, nou weet je, ik moest zo vaak denken de afgelopen weken ook aan het Pinocchio-verhaal. Pinocchio-verhaal, toen kindjes klein waren. Er was een Pinocchio-film van Disney.
2: Oh, die Pinocchio, ja.
1: Ja, die Pinocchio. En er was zo'n pretpark. Dat lokte allemaal kleine kinderen, jongetjes, naar een pretpark. En die feesten dan een avond en de volgende dag waren ze allemaal getransformeerd in ezeltjes. Weet je, dus toen kwam de bittere realiteit. En dat was echt het beeld wat ik ook hier heb, weet je. Omdat
2: iedereen die investeert in SpaceX straks een ezeltje wordt, bedoel je dat?
1: Nou, ik heb dat beeld in mijn stoutste dromen nog wel voor me.
2: Ja, oké. Even kijken, er komt echt heel veel binnen. Joost zegt: goedemorgen, met Trump in het Witte Huis heeft Musk de wind in de zeilen wat betreft wet en regelgeving. Was deze soepele beursgang en hype ook gelukt met een democratische president? Groetjes, Joost.
1: Hele goede vraag, Joost. Ik denk het niet in die mate. Wat ik net al zei, de regels of de beursregels, die zijn toch al iedere keer zijn ze herschreven in deze procedure. En dat is niet direct dat Trump nu aanwijzing heeft gegeven dat moet gewoon. Maar het Trump-gevaar op de achtergrond, dat speelt natuurlijk wel een degelijke rol bij de beurswaakhond. Want Trump is de man, die ga je niet tegenspreken. En als Trump zegt, Elon, je kan je gang gaan, dan moet je van een hele goede komen als beurswaakhond om dan te zeggen, dat gaan we dus niet doen. We gaan die regels handhaven, want dan weet je dat je de volgende dag ontslagen wordt door Mr. President. Het speelt ongetwijfeld de rol.
2: Ja, dan zijn ze niet de beste vrienden meer, hè? Elon Musk en Donald Trump.
1: Het was echt een bromance, werd het genoemd. Hè? Dus twee echte vrienden. En ze konden elkaar ook niet loslaten.
2: Samen de overheid ontmantelen.
1: Dat is het. En Musk zat daar in dat Mar-a-Lago. Dat werd toen Muskelago genoemd. En ze waren onafscheidelijk van elkaar. Dat is verdwenen. Maar ze weten wel wat ze aan elkaar hebben. Mm. Kijk, en Trump die heeft de invloed en het geld van Musk hard nodig. Omgekeerd heeft Musk Trump nodig als een soort backup van Papa Trump of de president heeft gezegd dat het moet.
2: Het zijn hele hechte zakenpartners.
1: Daarom. En reken maar dat Musk in de gesprekken met de beurswaakhond gedreigd heeft van anders ga ik Trump even inlichten en dan zijn je nog niet jarig.
2: Ja, oké. Okay. Nou, allemaal goede vragen in die NPO-luisterapp. We gaan zo praten over de persoon Musk, want dat hangt hier natuurlijk allemaal boven. Het is een fascinerend persoon. Hij is ook met allemaal hele... ik zou zeggen gekke dingen, maar misschien hele logische dingen bezig in Texas. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Nog één vraag, Hans, en dat is gewoon mijn eigen vraag. Is er een seconde op de dag dat jij niet aan Elon Musk denkt?
1: Ja hoor.
2: Ja?
1: Ja.
2: Waar denk je dan aan?
1: Nou, aan een hele hoop. Ik hou me erg bezig met psychologische veiligheid, vreemd genoeg. Dat is precies het tegenovergestelde van Musk.
2: Ik wou net zeggen.
1: Heeft hij helemaal niks mee. Hij is van de hardcore. Maar ik denk voor de meeste mensen is juist die verbinding is zo belangrijk. En dat is net de enige wat hij mist. Ja. Hij kan geen verbinding maken. Die heeft hij. Hij kan een hoop. Maar hij heeft niks met mensen. Hij kan geen verbinding maken. En dat merk je ook. Kijk eens naar filmpjes van hem waar hij op geïnterviewd wordt. Dat is altijd een beetje awkward. Weet je? Dat is tenenkrommend zoals hij erbij zit. En altijd op zijn hoede. En met gekke lachjes en zo ertussendoor. En veel aan dat soort zaken. Die vind ik leuk. Maar ik vind dat Musk toch wel aantrekkelijk, want het is een deel van wat er op dit moment in de wereld gebeurt. En ik vind niet dat ik daar gewoon afzijdig van kan zijn en zeg, ik ga hem in mijn cocon opsluiten en ik ga lekker veilig doen met mijn groepje. En dan is de boze buitenwereld is maar de boze buitenwereld.
2: Ja, maar je zou kunnen zeggen van Elon Musk, het is een gek. Hij heeft hele rechtse, extreemrechtse denkbeelden en hij heeft veel te veel geld. Laat maar lekker. Ik bedoel, daar wil ik niet mee bezig zijn.
1: Daar vind ik het te interessant voor en ook te veel een teken van deze tijd. Hm. Dus wat dat betreft,
2: Elon Musk een teken van deze tijd?
1: Ja, zeker. En laten we daar ook onszelf dan maar een hand in eigen boezem besteken. Wij hebben hem allemaal zo gemaakt ook. Hè, door wat dat betreft vaak afzijdig te zijn juist. En te zeggen, daar hou ik me niet mee bezig. Dat is een engnek. En daar wil ik niks van weten. Weet je, ik denk, wil ik niks van weten. Dat wil hij precies, dat gebeurt. Weet je, dat wij niet zien waar hij mee bezig is en wat hij aan het doen is. Okay. Dus pas even op, weet je. Denk even aan het verhaal van Pinocchio en de ezeltjes.
2: Ja, veranderen we weer in ezeltjes.
1: Als straks zijn we allemaal ezeltjes geworden. Dat zou ik dan liever niet willen.
2: Laten we dat niet doen. Oké, we gaan zo meteen doorpraten met elkaar. En als je nog vragen hebt aan Hans, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
2: Ja, eerst gaan we even naar muziek, een toepasselijk nummer. Dit is Space Cowboy.

0: Space Cowboy heette deze. En dit is, die hoorde je tijdens Vroeg van vrijdag 12 juni. Goedemorgen. Naar aanleiding van de beursgang van SpaceX ben ik in gesprek met onderzoeker en Musk-expert Hans van der Loo. En in dit laatste kleine kwartier praten we nog over die drijfveren van Elon Musk en ja, over de risico's van zijn toenemende macht voor nationale overheden. We gaan wel kijken of we daaraan toekomen, Hans. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: In het begin van het gesprek, Hans, zei je van ik hou wel van dromen. Dat is natuurlijk wat Elon Musk ook goed kan. Hij kan dromen. Hij zegt, ik wil 1 miljoen mensen op Mars in 2050. Nou ja, voor hem is dat misschien geen droom. Waar droomt hij van? Is dat zijn grote droom?
2: Dat is een grote droom. Van kinds af aan. Teruggaan in zijn geschiedenis. Hij werd gepest op school. Hij komt uit Zuid-Afrika. Harde omgeving. Veel harde sporten. Rugby en al dat soort zaken. Hij was een tier. Besnaard jochie. Die daar helemaal niet in paste. En een slim jochie. Die alle andere kinderen stom vond. En nooit met als ze wilde spelen. Dus hij zat in zijn eentje. Zat hij in de bibliotheek. Zat hij boeken te lezen. En dat werd vanaf een jaar of 8, 9 werd het zijn fictionboeken. En echt de zware heavy science fiction stuff van Asimov en dat soort lui. En die beschreven inderdaad verre samenlevingen die op andere planeten leefden en interplanetair verkeer en dat soort zaken. En daar droomde hij al als jochie van 10 jaar van. En ook de verlossingsgedachte die zat altijd in die science fiction. Want er waren altijd grote bedreigingen en oorlogen of al het kwaad wat de oorlogen.
0: Wat zijn bedreigingen waar Musk zich nou zorgen over maakt?
2: Nou, die zijn steeds duidelijker geworden. De afgelopen jaren zijn dat er een paar. Zijn dat geworden? Het een heeft te maken met, vreemd genoeg, met kunstmatige intelligentie, AI. Hij heeft zelf een AI-bedrijf. Maar hij maakt zich er gigantische zorgen over dat die AI op een gegeven moment ons als mensen uitschakelt. En dat het moment waarschijnlijk eerder gekomen is. Dus hij ondertekent ook voortdurend brieven. Waarin hij eigenlijk pleit voor een stop op AI. En in ieder geval een voorlopige stop, om eens even tot bezinning te komen. Daar zeggen zijn tegenstanders van, en dat is waarschijnlijk voor een deel terecht. Ja, het is alleen maar om zijn achterstand in te halen. Want ondertussen is hij ook keihard bezig zelf met AI. Dus hij is daar niet, hij is er zeker inconsistent, maar dat is 1. 2 is de bevolkingskrimp. Nou, dan zeg je, ja, bevolkingskrimp. Nou ja, hij heeft het voor zich dat wij als witte samenleving, witte westerse samenleving, dat wij in het gedrang komen omdat we gewoon eenvoudigweg te weinig kinderen krijgen. Mm-hmm. En dat de wat dat betreft andere mensen met andere huidskleuren en andere geloven, dat die het langzamerhand overnemen. Dus daar zit bijna een soort een vreemd genetisch randje zit daar.
0: Ik zag een interview met de vader van Elon Musk in het programma Frontlinie van de VPRO. En die had zo'n soort gelijkbeeld. Die zei ook van ja, de witte wereldbevolking moet zich zorgen maken.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel, heeft natuurlijk misschien ook weer te maken met de plek waar hij is opgegroeid. Afkomst, namelijk Zuid-Afrika.
2: Ja, nee, dat zit daar zeker in.
0: Hij zegt opgegroeid in de tijd van apartheid.
2: Ja. Ja. Ja, dat is 2. Maar daar is hij echt een coryfee in dat soort kringen. Want dat zijn echt van die kringen. Zeker in Silicon Valley heb je echt van die. Daar worden boeken over geschreven. Ja. Hier speelt dat nauwelijks, maar daar is dat heel belangrijk. Nou, zijn derde is woke. En dat is een interessante discussie. Hij zegt, mensen moeten beoordeeld worden op hun prestaties. En woke heeft ervoor gezorgd dat mensen eigenlijk afgerekend worden op hun identiteit. Die stelt identiteit boven prestaties. Het gaat erom wie je bent en welke afkorting je achter je naam en weet ik wat allemaal. En welke eigenschappen je vertegenwoordigt. Dus identiteit in plaats van prestatie. En hij draait het echt om en hij vindt dat echt, wat dat betreft, hij zegt, dat is de ondergang van de samenleving. Woke is de ondergang van de samenleving. Heeft te maken ook met het persoonlijk iets, dat hij een zoon heeft die een transgender is geworden, een dochter is geworden. Ja. En dat kan hij niet verkopen.
0: Nee. Dat zijn dan dingen waar hij zich zorgen over maakt. Dat resulteert uiteindelijk in allemaal verschillende dingen. Het feit dat hij naar Mars wil. Het feit dat hij hele grote, dure bedrijven heeft opgezet. En dat hij bezig is met een project in Texas, waar denk ik heel veel mensen die nu zitten te luisteren nog niet zo vaak van gehoord hebben. Jij bent daar geweest.
2: Ja, en als je dan als je naar Texas kijkt, wat hij gedaan heeft is al zijn bedrijvigheden uit Californië gehaald, omdat dat te woke zou zijn.
0: Ja.
2: Daar zouden te veel vervelende regels zijn, dus de regelgeving zou daar voor hem negatief zijn en het zou te veel een woke cultuur zijn. Dus heeft hij op een goede dag besloten en hij was daar niet de eerste in. Zijn vriendje Joe Rogan van een bekende podcast.
0: Ja.
2: die was al eerder gegaan. Dus die heeft al vaak, waarom kom je niet gewoon naar Texas, joh? Dan ben je af van al die ellende en al dat gezeur van je kop. Dus, maar hij heeft al zijn bedrijven heeft hij verplaatst van California naar Texas. En dat zwaartepunt is in Austin, de stad Austin. Nou, daar zit de hoofdkantierende staf en de managementfunctie zitten daar. Daar is ook zo'n nieuwe gigantische Giga Factory, waar op dit moment echt een volledig geautomatiseerde fabriek is, waar gewerkt wordt met de robots. Van Tesla is nu nog een automobielfabrikant, maar vanaf volgend jaar of het jaar daarna plant hij ongeveer 30 miljoen robots, met een menselijke gedaante, om die op de markt te brengen. Dus dat wordt veel meer een robotachtig bedrijf. Het is wel
1: interessant dat je dan robots gaat maken in een wereld waarin jij bang bent dat AI of kunstmatige intelligentie de mensen overneemt.
2: Ja,
1: toch?
2: Nou, maar daar is dus echt zijn wereldbeeld is wel helder, maar het is niet consistent. En het wordt zeker inconsistent als het gaat net ook over die bedreigingen.
1: Ja.
2: Het is niet dat hij zegt, nou, het is een consistente filosoof of een ideoloog. En dit is nu, het is een soort plak- en knutselwerk aan elkaar en al twitterend.
1: Klinkt ook een beetje alsof het een wereldbeeld is wat gewoon simpelweg heel goed past bij de bedrijven waar hij mee bezig is.
2: Nou ja, behalve dus die ambitie om uiteindelijk naar Mars te gaan, hè, want dat zie je overal terugkomen, tot en met de prospectus nu, hè, met die beursgang, dat moet altijd een prospectus zijn.
1: Ja.
2: 277 pagina's, ik heb dat hele ding doorgenomen. En ik moet zeggen, het was heerlijke literatuur om dat te lezen, omdat het Elon Musk optima forma was. Maar ik moet me denken, ja, je zou maar zo'n beursanalyse zijn, wat moet je daarmee? De eerste zin begon ongeveer al met onze ambitie van SpaceX is om het menselijk bewustzijn naar de sterren te brengen. Jongens, let's get real of zoiets dergelijks. En dan komt er nog allemaal van dat soort fraaie proza komt eraan. Heerlijk om te lezen, een fantastische science fiction. Maar dus dat is hem ook, hè? Dus hij is steeds met die dingen bezig.
1: Precies, over science fiction gesproken. Wat is hij nou, want hij heeft zijn bedrijven naar Texas gestuurd, maar hij is daar ook nog met iets anders bezig.
2: Nou ja, maar hij is niet zijn bedrijven naartoe gestuurd. Hij is bezig daar echt hele steden op te bouwen.
1: Ja.
2: Company towns. Dus dat is in de eerste plaats bij, zijn het helemaal in het zuiden. Dat is de grootste Starbase. Dat is echt, dat is het hoofdkantoor van SpaceX zit daar. Daar zitten alle lanceerinstellingen. Dat was aan de kust, is dat, in de buurt van Mexico. Het handige aan de kust is als die raketten exploderen, dan kunnen ze gelijk in de zee ploffen. Dat was een gebied, een heel arm gebied, waar eigenlijk weinig mensen woonden, wat heel arm was. Wat die heeft gewoon geannexeerd, waar die nog steeds allerlei onderdelen opkoopt. Waar nu allemaal huisvesting wordt neergezet, waar allemaal lanceerinrichtingen, al die fabrieken van uit de grond worden gestampt. En wat een boom town geworden is. Brownsville is het plaatsje. En er was nog een kleiner plaatsje, Boca Chica. En dat heeft hij gewoon geannexeerd.
1: Ja.
2: En daar heeft hij nu zijn eigen regels, zijn eigen politie. En dat, hij heeft nog niet de volledige
1: zijn
2: autonomie.
1: Zijn eigen politie?
2: Ja, en zijn eigen governing structure. En zijn eigen regels, zijn eigen wetgeving. Ook zelfs zijn eigen rechtbank heeft hij nu. Dus dat zijn autonome steden. Dus dat is echt de vervolmaking van het idee van de soevereine leider. Die tot nu toe was hij een technologische leider, die gewoon de leider was en die soeverein was, omdat hij systemen had en die had hij onder controle.
1: Ja, en omdat hij heel veel geld daarmee verdiende.
2: Heel veel geld ermee verdient, maar nu heeft hij ook wat dat betreft, heeft hij dus een koninkrijk is hij aan het opzetten. En er is nog een ander cluster, daar heeft hij nog een ander bedrijf, wat we nog niet genoemd hebben, wat nog niet in het mandje zit, maar dat komt misschien in de toekomst, de Boring Company. En dat is een bedrijf dat allemaal tunnels wil bouwen onder steden. Omdat hij zegt, die steden, dat is allemaal één grote file. Dus dan kunnen we beter een tunnel. Laten we de 3D gebruik maken. Dat, zo noemt hij dat dan. Dus laten we ondergronds gaan. Dat zit daar. Wat dat betreft, dat zit weer in een ander cluster.
1: Maar een eigen politie, een eigen rechtbank. Ben je trouwens geweest in Texas?
2: Ja,
1: maar wat zie je dan? Want zo'n autonome stad klinkt ook een beetje, ja, het klinkt zo futuristisch.
2: Nou ja, bouwen. Dus het wordt, wat dan betreft, op een gigantische schaal wordt er gebouwd. Alles wordt uit de grond gestampt. Dat is in feite een stad. En ik moet er wel bij zeggen, kijk, in de Verenigde Staten hebben we het systeem, dit soort voorbeelden hebben we al eerder gehad.
1: Mm-hmm.
2: Disney heeft ooit in Florida Celebration neergezet. Dat was een stad van 60.000 mensen, waar de Disney-ideologie werd uitgedragen. Dus daar zat je de Disney-huisjes, ik ben ooit geweest. En dan kwam de Disney muziek die kwam uit de grond. Weet je, van de kleine paddenstoeltjes en de elektriciteitsdraden hadden allemaal twee van die Disney-oortjes. Dus dat was een hele Disney-stad waar allemaal Disney-fans woonden, die, geloof ik, meer dan $100,000 meer betaalden voor een huis dan het eigenlijk waard was, om maar in zo'n Dusky-community te zijn. Dus het bestaat in de Verenigde Staten al langer. Wij kijken in Nederland daar vreemd tegenaan. Maar in Amerika is het normale dat privé-kapitaal op een gegeven moment zegt, nou, laten we dan maar een Almere gaan bouwen ergens of zo.
1: Nee, oké, maar dan heb je de stad gebouwd, maar dat betekent niet dat je dan ook een eigen rechtbank opzet, toch?
2: Ja.
1: Dat heeft wel heel erg met dit de autonomie te maken.
2: Nou ja, dit is de ultieme vorm van soevereiniteit. En ja, men draagt dat over. En als je, ja, de autoriteiten, die zijn wat dat betreft, die eten uit zijn hand. Want hij brengt hoogwaardige werkgelegenheid, brengt die. Dat stadje wat zo arm was als maar zijn kon, dat is inmiddels een booming town aan het worden. Dus de verantwoordelijken, die zijn heel blij. Fantastisch dat Elon komt. En als Elon iets wil wat ze hem niet toegeven, dan zegt Elon, joh, pas op, van anders ga ik gewoon naar de staat hiernaast, of ik ga een eindje verder nog, weet je, dan zijn ze hem kwijt.
1: Ja.
2: Dus ja,
1: als we dit allemaal bij elkaar optellen, hè, dan wil hij naar Mars, dan heeft hij zichzelf natuurlijk meer dan financieel onafhankelijk gemaakt. Hij heeft zich tussen alle autocratische leiders gepositioneerd als een machtig mens. Hij richt eigen steden op, hij heeft een eigen rechtbank, hij heeft een eigen politie. Als we dat allemaal bij elkaar optellen, Hans, is dat zijn grote doel, soeverein zijn?
2: Wellicht uiteindelijk wel. Soeverein, autonoom. Weet je, niemand kan mij iets maken. En dat is in feite zijn dat. En dan komt hij toch weer terug naar dat kleine jongetje wat gepest werd in Zuid-Afrika. En wat zich later, ook toen hij zijn eerste bedrijf oprichtte, dat was Zip2 en later PayPal, wat we nog allemaal kennen. Dus in al die twee bedrijven is hij eruit gegooid als CEO. En toen is hij eigenlijk afgezet. En toen heeft hij na PayPal zichzelf gezworen, dit gaat me nooit meer overkomen. Ik hou altijd volledige controle. Nou, en vanaf dat moment zie je eigenlijk maar één rode draad in zijn leven, of twee rode draden: Mars en autonomie. Dat is in feite soevereiniteit.
1: Ja.
2: Niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen.
1: Ja, hebben we toch weer wat geleerd over Elon Musk deze ochtend. Ik vond het fijn dat je er was, Hans. Volgens mij ga jij geen... Er komt nog een derde boek, heb ik zo'n idee, over Elon Musk. Of
2: nou,
1: is dat
2: mijn leeftijd staat het misschien in de weg. Want, ik ben inmiddels ook in de 70. Dus dan gaan de jaren tellen. Dus wie weet.
1: Nou, ik hoop het wel, want je hebt genoeg te vertellen volgens mij over Elon Musk. Musk-kenner en onderzoeker Hans van der Loo. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen. Wanneer ligt je boek eigenlijk in de winkels? 1 juli.
2: 1 juli.
1: 1 juli, ja. Maskmodus heet het. Dit was Vroeg van vrijdag 12 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En komende maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
4: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1 Journaal.
5: Goedemorgen, het is vrijdag 12 juni. In Amsterdam was een explosie bij een flat en daarna brak brand uit. Er vielen gewonden. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
6: Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Een van hen is zwaar gewond. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. Er zijn zo'n 400 flatbewoners geëvacueerd. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen. Dat meldde staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte het schip uiteindelijk na waarschuwingen van de revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt. Dat meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte vorige maand. Een man van 22 overleed 2 dagen later. Dat riep de vraag op of een marathon nog wel eind mei moet worden gehouden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande is boos dat haar muziek is gebruikt bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageert de artiest. Haar management probeert de video van het Witte Huis verwijderd te krijgen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de stad veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij ongelukken met een e-step. Een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De tweede wedstrijd op het WK voetbal tussen Zuid-Korea en Tsjechië is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de Koreanen. Tsjechië opende de score vlak na rust, maar Feyenoorder Wang maakte even later gelijk. 10 minuten voor tijd schoot invaller O de 2-1 achter PSV-keeper Kovar. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika, 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag is het opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Bij een explosie en grote brand bij een flat in Amsterdam-West zijn afgelopen nacht dus 7 mensen gewond geraakt, onder wie 1 ernstig. De ontploffing was in een groot deel van de stad te horen. Verslaggever Vincent van Rij, je bent in Amsterdam-Osdorp. Hoe is de situatie er nu?
7: Nou, ik zie dat er heel veel schade is aan de sportschool. De gevel van het gebouw ligt er voor een groot deel uit, waardoor je rechtstreeks dat gebouw in kan kijken. En dan zie je heel veel puin liggen. In die sportschool wordt op dit moment ook nog gezocht naar mogelijk meerdere andere mensen die nog niet gevonden zijn. En daarover sprak ik zojuist met de woordvoerder van de veiligheidsregio, Marco de Leeuw.
8: Ja, wij werden rond 12 uur gealarmeerd voor een grote brand hier aan de Osdorperbaan. Al vrij snel bleek dat er ook een explosie had plaatsgevonden. Inmiddels is de brand geblust en zijn er 7 personen gewond naar het ziekenhuis vervoerd. En de actie van de hulpverlening zit nu vooral nog op het zoeken naar mogelijke slachtoffers in het pand.
7: 7 gewonden, hoe ernstig zijn ze gewond? Wat kunt u daarover zeggen?
8: Ja, op dit moment is dat nog niet duidelijk. We weten in ieder geval dat ze moesten allemaal naar het ziekenhuis. Dat was nodig. Maar hoe het met ze gaat is nog niet bekend.
7: Het was het is een sportschool waar 24 uur per dag gesport kan worden. Dus die mensen waren waarschijnlijk aan het sporten.
8: Ja, wat ik begreep is dat er mensen binnen waren, mogelijk aan het sporten. Die zijn helaas slachtoffer geworden hiervan.
7: We staan nu te kijken naar dat gebouwtje. Dat is een klein zijgebouw vlakbij die grote flat. Er wordt ook met honden gezocht, dus mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin.
8: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
7: Het is nog heel vroeg, maar kunt u al iets zeggen over de oorzaak? Wordt er gedacht aan een gasexplosie? Er zijn natuurlijk ook wel eens gewoon een soort aanslagen hier in Amsterdam.
8: Ja, ik begrijp dat er behoefte is aan naar duiding. Hè? Wat is nou gebeurd? Er zijn teams van de politie aanwezig. Er is een explosief opruimingsdienst van Defensie is aanwezig. Er zijn heel veel teams aanwezig, omdat we eigenlijk rekening houden met alle scenario's. Op dit moment is gewoon nog niet duidelijk wat de oorzaak hiervan was. Ze houden rekening met alles, maar de focus voor nu ligt echt nog op de hulpverlening.
7: En waarom dan de explosieve opruimingsdienst van Defensie? Want die komen meestal als er bijvoorbeeld nog iets aanwezig is wat kan ontploffen.
8: Ja, omdat we niet zeker weten wat de oorzaak is geweest van de explosie en of er dan nog mogelijk wat materiaal binnen is. Is uit voorzorg echt, zijn allemaal verschillende teams opgeroepen. Dan hebben we ze hier maar ter plaatse. En dan kunnen we op de juiste manier dit voortzetten.
7: Uit veiligheidsoverwegingen is ook de grote flat daarachter ontruimd. Om hoeveel mensen gaat dat en waarom is dat eigenlijk gedaan?
8: Ja, wat ik nu weet is dat er ongeveer 150 mensen ontruimd zijn. Mogelijk zijn dat er meer. En die zijn elders opgevangen. Dat is vooral gedaan enerzijds omdat er bij de brand heel veel rook vrij kwam. En die ging de woning in. En aan de andere kant wisten we ook niet zeker wat de explosie had gedaan met de constructie van het flatgebouw. Dus daarom hebben we het voorzorg gemaakt, het hele flatgebouw ontruimd.
7: We zien nog wat rook. De brand lijkt wel onder controle.
8: Ja, de brand is onder controle. Nog niet brandmeester, zoals we dat dan noemen. Maar in ieder geval veilig genoeg, zodat de hulpverleners nu naar binnen kunnen om te gaan zoeken.
5: Dat zijn dus de woordvoerder van de veiligheidsregio, Marco de Leeuw. Vincent, hoe is het met de bewoners van die flat?
7: Nou, die zijn natuurlijk ontzettend geschrokken. Het gebeurde rond 12 uur. Sommigen sliepen al, sommigen niet. Toen ze die hele harde knal hoorden. Het gaat om een hele grote galerijflat, 9 verdiepingen. Veel bewoners. En die hoorden op een gegeven moment dat ze die flat voor de zekerheid dus uit moesten. De meeste daarvan zijn opgevangen bij vrienden, familie in de buurt. Maar er zijn ook een aantal mensen bij het stadsdeelloket van de gemeente aan het Osdorpplein, hier 5 minuten vandaan, opgevangen. Er zijn ook wat medewerkers van het Rode Kruis daar aanwezig. Het is nu vooral afwachten voor die mensen daar. Ze hopen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk dat ze weer terug kunnen. Dat ze even afwachten. En ik sprak met een aantal bewoners.
9: Ik zou net slapen. Op een gegeven moment hoorde je een knal. Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken. En toen zag ik die hele sportschool open lag.
7: Die sportschool zit onder die flat, hè? In een bijgebouwtje.
9: Een bijgebouw, ja. Eraan vast.
7: En u, mevrouw, u staat hier ook even buiten te roken. Want iedereen is opgevangen hier bij het stadsdeelloket. Hoe laat schrok u wakker van die knal?
10: Ik dacht dat het mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen. Daar waren ze bang voor dat de hele flat in elkaar zou.
7: Want het gaat om een bijgebouw. Zit die dan echt aan die flat?
10: Ja.
7: Uit veiligheidsoverwegingen moest daarom

0: elkaar zou.
1: Als het gaat om een bijgebouw, zit die dan echt aan die flat?
0: Ja. Ja.
1: Uit veiligheidsoverwegingen moest daarom iedereen eruit.
0: Ja,
1: en het gaat echt om honderden mensen.
0: Ja, maar ook Zweeds gaan nu ook onderzoeken natuurlijk waarom. Want er staat ook een terroristenbus, toch? Er stond ook iets
2: alle instanties.
0: Alles gaan ze onderzoeken, ja.
1: Niemand die nog weet wat er gebeurd is?
0: Nee, maar we worden ook niet geïnformeerd. Dus we weten ook helemaal niet waar we aan toe zijn.
1: Even praktisch, het is nu nog voor zessen. Er moet natuurlijk ook gewerkt worden vandaag. Hoe gaat dat?
0: Nou, niet. Nou, ik heb wel mijn pc meegenomen, mijn paspoort. Dus dat kan wel. Maar waar, weet ik niet. Weet ik niet.
1: En u, meneer?
2: Ik kan niet werken, mag je auto niet pakken.
1: Wat doet u normaal?
2: Ja, taxi. Alles, heel straat is afgesloten. Dus je mag je auto niet pakken. Dus niet werken. Afwachten gewoon.
1: Ja, een hele onzekere nacht dus voor al deze mensen. Het is nog onduidelijk wanneer ze terug kunnen gaan. En ondertussen zie ik nu ook dat er een hond van het Urban Search and Rescue Team aan het zoeken is in die sportschool. Dat zijn meestal honden en hondenbegeleiders zijn meestal afkomstig van de politie. En er wordt dus nog altijd hier gezocht naar mogelijke slachtoffers naast de 7 gewonden die al eerder naar het ziekenhuis zijn gebracht.
3: Vincent, dankjewel. Verslaggever Vincent van Rijn.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
3: 6:09. In met het oog op morgen aandacht voor de nieuwe EU-asielregels die vanaf vandaag gelden. Het asiel- en migratiepact is nodig om de asielprocedures in de EU-landen beter op elkaar af te stemmen. Mark Boshuyt is emeritus rechter in België en hij denkt dat het pact een vooruitgang is, maar hij heeft ook kritiek.
5: De hele asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
3: Ook wil de emeritus rechter een aanvulling op het verdrag voor de rechten van de mens.
5: Die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
3: De ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, moeten toch naar school. Daar ging het over in Nieuwsuur. De beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren, INCRADO, adviseert om nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs te weigeren. Kinderen moeten naar school, zei Corien van Starkenburg van INCRADO.
6: We hebben geen zicht op deze groep kinderen, die 2860 kinderen met vrijstellingen. Wat we vaak zien in reportages is toch het mooie verhaal van ouders die in staat zijn om hun kinderen thuisonderwijs te geven. Maar we weten niets over de kwaliteit van dat thuisonderwijs, maar ook niet of er wel echt thuisonderwijs wordt gegeven.
3: De gemeente moet de leerplichtwet uitvoeren. Vrijstelling van de leerplicht op basis van levensbeschouwing is bijna niet meer mogelijk door een uitspraak van de Hoge Raad. Toch denkt Van Starkenburg dat niet alle thuisonderwijsouders daar gehoor aan geven. En dan ontstaat er een nare situatie, zegt ze.
6: Namelijk dat een kind ongeoorloofd thuis zit, zonder vrijstelling. Dat noemen we dan absoluut verzuim. Het kind is niet ingeschreven op een school en gaat ook niet naar school. Ja, en dan krijg je een handhavende situatie waarvan we denken dat het contact tussen ouders en gemeente en jongeren er niet beter van zal worden. En tegelijkertijd worstelen we al jarenlang met deze vrijstelling. En wordt het nu ook echt wel eens tijd dat Den Haag er echt een uitspraak over doet.
3: En er was volop aandacht voor de start van het WK voetbal. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over de WK-hits van verschillende landen. Want wat is bijvoorbeeld de plaats van Curaçao? De Curaçaose artiest Tania Cross noemde een paar voorbeelden van populaire liedjes die veel gedraaid worden om hun elftal aan te moedigen. Zo ging singer-songwriter Kev speciaal de studio in. Cross legt uit waar zijn liedje over gaat.
7: Het zegt, wij zijn kinderen van Curaçao en we zijn trots van onze, wat we allemaal hebben bereikt. Wat ik hierin hoor is gewoon nation building. Hè? Dat saamhorigheid. En wij geloven in onszelf en we hebben al gewonnen. Sowieso omdat we dit podium betreden.
3: En uit de boombox van de selectie van Curaçao zelf klinkt veel vrolijke muziek. Die vooral te horen is tijdens carnaval op het eiland. De beats van One Flavors en Ajatai zijn favoriet, zegt Kok.
7: Zij zijn de koningen van het carnavalseizoen. En Ajatai is een soort, laten we zeggen, een Curaçaose Justin Bieber. Mm-hmm. Als je dan denkt van de populariteitsgraad. Dus zijn mensen die dus ook een

0: The Morning Elephant en Meeskere Mees. Veel kranten blikken terug op het verkeersdrama in Zeeland gisteren.
1: In Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen schepte een auto een groep kinderen van een schoolklas. Er vielen 4 doden en 3 zwaar gewonden. Hier zijn geen woorden voor, citeert de Telegraaf, de voorzitter van de scholenkoepel. Volgens de krant is nog onduidelijk waardoor de auto op het fietspad terechtkwam. Volgens het AD is Stichting Namens de Familie beschikbaar voor de nabestaanden van de slachtoffers. Er is een verdachte opgepakt, een man van 19. De Volkskrant schrijft dat de burgemeester getuigen oproept om zich te melden. Er loopt zowel een politie- als een strafrechtelijk onderzoek. Het grootste WK-voetbal is begonnen en de wereld zal het weten, schrijft de Telegraaf bij een foto van de openingsceremonie. Er zijn vandaag en morgen ook nog openingsceremonies bij de eerste wedstrijden van Canada en de Verenigde Staten. Trouw schrijft dat er een donkere schaduw over het toernooi hangt. Volgens de krant zit Donald Trump het feestje van de FIFA flink in de weg. Zo werd al een scheidsrechter uit Somalië geweigerd, net als supporters uit Iran en Ivoorkust. De kans is groot dat FIFA-baas Infantino de komende tijd vaker in de verdrukking komt door het optreden van de Amerikaanse overheid en politie, schrijft Trouw. SpaceX gaat vandaag naar de beurs. Volgens NRC is het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk steeds meer een AI-concern geworden. Omdat er zoveel weerstand is tegen de energieslurpende AI-fabrieken op aarde, wil hij die verplaatsen naar de ruimte. Er is nogal wat geld gemoeid met de beursgang. $75 miljard moet de opbrengst worden. En dat zou van Musk de eerste biljonair maken, met een B dus. Met een geschat privévermogen van meer dan $1000 miljard. De Volkskrant schrijft dat SpaceX alleen maar verlies maakt, maar beleggers geloven heilig in Musks toekomstvisioenen. En zo'n 180.000 leerlingen in Nederland kregen gisteren het verlossende telefoontje of ze geslaagd zijn voor hun examen. En volgens Trouw had het ook dit jaar zin om te klagen over de toetsen. Zo werd natuurkunde op het VWO dit jaar zeer mild beoordeeld. De N-term was 2,2, uitzonderlijk hoog. Dat betekende dat je voor dat vak maar een derde van de punten hoefde te halen voor een voldoende. Volgens een docent was het examen te lang en te moeilijk. 1 vraag heb ik 5 keer moeten lezen en daarna snapte ik het eigenlijk nog niet.
2: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Na eindeloos veel uren voorbeschouwen is het WK voetbal echt begonnen. Een van de gastlanden is Mexico. En Mexico won gisteravond in eigen land de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu zag die wedstrijd vanuit de VS en hij vertelt waarom hij van de wedstrijd genoot.
3: Ja, het was toch wel mooi om te zien. Ik dan met name genoot van het Azteca-stadion. Dat was toch wel een bijzondere plek. Hè. Daar zijn al 2 WK's gespeeld. Dit is de 3e keer dat daar een WK plaatsvindt, of deels in Mexico dan. En als je dat stadion ziet, dat is echt een van de voetbaltempels van de wereld. En Mexico kwam op voorsprong en won die wedstrijd uiteindelijk ook. En om het feest van de Mexicanen te zien, ja, dat was toch wel indrukwekkend allemaal.
0: Het was natuurlijk de eerste van het toernooi. Zijn er opvallende dingen?
3: Ja, we hebben de beelden gezien van de opkomst en de volksliederen. Dat ziet er allemaal ietsje anders uit dan we gewend zijn. Alle spelers, ook de wisselspelers, staan allemaal naast elkaar. Dat is een beeld waar je misschien nog een klein beetje aan moet wennen. En ja, wat mij ook verder opviel waren die drinkpauzes. Daar zijn we al voor gewaarschuwd. Verandert het spel wel een beetje, eerlijk gezegd. Het begint bijna meer op een spel te lijken in 4 kwarten dan een spel in 2 helften. Want ja, je hebt gewoon 3-4 minuten heb je rust tussen een kwart door die drinkpauzes. Dat is toch wel interessant. Kijken hoe de trainers ook daarmee omgaan op dit WK. Dat zijn de dingen die me het meest opvielen.
0: Kijken we even naar het Nederlands elftal. Daar ging het laatste 24 uur, nou ik mag wel zeggen de laatste dagen, heel veel over keeper Bart Verbrugge. Is er al meer bekend over zijn blessure?
3: Nee, dat zal ook nog wel raadselachtig blijven, vermoed ik, tot aan zaterdag. Tot de persconferentie van Ronald Koeman in Dallas voor de wedstrijd tegen Japan. Want vandaag gaan we geen Koeman meer horen. Hij traint besloten met zijn team. Dus we hebben alleen gisteren een kwartier open training kunnen zien. Daar zagen we Verbrugge niet. Hij zat wel in de bus, had zijn keepershandschoenen mee, maar die heeft hij verder niet meer gebruikt. Dus dat is over de 2e dag op rij dat hij niet meetrainde. Tijd begint wel een beetje te dringen, want zoveel dagen zijn er niet meer over. Maar ze hebben nog wel de hoop dat hij het gaat redden.
0: En Japan is dus de tegenstander komende zondag. Hoe staan zij ervoor?
3: Ja, Japan mist de aanvoerder, Wataru Endo. Dat werd gisteren bekend dat hij het WK definitief niet gaat halen. Ook een moeizaam seizoen gehad bij Liverpool. Heel lang niet gespeeld, veel blessures gehad. Is wel echt een belangrijke speler binnen die hele groep, in die selectie ook. En normaal altijd basisspeler, maar hij haalt het niet. Dat is wel een tik voor de Japanners, want dat is echt een belangrijke speler. Dus nee, ook bij Japan, net zoals bij Nederland, is er de nodige blessureleed. Endo is weg, er is een vervanger opgeroepen, nieuwe aanvoerder. Dat is Ajax-speler Ko Itakura. Hij gaat de hand schudden komende zondag van de Virgil van Dijk voor die wedstrijd in Dallas gaat beginnen.
0: Zei Arman Afzorglu. En in een stampvol Estadio Azteca in de hoofdstad Mexico-stad zagen tienduizenden toeschouwers hoe het gastland dus die openingswedstrijd won van Zuid-Afrika. Een echt voetbalfeest, zag correspondent Boris van der Spek.
4: Ja, overal waar ik kijk zie ik mensen. Voetbalfans uit Mexico in groene shirts. Ik sta voor het Estadio Azteca waar vandaag het WK voetbal begint. Er was angst onder autoriteiten dat protesten van Mexicanen die niet op dit WK zitten te wachten de openingswedstrijd zou verstoren. Maar hier merk je niets van die protesten. Hier zijn alleen maar voetbalfans die de wedstrijd willen zien en er heel veel zin in hebben. Het is hier echt heel erg druk.
5: Ja, een andere plek waar het heel druk is, is het perscentrum naast het stadion. Daar heeft de pers uit de hele wereld zich verzameld. Er zijn, ik zie Russen, ik zie daar Chinezen zitten. Ik zie journalisten uiteraard uit Zuid-Afrika zitten. Europese pers, Amerikaanse pers. Ja, als ik het zo heel snel tel, zijn het zeker 300-400 journalisten. Veel televisie. Er zit een hoekje zitten veel te schrijven. Dat zal schrijvende pers zijn, fotografen in groene hesjes. Die hun lenzen uitproberen. Je kan zo naar het stadion lopen. Je bent zo op de tribunes langs het veld. En daar gaat zo meteen de wedstrijd beginnen. Ja, hier in een uitverkocht Estadio Azteca, waar dus 90.000 mensen inpassen. Kijken we hier naar het begin van Mexico-Zuid-Afrika. Het WK is officieel begonnen. En ja, het is tot nu toe echt een voetbalfeest. Buiten het stadion was het een enorme gezelligheid. Veel gedanst. En ja, zoals je hoort nu de Mexicaanse fans. Olé. Dus men heeft er hier zin in. Ik zit hier op de perstribune, maar dat zijn heel veel Mexicaanse journalisten die uiteraard ook groot voetbalfan zijn. Dus het is eigenlijk alsof je op een extra tribune zit waar iedereen hartstochtelijk voor hun land juicht. Je hoort het, de liederen die gaan door. Want ja, Mexico staat voor, maar wat hier voor geluid vanaf het veld, vanaf de tribunes de lucht in gaat, dat is heel indrukwekkend. Ja, over dit WK kan je heel veel zeggen. De aanloop ernaartoe is vooral negatief geweest met alle perikelen aan de grens in de Verenigde Staten en ook in Mexico waar veel geprotesteerd wordt. Maar als de bal eenmaal rolt, ja, dan wordt daar niet meer aan gedacht. En dan is het een voetbalfeest dat we hier ook zien in het Estadio Azteca. Waar zeker 90.000 voetbalfans, met name uit Mexico, dus met name ook in die groene shirts, zijn samengekomen. En er hier echt feest van maken.
0: Mexico won dus met 2-0 van Zuid-Afrika. Ook in de andere teams in Pool A kwamen in actie. De wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië eindigde in 2-1. Het is bijna 6:54. Ray kreeg deze week dus de Indie Spirit Award van het muziekblad Billboard. Een bekroning van de eigenzinnige weg die ze is ingeslagen. Ze had ook een teleurstellende mededeling. Ze maakt pas weer een album als ze verliefd is geworden. Tot die tijd moeten we het dus doen met onder meer haar hartekreet die ze al eerder op dit vlak slaakte. Where is my husband?

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Bij een explosie en een grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn zeker 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Er wordt met honden gezocht of er nog mensen onder het puin zitten. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte het schip de poging na waarschuwingen van de revolutionaire garde. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes, voor drank, zeep of wasmiddel. Volgens het kabinet zijn er te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De fabriek in Almelo maakt alleen fietsen van het merk Cannondale. En Pondbike wil juist dat in zijn fabrieken fietsen van meerdere merken worden gemaakt. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zijn medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later tijdelijk droger, maar vanmiddag is het opnieuw bewolkt en is er soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Fouten in dossiers van duizenden huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Zometeen een verslaggever van RTV Noord hierover.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: In dossiers van duizenden huizen in het Groningse aardbevingsgebied staan mogelijk fouten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen, waar Pointer en RTV Noord over publiceren. Huizen werden onterecht veilig verklaard en soms kregen bewoners zelfs een dossier van een heel ander huis. Onderzoeksjournalist Daniel Telen van RTV Noord, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Om wat voor fouten gaat het nog meer?
10: Ja, het gaat over verschillende soorten fouten. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En ja, wat je al zei, er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: En dat gaat dus om duizenden huizen?
10: Ja, dat is wat wij samen met Poynter van Bronnen hebben begrepen. Het gaat dan dus, wat je zei, over de eindconclusies van een rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Nou, dat rapport is in het leven geroepen door het vorige kabinet. En die hebben hen gevraagd een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de beoordelingsrapporten. En ze zijn hierom gevraagd naar een uitzending van Poynter vorig jaar, waarin zij met hulp van bouwkundige experts en gedupeerden concludeerden dat er in een steekproef al meer dan 200 rapporten met fouten waren gevonden. Nou, in dit grotere onderzoek is de schaal dus nog een stukje groter geworden.
1: Ja. Want hoe zijn ze dan te werk gegaan? Hoe zijn die dossiers opgesteld?
10: Poynter kreeg allemaal tips binnen van Groningse gedupeerden. En zijn toen samen met bouwkundige experts gaan kijken naar die rapporten. Nou, daar vonden ze al heel erg snel hele grote fouten in. Hoe die rapporten tot stand komen, de NCG besteedt dit uit. Dat is de Nationaal Coördinator Groningen die de versterkingsoperatie overziet. En ze laten dit doen door onafhankelijke ingenieurbureaus. Die komen dan langs bij gedupeerden om een bouwkundig rapport op te stellen. Dan gaat het om tekeningen, een algeheel rapport en berekening met betrekking op de veiligheidsmarges. En dan is het uiteindelijk aan de hand van dat rapport aan de Nationaal Coördinator Groningen om te bepalen of een huis versterkt moet worden. Om aan de veiligheidsmarges te kunnen voldoen bij een nieuwe aardbeving, of dat het huis oké is zoals het is.
1: Maar waardoor zijn al die fouten gemaakt?
10: Nou ja, dat is inderdaad een grote vraag. Want in totaal zitten er 28 adressen in de versterkingsopgave. Ja, als er dan fouten zitten of slechte onderbouwingen in meer dan in duizenden dossiers, dan is dat echt een hele significante groep. En dat zou natuurlijk niet moeten mogen, want het gaat hier over de veiligheid van Groningers. Dus de NCG zal de komende periode toch echt met een antwoord moeten komen met de vraag hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.
1: Want er zijn dus zeker of wellicht huizen veilig verklaard die misschien niet veilig zijn?
10: Ja, we hebben ook gevraagd hoe groot die groep nu is. Nou, daar konden ze of wilden ze in ieder geval nog geen precies antwoord op geven. Maar dat is wel wat wij van Bronnen begrijpen. Dat onder die duizenden er ook een groep zal zijn van mensen die nu denken in een veilig huis te wonen, maar die dan daar toch te horen gaan krijgen dat er weer een versterkingsoperatie moet komen. Dat ze mogelijk tijdelijk hun huis uit moeten, omdat dat huis toch versterkt moet worden. Ja, dat zou niet moeten mogen.
1: Hebben jullie al reacties van mensen bij wie dit soort fouten zijn gemaakt?
10: Nee, nog niet. Maar ja, die kan je natuurlijk uittekenen. Want dit gaat om Groningers die in veel gevallen al meer dan 10 jaar in onzekerheid zitten. Dat is dan natuurlijk de onzekerheid of ze in hun huis mogen blijven wonen, of hun huis veilig is, of dat ze tijdelijk ergens anders moeten bivakeren. En weer krijgt dat vertrouwen, of dat hele broze vertrouwen in de overheid ook een knauw. De versterkingsoperatie loopt al heel erg moeizaam. En als nu duizenden rapporten opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, nou, dan kan je er donder op zeggen dat dit voor meer vertraging zal zorgen ook.
1: Ja. Die rapporten zijn opgesteld onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen. Hoe reageren ze daar?
10: Nou, die willen inhoudelijk nog niet reageren op onze vragen totdat het definitieve rapport verstuurd is en de deur uit is. We hebben ook gevraagd, oké, maar wat gaan jullie nu de komende weken doen ten opzichte van Groningers, gedupeerde bewoners? Gaan jullie ze een mail sturen of een brief sturen? Nou, ook daar gaven ze geen antwoord op, maar ze zeggen wel dat als er gedupeerden zijn die zich zorgen maken of vragen hebben, dat die contact mogen opnemen en dan staan ze paraat om te helpen.
1: Daniel, dankjewel. Onderzoeksjournalist Daniel Telen van RTV Noord. Al jaren worden Nederlandse rivieren geteisterd door de Amerikaanse rivierkreeft. Wat ze noemen een invasieve exoot. Een dier dat hier eigenlijk niet thuis hoort. Inmiddels is de rivierkreeft ook de Waddenzee overgestoken. Vorig jaar werd hij gevonden in Fuiken op Ameland. Het Wetenschap Friesland gaat onderzoeken hoeveel van deze rivierkreeften er op het eiland zitten. Monique Plantinga van het Wetterschip, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Hoe komt zo'n rivierkreeft terecht op een waddeneiland?
11: Ja, dat is toch door menselijk handelen. De kreeft is daar niet heen gezwommen. Kan niet tegen dat zoute water. Dus is toch echt bijvoorbeeld ontsnapt uit een aquarium of losgelaten in de natuur. Of meegekomen met een auto of een boot als verstekeling. Maar echt door menselijk handelen daar beland.
1: En is Ameland dan het enige waddeneiland waar die Amerikaanse rivierkreeft gevonden is?
11: Ja, voor zover wij weten, op dit moment is dat het geval. Alleen op Ameland.
1: En wat doet de kreeft met de natuur op Ameland?
11: Ja, de kreeft, het gaat hier over de rode Amerikaanse rivierkreeft. Ja, die heeft toch echt wel een verwoestend effect op het schone en gezonde water en op de onderwaternatuur. Het is inderdaad een invasieve exoot. vermeerdert zich razendsnel. Is ook een alleseter. Eet de waterplanten op, de waterdiertjes, de eitjes van de vissen, de amfibieën. Ja, graaft ook in de oevers, komt er allemaal grond los, wordt het water troebel. Ja, en dat zet dat schone en dat gezonde water heel erg onder druk. En als waterschappen doen we nou juist zo enorm ons best om gezond en schoon water voor elkaar te krijgen. Waar het zo goed leven is voor vissen en waterplanten en waterdiertjes. Ja, en dit ondergraaft echt letterlijk onze inzet.
12: In de rest van Nederland is het al niet eens meer zo exotisch, hè? Want hij komt heel veel voor. Zijn jullie er op Ameland dan nog op tijd bij, denkt u?
11: Ja, dat klopt. Inderdaad, het is in Nederland wel een heel groot probleem. En in Friesland is het op dit moment nog een kleiner probleem. Dat willen we ook graag zo houden. En Ameland heeft dan weer als voordeel, als je over voordelen kunt spreken in dit verhaal, dat het een afgesloten watersysteem is. Dus we kunnen daar eenvoudiger op ingrijpen. Op het platteland is het, op het vasteland is het natuurlijk een open watersysteem. En dat is veel ingewikkelder. Ja. Dus we hebben nog wel hoop dat we hier met maatregelen de kreeft kunnen terugdringen.
12: Ja, dat is het voordeel van een eiland. Dus u gaat nu op het eiland fuiken plaatsen om te onderzoeken hoeveel er te zijn. En daarna?
11: Ja, het bestrijden van de kreeft doe je inderdaad met eerst een beeld brengen en dan de maatregelen die je kunt inzetten, dat is inderdaad vangen, bijvoorbeeld met fuiken. Het kan ook met inrichtingsmaatregelen, kreeft houden van steile oevers waar ze in kunnen graven. Dus als je bijvoorbeeld mooie natuurvriendelijke oevers aanlegt, dan wordt het al minder aantrekkelijk voor de kreeft. En we hopen op hulp van de natuur, want we zien steeds meer dieren die ook van kreeft houden. Otters en snoeken en palingen en futen, daar moet u aan denken. Dus zo met elkaar proberen we met al die maatregelen de kreeft weer terug te dringen naar een beheersbare niveau op Ameland.
12: Eigenlijk moet het Rijk dit doen, hè? Het is niet uw taak als waterschap, hè? Wetenschap Friesland. Maar jullie doen het dus toch?
11: Ja, u heeft helemaal gelijk. En dat is ook een heel vervelend punt in deze hele discussie. Wij als waterschappen vinden dat het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft een wettelijke taak is van het Rijk. Daar is veel discussie over met het Rijk. Ondertussen vermeerdert de kreeft zich voort. Dus wij hebben nu besloten als waterschap, we voeren die discussie, maar we zetten nu ook de stap naar voren. Want we willen dit probleem zo snel mogelijk aanpakken. Dus vandaar dat we nu toch onderzoeken gaan doen en daarna maatregelen.
12: Dank u wel. Monique Plantinga van het Wetenschap Friesland.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
12: Een paar uur nadat Nederland zondag in Houston tegen Japan speelt, is in de tuin van het Witte Huis een heel ander sportevenement. Het UFC Freedom 250, oftewel een vechtsportgala. Ter ere van 250 jaar Verenigde Staten en van president Trump, die zondag 80 wordt. Volgens sommige Amerikanen verbleekt het WK-voetbal bij dat vechtsportgala. Anderen hebben er juist forse kritiek op. Correspondent Rudy Bauma ging vast kijken bij het enorme podium dat afgelopen week is opgebouwd.
13: Extra things going on down here.
14: Het is 6 uur 's ochtends, super vroeg nog. Honden besnuffelen al onze spullen. Alles wordt opengemaakt.
13: We're gonna work our way up and around to the north side of the structure. You guys can see the octagon and the claw and everything like that.
14: Dit is dan het podium, de octagon, de achthoekige ring van dit soort gevechten. Ze noemden het vroeger wel kooigevechten. Het heeft ook gaas eromheen, dus het heeft er wat van weg.
13: It is very unusual and I wonder how we're going to look back on it in 50 years.
14: Hoe gaan we hier over 50 jaar op terugkijken? Vraagt ook Mike Bond zich af. Hij is mixed martial arts journalist van USA Today.
13: Remember when Donald Trump, during that crazy time made a UFC fight happen? Like I don't know how it's going to look in history.
14: Er zijn grote tribunes omheen gebouwd. Zullen zo'n 4000 mensen hier plaatsnemen. VIP's natuurlijk, mensen uit het Witte Huis, maar ook militairen zijn uitgenodigd, maar geen dikker. Ja, dat zijn de woorden van het Pentagon, van het oorlogsministerie. Want de militairen die hier komen te zitten, die moeten wel voldoen aan de bepaalde lengte-taille-verhouding.
15: If anybody had the opportunity to do something at the White House, why would you not do it?
14: Organisator Dana White had er niet van durven dromen.
15: But you can never dream of something like this.
14: Een mixed martial arts gevecht in de tuin van het Witte Huis. Maar hij is een dikke vriend van president Trump.
13: It must be said, like Dana White's personal relationship with president Trump, we wouldn't be here if it wasn't for that. You know, like that's just the reality of it. But
14: en daar kun je dit niet los van zien, zegt ook Mike Baum.
16: It's a gift
14: Het volkse feestje is duidelijk een cadeautje van Trump, zegt Franklin Foer, journalist bij The Atlantic. Hij houdt zich bezig met het raakvlak van sport en politiek.
16: And I'm sure it's going to be repaid to Donald Trump many times over through the years.
14: Trump zal er in de toekomst weer profijt van hebben.
17: How grateful were you to President Trump that he basically told Dana White?
14: Het werkt nu al twee kanten op. De UFC heeft op verzoek van Trump zijn favoriete vechter toegevoegd aan het programma.
18: Like a dream come true, the fight at the White House.
14: Ja, en die is natuurlijk heel dankbaar.
19: The Black Beast is gonna get his ass beat.
14: Hij krijgt er nog wel verbaal van langs van zijn tegenstander.
16: Donald Trump also likes to cultivate spectacles that he knows will annoy.
14: Heel verheffend is het allemaal niet, maar Trump vindt het volgens Franklin Foer leuk om zijn tegenstanders op de kast te jagen met deze cultuuroorlog.
16: He's picking a culture war.
20: This really is the most historic sporting event ever.
14: Het meest historische sportevenement ooit, noemt UFC-baas Dana White het.
16: It is historic in that it's a historic breach of ethics.
14: Volgens Franklin Foer van The Atlantic is het de meest historische schending van ethiek. Toch klinkt er ook binnen de UFC kritiek. UFC-commentator en invloedrijk podcaster Joe Rogan vindt het ook gek.
21: Stress and weird to have a fight at the White House in the middle of a fucking war.
14: Om dit bij het Witte Huis te organiseren terwijl de VS in oorlog is met Iran.
22: It is weird. I mean, there's in theory you'd like to say, you know, the people in the White House, there's a lot more significant things going on that your focus should be on, but
14: er zijn toch wel belangrijker dingen waar Trump zich op zou moeten focussen, zegt Mike Bahn.
23: I'm not criticizing the UFC.
14: UFC-vechter Bryce Mitchell, voorheen Trump-aanhanger, vindt dat de regering zich niet bezig zou moeten houden met entertainment.
23: It's a once-in-a-lifetime thing. But the government should never be hosting sporting events because there's more room for corruption.
14: Het opent de deuren voor corruptie, vindt hij.
23: And so that's my thoughts on it, is that the government is supposed to protect us, not entertain us.
14: Er zijn nog allerlei werklieden de laatste hand aan het leggen aan kleine dingetjes.
24: We are shortening these ropes.
14: Ja, zijn wat touwen aan het inkorten.
25: Final touch.
26: Final touches.
14: En dan verderop, op de ellips, dus buiten het terrein van het Witte Huis, daar kunnen zo'n 85.000 geregistreerde fans alles volgen. Ja, de Romeinen die wisten het al, geef het volk brood en spelen. Maar in dit geval wordt het volk wel weggehouden van de elite.
12: Een verslag van Rudy Wijlma. De Belastingdienst wil voorkomen dat een nieuw btw-systeem in Amerikaanse handen valt, schrijft BNR.
2: Volgens staatssecretaris Ehrenberg wil de Belastingdienst het systeem zelf gaan beheren en onderhouden. Het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises gaat het nieuwe systeem nog wel leveren, maar de servers komen onder meer in eigen datacenters. Er waren in de Kamer zorgen over, nadat eerder ook al het bedrijf achter DigiD in Amerikaanse handen dreigde te vallen. Ook dat werd op het laatste moment tegengehouden door het kabinet. Volgens BNR is er wel een nadeel. Door de andere aanpak van de Belastingdienst loopt de invoer van het systeem vertraging op. De politie kan het aantal meldingen over verwarde personen niet meer aan, schrijft Pointer. Het programma heeft een pop-up redactie in Den Helder. In de eerste maanden van dit jaar kwamen alleen al in die plaats 322 meldingen binnen, zo'n 3 per dag. Eén zo'n melding kost al snel 3 of 4 uur om af te handelen, vertelt Angela Visser. Zij gaat bij de Noord-Hollandse politie over zorg en veiligheid. Volgens Pointer is het vaak duidelijk dat de mensen juist hulp nodig hebben, maar is het in de praktijk vaak moeilijk om ze aan de juiste zorg te koppelen. Het wordt vaak ingewikkeld doordat ze meerdere problemen hebben, zoals onverwerkte trauma's en een verslaving. De ogen van de wereld zijn de komende weken gericht op het WK voetbal, en dat geldt ook voor hackers en cybercriminelen, schrijft RTL. Onderzoekers zeggen dat de kans op een cyberaanval gigantisch is. Dat zouden aanvallen kunnen zijn op het WK zelf, maar ook pogingen tot fraude gericht op de fans die afreizen naar het toernooi. Zo zegt een cybersecuritybedrijf dat hackers de infrastructuur in speelsteden kunnen ontregelen, maar ook kunnen de tv-uitzendingen verstoord worden of het ticketsysteem platgelegd worden. We hebben nu al 5000 websites gevonden die gebruikt worden om voetbalfans op te lichten, zegt een expert tegen RTL. En in tijden van tablets en smartphones schrijft Hart van Nederland over een offline hobby die populair is onder kinderen: vissen. Steeds meer kinderen gooien hun hengel uit aan de waterkant. Ook van deze basisschool in Woudenberg, al gaat nog niet alles volgens plan.
27: Mijn kat is een vis en toen ging die hele hengel, die ding ging dus helemaal in de knoop.
28: Het was heel leuk.
29: Ja?
28: Ja.
29: Vind je het niet zielig dat hij een haakje in zijn mond krijgt?
28: Nee, want hij voelt er niks van.
12: Ja. Ik zie het ook bij ons. echt ineens in 2 jaar tijd heel veel kinderen die aan het vissen zijn.
2: Ja, nou ja, grappig. Dat is inderdaad wel grappig. Overigens moet ik zeggen dat ik wel een beetje betwijfel heb bij die laatste opmerking. Voelt er niks van. Volgens mij werd dat inderdaad vroeger gedacht, maar is dat inmiddels een beetje achterhaald.
12: Denk ik ook.
2: In elk geval blijkt uit cijfers van de Sportvisunie dat nu ruim 330.000 kinderen onder de 15 een vispas hebben. En dat zijn er 9.000 meer dan een jaar geleden.
0: Oehoe. Oehoe. Oehoe. NPO.
1: Radio 1.
0: Oehoe. Het NOS Radio 1-journaal.

0: forsaken me. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Het is 7:08. Na Mexico gaat vanavond het WK ook beginnen in de andere organiserende landen. Canada speelt vanavond om 9:00 in Toronto hun openingswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. De Mexicanen staan bekend als voetbalfanaten, maar over Canada hoor je een stuk minder. Nicolai van Veenschoten, geboren Nederlander, maar inmiddels al 11 jaar wonend in Canada. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leeft het toernooi in Canada?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, nee. Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Wordt het, mensen zijn wel enthousiast in de grote steden natuurlijk, waar Toronto, waar de wedstrijden ook spelen. Maar ik zelf woon in een klein dorp, 4 uur van Toronto weg. En je hoort er heel weinig over eigenlijk.
0: Zijn er dan geen verwachtingen ook van hun ploeg?
1: Nou, ja en nee. Historisch gezien heeft Canada natuurlijk niet echt heel goed gespeeld in de Wereldcup in het verleden. En natuurlijk onze sterspeler Alfonso Davies is in de eerste wedstrijd geblesseerd. Dus dat levert ook niet echt veel hoop op eigenlijk.
0: Dus het wordt vooral spannend vanavond.
1: Ja, zeker. Maar dat is niet te zeggen dat de Canadezen er geen zin in hebben. Want ja, het is wel enthousiasme natuurlijk.
0: Hoe gaat u die eerste wedstrijd van Canada bekijken?
1: Nou, ik heb het geluk dat ik bij een soort van sportbrouwerij werk. Dus we hebben zelf hartstikke veel tv's hangen. En wij hosten dan alle wedstrijden van de World Cup.
0: En daar gaan wel mensen op afkomen, denkt u?
1: Ja, en zelfs voor de Euro, de EK, kwamen er wel heel veel mensen af. Dus, en de eerste wedstrijd tegen Mexico vandaag kwamen heel veel Mexicanen op af. Dus dat was goed.
0: Dus er zijn ook heel veel inwoners van Canada die oorspronkelijk ergens vandaan komen, of hun voorouders ergens vandaan komen, en die komen voor die landen ook kijken.
1: Ja, zeker. In deze regio zijn er ongelooflijk veel immigranten, inclusief mijzelf natuurlijk. En die komen allemaal hun eigen land supporten.
0: Ja, want u heeft voor komende zondag, voor Nederland tegen Japan, de Dutch Village georganiseerd, begrijp ik. Wat is dat?
1: Ja, nou, dus Dutch Village zelf is deel van een groter evenement in onze regio. Dat heet Carousel of the Nations. En dus dat hebben ze nu al 50 jaar in onze regio gehouden. Maar 3 jaar geleden dachten wij van, nou, er is eigenlijk geen Nederlandse culturele village. Dus voor een weekend hosten wij dan Nederlandse cultuur, muziek, eten, voetbal natuurlijk, die zondag.
0: Dus het is een soort festival waarbij ieder land een beetje zijn eigen deeltje heeft.
1: Ja, precies. Dus een festival waar verschillende landen hun eigen cultuur kunnen vieren in onze regio. Omdat het hier natuurlijk ongelooflijk veel cultuur zit.
0: Dus u heeft voor heel veel man kaas en bitterballen geregeld?
1: Stukken veel bitterballen. De Nederlanders komen erop af.
0: Canada en Nederland kunnen elkaar treffen in de knock-outfase, hè? Voor wie juicht u dan in dat geval?
1: Ja, dat is moeilijk om te zeggen natuurlijk. Want ik ben technisch gezien Canadees, met een Canadees paspoort, en een Nederlander met een Nederlands paspoort. Dus we zullen wel zien wie er wint. En dan ga ik wel voor dat team.
0: Ja. In ieder geval heel veel plezier, ook de komende dagen. Nicolai van Veenschoten, hartelijk dank.
2: Hartelijk bedankt. NPO Radio 1. Podcast.
3: Docs. In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
4: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
3: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
5: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
3: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
6: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
3: Deze week in Docs, 100 vragen. 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
7: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
11: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
13: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het zware ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen maakt veel los. En er wordt nog gezocht naar slachtoffers na een explosie in Amsterdam. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
14: Bij een explosie en een grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn zeker 7 gewonden gevallen. 1 van hen is zwaar gewond. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Daar zit een sportschool en die stortte deels in. Er wordt met honden gezocht of er nog mensen onder het puin liggen. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw en is onder controle. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Volgens het kabinet zijn er te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regels kunnen worden uitgebannen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. De aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte vorige maand. Een man van 22 overleed 2 dagen later. Dat riep de vraag op of een marathon nog wel eind mei moet worden gehouden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande is boos dat haar muziek is gebruikt bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis op TikTok is gezet, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Haar management probeert de video van het Witte Huis verwijderd te krijgen. En na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de stad veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename van een kwart in vergelijking met een jaar eerder. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De tweede wedstrijd op het WK voetbal tussen Zuid-Korea en Tsjechië is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de Koreanen. Tsjechië opende de score vlak na rust, maar Feyenoorder Wang maakte even later gelijk. 10 minuten voor tijd schoot invaller Ode 2-1 achter PSV-keeper Kovar. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika, 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag is het opnieuw bewolkt en is er soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Heel Terneuzen huilt om dit verschrikkelijke ongeval. Dat zei burgemeester Weerwind nadat 3 leerlingen en een leerkracht omkwamen onderweg naar hun schoolkamp. Zo'n crisisadviseur, hoe hiermee om te gaan in de klas?
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij het tragische ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven toen een auto hen aanreed. En er zijn ook zwaar gewonden. De groep was op de fiets onderweg naar hun schoolkamp. De school van de kinderen staat in Aksel. Daar kwamen ouders, kinderen en schoolmedewerkers samen, vertelt de directeur van de school.
21: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt... Dat komt stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: Ook de burgemeester van Terneuzen, Frank Weerwind, is diep geraakt en gaat in gesprek.
22: Heel snel naar de slachtoffers gaan, de nabestaanden. Ze spreken, er voor ze zijn. Kijken wat je allemaal voor hen kan doen. Collega ambtenaren van ons die zijn ook direct naar de school gegaan om te kijken of we kunnen helpen met de organisatie, om de informatie zo goed mogelijk te laten zijn in de richting van docenten, van leerlingen, van ouders, van vaders, van moeders. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Ines P. is crisisadviseur bij ARC, kenniscentrum op het gebied van trauma. Ze heeft eerder in crisissituaties scholen ondersteund, bijvoorbeeld bij het ongeluk met de stint in Os. En ze schreef het boek Als een ramp de school treft. Ines P., goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: zijn dus 3 leerlingen en een leerkracht van deze school bij het ongeluk omgekomen. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond, liggen nog in het ziekenhuis. We hoorden de directeur van die basisschool net al even, de emotie ook in zijn stem. Kunt u beschrijven waar deze school nu doorheen gaat?
1: Ja, dit zijn de eerste uren en dagen van ontreddering. De directeur zegt ook stap voor stap en een poel van verdriet. Dus er is veel verdriet, er is wanhoop. Er zijn mensen die denken, zeker op school, hoe moeten we dit gaan doen? Hoe moeten we dit gaan doen met de kinderen, met de ouders? Hoe ga ik om met mijn eigen verdriet? En als ze straks weer op school komen, hoe kan ik dan een goede leerkracht voor hun zijn?
0: En wat die
1: leerkrachten vaak nodig hebben is dat ze horen, jij kunt dit. Dat ze het vertrouwen krijgen, dat ze omdat ze professional zijn, omdat ze pedagogisch geschoold zijn, omdat ze die kinderen en hun ouders goed kennen, dat zij het baken voor die kinderen weer moeten zijn. Als er zoiets afschuwelijks in je leven gebeurt als kind, dan heb je erg nodig dat die volwassenen uit je eerste kring, dat zijn je ouders of andere verzorgers of andere belangrijke personen, dat die stabiel blijven en dat die blijven wie ze daarvoor ook waren. Want anders verandert alles en dat beïnvloedt de veiligheid van de kinderen heel erg.
0: Maar dat is wel moeilijk, want die leerkrachten zijn natuurlijk ook diep geraakt hierdoor.
1: Ja, en daar is ruimte voor nodig dat ze die emoties kunnen uiten. En dat kunnen ze met elkaar en soms is daar ook begeleiding bij nodig. Maar wat je vaak ziet in dit soort situaties is dat mensen heel krachtig zijn en ze geven ook om kinderen. En dat er soms onvermoede talenten opstaan zodat ze dit samen kunnen doen. Dit gaat om hoe gaan we de vragen van de kinderen beantwoorden? Welke werkvormen zetten we in? Welke afscheidsrituelen? Wat kan ik doen als ik het even niet red? Is er misschien dan extra onderzoek?

0: Wat kan ik doen als ik het even niet red? Is er misschien dan extra ondersteuning? Dus het is heel belangrijk dat zij samen dit gaan doen. En dat er oog is voor wie dit minder goed kan. En dat daar ondersteuning voor geregeld kan worden.
1: En hoe belangrijk zijn de rituelen waar u het over heeft?
0: Afscheidsrituelen zijn belangrijk. Kinderen kunnen in deze dagen en in de weken die nog volgen ook leren dat als je samen afscheid neemt en als je samen verdriet hebt, dat het dan een klein beetje minder wordt. En dat is kan voor hen een hele belangrijke les zijn in de rest van hun leven. Dat ze ook als volwassenen nooit zullen vergeten wat hier gebeurd is. Maar dat ze ook hebben gezien dat als je dit samen doet en als je elkaar troost en als je gezien wordt, dat het erg helpt in de verwerking. En dat gaat ook over goede samenwerking met ouders op dit terrein.
1: Ja. U hebt op heel veel plekken geholpen, hè, in dit soort crisissituaties. Zoals ook bij de MH17-ramp, de tramaanslag in Utrecht. En bijvoorbeeld bij dat stintongeluk in Os, ik noemde het al, waarbij 3 kinderen om het leven kwamen. U bent toen 3 weken op die school aanwezig geweest. Wat kon u daar betekenen?
0: Het gaat heel vaak om naast mensen staan die dit moeilijke werk moeten doen. Natuurlijk ben ik niet 3 weken fulltime daar geweest, maar het gaat om ondersteuning. Met directie samen kijken welke acties moeten er allemaal gebeuren. Met leerkrachten in gesprek, wat kom je in de klasse tegen? Met leerkrachten in gesprek, hoe gaat het met ouders? Want het is niet zo dat als we allemaal hetzelfde meemaken, dat we ook allemaal hetzelfde voelen. Dus de kinderen hebben soms verschillende behoeften, maar ook de ouders hebben verschillende behoeften. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je soms begrenzen? Want ook dat is wel eens nodig. Dus het gaat om ondersteuning en het gaat ook om hoe kunnen we heel langzaam weer een goed schoolritme opbouwen. Want die school moet natuurlijk wel weer door als school. Ja. En we hebben natuurlijk nu dagen die heel anders lopen. Maar kinderen zijn heel erg gebaat bij snel weer structuur. Er zijn ook kinderen die na een uurtje praten denken, wanneer kan ik weer gaan rekenen? Het is belangrijk om een extra gymles, extra pauzes in te lassen. Want kinderen moeten ook naar buiten. Die moeten iets met hun lijf doen. Dus dat soort dingen, daar heb je het met elkaar over. En het gaat om heel goed monitoren ook van die leerkrachten. Er zijn ook leerkrachten waar oud verdriet boven komt over hele andere zaken. Dus complex is het.
1: Ja, want je moet dus inderdaad oog hebben voor de mens bij zowel de kinderen als de ouders als de leerkrachten. En iedereen kan anders reageren.
0: Ja. En dat betekent dus ook dat je je eigen manier van verwerken niet als maatstaf neemt. Dus dat je goed oog blijft houden voordat we allemaal anders zijn. En dat ook mensen, zeker als dit proces langer duurt, wordt het ingewikkelder. Dan kunnen we ook oordelen gaan hebben over hoe mensen reageren. En dan is het de kunst om met respect te blijven kijken dat we dit allemaal anders doen en andere dingen nodig hebben.
1: Dank u wel. Ines P., crisisadviseur bij ARC.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Bij een grote explosie in een sportschool naast een flat in Amsterdam-Osdorp zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. In het zwaar beschadigde gebouw wordt gezocht naar mogelijk nog meer slachtoffers. Zo'n 400 bewoners van de flat die eraan vastzit zijn geëvacueerd. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent in Amsterdam-Osdorp. Hoe is de situatie daar nu?
3: Nou, de rook die ik 2 uur geleden, toen ik hier aankwam, nog echt flink uit die sportschool zag komen, is wel afgelopen uren wat minder geworden. Brand is onder controle, maar er is nog geen sein brandmeester gegeven. En ik zie vooral dat er heel erg veel schade is aan die sportschool. De gevel van het gebouw ligt er voor een groot deel uit, waardoor je echt recht dat gebouw in kan kijken. En dat is niet aan 1 kant, maar dat is aan meerdere kanten van dat gebouw. En in de sportschool wordt op dit moment gezocht naar mogelijke andere slachtoffers. 7 mensen dus naar het ziekenhuis. Maar wordt echt nog wel rekening gehouden dat er meer slachtoffers zijn. En dat gebeurt onder meer met een USAR-team, met honden. Dat is zo'n gespecialiseerd team dat ook wordt ingeschakeld bij aardbevingen als er gebouwen zijn ingestort. En ik sprak zojuist met de woordvoerder van de veiligheidsregio, Marco de Leeuw, over die explosie.
4: Ja, wij werden rond 12 uur gealarmeerd voor een grote brand hier aan Osdorperban. Al vrij snel bleek dat er ook een explosie had plaatsgevonden. Inmiddels is de brand geblust en zijn er 7 personen gewond naar het ziekenhuis vervoerd. En de actie van de hulpverlening zit nu vooral nog op het zoeken naar

0: Mogelijke slachtoffers in het pand.
1: 7 gewonden. Hoe ernstig zijn ze gewond? Wat kunt u daarover zeggen?
0: Ja, op dit moment is dat nog niet duidelijk. We weten in ieder geval dat ze moesten allemaal naar het ziekenhuis. Dat was nodig. Maar hoe het met ze gaat is nog niet bekend.
1: Het was het is een sportschool waar 24 uur per dag gesport kan worden. Dus die mensen waren waarschijnlijk aan het sporten.
0: Ja, wat ik begreep is dat er mensen binnen waren, mogelijk aan het sporten. Die zijn helaas slachtoffer geworden hiervan.
1: We staan nu te kijken naar dat gebouwtje. Dat is een klein zijgebouw vlakbij die grote flat. Er wordt ook met honden gezocht, dus mogelijk zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin.
0: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
2: Vincent, zijn er al gedachten over een mogelijke oorzaak?
1: Nou, nog niet. Behalve dat er heel duidelijk wordt gekeken naar meerdere opties. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een gasexplosie. Maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van een aanslag. Nou, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gezien. Variërend van aanslagen met cobra's. Tot bijvoorbeeld die heftige aanslag met benzine bij de flat Tarwekamp in Den Haag. Nou, de veiligheidsregio hebben we natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
2: En hoe is het met de bewoners van die flat?
1: Die zijn ontzettend geschrokken. Het gebeurde rond 12 uur. Sommige bewoners sliepen al, sommige niet. Toen ze opeens dus die hele harde knal hoorden. De andere bewoners spreken trouwens ook weer over 2 knallen. En het gaat om een grote galerijflat achter die sportschool met 9 verdiepingen. Veel mensen, 400 mensen. Veel van hen zijn opgevangen bij vrienden of familie. Maar ook een aantal bij het stadsdeelloket van de gemeente aan het Osdorpplein. Dat ligt hier 5 minuten lopen hier vandaan. Daar zijn ook medewerkers van het Rode Kruis aanwezig. Ja, het is nu een beetje onzeker daar. Afwachten, allemaal kort geslapen natuurlijk. En ik sprak een aantal bewoners over die explosie.
3: Natuurlijk was best wel een heel harde klap. En ik lag in bed natuurlijk voor werk de volgende dag.
1: Hoe gaat het nu met u? Bent u geschrokken?
3: Nee, niet echt geschrokken. Ik moet eerlijk nageven, ik kan best wel wat hebben. Maar ik was meer in shock, meer voor mijn buren en de kinderen eromheen, weet je.
4: Ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen. Daar waren ze bang voor, dat de hele flat in elkaar zou.
5: Ik was nog wel wakker, maar ik schrok me wel een hoedje toen het gebeurde. Ja.
1: Was het een harde knal?
5: Ja, ik had het gevoel dat het er 2 waren, maar ik kan niet echt duidelijk zeggen of het er 2 of 1 was.
1: En dacht u toen meteen, ik moet de flat uit? Of dacht u, nou, het zal wel. Ja, er is wel vaker een knal natuurlijk in Amsterdam.
5: Nee, ik had niet zo 1, 2, 3 dat ik snel de deur uit moest. Want ja, er zijn wel vaker plofkraken hier in ons dorp, dus.
1: Maar ja, nu staat u hier maar een beetje voor het stadsdeelloket in de regen.
5: Ja, klopt. We wachten tot er informatie komt.
1: En hopelijk zo snel mogelijk toch weer terug.
5: Dat het... ja, zeker, zeker. Maar ja, dat gaan we allemaal nog horen natuurlijk.
2: Inwoners van de flat in Amsterdam-Osdorp, waarbij vannacht die explosie was, waarbij dus zeker 7 gewonden zijn gevallen. De VS gaat een stuk minder vliegtuigen en oorlogsschepen beschikbaar stellen voor Europese NAVO-operaties, schrijft de New York Times.
6: 2 hoge Europese functionarissen spreken van een vermindering van 1/3. Volgens de krant zou dat besluit betekenen dat de NAVO vanuit Europa minder lange afstandsaanvallen zou kunnen uitvoeren. En ook kan er minder gesurveilleerd worden. Grote paniek hoeft er nog niet te zijn. Volgens de New York Times blijven er nog steeds veel Amerikaanse troepen op Europees grondgebied. Bovendien zijn veel landen hun defensie aan het opkrikken, omdat al langer duidelijk is dat Trump zijn handen aftrekt van de NAVO. De Britse premier Starmer heeft weer een minister van Defensie. Het is Dan Jarvis. Hij is de opvolger van John Healey, die gisteren opstapte omdat hij vond dat er niet genoeg geïnvesteerd werd in de krijgsmacht. Volgens deze verslaggever van Sky News heeft Jarvis veel ervaring op het gebied van defensie, maar komt hij binnen op een heel onrustig moment.
7: He's a long-serving army officer. He's a paratrooper. He served in Afghanistan so knows the military very well from the inside. But clearly he is stepping in and has obviously agreed to step in at a moment of extraordinary peril.
6: De positie van premier Starmer staat behoorlijk onder druk. Ook binnen zijn eigen Labour-partij zijn er mensen die een andere leider willen. Een Thaise prinses is na meer dan 3 jaar in coma overleden, heeft het Thaise koningshuis bekendgemaakt.
8: Het gaat om Baraki Tiapa Mahidol. Zij verloor eind 2022 het bewustzijn toen ze haar honden aan het trainen was. Haar hartslag zou toen verstoord zijn geraakt door een infectie van de hartspier. De prinses werd gezien als de meest logische opvolger van haar vader, Maha Vajiralongkorn, de koning. Volgens de BBC was Mahidol een van de meest zichtbare leden van het Thaise koningshuis. Zo studeerde ze aan twee Amerikaanse universiteiten en was ze de Thaise ambassadeur in Oostenrijk. Ook sprak ze zich in eigen land uit voor rechten van vrouwen in Thaise gevangenissen. Mahidol is 47 jaar geworden. En komende zondag is het dubbelfeest in Washington D.C. De VS bestaat dit jaar 250 jaar en president Trump blaast 80 kaarsjes uit. Om dat te vieren is zondag een groot showgevecht in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelde eerder vanochtend al dat veel mensen dat een opmerkelijke keuze vinden. Maar volgens buitenlandminister Rubio past het in een Amerikaanse traditie. Hij vergelijkt het met de Amerikaanse maanlanding, is te horen bij CNN.
9: When President Kennedy announced that we were going to put a man on the moon and return him safely to the earth, no one thought that was possible and we did it. We are a nation founded on doing what no one else dared to do and no one else aspired to do. En op some level, that's what this whole company, what UFC has been.
10: Sorry.
8: Ja.
10: Ik schiet erover in de lach. De maanlanding en een gevecht. Ja, is ongeveer gelijk.
8: Ja, onwrikbare logica. Op het gazon bij het Witte Huis is in elk geval plek voor 4300 toeschouwers. Een exclusief VIP-pakket voor dat UFC-gevecht. Mocht u nog niks te doen hebben komend weekend, kost wel $1,500,000.
10: Met de openingswedstrijd van gastland Mexico tegen Zuid-Afrika is het WK voetbal begonnen. En de eerste goal liet niet lang op zich wachten.
11: Quiñones, goal! 9e minuut en de eerste treffer van dit WK is een feit. Mexico opent te scoren.
10: Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Het eindigde in een 2-0 overwinning voor Mexico. Was het een makkie?
12: Ja, dit was nou echt een makkie voor Mexico tegen Zuid-Afrika. En een wedstrijd trouwens met meer rode kaarten dan doelpunten. Want de scheidsrechter die trok er liefst 3, waarvan met name die laatste totaal onnodig was. Maar 2-0 werd het. Makkelijk begin voor Mexico tegen een ploeg die eigenlijk weinig te vertellen had. Zelfs met 11 tegen 11 had Mexico geen kind aan Zuid-Afrika. Hielp natuurlijk niet dat daar dus 2 rode kaarten voor Zuid-Afrika bij kwamen. En ik vrees dat we dat wel vaker gaan zien de komende weken in die eerste fase van dit toernooi. De niveauverschillen tussen verschillende deelnemende landen zijn gewoon groot. Dus dan krijg je wedstrijden die niet heel spannend zijn. Maar dan is het voor de goede landen zeg maar wel zaak om niet in de problemen te komen. En daar is Mexico toch nog niet helemaal in geslaagd. Want die rode kaart dus vlak voor tijd, dat doet pijn. En bovendien zijn ze vergeten om aan het doelsaldo te werken.
10: Hier op de redactie hadden veel collega's in de voetbalpool vervolgens ingevuld dat Tsjechië van Zuid-Korea zou winnen. Maar het werd dus 2-1 voor Zuid-Korea. Was dat ook een verrassing voor jou of niet?
12: Nou, die mensen die hadden dan buiten Wang gerekend van Feyenoord. Want die maakte het verschil. Was het een verrassing? Ik vond het er zo eentje die kan beide kanten opvallen. En dat bleek dus ook wel. Want het was lange tijd gelijk. En Tsjechië sloeg toe, kwam op voorsprong. Maar Wang draaide de wedstrijd om. Feyenoorder die de Rotterdammers dit seizoen weinig lol aan hebben beleefd. Omdat hij lang geblesseerd is geraakt. Maar hij is dus op tijd fit voor Korea om op het WK te excelleren. Met een doelpunt, een knap doelpunt bovendien en een assist. Bezorgde hij Korea de 2-1 zegen. En nou, toch voor Feyenoord een klein beetje fijn. Excelleren op een WK is altijd goed voor de marktwaarde.
10: De andere twee gastlanden komen vanavond in actie. Canada en de VS. Wat kunnen we van hen verwachten, denk je?
12: Nou, dat zijn landen zonder een al te grote WK-historie. Canada heeft zelfs nog nooit een punt gepakt op een WK. Daar moet nu dus verandering in komen, vinden ze daar. Ze hebben het thuisvoordeel. Geen al te lastige loting. Bosnië is de eerste tegenstander. Canada heeft ook het beste team ooit. Maar ja, sterspeler Alfonso Davies is kwakkelend, niet helemaal fit. Die eerste wedstrijd gaat waarschijnlijk voor hem te vroeg komen, die sterspeler van Bayern München. Dus ze zullen het zonder hem moeten doen in die eerste wedstrijd. En de VS die hebben het eigenlijk helemaal niet getroffen met de loting. Eerste tegenstander is Paraguay. Dat is echt een pittige tegenstander om aan het toernooi te gaan beginnen. En daarna krijgen ze ook nog Australië en Turkije. Dus zo makkelijk is die pool niet voor het gasland. Dus ik ben heel benieuwd of zij zich een beetje staande kunnen houden in eigen land.
10: Ook op gras, maar dan tennis. Het toernooi van Rosmalen. Tellen Griekspoor, hij won in 2023 daar. Maar hij wist zich helemaal niet te plaatsen voor de kwartfinales. Is dat opmerkelijk, vind jij?
12: Nou, in de huidige vorm van Griekspoor is dat zeker niet meer opmerkelijk. Hij speelde tegen Zhang, die buiten de top 100 staat. Maar dat vertekent een beetje, die is wat weggezakt. Die heeft wel rond de 40ste plek gestaan. En dat niveau, dat haalde hij gisteren ook. En als Griekspoor dan niet thuis geeft, dan verliest hij het. En hij stond daar wat gefrustreerd op de baan, sloeg einde eerste set een bal, boos het stadion uit, noemde na afloop zijn eigen optreden zwaar onder de maat, letterlijke woorden. Hij speelde een wedstrijd eigenlijk die past in een reeks van nu al een paar maanden, waarin hij het eigenlijk niet op de rit heeft. Nu heeft hij wel een nieuwe coach gevonden. Daar gaat hij binnenkort mee aan de slag. Dat werd tijd ook, want hij liep al een tijdje zonder coach rond. Ja, hij reisde de wereld over met zijn broers. Maar het lijkt me toch wat anders dan een coach die echt in de top heeft gewerkt. Die heeft hij nu gevonden. Het is een Zweed. Daar gaat hij binnenkort mee aan de slag. En ja, er zijn ook wel wat slagen te maken. Dus hij ligt eruit, de oud-winnaar. De laatste Nederlander die nog wel in het toernooi zit, dat is Thijs Bogaert. Maar dat kwam dan vooral door de regenonderbreking, want zijn partij tegen Medvedev kon niet afgemaakt worden. Gaat begin van de middag verder. Er staat een set achter, maar wel een break voor in de tweede set. Dus wie weet, Thijs Bogaert nog onze laatste hoop in Rosmalen.
10: Jan Kees, dankjewel.

0: good.
1: Jelly roll, I'm good.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Voor de een held, voor de ander een rechtsextremist.
5: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
4: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Mischa en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Morgen op NPO 2.
8: Hoe laat is het?
7: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
9: NPO Radio 1.
10: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit, die 24 uur per dag open is. Dat gebouw stortte deels in. Met honden wordt gezocht of er nog mensen onder het puin liggen. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, meldde staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte het schip de poging naar waarschuwingen van de revolutionaire garde. Volgens een bron lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. Pondbike wil juist de productie van verschillende fietsmerken samenbrengen. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Ze noemt dat barbaars, onmenselijk en gruwelijk. En bij een politieinval in de Canadese stad Toronto is een agent doodgeschoten. De inval werd gedaan in verband met de schietpartij in maart bij het Amerikaanse consulaat in Toronto. De man die er nu van wordt verdacht de politieagenten hebben doodgeschoten is ook een van de verdachten van die eerdere schietpartij.
10: Bij Weerplaza Berend van Straten. Berend, ziet er somber uit buiten.
12: Ja, het lijkt eerder op een herfstdag vandaag dan dat we midden in juni zitten. En er gaat ook maar weinig aan veranderen. Want we hebben te maken met flink wat laaghangende bewolking. Hier en daar is ook sprake van wat lichte regen of motregen. En ook vanmiddag is dat het geval. Bij temperaturen die dan opgelopen naar zo'n 16 tot lokaal 19 graden. Nog steeds wel enigszins aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het nu zo'n 21 of 22 graden. En er staat ook wel een stevig windje uit westelijke richtingen. Vanavond wordt het wel vanuit het westen droger. Kunnen we heel misschien nog eventjes de zon hier en daar zien. En dan vannacht, dan krijgen we wel te maken met meerdere opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 9 tot 13 graden.
10: En wat voor een weekend krijgen we?
12: Ja, in het weekend krijgen we geleidelijk te maken met toch wel een ander weertype. Zaterdag wel nog wisselvallig met meerdere buien die vanuit het westen tot noordwesten worden aangevoerd. Tussen de buien door is het wel vaak droog. Zullen we de zon ook geregeld zien. Temperatuur wel nog enigszins aan de frisse kant. Met temperaturen van 16 tot lokaal 20 graden in het zuidoosten. Stevig windje wel uit het westen, dus het voelt ook nog iets frisser aan. Zondag, dan verloopt de dag op verreweg de meeste plekken gewoon droog. Zien we de zon een stuk vaker. Wederom nog aan de koele kant met een graad of 18. Maar na het weekend, dan kunnen we ons op gaan maken voor een zomersweertype.
10: Berend, dankjewel. En er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is vrachtwagen stilgevallen op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij knooppunt Benelux staat 5 kilometer file. De vertraging is nog geen 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En door werkzaamheden in Noord-Holland, weer bij knooppunt Kooimeer, staat op de A9 staat een file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Bij Castricum 2 kilometer. En op de N244 Alkmaar richting Edam. Tussen de Rijp en de A7 ook 2 kilometer file.
10: Morgen wordt de fusie van GroenLinks en de PvdA dan echt officieel. Of er nog losse eindjes zijn, horen we zo van politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
14: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
10: Het was een overweldigende meerderheid waarmee de leden van GroenLinks en de PvdA vorig jaar juni in een referendum het principebesluit namen hun partijen te fuseren. De uitslag werd met groot gejuich begroet na de bekendmaking door de partijvoorzitters Zendt en Eikelenboom.
15: Van de GroenLinks-leden heeft voor het principebesluit gestemd 89,1%. Oh! Voor het principebesluit heeft maar liefst 88% van de PvdA-leden gestemd.
10: Morgen moet de fusie dan echt worden beklonken. Dan houden GroenLinks en de PvdA het oprichtingscongres van de nieuwe linkspartij PRO in Den Bosch. Politiek verslaggever Wilco Boom. Laten we even teruggaan in de tijd. Waarom wilden ze deze fusie?
16: Ja, dat is ingegeven door pure armoede. Met beide partijen ging het al best lang slecht. De Partij van de Arbeid was ingestort in 2017 en herstelde zich daar niet meer van. GroenLinks profiteerde daar wel even van, maar dat hield geen stand. Ja, en daardoor ontstond dus bij GroenLinks-leider Klaver en zijn toenmalige PvdA-collega Ploemen het idee dat samenwerking onvermijdelijk was geworden om links overeind te houden en dat er misschien wel een fusie moest gaan komen. Nou, dat vond ook een actiegroep van jonge leden van de PvdA, GroenLinks, Rood-Groen. En die ging zich enorm inzetten voor die fusie. En zo is het uiteindelijk gekomen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel verzet gezien af en toe. Met name van oudgediende PvdA'ers. Maar uiteindelijk is dat hele proces toch vrij soepel verlopen. De oprichting van het CDA, ook een fusiepartij, duurde ooit 10 jaar. Meer dan 10 jaar. Nou, deze dus 1 jaar of 5. En morgen is het definitief.
10: En is het doel dan bereikt?
16: Ja en nee. Om positief te beginnen, het is de grootste ledenpartij van het land geworden met meer dan 100.000 individuele leden. Ook in de Kamer is PRO groter dan GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen waren. Maar nu het slechte nieuws. Ze zijn echt kleiner dan ze hadden gehoopt. En dat doet natuurlijk pijn. Ze hebben 25 zetels eerst, toen 20. Nou, dat vinden ze te weinig. Bovendien hadden ze willen regeren. Dat is niet gelukt. Dat ligt in deze kabinetsperiode overigens vooral ook aan de VVD, die per se niet met PRO in een kabinet wil. Ze zeggen dat ze PRO te links vinden, maar dat heeft ook te maken met de grote concurrentie op rechts, waardoor de VVD niet meer over de linkerschouder durft te kijken. Invloed heeft PRO intussen wel, ook vanuit de oppositie. Vorige week dwong de partij nog extra geld af voor ontwikkelingssamenwerking. Op voorstel van Klaver is er met steun van onder andere de VVD een motie aangenomen om niet samen te werken met partijen die de omvolkingstheorie aanhangen of geweld tegen migranten aanmoedigen. Maar goed, dat regeren dat is dus niet gelukt en dat was absoluut wel de bedoeling.
17: Ze gaan dus nu echt samen. Hoe zit het met het leiderschap?
16: Nou, formeel is Jesse Klaver de politiek leider. Hè. Hij volgde Timmermans op nadat hij was opgestapt na de verloren verkiezingen van vorig jaar. En Klaver die wil echt door. Maar de partij die gaat bij de volgende verkiezing een lijsttrekkersverkiezing houden. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat ook Kamerlid Marjolein Moorman dan haar vinger opsteekt. Oud-wethouder uit Amsterdam. Beide waren in 2023 ook al kandidaat. Maar toen koos de partij dus voor Timmermans. Moorman is betrekkelijk nieuw. En vrouw, dat is voor veel leden een pre. Dus zij zou het wel eens kunnen winnen als ze haar vinger opsteekt. Maar omstandigheden spelen natuurlijk ook een rol. Als pro er voor de volgende verkiezingen onder leiding van Klaver heel goed voorstaat in de peilingen, ja, dan ziet Moorman er vermoedelijk van af. Want zo'n lijsttrekkersverkiezing zal ze niet willen verliezen. En voor Klaver geldt hetzelfde. Maar linksom of rechtsom, ze hebben in elk geval alle twee de ambitie de partij te leiden en om premier te worden.
17: En is er een beetje overeenstemming over de koers van de nieuwe partij?
16: Ja, eigenlijk wel. En logischerwijs is dat een combinatie van de sociaal-democratische plannen van de PvdA en de focus op het klimaat en milieu bij GroenLinks. Maar de laatste tijd ligt de nadruk wel veel meer op sociaal-economische punten. Zeg maar PvdA-onderwerpen. Pro verzet zich heel nadrukkelijk tegen ingrepen die het kabinet wil doen in de sociale zekerheid. AOW, de WIA, de WW. Dat zijn toch van ouds meer sociaal-democratische kwesties. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat dit onderwerpen zijn waar het kabinet zich heel erg mee bezighoudt en die ook heel veel kiezers aangaan. En dat maakt het natuurlijk extra aantrekkelijk voor de partij om zich, ja, daarop te profileren, te laten zien wat ze ervan vinden. Niet iedereen vindt het overigens, is natuurlijk overigens helemaal tevreden, onvermijdelijk in zo'n partij. Er is een actiegroepje binnen Pro, linksboven, en die vinden dat het nog wel wat linkser mag.
18: Meer zeggenschap geven aan burgers, aan mensen die in de buurt van het bedrijf wonen, aan mensen die werken bij een bedrijf, in plaats van dat het vooral de aandeelhouders zijn, de techmiljardairs, die eigenlijk, nou ja, met hun macht en hun geld kiezen hoe onze samenleving eruit ziet. Wij geloven in Pro, alleen het kan nog scherper en daar maken we ons sterk voor.
16: Ja, en dat was Julia Matser van linksboven, die overigens ook blij is met de fusie.
17: Is het nou morgen helemaal klaar of zijn er nog open eindjes?
16: Eén groot open eind is er nog. En dat is de vraag bij welke politieke familie Pro zich gaat aansluiten in het Europees Parlement. De Sociaaldemocraten of de Groenen. De Sociaaldemocraten zijn de tweede partij in het Europees Parlement. De Groenen de zesde. Dus het is een keuze tussen meedoen om de macht of toch meer een getuigenispartij worden. Ja, dit vraagstuk hebben ze als een hete aardappel voor zich uitgeschoven. Na de zomer mogen de leden dat in een referendum gaan beslissen. De verwachting is dat de voorkeur zal uitgaan naar de Sociaaldemocraten, maar dat moet nog blijken. Voorlopig nu dus eerst de fusie. Morgen het oprichtingscongres. Dat moet een groot feest worden. Zonder overigens de internationale die ze bij de PvdA altijd zongen op congressen. Maar in elk geval met veel slingers en confetti. Wanklanken worden niet gewenst. Na de zomer gaan ze zich dan buigen over die hete aardappel uit Brussel.
17: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Bal.
19: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
20: Goedemorgen.
19: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
19: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
22: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
19: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
23: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
17: Vanaf vandaag gaat het Europese Migratiepact in werking. Dat moet de asielprocedures in de EU-landen beter op elkaar afstemmen, zorgen voor een betere verdeling van asielzoekers en ervoor zorgen dat minder vluchtelingen de oversteek naar Europa willen maken. Griekenland is een van de landen waar veel asielzoekers de EU binnenkomen. Daar gaan ze sinds september al een stap verder. Mensen van wie de asielaanvraag wordt afgewezen moeten zelf binnen 2 weken het land verlaten. Zo niet, dan zijn ze illegaal in Griekenland en kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden vastgezet. En dat zorgt voor angst onder vluchtelingen op het eiland Lesbos. Lesbos, merkt correspondent Thijs Kettenis.
24: Bij de hekken en bij de ingang van kamp Mavrovoenu ben ik. Dat is de opvolger van de beruchte kamp Moria. Hier niet ver vandaan, dat bijna 6 jaar geleden afbrandde. Zo'n 500 vluchtelingen verblijven hier momenteel. We gaan er nu een aantal in en uit. Dat gaat via een politiecheck. Ja, kan ze wel zien, ook door het hek. Maar journalisten mogen van de Griekse autoriteiten niet naar binnen om daar opnames te maken. Dus ik blijf buiten de poort.
2: Je Senegalais, je viens de Senegal.
24: Even buiten het kamp zit hier naast mij op een bankje, op een beschuttige plek, Moussa. Hij is 31, komt uit Senegal en is sinds september hier op het eiland, op Lesbos. Deze week heeft hij te horen gekregen dat zijn asielverzoek voor de tweede keer is afgewezen. Hij mag hier niet blijven. Moussa, waarom ben jij weggegaan, gevlucht uit Senegal? Ik ben naar Griekenland gekomen via Turkije om asiel aan te vragen. Bij mij in het dorp was er oorlog, een etnische oorlog. Er werden plotseling heel veel mensen vermoord. En toen heb ik besloten om te vluchten. Moussa wil niet met zijn echte naam op de radio, omdat hij bang is dat dat tegen hem gebruikt kan worden. Griekenland ziet Senegal als een veilig land. En dat is vermoedelijk de reden dat zijn aanvraag voor asiel definitief is afgewezen. Dat gebeurde ook bij een vriend en die zit sinds eerder deze week vast in een politiecel hier op Lesbos. Op grond van die nieuwe, strenge Griekse regels. Ja, ook jij kunt nu dus opgepakt worden en vastgezet worden. Wat doet dat met je? Hoe voel je je daarbij? Ik ben heel bang dat ik naar de gevangenis moet. Ik heb in Turkije al 3 maanden vastgezeten. Uiteindelijk kon ik daar weg en is het me gelukt Europa te bereiken. Alle ellende is nu voorbij, dacht ik toen, maar het is nog steeds heel erg moeilijk. Moussa is niet de enige die bang is. De Nederlandse Stichting Bootvluchteling die verleent medische en psychologische hulp in het kamp. En ook daar merken ze een toename van psychische klachten nadat de nieuwe strenge wet is ingegaan. Psycholoog Noven Dierk, jij werkt bij de Stichting Bootvluchteling. Met wat voor klachten melden de patiënten uit het kamp zich bij jou?
3: Ja, vaak hebben deze mensen al een gevangenisstraf te verduren gehad in hun land van herkomst of in Turkije. Vaak hebben ze ook allerhande trauma's meegemaakt. En door deze angsten komen die trauma's enkel nog maar meer naar boven. Dus wij zien allerhande posttraumatische stressoren, nachtmerries, paniekaanvallen, zware depressies. En het symptoom dat we nog het meeste te zien krijgen zijn de zelfmoorddreigingen. En dat zelfs ouders van kinderen die op den duur hun kinderen zelfs willen verlaten en de zee willen ingaan om er een einde aan te maken. En dat zijn de verhalen die we toch dagelijks te horen krijgen. Ja.
24: De nieuwe Griekse wet gaat dus verder dan het migratiepact. Want volgens dat pact is illegaal verblijf niet per se strafbaar. En hier in Griekenland nu dus wel. Ja, die regeling past in het snoeiharde migratiebeleid van Griekenland. Of het migratiepact gaat werken, dat wacht de regering liever niet af, zegt de minister van Migratie, Thanos Plevris. De boodschap is, kom niet naar Griekenland. Als je in aanmerking komt voor asiel, krijg je bescherming. Maar voor de meerderheid geldt dat niet. Voor hen is er geen hoop om in Griekenland te blijven of verder Europa in te gaan. De enige manier om opsluiting te voorkomen is door vrijwillige terugkeer aan te vragen. Maar voor Moussa hier op Lesbos is dat geen optie. Ik ben weggegaan uit Senegal om mijn leven te redden. Mijn vader is vermoord, mijn moeder is vermoord, ze hebben mijn zoon ontvoerd en van mijn vrouw weet ik niet of ze nog leeft. Eenmaal daar terug in Senegal zullen ze ook mij vermoorden.
17: Thijs Kettenes. Thijs, hoeveel mensen zitten er op dit moment vast?
4: Ja, dat heb ik ook aan de migratieminister gevraagd die je net hoorde in de reportage. Ja, en die zegt dat er inmiddels al 750 mensen vastzitten op grond van die nieuwe strenge regels. Op de eilanden, zoals Lesbos, in politiecellen, maar ook in een detentiecentrum in de buurt van Athene bijvoorbeeld. Nou, en van die 750, zegt die minister, hebben 400 inmiddels gezegd terug te willen naar het land waar ze vandaan komen. Nou, vrijwillige terugkeer noemt die minister dat. Maar ja, de vraag is natuurlijk hoe vrijwillig dat is als het alternatief is dat je 5 jaar maximaal in de cel moet blijven zitten.
17: Werkt de aanpak van Griekenland?
4: Ja, ja, als je het hebt over of die aanpak het aantal asielzoekers omlaag brengt, want dat is natuurlijk wat Griekenland beoogt. Dan zien we dat het aantal asielzoekers daalt. Maar dat zien we eigenlijk over de hele linie in Europa. De grensbewakingsdienst Frontex van de EU die meldt dat dit jaar tot nu toe 40% minder irreguliere grensoverschrijdingen, zoals zij dat dan noemen, dat die hebben plaatsgevonden, dan in dezelfde periode vorig jaar. Ja, Griekenland loopt daarmee in de pas. Ja, dat zijn de eerste resultaten van het nieuwe beleid, zegt de migratieminister. Maar ja, dat is niet heel makkelijk te controleren. Het is in dit soort gevallen heel lastig vast te stellen waardoor een daling komt, en op andere momenten ook een stijging. Het weer kan een rol spelen of het verleggen van smokkelroutes. En natuurlijk ook de hevigheid van de problemen waarvoor mensen op de vlucht slaan. Maar in het algemeen weten we wel uit onderzoek dat migranten zich niet zozeer laten afschrikken door hoge hekken of strengere regels. Het maakt de overtocht wel moeilijker voor ze. Maar dat vooruitzicht vinden ze vaak altijd nog beter dan de erbarmelijke omstandigheden waarin ze leven en waar ze van weg willen vluchten.
17: Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. De problemen in het busvervoer in Utrecht zijn voorlopig niet opgelost. Dat schrijft de lokale nieuwssite Duik.
11: Begin vorige maand kwam busbedrijf Transdev met een aangepaste dienstregeling die voor minder uitval moest zorgen. Er rijden ongeveer 11% minder bussen, waardoor er meer personeel en materieel inzetbaar zou moeten zijn voor de overgebleven ritten. Dat doet wel iets, maar niet genoeg. Volgens Duik wordt er nog altijd te veel gecanceld. De provincie denkt niet dat de OV-problemen voor de zomervakantie zijn opgelost. Transdev geeft sinds deze maand een extra toeslag aan personeel dat op vrijdag en zaterdag wil werken. Maar toch blijft het personeelstekort het grootste knelpunt. Videotheken zijn al tijd uit het straatbeeld verdwenen, maar in Rotterdam kan je toch nog ergens terecht om een dvd'tje te lenen, schrijft stadszender Open Rotterdam. Peter Vister heeft een dvd-uitleenkast neergezet in een buurthuis. Iedereen kan daar gratis een dvd komen lenen. Eentje per week en je moet wel ouder zijn dan 16, anders moet je je ouders meenemen. Mensen vinden het heel leuk, zegt Peter, ook vanwege de nostalgie, want veel van de dvd's in de kast staan niet op de streamingsdiensten. En er is nog een voordeel, zegt hij. Veel mensen in de buurt zeggen dat ze al die streamingdienstabonnementen te duur vinden en de dvd's zijn dus gratis. En het WK voetbal is begonnen, maar het wordt een hele uitdaging om alle wedstrijden te zien. Veel potjes zijn namelijk 's nachts. AT5 vroeg mensen of ze nachten gaan doorhalen om alles te zien. En in Amsterdam is er nog niet echt een WK-koorts.
5: Gaat u het WK voetbal kijken?
6: Nee, helemaal geen interesse in. Kijk liever tennis.
7: Mannenvoetbal interesseert me niet zo erg.
8: Alleen de late wedstrijden, vooral die om 3 uur 's nachts, die sla ik denk ik lekker over.
20: Als je met je goede been uit bed moet, ga je kijken en met je slechte been ga je weer terug en dan ga je met je goede been eruit.
11: Nou, als je de komende nacht met je goede been uit bed stapt, dan kan je gaan zitten voor de Verenigde Staten tegen Paraguay, want de aftrap daarvan is om 3 uur.
17: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
25: Het is vrijdagochtend dus relatief rustig op de weg. Op de A28 Groningen richting Zwolle staat een file tussen afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord 7 kilometer. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht en de vertraging van 10 minuten.
26: Elke werkdag van 6 tot half 10.
27: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Zondag op de perstribune van Max.
2: Het is een droom, denk ik, voor iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
0: We waren even in de war hier. Want we hebben nog een heel onderwerp voordat we naar het nieuws van 8 uur gaan. 7 jaar geleden namelijk verscheen het rapport over structureel geweld in de jeugdzorg van Commissie De Winter. Als erkenning voor het leed van wat jongeren is aangedaan, wordt verlaten vandaag in een park in Apeldoorn het Nationaal Monument Geweld Jeugdzorg onthuld. Huig de Groot is van de stichting Nationaal Monument Geweld Jeugdzorg. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid.
0: Vindt u het belangrijk dat dit monument er komt?
3: Ja, dit is heel belangrijk. Het monument geeft erkenning aan alle vormen van geweld die zich hebben voorgedaan in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. Wat mij betreft gaat het zelfs terug tot in de 19e eeuw. Omdat toen al de eerste berichten over kindermishandeling, geweld, seksueel misbruik in de kranten verschenen. Dus ja, het monument geeft erkenning aan alle tienduizenden kinderen, voormalige kinderen en jongeren van de jeugdzorg die geweld in instellingen van de jeugdzorg hebben meegemaakt.
0: En dus is het ook voor hen bedoeld?
3: Het is vooral voor hen bedoeld. Het is, het geeft erkenning aan wat zij hebben meegemaakt, ook in het perspectief van dat we er met z'n allen voor moeten gaan zorgen dat de toekomstige kinderen van de jeugdzorg niet meemaken wat zij hebben moeten meemaken.
0: Ja, want je kunt een monument oprichten waarbij ze mensen kunnen stilstaan bij wat hen is overkomen. Maar het is dus ook de bedoeling om er een les uit te trekken?
3: Absoluut. Eigenlijk is het zo dat het monument een belangrijke betekenis verliest als het geen gevolgen heeft voor een betere toekomst van de jeugdzorg. Dat is onlosmakelijk verbonden met dit monument. Er moet een beweging op gang komen naar de toekomst toe voor structurele systeemwijzigingen waardoor de rechten van de kinderen worden geïmplementeerd en worden gehandhaafd, waarin geen geweld meer plaatsvindt. Kinderen, waarin kinderen veilig zijn, waar ze liefdevolle aandacht krijgen en waar ze ook kunnen leren om vertrouwen terug te winnen in hun eigen persoonlijke toekomst.
0: Hoe ziet het eruit, het monument?
3: Centraal in het monument staat een beeld. Dat is een kunstwerk, een glaskunstwerk, wat wel omgeven is door epoxy om het hufteproef te maken. Dat beeld heeft twee kanten. Het heeft een donkere kant waar de symboliek in terugkomt van de pijn, het verdriet, de woede over wat er allemaal is gebeurd. En de andere kant is licht van kleur. Dat zijn kleuren van troost, van hoop en verlangen naar een betere toekomst. En dat beeld staat in een soort pleintje waar je ook kan zitten met een aantal zitbanken. En er zijn een aantal toegangen tot het monument. En onderdeel van dit monument is ook een informatiebord waar je via een QR-code terechtkomt op de website van de Stichting NMGJ en waar je het verhaal over de geschiedenis van het geweld in de jeugdzorg kan lezen en ook kan horen.
0: Wat hoopt u zelf dat het teweeg gaat brengen?
3: Ja, als u het mij vraagt, dan is het vooral dat we met z'n allen, er zijn natuurlijk elke dag zijn er mensen hard aan het werk om de jeugdzorg te verbeteren. Dat zijn lotgenoten, dat zijn ervaringsdeskundigen, dat zijn jongeren, dat zijn ouderen. En natuurlijk ook in de jeugdzorg zelf zijn er professionals die hard aan het werk zijn om de jeugdzorg te verbeteren. Maar als we de handen ineens slaan, dan zou het mogelijk moeten zijn om tot een structurele systeemwijziging te komen van de jeugdzorg. Dat de jeugdzorg begint bij de gezinnen. Dat daar de hulp verleend gaat worden die nodig is om uit huisplaatsingen te voorkomen. Om te zorgen dat kinderen niet in instellingen terechtkomen. Omdat daar de risico's van hernieuwd geweld, gewoon, die is daar inherent aan. Dus als we een jeugdzorg kunnen opbouwen die dat in de wijken begint, bij de scholen begint, om dat geweld op die manier te voorkomen, dan zou ik natuurlijk super blij zijn. En dat moeten we met z'n allen doen. Die inspanning moeten we met z'n allen leveren.
0: Dank u wel. Huig de Groot van de Stichting Nationaal Monument Geweld Jeugdzorg. Het monument komt dus te staan in Apeldoorn.
1: Zondag op de perstribune van Max.
2: Het is een droom, denk ik, voor iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
4: Voormalig radiotour de Frans-presentator Robert Meder. Hij gaat het theater in met de beste wielerverhalen. Over de tour en... Radio. International, Edwiges Maduro.
5: Kijk, je wil geen ruzie hebben met Virgil van Dijk. Dumfries ook niet. Dus laat ze maar komen.
4: Over de kansen van Oranje op het WK.
5: Half finale, denk ik wel.
4: Margreet Rijntjes. In gesprek met Robert Meder en Edwiges Maduro. Zondag. Vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
6: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: NPO Radio 1. 8 uur.
6: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Na een explosie in Amsterdam wordt nog gezocht naar slachtoffers. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Bij een explosie en een grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn zeker 7 gewonden gevallen. 1 van hen is zwaar gewond. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorper Ban, waar een sportschool zit. Dat stortte deels in. Er wordt met honden gezocht of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen uit de flat zijn geëvacueerd. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijde en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, zeggen onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemo met veel bijwerkingen zinvol is. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie krijgen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Volgens het kabinet is het juridisch niet haalbaar en kan het beter via Europese regelgeving worden aangepakt. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt. Dat meldt RTV Utrecht. De aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen later. Dat riep de vraag op of een marathon nog wel eind mei moet worden gehouden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De tweede wedstrijd op het WK voetbal tussen Zuid-Korea en Tsjechië is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de Koreanen. Tsjechië opende de score vlak na rust, maar Feyenoorder Wang maakte even later gelijk. En 10 minuten voor tijd schoot invaller Ode 2-1 achter PSV-keeper Kovar. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika, 1 voor Mexico. Het weer. Veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
11: Het is vrijdagochtend niet heel druk op de weg, maar wel wat files. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door een toge vrachtwagen voor de Schipholtunnel 2 kilometer file. De weg is eventjes dicht. Op de A28 Groningen richting Zwolle. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Tussen Staphorst en Afrit Omme 6 kilometer file. De weg is zo weer vrij. En door werkzaamheden bij Knoop het Kooimeer op de A9 staat een file op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de A9, 20 minuten vertraging.
0: De eigenaar van de sportschool waar vannacht de explosie was, heeft via Instagram gereageerd. Zo onze verslaggever. Ster.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een grote explosie heeft afgelopen nacht een sportschool in Amsterdam-Osdorp zwaar beschadigd. 7 mensen raakten daarbij gewond, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 bewoners van de flat die ernaast ligt zijn geëvacueerd. Verslaggever Vincent Verijn, jij bent in Osdorp. Wat gebeurt er nu bij de flat?
16: Nou, er wordt nog altijd onderzoek gedaan, onder meer met drones die ook boven die sportschool hangen. Er zijn ook speurronden op zoek dus naar mogelijke andere slachtoffers. Eerder dus al 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Maar er wordt nog altijd rekening mee gehouden dat er nog mensen onder het puin liggen. En naast mij staat de woordvoerder van de veiligheidsregio, Marco de Leeuw. Komt net uit een overleg. Meneer Leeuw, wat is de laatste stand van zaken?
17: Ja, op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Er komt straks een kraan en dan gaan we beetje het gebouw eigenlijk doorzoeken. En dan zo op zoek naar mogelijke slachtoffers nog.
16: En die kraan komt en blijft het gebouw dan in stand? Wordt het langzaam afgebroken?
17: Ja, we gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En zo op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
16: We kijken nu ook naar het pand. Het is echt zwaar beschadigd. Drie kanten liggen de gevels eruit. Het pand was al verloren en daarom is er misschien ook... het gaat natuurlijk om de slachtoffers en daarom wordt het hele gebouw maar afgebroken nu.
17: Ja, exact. Ja, en de brandweer kan nu ook niet naar binnen vanwege de instabiliteit. Dus we kunnen ook geen hulpverleners naar binnen sturen. Er is ook nog sprake van brand steeds. Dus dit is nu deze keuze nu gemaakt om dus hierop verder door te pakken. Ja.
16: Zijn er indicaties waardoor u denkt dat er misschien nog andere mensen binnen zijn?
17: Ja, de sportschool en het gebouw is 24 uur per dag geopend. Dus het is aannemelijk dat er ook vannacht gewoon mensen aanwezig waren. En omdat we niet zeker weten dat er niemand meer binnen is, willen we het zeker of het onzeker nemen gaan, blijven we op zoek gaan naar mogelijke slachtoffers.
16: De eigenaar van de fitnessstudio, Studio Oma, die heeft een bericht op Instagram neergezet, waarin hij schrijft dat er camerabeelden zijn van het moment van de explosie. En dat erop te zien is dat de explosie onder de vloer vandaan komt. Volgens hem, dat schrijft hij dan, bevinden zich daar leidingen, een transformatorruimte, maar ook nog opslagplekken van andere bewoners. Zijn die camerabeelden er inderdaad?
17: Ja, die camerabeelden zijn bekend, ook bij ons, ook bij de politie. Maar omdat we simpelweg niet weten wat de oorzaak is, houden we nog steeds rekening met alle scenario's. Het kan inderdaad een gasleiding zijn, het kan ook iets anders geweest zijn. Maar ja, dat weten we pas als de redding is voltooid.
16: Ja. We hebben het over de sportschool, maar daarachter bevindt zich een grote galerijflat, 9 verdiepingen. 400 bewoners zijn al geëvacueerd. Die mensen willen natuurlijk dolgraag terug naar huis. Hoe zit dat?
17: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja, dat kan voorlopig helaas nog niet. Er is nog steeds sprake van brand, er is nog steeds sprake van gevaar. We weten nog steeds niet wat de explosie veroorzaakt heeft. Ook zijn deuren opengebroken van de woning in de flat om mensen eruit te halen. Dat moet allemaal eerst netjes hersteld worden. Er moeten controles plaatsvinden. En dat gaat zeker nog een dag duren, minimaal. Dus mensen moeten rekening houden nog met langere opvang.
16: Ja, een dag betekent dat ze tot morgenochtend niet terug kunnen? Of misschien vanavond nog wel?
17: Nou, we houden er rekening mee dat we zeker vanavond nog bezig zijn. Bewoners worden tijdig geïnformeerd over wanneer ze weer terug kunnen. Het is heel onzeker nu om te vertellen wanneer dat kan plaatsvinden. Ik kan er echt niks in over zeggen, maar wij zijn hier echt nog wel even bezig.
16: Ja, u weet het niet, kan morgenochtend zijn, kan misschien ook nog vanavond zijn.
17: Exact. Ja.
16: Ja. Als we nog even verder kijken, die bewoners die zijn allemaal geëvacueerd, die zijn weg. Als we nog even kijken naar dat pand met die 7 gewonden, hoe is het met hen?
17: Ja, het is nog onbekend hoe het met hun gaat. Ze zijn naar meerdere ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Hopelijk komt er later vandaag wat meer informatie naar buiten over hoe het met hun gaat. Maar ze hadden dus danige verwondingen dat ze wel naar het ziekenhuis moesten.
16: Er was ook een team met honden. Zijn zij inmiddels al binnen in die sportschool?
17: Ja, er is een drone naar binnen geweest en inderdaad zijn ook honden naar binnen geweest. Die zijn op zoek geweest naar mogelijke slachtoffers.

0: sportschool?
1: Ja, er is een drone naar binnen geweest en inderdaad zijn ook honden naar binnen geweest. Die zijn op zoek geweest naar mogelijke slachtoffers. En nu gaat er ook echt fysiek gezocht worden nog.
0: De komende uren hier dus nog volop gezocht naar mogelijke slachtoffers. Dank Marco de Leeuw van de veiligheidsregio. En ja, als we kijken naar dat pand, dan zien we inderdaad dat het zwaar beschadigd is. Dat er rook uitkomt en dat er dus nog gezocht wordt naar mogelijke andere slachtoffers.
2: Vincent, dankjewel. Verslaggever Vincent van Rijn vanuit Amsterdam-Osdorp. Het is 8:10. In dossiers van duizenden huizen in het Groningse aardbevingsgebied staan mogelijk fouten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen, waar Pointer en RTV Noord over publiceren. Huizen worden onterecht veilig verklaard en soms kregen bewoners zelfs een dossier van een heel ander huis. Onderzoeksjournalist Daniel Telen van RTV Noord vertelt om wat voor fouten het nog meer gaat.
3: Het gaat over verschillende soorten fouten. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport. Of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En ja, wat je al zei, er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
2: En dat gaat dus om duizenden huizen?
3: Ja, dat is wat wij samen met Pointer van Bronnen hebben begrepen. Het gaat dan dus, wat je zei, over de eindconclusies van een rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Nou, dat rapport is in het leven geroepen door het vorige kabinet. En die hebben hen gevraagd een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de beoordelingsrapporten. En ze zijn hierom gevraagd naar een uitzending van Pointer vorig jaar, waarin zij met hulp van bouwkundige experts en gedupeerden concludeerden dat er in een steekproef al meer dan 200 rapporten met fouten waren gevonden. Nou, in dit grotere onderzoek is de schaal dus nog een stukje groter geworden.
2: Ja. Want hoe zijn ze dan te werk gegaan? Hoe zijn die dossiers opgesteld?
3: Pointer kreeg allemaal tips binnen van Groningse gedupeerden. En zijn toen samen met bouwkundige experts gaan kijken naar die rapporten. Nou, daar vonden ze al heel erg snel hele grote fouten in. Hoe die rapporten tot stand komen, de NCG besteedt dit uit. Dat is de Nationaal Coördinator Groningen die de versterkingsoperatie overziet. En ze laten dit doen door onafhankelijke ingenieurbureaus. Die komen dan langs bij gedupeerden om een bouwkundig rapport op te stellen. Dan gaat het om tekeningen, een algeheel rapport en berekening met betrekking op de veiligheidsmarges. En dan is het uiteindelijk aan de hand van dat rapport aan de Nationaal Coördinator Groningen om te bepalen of een huis versterkt moet worden. Aan de veiligheidsmarges te kunnen voldoen bij een nieuwe aardbeving of dat het huis oké is zoals het is.
2: Maar waardoor zijn al die fouten gemaakt?
3: Nou ja, dat is inderdaad een grote vraag. Want in totaal zitten er 28 adressen in de versterkingsopgave. Ja, als er dan fouten zitten of slechte onderbouwingen in meer dan in duizenden dossiers, dan is dat echt een hele significante groep. En dat zou natuurlijk niet moeten mogen, want het gaat hier over de veiligheid van Groningers. Dus de NCG zal de komende periode toch echt met een antwoord moeten komen met de vraag hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.
2: Want er zijn dus zeker of wellicht huizen veilig verklaard die misschien niet veilig zijn?
3: Ja, we hebben ook gevraagd hoe groot die groep nu is. Nou, daar konden ze of wilden ze in ieder geval nog geen precies antwoord op geven. Maar dat is wel wat wij van bronnen begrijpen. Dat onder die duizenden er ook een groep zal zijn van mensen die nu denken in een veilig huis te wonen, maar die dan daar toch te horen gaan krijgen dat er weer een versterkingsoperatie moet komen. Dat ze mogelijk tijdelijk hun huis uit moeten omdat dat huis toch versterkt moet worden. Ja, dat zou niet moeten mogen.
2: Hebben jullie al reacties van mensen bij wie dit soort fouten zijn gemaakt?
3: Nee, nog niet. Maar ja, die kan je natuurlijk uittekenen. Want dit gaat om Groningers die in veel gevallen al meer dan 10 jaar in onzekerheid zitten. Het is dan natuurlijk de onzekerheid of ze in hun huis mogen blijven wonen, of hun huis veilig is, of dat ze tijdelijk ergens anders moeten bivakeren. En weer krijgt dat vertrouwen, of dat hele broze vertrouwen in de overheid ook een knauw. De versterkingsoperatie loopt al heel erg moeizaam. En als nu duizenden rapporten opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, nou, dan kan je er donder op zeggen dat dit voor meer vertraging zal zorgen ook.
2: Ja. Die rapporten zijn opgesteld onder leiding van de Nationaal Coördinator Groningen. Hoe reageren ze daar?
3: Nou, die willen inhoudelijk nog niet reageren op onze vragen totdat het definitieve rapport verstuurd is en de deur uit is. We hebben ook gevraagd, oké, maar wat gaan jullie nu de komende weken doen ten opzichte van Groningers, gedupeerde bewoners? Gaan jullie ze een mail sturen of een brief sturen? Nou, ook daar gaven ze geen antwoord op, maar ze zeggen wel dat als er gedupeerden zijn die zich zorgen maken of vragen hebben, dat die contact mogen opnemen en dan staan ze paraat om te helpen.
2: Zij onderzoeksjournalist Daniel Telen van RTV Noord. Ook dit jaar was het zinvol om te klagen over het eindexamen, schrijft Trouw.
4: De krant noemt als voorbeeld het VWO-examen natuurkunde. De N-term ligt naar klachten uitzonderlijk hoog. In de praktijk betekent het dat je maar een derde van de punten hoeft te halen voor een voldoende. Volgens een docent was het examen te lang en te moeilijk. Eén vraag

0: ik 5 keer moeten lezen en daarna snapte ik het eigenlijk nog niet. Het nieuwe BTW-systeem van de Belastingdienst komt waarschijnlijk niet in Amerikaanse handen. BNR schrijft dat de dienst het systeem zelf wil gaan beheren en onderhouden. Het wordt wel nog geleverd door een Amerikaans softwarebedrijf, maar de servers komen in eigen datacenters. De Britse premier Starmer heeft weer een minister van Defensie. De vorige stapte gisteren op omdat hij vindt dat er te weinig geld wordt uitgetrokken voor de krijgsmacht. Zijn opvolger heet Dan Jarvis. Die heeft volgens deze verslaggever van Sky News veel ervaring, maar komt wel binnen op een heel onrustig moment.
1: He's a long-serving army officer. He's a paratrooper. He'd served in Afghanistan and so knows the military very well from the inside. But clearly he is stepping in and has obviously agreed to step in at a moment of extraordinary peril.
0: De positie van premier Starmer staat behoorlijk onder druk. Ook binnen zijn eigen Labour-partij zijn er mensen die een andere leider willen. Hackers hebben hun ogen gericht op het WK voetbal. Onderzoekers waarschuwen bij RTL dat ze rekening houden met verstoring van tv-uitzendingen en het platleggen van ticketsystemen. We hebben nu al 5000 websites gevonden die gebruikt worden om voetbalfans op te lichten, zegt een expert tegen RTL. En komende zondag is het dubbelfeest in Washington D.C. De VS bestaat dit jaar 250 jaar en president Trump blaast 80 kaarsjes uit. Om dat te vieren is zondag een groot showgevecht in de tuin van het Witte Huis. Buitenlandminister Rubio noemt het een groot evenement en hij vergelijkt het zelfs met de Amerikaanse maanlanding, is te horen bij CNN.
2: When President Kennedy announced that we were going to put a man on the moon and return him safely to the earth, no one thought that was possible and we did it. We are a nation founded on doing what no one else dared to do. And no one else aspired to do. And at some level, that's what this whole company, what UFC has been.
0: Op het gazon bij het Witte Huis is plek voor 4300 toeschouwers. Een exclusief VIP-pakket voor het UFC-gevecht kost $1,500,000.
3: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
4: Er staat een file, een van de weinige files vanochtend, op de N318 Winterswijk richting Varsseveld. Er is een ongeluk gebeurd bij Varsseveld en de vertraging is 10 minuten.
5: Het wereldkampioenschap voetbal.
3: Na eindeloos veel uren voorbeschouwen is het WK-voetbal begonnen. Een van de gastlanden is Mexico. En dat won gisteravond de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu zag die wedstrijd vanuit de VS en vertelt waarom hij van de wedstrijd genoot.
6: Ja, het was toch wel mooi om te zien. Ik dan met name genoot van het Azteca-stadion. Dat was toch wel een bijzondere plek. Hè. Daar zijn al 2 WK's gespeeld. Dit is de 3e keer dat daar een WK plaatsvindt, of deels in Mexico dan. En als je dat stadion ziet, dat is echt een van de voetbaltempels van de wereld. En Mexico kwam op voorsprong en won die wedstrijd uiteindelijk ook. En om het feest van de Mexicanen te zien, ja, dat was toch wel indrukwekkend allemaal.
3: Het was natuurlijk de eerste van het toernooi. Zijn er opvallende dingen?
6: Ja, we hebben de beelden gezien van de opkomst en de volksliederen. Dat ziet er allemaal ietsje anders uit dan we gewend zijn. Alle spelers, ook de wisselspelers, staan allemaal naast elkaar. Dat is een beeld waar je misschien nog een klein beetje aan moet wennen. En ja, wat mij ook verder opviel waren die drinkpauzes. Daar zijn we al voor gewaarschuwd. Verandert het spel wel een beetje, eerlijk gezegd. Het begint bijna meer op een spel te lijken in 4/4 dan een spel in 2 helften. Want ja, je hebt gewoon 3-4 minuten heb je rust tussen een kwart door die drinkpauzes. Dat is toch wel interessant. Kijken hoe de trainers ook daarmee omgaan op dit WK. Dat zijn de dingen die me het meest opvielen.
3: Kijken we even naar het Nederlands elftal. Daar ging het laatste 24 uur, nou ik mag wel zeggen de laatste dagen, heel veel over keeper Bart Verbrugge. Is er al meer bekend over zijn blessure?
6: Nee, dat zal ook nog wel raadselachtig blijven, vermoed ik, tot aan zaterdag. Tot de persconferentie van Ronald Koeman in Dallas voor de wedstrijd tegen Japan. Want vandaag gaan we geen Koeman meer horen. Hij traint besloten met zijn team. Dus we hebben alleen gisteren een kwartier open training kunnen zien. Daar zagen we Verbrugge niet. Hij zat wel in de bus, had zijn keepershandschoenen mee, maar die heeft hij verder niet meer gebruikt. Dus dat is al voor de 2e dag op rij dat hij niet meetrainde. Tijd begint wel een beetje te dringen, want zoveel dagen zijn er niet meer over. Maar ze hebben nog wel de hoop dat hij het gaat redden.
3: En Japan is dus de tegenstander komende zondag. Hoe staan zij ervoor?
6: Ja, Japan mist de aanvoerder, Wataru Endo. Dat werd gisteren bekend dat hij het WK definitief niet gaat halen. Ook een moeizaam seizoen gehad bij Liverpool. Heel lang niet gespeeld, veel blessures gehad. Is wel echt een belangrijke speler binnen die hele groep, in die selectie ook. En normaal altijd basisspeler, maar hij haalt het niet. Dat is wel een tik voor de Japanners, want dat is echt een belangrijke speler. Dus nee, ook bij Japan, net zoals bij Nederland, is er de nodige blessureleed. Endo is weg, er is een vervanger opgeroepen, nieuwe aanvoerder. Dat is Ajax-speler Ko Itakura. Hij gaat de hand schudden komende zondag van de Virgil van Dijk voor die wedstrijd in Dallas gaat beginnen.
3: Zei Arman Afsaroglu. En hij zei al, had genoten van dat stadion, Estadio Azteca, 90.000 toeschouwers. En het werd een echt voetbalfeest, zag ook correspondent Boris van der Spek.
7: Ja, overal waar ik kijk zie ik mensen. Voetbalfans uit Mexico in groene shirts. Ik sta voor het Estadio Azteca waar vandaag het WK voetbal begint. Er was angst onder autoriteiten dat protesten van Mexicanen die niet op dit WK zitten te wachten de openingswedstrijd zou verstoren. Maar hier merk je niets van die protesten. Hier zijn alleen maar voetbalfans die de wedstrijd willen zien en er heel veel zin in hebben. Het is hier echt heel erg druk. Ja, een andere plek waar het heel druk is, is het perscentrum naast het stadion. Daar heeft de pers uit de hele wereld zich verzameld. Er zijn, ik zie Russen, ik zie daar Chinezen zitten. Ik zie journalisten uiteraard uit Zuid-Afrika zitten. Europese pers, Amerikaanse pers. Ja, als ik het zo heel snel tel, zijn het zeker 300-400 journalisten. Veel televisie. Er zit een hoekje zitten veel te schrijven. Dat zal schrijvende pers zijn, fotografen in groene hesjes. Die hun lenzen uitproberen. Je kan zo naar het stadion lopen. Je bent zo op de tribunes langs het veld. En daar gaat zo meteen de wedstrijd beginnen. Ja, hier in een uitverkocht Estadio Azteca, waar dus 90.000 mensen inpassen. Kijken we weer naar het begin van Mexico-Zuid-Afrika. Het WK is officieel begonnen. En ja, het is tot nu toe echt een voetbalfeest. Buiten het stadion was het een enorme gezelligheid. Veel gedanst. En ja, zoals je hoort nu de Mexicaanse fans. Olé. Dus men heeft er hier zin in. Ik zit hier op de perstribune, maar dat zijn heel veel Mexicaanse journalisten die uiteraard ook groot voetbalfan zijn. Dus het is eigenlijk alsof je op een extra tribune zit waar iedereen hartstochtelijk voor hun land juicht. Je hoort het, de liederen die gaan door. Want ja, Mexico staat voor. Maar wat hier voor geluid vanaf het veld, vanaf de tribunes de lucht in gaat, dat is heel indrukwekkend. Ja, over dit WK kan je heel veel zeggen. De aanloop er naartoe is vooral negatief geweest met alle perikelen aan de grens in de Verenigde Staten en ook in Mexico waar veel geprotesteerd wordt. Maar als de bal eenmaal rolt, ja, dan wordt daar niet meer aan gedacht. En dan is het een voetbalfeest dat we hier ook zien in het Estadio Azteca. Waar zeker 90.000 voetbalfans, met name uit Mexico, dus met name ook in die groene shirts, zijn samengekomen. En er hier echt feest van maken.
3: Mexico won dus met 2-0 van Zuid-Afrika. Ook de andere teams in Pool A kwamen in actie. De wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië eindigde in 2-1.

0: Voetjebal, Zoeko 103. Overgaan we nu naar Stand.nl met Carl-Johan de Zwart.
1: Goedemorgen, Astrid. Ja. De stelling is, het is eng dat Elon Musk nog rijker wordt. Ja, het is de grootste beursganger ooit natuurlijk. Er is al heel veel over gezegd ook. Elon Musk gaat dus vandaag met zijn SpaceX de beurs op en verwacht daarmee $75 miljard op te halen. Nou, belangstelling is enorm voor een aandeel van naar verwachting minimaal $135 van dit verliesleidende bedrijf. Want dat is het ook. Ja. Elon Musk wordt daarmee de eerste biljonair ter wereld. Een 1 met 12 nullen. Zijn economische en daarmee toch vaak ook politieke macht neemt daardoor nog meer toe. En die was al niet gering. Dus ik ben benieuwd, vindt u het beangstigend dat Musk rijker is dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar? En wat moeten we doen? Of moeten we iets doen om zijn macht bij dit soort cruciale bedrijven in te dammen? Of heeft u misschien heel erg juist bewondering voor hem? En bent u van plan om ook een aandeel SpaceX te kopen bijvoorbeeld? Of heeft u al een Tesla en is het wel even goed zo? Dat kan natuurlijk ook. U kunt bellen op de stelling, het is eng dat Elon Musk nog rijker wordt. 0800-1101 of reageer via stand.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
6: De oorzaak van een explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West is nog onbekend. Rond middernacht was er een ontploffing in een bijgebouw van de flat. Daar zit een sportschool. Volgens de eigenaar is op camerabeelden te zien dat de explosie van onder de vloer kwam. Er lopen daar leidingen en er zitten opslagruimtes van bewoners van de flat. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Dat blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand verschijnt. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. Dat meldt de New York Times op basis van militaire documenten. Als de plannen doorgaan, heeft dat gevolgen voor de slagkracht van de NAVO in Europa. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte het schip de poging na waarschuwingen van de revolutionaire garde. De Amerikaanse popster Ariana Grande is boos dat haar muziek is gebruikt bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Grande wil dat de video offline gaat.
0: Bij Weerplaza Berend Gestraat. Berend, een beetje een somber dagje?
7: Ja, het is vandaag eerder, het lijkt wel een herfstdag dan dat we midden in juni zitten, want de bewolking die is hardnekkig. Hier en daar valt ook wat motregen op dit moment. In de loop van de ochtend wordt het tijdelijk wat droger, maar ook dan zullen we de zon niet of een nauwelijks gaan zien. En in de loop van de middag krijgen we weer opnieuw te maken met perioden van lichte regen. Temperatuur gaat oplopen naar zo'n 16 tot 19 graden. En daarbij staat een mismatig tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. In de loop van de avond, dan wordt het droger, krijgen we mogelijk te maken met wat meer opklaringen. En vannacht koelt het dan af naar zo'n 10 tot 15 graden.
0: Maar gaan we dan in het weekend de zon wel zien?
7: Ja, in het weekend krijgen we wat te maken met geleidelijk een heel ander weertype. Zaterdag gaan we dat al merken, want dan zien we de zon een stuk vaker. Wel nog enkele buien, zeker in het noorden van het land is dat het geval. Maar tussen de buien door is het vaak droog. En het is nog steeds aan de frisse kant met temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Ook zondag nog een koele dag met hooguit 17 graden op de meeste plekken. Er komt er een meest matige wind uit het noordwesten. Maar de dag verloopt dan wel droog met flink wat zonneschijn. En in een nieuwe week dan kunnen we ons gaan opmaken voor mogelijk een serieuze periode met stabiel zomerweer. Richting het weekend sluit ik het niet uit dat de temperaturen gaan krijgen. Die gaan oplopen naar tropische waarden van 30 graden.
0: Zo. Van een verschil. Berend, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
5: Oh ja, weinig files vrijdagochtend. Hè. Je weet wel hoe dat gaat. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat tussen Avenhoorn en Purmerend niettemin 6 kilometer file. Vertraging van ongeveer 10 minuten. Een kwartier op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Door een ongeluk bij Hellevoetsluis 2 kilometer file. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij Knoopend Kooimeer op de A9. 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: De school in Axel, waar de verongelukte kinderen en leerkracht op zaten, is open om mensen op te vangen. Zo onze verslaggever in Zeeland op de plek waar het ongeluk gebeurde.
8: Ster. 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
14: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Drie kinderen en een leerkracht kwamen gisteren om het leven toen een auto hen aanreed vlakbij Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen. En er zijn ook zwaar gewonden. De groep was op de fiets onderweg naar schoolkamp. Een man van 19 is aangehouden en de politie doet verder onderzoek, vertelt de woordvoerder.
18: Achter de schermen zijn de collega's nu aan het werk om de toedracht in kaart te brengen. Na het ongeval heeft ook een politiehelikopter gevlogen om daar goed overzicht van te kunnen krijgen. Specialisten zoals de forensische opsporing die bekijken wat daar precies is gebeurd. Er is nog heel veel onduidelijk, ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek. Er is 1 verdachte persoon aangehouden wegens betrokkenheid bij het ongeval. Wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
0: De school van de kinderen staat in Axel en daar kwamen gisteren ouders, kinderen en schoolmedewerkers bij elkaar, vertelde de directeur.
19: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk en ja, is het hier één boel van verdriet?
0: Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek waar het ongeluk gebeurde. Henrik Willem, wat gebeurt daar nu?
20: Ja, niet heel veel, Astrid. Er zijn net 2 politieagenten nog gekomen om nog een keer te kijken naar die plek waar het ongeluk is gebeurd. In een flauwe bocht. Het is een heel lange rechte weg. En dan komt er een kleine flauwe bocht. Het is zo'n N-weg waar je 80 km per uur mag. Ja, daar aan die weg, daar liggen nu ook bloemen. Er is door de gemeente een soort van herdenkingsplek ingericht. En er zijn ook net twee knuffelbeertjes bijgelegd. Ja, en verder is het heel stil. Er zijn hier weinig mensen. Er is maar weinig meer wat herinnert aan het grote drama wat hier gisteren heeft plaatsgevonden.
0: Jij beschrijft net die weg. Hoe gaan ze onderzoeken wat er is gebeurd?
20: Ja, er is natuurlijk gisteren onderzoek gedaan hier ter plekke. Je ziet ook op het fietspad wat naast die weg loopt nog met verf aangegeven waar die fietsers dan hebben gereden en waar die auto vandaan is gekomen. Dat heeft de recherche gemarkeerd. Ze zullen natuurlijk ook die beelden, of in ieder geval de informatie van de auto gaan uitlezen, wat er in die auto nog aan informatie te krijgen is. Ze zullen natuurlijk de verdachte, die 19-jarige jongen, gaan verhoren. Op die manier wordt een beeld geschetst van wat daar nou precies gebeurd is. Ja, wat ik al zei, een lange rechte weg, een flauwe bocht. Ja, heeft hij de macht over het stuur verloren? Zat hij op zijn telefoon? Was hij afgeleid? Was er drank of drugs in het spel? Het zijn allemaal vragen waar we nog geen antwoorden op hebben. Waar de politie dus nog heel erg druk mee bezig is.
0: De school waar de kinderen en de leerkrachten vandaan kwamen in Axel, die is vandaag open. Hè? Hoe gaan ze dat doen, dat omgaan met het verlies?
20: Ja, dat wordt natuurlijk een hele heftige en intense dag. Na wat er gisteren is gebeurd. De school is gewoon open. We hebben ook begrepen dat de burgemeester van Terneuzen, Frank Weerwind, naar die school gegaan om met de leerkrachten, met de kinderen, met de ouders te praten. Hoe geef je dit grote verlies, 3 kinderen en een leerkracht op zo'n kleine school, 200 leerlingen in een klein stadje, een plaats, dat zal heel, heel ingewikkeld zijn. Het zal een hele zware dag zijn. Er zullen ook medewerkers zijn van slachtofferhulp die mensen helpen om deze dag door te komen op die school.
0: Henrik Willem, dankjewel. Verslaggever Henrik Willem Hofs. Er wordt al weken over gesproken, maar vandaag is het dan echt zover. De beursgang van SpaceX. Het belooft de grootste beursgang ooit te worden. En een van de meest besproken punten is de machtspositie van de eigenaar, Elon Musk, binnen het ruimtevaartbedrijf. Leen Papen is emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Universiteit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U weet alles van hoe een bedrijf bestuurd zou moeten worden. Hoe kijkt u nou naar hoe Musk dit allemaal geregeld heeft?
1: Nou ja, dit is het typische Musk, dus onafvolgbaar soms. Hij buigt de regels om naar eigen goeddunken. Hij krijgt dan ook nog de goedkeuring van de toezichthouders. Ja, het is wel een bijzondere situatie. Het lijkt ook wel een beetje op de zwarte tulp, zeg ik wel eens. Een enorme hype. En mensen investeren dan vooral in de belofte en ook in de persoon. Want als je naar de resultaten kijkt van het onderliggende bedrijf, ja, dan wordt daar heel veel geld verbrand. En zijn machtspositie, ja, die heeft hij natuurlijk altijd opgebouwd, ook bij Tesla. En op deze manier accumuleert hij eigenlijk alleen maar meer macht in al zijn bedrijven die hij heeft.
0: Wat bedoelt u met de zwarte tulp?
1: Nou, dat was de tulpenmanie die wij ooit in 1637 of daaromtrent in Nederland hadden. Waarin we dus ook in een hype terechtkwamen, in een bubbel die uiteindelijk ook barstte. Dus de vraag is dit ook zo'n bubbel die uiteindelijk een keer zal barsten? Of is het inderdaad, meneer Musk die zijn dromen weet waar te maken. En ja, je moet hem nageven dat hij dat tot op heden met een Tesla ook wel voor elkaar heeft gekregen. Ook SpaceX is op dit moment zo ongeveer het enige bedrijf wat nog succesvolle raketten de ruimte in weten sturen. Dus ja, gaat hij dan ook inderdaad datacenters in de ruimte weten te realiseren? Het zou zomaar kunnen. Hij heeft een track record. En dat de man een beetje geniaal en dus ook bijna een beetje gek is. Ja, dat is denk ik wat iedereen wel ziet. Ja. Maar goed, dat is even de metafoor van de bubbel. En de vraag is dat in dit geval ook zo.
0: En u zei ook, en de toezichthouders die vinden het ook allemaal goed. Dat klonk alsof u dat wel verbaast.
1: Absoluut. Ja, dus op het moment dat je een reguliere beursgang ziet, ja, dan hebben we een aantal afspraken gemaakt. Ook als het gaat over hoe snel mag je aandelen weer verkopen. Hoe doe je dat met een introductiekoers? Ja, hoe doe je dat met een zeggenschap? En al die dingen die zijn toch in dit geval weer net anders. En je zou verwachten, ja, dat de regulier en toezichthouder daar ook wat van zou vinden. Dat de beurs dat ook niet goed vindt. Wat hier gebeurt, zou in Nederland niet kunnen. Maar ja, het is Amerika en er is een sentiment onder het bewind van Trump, waarin dus dit soort zaken kennelijk wel oké worden gevonden. Maar in veel landen, en in Nederland en kluis, zou dit niet op deze manier kunnen.
0: Maar het zorgelijk vindt u dus dat hij het helemaal voor het zeggen heeft? Zoals bijvoorbeeld ook bij Meta, Facebook, Instagram, zeg maar, Mark Zuckerberg dat heeft.
1: Ja, dus hij heeft 85% van de stemrechten. Ja. Hij kan niet ontslagen worden. Dat heeft hij ook al mogelijk gemaakt. Ja, normaal gesproken zou dat natuurlijk wel kunnen. Maar dat kan in dit geval ook niet. Maar waar het me vooral om gaat, is de machtspositie. Kijk, meneer Musk heeft natuurlijk ook al een rol vervuld met Starlink in de oorlog in Oekraïne en Rusland. En ja, daar kun je vanuit het westerse perspectief naar kijken en zeggen dat vinden we oké. In dit geval er is dan blokkeren van Starlink. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook politieke ideeën die hij inderdaad via zijn machtspositie en ook via zijn kapitaal ook zou kunnen benutten. Dus niet alleen vanuit het perspectief van goed bestuur en toezicht daarop, maar ook datgene wat je aan machtsconcentratie ziet en de wijze waarop dat in dit geval af en toe door meneer Musk wordt geëtaleerd en ook wordt benut. Ja, en dat dan ook nog toegestaan wordt door regelgevers en de politiek. Ja, dat is wel een bijzondere cocktail.
0: En heeft dat dan ook nog te maken met het enorme bedrag? Want met deze beursgang wordt hij biljonair, oftewel 1000 miljard. Is zijn macht daarmee extra groot?
1: Ja, dat is het. Je kunt er ook veel mee kopen. En Lord Acton zei lang geleden, power corrupts, and absolute power corrupts absolutely, om het in het Nederlands te zeggen. En ja, je moet daar ook wel altijd beducht voor zijn. Dus op het moment dat bedrijven ook monopolies krijgen, en in dit geval in die industrie lijkt dat er een beetje naartoe toe te gaan, ja, dan is dat zelden goed voor de consument en ook niet altijd goed voor de samenleving.
0: Nee.
1: En daarom werden in het verleden Standard Oils in Amerika opgebroken. Ook de bels, de telefoonbedrijven, werden opgebroken in kleinere delen. En de vraag is, op welk moment zou je dat ook bij de grote techbedrijven, de Microsofts en de Metas van de wereld een keer moeten doen? En dat geldt dus ook voor dit bedrijf van de bedrijven van Musk.
0: Ja.
1: Daar komt een moment, en de Wereldbank heeft dat al een keer opgeschreven, dat sommige grote bedrijven eigenlijk te veel macht aan het opbouwen zijn. En ja, dat is altijd gevaarlijk voor elke samenleving.
0: Maar het klimaat om daar iets aan te doen in de VS is op dit moment niet echt aanwezig, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Integendeel, het wordt bevorderd. En dat zie je ook in dit geval met die beursgang, waarin dus de regels toch weer snel kunnen worden aangepast aan datgene wat meneer Musk zelf wil. En dat zegt op zich al genoeg.
0: Dank u wel. Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance. Ja, is niet te missen. Het WK voetbal is begonnen.
6: Jazeker. Feyenoord middenvelder Wang was vannacht de grote man bij Zuid-Korea. Hij maakte tegen Tsjechië een doelpunt en gaf een voorzet waaruit werd gescoord. Onder andere het AD en de Telegraaf schrijven over Wang als een uitblinkende speler die de Koreanen bij de hand heeft genomen. Het Zuid-Koreaanse Sports Chosun schrijft dat Feyenoorder het Koreaanse voetbal redde van een dreigende ondergang. De Koreanen wonnen uiteindelijk met 2-1 van Tsjechië. En het WK startte gisteren met de openingsceremonie waarin Shakira optrad. De zangeres was ruim van tevoren al aanwezig in het stadion. Toen ze een verkenningsrondje over het veld liep, kon een Argentijnse verslaggever het niet laten om met haar op de foto te gaan. En dus onderbrak hij live de uitzending van D-Sports om naar haar toe te rennen.
2: Me permitis que voy por una consigna. Está viniendo Shakira.
21: Sí, sí.
2: Voy a buscar a Shakira.
21: Espiando por ahí, eh. Ya estuvimos espiando por ahí, eh. A ver.
6: Shakira nam lekker rustig de tijd om met verslaggever Marcelo Benedetto op de foto te gaan, waarna hij dus de uitzending weer kon hervatten. Een drama voor België op de World Cup of Darts, zo schrijft de Telegraaf. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker hebben een pijnlijke nederlaag geleden tegen Hongkong.
22: Takes his time. Oh, the worst possible outcome. Not only do you miss your bust, the wry smile from MDD.
6: Daardoor lijkt een vroege uitschakeling voor het Belgische duo in de landenstrijd onvermijdelijk. Van de 40 deelnemers aan de World Cup zijn maar 4 landen meteen geplaatst voor de tweede ronde. Waaronder Nederland met Gian van Veen en Michael van Gerwen. Zij zullen zaterdag in actie komen. En de scheidsrechter van de openingswedstrijd, gaan we weer terug naar het WK voetbal, tussen Mexico en Zuid-Afrika, eiste gisteravond niet alleen een hoofdrol op door 3 rode kaarten uit te delen. Hij had ook een opvallend apparaat op zijn hoofd hangen. Sportza schrijft daarover. Als Robocop ging de scheidsrechter viral, maar de technische haarband was niet voor niets. Er hingen 3 technische snufjes aan. Een oortje om naar de VAR te kunnen luisteren. Een microfoon om ook het stadion aan te kunnen spreken voor uitleg. En een cameraatje, zodat de mensen thuis het spel ook vanuit zijn perspectief konden zien. Die apparatuur zal bij alle WK-wedstrijden toegepast worden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Er is een hoop lading op de weg gevallen op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. 3 kilometer file tussen Rokanje en Hellevoetsluis en een vertraging van een kwartier.

0: Curtis Harding, Need Your Love. Al jaren worden Nederlandse rivieren geteisterd door de Amerikaanse rivierkreeft. Wat ze noemen een invasieve exoot, een dier dat die eigenlijk niet thuis hoort. En die rivierkreeft is inmiddels ook de Waddenzee overgestoken. Vorig jaar werd die gevonden in Fuiken op Ameland. Het Wetenschap Friesland gaat onderzoeken hoeveel van deze rivierkreeften er op het eiland zitten. Monique Plantinga van het Wetenschap vertelt hoe zo'n rivierkreeft op Ameland terechtkomt.
1: Dat is toch door menselijk handelen. De kreeft is daar niet heen gezwommen. Kan niet tegen dat zoute water. Dus is toch echt bijvoorbeeld ontsnapt uit een aquarium of losgelaten in de natuur. Of meegekomen met een auto of een boot als verstekeling. Maar echt door menselijk handelen daar beland.
0: En is Ameland dan het enige Waddeneiland waar die Amerikaanse rivierkreeft gevonden is?
1: Ja, voor zover wij weten, op dit moment is dat het geval. Alleen op Ameland.
0: En wat doet de kreeft met de natuur op Ameland?
1: Ja, de kreeft, het gaat hier over de rode Amerikaanse rivierkreeft. Ja, die heeft toch echt wel een verwoestend effect op het schone en gezonde water en op de onderwaternatuur. Het is inderdaad een invasieve exoot. Vermeerdert zich razendsnel. Is ook een alleseter. Eet de waterplanten op, de waterdiertjes, de eitjes van de vissen, de amfibieën. Ja, graaft ook in de oevers, komt er allemaal grond los, wordt het water troebel. Ja, en dat zet dat schone en dat gezonde water heel erg onder druk. En als waterschappen doen we nou juist zo enorm ons best om gezond en schoon water voor elkaar te krijgen. Waar zo goed leven is voor vissen en waterplanten en waterdiertjes. Ja, en dit ondergraaft echt letterlijk onze inzet.
0: In de rest van Nederland is het al niet eens meer zo exotisch, hè? Want hij komt heel veel voor. Zijn jullie er op Ameland dan nog op tijd bij, denkt u?
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, het is in Nederland wel een heel groot probleem. En in Friesland is het op dit moment nog een kleiner probleem. Dat willen we ook graag zo houden. En Ameland heeft dan weer als voordeel, als je over voordelen kunt spreken in dit verhaal, dat het een afgesloten watersysteem is. Dus we kunnen daar eenvoudiger op ingrijpen. Op het platteland is het, op het vasteland is het natuurlijk een open watersysteem. En dat is veel ingewikkelder. Ja. Dus we hebben nog wel hoop dat we hier met maatregelen de kreeft kunnen terugdringen.
0: Ja, dat is het voordeel van een eiland. Dus u gaat nu op het eiland Fuiken plaatsen om te onderzoeken hoeveel er te zijn. En daarna?
1: Ja, het bestrijden van de kreeft doe je inderdaad met eerst een beeld brengen en dan de maatregelen die je kunt inzetten, dat is inderdaad vangen, bijvoorbeeld met fuiken. Het kan ook met inrichtingsmaatregelen, kreeft houden van steile oevers waar ze in kunnen graven. Dus als je bijvoorbeeld mooie natuurvriendelijke oevers aanlegt, dan wordt het al minder aantrekkelijk voor de kreeft. En we hopen op hulp van de natuur, want we zien steeds meer dieren die ook van kreeft houden. Otters en snoeken en palingen en futen, daar moet u aan denken. Dus zo met elkaar proberen we met al die maatregelen de kreeft weer terug te dringen naar een beheersbare niveau op Ameland.
0: Eigenlijk moet het Rijk dit doen, hè? Het is niet uw taak als waterschap, hè? Wetenschap Friesland, maar jullie doen het dus toch.
1: Ja, u heeft helemaal gelijk. En dat is ook een heel vervelend punt in deze hele discussie. Wij als waterschappen vinden dat het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft een wettelijke taak is van het Rijk. Daar is veel discussie over met het Rijk. Ondertussen vermeerdert de kreeft zich voort. Dus wij hebben nu besloten als waterschap, we voeren die discussie, maar we zetten nu ook de stap naar voren. Want we willen dit probleem zo snel mogelijk aanpakken. Dus vandaar dat we nu toch onderzoeken gaan doen en daarna maatregelen.
0: Zij Monique Plantinga van het Wetenschap Friesland. Het is 9:07. 20 jaar lang was Alex Seim circusdirecteur en spreekstalmeester, totdat hij een spierziekte kreeg en in een rolstoel belandde. Hij gaf zijn leven daarna een nieuwe wending. Hij ging schrijven en het theater in, om het publiek te vermaken, maar ook om ze bewust te maken van vooroordelen. Verslaggever Jeroen de Jager ging gisteravond kijken.
2: Het is tijd voor een volgende voorstelling. We gaan naar de voorstelling van Alex Seim. Zijn wij dan ook enthousiast?
3: Ja!
4: Ik ben Alex Seim en ik heet jullie van harte welkom bij Doe Niet Zo Spastisch, Veranderen met een Glimlach. Ik kwam hier vanavond aan bij Westeruskale en toen zei iemand tegen mij van hey, je zit in een rolstoel. En ja, echt. En toen dacht ik, oh, dat is het. ik zat vanmorgen onder de douche en ik dacht, ja, er is iets, weet je wel, er is iets. Maar ik zit dus in een rolstoel, nog niet zo lang, 2 jaar.
3: Bij binnenkomst zit Alex Seim in zijn rolstoel op wat dan heet een podest. Het is een mini-podiumpje nog uit het circus, want hij was ooit circusdirecteur. En is dit je kostuum?
5: Dit is het kostuum waar ik 20 jaar lang mee in de piste stond om het hoogheerpubliek te verwelkomen.
4: Ze zei, nee, meneer Seim, u heeft hydrataire spastische paraparese. Ja, ik wist niet zo goed wat ik daarvan moest verwachten. Ik dacht wel een goede score, 58 punten met Scrabble. En, maar ze zei, nee, meneer Seim, u heeft de HSP. En HSP is een progressieve spieraandoening.
3: Alex, jouw voorstelling heet Doe niet zo spastisch. Is dat een uitdrukking die nog vaak gewoon achterloos min of meer door mensen gebruikt wordt? Of is het meer iets waar jij iets mee wil communiceren?
5: Dat is vooral dat laatste, dat ik wil laten zien van, hè, je loopt of rolt tegen obstakels aan. Dus hoe reageer erop vanuit een rolstoel, maar ook hoe creëer je begrip aan de andere kant van het veld.
4: Ja, weet je wat, als je leven verandert, dan krijg je te maken met allerlei veranderingen en angst, verzet, verwachtingen, vooroordelen. Maar je wilt natuurlijk vanuit verandering naar veerkracht. Want als je veerkrachtig bent, dan denk je niet, waarom overkomt mij dit? Maar dan denk je, wat is hier nodig?
3: Voel je tijdens zo'n voorstelling dat mensen zich ongemakkelijk voelen om jou te lachen in je rolstoel?
5: Nou, soms schuurt het bij de mensen. Maar ik heb wel ontdekt dat humor toch en cabaret eigenlijk de sleutel is naar veerkracht. Want ik doe veel zakelijke lezingen en dan is het dan best wel zwaar. Thema diversiteit, inclusie. En ik ben nu wel op het punt dat ik zeg, oké, we gaan eens kijken of dat, hoe we dat met humor kunnen openbreken.
3: Wat wil je ermee bereiken?
5: Ik wil vooral dat mensen, dat je een zaadje plant, dat mensen erover na gaan denken en in beweging komen. Want het draait heel vaak gewoon om een stuk bewustwording.
3: Na de voorstelling nog even de napraat, waar mensen gezellig in het restaurant zitten te eten. Heb je een beetje gelachen trouwens?
6: Ja. Ja, een beetje gelachen en een beetje gegiecheld.
3: Is het ingewikkeld om te lachen terwijl iemand in een rolstoel zit en daar grappen over maakt?
6: Nee, want hij liet het, ja, het voelde dat het oké was om te lachen.
3: En verandert zo'n voorstelling dan iets aan hoe je kijkt naar mensen in een rolstoel?
6: Nou, ik weet dat ik niet moet zeggen, oh, je zit in een rolstoel.
3: Dat heb je nu geleerd?
6: Heb ik nu wel geleerd? Nee, ik heb het nooit gezegd. Maar lijkt me wel irritant om te horen. Dus, maar dat was wel grappig om te zeggen van hem.
7: Ja, het was een leuk inkijkje in het leven van iemand die in een rolstoel zit.
3: En dingen gehoord die je nog niet wist?
7: Ja, dat ongemak wat er dan bij daten komt kijken bijvoorbeeld. Ik vond het grappig dat hij daarover vertelde. Over dat hij niet met iemand zou willen daten die zelf in een rolstoel zou zitten.
4: Ja, mijn eerste blind date in mijn leven. Nou ja, niet helemaal. Ik ben een keer met mijn dronken kop in de darkroom beland. Ja, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Nee.
8: Ik probeer geen vooroordelen te vormen. Ik kijk best wel inclusief naar de wereld, of zeg ik dat zelf. En wanneer hij vertelde over van dat je dan met mensen praat en dat ze zeggen van, oh, we hebben ook collega's die in rolstoelen zitten. En dacht van, oh ja. Volgens mij heb ik ook wel eens een soort vergelijkbaar gesprek gevoerd.
4: Krijg je nou te maken met verwachtingen en vooroordelen? Denk dan gewoon bij jezelf. Doe niet zo spastisch. Dank jullie wel.
0: Cabaretier Alex Seim in zijn voorstelling dus Doe niet zo spastisch. Een verslag van Jeroen de Jager.
9: NPO Radio 1.
10: Wiowi mag dit jaar het nationale voorleeslunchverhaal schrijven. Dat mag ik zaterdag onthullen. En hij of zij is mijn verrassingsgast. Kees van Kooten kan als geen ander met onze taal spelen. Een bloemlezing uit zijn talloze verhalen, zegt een man in zo'n geval, is onze taalschat. En jarenlang beschreef Sander Donkers met een zachte blik de snel veranderende wereld in stukjes van 150 woorden. Zijn beste Volkskrant-columns zijn nu gebundeld in De Dikke Donkers. Sander komt.
9: NPO Radio 1.
10: Morgen vanaf 11 uur.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
12: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: NPO Radio 1. 9 uur.
16: Astrid Kersenboom.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. 7 gewonden bij een explosie in Amsterdam. De zoekactie naar meer slachtoffers gaat nog door. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: Honderden bewoners van een flat in Amsterdam die na een explosie werd ontruimd, kunnen voorlopig niet naar huis. Mensen die niet zelf wat kunnen regelen, worden naar een hotel gebracht. De oorzaak van de explosie in een bijgebouw van de flat is nog onbekend. In dat gebouw in Amsterdam-Nieuw-West zit een sportschool die 24 uur per dag open is. De eigenaar schrijft op Instagram dat op camerabeelden te zien is dat de explosie van onder de vloer kwam. Er lopen daar leidingen en er zitten opslagruimtes van bewoners van de flat. Door de explosie in Amsterdam raakten minstens 7 mensen gewond. 1 van hen is zwaar gewond. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Blijkt uit een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand verschijnt. De rapporten moeten opnieuw worden bekeken. Die versterkingsrapporten zijn belangrijk, omdat op basis daarvan wordt bepaald of een huis versterkt moet worden of zelfs gesloopt en herbouwd. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijde en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen kon gebeuren, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Op een provinciale weg raakte in een flauwe bocht een auto van de weg. Die reed in op een groep kinderen en 2 begeleiders die op het fietspad ernaast reden. 3 kinderen en 1 van de begeleiders zijn overleden. De groep van een basisschool in Aksel was onderweg naar een schoolkamp. Een man van 19 uit Hulst zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Op de plek van het ongeluk is een herdenkingsplek ingericht. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Dat zeggen onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemo met veel bijwerkingen zinvol is. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie krijgen. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms is er ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. En zondag is het vaker droog.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
18: Er staat nu een file op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 6 kilometer, de vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 5 minuten vertraging bij Purmerend. Er staat alweer een file door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer. En de N242 Middenmeer-Alkmaar door werkzaamheden bij Knoop het Kooimeer 3 kilometer file.
0: De reddingswerkers met speurhonden staan klaar om te zoeken naar slachtoffers na een explosie bij een flat in Amsterdam. Zometeen onze verslaggever.
19: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
21: Mart, wat ga je doen?
22: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl. Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Amsterdam-Osdorp gaat de zoektocht verder naar mogelijk slachtoffers van de explosie en brand in een sportschool. Daarbij raakten 7 mensen gewond, 1 van hen zwaar gewond. Zo'n 400 mensen van de flat die er vlak naast ligt zijn geëvacueerd. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent daarbij die flat. Wat is de laatste stand van zaken?
23: Nou, het afgelopen uur is hier een grote rode kraan aangekomen. En nu zie ik dat die fitnessstudio daarmee langzaam wordt afgebroken. De grijper van die kraan die breekt eigenlijk telkens stukjes van het gebouw af. Tegels vallen eruit, stenen vallen eruit, ook brokstukken, meubels van dat gebouw. Nou, die komen dan op de straat terecht. Daarna wordt het elke keer even gestopt, wordt dat puin onderzocht. En na een paar minuten gaat het dan weer verder. Ondertussen is het ook wel behoorlijk hard gaan waaien hier. En bij elke windvlaag zie je dan ook alweer rook, soms ook zwarte rook, uit die fitnessstudio komen. De brand, is al eerder gezegd, is wel onder controle, maar nog altijd niet brandmeester. En dat heeft er dus ook mee te maken dat de hulpdiensten de fitnessstudio nog niet in kunnen. Nou, dan nog even te melden, heel belangrijk voor de bewoners zelf, van de grote galerijflat die aan dat bijgebouw vastzit. Zij kunnen nog altijd niet terug naar huis. Nadat ze vannacht dus rond 12 uur op stel en sprong hun huis uit moesten. En dat heeft ermee te maken dat er zorgen zijn over de constructie van die flat. Of die nog wel veilig is. Ook dat moet allemaal nog gecheckt worden. Naast mij woordvoerder van de veiligheidsregio Eva Kerkhoven. Ja, de fitnessstudio wordt nu dus langzaam afgebroken. Hè, omdat er nog altijd naar slachtoffers wordt gezocht.
24: Ja, klopt. We zijn op dit moment het gebouw langzaam aan het afbreken. Dat gaat heel erg zorgvuldig. Dit doen we zorgvuldig en rustig aan om zo veilig mogelijk te werk te gaan. Zowel voor onszelf als voor mogelijke personen die nog binnen zijn. Op dit moment hebben we daar geen aanwijzingen voor. Maar we willen dat uiteraard uitsluiten.
23: Er zijn al 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Op basis waarvan denkt de veiligheidsregio, denkt de politie, brandweer, dat er misschien nog mensen binnen zijn?
24: We willen gewoon 100% zeker uitsluiten dat er geen mensen meer onder het puin liggen.
23: Het was niet mogelijk om het pand binnen te gaan?
24: Nee, het pand is nog steeds instabiel. Dus het is niet veilig zomaar voor hulpdiensten om daar op dit moment naar binnen te gaan. Dat is ook de reden waarom we nu zo zorgvuldig te werk gaan.
23: Daarachter ligt een grote flat met 400 mensen. Dat is vannacht ontruimd. Wanneer kunnen deze mensen weer terug?
24: Ja, deze mensen zullen voorlopig niet terug kunnen in hun woning. Wanneer zij terug kunnen, daarvoor worden zij zelf op de hoogte gebracht.
23: We zitten inmiddels een aantal uren na die explosie, 9 uur later. Is er al iets duidelijk over die oorzaak? Is het een gasexplosie? Is het misschien wel een aanslag geweest? Waar denkt u aan?
24: Nou, het pand is op dit moment nog instabiel. En daarom hebben de hulpdiensten hier voor deze tijd, voordat de reddingsactie begon, niet kunnen kijken naar de oorzaak niet kunnen onderzoeken. Dus op dit moment is dat nog niet bekend.
23: U tast nog letterlijk in het duister daarover?
24: Ja, en we houden nog met alle scenario's rekening. Ja,
23: bewoners moeten ook nog even geduld hebben dus.
24: En bewoners moeten zeker nog even geduld hebben.
23: Dank u wel. Eva Kerkhoven, woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam.
0: Zijn verslaggever Vincent van Rijn. Een paar uur nadat Nederland zondag in Houston tegen Japan speelt, vindt in de tuin van het Witte Huis een heel ander sportevenement plaats. UFC Freedom 250, een vechtsportgala. Ter ere van 250 jaar Verenigde Staten en van president Trump, die zondag 80 wordt. Volgens sommige Amerikanen verbleekt het WK-voetbal bij dit vechtsportgala. Anderen hebben er juist forse kritiek op. Consulent Rudy Bauma ging vast kijken bij het enorme podium dat de afgelopen week is opgebouwd.
1: Extra things going on down here.
2: Het is 6 uur 's ochtends, super vroeg nog. Honden besnuffelen al onze spullen. Alles wordt opengemaakt.
1: We're going to work our way

0: ochtends, super vroeg nog. Honden besnuffelen al onze spullen. Alles wordt opengemaakt.
1: We're gonna work our way up and around to the north side of the structure. You guys can see the octagon and the claw and everything like that.
0: Dit is dan het podium, de octagon, de achthoekige ring van dit soort gevechten. Ze noemden het vroeger wel kooigevechten. Het heeft ook gaas eromheen, dus het heeft er wat van weg.
2: It is very unusual and I wonder how we're gonna look back on it in 50 years.
3: Hoe gaan we hier over 50 jaar op terugkijken? Vraagt ook Mike Bond zich af. Hij is mixed martial arts journalist van USA Today.
2: Remember when Donald Trump, you know, during that crazy time made a UFC fight happen? Like, I don't know how it's gonna look in history.
0: Er zijn grote tribunes omheen gebouwd. Zullen zo'n 4000 mensen hier plaatsnemen. VIP's natuurlijk, mensen uit het Witte Huis. Maar ook militairen zijn uitgenodigd, maar geen dikker. Ja, dat zijn de woorden van het Pentagon, van het oorlogsministerie. Want de militairen die hier komen te zitten, die moeten wel voldoen aan de bepaalde lengte-taille-verhouding.
4: If anybody had the opportunity to do something at the White House, why would you not do it?
0: Organisator Dana White had er niet van durven dromen.
4: But you can never dream of something like this.
0: Een mixed martial arts gevecht in de tuin van het Witte Huis. Maar hij is een dikke vriend van president Trump.
2: It must be said, like Dana White's personal relationship with president Trump, we wouldn't be here if it wasn't for that. You know, like that's just the reality of it. But
0: en daar kun je dit niet los van zien, zegt ook Mike Baum.
5: It's a gift to a friend of the president's. It's a gift to.
0: Het volgende feestje is duidelijk een cadeautje van Trump, zegt Franklin Foer, journalist bij The Atlantic. Hij houdt zich bezig met het raakvlak van sport en politiek.
5: And I'm sure it's going to be repaid to Donald Trump many times over.
0: Trump zal er in de toekomst weer profijt van hebben.
6: How grateful were you to President Trump that he basically told Dana White?
0: Het lijkt nu al twee kanten op. De UFC heeft op verzoek van Trump zijn favoriete vechter toegevoegd aan het programma.
7: It's like a dream come true to fight at the White House.
0: Ja, en die is natuurlijk heel dankbaar.
6: The Black Beast is gonna get his ass beat.
0: Hij krijgt er nog wel verbaal van langs van zijn tegenstander.
5: Donald Trump also likes to cultivate spectacles that he knows will annoy.
0: Heel verheffend is het allemaal niet, maar Trump vindt het volgens Franklin Foer leuk om zijn tegenstanders op de kast te jagen met deze cultuuroorlog.
5: He's picking a culture war.
8: This really is the most historic sporting event ever.
0: Het meest historische sportevenement ooit, noemt UFC-baas Dana White het.
5: It is historic in that it's a historic breach of ethics.
0: Maar volgens Franklin Foer van The Atlantic is het de meest historische schending van ethiek. Toch klinkt er ook binnen de UFC kritiek. UFC-commentator en invloedrijk podcaster Joe Rogan vindt het ook gek.
9: Stress and weird to have a fight at the White House in the middle of a fucking war.
0: Om dit bij het Witte Huis te organiseren terwijl de VS in oorlog is met Iran.
2: It is weird. I mean, there's in theory you'd like to say, you know, the people in the White House, there's a lot more significant things going on that your focus should be on.
0: Er zijn toch wel belangrijker dingen waar Trump zich op zou moeten focussen, zegt Mike Bond.
10: I'm not criticizing the UFC.
0: UFC-vechter Bryce Mitchell, voorheen Trump-aanhanger, vindt dat de regering zich niet bezig zou moeten houden met entertainment.
10: It's a once-in-a-lifetime thing. But the government should never be hosting sporting events because there's more room for corruption. And
0: het opent de deuren voor corruptie, vindt hij.
10: And so that's my thoughts on it, is that the government is supposed to protect us, not entertain us.
0: Er zijn nog allerlei werklieden de laatste hand aan het leggen aan kleine dingetjes.
11: We are shortening these ropes.
0: Ja, zijn wat touwen aan het inkorten.
12: Final touch.
13: Final touches.
0: En dan verderop, op de ellips, dus buiten het terrein van het Witte Huis, daar kunnen zo'n 85.000 geregistreerde fans alles volgen. Ja, de Romeinen die wisten het al, geef het volk brood en spelen. Maar in dit geval wordt het volk wel weggehouden van de elite.
14: Een reportage van correspondent Rudy Bauma. Verkeersinformatie, Erwin Hart.
15: Dagelijks files, maar op vrijdag best wel bijzonder te noemen, te midden van een hoop gewoon rijdend verkeer. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer. Op de A7 Hoorn Zaanstad 8 kilometer langzaam rijden, tussen afrit Averhoorn en Purmerend.

0: Jesse's Girl, Rick Springfield. Drie kinderen en een volwassene kwamen gisteren om het leven bij een ongeluk bij Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn ook zwaar gewonden gevallen. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp. Ines P. is crisisadviseur bij ARC, kenniscentrum op het gebied van trauma. Ze heeft eerder scholen ondersteund in crisissituaties, bijvoorbeeld bij het ongeluk met de stint in Os. En ze schreef het boek Als een ramp de school treft. Spee omschrijft waar de school nu doorheen gaat.
1: Dit zijn de eerste uren en dagen van ontreddering. De directeur zegt ook stap voor stap en een poel van verdriet. Dus er is veel verdriet, er is wanhoop. Er zijn mensen die denken, zeker op school, hoe moeten we dit gaan doen? Hoe moeten we dit gaan doen met de kinderen, met de ouders? Hoe ga ik om met mijn eigen verdriet? En als ze straks weer op school komen, hoe kan ik dan een goede leerkracht voor hun zijn?
0: En wat die
1: leerkrachten vaak nodig hebben is dat ze horen, jij kunt dit. Dat ze het vertrouwen krijgen, dat ze omdat ze professional zijn, omdat ze pedagogisch geschoold zijn, omdat ze die kinderen en hun ouders goed kennen, dat zij het baken voor die kinderen weer moeten zijn. Als er zoiets afschuwelijks in je leven gebeurt als kind, dan heb je erg nodig dat die volwassenen uit je eerste kring, dat zijn je ouders of andere verzorgers of andere belangrijke personen, dat die stabiel blijven en dat die blijven wie ze daarvoor ook waren. Want anders verandert alles en dat beïnvloedt de veiligheid van de kinderen heel erg.
0: Maar dat, maar dat is wel moeilijk, want die leerkrachten zijn natuurlijk ook diep geraakt hierdoor.
1: Ja, en daar is ruimte voor nodig dat ze die emoties kunnen uiten. En dat kunnen ze met elkaar en soms is daar ook begeleiding bij nodig. Maar wat je vaak ziet in dit soort situaties is dat mensen heel krachtig zijn en ze geven ook om kinderen. En dat er soms onvermoede talenten opstaan zodat ze dit samen kunnen doen. Dit gaat om hoe gaan we de vragen van de kinderen beantwoorden? Welke werkvormen zetten we in? Welke afscheidsrituelen? Wat kan ik doen als ik het even niet red? Is er misschien dan extra ondersteuning? Dus het is heel belangrijk dat zij samen dit gaan doen. En dat er oog is voor wie dit minder goed kan. En dat daar ondersteuning voor geregeld kan worden.
0: En hoe belangrijk zijn de rituelen waar u het over heeft?
1: Afscheidsrituelen zijn belangrijk. Kinderen kunnen in deze dagen en in de weken die nog volgen ook leren dat als je samen afscheid neemt en als je samen verdriet hebt, dat het dan een klein beetje minder wordt. En dat is kan voor hen een hele belangrijke les zijn in de rest van hun leven. Dat ze ook als volwassenen nooit zullen vergeten wat hier gebeurd is, maar dat ze ook hebben gezien dat als je dit samen doet en als je elkaar troost en als je gezien wordt, dat het erg helpt in de verwerking. En dat gaat ook over goede samenwerking met de ouders op dit terrein.
0: Ja. U hebt ook heel veel plekken geholpen, hè, in dit soort crisissituaties. Zoals ook bij de MH17-ramp, de tramaanslag in Utrecht. En bijvoorbeeld bij dat stintongeluk in Os, ik noemde het al, waarbij drie kinderen om het leven kwamen. U bent toen 3 weken op die school aanwezig geweest. Wat kon u daar betekenen?
1: Het gaat heel vaak om naast mensen staan die dit moeilijke werk moeten doen. Natuurlijk ben ik niet 3 weken fulltime daar geweest, maar het gaat om ondersteuning. Met directie samen kijken. Welke acties moeten er allemaal gebeuren? Met leerkrachten in gesprek. Wat kom je in de klasse tegen? Met leerkrachten in gesprek. Hoe gaat het met ouders? Want het is niet zo dat als we allemaal hetzelfde meemaken, dat we ook allemaal hetzelfde voelen. Dus de kinderen hebben soms verschillende behoeften, maar ook de ouders hebben verschillende behoeften. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je soms begrenzen? Want ook dat is wel eens nodig. Dus het gaat om ondersteuning en het gaat ook om hoe kunnen we heel langzaam weer een goed schoolritme opbouwen. Want die school moet natuurlijk wel weer door als school. Ja. En we hebben We hebben natuurlijk nu dagen die heel anders lopen. Maar kinderen zijn heel erg gebaat bij snel weer structuur. Er zijn ook kinderen die na een uurtje praten denken, wanneer kan ik weer gaan rekenen? Het is belangrijk om een extra gymles, extra pauzes in te lassen. Want kinderen moeten ook naar buiten. Die moeten iets met hun lijf doen. Dus dat soort dingen, daar heb je het met elkaar over. En het gaat om heel goed monitoren ook van die leerkrachten. Er zijn ook leerkrachten waar oud verdriet boven komt over hele andere zaken. Dus complex is het.
0: Ja, want je moet dus inderdaad oog hebben voor de mens bij zowel de kinderen als de ouders als de leerkrachten. En iedereen kan anders reageren.
1: Ja. Ja, en dat betekent dus ook dat je je eigen manier van verwerken niet als maatstaf neemt. Dus dat je goed oog blijft houden voordat we allemaal anders zijn. En dat ook mensen, zeker als dit proces langer duurt, wordt het ingewikkelder. Dan kunnen we ook oordelen gaan hebben over hoe mensen reageren. En dan is het de kunst om met respect te blijven kijken dat we dit allemaal anders doen en andere dingen nodig hebben.
0: Zei Ines P., crisisadviseur bij ARC, kenniscentrum op het gebied van trauma.
2: Reactie. Aan de redactie. In dossiers van duizenden huizen in het Groningse aardbevingsgebied staan mogelijk fouten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen, waar Pointer en RTV Noord over publiceren. Huizen werden onterecht veilig verklaard. En soms kregen bewoners zelfs een dossier van een heel ander huis. We spraken er vanochtend over met onderzoeksjournalist Daniel Telen van RTV Noord. En Aswin, luisteraar, had daar een vraag over.
3: Wie zijn de bouwers die dat gedaan hebben? Want ja, iemand moet toch die fouten gemaakt hebben. En daar, ja, nu komt het, centjes voor gekregen hebben.
0: Dat hebben we even gevraagd aan Daniel Telen.
4: De Nationaal Coördinator Groningen wil de beoordelingen onafhankelijk laten uitvoeren en huurt daarom externe bureaus, ingenieurbureaus in, om bij mensen langs te gaan om de rapporten op te stellen. De rol van geld bij de fouten in rapporten is lastig te duiden. Natuurlijk, expertise kost altijd geld, al zal het nooit de bedoeling zijn dat fouten in rapporten komen.
0: Zei Daniel Telen.
2: En morgen houden GroenLinks en de PvdA het oprichtingscongres van de nieuwe linkse partij PRO in Den Bosch. Daar zal de fusie van de partijen worden beklonken. Hoorden we vanochtend van politiek verslaggever Wilco Boom. Stefan wilde weten, kunnen jullie voortaan de afkorting PN, Progressief Nederland, of de hele naam gebruiken? De naam PRO is namelijk voorbehouden aan een hele rits lokale partijen, verspreid door heel Nederland. Die hebben ook die naam en zijn niet allemaal progressief of verbonden aan Progressief Nederland.
0: Ja, vragen we weer aan politiek verslaggever Wilco Boom. Want Wilco, hoe zit dat?
5: Nou ja, het is in de eerste plaats toch wel een beetje een misverstand dat die naam PRO voorbehouden is aan een reeks lokale partijen. Want de kiesraad heeft voor Tweede Kamerverkiezingen en voor de Europese verkiezingen de naam Progressief Nederland, en die wordt dan toch inderdaad afgekort tot PRO, officieel geaccepteerd en geregistreerd voor de fusiepartij van GroenLinks en PvdA. Een aantal van die lokale pro-partijen hebben dat aangevochten. Maar die bezwaren die zijn intussen formeel afgewezen door de Raad van State. Daarna heeft ook de Tweede Kamer deze week besloten om die naam PRO officieel te gaan gebruiken in de Tweede Kamer. Dus ja, voor een beperkt aantal lokale partijen kan dit vervelend zijn. Maar gegeven al die andere feiten is er voor ons geen reden meer om die nieuwe naam PRO voor de fusiepartij van GroenLinks PvdA te gaan gebruiken.
0: Dank je. Wilco Boom.
2: De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. De directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte vorige maand. Een man van 22 overleed 2 dagen later. Dat riep de vraag op of een marathon nog wel eind mei moet worden gehouden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. Luisteraar Onno had een reactie daarop. Hij vindt het onzin om dit soort evenementen niet meer te organiseren dan.
0: Nou, we hebben het even gevraagd aan Thijs IJsvogels, docent inspanningsfysiologie bij het Radboud UMC, of het nou toch wel zin heeft om die wedstrijden op een wat koeler moment in het jaar te organiseren.
6: Ik denk niet dat het niet meer organiseren van een marathon in de zomermaanden de oplossing is. Bijvoorbeeld omdat het in april of oktober ook ontzettend warm kan zijn en er dan nog steeds sprake kan zijn van hittestress. Daarnaast zien we bijvoorbeeld dat deze week het weer relatief koel is voor de tijd van het jaar en je dus prima een marathon zou kunnen lopen, terwijl het volgende week weer ontzettend warm is. Ik zou de oplossing dus eerder zoeken in het vervroegen van de starttijden waar mogelijk. En sowieso de risicoafstanden zo vroeg mogelijk op de dag plannen. Zodat die lopers in ieder geval voor het heetste moment van de dag binnen zijn.
0: Nou, duidelijk antwoord. Ja.
7: 3 voor de dag.
0: Het Europees Migratiepact gaat vandaag in. Dat moet ervoor zorgen dat EU-landen hun asielprocedures beter op elkaar afstemmen. En dat migranten beter over Europa worden verdeeld. En dat er ook minder naar Europa willen komen. In Apeldoorn wordt later vandaag het Nationaal Monument Geweld in de Jeugdzorg onthuld. Dat vloeit voort uit het rapport dat de commissie De Winter publiceerde in 2019. Waaruit bleek dat sinds 1945 driekwart van de kinderen in de jeugdzorg te maken had met geweld. Het monument is er voor de erkenning van wat hun is aangedaan. En om bij te dragen aan een veilige toekomst voor kinderen die nu in de jeugdzorg zitten. Zegt Huig de Groot van de stichting achter het monument.
8: Er moet een beweging op gang komen naar de toekomst toe. Voor structurele systeemwijzigingen, waardoor de rechten van de kinderen worden geïmplementeerd en worden gehandhaafd, waarin geen geweld meer plaatsvindt. Kinderen, waarin kinderen veilig zijn, waar ze liefdevolle aandacht krijgen en waar ze ook kunnen leren om vertrouwen terug te winnen in hun eigen persoonlijke toekomst.
0: En een dag na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen wordt er op de school van de 4 slachtoffers in Aksel bij stilgestaan. De dodelijke slachtoffers, en zijn er ook nog een paar zwaar gewonden. Verslaggever Henrik Willem Hofs, jij bent in Aksel. Hoe gaan ze er met het verlies om?
9: Bij de basisschool liggen bosjes bloemen. Er is zojuist nog een bosje bloemen neergelegd door mensen. De vlag hangt hier half stok. En in de basisschool is nu een bijeenkomst. Ja, met ouders, met leerlingen. De basisschool is gewoon open. De burgemeester is hier zojuist ook geweest. En ook de bestuurder van de koepelorganisatie is hier. En daarnaast is er een oproep gedaan om in heel Zeeland bij alle scholen de vlag half stok te hangen. Naar aanleiding van het noodlottige ongeluk.
0: Henrik Willem, dankjewel. Zometeen na 9:30, Spraakmakers, Carl Johan.
10: Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: het is eng dat Elon Musk nog rijker wordt. Grootste beursgang ooit, jullie hadden het er ook al uitgebreid over natuurlijk. SpaceX gaat dus naar de beurs, hij verwacht $75 miljard op te halen. Musk wordt daarmee de eerste biljonair ter wereld. De vraag is, vindt u het beangstigend dat Musk nog rijker is dan bijna de helft van de arme wereldbevolking? Wat zouden we moeten doen om zijn macht in te perken? Moeten we dat willen? Bent u van plan aandeel te kopen? 0800-1101.
0: Thomas heeft nog de hoofdpunten. Fijn weekend alvast.
7: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
11: In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met drone en speurhonden. Straks komt er ook een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te kunnen zetten. Dat meldt de New York Times op basis van militaire documenten. Als de plannen doorgaan, heeft dat gevolgen voor de slagkracht van de NAVO in Europa. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemo met vaak zware bijwerkingen krijgen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven Noord-Korea te laten vliegen. Oud-president Yoon wilde daarmee de spanningen laten oplopen, zodat hij een reden had om de staat van beleg uit te roepen. Yoon is al veroordeeld tot levenslang voor een staatsgreep. Het weer, wolken, zon en er trekken buien over bij een graad of 18. Morgen opnieuw wisselend. Zondag is het vaker droog en dan is er ook meer zon.
12: ANWB-verkeersinformatie met enkele files. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 7 kilometer langzaam rijden tussen Knopend Baterdorp en Knopend De Hocht. A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen afrit Avoorn en Purmerend, 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. Door een ongeluk bij Amsterdam op de A10, Watergraafsmeer richting Koenplein, tussen Amsterdam over Amstel en Knopend De Nieuwe Meer, 5 kilometer file. 10 minuten is de vertraging.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
13: Goedemorgen en welkom. Heeft u wel eens nagedacht over de rol van de ochtend in de wereldgeschiedenis? Spraakmaker-historicus Guido van Hemel wel. Je schreef er zelfs een boek over dat onlangs verscheen. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Gaat het dan eigenlijk ook nog om dit moment in de ochtend? Dus hè, nu, 9:30, of toch meer het echte aanbreken van de dag? De eerste zonnestralen, of in dit geval miseregen.
14: Dus maar hoe je het ervaart, als wij nu het gevoel hebben dat de dag begint, dan is het ook over nu.
13: Oké, dan mag het ook 9:30 zijn. Om 11:00 meer daarover, een beetje aan het eind van de ochtend dus. Mm-hmm. Daan Bonenkamp is er ook, hoofdredacteur van Tubantia. Goedemorgen, Daan.
15: Goedemorgen.
13: Voor het Mediaforum alvast, daarin dit nieuwigheidje op het WK.
16: Nog even het balletje op de paal kijken, vanuit de scheidsrechter gezien.
17: Ja, het
16: ziet er waardig uit. Het lijkt wel inderdaad alsof je op de PlayStation zit.
13: Ja, inderdaad. De scheidsrechters hebben een bodycam en daarmee zit je als kijker echt tussen de spelers. We beginnen met de grootste beursgang ooit in Stand.nl. Die van SpaceX, die Elon Musk biljonair zal maken. En de vraag is of we daar nou wel zo blij mee moeten zijn. De stelling is, het is eng dat Elon Musk nog rijker wordt.
7: Deel uw ervaring op 0800
18: Het moet de grootste beursgang ooit worden van SpaceX.
19: SpaceX gaat naar de beurs.
20: Elon Musk is on his way to becoming a trillionaire.
21: Elon Musk is een ontzettende visionair.
19: Moeten we daar vol in stappen of niet?
22: De SpaceX IPO is the most hyped up IPO I have ever seen.
23: Goed om te beseffen dat beleggers echt geen enkele invloed hebben bij het bedrijf. Musk bepaalt alles.
18: De boodschap aan beleggers is dus duidelijk. Dit mag je echt niet missen. Maar is dat ook zo?
24: Voor mij plakken er nog te veel risico's aan. Het is echt investeren in een droom.
25: This obscenely wealthy weirdo has the ability and means to blow up the moon if he chooses.
26: This is capitalism on steroids. I'm a rich
13: man. Spraakmaker, historicus en schrijver Guido van Hengel. Spannende dag dit?
14: Vanwege SpaceX?
13: Ja?
14: Ja, vind ik wel. Ja, ja. Maar goed, ja, wat we er tegen kunnen doen, weet ik niet zo goed.
13: Moeten we er wat tegen doen dan?
14: Als we het konden, zouden we het moeten doen, ja. Maar ik weet niet zo goed wat we er in zekere zin tegen kunnen doen.
13: Nou, maar waarom moeten we er wat tegen doen dan?
14: Nou ja, dat, volgens mij als het Jimmy Kimmel, he can blow up the moon, hoorde ik net. Dat is, ja, ik denk dat het gevaar van zijn licht gekke manier van werken toch echt wel zeer problematisch is voor de wereld.
13: En, ja.
14: En kosmos.
13: En zoveel macht ook heeft.
14: Ja,
13: die zich concentreert bij hem. Ja. Daan Bonenkamp, biljonair. 12 nullen hoor je dan de hele tijd erachteraan. Ja. Hij was natuurlijk al wanstaltig rijk. Maakt nog meer geld eigenlijk uit, denk jij?
27: Ja, dat maakt zeker uit. Ja. Kijk, een geniale gek met nog meer geld is altijd enger dan een geniale gek zonder geld.
13: Ja.
27: En ook wat hij met dat geld doet. Ik bedoel, hij koopt politieke invloed bij Trump, bij Nigel Farage in het Verenigd Koninkrijk. Hij probeert natuurlijk voor zijn techbedrijven de rode loper uit te laten rollen overal in de wereld, zodat hij zo weinig mogelijk belet wordt. Nou, die lobbykracht moet ook betaald worden, dus hoe meer geld, en op een gegeven moment maakt het inderdaad een miljardje meer of minder misschien niet meer uit.
13: Mm-hmm.
27: Maar hoe meer geld in één hand bij zo'n figuur, ja, dat is problematisch.
13: Ja. Goed, het is eng dat Elon Musk nog rijker wordt. Dat is de stelling vanochtend. Gaan we naar de eerste beller. Hisham Galbane, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
13: U bent het niet eens met de stelling, hè? Omdat we in een kapitalistische maatschappij leven, zegt u. Ja, dan krijg je wat je verdient, zoiets?
28: Nou, allereerst vind ik het eigenlijk... deze hele stelling vind ik een beetje polariserend werken.
13: Ja.
28: Ik ben gewoon een hele hardwerkende man. Werk onder een werkgever, dus ik ben absoluut geen ondernemer. Alleen... Je stuurt hiermee de luisteraar naar dat, hè, als je het woordje eng gebruikt, dat het automatisch eng is. En dat het verkeerd is dat je geld verdient.
13: Mm-hmm.
28: Dit hele systeem is gecreëerd om geld te verdienen.
13: Ja.
28: En alsnog, of je nou een miljardje meer of minder heeft, heeft Musk zich wel te houden aan de wet.
13: Ja.
28: En of hij nou biljonair is geworden of miljonair is gebleven, Zijn invloed is altijd hetzelfde gebleven in mijn optiek. Hmm. Kan hij niet boven de wet staan.
13: Nee. Nou, dat zegt u, maar dat is volgens mij nou net precies het punt. Want hij was zeer betrokken bij de regering Trump aan het begin van deze regeerperiode. Dus die wet, die kan hij naar zijn hand zetten. En dat is volgens mij net de uitwas van zoveel geld hebben, waar we het hier nu over hebben, zodat het niet meer helemaal, ja, niet helemaal reëel is meer misschien. Ja, en een uitwas van het kapitalisme, dat kun je het ook, zo kun je het ook zien namelijk.
28: Ja, daar ben ik het mee eens op het moment dat hij, als het gaat om innovatie van zijn technologie, op een verkeerde manier inzet.
13: Ja.
28: En tot nu toe heb ik geen aanwijzingen of bewijzen gezien dat hij dat op een verkeerde manier inzet. Hm. Dat hij verkeerde vrienden heeft als zijnde Trump, ja, daar ben ik het zelf ook niet mee eens. Ja. Maar goed, volgens mij kennen we genoeg ondernemers in de wereld die verkeerde vrienden hebben. En daar heb je gewoon de wet tegenover.
13: Ja. U zegt niet dat hij zijn rijkdom en zijn platforms niet kan inzetten. Je kunt even kijken naar Starlink natuurlijk. Dat heeft hij wel degelijk gebruikt in de oorlog in Rusland en Oekraïne. Die heeft hij uitgezet, dat satellietsysteem. Dan gaat de bemoeienis toch echt wel vrij ver, toch? Als je oorlogen kunt beïnvloeden.
28: Nou, ik vind dat meer een bliksemafleider. Want hebben we nou het echt over de oorlog die veroorzaakt is door Elon Musk? Of hebben we Musk gebruikt als zijnde middel om de oorlog te doen stoppen?
13: Ja. Nou, in ieder geval te beïnvloeden, ja. Maar het punt is duidelijk, meneer Gobane. Dank u wel voor het reageren op de stelling. Het is eng dat Elon Musk nog rijker wordt. Er wordt gereageerd op de stelling. Chris Seideveld reageert in onze spraakmakerscollectief. Die zegt het is griezelig, omdat hij een handmatige en handige manipulator is die zijn geld gebruikt om macht uit te oefenen en ook politiek. Per Marjar ziet het heel anders. Die zegt waarom zou dat eng zijn? Wordt al gauw jaloezie in mijn mening. Ook in Rusland en andere landen heb je oligarchen. Maar daar hoor je helemaal niks over. Deze man werkt keihard voor zijn succes. Janneke is het daarentegen wel eens met de stelling. Zij zegt, ja, het is eng, vooral omdat we nooit weten wat hij ermee kan gaan doen. Hij is geen normaal mens, dus voor ons gewone mensen niet te volgen. Corné van Zijl, beursanalist. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
13: Bij Cardano. De beurswereld lijkt met deze beursgang op zijn kop te staan. De grootste beursgang ooit, hoor ik al de hele ochtend als een soort mantra. En dat is het waarschijnlijk ook wel. Hoe uniek is dit?
1: Nou ja, het is uniek in eigenlijk alle facetten. We gaan dus de eerste biljardair meemaken. Het wordt in één keer het zevende grootste beursbedrijf van de wereld qua beurswaarde. En er komt maar een beperkt gedeelte van de aandelen naar de markt en dat is die 75 miljard. En die 75 miljard is drie keer het oude record. Dus het alle superlatieve kan je opeenstapelen. Ja. Zoals ik zeg, het is een opeenstapeling van dromen over Mars, over datacenters in de ruimte en dat soort zaken.
13: Ja, van een bedrijf dat verlies leidt, 5 miljard per jaar. Ik kan maar niet rijmen, toch? Hè? Want is het dan alleen maar een soort hype of een soort, hoe zeg je dat nou, vergezicht dat die aandeelhouders wordt voorgehouden, een soort hysterisch vergezicht? Waar is het eigenlijk op gebaseerd? Is het echt alleen maar, is het gewoon het talent van Musk om gekte te creëren? Wat is het?
1: Nou, dat talent heeft hij zeker. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij Tesla terug. Maar er zijn genoeg voorbeelden in het verleden van verliesgevende bedrijven. Zoals Tesla, maar ook Amazon, Google, Alphabet. Noem het allemaal maar op, Meta. Die zijn allemaal verliesgevend naar de beurs gegaan. En uiteindelijk bijzonder winstgevend geweest. En ja, ik vraag me in hoge mate af of dat hier het geval zou zijn. Want ja, er zit ook Twitter in. Dat is na al die jaren nog steeds niet winstgevend. De rakettenbusiness is nog steeds niet winstgevend. En als het nu nog niet winstgevend is, wanneer dan wel?
13: Nou, ik geloof dat alleen Starlink, hè, als onderdeel van dat SpaceX, dat levert wel echt geld.
1: Starlink levert goed geld op. Die hebben een hele mooie positie. Maar je ziet wel dat die positie toch wel aan concurrentie onderhavig is. Want niet iedereen wil meer van Starlink afhankelijk zijn. Hè. De vorige spreker zei dat ook al. Je kan oorlogen beïnvloeden. En dan wil je niet van een persoon als Musk afhankelijk zijn. Dus er wordt heel erg sterk naar alternatieven gezocht.
13: Ja, goed. Al die eerdere grote tech-initiatieven en die naar de beurs gingen, die leden ook verlies, zegt u. En toch probeer ik even, zeg maar, even de algemeenheden te mijden nu. Hè? Want Musk heeft het over datacenters in de ruimte, fabrieken op de maan, Marskolonies oprichten. Ik bedoel, het is nogal wat. Het is eigenlijk ook moeilijk te bevatten. En toch hebben mensen daar vertrouwen in dan, dus blijkbaar, in zoiets groots. Hoe kan dat?
1: Nee, dat kan om de simpele reden dat Musk eerder heeft bewezen dat hij toch wel in staat is om dingen te bereiken die anderen niet kunnen bereiken. Ja. Zoals inderdaad een wereldwijde elektrische auto neerzetten. En een rakettenbusiness met raketten die weer terug naar aarde komen. Dat was voorheen niet mogelijk en het is hem wel gelukt. Dus in dat opzicht kan ik me voorstellen dat mensen het geloven.
13: Ja, goed. De koersen zullen hoog zijn. Het is 135 per aandeel, hè, nu toch? Zo'n beetje is. Ja. Staat het op? Ja.
1: Als je hebt ingeschreven en je krijgt een aandeel, dan mag je er €135 voor betalen. Ja.
13: Kan ik ook gewoon eigenlijk een aandeel kopen, zo of niet?
1: Nou niet meer. Dan had je al in moeten schrijven.
13: Ja, oké. Okay. Maar had ik gekund.
1: Je bent nu te laat, ja. Ja. Maar je kan straks op de beurs aandelen kopen. En zoals het er nu in eerste instantie naar uitziet, zullen die iets hoger zijn. Mm-hmm. Ik hoorde dat het is natuurlijk één grote marketingmachine door alle zaken, banken, brokers en door Musk zelf. Dus het is enorm succes nu al. Het is 4 keer overschreven. Oftewel, dat betekent dat er 4 keer zoveel vraag is als dat de aanbod van de aandelen is.
13: Ja.
1: En dan wil ik altijd maar graag wijzen, bij World Online was dat 20 keer. En dat was uiteindelijk niet zo'n succes.
13: Nee, precies. Want het is ook zo, je mag voorlopig even je aandeel dan niet verkopen, hè, een paar maanden. Op een gegeven moment mag dat wel. Als mensen dat nou gaan doen, omdat ze denken, ja, ik vind het toch eigenlijk niet zo goed voelen. Dan denken al die andere aandeelhouders waarschijnlijk, jongens, er is vast wat aan de hand wat ik niet weet. Ik ga ook verkopen. Zo ontstaat er dan misschien wel een soort van gekte de andere kant op misschien wel, en een paniek. Hoe groot is dat risico en wat betekent dat dan weer voor de rest van de beurs?
1: Ja, dan moet je dus inschatten wat al die insiders die nu de aandelen hebben denken. Ja, dat is vrij moeilijk om te bepalen wat zij allemaal denken. En ik denk dat ze dat zelf nog niet eens weten, want vanaf half augustus mogen ze dan gaan verkopen. Mm-hmm. Ja, en als die massaal hun aandelen gaan aanbieden, dan denk ik dat het echt een rode vlag is. En dan moet je zelf ook wegwezen. Want die insiders weten altijd meer dan gewone aandelen zoals jij en ik.
13: Ja, precies. Ja. En wat voor invloed heeft zeg maar vandaag op de beurzen wereldwijd? Even los van dan dat aandeel SpaceX.
1: Ja, nou zijn eerste aandelenkoers is wel heel erg belangrijk. Want dat geeft aan of het een succes is of niet. En er komen nog een paar andere hele grote bedrijven naar de beurs. Dus dit moet echt ook wel een succes zijn. Vandaar dat er ook zoveel marketingkracht achter zit. Mm-hmm. Dus ja, als de koers laag eindigt. Als we zeg maar een World Online scenario krijgen. Dus eerst een opening, maar daarna in de loop van de dag daalt het.
13: Ja.
1: Ja, dan heb je toch wel het gevoel van, oh, dit is toch niet zo'n succes en de vraag zal toch niet zo groot zijn. En dan zie je dat het sentiment gaat draaien. Dus de koers van vandaag zal een hele belangrijke indicator zijn voor het gevoel wat men heeft over de emissie.
13: Ja, en dat kan heel snel gaan, denk ik, of niet? Het sentiment.
1: Dat kan snel gaan, maar het kan allebei de kanten op gaan. Hè. Dat is, als je, dat is gewoon gokken als je de koers van één dag wil bepalen.
13: Mm-hmm.
1: Ik beperk me liever tot beleggen.
13: Dat snap
1: en op
13: ik.
1: Lange termijn is dit iets waarvan je denkt van ja, maar die waardering is zo belachelijk hoog. Ze moeten, al die dromen moeten wel zo erg gaan uitkomen. De kans dat dit een goede belegging voor de lange termijn is, lijkt mij niet zo groot.
13: Nee, precies. Goed, interessant om te blijven volgen, Corné van Zijl. Hartelijk dank, beursanalist. Hans van der Loo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
13: Je bent schrijver van het boek Musk-modus. We kennen Musk natuurlijk van de Tesla. Maar het bedrijf waarmee die dus nu naar de beurs gaat is een ruimtevaart- en AI-bedrijf. Ja. Wat even, want jij bent gedoken in zijn persoon. Waar komt Musks fascinatie met de ruimte eigenlijk vandaan? Is dat een soort grootheidswaanzin of is dat altijd al een hobby van hem geweest?
2: Nee, dat is eigenlijk altijd een hobby en ik zeg een drijfveer van hem geweest. Het is echt een droom die hij eigenlijk van jongs af aan heeft. Hij werd in zijn jeugd werd hij gepest. Hij groeide op in een wat harde Zuid-Afrikaanse cultuur. En hij was fijn besnaard. Dus hij dook in de boeken. En dat waren voornamelijk science fiction boeken die hij las. En daar heeft hij eigenlijk zijn droom uitgehaald van, ja, weet je, wij moeten als mensheid moeten we kans zien om naar de ruimte te gaan. We moeten een interplanetair wezen gaan worden, zoals hij dat zelf noemt.
13: Oh ja.
2: Of bij de prospectus van de beursgang, dat is op zichzelf was het wel curieus om dat in zo'n document te moeten lezen. We gaan het bewustzijn naar de sterren brengen. Dat is de ambitie van SpaceX.
13: Ja. Als we even psychologiseren, is het dan een soort van, hoe zeg je dat, ontsnappingsgedrag? Van de harde wereld hier, waarin hij vroeger in zijn jeugd werd gepest, dat hij zoekt naar.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen, maar het is veel meer dat hij eigenlijk tot de conclusie is gekomen al van jongs af aan, en dat is eigenlijk heeft zich versterkt later, dat we op aarde er eigenlijk een puinhoop van hebben gemaakt, dat we worden bedreigd van alle kanten.
0: Goh,
2: en dat we energiecrisis, oorlog, ik weet het allemaal niet, en dat hij de uitverkorene is om de mensheid te redden en ergens anders naartoe te brengen. Nou, dat is, het is veel meer het idee van uitverkorene wat hij regelrecht uit science fiction boeken van Asimov en dat soort schrijvers heeft gehaald.
0: Ja, ja, nou, het blijkt een goede drijfveer te zijn, want hij krijgt, hè, je kunt ervan vinden wat je wil, maar hij is wel de rijkste man op aarde inmiddels en meer dan alleen maar een dromer. Sterker nog, op aarde zelf is hij ook aardig bezig, dat weten we natuurlijk ook, maar hij bouwt zelfs eigen steden, want jij bent daar geweest ook, toch? Je bent in Texas geweest.
2: Ja, dat is een, dat is wat dat betreft een we weten dat eigenlijk niet, maar hij heeft eigenlijk al zijn bedrijven heeft hij verplaatst van Californië naar Texas. En dat was Californië, dat vond hij te woke en dat was te veel regelgeving. En Texas, daar lieten ze hem veel meer met rust. En rond Austin, het hele gebied rond Austin, daar heeft hij verschillende company towns is hij daar nou aan het bouwen. En de grootste daarvan is Starbase, dat is het hoofdkantoor van SpaceX zit daar ook. Daar zijn de lanceerplatforms en al dat soort zaken. Dus worden ook allerlei nederzettingen voor medewerkers gebouwd. Maar het curieuze daaraan is dat dat een bijna autonome stad aan het worden is. Met eigen rechtspraak, eigen regels, eigen politie. En dat het bijna een soeverein gebied aan het worden is. En dat past wel een beetje bij zijn status die zichzelf heeft aangemeten. Van hij is officieel, en dat is, heeft hij neergelegd bij de Amerikaanse beurswaakhond, is hij een techno-king. Hij is geen CEO, maar hij noemt zichzelf een techno-koning. En daar zit natuurlijk een ondertoon van humor, zou je erin kunnen zien. Maar hij neemt dat uiterst serieus.
0: Ja, ik geloof dat relativering en humor nou niet de grootste eigenschappen zijn van Elon Musk, toch?
2: Nee, zeker niet. Nee. Nou ja, hij heeft wel humor, maar een heel aparte humor.
0: Ja? Wat is het voor humor dan? Ja. Waar moet hij om lachen?
2: Dat zijn van die memes die hij doet. En mensen een beetje belachelijk maken. En werden er allemaal niet. En van die inside jokes heeft hij allemaal. Weet je? Dus hij zit helemaal in zo'n milieu van memes en getweet.
0: Ja, je doet onderzoek naar hem. Je kruipt in zijn huid. Is het een enge man?
2: Nee. En dan moet ik bij gelijk zeggen. Ik ben geen psycholoog. Ik ben ook geen psychiater. Van als nee, zeggen,
0: maar je vindt er wel
2: man,
0: wat van.
2: Dan kan je dat zeggen. Ja, ik vind dat, wat ik heb naar zijn gedrag vooral gekeken. En dan zie ik aan de ene kant dat gedrag van een visionair. De andere kant een heel praktisch gedrag van hem. Dat hij eigenlijk ook, net zei Corné dat ook al. Dat hij een, hij biedt ook. Weet je, hij levert. Hij weet, elektrische mobiliteit heeft hij gerealiseerd. In ruimtevaart heeft hij goedkoop gemaakt. Satellietnetwerk. Dus het is niet zomaar een praatjesmaker. Een verhalenverteller.
0: Nee, het is niet dus maar het is ook geen democraat in hart en nieren.
2: Het is zeker geen democraat. Nee, daar precies. Zou ik wel eng kunnen noemen. En daar is hij zeker ook nog gevaarlijk.
0: Ja.
2: En daar moet je eigenlijk altijd de vraag stellen. Hebben wij hem ook niet met z'n allen? Hebben we hem al die ruimte gegeven? Want dat vind ik het meest curieuze. Ja, normaal zou je zeggen, er zijn vangrails. Maar ja, hij lapt alle regels en lapt hij ongeveer aan zijn laars. En dat wordt hem ook toegestaan.
0: Ja, door Trump onder andere natuurlijk. Ja.
2: Dat is het aparte aan hem.
0: Ja, we kregen een reactie van vrachtwagenchauffeur Martijn. Die wil ik je even voorleggen.
3: Ik vind het helemaal niet erg als mensen zoals Elon Musk zo rijk zijn geworden. Dat is gezond. Dat is dat heeft te maken met de kapitalistische markteconomie. Maar ik vind wel dat mensen zoals Elon Musk iets terug moeten doen voor de maatschappij. Behalve zijn extreme ideeën die hij wil verwezenlijken. Doet hij ook iets nuttigs terug voor de maatschappij, voor de arme mensen? Of is daar iets over bekend? Daar ben ik nieuwsgierig naar.
0: Ja, weet jij dat, Hans? Bill Gates bijvoorbeeld, daar weten we het van. Maar hoe zit dat eigenlijk met Elon Musk?
2: Dat doet hij eigenlijk niet of nauwelijks. Hij, al het geld wat hij heeft, hij besteedt het ook niet aan luxe jachten en grote huizen. Hij leeft vrij sober voor dat soort figuren. Maar hij stopt het eigenlijk allemaal in de verwezenlijking van zijn dromen. En daarmee zegt hij dan uiteindelijk, red ik de mensheid. En daarmee is wat dan betreft, dat geef ik dus aan de mensheid. En ik geef het niet aan de arme mensen nu. Die opgesloten zit in systemen die al lang niet meer functioneren. Want dat misschien toch nog bij het feit, is dat nou eng? Ja, het is eng. Maar aan de andere kant, ik vind het eigenlijk net zo eng dat we een hoop leiders hebben die een beetje aan het pappen en nat houden zijn met systemen die al lang niet meer functioneren.
0: Ja, dat
2: en daar moeten we ook eens aan denken.
0: Zijn redenering dan. Hartelijk dank, Hans van der Loo. Saskia Boer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Het is eng dat Elon Musk nog rijker wordt.
4: Ja, weet ik niet. Dat is eng. Die man is sowieso eng. Of hij nou een paar miljoen meer heeft of minder heeft. Volgens mij maakt dat niet uit in zijn engheid.
0: Nee. Het is, wat vindt u daar eng aan hem? Dat hij zoveel geld heeft? Is dat het? En wat hij ermee doet?
4: Ja, de invloed die ermee koopt. Ja. Dat. Ja. Dat. En, ja. Maar die invloed heeft hij sowieso al. Dus daar hoeft hij niet nog rijker voor te zijn.
0: Nee, dat is ook waar. Helder, mevrouw Boer. Hartelijk dank. Bram Johan Knecht, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Van Oxfam NoVIP. Jullie hebben berekend dat hij net zo rijk is als 46% van het armste deel van de wereldbevolking. Toch?
5: Dat klopt inderdaad. Dat gaat om 3,8 miljard mensen. Zoveel heeft hij in zijn eentje.
0: Ja. Is dat eng?
5: Dat is absoluut eng. Wij vinden dat zorgwekkend. En we vinden dat ook een gevaar voor de democratie.
0: Mm-hmm. Op welke manier?
5: Nou, wat we zien is dat Trump op een aantal vlakken zijn economische macht eigenlijk gebruikt om ook politieke macht te verkrijgen. Ja. We zien onder andere dat hij natuurlijk heel erg dicht op de Amerikaanse overheid staat. Dat hij in zijn rol als hoofd van DOGE hele delen van de Amerikaanse overheid heeft ontmanteld.
0: Ja, je kunt dat eufemistisch ook een efficiëntieslag noemen, maar het was inderdaad gewoon een kaalslag eigenlijk.
5: Het was een enorme kaalslag. En ik vond de opmerking van de vrachtwagenchauffeur net heel terecht van, ja, wat doet hij terug voor de maatschappij? Nou, ja. In die rol heeft hij onder andere USAID bijvoorbeeld, dus de hulporganisatie van de Amerikaanse overheid, ja, volledig gesloopt. Ja, wat direct impact heeft op de meest armste en achtergestelde mensen in de wereld. Maar het is ook gevaarlijk omdat, Musk is natuurlijk niet alleen maar eigenaar van SpaceX, maar ook van een bedrijf als X, voormalig Twitter. En we zien ook dat, doordat dit soort social media bedrijven in bezit zijn van dit soort individuen, dat zij daarmee ook een grip krijgen op de samenleving, op de democratie, op berichten die we lezen. En we zien dat er sinds hij dat platform bijvoorbeeld heeft gekocht, veel meer haatzaaiende berichten er zijn geweest, dat er veel meer misinformatie op dat platform verschijnt. En daarmee zien we ook dat dit soort individuen niet alleen maar zichzelf verrijken, maar ook de democratie daarmee eigenlijk ondermijnen. Mm-hmm. En Trump is natuurlijk het voorbeeld daarvan. Een biljonair waarschijnlijk later vandaag. Dat hebben we nog nooit gezien. Maar we hebben eerder dit jaar ook al berekend, er zijn nu 3000 miljardairs op de wereld. En we hebben er nog nooit zoveel gezien. En we zien dat aantal steeds meer toeneemt en dat zij ook steeds rijker worden. Dus het is een symptoom van een veel groter fenomeen waarin een kleine groep elite, extreem rijke, vermogende individuen steeds dichter ook op de democratie komt te staan en daarmee een gevaar is eigenlijk voor de samenleving.
0: Ja, dan zou ik zeggen, verhoog die belastingen voor die mensen, toch? En niet zo'n beetje ook. Is dat
5: precies
0: dan een idee?
5: Ja. Precies dat, want wat we zien is dat zij vaak vrijwel geen of heel weinig belasting betalen. Een voorbeeld van Jeff Bezos van Amazon, die heeft een tijd lang zelfs toeslagen gekregen voor zijn kinderen, omdat hij zijn belastingopgave op zo'n manier kon invullen dat hij eigenlijk geen belasting hoeft te betalen en zelfs geld terugkreeg. Ja. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Van wat doen zij inderdaad terug voor de samenleving? Dan gaat het niet om van hebben ze projecten die ze geld geven of op zo'n manier filantropisch te werk gaan. Maar gewoon dragen ze een bijdrage aan de samenleving die wij allemaal doen, namelijk belasting betalen. Nou, dat doen zij vaak ook niet. Dus dat is ook echt wel een heel groot probleem.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, Bram Johan Knecht, hartelijk dank van Oxfam NoVIP. Ga ik tot slot naar Laurens Verhagen, tech-redacteur bij de Volkskrant en schrijver van het boek De Tech Bros. Goedemorgen, Laurens.
6: Goedemorgen.
0: Musk is natuurlijk de grootste, maar niet de enige. Tech King, om zijn eigen woorden maar even te gebruiken. Wat, deze mannen zijn ergens op uit. En dat is ongetwijfeld macht en rijkdom. Maar wat is nou de wat dieper liggende agenda eigenlijk? Waar gaat dit naartoe? Wat willen ze?
6: Ja, ze hebben meer dan alleen maar rijk worden. Dat is zeker een belangrijk aspect. Maar als je naar Musk kijkt, maar ook mensen als Peter Thiel en andere techbros, die hebben ook wel een hele duidelijke ideologie. Geïnspireerd door science fiction. Iemand anders zei het hiervoor ook al. En bij Musk is dat een extreem libertarisch wereldbeeld. Antidemocratisch ook. Hij gelooft heilig in technologie. Schurkt aan tegen rechtspopulisme. Maar een van de dingen waar je dat heel duidelijk ziet, het gevaar ook van hem, is zijn idee dat het Westen lijkt aan onderbevolking. onderpopulatiecrisis noemt hij dat. Ja. Nou ja, daarom moeten er zoveel mogelijk kinderen komen. Nou, daarvan kan je misschien nog zeggen, nou prima, hij draagt zelf ook zijn steentje bij. Maar het gaat nadrukkelijk om een bepaald soort mensen. Nou ja, het is nogal elitair en eugenetisch gedreven. Het gaat om genetisch en intellectueel superieure witte mensen. Nou ja, die de ruimte zit hier als een soort backup als de aarde in de vernieling gaat. Nou ja, en dat is voor een bepaald soort mensen bedoeld. Ja. Nou ja, daaraan zie je dat die ideeën verder van neutraal of onschuldig zijn.
0: Ja, want die neiging hebben we wel eens. Hè? Het zijn ja. grote jongens die gewoon veel geld verdienen, maar het is wel wat meer dan dat.
6: Ja, en er wordt dan gewezen van, nou toch fantastisch hoe die elektrische auto's heeft gemaakt. Dat vind ik ook best indrukwekkend. Maar het gaat om veel meer dan dat. En al die bedrijven die grijpen wel in elkaar daarmee. En daarmee ondermijnt hij ook de democratie. Nou, dat hebben we ook gezien toen hij nog dikke vrienden met Trump was natuurlijk. Hoe hij de hele overheid ontmantelde. Alsof het een soort bedrijf was wat je kan saneren.
0: Ja, dus het is uiteindelijk is het streven naar een soort een technostaat waarin...
6: Een technostaat, zeker. Zeker, ja. Waarin hij aan het hoofd staat en met zijn vriendjes.
0: Ja, nou goed, nu wordt het pas echt eng. Hartelijk dank, Laurens Vagen, voor deze bemoedigende woorden aan het eind van deze stand.nl. Ja, de stelling is dus, het is eng dat Elon Musk steeds rijker wordt. Musk is een geniale fascist, zegt Adriaan in onze collectief, die egoïsme tot kunst heeft verheven. Rob vindt het onwenselijk dat één mens zoveel geld en daarmee zoveel invloed heeft. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncv.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Koen Verbraak.
9: Een strijd aangaan tegen de techreuzen, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé openhouden. Terwijl Shell recordwinsten boekt en Big Tech oppermachtig lijkt, bouwen burgers in het klein aan een nieuwe toekomst. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals, projectontwikkelaars of de agro-industrie te slim af. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Hoe houden deze actieve burgers hoop? Waar boeken ze succes? En hoe zou Nederland er volgens hen uit moeten zien?
10: Human, de publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00.
7: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
11: Morgen op NPO 2.
12: Hoe laat is het?
11: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
29: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
30: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
29: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
31: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
32: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
31: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
10: NPO Radio 1, 10:00.
7: Call
8: Johan de Zwart.
13: Het ongeluk met de schoolkinderen in Zeeland schokt iedereen. Hoe doe je daar goed en zorgvuldig verslag van? Gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
14: In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een grote kraan. Verslaggever Vincent van Rijn. Vincent, wat gebeurt daar nu?
18: Nou, met die grote kraan, met die grijper die daaraan zit, wordt de fitnessstudio langzaam afgebroken. Er brokkelen stenen af, stukjes brokstukken. En dat is allemaal omdat de brandweer niet veilig dat instabiele pand in kan. En daarom wordt dat pand dus afgebroken en worden die brokstukken onderzocht. Om te kijken, ja, toch of daar eventueel nog slachtoffers onder zitten. Want dat weten ze gewoon nog altijd niet zeker. Nou, verder zie ik nog altijd rook uit de fitnessstudio komen. Dat betekent dat de brand nog niet meester is. Wel onder controle, maar nog geen brandmeester. En verder zijn er niet heel veel nieuwe ontwikkelingen, behalve dan net een oproep van de veiligheidsregio. Want die vraagt mensen die toevallig vannacht iets hebben gezien of beelden hebben gemaakt van die explosie, om die met hun te delen. Daarbij zeiden ze wel, dat betekent niet dat we echt uitgaan bijvoorbeeld van een aanslag. Ze zeggen, wij houden alle opties open, maar we willen wel heel graag beelden daarvan hebben. Vandaar die oproep. En zojuist kwam ook de burgemeester van Amsterdam hier naartoe, burgemeester Femke Halsema. En ik sprak haar even.
19: Nou, om zelf te zien hoe groot de ravage is en hoe ernstig het is. En om natuurlijk even met de hulpverlening, met brandweer, politie en anderen te praten over wat er precies aan de hand is. En om ook hen te steunen.
18: Wat zag u net toen u daar bij die fitnessstudio aan het kijken was?
19: Nou, dat foto's nooit het volledige beeld laten zien, omdat het zoveel groter en gruwelijker is dan je eigenlijk op de foto's vermoedt.
18: U gaat ook zo nog met bewoners spreken. Ja. Het is natuurlijk een buurt waar vaker wat is gebeurd.
19: Ja, dat klopt. Het is een buurt die langzaam omhoog aan het komen is, maar waar veel bewoners leven met de angst van explosies. Het zijn ook veel bewoners die het dikwijls lastig hebben. Het is een buurt die armoede kent, achterstand kent. Dus het is heel akelig dat de bewoners dit ook moeten meemaken.
18: En meneer, hoorde u het? Was u vannacht al op de hoogte gesteld?
19: Ja, ik ben vannacht op de hoogte gesteld en ik ben vanmorgen vroeg, tegen 6:30, heel uitgebreid bijgepraat door de operationeel leider.
18: Maar u dacht toch, ik moet het even met eigen ogen zien?
19: Ja, ook omdat natuurlijk hier grote groepen hulpverleners, die ook onder mijn verantwoordelijkheid hun werk doen, bezig zijn. En ik wil dat zij weten dat wij achter hen staan.
18: Over de oorzaak kunt u ook nog weinig kwijt.
19: Ja, het onderzoek loopt volop. Brandmeester is nog niet gegeven. Dus ik kan op dit moment eigenlijk nergens uitspraken over doen.
18: Dank u wel.
19: Graag gedaan.
14: Zei burgemeester Halsema van Amsterdam tegen verslaggever Vincent van Rijn. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken, om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, zo blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie krijgen met vaak zware bijwerkingen. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte het schip de poging na waarschuwingen van de revolutionaire garde. Persbureau Reuters meldt dat het erop lijkt dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Het is de zoveelste klap voor de gedupeerden, zegt deze onderzoeksjournalist van RTV Noord.
1: Dit gaat om Groningers die in veel gevallen al meer dan 10 jaar in onzekerheid zitten. Het is dan natuurlijk de onzekerheid of ze in hun huis mogen blijven wonen, of hun huis veilig is, of dat ze tijdelijk ergens anders moeten bivakeren. En weer krijgt dat vertrouwen, of dat hele broze vertrouwen in de overheid ook een knauw. De versterkingsoperatie loopt al heel erg moeizaam. En als nu duizenden rapporten opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, dan kan je er donder op zeggen dat dit voor meer vertraging zal zorgen ook.
14: Deze conclusies staan in een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat verschijnt komende maand. Een dag na het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen wordt op de school van de 4 slachtoffers in Aksel stilgestaan. Medewerkers, ouders en kinderen zijn daar bij elkaar gekomen, zegt verslaggever Henrik Willem Hofs.
2: Bij de basisschool liggen bosjes bloemen. Er is zojuist nog een bosje bloemen neergelegd door mensen. De vlag hangt hier half stok. En in de basisschool is nu een bijeenkomst met ouders, met leerlingen. De basisschool is gewoon open. De burgemeester is hier zojuist ook geweest. En ook de bestuurder van de koepelorganisatie is hier. En daarnaast is er een oproep gedaan om in heel Zeeland bij alle scholen de vlag half stok te hangen.
14: 3 leerlingen en een docent van de basisschool kwamen om het leven. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog altijd onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt 1 graad of 18. Morgen van alles, wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag vaker droog.
0: Morgen van alles en hoe is het op de weg?
3: Niet zo heel veel. Wel wat files op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens natuurlijk weer 3 kilometer file door de grenscontroles. Op de A15 Europoort Rotterdam is een te hoge vrachtwagen gesignaleerd voor de Botlektunnel. Daarom een korte file en de weg is even dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 5 minuten vertraging in 3 kilometer file.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
20: Spinoza. De Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
21: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
20: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
22: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
27: NPO Radio 1. KRO NCRV.
28: Carl Johan de Zwart.
33: Spraakmakers.
28: Met nu het Media Forum.
0: Bodycams bij de scheidsrechters en drinkpauzes met een extra reclameblok. Dit WK neemt een paar media-nieuwigheidjes met zich mee. En een podcast docu-soap vanuit de Voedselbank. Dat en meer bespreken wij vandaag in ons mediaforum met Daan Bonenkamp, hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia, Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. En spraakmaker is historicus Guido van Hengel. Maar we beginnen met het trieste ongeluk op een provinciale weg in Zeeuws-Vlaanderen.
4: Een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen is op dramatische wijze abrupt geëindigd.
5: Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen.
6: Verslaggever Jeroen Gortworst is op de plek van het ongeluk. Jeroen.
9: Verslaggever Robin van Heijften is op de plek van het ongeluk. Robin, is er inmiddels al iets duidelijk over hoe het zo mis heeft kunnen gaan daar?
11: Verslaggever Dennis Simons is in Zeeuws-Vlaanderen op het gemeentehuis in Terneuzen.

0: Inmiddels al iets duidelijk over hoe het zo mis heeft kunnen gaan daar.
1: Verslaggever Danny Simons is in Zeeuws-Vlaanderen op het gemeentehuis in Terneuzen. Hij vertelt hoe hard dat nieuws in de gemeenschap is aangekomen.
2: Verslaggever Henrik Willem Hofs is deze ochtend in Zeeland.
3: Ja, we werpen de vraag op hoe hiermee om te gaan als media en de dilemma's waarvoor journalisten komen te staan. Carmen, wat dacht jij toen je dit nieuws las? Wat viel je op aan de verslaggeving, laat ik het zo stellen?
4: Nou, ik vind de verslaggeving op zich wel terughoudend. Want ik snap dat je wel als verslaggever naar de plek gaat waar het nieuws zich voltrekt. En dat je dus inderdaad naar gemeentehuis gaat of op afstand bij die school naar een herdenking. Dus dat, want ik hoorde vanochtend ook Hendrik Willem Hofs. En dat is heel ingetogen. Dus ik denk dat het belangrijkste is terughoudendheid. Ja. Ook omdat het best wel een kleine gemeenschap is waar die drama zich heeft afgespeeld. En ik begrijp ook dat je echt wel verslag moet doen. Want als ouder, je kunt je ook best wel identificeren met wat daar is gebeurd. Omdat als je kinderen hebt die in groep 8 hebben gezeten, die gaan allemaal op schoolkamp. Dus dat is natuurlijk wel ook een verhaal dat gewoon best wel een grote impact heeft in Nederland. Ja. Maar ik denk dat het echt belangrijk is om ook gewoon stil te staan bij dat het om een hele kleine gemeenschap gaat. En dat iedereen elkaar kent. En dat je ook de ouders en de nabestaanden en de leerkrachten de ruimte moet gunnen om gewoon toch vooral nu met dat grote verdriet om te gaan.
3: Ja, ja. Daan Bonenkamp, het toeval wil dat jij bij Tubantia eerder deze week al voor eenzelfde journalistiek, wat is het eigenlijk, is het een dilemma, kwam te staan.
5: Ja, het is.
3: Kun je uitleggen wat er gebeurd is?
5: Ja, en het was zeker een dilemma. Dinsdagavond, ik was toevallig zelf nieuwschef. Nou, dat doe ik af en toe ook. Vind ik mooi om mee te draaien in de operatie. En dinsdagavond was er een dodelijk ongeluk met een kind van 4 in Hellendoorn. Ook een kleine gemeenschap bij ons in Twente. Aanrijding met een busje. Dat bericht kwam binnen. De beelden kwamen ook al heel snel binnen. Sterker nog, onze fotograaf, dat is dan toch de kracht van de regionale journalistiek, was al eerder ter plekke dan sommige familieleden van het jongetje. Ja, en toen stond ik voor de vraag, wat breng je en wat niet? Ja. Ik zag gisteren op het NOS-journaal ook de beelden en op andere media van wat er in Zeeuws-Vlaanderen is gebeurd. Ook best wel impactvolle beelden van fietsen die daar in de berm liggen. Ik zag zelfs een beeld van, waarvan ik vermoed, een kist met een lichaam van een van de overledenen die daar uit de berm werd getild. Vond ik best heftig. Wij hebben toen die dinsdagavond meteen toch besloten, we houden nu bij een kort feitelijk bericht. We willen die familie, precies wat hier net ook gezegd werd, terughoudendheid. Het dilemma tussen respect voor het verdriet en de rouw versus, er gebeurt iets impactvol in je regio, daar wil je op af. Dat is ook een journalistieke reflex. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn we pas gisteren in Hellendoorn geweest. Dus ook niet woensdag. Op woensdag hebben we op de redactie ook nog gesproken over wat gaan we nou doen, wat niet. Het voelde ergens ook een soort, voel je altijd ook een soort van voyeurisme.
3: Ja.
5: Maar je wil wel je taak doen, namelijk er gebeurt iets heel heftigs in de gemeenschap. We zijn een regionale krant, we willen de hartslag van de gemeenschap voelen. Als er zoiets gebeurt, wil je er zijn. En toch gaat dan ergens het menselijk gevoel, journalistiek, boven de journalistiek of zo. Dat is, en nog niet altijd, het is geen wet van mede en pers. Je hoort me hier bijna hard op worstelen, of hoe we hier deze week mee om zijn gegaan. Gisteren heeft de collega Ron Hemming daar een heel mooi ingetogen verhaal gemaakt en de emotie in de gemeenschap opgetekend. Dat had ook een dag eerder gekund. Maar ik denk dat het op deze manier met enige distantie juist, en dat is misschien het verschil tussen lokale en nationale journalistiek ook. Hè. Wij zitten zo dicht in die gemeenschappen dat je dan juist misschien eerder nog even afstand neemt, omdat je denkt, we zien hier meteen en we voelen meteen wat er gebeurt. Laten we even een stapje terug doen.
3: Ja. Je zei, de fotograaf was er eerder dan de familie zelfs. Ja. Dat is ook...
5: Sommige leden van de familie, ja. Ja.
3: Ook ingewikkeld, hè?
5: Dat is heel ingewikkeld. En die fotograaf heeft daar dan ook te maken met wat hij ziet. Daar hebben we dinsdagavond dan contact mee. Die beschrijft wat hij ziet. En je kunt het verdriet voorstellen van op zo'n straat in Hellendoorn, wat er dan gebeurt. Ja, die neemt dat ook mee ik ben een stap terug gegaan in de beelden die ik heb geschoten. Dus we hebben vrij algemene beelden van een traumahelikopter en een paar politieagenten en zo wel gebruikt, maar niet te dichterop. Maar ja, dan ben je soms eerder, zo snel gaat het nieuws, dan familie is geïnformeerd. En je wil niet dat familie op tubantia.nl leest of denkt, dat zou misschien wel eens die of die kunnen zijn. Je moet daar terughoudendheid betrachten en tegelijkertijd moet je er bovenop zitten. Dus dat is een spanningsveld waar, zeker als het gaat om overleden kinderen, dan speelt die zorgvuldigheid extra.
3: Ja, hier komen ook landelijke media naartoe, hè, naar Axel.
5: Ja.
3: Dat was in Hellendoorn wat minder het geval,
5: klopt,
3: denk ik.
5: Ja.
3: Speelt dat ook nog een rol in de snelheid waarmee je dan misschien, zonder dat je dat per se wil, maar meegaat in die dynamiek van het, zij publiceren ook, wij moeten nu ook? Of is dat iets waar je autonoom in durft of kunt zijn?

0: Ja, kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn als ik volmondig zou zeggen, wij maken daar een autonoom besluit. Maar ik stel dat in Hellendoorn wel andere nationale media ook waren. Op woensdag al ter plekke waren gegaan om daar de scholen of te bezoeken. Ja, dan durf ik in alle eerlijkheid niet te zeggen dat ik had gezegd, jongens, dan moeten wij vandaag ook gaan. Dan, we hadden in die zin de tussenaanhalingstekens luxe dat je dat... Wij zijn een van de weinige media die dat gebied beschrijven, samen met RTV Oost. Die zijn er ook niet geweest.
1: Vind ik toch interessant, want waarom zou je daar... Ik snap hoe het werkt natuurlijk, want ja. Ik werk ook al een aantal jaren in dit werk, zeg maar. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, waarom zou je daarin meegaan? Wat voegt het toe?
0: Ja, dan is het denk ik toch het gevoel, je wil er zijn daar waar het gebeurt. En dat is onze taak als regionale journalistiek ook.
1: Maar ik zeg, sorry, ik moet je heel even onderbreken, want er is een spookrijder, Renard.
2: Rijdt u op de A2 Sertogenbosch-Utrecht, komt u tussen Zaltbommel en de Waalbrug bij Zaltbommel. Een spookrijder tegemoet, haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 Sertogenbosch-Utrecht, komt u tussen Zaltbommel en de brug bij Zaltbommel. Een spookrijder tegemoet.
1: Oké, dankjewel, Evert. Ja, we waren gebleven bij... waarom zou je niet gewoon een beslissing nemen om heel terughoudend te zijn en als er een andere dynamiek ontstaat, om daar buiten te blijven?
0: Ja. Nee, dat is een goede... Ik bedoel, je daagt me uit. Dat is een goede... wat ik zei, ik zou hopen dat ik...
1: Geen verwijt, hè?
0: Nee. Maar ik zit ook... Het zijn zulke duivelse dilemma's bij dit soort type onderwerpen. En wat ook meer is de plek. Dit was een vrij afgelegen weggetje. Het gebeurt midden in het centrum van Hellendoorn. En is het maatschappelijk nog veel meer impact. Ga je misschien ook eerder weer ter plekke, omdat het nog veel meer... Dus er zijn allerlei dingen die je weegt. En uiteindelijk kom je tot een afweging. En hier kwam het ertoe dat we pas gisteren naar Hellendoorn gingen.
1: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat we de volgende keer niet eerder ter plekke gaan. Omdat dan de dynamiek weer anders is en de keuze misschien weer anders is. Ja.
3: Maar zou het nieuws ook niet voor lokale media eigenlijk, of het echte verhaal veel later komen? Omdat dat merk je natuurlijk ook, dat nu ook in Zeeland natuurlijk alle landelijke media, denk ook wel uit Vlaanderen, media daar naartoe komen. Op een gegeven moment is het stof gedaald. En dan is het denk ik juist voor Omroep Zeeland interessant, over een half jaar of over een jaar, om hierop terug te krijgen. Of om ook te volgen wat er gebeurt eigenlijk met zo'n gemeenschap.
4: Ja. Ik had een vraag. Je zegt steeds...
1: Guido van Hengel, ja?
4: Terughoudend. Maar ik vraag me af, dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Je kunt zeggen van terughoudend in klein berichtje. Of terughoudend wachten in tijd. Dat je zegt van ik raad niet meteen. Maar ik voel me ook af, ben je ook bezig met terughoudendheid in toon? Dat het niet te melodramatisch wordt, of te sentimenteel?
0: We hebben heel erg gisteren in die reportage. Je wil ook niet de emoties van de site scheppen of van straat scheppen. Dus je probeert echt wel daar... Maar in ieder geval, gisteravond belde de verslaggever nog met ons, met de afweging. En de familie had de rouwadvertentie van het jongetje online op Facebook gezet in een soort poging van, we willen iedereen informeren. Gebruiken wij die rouwadvertentie ook in ons artikel? Hè? Het is op Facebook, dus in zekere zin openbaar. Tegelijkertijd heeft die familie het, dachten wij, toch vooral gedeeld om mensen, de beslotenheid van Facebook bestaat niet, maar om zoveel mogelijk mensen te informeren over het verdriet wat hen is aangedaan. En zijn wij dan degene om dat verder te brengen? Nee, we hebben dus eigenlijk ook die rouwadvertentie niet, om de reden die jij schrijft, terughoudendheid. Dit is, ook al is het op een openbaar kanaal, en zeker zijn Facebook, wij zijn niet het kanaal, vinden wij dan om dat breed uit verder te meten. Nee, daar past ook terughoudendheid.
1: Ja, ja. Carmen, waar zou jij nu verder op ingaan als je even kijkt naar de berichtgeving? Wat is nu de volgende fase of stap die je zou willen zien in de krant bijvoorbeeld of op televisie?
3: Nou, ik kan wel, dat vind ik ook wel lastig. Waar ik ook heel veel moeite mee heb, is dat er meteen gespeculeerd wordt over de vermoedelijke, of over de aanloop. Hè? Dus er is een 19-jarige bestuurder van de auto aangehouden. En dan lees je eigenlijk, vooral in de reacties onder berichten op de socials, ja, 19 jaar en hij heeft vast te hard gereden. En dat ik denk dat je ook waakzaam moet zijn om in die speculaties mee te gaan.
1: Ja.
3: Dus dat is belangrijk. Ik las ook op RTL, die gingen meteen ook dat kruis of die plek onderzoeken. En dat was dan uit onderzoek bleek dat niet een bovenmatig gevaarlijke plek is. Dat ik denk, ja, volgens mij moet je ook een beetje je mee laten gaan. Gewoon kijken hoe dingen zich ontwikkelen. En dus ik weet ook niet zo goed wat je ook vanuit landelijk perspectief daar dan nog veel meer aan toe moet voegen.
1: Nu op dit moment. Nee, ja, precies.
0: Ja. Ja, dat is echt denk ik de taak van de regionale journalistiek. Dat zei je net terecht ook.
3: En de kracht.
0: Die blijft terugkomen volgende week, volgende maand. De collega's van de provinciale Zeeuwse krant zullen dat ook zeker doen. En deze vragen, dat is natuurlijk een hele relevante vraag. Is die verkeerssituatie daar onoverzichtelijk? Wat was die bestuurder? Wat is daarmee aan de hand? Zo iemand wordt aangehouden. Dat is altijd, volgens mij procedureel doet de politie dat altijd bij dit soort zware ongelukken. Dat wil helemaal niet zeggen dat er wat aan de hand was met de bestuurder. Dus dat zijn dingen die allemaal moeten worden uitgezocht. Ja.
4: Maar niet vroeg dus.
1: Nee. Zorgvuldigheid geboden. Ja. Gaan we naar jullie mediamomenten. Carmen, jij luisterde naar de podcast Broodnodig van Omroep Max, gemaakt door Sylvia Bromet. En zij loopt mee in een voedselbank in Amsterdam.
5: Wilt u een worteltje?
6: Ja. De hele wereld staat in brand. Ik kan er echt helemaal niks aan doen. Maar hier kan je iets doen.
7: Iets doen. Wie wil dat nou niet? Hier bij Helen's Free Food Market delen ze gered voedsel uit. En ik ga helpen.
8: Actie!
7: Luister naar Brood Nodig.
9: Hey, heb je wat lekkers, jongen?
7: Over een bijzondere groep vrijwilligers die de wereld probeert te redden.
9: Papa, eet smakelijk.
7: Maar wie helpt de helpers?
10: Oké, dan ga ik eens even helpen. Hallo!
1: Hallootjes. Je kwam bij deze podcast uit na het nieuws dat het huidige kabinetsbeleid kwetsbare groepen onder druk zet. Hoe geeft deze podcast dat onderwerp kleur voor jou? En voor de kijker of luisteraar?
3: Nou, wat ik echt heel bijzonder vind is dat ook gewoon waarom Sylvia deze podcast is gaan maken. Want ook als je gewoon de hele dag het nieuws volgt, dan word je ook wel een beetje moedeloos door de oorlog, polarisatie, allerlei protesten. En zij had dat ook. En dacht, ik wil gewoon iets doen, wat ze ook al vertelt.
1: Participerende journalistiek.
3: Ja, ze heeft zich aangemeld als vrijwilliger. En zij werkt ook gewoon mee met het inzamelen van voedsel, maar ook met het uitdelen. Maar wat ik heel knap gedaan vind, want het lijkt ook gewoon heel simpel gemaakt van je gaat dan een tijdje mee, maar zij observeert ook heel scherp. Dus ook de dynamieken die in zo'n groep ontstaan. Dat het is een heel lief initiatief, gewoon door Helen gestart. Ja. Maar dat groeit gewoon uit zijn voegen. Helen heeft ook middelen nodig van de gemeente. En de gemeentes die kampen ook gewoon met tekorten en bezuinigingen op subsidies. Dus die worsteling brengt zij heel mooi in beeld. Maar ook vooral de mensen. Dat je toch ziet dat het heel vaak mensen zijn die toch op een of andere manier aan de zijlijn staan. Maar die toch zich ook wel inzetten voor gewoon een betere buurt. Ja. En ik vind het ook zo leuk, want volgens mij speelt het zich ook af in Amsterdam-Noord. En daar heb ik zelf een hele tijd gewoond. En ik herken dat ook wel, dat je dat daar eigenlijk best wel veel, want dat is een van oudsher een heel arm stadsdeel. En ook toen ik daar woonde was dat zeker zo. Want toen belandde die wijk net op die Vogelaarwijklijst. Dus echt de armste wijk van Nederland. En daar had ik toen net een huis gekocht. Dus ik herken ook wel de veerkracht eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk een soort luistertip. Brood
3: een luistertip.
1: Brood nodig van Omroep Max. Jouw mediamoment, Daan, passen we in een rijtje WK-gerelateerde mediazaken. Want ja, het is eindelijk begonnen.
11: We zijn onderweg. Het WK 2026 is begonnen.
12: Ziet er wel gaaf uit toch eigenlijk die camera van die scheidsrechter kennen toch?
11: Quiñones. Zeker. Quiñones, goal! 9e minuut en de eerste treffer van dit WK is een feit.
1: Jouw mediamoment is een moment dat eigenlijk nog moet komen, zou je kunnen zeggen. Want dat heeft te maken met de deadline van de krant.
0: Ja, een mediamoment dat niet gaat komen. Namelijk
1: waarvan dat, je wist. Nou ja,
0: ja, de wedstrijd van Nederland Elftal is natuurlijk zondagavond om 10:00. Wekenlang bereid je lezers en je bezoekers online voor op die WK. En op die WK-sfeer allemaal voorbeschouwing en regionale verhalen die wij ook hebben gemaakt over hoe het in Twente leeft. Maar het moment suprême, namelijk de eerste wedstrijd van Oranje, zal de krantenlezer bij ons online, kun je alles volgen, niet treffen. Want een kwartier voor deadline, of een kwartier voor de aftrap, gaat de krant naar de drukker.
1: 10:00, hè?
0: 10:00. En is kwart voor 10 gaat de Tubantia iedere avond naar de drukker.
1: Even door.
0: Dus op maandagochtend zit de lezer misschien smachtend te wachten op een wedstrijdverslag. Ja. Maar dan je altijd toch echt naar Tubantia.nl moeten. Want in de krant is er geen letter over te vinden.
1: Oké. Goed. Nou, die hebben we even geregistreerd dan nu. Even door naar wat moderne snufjes. Want voor het eerst kunnen we bij dit WK voetbal meekijken met de scheidsrechters via de bodycams. Ja. Heb je gezien?
0: Ik heb het gezien, ervaren. Ja. Het is echt een headcam, hè. Hangt als een hoofd, ja. Volgens mij. Ja, ik heb het gezien. Ik vind het echt een mooie toevoeging. En met alle kritiek die er ook op is op dit WK en op de FIFA, vind ik deze, de beleving, het blik van de scheidsrechter, die alles, ja, maar moet zien op zo'n dag, altijd veel kritiek op die figuren in het veld. Ik vond dat echt een toevoeging. Ik heb vroeger zelf veel FIFA gespeeld, computerspelletje. Daar deed het me een beetje aan denken, maar ik vond het echt een mooie, ja, mooie innovatie. Ja, ja, absoluut.
3: En je misschien kon hem ook horen.
1: Ja, dat is ook leuk, hè? Ja, ja. Misschien dat dat wat meer draagvlakken creëert voor, ja, die scheidsrechter. Carmen, Daan zei het al, we worden al wekenlang warm gemaakt voor het WK. Ook niet in de laatste plaats voor de deelname van Curaçao. En daar doen jullie bij de NTR in samenwerking met Omroep Zwart en BNNVARA ook veel aan, hè?
3: Wij gaan in samenwerking met Omroep Zwart en BNNVARA 's nachts de wedstrijd verslaan. Dus die is, ja, volgende week of 21 juni. Want dan speelt Curaçao tegen Ecuador.
1: Ja, nu eerst tegen Duitsland zondag aan.
3: Eerst tegen Duitsland zondag. Oh, en wij zijn ook al maanden bezig met de Blue Wave. En hoe het ook natuurlijk op Curaçao zelf leeft. En vooral eigenlijk de verhalen daarachter. Want wij zijn natuurlijk niet echt een sportplatform. Maar het doet gewoon heel veel. Het is echt ongekende verbondenheid die het teweeg brengt. Zowel op Curaçao, maar ook gewoon in een stad als Rotterdam, waar veel mensen met Curaçaose wortels wonen. Want wat je bij voorgaande WK's ook op Curaçao zag, mm-hmm, is dat bijvoorbeeld in verschillende wijken mensen gewoon voor verschillende landen aan, ja, het kraken waren. Dus, ja, voor Argentinië, Brazilië, soms, en ja, ook voor Nederland. En nu is het echt blauw. En we komen in het Guinness World Book of Records.
1: Waarmee
3: zondag
1: dan?
3: Als kleinste land dat het WK gaat, ja, aan het WK gaat, ja, deelnemen.
1: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk best wel bijzonder. En wij proberen dus met Caribisch Netwerk eigenlijk veel meer die verhalen daarachter. Dat voetbal is ineens natuurlijk onder kinderen enorm populair. Wij hebben natuurlijk heel veel contacten met familieleden van de spelers. Want heel veel familieleden wonen hier in Nederland. Dus daar gaan we natuurlijk uitgebreid bij stilstaan. Nou, Dean Goré heeft de Blue Wave Academy opgezet. En, ja, zijn zoon die speelt,
1: ja,
3: in het Curaçaose elftal. Want die heeft een Curaçaose moeder. Want, ja, Dean Goré is natuurlijk van oorsprong Suriname. Dus dat, ja, het is voor ons natuurlijk gewoon
1: hoogtijdagen.
3: Hoogtijdagen.
1: Ja, ja, nou, geniet ervan.
3: Mooi, ja. Ja.
1: Intussen is op kousenvoetjes binnengekomen Frank van Pamelen.
5: Ja, zeker.
1: Voor de laatste keer.
5: Voor de laatste keer,
1: ja,
5: gaan wij naar de taalkarl, Johan. Ja, inderdaad, het is de laatste keer dat ik hier zit, na 9,5 jaar. Over een paar weken neemt het hele taalteam officieel afscheid van de radio. En ik had nooit gedacht...
1: Daarover later meer, zeg ik.
5: Daarover later meer. Maar ik moet zeggen, ik had nooit gedacht dat ik ooit een taalbijdrage zou beginnen met Wake Me Up Before You Go-Go. Jazeker, going out with a wham. En dat komt allemaal door de taal. Door een nieuw woord dat ik gisteren hoorde bij het journaal. Onderzoeksbureau TNO en de politie zijn namelijk gestart met een proef om de uitstoot van vrachtwagens te meten. Dat gaat met een speciale auto. En hoe heet die auto?
8: Hij noemt hem de snuffelbus.
5: De snuffelbus. Hoor je het? Dat vind ik zo'n vrolijk woord. Mooie vondst, fraai klinken rijm, lekker ritme. Dus je kunt hem zo meezingen. Ja, nou ja, zing maar mee. De snuffelbus. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar soms hoor je bij woorden ineens muziek. Ooit was er op Twitter, toen het nog zo heette, toen het daar nog leuk was. Het was voor Musk, zeg maar. Ooit was daar een account actief dat zocht welke teletekstteksten je kon zingen op We All Live in a Yellow Submarine. En wat bleek dan? Vrijwel elke dag was er wel wat te vinden. Gisteren zag ik er weer eentje. Een nipkopschijf voor de afhaal Chinees. Nipkopschijf voor de afhaal Chinees. De afhaal Chinees. De afhaal Chinees. Toch? Ik zag trouwens nog twee andere teletekstteksten, ook gisteren. Oranje zakt op wereldranglijst. En Verbrugge traint nog niet mee. Ja, in woorden zit op een of andere manier altijd wel iets van muziek. Je kunt er geen Yellow Submarine op zingen. Maar die kun je wel weer zingen op de melodie van het Wilhelmus. Hè? Oranje zakt op wereldranglijst. Verbrugge traint nog niet mee. Er zit altijd muziek in. Of iets anders verrassends, of iets dubbels, of iets grappigs, of iets verhullends. En daarbij ging het in het taalteam soms over de vorm, maar meestal toch ook wel over de inhoud van de taal. Bijvoorbeeld, wat is dat nu eigenlijk, zo'n snuffelbus?
8: De snuffelbus is een voertuig die de emissies meet van het voorgaande voertuig. Ja, dit zijn dus de voerspieten van de snuffelbus.
5: Ja, zo zeiden ze het gisteren bij de NOS. En nu heb ik de afgelopen jaren heel vaak de vraag gekregen: doe nou eens wat aan dat die. Je hoorde het, hè? Een voertuig die de emissies meet van die voorgaande voertuig. Terwijl het gewoon dat voertuig moet zijn. Taalverloedering. Mensen hoor je dan net als mijn moeder hun hebben, die meisje. Oh, zeggen ze dan, dat soort fouten maakten wij vroeger nooit. Tegenwoordig praat de jeugd niet anders. En als ze zingen, hoor je dan, dan is het helemaal erg. Dan wemelt het helemaal van de taalfouten. Waar zijn die goede liedjes van vroeger gebleven? Dat is wat je dan hoort. Ja, Karel Johan, en dan laat ik ze altijd even dit liedje van vroeger meezingen.
13: Daar was laatst een meisje loos. Die wou gaan varen.
5: Een meisje die wou gaan varen. Je hoorde die meisje, dat zongen wij met z'n allen vroeger dus ook al. Dat is niet alleen de jeugd van tegenwoordig. In mijn jeugd was er ook al gedoe rond het gedie. Maak je niet zo druk, denk ik dan. Ja, dat was toch wel een beetje het motto van deze rubriek. Je moet je niet zo erger aan taal, je moet je vooral verwonderen om taal. Bijvoorbeeld als ik die man daarnet hoorde zeggen...
8: Ja, dit zijn dus de voelsprieten van de snuffelbus.
5: Ja, de voelsprieten van de snuffelbus. Ja, dan vind ik dat leuk. Hè? Want bij een snuffelbus denk je toch vooral aan een neus. Dus om die geurbeeldspraak een beetje door te trekken... dan zou je het kunnen hebben over de neusgaten van de snuffelbus. Dat die geursporen volgt of zoiets dergelijks. Maar nee, de snuffelbus heeft voelsprieten. 1 zin, 2 zintuigen. En dat maakt het weer leuk.
14: Nu lijkt het wel alsof elke gemeente het ei opnieuw moet uitvinden.
5: Ja, dat soort dingen. Het ei opnieuw uitvinden. 1 zin, 2 uitdrukkingen, per ongeluk samengesmolten. 2 dooiers in 1 schaal, zeg maar. Altijd leuk. Net als deze.
15: Mensen weten wie ze kunnen bereiken als ze mot aan de knikker is. Wat dan ook.
5: Ja, mot aan de knikker, ook net gehoord. Dat vind ik een heerlijke contaminatie. Taal, Karl Johan, is vooral om van te genieten. En bijna 10 jaar heb ik dat hier mogen doen. Met politieke taal, mediataal, jongerentaal, wielertaal, voetbaltaal, talkshowtaal. En vandaag dan nog 1 keer om het af te leren met snuffelbustaal. De bus die foute emissies moet opsporen, al dan niet met voelsprieten. En natuurlijk kan ik daar dan beschouwingen op loslaten. Wordt dat dan niet een soort stiekeme verklikbus om trucks te treiteren? Heet zo'n ding dan straks niet nieuwe snuffelbus? En hoe gaan ze dat dan afkorten? Daar zou ik op door kunnen gaan, maar dat doe ik niet. Ik hou het deze laatste keer bij. Snuffelbus, Karl Johan. Wake me up before you go-go. Altijd al gewild. Going out with a wham.
1: Dankjewel, Frank. Ik heb ervan genoten. En we nemen nog uitgebreid afscheid een keer op deze zender. Dank ook Daan Bonenkamp en Carmen Fernald. Straks na het nieuws onze rubriek Zijn er nog vragen? Dat gaat vandaag over de plannen van minister Aartsen om 75.000 statushouders te helpen bij het vinden van een baan. Als u daar vragen over heeft, over dat onderwerp, dan kunt u bellen 0800-1101. Of u gaat even naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Dat kan ook. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomas.
16: NPO Radio 1.
17: In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Daarnaast doet de veiligheidsregio een getuigenoproep.
18: Op dit moment zijn wij nog steeds druk bezig met de reddingsactie. Maar we zijn ook op zoek naar getuigen en beelden.
19: Heeft u dan aanwijzingen dat er iets gebeurd is?
18: Nou, we willen graag weten wat er is gebeurd. En daarom zijn wij op zoek naar beelden en getuigen.
19: Als het een gasexplosie is, dan zou je denk ik niet zo op zoek zijn naar beelden.
18: We houden alle opties nog steeds open. Omdat we echt nog steeds niet 100% zeker weten wat er is gebeurd. En daarom voor onderzoek doen we alvast deze oproep.
17: Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag halfstok. Uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog altijd onduidelijk. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied moeten opnieuw worden bekeken omdat er mogelijk fouten in staan, blijkt uit onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand verschijnt. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. En van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar 1/3 een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen. Zo blijkt uit onderzoek dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemo krijgen met vaak zware bijwerkingen.
1: Dankjewel, Lieselot. Erwin de Hart, hoe is het op de weg nu?
2: Ja, het gaat wat drukker worden, maar de spookrijder die eerder gemeld is, is niet meer aangetroffen. Dat is het goede nieuws. De file staat bijvoorbeeld op de A7 Groningen-Duitse grens door de controles. 3 kilometer file. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Baterdorp. 5 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 5 minuten vertraging.
20: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
1: Spraakmaker en historicus Guido van Hengel kijkt graag via een omweg naar de geschiedenis. Ooit deed hij dat via dieren, de honden van Tito bijvoorbeeld. Nu via een dagdeel, namelijk de ochtend. Nou, wat dat hem voor frisse kijk opleverde, gaan we zo meteen bespreken. Nu eerst in onze rubriek zijn er nog vragen, aandacht voor statushouders en werk. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil namelijk in de komende jaren 75.000 statushouders helpen bij het vinden van een baan. Bij ons is aangeschoven Marcelle Breemans, programmamanager inburgering van Divosa. Werk en statushouders is daarin ook uw terrein. Goedemorgen, welkom.
21: Goedemorgen.
1: Ja, Nederland slaagt er vooralsnog maar heel matig in, hè, om statushouders aan het werk te krijgen. Hoe zijn de cijfers?
21: Ja, goedemorgen. Fijn dat ik hier bij mag zijn. De cijfers zijn dat in de afgelopen 10 jaar statushouders, 37% daarvan die een verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben ook een baan.
1: Ja.
21: Dus zitten we nog niet op de helft.
1: Dat is te weinig.
21: De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, hè, dat is de andere kant van het verhaal, dat daar ook in die groep zitten ook mensen die nog maar net inburgeringsplichtig zijn. Ja. Die dus nog vol met hun inburgering bezig zijn. En we zien ook dat naarmate mensen langer in Nederland zijn, dat er ook een stijgende lijn te zien is. Dat meer mensen werk vinden.
1: Ja. En als je dat afzet tegen de... Want in 2022 is de inburgeringswet van kracht geworden. Hè? Ja. En het doel daarvan is namelijk nieuwkomers zo goed mogelijk laten integreren. Werk, zou je zeggen, helpt daarbij goed? Op welke manier eigenlijk?
21: Werk helpt, het geeft zingeving. Hè? Dat zien wij ook. Als je meedoet, dan draai je mee, dan doe je mee. Op de werkvloer, je hebt contact met je collega's. Je hebt, als het goed is, hè, maar daar komen we zeker nog over te spreken, perspectief op meer ook. Dus je stapt in een baan en je doet daar ervaring op.
1: Ja, het gaat ergens naartoe dan, hè, ergens met je leven eigenlijk. Ja, precies. Nou kent u al die betrokken partijen die zouden kunnen of moeten helpen om dat aantal werkende statushouders omhoog te krijgen. Waar lopen ze tegenaan, waardoor dat dan zo stroef, kan ik dat zeggen? Ja, toch?
21: Zeker.
1: Ja, waarom dat zo lastig is?
21: Dat verschilt ook echt per persoon. Ik wil hier ook altijd zeggen dat we hebben te maken met de doelgroep statushouders.
1: Ja.
21: Het gaat de minister overigens om 75.000 meer nieuwkomers. Daar vallen ook asielzoekers in die nog in de asielopvang zitten.
1: Die ook aan de slag zouden kunnen
21: moeten. Die ook sneller aan de slag kunnen. Er zijn verschillende redenen. Het is niet één doelgroep te benoemen. Dus het betreft ook altijd maatwerk. Maar wat we wel zien is dat werkgevers bijvoorbeeld in eerste instantie zeer bereid zijn om mensen in dienst te nemen. Want er is immers ook een tekort op de arbeidsmarkt. Dus neem ze maar aan en start daarmee. En uiteindelijk toch ook tegen taalbarrières bijvoorbeeld aanlopen. Van ja, iemand begrijpt toch niet goed waar het over gaat. En bijvoorbeeld al veiligheidsinstructies kan hij bijvoorbeeld niet begrijpen. Of cultuurverschillen komen aan de orde. Dat is iets wat zeker meespeelt. Mm-hmm. En dan is het een kwestie van natuurlijk zeggen, hè, van werkgevers, sta hier ook voor open. Wees er ook van bewust dat je misschien iets lager taalniveau ook mensen kunt aannemen en ze verder kunt laten groeien binnen jouw bedrijf of bij collega-bedrijven. Maar daar wel inderdaad een start in maakt. Mm-hmm. En je daar ook in ondersteund moet worden vervolgens door partijen die daar informatie over kunnen geven, of je misschien een subsidieregeling, of je daarvoor in aanmerking kunt komen.
1: Ja, ja.
21: Dus dat zijn zo al wat dingen.
1: Nou, als u thuis vragen heeft over statushouders en werk, over de mogelijkheden of praktische kanten van het werken met statushouders bijvoorbeeld, stel ze dan via de NPO Luister-app. Kies daar even voor Radio 1. Of bellen, dat kan ook. 0800-1101. Gaan wij nu naar een woekerende vraag van onze spraakmakers.
20: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Zoals iedere vrijdag, in handen van onze natuurminnende verslaggever Marcel Dekker, die zijn tent heeft opgeslagen in de Robbenoordbos. Waar is dat, Marcel?
22: Ja, dat is in de kop van Noord-Holland, Carl Johan. Zo'n beetje tussen Wieringerwerf en Den Oever in. Ik denk dat iedereen er wel eens langs gereden is op weg naar de afsluitdijk die hier een paar kilometer verderop ligt. Het is, zoals ze dat noemen, een aangelegd broekbos. En wat ben ik blij dat ik ecoloog Arnold Jo Roesnaar bij me heb om uit te leggen wat dat is, een broekbos. Wat is dat, een broekbos?
4: Nou, een broekbos is een heel nat bos. En een deel van het Robbenoordbos is zo nat, dat is echt een moerasbos. En dat, ja, dat heet dan een broekbos.
22: Ja, dus ja. We zitten in een aangelegd stukje bos in Nederland. Wordt een ecoloog daar eigenlijk blij van, dat aangelegde?
4: Ja.
22: Een ecoloog, toch de wilde natuur.
4: Een ecoloog wordt ook blij van een aangelegd bos. Want het bos is echt een heel waardevol ecosysteem. En ook een aangelegd bos is een heel waardevol ecosysteem. Wat voor heel veel bosvogels heel belangrijk is. En dit is dan een multifunctioneel bos. Waar wij ook een houtoogst doen. Waar wij ook gewoon recreatie volop doen. Waar je kan fietsen, waar je kan wandelen. En, maar het is echt een heel mooi bos. Dus ja, kom een keer hierheen.
22: Al dus het wervende praatje van Arnoud Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer. Fijn dat u er bent om de vraag van spraakmaker Guido van Hengel te beantwoorden. Een vraag over één van de grootste pestplagen van ons land. De Japanse duizendknoop. Welke vraag heeft u?
6: Ik was benieuwd hoe lang de Japanse duizendknoop erover doet om een weg te vernielen. Hetzij asfalt, hetzij van steen.
9: Waar komt dat nou weer vandaan?
6: Ja, ik ben enorm geïnteresseerd in die invasieve exoten. Of het nou de kreeftjes zijn. En toen dacht ik, maar ja, de planten zijn natuurlijk ook heel invasief. En we hebben heel veel invasieve exoten in Nederland. Maar de Japanse duizendknoop is toch de horror onder de invasieve exoten. En ik dacht, ja, hoe erg is het nou eigenlijk gesteld met die duizendknoop?
22: Ja, Guido van Hengel, ik heb geloof ik nog nooit zo'n specifieke vraag gehad. Fijn dat je hem stelt overigens. Met een kleine aanloop gaan we hem beantwoorden. Eerst maar eens even naar de Japanse duizendknoop, meneer Rossenaar. Niet weg te denken, ook niet uit dit bos. We hebben een plekje opgezocht. Zo'n beetje bij de sloot, waar die staat. Kunt u eens beschrijven hoe die eruit ziet?
4: Hij is hier een plant en je ziet een plant met mooie groene bladeren. En die zijn behoorlijk groot, die bladeren. En ja, het is gewoon een plant met... Met echt wel mooie bladeren, mooie nerven. Je ziet allemaal knopen zie je er aan. Die zijn rood gekleurd op de stengel. En je ziet hij is vrij hoog.
22: Ja, is dat de reden waarom die duizendknoop heet? Of heeft dat te maken met de bloemetjes die er uiteindelijk aankomen?
4: Ik denk dat die duizendknoop heet omdat hij heel veel van die knopen heeft. En die knopen zijn ook heel opvallend rood gekleurd. En daarom dat hij dus duizendknoop is genoemd, denk ik.
22: Ja. Een exoot. Wat erg leuk is om te vertellen is dat Nederland verantwoordelijk is voor de verspreiding van deze idiote plant door heel Europa zo'n beetje. Hoe zit dat?
4: Ja, het is ooit begonnen in een tijd geleden, 1823. Toen was er een Duitse legerarts.
22: Een Duitser.
4: Ja, die in opdracht van Nederlanders, inderdaad, in Japan op dat kleine eilandje zat. Want daar mochten we alleen op dat kleine eilandje zitten om te handel te drijven met Japan. En daar moest ook natuurlijk een arts bij die zorgde dat de mensen die er waren ook nog gezond bleven. En die verzamelde heel veel planten. En die heeft toen ook deze plant verzameld. En die heeft hij meegenomen naar Leiden. Die heeft hem daar in zijn eigen tuin gezet. En die heeft hem ook in de hortus van Leiden gezet. Ja, en daarna ging... Iedereen wilde die plant hebben. Dus daarna is het een beetje misgegaan.
22: Ja, de invasie is eigenlijk begonnen in Leiden. Hè? Ja. Dat kun je wel zeggen.
4: En in 1886 werd hij voor het eerst in Nederland in het wild gevonden. Dus toen stond hij op een foute plek ergens. Gewoon in een bos ergens. En na 1886 is het alleen maar meer en meer en meer geworden. En vanaf de jaren 50, toen mensen ook volop begonnen te tuinieren... en allemaal deze planten in hun tuin kregen, want ze vonden hem mooi... toen is het heel veel geworden.
22: Hek van de Dam. Hardnekkig, hard, volhardend. Het groeit door alles heen. Zelfs steen en asfalt staan hem niet in de weg. Dat brengt ons naar die vraag van Guido van Hengel. Hoe lang heeft die nodig? Nou bent u geen, u bent niet van Rijkswaterstaat, dus u weet niet hoe dik asfalt is. Maar hij kan het wel, hè?
4: Hij kan inderdaad door asfalt heen en hij kan door steen heen en hij kan door heel veel dingen heen. En hij maakt dus ook heel veel dingen stuk. Want deze soort heeft wel wortels en dat wil je niet weten. Maar die zijn dus echt heel sterk en heel krachtig. En hij blijft maar doorgroeien en groeien en groeien. En ja, op een gegeven moment kan alles stuk.
22: Precies. Ja, alles kan stuk. Er zijn voorbeelden bekend in Engeland bijvoorbeeld... dat huizen, funderingen van huizen gewoon volledig naar de kloten gaan. Ja. Als het gaat om die Japanse duizendknoop.
4: Ja, het is in Engeland zelfs zo erg momenteel... dat een aantal huizen onverkoopbaar zijn geworden... doordat er heel veel Japanse duizendknoop in de tuin staat... en die huizen hebben gewoon geen economische waarde meer. Dus dit is een soort, daar hebben we meer dan een beetje last van.
22: Ja. Precies. Nou, als wij een paar centimeter asfalt nemen... en een Japanse duizendknoop zit daaronder... welke schatting durft u te doen?
4: Nou, 10, 20 jaar, dan gaat hij er doorheen.
22: Oh, ja, zoveel heeft hij nog wel nodig.
4: Ja, dat heeft hij wel nodig. Dus het kost wel een tijdje. Maar die 10, 20 jaar, als ik die krijg, dan gaat het stuk.
22: Ja. Goed, we staan er nog bij. We bewonderen hem wel. Want je kunt ook zeggen, ja, het is wel een fantastische plant dat hij zo sterk en volhardend is.
7: Ja, en
22: maar we zijn hem liever kwijt dan rijk.
7: We zijn hem liever kwijt dan rijk. Ook al vind ik zelf, als ik eerlijk ben en ik ben botanicus, het is een mooie plant. En hij mag er zijn. Alleen, ja? Je hebt er heel veel last van. En het is heel moeilijk om hem te bestrijden.
22: Ja, heel moeilijk om te bestrijden. Jullie proberen dat wel. Daar hebben we het misschien later nog eens een keertje over. Nou, je hebt het gehoord, Guido van Hengel. Het duurt 10 tot 20 jaar om door asfalt heen te groeien. Maar het lukt hem wel.
1: Oké, dankjewel Marcel. Ja, een mooie en vervelende plant, Guido.
6: Ja, maar ik dacht ook, hebben andere planten er nog last van? Dat is natuurlijk ook iets.
1: Oh ja, of die andere in de weg zit. Goed, die vraag laten we even.
6: Voor de volgende keer.
1: Voor de volgende keer. Dank je wel. Spraakmakers. We praten verder met Marcelle Bremans, programmamanager inburgering van Divosa. Zij is hier om al uw vragen te beantwoorden over statushouders en werk. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil namelijk 75.000 van die statushouders de komende jaren helpen bij het vinden van een baan. Je zou zeggen een win-win situatie.
9: Let op, 75.000 extra nieuwkomers naar werk begeleiden.
10: Een plan met als hoofddoel om statushouders en ook asielzoekers met een grote kans dat ze mogen blijven sneller aan het werk te helpen.
23: Klopt dit?
24: Dit klopt.
23: Ja,
24: dank voor uw komst.
25: Veel te veel mensen die nieuw in Nederland komen, asielzoekers, statushouders, kunnen niet werken vanwege allerlei belemmeringen. En staan dus langs de kant met een uitkering. Dat willen we omdraaien.
26: Dus werkgevers en werkgeversverenigingen te gaan helpen met de drempels te verlagen om ervoor te zorgen dat deze mensen sneller in kunnen stromen.
27: Heb jij in Syrië of in jouw land gewerkt? Dat je moet echt vergeten als je wel hier werkt.
28: Mensen niet de taal leren, niet aan het werk kunnen. Het moet gewoon heel veel beter.
1: Ja, moet beter al dus, premier Jette, ook als het gaat om het leren van die taal natuurlijk. Dat blijft toch het belangrijkste, hè, om de statushouders aan het werk te helpen. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Hoe zien die taaltrajecten er eigenlijk uit?
21: Ja, taal is een belangrijk onderdeel van inburgering. Het is niet het enige wat je doet. En we hebben natuurlijk ook in het plan gelezen dat er veel aandacht is straks voor taal op de werkvloer. En dat zien we ook echt bij Divosa als cruciaal. Dat is heel belangrijk, daar legde ik net ook iets over uit. Maar taal is ook een gesprek bij de huisarts kunnen voeren. Ja. Hè? Naar de supermarkt kunnen gaan en je boodschappen kunnen uitzoeken. Mee kunnen helpen met de knutselochtenden van je kinderen op school. Dus dat zijn allemaal onderdelen van hoe ga ik uiteindelijk meedraaien in de maatschappij van een inburgeringstraject. Ja. Waar overigens ook onderdeel van is de MAP. Die gaat over arbeidsmarkt en participatie. Dus daar krijgen statushouders al een beeld van wat betekent dat als ik straks zou gaan werken of gaan meedoen. Taal is, zoals ik al zei inderdaad, je krijgt uiteindelijk een keuze uit 3 leerroutes in de inburgering. En dat wordt bepaald op basis van je leerbaarheid. Mm-hmm. Maar in al die routes staat taal ook centraal.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En de werkvloer kan enorm helpen bij die taal, hè? Bij die ontwikkeling.
21: Ja.
1: Maar dan moet wel dat werk weer goed worden uitgekozen. Ik bedoel, niet elke baan is zeg maar geschikt, toch?
21: Exact.
1: Daarvoor.
21: Wat zeggen we ook inderdaad van een taalrijke omgeving?
1: Ja.
21: Nederlandse taalrijke omgeving.
1: Wat is een niet-taalrijke omgeving?
21: Een taalrijke omgeving, daarbij kun je je voorstellen dat je de hele dag achter een lopende band staat met, zoals wij nu, een koptelefoon op, geen contact. Of ook inderdaad alleen maar contact in bijvoorbeeld de taal van herkomst. Daar ga je de Nederlandse taal niet sneller mee oppikken.
1: Nee. Je kunt met ons over dit onderwerp meepraten en vragen stellen vooral natuurlijk over statushouders en werk. 0800-1101. Chris Nierop, goedemorgen.
29: Goedemorgen.
1: Lid van ons collectief. Wat is uw vraag?
29: Nou, mijn vraag is eigenlijk, blijkbaar heeft Nederland besloten om 2 categorieën te hebben in statushouders, een A- en een B-categorie. Nu willen we statushouders sneller aan het werk helpen. En is goed voor de arbeidsmarkt en ook goed voor de statushouder en ook goed voor de werkgever. Maar de vraag is nu, krijgen nu alle potentiële statushouders en statushouders die daaraan meedoen in dat programma, krijgen die nu ook een permanente statusvergunning?
1: Een permanente vergunning?
21: Een permanente verblijfsvergunning.
29: Ja. Verblijfsvergunning, sorry, ja.
21: Ja. En het verschil zit hem hier heel erg, denk ik, in de termen. En ik snap het, hè, want er worden nieuwkomers, asielzoekers, statushouders worden hier door elkaar gebruikt.
1: Ja.
21: En in het geval van de statushouder gaat het dus om iemand die al een verblijfsvergunning heeft gekregen. Gestart is met zijn inburgering of dat afrondt. Dat twee-status-stelsel, dat heeft betrekking op mensen die op dit moment een asiel zoeker zijn. Hè?
1: Precies, die status nog niet verleend hebben gekregen.
21: Nee,
1: dat zit ervoor eigenlijk.
21: Exact. Ja. Dus je kunt ervan uitgaan, als je het hebt over statushouders, dat sowieso iedereen hier in dit plan betrokken is. En dat geldt dus ook voor wat de minister ook noemt, de kansrijke asielzoekers.
1: Ja. En dat zijn mensen die 5 jaar mogen blijven, toch? In principe nu nog?
21: Nu nog,
1: en dat
21: zeker?
1: Wordt 3 jaar, geloof ik, als het nieuwe kabinet de plannen inderdaad
21: precies,
1: gaat uitvoeren.
21: Precies, de verstrekking van de verblijfsvergunning is tijdelijk en die is dan voor 3 jaar, inderdaad.
1: Ja. Ja, dus dan heb je zeg maar voor 5 jaar de zekerheid eigenlijk, toch? Dat je kunt blijven.
21: Waarna je daarna weer een tijdelijke verblijfsvergunning kunt aanvragen.
1: Ja, is dat niet lastig voor werkgevers of valt dat wel mee? Want die weten ook, deze kracht is straks weer weg.
21: Ja, dat denk ik niet. In de zin, en dat weet ik ook, dat niet zo is. Als het gaat om asielzoekers kun je dat nog voorstellen, omdat daar nog niet duidelijk is of ze in Nederland mogen blijven of niet. In het geval van statushouders zien we dat als mensen eenmaal met als doel aan die inburgering om te integreren gestart zijn, dat het echt mondjesmaat wordt teruggekeerd naar het land van herkomst. Daarmee zou je dus kunnen zeggen dat het bevordert de integratie. Mm-hmm. En mensen zijn dus in grote getalen van plan om in Nederland te blijven en doen dat ook. Dus die belemmering zie ik niet direct.
1: Maar helpt het eigenlijk, stel, je mag 5 jaar blijven, je bent statushouders, je hebt een baan. Helpt dat eigenlijk met het verlengen van die verblijfsvergunning na die 5 jaar? Namelijk, je bent dan waarschijnlijk na die jaren goed geïntegreerd. Je hebt een baan, je spreekt inmiddels de taal. Helpt dat dan om die vergunning te verlengen?
21: Het verlengen van een verblijfsvergunning heeft er onder andere mee te maken dat de situatie in het land van herkomst bijvoorbeeld niet gewijzigd is.
1: Mm-hmm.
21: Dus als je gevlucht bent uit dat land van herkomst en je gaat een verlenging aanvragen en de situatie is nog steeds hetzelfde, dan zal je een nieuwe tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.
1: Oké, dus dat werk heeft op zich daar niet een invloed verder.
21: Nou goed, het is natuurlijk wel heel mooi om te kunnen laten zien en heel goed om te laten zien dat je meedraait.
1: Ja.
21: Je bent in alle gevallen dan ook niet meer afhankelijk, of misschien gedeeltelijk nog wel, maar niet meer van een bijstandsuitkering bijvoorbeeld.
1: En dat is wat we willen,
21: ook
1: toch?
21: Iedereen ten goede, zeker.
1: Ja. Hartelijk dank, Chris Nierop. Heel fijn dat u mee wilde doen. Met zijn er nog vragen? U kunt ons dus ook bellen, net als collectief lid Chris. Bel ons dan 0800-1101. Guido van Hengel, onze spraakmaker, je hebt ook een vraag, hè?
0: Ja,
1: over werk en statushouders.
0: Ja, ik voel me af. Ik woon in Den Haag. Ik heb heel veel arbeidsmigranten die nu ook heel erg worden uitgebuit. Ik voel me af, als statushouders aan het werk gaan, of die, de kans groot is dat die ook worden uitgebuit. Want die hebben natuurlijk nog een veel precairdere situatie dan de meeste arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen of Bulgarije.
21: Dat laatste, daar ben ik het denk ik niet mee eens.
1: Dat ze
21: in een precairdere situatie zitten. Ik denk dat het geval van arbeidsmigranten, dat er inderdaad zeer schrijnende gevallen van bekend zijn, van uitbuiting. En die zijn ook bekend. In het geval van de statushouder, dat is iemand die in eerste instantie naar Nederland is gekomen, een verblijfsvergunning verleend heeft gekregen. Die zijn goed in beeld. Vervolgens is gehuisvest in een gemeente, is gestart met inburgering. Dus over het algemeen is daar duidelijkheid over waar men zich bevindt. En als ik daar al een uitspraak over zou moeten doen, denk ik dat er soms te veel regels rondom statushouders aan het werk gelden. In ieder geval veel meer dan er voor arbeidsmigranten die gewoon vrij kunnen reizen door
1: Europa.
21: Maar
1: werken die regels ook beschermend voor ze? Geeft ze die een soort veiligheid of is het vooral bureaucratisch en lastig?
21: Nee, in dit geval als je het afzet tegen arbeidsmigranten, denk ik, we hebben ze in beeld. Dus ik zie het geval van het gevaar minder.
1: Ja, er worden ook geen extra eisen gesteld aan werkgevers die statushouders in dienst nemen.
21: Nee, ik denk dat het juist heel wenselijk is dat werkgevers ervoor open staan. En dat er ook allerlei mogelijkheden zijn. We zien ook, statushouders willen heel graag werken.
1: Ja.
21: Werkgevers willen heel graag mensen in dienst nemen. En er zijn allerlei ook regionale verbinders bijvoorbeeld in arbeidsmarktregio's actief. Die daar ook voor zorgen. Dus er zijn heel veel mensen bezig ook. Ik vind dat terecht. Met het aan het werk helpen. Of het matchen, laten we het zo noemen, tussen werkgevers en werkzoekenden.
1: Ja.
21: Dat zijn het.
1: Okay.
0: En in welke sectoren gaat het eigenlijk? Ik denk bouw en zorg, dat is veel
21: techniek. Ja. Dus dat zijn, dat wordt ook de tekortsectoren genoemd in de brief van de minister. En daar wordt ook extra aandacht aan besteed. Dat zijn tekortsectoren in Nederland. Dat zijn dus ook kansrijke beroepen voor mensen. Er zijn ook allerlei programma's op ontwikkeld. Sectorale ontwikkelpaden is daar één van.
1: Ja, want het is natuurlijk hartstikke leuk dat die ambitie er is.
21: Ja.
1: En nobel, ik denk dat er weinig mensen het daar niet mee eens zullen zijn. Maar vertelt hij er ook bij hoe hij dat wil gaan doen eigenlijk?
21: Ja, dus het is sowieso de bedoeling dat er doorlopende taal in leerlijnen komen. Dus dat je eigenlijk, als je eenmaal bent gestart, dat er dan ook dat er soepele overgangen zijn. Wat we vooral niet willen is, je bent in een AZC woonachtig, je wordt op een gegeven moment in een gemeente gehuisvest. Ja. Dat kilometers verderop is en dat je daardoor bijvoorbeeld je baan verliest. Ja. Dus er wordt absoluut ook gekeken naar, kunnen we ook werk behouden? Dat is iets waar wij ons natuurlijk bij Divosa ook hard voor maken. We zorgen er nou voor dat er ook perspectief is. Dus dat iemand, ik noemde het al eerder, maar dat iemand niet in baan blijft hangen, waar mogelijk het niveau een stuk hoger ligt.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Harry Wesseling, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U had ook een vraag.
3: Harry Wesseling, Nijmegen. Waarom hebben we zo'n oliedom asielbeleid? Je moet eerst slagen voor je inburgeringsexamen. Heb ik jaren geleden al voorgesteld en met Mona Keijzer besproken toen in de Tweede Kamer, asielwoordvoerder CDA. Je moet eerst slagen voor je inburgeringsexamen en dan krijg je bij wijze van een soort van prijs of examen, krijg je een inburgering, een status bedoel ik.
1: Een status, nu, ja. Ja.
3: Nu is het andersom. Je wordt statushouder. En dan mag je nog 3 jaar doen over je inburgeringscursus. Desnoods 3,5 jaar nog, zei je bij Lodewijk Asje destijds. En dan zitten ze 3 jaar nog in de uitkering meestal, de bijstand. Ze moeten eerst slagen en dan krijg je een status. Wij moeten eerst jaren naar school en dan doen we examen. We moeten eerst leren zwemmen en dan krijgen we een zwemdiploma. We moeten eerst leren autorijden en dan krijgen we een rijbewijs.
1: Ja.
3: Zo moet het.
1: Punt is helder, geloof ik.
21: Ja, ik hoor nog niet de vraag direct.
1: Nou, moet het niet omgekeerd? Zoals we het nu doen.
0: Ja, Hij begon met waarom is het beleid zo oliedom?
21: Ja.
1: Ja. We spannen het paard achter de wagen, zegt hij.
21: Ja, ik denk dat, even om weg te blijven inderdaad van politieke uitspraken, denk ik dat hoe we het nu met z'n allen hebben ingericht, zeker ook die nieuwe wet waar je net aan refereerde, die in 2022 is ingegaan.
1: De wet inburgering.
21: Het is een lerende wet waarin we hebben gezegd, van laten we echt met elkaar kijken, met alle partijen die erbij betrokken zijn, van hoe kunnen we dit nog beter maken? Hoe kunnen we met en van elkaar leren? En dat ondersteunen we als Divosa ook van harte. Het is ook gaandeweg onderzoeken wat werkt. Welke politieke keuzes daarin gemaakt zijn, daar gaan we niet over. Maar we zoeken wel op waar de ruimte binnen de wet zit om verbetering aan te brengen.
1: Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Maandag gaan we het hebben over de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Een week lang komen die bijeen om over grote mensenrechten thema's te praten. Maar wat kan die raad eigenlijk doen in deze woelige tijden? Als u vragen heeft over de Mensenrechtenraad, mail ons dan spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen 0800-1101. De redactie zit tot 12:30 naast de telefoon.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
8: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
5: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
11: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
12: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
15: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
24: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
30: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment.
2: 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: NPO Radio 1, 11 uur.
17: Johan de Zwart.
1: 'S Ochtends ziet de wereld er heel anders uit als je het donker van de nacht van je afschudt. Welke rol die ochtend speelt in de wereldgeschiedenis, dat is genoeg om een boek mee te vullen. En dat is ook gebeurd. En een radiogesprek natuurlijk gaan we zo voeren na het NOS Journaal met Lieslotte Thomassen.
18: In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het pand langzaam afgebroken. Vannacht zijn al 7 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Verslaggever Vincent van Rijn, je bent toch altijd in Amsterdam, in Osdorp. Wat zie jij op dit moment?
19: Nou, ik zie nog altijd dat er rook van die sportschool afkomt. De brandweer zei er ook eerder over. Er is nog geen brandmeester. De brand is wel onder controle. Maar omdat zij het pand fysiek niet in kunnen, kunnen ze het laatste deel niet blussen. En verder zie ik die rode kraan met een soort grijper. Telkens stukjes van die gevel af. Brokkelen, er komen stenen vanaf, brokstukken, en dat wordt dan onderzocht, omdat er nog altijd onduidelijkheid is of er nog meer slachtoffers zijn. 7 gewonden inderdaad al naar het ziekenhuis gebracht vannacht. Ja, mogelijk, zegt de veiligheidsregio, mogelijk waren er nog meer mensen binnen en dus daarom die zoektocht. Die explosie was dus rond 12 uur vannacht. Bewoners zijn tijdelijk ondergebracht bij een stadsdeelkantoor. Daarna zijn sommigen naar vrienden, familie gegaan. Maar anderen worden nu opgevangen door de gemeente bij een hotel. En ik sprak vanochtend al een aantal bewoners.
20: Natuurlijk was best wel een heel harde klap. En ik lag in bed natuurlijk voor werk de volgende dag.
19: Hoe gaat het nu met u? Bent u geschrokken?
20: Nee, niet echt geschrokken. Ik moet eerlijk nageven, ik kan best wel wat hebben. Maar ik was meer in shock, meer voor mijn buren en de kinderen eromheen, weet je.
22: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen.
30: Ik was nog wel wakker, maar ik schrok me wel een hoedje toen het gebeurde, ja.
19: En dacht u toen meteen, ik moet de flat uit? Of dacht u, nou, het zal wel. Ja, er is wel vaker een knal natuurlijk in Amsterdam.
30: Nee, ik had niet zo 1, 2, 3 dat ik snel de deur uit moest. Want ja, er zijn wel vaker plofkraken hier in Osdorp.
19: Ja, dat waren wat bewoners. Vanochtend is ook burgemeester Femke Halsema hier geweest om te praten met hulpverleners. Ook om de schade, de grote schade, met eigen ogen te zien. En zij gaat vanochtend ook nog even langs getroffen bewoners, vertelde ze.
31: Om zelf te zien hoe groot de ravage is en hoe ernstig het is. En om natuurlijk even met de hulpverlening, met brandweer, politie en anderen te praten over wat er precies aan de hand is. En om ook hen te steunen.
19: Wat zag u net toen u daar bij die fitnessstudio aan het kijken was?
31: Nou, dat foto's nooit het volledige beeld laten zien, omdat het zoveel groter en gruwelijker is dan je eigenlijk op de foto's vermoedt.
19: U gaat ook zo nog met bewoners spreken. Ja. Het is natuurlijk een buurt waar vaker wat is gebeurd.
31: Ja, dat klopt. Het is een buurt die langzaam omhoog aan het komen is, maar waar veel bewoners leven met de angst van explosies. Het zijn ook veel bewoners die het dikwijls lastig hebben. Het is een buurt die armoede kent, achterstand kent. Dus het is heel akelig dat de bewoners dit ook moeten meemaken.
18: Zei burgemeester Halsema. Vincent, is er al iets bekend over de oorzaak van deze explosie?
19: Officieel nog niet. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei eerder dat ze kijken naar verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld een gasexplosie. Maar ze sluiten ook niet uit dat het een bewuste actie is geweest. Goed, politieonderzoek moet uiteindelijk hier duidelijkheid over scheppen.
18: Dankjewel, Vincent van Rijn in Amsterdam. Basisscholen en middelbare scholen in Zeeland hangen vandaag de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Op de school in Aksel komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar en ook de bestuurder van de scholengroep.
0: De school verliest 3 leerlingen en verliest een medewerker. En we verliest 3 schoolverlaters en we zijn nog in spanning over een aantal kinderen. Dus dat heeft een enorme impact hier op de school. En die kinderen die hier nog zijn, die gaan van school af en die gaan dit nooit meer vergeten en wij gaan hen hierbij begeleiden. Maar dat geldt ook voor de leraren en voor de andere medewerkers. Die zien een feestuitje tot deze ramp lopen. Dus dat heeft impact voor jaren en dat gaan we zo goed mogelijk met elkaar moeten doorstaan.
18: En zojuist wordt bekend dat de omgekomen medewerker van de school de directeur is van deze basisschool. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. De politie zegt nog niet of hij de bestuurder was of waar hij van verdacht wordt. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als deze Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. De rapporten over de versterking van duizenden woningen van bewoners in het Groningse aardbevingsgebied moeten opnieuw worden bekeken, omdat er mogelijk fouten in staan, blijkt uit een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen dat later deze maand verschijnt. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Op dit moment wordt oud-premier Schoof verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Vanmiddag wordt oud-premier Rutte verhoord. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg al eerder levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms is er ook wat zon, het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, ook buien en dan wordt het 16 tot 20 graden. Zondag vaker droog.
3: Erwin de Hart, de verkeersinformatie.
5: Met files door grenscontroles, maar ook een paar andere, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer langzaam rijden. A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 20 minuten vertraging. A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens ook 20 in 3 kilometer file. En 20 op de A37 Hogeveen richting de Duitse grens vanaf Zwartemeer. A58 Breda richting Tilburg tussen Ulfhout en de Reesel 5 kilometer file, een kwartier vertraging. Door een gekantelde tankwagen is de N31 Drachten richting Leeuwarden dicht tussen de A7 en Drachten. Ster.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
14: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
17: Carl-Johan de Zwart.
1: Het is 11:10. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welk beroemd restaurant heropent weer in Kopenhagen?
21: A name whispered in reverence across the fine dining world. 5 times crowned the best restaurant on the planet. A place where a single meal costs more than most people's rent. To the outside world, it's a temple of gastronomy. A place where food is transformed into art.
1: Je zou er trek van krijgen. Tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan even 0800-1101. De Spraakmakers ochtend nadert zijn einde. En dat is een goed moment om de blik te richten op, jawel, de ochtend.

0: 1. De spraakmakersochtend nadert zijn einde. En dat is een goed moment om de blik te richten op, jawel, de ochtend. Laat spraakmaker historicus Guido van Hengel daar nou net een boek over geschreven hebben. Dat draagt de titel Dageraad Geschiedenis in Ochtendlicht. Guido, om te beginnen, hoe kwam je op het idee om over geschiedenis te schrijven aan de hand van ochtenden? Want je liep met je hond in Polen en toen...
1: Ja, dat was de directe aanleiding. Ja. Ik denk dat het in coronatijd was. Ik liep met mijn hond in Polen en ik zag de zon opkomen. Het was ook wel een deel van Polen waar veel mensen weggetrokken zijn. Dus je hebt daar van die, niet alleen een zon die opkomt, maar ook optrekkende bossen eigenlijk. Dus een verwilderde omgeving. Mm-hmm. En toen had ik een soort sublieme ervaring. Dat ik dacht van, wat als dit nou het einde van de mensheid is en de natuur komt op. Als de 1000 knopen, laat ik het zo maar even zeggen. De planten nemen het over, de dieren nemen het over. En dit is het begin van een nieuwe tijd, een menseloze tijd.
0: Ja.
1: Nou, daar gaat het boek niet over, hoor. Maar dat was wel een aanleiding om erover na te denken. En misschien de meer concrete aanleiding is dat ik dacht van... historici, maar ook journalisten, die gebruiken heel veel metaforen als ze een verhaal schrijven.
0: Ja.
1: Herfsttijd der middeleeuwen, Arabische lente. Dat is altijd metaforen uit de natuur, uit de seizoenen. Toen dacht ik, wat ik als nou omdraai, ik begin met de metafoor en dan ga ik daar geschiedenis bij zoeken. Dat was eigenlijk mijn methode.
0: Ja, want ik denk, als ik 's ochtends de hond uitlaat, wat is het idioot vroeg?
1: Ja.
0: That's it.
1: Oh, nou ja. Nee, dat is
0: beetje gechargeerd.
1: Nou ja, het is wel ook een... Het boek is ook een soort oproep om dat moment toch anders te beleven.
0: Ja,
1: een soort magisch moment van mogelijkheden en ruimte voor.
0: Ja.
1: Van alles eigenlijk.
0: Het vel is nog leeg, deels.
1: Ja, precies. Ja. En wat ik geprobeerd heb in het boek is ook die tweeslachtigheid, die dualiteit van dat moment te vinden.
0: Want wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is een mooi nieuw begin. Hè? Mm-hmm. Dat geeft een gevoel van hoop en een schone lei en alles is nog mogelijk. Maar het is ook een soort afscheid. Het is ook een afscheid van de nacht.
0: Ja.
1: En de nacht heeft ook natuurlijk niet alleen maar negatieve aspecten, maar het heeft ook een bepaalde intimiteit of een warmte waar je ook afscheid van neemt. Dus ik probeerde ook in het boek te schrijven over hoop, maar ook over dat wat we verliezen. Dus het gaat ook heel erg over
0: verlies. Want de vuile vaat van het feestje staat er ook nog de volgende ochtend als je beneden komt weer.
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben ook heel geïnteresseerd door afval. In het ochtends in Den Haag, als ik met mijn hond loop, is er heel veel afval. Dus het is niet alleen afscheid van de nacht, maar ook afscheid van het feestje of alle troep die mensen 's nachts hebben gedumpt.
0: Ja.
1: En dat is ook een soort metafoor voor hoe wij leven.
0: Ja, ben je de ochtend meer gaan waarderen door het schrijven van dit boek?
1: Ja, enorm. Ja? Ja, ik was niet eens echt een ochtendmens. Mm-hmm. Nee, ik ben eigenlijk steeds meer ochtendmens geworden. Ja.
0: Ja, en
1: vanochtend ben ik 4:30 opgestaan. En,
0: Dus ja,
2: ik lachend.
1: Ja, misschien wel. Ja.
0: Dat hele concept ochtend trouwens is als afgebakende tijdseenheid. Mm-hmm. Dat is eigenlijk nog helemaal niet zo heel oud, hè?
1: Mm-hmm.
0: Daar kwam jij toch achter tijdens je zoek- en leestocht ook?
1: Nou ja.
0: Dat we dat als zodanig ervaren ook, als eenheid.
1: Ja, eenheden. Nou goed, de eenheden van tijd. Onze kloktijd is natuurlijk in het Westen waar wij ons heel erg aan houden. Ook in zo'n programma als nu, vandaag, een minuut telt.
0: Ja.
1: Maar in de kloktijd als zodanig is natuurlijk niet eeuwig en niet van alle tijden. Eigenlijk in de middeleeuwen is de tijd gestandaardiseerd. Dus dat idee van een klok is een middeleeuwse uitvinding.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft heel erg te maken met alle momenten dat er gebeden moet worden in de kloosters. Dus ja, de lauden, de metten, de vespers, et cetera. En zo door die dag in te delen in strakke schema's, wordt natuurlijk ook niet alleen de tijd, maar ook de beleving ingedeeld in strakke schema's.
0: Ja.
1: En dan krijg je dus ook, dit is ochtend en dit is middag. En zoals in Nederland, mensen die kijken op de klok om te zeggen of ze goedemorgen of goedemiddag kunnen zeggen. Om 11:15 kun je geen goedemorgen meer zeggen.
0: Nee, dat hebben we zo afgesproken.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is zeg maar die standaardisering van die tijd. Dus daar zit, toen ik dat ontdekte of daarover las, dacht ik, dat is ook interessant. Want dat betekent dat we het ook weer los kunnen laten.
0: Ja. Is je blik op geschiedenis en op datgene wat er... is die anders als je door de ochtendbril kijkt daarnaar, of niet?
1: Ja, omdat ik eigenlijk vooral heb gekeken naar het nieuwe begin. Het idee van een nieuwe ochtend in de tijd. We kunnen persoonlijk 's ochtends op straat lopen, maar de samenleving kan ook een ochtend beleven.
0: Ja.
1: En daar ben ik anders over gaan nadenken. Ja, dus het uitroepen van nieuw begin, dus de verlichting, de Franse revolutie, het... The end of history aan het eind van de jaren 80.
0: Ja, Fukuyama.
1: Ja, precies.
0: Toch zitten we dan. Ja. Even dat nieuwe begin. Hè. Veel verhalen die jij optekent in jouw boek zijn dus ook doordrenkt van die symboliek wel. Laten we er eentje uitvissen. Voor veel mensen misschien hebben ze er wel eens van gehoord. Namelijk de panzerkruiser Aurora.
1: Ja.
0: Waarom is dat?

0: Nou, juist een goed voorbeeld van die hele ochtendblik op geschiedenis. Kun je dat even uitleggen?
1: Nou, er wordt vaak gezien, Panzerkruis Aurora, als een begin van de Russische revolutie, de Oktoberrevolutie.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk...
0: Een Russisch vliegdek, een vliegdekschip, hè?
1: Ja,
0: hebben we het over.
1: Ja, ja. En Aurora is de godin van de dageraad, even voor de duidelijkheid, bij de Romeinen. En dat is een begin van een nieuwe samenleving die helemaal van nul moet worden opgebouwd. Dus we hebben het over de communistische heilstaat.
0: Ja.
1: En dat vind ik een interessant voorbeeld, omdat dat wel het meest radicale project is geweest ooit in de geschiedenis van de mensheid, om echt een totaal nieuwe samenleving op te bouwen.
0: De Russische revolutie, het communisme.
1: En dan in het grootste land ter wereld, of in een van de grootste landen ter wereld. Mm-hmm.
0: Ja, en want even voor de helderheid, vanaf dat schip werd in 1917 het schot gelost, dat eigenlijk de Russische revolutie inluidde.
1: Ja, ja, zo luidt de legende, ja.
0: Het zit natuurlijk veel genuanceerder.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, en dat is dus eigenlijk dan dat nieuwe begin.
1: Ja. Precies, ja. En nou, dat heb ik in mijn boek ook beschreven aan de hand van een paar schrijvers die heel erg bezeten waren van nieuw begin. En hoe je ziet eigenlijk dat de politieke realisatie van het nieuw begin ook de denkers over het nieuw begin uiteindelijk opslorpt. Dat zijn mensen die uiteindelijk niet passen in dat nieuwe begin en dan worden afgevoerd zoals dat ging in de vroege en de late jaren van de Sovjet-Unie.
0: Dus wordt een soort tunnelvisie eigenlijk, dat
1: ja,
0: nieuwe begin.
1: Precies, ja.
0: Ander voorbeeld, Stunde Null.
1: Ja.
0: Dat is ook een nieuw begin, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Een heel ander gevoel dan yes, een nieuwe tijd breekt aan.
1: Eigenlijk het tegenovergestelde, want de Russische revolutie is...
0: Wat is Stunde Null?
1: Wij vernietigen alles en beginnen nieuwe tijd. En Stunde Null was in Duitsland het gevoel dat alles vernietigd was.
0: Na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, 1945. Dat de Duitse samenleving opnieuw moest worden opgebouwd uit de ruïnes van het Derde Rijk. Ja.
0: Nou heb jij voor dit boek De Ochtend gebruikt om over geschiedenis te vertellen. Eerder schreef je al het boek Roedel, waarin je de geschiedenis van Joegoslavië vertelde. Aan de hand van dieren, honden van Tito bijvoorbeeld, ezeltjes, wolven. Mm-hmm. Wat heb je eraan eigenlijk om op zo'n manier, hè, met een ongebruikelijke invalshoek, want dat is het, kun je zeggen, naar geschiedenis te kijken? Wat voegt dat toe? Of waarom is dat voor jou belangrijk?
1: Nou, in eerste plaats omdat ik zelf dat soort boeken leuk vind om te lezen, dus dan ga ik ze ook schrijven. In tweede plaats, ik zou het heel interessant vinden om geschiedenis veel breder te zien. Dus niet alleen maar oorlogen en veldslagen.
0: En kopstukken.
1: En kopstukken. En zelfs niet alleen sociaal-maatschappelijke thema's, maar inderdaad ook nog het niet-menselijke daarin meenemen. En eventueel het plantaardige, waar we het eerder vandaag ook al over hadden.
0: De Japanse duizendknoop.
1: Bij wijze van spreken, ja. Ja, ja, ja. En dat wordt lastig, want soms, ja, de Japanse duizendknoop laat niet veel bronnen achter. Nou, behalve dan de vernietiging van die wegen.
2: Asfalt, ja.
1: Maar wel... En dan kom ik weer terug bij het begin van het verhaal. We gebruiken heel veel metaforen uit de planten en uit de dieren in onze ervaring van het verleden en onze beleving van het verleden. En dat vind ik ook interessant om dat nog eens een keer extra onder de loep te nemen. Van wat bedoelen we nou eigenlijk met al die metaforen?
0: Ja, ja, ja. En wat komt daar dan uit voor jou? Zeg maar, wat kleurt, hoe kleurt die geschiedenis dan? Daardoor, door die blik.
1: Nou, dat we de metaforen niet alleen achteraf opplakken, maar dat we ze ook, dat ze ook sturend zijn. We hadden het bijvoorbeeld eerder over Musk vandaag.
0: Ja.
1: Die heeft dat idee dat we alles moeten versnellen en dan komt er een nieuwe tijd van de tech-koningen. Dat is dus ook een gevaar. Dus het idee om te denken, we gaan een nieuwe tijd beginnen, zie ik ook als een gevaar. Misschien is dat een heel klein politiek boodschapje in mijn boek.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, het verlangen naar een nieuw begin heeft ook een duistere kant eigenlijk.
0: Ja.
1: Het idee dat er iets opgeruimd moet
0: worden. Zou verval ook een invalshoek kunnen zijn?
1: Ja.
0: Voor jou?
1: Ja, verval. Ja, ja, verval. Ik ben een groot liefhebber. Nou, nee. Ik denk dat we beter moeten kijken ook naar verlies. Dus de geschiedenis gaat niet alleen over momenten, maar ook dingen die dan verloren gaan.
0: Ja, en vooral
1: die
0: ook
1: mee,
0: ja, eigenlijk
1: meespelen in ons heden eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb op de flap staat dat ik een van de mooiste ochtendfenomenen vind ik de molshopen. Als je 's ochtends het gordijn open doet, je denkt, daar ligt het gazon, echt schone lei. En wat vind je? Een molshopen. Nou, dat is een beetje zoals de geschiedenis ook is. Er is altijd nog iets wat opborrelt van het verleden. En daarmee maakt het nieuw begin altijd ook een oud begin.
0: Ja, het is eigenlijk voortdurend heel dubbel.
1: Ja, precies. Ja, Januskop, twee kanten op.
0: Je zit met een erfenis, maar je zit ook met wat er nog komt.
1: Precies.
0: Komen gaat, ja.
1: Ja.
0: En wat helpt dit om de geschiedenis beter te begrijpen? Of is dat niet per se het doel?
1: Ik zou
0: deze manier van kijken bedoel ik. Hè?
1: Ja, met deze manier van kijken. Nou, ik zou dus inderdaad willen adviseren om ook vaker de metaforen onder de loep te nemen.
0: Ja.
1: En niet voor klakkeloos aan te nemen, want ze hebben ook een sturende werking. Ja. Ja.
0: Hartelijk dank. Guido van Hengel. Het boek Dageraad, geschiedenis in ochtendlicht, ligt nu in de winkels.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Arjen Wapenaar is 63 jaar oud, Burg Haamstede in Zeeland. Adviseur in telecommunicatie bij Rijkswaterstaat. Vaart met oude zeilschepen, speelt baritonsaxofoon in een fanfare.
3: Eén correctie, adviseur interne communicatie.
0: Interne communicatie.
3: Anders als in telecommunicatie.
0: Ja, zeker.
3: Maar goed.
0: Dat zit verkeerd verstaan, denk ik aan de telefoon. Interne communicatie. En baritonsaxofoon, wat een mooi leven. Als ik dat zo helemaal...
3: Ik heb een prachtig leven.
0: Ja, toch?
3: Zeker, ja. Ja.
0: En natuurlijk alle tijd om het nieuws te volgen. Of is dat, want het is best druk, zie je.
3: Ja, vroeger was ik een nieuwsjunk. Wilde ik echt niet het 8-uur-journaal missen. Tegenwoordig is wat minder, maar...
0: Ja, het is ook niet meer nodig toch, om een nieuwsjunk te zijn, het 8-uur-journaal per se.
3: Alles heb je al gelezen online.
0: Ja, daarom. Ja. Goed, we gaan eens kijken of dat zijn vruchten afwerpt voor een mooie uitslag van deze quiz. Want er staan op het bord, zeg ik even, 36 punten. Neergezet door David van den Berg uit Bodegraven. 36 punten, dat is de uitdaging.
4: The biggest tournament in the world, the FIFA World Cup, will kick off today.
5: The world stops for 40 days, no matter who you are or where you are.
6: Always a pleasure to come to this amazing stadium.
7: Een immense stadion waar de sfeer fantastisch is.
8: All Mexico, maybe with an opening here, and that is the only goal of the World Cup.
0: Ja, het WK is dus officieel begonnen. Mexico won met 2-0 van Zuid-Afrika in de openingswedstrijd. Vraag 1, maar welk land won de andere wedstrijd van gisteren? Er was er nog één.
3: Ja, dat was... mijn god, blackout.
0: Nu al?
3: 2-1, gewonnen door Zuid-Korea.
0: Ja, hartstikke goed. Zie je wel, je komt er wel als je even tijd hebt. Dat won met 2-1 van Tsjechië. Vraag 2. Overigens ging het er niet lichtzinnig aan toe tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die eerste wedstrijd dus. Hoeveel rode kaarten werden daar uitgedeeld? 3 stuks, ja. Vandaag mag gastland Canada aantreden tegen Bosnië en Herzegovina. In vraag 3, nu komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
9: SpaceX is set to go public tomorrow in what's expected to be the largest IPO in history. A move that could make Elon Musk a trillionaire.
10: $1 trillion is 10 billion $100 bills. If you stack them up, the pile would be almost 700 miles high. As tall as 123 Mount Everest.
0: Ja, vraag 3. In New York maken ze zich op voor de grootste beursgang ooit. We hadden het er in Stand.nl ook al uitgebreid over. De aandelen van SpaceX gaan hoeveel dollar per stuk kosten?
3: $135
0: Ja. Het bedrijf van Elon Musk haalt daarmee naar verwachting zo'n $75 miljard op. Vraag 4. Overigens wordt er door beursanalisten ook alweer vooruitgekeken, want er staan meer megabeursgangen op de rol. Naast OpenAI, AI, wil welk ander AI-bedrijf naar de beurs?
3: Geen idee, pas.
0: Anthropic. En hoeveel dat moet gaan opleveren, dat is nog niet bekend. Vast ook heel veel geld. Vraag 5. Daarin komt weer een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
11: Er staat hier geen pinautomaat met gratis geld op dit ministerie. Dus we zullen moeten kiezen. En dat zijn we nu precies aan het doen. Hoe kunnen we het geld zo goed mogelijk uitgeven voor Nederland? Voor de Nederlandse automobilist, voor de woningzoekende, voor de economie?
3: Ik denk dat het mijn eigen minister is, minister Karremans van INW.
0: Ik denk het ook. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur, inderdaad. Hij reageerde op het geldgebrek bij zijn ministerie. Zou raar zijn als je niet weet.
3: Had ik maandag niet op kantoor mogen
0: komen. Precies. Nee. Bij de volgende vraag is er een extra puntje te scoren. Dat is vraag 6. Er is namelijk een moeilijke vraag en er is een makkelijke vraag. De moeilijke vraag levert 2 punten op als je die goed hebt. De makkelijke 1 punt. De vraag is dus even, wordt het makkelijk of moeilijk?
3: No cuts, no glory. Moeilijk.
0: Heel goed. Karremans heeft geen geld om 4 grote woningbouwlocaties bereikbaar te maken met wegen en spoorlijnen. Zijn ministerie van Infrastructuur kampt namelijk met een gat van hoeveel miljard euro?
3: Volgens de rekenkamer 34 miljard.
0: Nee, het is wel echt wel wat meer. Het is 80 miljard euro. Zo, dat is schrikken.
3: Ja.
0: Ja, en daar werk je dan voor.
3: Ja.
0: Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten scoren. Die krijg je als je meteen bij de eerste aanwijzing weet welke persoon uit het nieuws wij zoeken. Dus over wie dit gaat. Je krijgt cryptische aanwijzingen. Naarmate je langer wacht met het geven van een antwoord krijg je ook minder punten. Als je tot het laatst wacht, krijg je maar 1 punt. Dus het is zaak zo snel mogelijk een naam te roepen. Maar wel zorgvuldig zijn, want als je wat eenmaal hebt gezegd, dan kun je niet meer terug. Vraag is dus over wie gaat dit?
12: 4.
13: Ik zal waarschijnlijk niet zo hoog van de toren blazen.
12: 3.
13: En heb wel actieve herinneringen nodig vandaag.
3: Mark Rutte.
0: Zou het voor 2 punten, maar mijn teflonlaag, nou, ja, weet het eigenlijk al, hè, zal hoogstwaarschijnlijk wel intact blijven. En voor 1 punt, ik verschijn vanmiddag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Komen wij inderdaad uit bij Mark Rutte. En dat betekent dat je een factor hebt van 7 na deze eerste ronde. 36 punten, hè? Ja. Dat was de uitdaging. Nou, dan moet je dus 6 vragen goed hebben in de tweede ronde om daar bovenuit te stijgen. En dat is toch echt wel haalbare kaart. Komt hij aan, tweede ronde.
2: Nationale nieuwsquiz.
0: In welke stad zijn zeker 400 mensen geëvacueerd na een explosie?
3: Amsterdam.
0: Dat is goed. De documentaire De Afhaal Chinees thuisbezorgd won welke prestigieuze tv-prijs?
3: Zilveren Lipkoff schijf.
0: Dat is ook goed. Welk raceteam heeft volgens de FIA de beste verbrandingsmotor van de Formule 1?
3: Red Bull.
0: Red Bull is goed. In welke Belgische stad geldt een verbod op deelstepjes?
3: Brussel.
0: Brussel is goed. Medewerkers van welke ziekenhuis mogen weer uit Hanta-quarantaine?
3: Pas.
0: Dat is het Radboud UMC. Het kabinet is tegen een nationaal verbod op wat voor plastic?
3: Wegwerpplastic.
0: Wegwerpplastic is goed. Argentijnse voetbalfans met een geweigerd Amerikaans visum krijgen een gratis wat?
3: Pas.
0: Een televisie. Er is kritiek op welke ruimtevaartorganisatie vanwege een volledig mannelijke crew?
3: Aztec.
0: NASA. In welke Overijsselse plaats is na een referendum toch een AZC-locatie gevonden?
3: Diepeveen.
0: Haaksbergen. In de pluimveesector is wat inmiddels voor het hele land opgeheven?
3: Pas.
0: Dit was echt wel heel spannend.
3: Niet gered.
0: Je had er nog 1 nodig.
3: Ja, ja.
0: Je hebt 5 vragen goed. 7 ja. maal 5 is 35 punten. En er stonden 36 punten.
3: Ja. Ik wist die vraag over het restaurant, maar goed.
0: Ja, die komt nog. Daar waren we nog
3: sorry.
0: Niet.
3: Oh, ja.
0: Sorry. Hé, wat jammer zeg.
3: Ja.
0: Ja, je was echt heel dichtbij. Ja.
3: Gewoon niet goed genoeg.
0: Nee. Nou ja, in ieder geval is David van den Berg de winnaar deze week. Goedemorgen, David.
12: Goedemorgen.
0: Ja, dat was even spannend.
12: Ja, nou, nogal inderdaad.
0: Ja, op 1 puntje na heb je gewonnen. Dus echt met de hakken over de sloot.
12: Ja, precies genoeg.
0: €100 zijn voor jou. Wat ga je daarmee doen?
12: Nou, ik kan wel heel weinig zeggen dat ik ga sparen. Maar ik ben ook een student, dus dit weekend zal het op zijn.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Aan bier dus, of zo, dan?
12: Ja, zoiets. Dat moet nog maar blijken, hoor.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. En heb dan een heel erg leuk weekend.
12: Ga ik doen.
0: Drink niet te veel, want dan krijg je weer een kater van. En dan kom je in de dageraad van mijn spraakmaker terecht, die dan wat minder mooi is. In ieder geval de eeuwig groen, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En geniet daar vooral dan van. Oké, dankjewel voor jouw deelname. Hartelijk dank ook voor de gasten hier aan tafel. En onze spraakmaker in het bijzonder natuurlijk, Guido van Hengel. Fijn dat je er was en veel succes met je boek. Wat wordt het volgende, zeg maar, de volgende invalshoek? Weet je dat al?
14: Ik ben bezig met 3 stripverhalen over ongedierte.
0: Ongedierte in de geschiedenis?
14: Nee, ja, nou, meer nu eigenlijk. Ja,
0: ongedierte nu?
14: Ja.
0: Oké, dat is een breed begrip.
14: Ja, ja.
0: Sven Kokkelman zometeen na het nieuws. Goedemorgen Sven, wat ga jij zo doen?
15: Kaljan, goedemorgen. Weet je alles inmiddels over het Europese migratiepact?
0: Ja hoor, behoorlijk.
15: Oh ja, nou dat geldt niet voor een van de mensen die het moet gaan uitvoeren. Hans Leijtens is namelijk de baas van Frontex. Die zit nog met een paar vragen. En die vragen gelden misschien ook voor Jeroen Lenaers, de chief whip van de Christendemocraten. Een van de machtigste Europarlementsleider van Nederland in dat Europees parlement. Met hen ga ik praten in Sven op 1.
0: Na het NOS-journaal met Lieselot Thomassen. Fijn weekend.
16: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool, heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand en de chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. En de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. Het gerechtshof wees eerder het verzoek van andere advocaten om zich iets korter dan anderhalf jaar in te lezen af.
15: ANWB Verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Bij de Duitse grens staan files door controles. En de opvallende files op een rijtje: op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 9 kilometer tussen Beest en Zaltbommel, een kwartier vertraging. Een uur vertraging zowat op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort. 7 kilometer lang door een ongeluk met 2 vrachtwagens en een bestelauto zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, 20 minuten vertraging tussen afrit Schaarsberg en Knoopend Waterberg, 2 kilometer file. En de N31 Drachten richting Leeuwarden, die is helemaal dicht tussen de A7 en Drachten door een gekantelde tankwagen. Gaat lang duren, omrijden kan via de A7 en de A32.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
18: Dames en heren, goedemorgen. Eindigt vandaag de asielchaos van de afgelopen 10 jaar... zoals verantwoordelijk eurocommissaris Magnus Brunner gisteren voorspelde. In elk geval gaat vandaag het migratiepact in, met hoge verwachtingen, zeker ook vanuit politiek Den Haag. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie zei vanochtend bij de inloop van de ministerraad dat hij in elk geval verwacht dat er fors minder nareizigers naar Nederland zullen komen vanwege strengere regels. Als onderdeel van de Nederlandse implementatie van dat pact, elk land moet dat pact vertalen naar nationale wetgeving. Maar veel losse eindjes zijn er ook nog. Reden om vandaag te gaan praten met Jeroen Leenaars, dat is de chief whip van de ChristenDemocraten in het Europees Parlement, nauw betrokken bij de totstandkoming van het migratiepact. Man ook met korte lijnen naar commissievoorzitter Ursula von der Leyen en ook met partijgenoot Brunner. En met Hans Leitens. Hij is voormalig commandant van de Koninklijke Marechaussee. Was ook nooit de baas van de Belastingdienst, zo kent u hem nog. Maar nu al een tijdje de baas van Frontex, de Europese organisatie die gaat over de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. Hij zetelt tegenwoordig in Warschau, waar het zo te zien het weer ook niet is om over naar huis te schrijven. Meneer Leijters, goedemorgen, om met u te beginnen.
19: Goedemorgen.
18: Wat zijn eigenlijk de laatste cijfers over de instroom?
19: De instroom, althans in de zin van irreguliere instroom, daar kijken wij met name naar, die loopt al een paar jaar terug. Die is met name in de begin jaren van de jaren 20, dus 21 en 22, enorm gestegen.
18: Ja.
19: Afgelopen jaren instroom terug naar min 37% en min 17%. En nu, vergeleken met vorig jaar in 2026, min 40%.
18: Dus de asielinstroom, mag je het zo omschrijven, is met 40% gedaald de laatste 5 maanden?
19: Nee. Er is wel een verschil tussen wat wij zien aan de grenzen en de instroom in het asielsysteem. Want die komen ook uit, laten we zeggen, langs normale weg Europa binnen.
18: Ja.
19: Dus waar wij vooral naar kijken is de irreguliere instroom. En die loopt al een aantal jaren terug.
18: Maar wat is irreguliere ja, instroom dan? Ja. Ja, nee, waarom zou je het makkelijker... U komt bij de Belastingdienst vandaan. Als je het makkelijker kunnen we het niet maken, maar... Of leuker kunnen we het niet maken, makkelijker
19: ja,
18: wel.
19: Precies. Ja, precies. Ik heb wat geleerd sindsdien.
18: Ja.
19: Nee, maar het gaat om het feit dat dat zijn mensen die proberen niet langs de normale weggrenzen over te overschrijden, maar juist te ontsnappen aan die controles. Dus proberen de grens over te gaan waar het niet wordt gecontroleerd.
18: Juist, dus mag ik dan constateren dat bootjes, illegale asielsmokkel, mensenhandelaren, dat traject, zal ik maar zeggen, dat deel met 40% is afgenomen?
19: Correct, ja.
18: Om hoeveel mensen gaat het dan nog de afgelopen 5 maanden?
19: Vorig jaar zaten we op 180.000 ongeveer. Dat loopt dus nu weer terug.
18: Ja.
19: Het is wel een beetje seizoensafhankelijk, maar we vergelijken jaar op jaar. Dus dan zou het kunnen zijn dat we dit jaar onder 150.000 in Europa uitkomen.
18: Juist, dus de irreguliere instroom loopt terug. Zelfs in de zomer.
19: Correct.
18: We moeten ook praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, eerst nu ook even naar Jeroen Leenaars. Goedemorgen vanuit Brussel.
20: Goedemorgen.
18: Magnus Brunner is uw partijgenoot. Hij zei gisteren in interviews met meerdere media, waaronder ook de Telegraaf, de chaos eindigt vandaag. Is dit weer een loze belofte of heeft hij volkomen gelijk?
20: Hij heeft volkomen gelijk. Al denk ik wel dat we er ook rekening mee moeten houden dat niet alle chaos meteen vanaf vandaag opgelost is.
18: Dan heeft hij dus niet volkomen gelijk.
20: Nee, maar het is ook geen loze belofte. En ik had 2 opties.
18: Ja.
20: Omdat ik denk oprecht dat deze hervorming, dit nieuwe pact, gaat echt een oplossing bieden voor die chaos. Maar ik heb ook al vaak gezegd deze week, het is niet dat we vandaag met een schone lei beginnen. Nee. Al die lidstaten hebben uitdagingen op het gebied van asiel. Die zijn niet bij toverslag verdwenen vandaag. Nee. Dus daar zal ook nog wel wat tijd voor nodig zijn.
15: Nou ja, en niet alle landen zijn nog klaar. Maar goed, als je aan de... Ik begrijp echt wel dat als je eurocommissaris bent belast met dit dossier, dat je niet van tevoren gaat zeggen, ik twijfel of het wel gaat lukken. Nee. Want dan komt er natuurlijk nooit iets van terecht. Maar om nou te zeggen, alle chaos is in één keer verdwenen, gaat misschien ook wel wat ver.
20: Nou, maar ik denk wel ook, wat ik zelf heel belangrijk vond, gisteren stond er bijvoorbeeld een interview, ook in Trouw, met de Griekse minister van Migratie.
15: Ja.
20: En die zei daar letterlijk, wij willen geen transitland meer zijn. Wij willen met dit nieuwe pact samen met landen als Nederland deze uitdaging aanpakken. En wij willen onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Ja. En dat wil ik ook graag tegen de Nederlandse mensen zeggen.
15: Ja.
20: En als je dat vergelijkt met de uitspraken ook vanuit landen als Griekenland, Italië, die we de afgelopen 10 jaar gezien hebben.
15: Ja,
20: dan geeft het wel heel veel vertrouwen dat we er nu samen die chaos gaan beëindigen.
15: Oké, over de checks en balances van het systeem en ook de naleving en de controle op de naleving komen we zo nog te spreken. Eerst maar even naar de dagelijkse praktijk. Meneer Leijters, weet u eigenlijk precies wat u moet gaan doen als Frontex vanaf vandaag?
19: Zeker, want ons mandaat verandert eigenlijk niet. Dus wat wij doen is het ondersteunen van de lidstaten en een aantal derde landen, maar die staan even buiten het pact. Bij de grenscontrole, bij de terugkeer, bij het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en bij het delen van informatie. Dus dat verandert niet, maar de setting verandert natuurlijk wel. En we zien dat die politieke ambitie, de juridische werkelijkheid, moet nu worden vertaald naar een praktische opzet. Die hebben we echt uitgebreid getest met een aantal landen.
15: Ja.
19: Dus we weten wel waar we het over hebben.
15: Ja.
19: Maar de praktijk moet nog wel even uitwijzen hoe dat er in de praktijk ook gaat uitzien.
15: Wat verandert er voor u?
19: Nou, nogmaals, het mandaat verandert niet. Dus wat wij deden,
15: nee, de praktijk
19: blijven
15: bedoel
19: we
15: ik.
19: Doen. Ja, nee, maar dat is ook wat ik bedoel. Dus in de praktijk verandert daar niet zoveel mee. Maar wat natuurlijk verandert is dat het nu... maar we zaten al aan de buitengrens, hè, dus dat verandert voor ons niet. Wij zitten niks in het binnenland van Europa, in het Schengengebied. Dus dat blijven wij daar doen. Maar de opzet en ook de infrastructuur verandert wel. En natuurlijk de processen en procedures veranderen. Die worden korter, die worden strakker. Dus dat betekent wel dat we ook, laten we zeggen, in de operatie een discipline aan de dag moeten leggen, die ook ervoor zorgt dat we binnen de termijnen gaan leveren.
15: Ja, als ik het goed heb begrepen, gaat u zich meer bemoeien ook bij de intake van nieuwe asielzoekers, dus in die aanmeldcentra aan de buitengrenzen. U was natuurlijk van oudsher ondersteuner van nationale overheden en ook een beetje waakhond om te kijken of het allemaal wel volgens de regels verliep. Maar u gaat nu ook meer meehelpen bij het afnemen van die data, paspoortgegevens, vingerafdrukken en dat soort dingen. Maar we weten ook dat nog niet alle landen klaar zijn met zo'n aanmeldcentrum aan de buitengrenzen. Dus wat gaat u dan in die landen doen?
19: Ja. Nee, maar kijk, dat verandert eigenlijk niet. Wat we deden, blijven we doen. Dus onze rol verandert niet. Dus ook onze ondersteuning verandert niet in de praktijk. Hè. Dus inderdaad identificatie, verificatie, biometrie afnemen, registreren van migranten, dat blijven we doen.
15: Ja.
19: Wat we nu wel hebben is, en we hebben natuurlijk meer in het kader van het pact. Hè, dus er zijn wat extra... er is wat nadruk gekomen op een paar landen. Maar laten we het voorbeeld geven van Griekenland.
15: Ja.
19: Nu al in Griekenland zijn wij degene die 70% van de intake registreert.
15: Ja.
19: En dan praat niet over de asielprocedure, dat is niet mijn mandaat, maar de aankomst van de migranten en alles wat er moet gebeuren voordat ze de procedure ingaan.
15: Ja.
19: In 70% van de gevallen deden het al. Ja. Dat zullen we ook blijven doen, zeker.
15: Ja. Maar u wordt ook straks verantwoordelijk voor het terugbrengen van mensen die hier niet horen te zijn naar de uitzethubs, toch?
19: Niet naar de hubs. En overigens doen we dat ook op verzoek van de landen. Dus ook daar zijn de landen in de lead. En wij ondersteunen ze daarbij.
15: Ja.
19: Maar dit biedt wel een aantal nieuwe mogelijkheden die nog niet helemaal operationeel zijn uitgewerkt als het gaat om hoe terugkeer plaatsvindt.
15: Ja.
19: Frontex mag overigens niet. Ons mandaat is niet. Wij mogen niet ondersteunen bij het terugbrengen van vreemdelingen, van uitgeproduceerde asielzoekers van een derde land naar een ander derde land. Ons mandaat staat daar niet toe.
15: Ja.
19: Mogen ze wel helpen terug te brengen naar een land van oorsprong.
15: Ja. Ja?
19: Maar niet van een ander land naar een ander derde land, zeg maar.
15: Juist, dus als mensen hier niet welkom zijn en ze worden straks, als die uitzethubs er zijn, naar die uitzethubs verwezen, dan zorgt u niet voor het transport. Dat mag u niet.
19: Wel. Dat zou wel mogen.
15: Oh.
19: Maar niet van de hubs naar een ander derde land.
15: Nee, exact. Oké, dan heb ik het goed begrepen.
19: Ja.
15: De vraag is, meneer Leijners, waar zijn die hubs? Die zijn er namelijk nog niet. En dan is de vervolgvraag, wanneer is de eerste daar?
20: Nou ja, ik denk dat als het gaat om terugkeer, is het natuurlijk belangrijk. Daar moet de wetgeving nog afgerond worden. Volgende week in Straatsburg gaan wij in het Europees Parlement daarover stemmen. Dan gaan we dat aannemen. Dan ligt die wettelijke basis er. En dan kunnen lidstaten dat gebruiken om hubs te gaan creëren.
15: Ja.
20: En Nederland zit in een kopgroep in Europa met landen als Griekenland om met derde landen die afspraken te maken.
15: Ja, Griekenland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken, als ik me niet vergis.
20: Ja.
15: Dat zijn de landen. En minister Van der Brink heeft gezegd, ik hoop dat we voor het einde van dit kalenderjaar dan toch zicht hebben op de eerste hub. Denkt u dat het zo snel zal gaan?
20: Ik hoop dat. Als de minister dat zegt, heb ik daar geen reden om aan te twijfelen. Maar het is natuurlijk belangrijk dat dat ook op een goede manier gebeurt. Dit is een nieuw instrument, wat we pas volgende week daadwerkelijk gaan maken.
15: Ja.
20: En het is heel belangrijk dat zeker de eerste terugkeerhubs die je neerzet, dat die ook op een hele goede manier functioneren en dat daar ook het draagvlak voor blijft bestaan, zodat het ook een belangrijk instrument kan worden om mensen terug te laten keren nadat ze hier geen recht op asiel krijgen.
15: Maar goed, dan zijn die terugkeerhubs natuurlijk wel een absolute voorwaarde voor het slagen van dat hele migratiepact. Althans het idee daarachter, namelijk als mensen hier niet mogen zijn, moeten ze elders naartoe. En dus moeten ze naar een andere plek. Dat is voortdurend zijn dat de communicerende vaten geweest.
20: Absoluut.
15: Dat gaat in Europa altijd alles achterstevoren, althans vaak wel. Dus laten we zeggen, wat je echt nodig hebt om het tot een succes te maken, wordt van de week pas overgestemd.
20: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat we hebben
15: dit is toch feitelijk juist, er wordt toch van de week pas overgestemd?
20: Ja, dat is waar, maar wat ik bedoel is, het pact heeft in zichzelf, ook zonder die nieuwe regels op terugkeer, al heel veel waarde. Juist omdat het die Europese landen weer met elkaar laat samenwerken in plaats van de chaos die we de afgelopen 10 jaar gedaan hebben.
15: Ja.
20: Ik ben het volledig met u eens dat het pact op de lange termijn gaat niet werken als we niet ook erin gaan slagen om terugkeer beter te doen. Op dit moment gaat 20% van de mensen die geen asiel krijgen, gaat maar terug naar het land van herkomst.
15: Ja.
20: Dat moet absoluut verbeteren.
15: Ja.
20: Willen we dat pact houdbaar houden? En daar zijn die terugkeerhubs een belangrijk onderdeel van.
15: Ja.
20: En die worden nu ook op korte termijn dan mogelijk.
15: Ja, mogelijk, maar ze zijn er nog niet. Weet u hoeveel er nodig zijn?
20: Dat zal heel erg afhangen van de afspraken met de landen. Welke afspraken je kan maken over de omvang.
15: Ik kijk naar de cijfers. Ik kijk naar de instroom en naar de mensen die dan zich melden bij meneer Leijtens voor de eerste intake als ze aan land komen aan de buitengrens. Of het nou via een luchthaven is of via een zeehaven of via een strand of waar dan ook. Dan heb je een aantal mensen dat zich meldt. Een aantal mensen mag door naar de reguliere procedure, namelijk als ze enig uitzicht hebben op een status. En mensen die weinig kans maken op een asielstatus, die moeten terug. En die moeten, als ze niet naar het land van herkomst kunnen, omdat die landen ze niet terugnemen, moeten ze naar een uitzendhub. Zo heb ik het toch goed begrepen?
20: Ja, klopt.
15: Dus dan is het toch afhankelijk van het aantal mensen dat zich aanmeldt, hoeveel uitzendhubs je nodig hebt en hoe groot die dan moeten zijn?
20: Zeker, maar dat zijn natuurlijk geen stabiele cijfers. Het aantal aanvragen, dat gaat op en neer. Het aantal afgewezen verzoeken gaat op en neer.
15: Ja.
20: En voor ons is het allerbelangrijkste, het is een nieuw instrument.
15: Ja.
20: Je moet met één terugkeerhub beginnen ergens en laten zien dat goed werkt.
15: Ja.
20: En dan kun je ook dat instrument verder doorontwikkelen, zodat het een echte oplossing wordt voor het probleem van terugkeer.
15: Ja. Is er al zicht op zo'n uitzethub?
20: Nou ja, de minister van Asiel, zoals u zegt, is daarmee bezig met een aantal Europese landen. Ze zijn ook in gesprek, zoals ik begrijp, met een aantal landen buiten Europa.
15: Ja.
20: En ik kijk uit naar de details die daarover gedeeld zullen worden.
15: Goed, hopelijk binnenkort. U bent niet van gisteren. U zit niet als een soort pennenlikker in dat Europees parlement af en toe een hand op te steken. U bent ook op de achtergrond heel erg betrokken bij al die vormen van overleg. U was gisteren ook nog in de Tweede Kamer, waar u trouwens niet echt in debat mocht. Ben je een keer in de Tweede Kamer, kun je een keer een echt debat voeren. Anders dan in het Europees parlement word je weer niet geïnterrumpeerd.
20: Dat was heel jammer.
15: Ja, zeker. Maar goed, dat terzijde.
20: Ging het niet over, maar nee. Heel jammer inderdaad.
15: Ja. Ja, maar goed, u weet dan donders goed de vlag erbij hangt. Is er al zicht? Zijn het beginnende gesprekken? Zijn ze in een wat gevorderder stadium? Is het einde van de tunnel inmiddels in zicht? Is er bijna een soort memorandum of understanding, zoals dat dan heet in uw termen?
20: Het is een cliché, maar je moet een broedende kip niet storen.
15: Ja.
20: Dus ik denk dat het belangrijk is dat die ministers hun werk doen.
15: Ja.
20: En dat ze zo snel mogelijk met die terugkeerhubs komen.
15: Ja, wat gebeurt er eigenlijk als zo'n terugkeerhub vol zit? Je hebt er eindelijk één en dan zijn er te veel mensen en dan zitten ze vol. Dan mogen er maar 3 maanden blijven en dan?
20: Nou, in principe blijven ook onder de... ligt er een beetje aan welke afspraken lidstaten natuurlijk maken met derde landen. Die zijn niet heel erg, heel erg beperkt opgeschreven. Dus er zitten mogelijkheden om dat te verlengen. Ja. Maar het is natuurlijk wel het idee dat zo'n terugkeerhub ook moet leiden tot terugkeer. Ja. Wat vooral het goede eraan is, is dat op het moment dat mensen niet terug kunnen keren en ze zijn in Europa, heb je grote kans dat ze in de illegaliteit verdwijnen binnen Europa of alsnog gaan asiel shoppen in Europa. Op het moment dat ze in andere landen zijn en ze zouden verdwijnen, ze zouden daar niet meer willen blijven, dan zijn ze ook daar in de regio waar ze uiteindelijk moeten terugkeren.
15: Juist. En meneer Leijtens, is er nog iets wat u nodig hebt van de lidstaten om uw werk goed te kunnen doen met het oog op de uitvoering van dat migratiepact? En de toekomst die daarbij hoort?
19: Nou ja, kijk, als je kijkt naar het lijstje landen waar wij wat actiever dan voorheen aan de slag gaan, dan zie ik dat een aantal landen zijn behoefte nog niet heel goed heeft gepreciseerd. Daar houd ik gewoon echt wel rekening met het feit dat we snel moeten kunnen reageren als zich een vraag voordoet. Mm. Heel veel landen vertrouwen op hun eigen capaciteit en dat is prima. Wij zijn bedoeld als ondersteuning, als aanvulling daarop. Ik denk nog wel dat wij hier en daar wat extra verzoeken zullen krijgen snel opkomen en ook snel moeten worden geadresseerd door ons. Ja. Dus ik hoop dat ze ons op tijd in de gelegenheid stellen om dat te doen, want ook wij hebben wat tijd nodig om te reageren. Maar ik moet eerlijk zeggen, ook onze hele, laten we zeggen, de test die we gedaan hebben, bijvoorbeeld met Italië op Lampedusa, hebben echt met echte cijfers kunnen werken. Mm. En dat zag er wel goed uit. Dus ik heb echt wel vertrouwen dat we dat wat we al kunnen, juridisch en operationeel, dat we dat ook goed kunnen doen. Maar er blijven altijd open eindjes. En eerlijk gezegd, we praten hier over de startlijn, niet over de finishlijn van het pact. Dus we moeten echt wel stap voor stap ook goed blijven kijken naar hoe doen we het met elkaar. Goed evalueren en goed de plan ook aanpassen als het nodig is.
15: Ja, dan bent u strikt genomen natuurlijk een uitvoeringsorganisatie. Toch?
19: Ja.
15: En uitvoeringsorganisaties hebben altijd twee wensen: meer geld en meer mensen. Hoeveel geld hebt u extra nodig en hoeveel extra mensen?
19: Nou, dan vrees ik toch dat ik een atypisch antwoord ga geven. Allebei
15: hoeveel
19: niet.
15: Geld hebt u minder nodig? Hoeveel geld gaat u teruggeven? En hoeveel mensen gaat u ontslaan?
19: Ja, dat gesprek heb ik met meneer Leenaars en zijn collega's in het Europese parlement de hele tijd. Nee, maar wij zijn in staat om met de middelen die we hebben ons werk goed te doen. Het is altijd keuzes maken. Dus we kunnen nooit overal zijn. Dus wij zoeken het veel meer in. Wat is nou een prioriteit? Kunnen we die hard maken? Ja. En het pact is nu prioriteit. Dus we zullen echt alles op alles zetten om daar te zijn waar het nodig is.
15: Goed, nou, zuinige Nederlander daar in Warschau bij de uitvoeringsinstantie voor de grensbewerking. Kom daar nog maar eens om in het hele Europese debat over de centen. Want ook dat gaat natuurlijk, of dat is eigenlijk al volop bezig, meneer Leenaars, in het kader van het meerjarig financieel kader. Ja. Ander onderwerp. Nederland is bloedzuggerijnig over het feit dat er maar, ik geloof, 37 miljard of iets in die orde van de 2200 miljard af is gegaan dat het Europees Parlement wil. Andere discussie, even terug naar de checks en balances in dit dossier. Want we hadden de Dublin-regeling. Namelijk mensen die zich aanmelden in een land en toch doorreizen naar, in dit geval bijvoorbeeld Nederland, en dus al een verblijfstatus hadden of in de procedure zaten in het land van binnenkomst, die zouden worden teruggestuurd. Nou, daar kwam in de praktijk geen bal van terecht. Nu hebben we daar iets voor bedacht, namelijk landen kunnen dat afkopen, zoals Nederland dat wil doen, met 20.000 euro per asielzoeker die we hier niet willen houden in de verdeling, in een soort Europese spreidingswet, zal ik maar zeggen. En dan moeten die landen waar ze zijn binnengekomen ze dus terugnemen. Op straffen van wat?
20: Kijk, heel even kort terug, want directeur Leijten was een beetje bescheiden daar. We gaan na de zomer ook op het gebied van Frontex dat mandaat herzien. En wat ons betreft komt daar wel degelijk meer geld en meer mankracht bij.
15: Hij heeft het voor niet Frontex nodig, zegt hij net.
20: Juist, nou, maar hij zei ook, we moeten keuzes maken. Wat ons betreft hoeven ze die keuzes dan niet meer te maken. Maar kunnen ze juist op al die gebieden waar we Frontex nodig hebben ook nog meer ondersteuning bieden dan ze nu al doen. Maar dat is inderdaad vooruitlopen op de zaken. Dat kunnen wij vanuit onze rol hier wel doen. Maar het is ook goed dat hij dat niet doet vanuit zijn rol. Okay. Waar het natuurlijk om gaat in de...
15: Ik zie je tevreden in gezicht nieuwe... in Warschau, moet ik zeggen. Ja.
20: Sorry?
15: Ik zie een tevreden gezicht in Warschau. Ja.
20: Ik heb alleen beeld van u, dus ik zie de heer Leijtens niet. Over de solidariteit binnen het pact. Want ik denk dat de belangrijkste was. Daarom heeft het ook 10 jaar geduurd voordat er een overeenstemming was. Omdat juist lidstaten over die solidariteit en die herverdeling van asielzoekers heel veel grote meningsverschillen hadden. Ja. Dus solidariteit is verplicht. Maar er zijn meerdere manieren om dat te doen. Dus Nederland kan inderdaad zeggen, wij kunnen ook in plaats van dat we mensen hier naartoe halen, kunnen wij geld sturen naar bijvoorbeeld Spanje en Griekenland. En dan kunnen we dus ook straks weer mensen die eigenlijk in Griekenland of Italië hadden moeten opgevangen worden, terugsturen.
15: Ja, maar wat als dat nou niet gebeurt? Wat als die landen dat nou niet doen? Want dat hadden we met Dublin ook afgesproken en toch kwam er niet veel van terecht. Dus wat nou als Italië, Griekenland...
20: Maar wat ik wil zeggen is, Dublin heeft relatief lang goed gewerkt. Ja. Totdat we in de situatie kwamen in 2015, 2016.
15: Ja, Syrië-crisis.
20: Meer dan een miljoen mensen per jaar naar Europa kwamen. En toen bleek dat gewoon in crisissituaties met name op geen enkele manier haalbaar is.
15: Maar de kern van de vraag die ik stelde is, wat is de strafmaatregel? Hoe kan de Europese Commissie, of laat ik het opener vragen, kan de Europese Commissie überhaupt landen een soort straf opleggen als ze zich niet aan de afspraken houden?
20: Ja, de wet is de wet en de Europese Commissie moet die handhaven.
15: Hoe?
20: Wat bij wel echt belangrijk is om te zeggen ook dat als een land in crisis is, dus als er ook in Griekenland bijvoorbeeld heel veel mensen aankomen en er zijn mensen vanuit Griekenland in Nederland, dan kan Nederland ook zeggen, wij houden die hier en dan gaat dat af van onze solidariteitsbijdrage. En dat kan in crisis zelfs voor een deel verplicht worden. Dus in
15: hoe voorkomen we nou dat we toch weer in de situatie komen dat mensen uit het zuiden van Europa, Griekenland, Italië, toch doorreizen naar Nederland, ondanks dat databestand met de vingerafdrukken en alles, en zich hier melden en dan zeggen wij hier, sorry, maar u hoort terug te gaan naar Italië of naar Griekenland. En Italië en Griekenland zegt, ja, het loopt hier allemaal vol, er zijn nog geen uitzethubs, de mensen komen binnen en we kunnen ze niet kwijt, we kunnen ze nu niet opnemen. Wat gebeurt er dan?
20: Maar goed, dat voorkomen we dus doordat nu in dat nieuwe pact die balans zit tussen de verantwoordelijkheid van lidstaten als Griekenland en Italië en de solidariteit vanuit landen als Nederland en Duitsland en Zweden. Ja. En beide kanten van dat pact moeten dus ook in de praktijk gebracht worden en dan kan dat op de lange termijn werken. Ja, en ik ben daarom ook oprecht heel blij met zo'n interview van de Griekse minister die dat ook daadwerkelijk expliciet zegt dat hij dat wil.
15: Ja, meneer Leijters wil iets zeggen.
19: Ja, misschien mag ik meneer Lennart ook aanvullen en steunen bij dit. Kijk, ook als Frontex brengen wij elk jaar kwetsbaarheden in kaart. Mm-hmm. En wij confronteren de landen daarmee. En over het algemeen zijn de landen echt wel in staat en bereid om stappen te zetten. Ik snap dat er heel veel nog te doen is en dat we kijken naar waar het niet goed gaat. Maar er is nu heel veel ambitie en die vertalen wij naar een operationele realiteit die neerkomt of we staan hier met elkaar voor. Ja. En als een van ons de zwakste schakel is, dan realiseren we ons dat we er allemaal last van hebben.
15: Ja,
19: en daar maken we echt stappen in. Ja. Dus ik snap dat u dat punt belangrijk vindt. Dat vind ik ook belangrijk, want uiteindelijk gaat het om over de hele keten moet je kunnen...
15: Het gaat over de geloofwaardigheid van het hele verhaal. Het gaat, en geloofwaardigheid zit hem in naleving. Vandaar mijn vragen. Dus op het moment dat je papier is prachtig en geduldig en je kunt met z'n allen daar allemaal handtekeningen onder zetten en handen opsteken in een grote vergaderzaal van een parlement. Maar op het moment dat er geen naleving is en landen lappen het aan hun laars, betekent het niks, toch?
19: Nee, maar mijn punt is juist, ik leef niet in die papieren werkelijkheid. Ik leef in de operationele realiteit. En daar zie ik professionals, maar ook hun bewindspersonen, die intentie hebben, we willen dit met elkaar goed doen. En dit is denk ik nog een keer bevestigd in het pact. En dat vind ik echt een heel belangrijk punt. Ja. Die ambitie is er. En die is ook wel eens niet geweest. En laten we het bouwen op die ambitie en die vertalen naar een juridische werkelijkheid, maar ook naar een operationele werkelijkheid. En daar ben ik juist heel positief over.
15: Maar ik wil niks afdoen aan het feit dat er na 10 jaar gesteggel eindelijk een doorbraak is en er echt een grote hervorming is in Europa op het gebied van asielmigratie. Het gaat mij om de praktische kant van de zaak en wat wij ervan gaan merken en of het ook allemaal gaat lukken. En als u dus ook nog toezicht houdt op de juiste gang van zaken, meneer Leijten, dat het gezondheidstechnisch ook allemaal in orde is, dat de procedures worden gevolgd, wat gebeurt er dan als Lampedusa volloopt, er is nog geen uitzendhub en het wordt daar vol? Wat gebeurt er dan?
19: Nou, ik heb er dus vertrouwen in dat die solidariteit dan echt wel zijn werk gaat doen. En al was het maar om de hele praktische reden dat we het echt met elkaar moeten doen, want niemand kan het alleen. Daarom is er ook een Frontex. Dan doen we ook de dingen die we doen. En ik ben er echt toch wel behoorlijk positief over. Ik geloof echt in de kracht van het gemeenschappelijke hier. En het blijft natuurlijk afwachten en er zullen hiccups zijn. We gaan onze tegenvallers krijgen, ook in de praktijk, ook politiek.
15: Ja.
19: Maar deze stap, ben ik met u eens, is zo belangrijk voor ons allemaal en gaat zoveel betekenen.
15: Ja.
19: Ondanks alles wat er nog gedaan moet worden, ik denk dat het echt een hele goede stap in de goede richting is.
15: Goed, en u krijgt dus extra geld en extra mensen, ook al hebt u ze niet nodig.
19: Ik heb meegeschreven, ja.
15: Ja, ja. Oké, nou, hebben die mensen ook iets te doen, vraag ik dan tot slot nog heel kort eventjes? Of?
19: Nee, zeker. Zoals ik net al zei, we moeten prioriteiten stellen. Dus we hebben zowel aan de grens, maar ook met terugkeer... meer vragen dan we kunnen beantwoorden.
15: Hans Leitens, de baas van Frontex vanuit Warschau. Hartelijk dank. En Jeroen Leenaerts, wanneer vertrekt u?
20: Waar naartoe?
15: Naar Hilversum, want ik zie u vanavond
20: weer. Oh ja, vanmiddag. Ja, ik zie u vanavond weer.
15: Ja,
20: dat wordt heel leuk.
15: Ja,
20: dan gaan we nog toch dat positivisme nog een beetje er terug inbrengen.
15: Dat gaat u dan in ieder geval doen. En dan ga ik kijken of het klopt. Goed?
20: Heel goed, dank u.
15: Hartelijk dank allebei. En hier gaat Lieke Lohman verder met Eén Vandaag. En ik zie u graag vanavond dus op televisie. En anders tot maandag.
1: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
21: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
22: Om tot de maatschappij te behoren, moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
21: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
22: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen, moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen, moet ik weer dat andere geregeld hebben.
21: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
22: Ik trek dat niet alleen. Ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
23: KRO NCRV.
21: Het huishoudboekje van een dakloze. Morgen om 14:00 in Pointer op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
24: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
25: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
26: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
25: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
26: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
31: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
32: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
31: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
33: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
34: Ik heb een buikpijn.
35: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
36: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
35: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
37: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: NPO Radio 1, 12:00.
0: Lieke Loman.
2: Goedemiddag. 400 mensen die vannacht hun huis moesten verlaten en 7 mensen die gewond raakten. De ravage is groot in Amsterdam na een explosie vannacht. Het zijn beelden die Marco, bewoner van de Schammenkamp in Rotterdam, gelijk weer doen denken aan die vreselijke dag daar 2 jaar geleden. We spreken hem zo in 1 Vandaag. Eerst het NOS Journaal. Met Casper Meijer.
3: De volwassene die gisteren om het leven kwam bij het verkeersongeluk in Zeeland is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8 van de school. 3 andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. In Axel, het dorp waar de basisschool staat, is verslaggever Henrik Willem Hofs. Henrik, je bent vanochtend bij de school geweest. Kan je omschrijven wat je daar aantrof?
4: Ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat de ontreddering daar enorm is. Ze hebben niet alleen een collega, de directeur, een heel geliefde vrouw die er al jaren werkte, verloren. Maar ook 3 kinderen uit groep 8 die dus meegingen op dat kamp. Gisteren gingen ze dus op de fiets, werden ze geschept door een auto. De school die heeft daar een soort monumentje ingericht. Er worden bloemen gelegd bij die school. De vlag die hangt half stok. En alle scholen in Zeeland hebben ook met elkaar afgesproken dat ze de vlag half stok zullen hangen. Nu zullen dus heel veel vragen beantwoord moeten worden. Ja, hoe ga je die kinderen opvangen? Hoe ga je de collega's opvangen? Hoe ga je daar de komende dagen mee om? Daar proberen ze zo goed en kwaad als het kan invulling aan geven. En dat vertelde ook vanochtend de voorzitter van de scholenkoepel. Hoe lastig dat is om dat met die kinderen, met de ouders en met de medewerkers te doen.
3: Ja, lijkt me vreselijk. We hoorden gisteren al snel na het ongeluk dat er een verdachte van 19 is aangehouden. Is er inmiddels meer bekend over hem en waar hij van wordt verdacht?
4: Nee, we weten eigenlijk alleen dat hij 19 jaar is, dat hij uit Hulst komt, dat hij verdacht is in deze situatie van betrokkenheid. Maar of hij nou de bestuurder is geweest of een andere rol heeft gehad, dat heeft de politie nog niet bekend gemaakt. Ze verwachten wel dat ze later vandaag daar meer bekend over zullen maken. Dan is het onderzoek nog in volle gang. Niet zozeer ter plekke, want daar is niet zo heel veel meer te zien op de plek waar die auto uit de bocht vloog. Maar er wordt natuurlijk gekeken naar die auto die te staan, informatie te vinden. Er wordt gekeken naar de foto's. Dat wordt allemaal geanalyseerd om de toedracht van dit hele erge ongeluk te achterhalen.
3: Dankjewel, verslaggever Henrik Willem Hofs, en excuses voor de haperende verbinding. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie in een sportschool in Amsterdam. Volgens netbeheerder Liander zijn er geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Later wordt het gebouw gesloopt met een grote kraan. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De veiligheidsregio roept getuigen op om zich te melden en beelden te delen. De 400 bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. Dat komt vooral door de oorlog rond de Persische Golf, zegt de Nederlandse Bank. Eerder verwachtte DNB dit jaar nog een groei van 1,2%. Dat is nu bijgesteld naar 0,8%, vertelt directielid Bas Terweel.
5: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
3: De Nederlandse Bank verwacht ook dat de prijzen dit jaar harder gaan stijgen dan eerder werd verwacht. Dit jaar zal de inflatie vermoedelijk uitkomen op 2,7% in plaats van de verwachte 2,4%. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd krijgen voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. Het dossier telt 90.000 pagina's. De rapporten over de versterking van duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied moeten opnieuw worden bekeken, omdat er mogelijk fouten in staan. Ook zijn er woningen onterecht veilig verklaard, zeggen bronnen tegen RTV Noord en het programma Pointer. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens die tijd topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen, zegt correspondent Gabi Verberg.
0: Lange tijd was de vraag of er wel voldoende bewijs was dat Yoon drones naar Noord-Korea had gestuurd, en zo ja, of hij dat had gedaan met het doel de Noord-Koreanen te provoceren. Nou, centraal in deze zaak staat een opname waarin een militaire officier zegt dat Yoon persoonlijk de opdracht gaf tot het sturen van drones naar Noord-Korea. En daarbij zou hij ook hebben bevolen de operatie buiten de reguliere communicatielijnen van het ministerie van Defensie om te laten lopen. Nou, de rechtbank die ziet dit echt als bewijs dat Yoon met deze actie in het geheim, maar heel bewust, een conflict uit heeft willen lokken met Noord-Korea.
3: Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd. Hij was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië in Amerika, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het is 6:12, het weer nog. Bewolkt en kans op motregen, soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt 16-20 graden. Zondag vaker droog.
2: Dankjewel Casper. AWB Verkeersinformatie krijgen we van Erwin de Hart. Goedemiddag Erwin.
6: Goedemiddag. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Bij de Duitse grens staan her en der files door controles. En door een groot ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Een file van 11 kilometer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord staat helemaal stil. En dat zal voorlopig wel zo blijven dat twee rijstroken afgesloten zijn. De A50 Apeldoorn richting Arnhem heeft daardoor 5 kilometer file tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Meer dan een half uur vertraging daar. A58 Breda richting Eindhoven door bergingswerkzaamheden op de A2. Tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batendorp 10 kilometer file. Maar de A2 is weer vrij bij knooppunt Hoogt. En de N31 Drachten richting Leeuwarden is helemaal dicht. Tussen de aansluiting met de A7 en Drachten. Door een gekantelde tankwagen. Dat duurt nog wel even. Omrijden kan via de A7 en de A32.
7: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: NPO.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Het zal even schakelen worden voor NAVO-baas Mark Rutte, want zometeen wordt hij gehoord over zijn rol als premier in de coronacrisis. Onze politiek verslaggever is daarbij en ze praat ons straks bij. En Carlijn, een echte dresscode voor op kantoor of voor in ons geval voor op de redactie?
15: Ja, want met het weer van vandaag zou je het eigenlijk niet zeggen, maar volgende week staat er weer zomers weer op het programma. En kan die korte broek dan wel of niet op kantoor? Je hoort het zo.
2: Nu eerst de dag na de explosie.
16: Lieke Loman.
2: Vannacht schrok Amsterdam wakker van een enorme explosie bij een sportschool in de wijk Osdorp. Voor zover we weten zijn daar nu 7 mensen bij gewond geraakt. Zeker 400 mensen zijn uit de naastgelegen flat geëvacueerd.
17: Ik hoorde een soort dubbele knal, bam bam. En ik zat natuurlijk direct rechtop in mijn bed. En ik ben gaan kijken en ik zag dat van de sportschool de zijgevel eruit geblazen was. En dat er brand ontstond en die werd steeds groter.
18: Gewoon een ravage, dus alles ontplofte. En mensen die toch wel stonden te kijken en ook wel een beetje in shock waren.
19: Ik ben geëmotioneerd en wat nu, ja. Ik weet het niet. Ik zou het wel willen doen, weet je. En, ja, ik ken gewoon niks.
17: Ik hoorde mensen schreeuwen. Dat was heel akelig. Ik dacht, ja, er zijn mensen binnen. Dat is afschuwelijk om te horen.
19: Hoe daarmee is, ik weet het niet. Ik hoop dat het goed gaat met ze. Ik weet het niet.
2: Ja, onze verslaggever Anne Fleur van Walrooy is in Amsterdam. Hoi Anne Fleur.
20: Hoi.
2: Ja, hoe is het op dit moment daar?
20: Ja, er zijn veel hulpdiensten. Politie, brandweer. Echt een speciaal team van USAR. Wat ook wordt ingezet bij aardbevingen in Turkije bijvoorbeeld. En verder ja, zie je die flat, een hele grote rookpluim. En ze zijn dat op dit moment nog aan het blussen. En een uurtje geleden zag ik ook een grijper die nog puin aan het ruimen is. Dus

0: ze zijn dat op dit moment nog aan het blussen. En een uurtje geleden zag ik ook een grijper die nog puin aan het ruimen is. Dus ja.
1: Het gaat nog wel even duren, denk ik. Jij hebt ook met buurtbewoners gesproken. Hè? Wat vertellen ze tegen jou?
0: Ja, ik sprak bewoners die vrij dichtbij wonen op de tweede verdieping. Dus dat dichtbij bij die sportschool. En die zijn vannacht daar geëvacueerd. Zij vertelden dat het rommelig verliep. En zij verblijven nu bij hun zus. En zij waren hun kat kwijtgeraakt vannacht. Maar gelukkig, ze kwam met een leeg kooitje aangelopen. Maar daar zag ik daarna een kat in zitten. Oh, dus er was veel ontroering en opluchting daarover bij haar. Dus dat is enigszins goed nieuws.
1: Ja, mooie lichtpuntjes dan op zo'n dag. Want een enorme impact natuurlijk. Zo'n explosie op de buurt en de mensen die daar wonen. We hebben ook contact met Marco Klootwijk. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, u woont aan de Schammenkamp in Rotterdam. Er was 2 jaar geleden ook zo'n enorme explosie. Ja, als u dit dan ziet, hè, die beelden uit Amsterdam, wat denkt u dan?
2: Ja, het kippenvel gewoon. Dan mijn gedachten gaan weer gelijk naar die maandag, 29 januari uit.
1: Ja.
2: De plotklap van je leven echt in één klap. Dan letterlijk, dan op de kop staat.
1: Zit er dan de hele dag een beetje die onrust erin? Van dat je denkt, god, er zijn mensen die nu precies door hetzelfde gaan als ik toen?
2: Ja, inderdaad. We weten dus precies hoe het is. Ja, echt de onzekerheid die je hebt. Echt, wat is er gebeurd dan vooral? En dan raak ik mijn huis kwijt. Hoe werd dat en mijn spullen? En dan nog dan belangrijker is de huisdieren. En dan ook heel belangrijk zijn de slachtoffers gevallen, zijn de doden gevallen, de gewonden, noem maar op. Echt alles spookt door je hoofd. Ja.
1: Ik kan me goed voorstellen. Carlijn, wat gebeurde daar ook alweer 2 jaar geleden bij de Schammenkamp in Rotterdam?
3: Ja, in januari. In januari 2024 vond in de wijk Schammenkamp in Rotterdam een flinke explosie plaats die aan 3 mensen het leven kostte. De klap kwam door een drugslab dat in een garagebox gevestigd zat. Naast de doden en gewonden raakten ook zo'n 145 woningen beschadigd. De explosie maakte dus grote indruk op de buurt.
1: Ja, meneer Klootwijk, hoe ging dat bij u destijds met die explosie? Moest u ook uw huis uit? Hoe verliep dat toen?
2: Ja, het verliep allemaal echt heel chaotisch. Ik was bij mijn schoonvader, die woont op dezelfde galerij. En ik liep daar net en ik was net binnen. En nog geen 20 seconden later echt een enorme dreun. Dus ik dacht eerst van een bom aan een deur of zo. Ik dacht zoiets van, voor mij zijn wij nu aan de beurt, dan iemand in ons flat. En ik kijk naar buiten en ik zie echt een vuurpluim. Echt onvoorstelbaar. En ik zag dus gelijk dat flat bijna dus in elkaar storten. Dus je gelijk al.
1: Wat doe je dan? Ren je dan naar buiten of ren je huis in om iets te halen? Wat is je reactie als zoiets gebeurt?
2: Ja, in eerste instantie riep ik mijn schoonvader van kom eens kijken wat er is gebeurd. En dan ten tweede, rende ik naar huis en ik zag mijn vrouw en mijn zoon dus al gelijk op de galerij naar buiten rennen. Mm-hmm. Ja, en dan gaat er echt van alles door je heen. Moet ik 112 bellen? Dat heb ik dus gedaan. Die kreeg ik in eerste instantie haast dus niet te pakken. Mm-hmm. Want er waren meer mensen, denk ik, die dat dan aan het doen waren. En toen ben ik, het klinkt heel stom, voor het open raam gaan staan, want alle ruiten waren eruit geblazen. Ben ik dus de vonken gaan tegenhouden die naar binnen dreigden te gaan. Dus ik stond echt dus als een slechte doel.
1: Dus eigenlijk hele rare dingen eigenlijk die helemaal niet veilig zijn voor jezelf.
2: Dus inderdaad. En toen ben ik toch weer naar binnen gegaan en alles stond al onder de rook. En ondertussen, je laaide het vuur steeds meer op.
1: En hoe is het nu? Want we zijn nu 2 jaar verder. Je hebt dan een hele malle molen waar je ingaat met verzekeringswerk. Je wil je huis weer opknappen. Ja. Wat is nu de status? Ja. Kun je weer wonen waar je woonde? Of hoe gaat dat nu?
2: We wonen er weer dus gewoon. Ja, de vraag niet hoe. Maar dat heeft eigenlijk weet haast niks met die ramp te maken. Maar we wonen er nog steeds. Er zijn wel een hoop mensen verhuisd. Dan inmiddels die zich niet veilig voelden. Wij proberen het ook, maar wij konden geen woning krijgen.
1: Zou je liever ergens anders naartoe gaan, omdat het toch te veel in je zit?
2: Sorry?
1: Zou je liever ergens anders zijn gaan wonen na die tijd? Omdat

0: toch?
1: Ja, kijk, het liefst zou ergens anders wonen. Mijn vrouw en de zoon, dan vooral die voelen zich echt niet meer veilig hier in de Salet.
0: Nee. Wat zou je mensen die nu luisteren, die misschien in die situatie zitten in Amsterdam, mee willen geven? 2 jaar later met de kennis die je nu hebt.
1: Ja, ga in ieder geval hulp zoeken, want dit gaat niet in je koude kleren zitten. Weet dat, je schroom je niet om met hulp te gaan halen.
0: Ja.
1: Of dan op te gaan zoeken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Anne Fleur, zijn mensen daar al mee bezig of is het nu nog volledig even overleven vandaag?
2: Nee, het is vandaag echt nog even kijken of ze überhaupt weer terug kunnen naar huis. Dat is nog echt onduidelijk en de bewoners die ik sprak, die gaan gewoon naar familie of vrienden. En er is ook een hotel in de buurt waar mensen worden opgevangen.
0: Ja, we gaan dat vanavond ook zien in onze televisieuitzending, jouw reportage. Dankjewel Anne Fleur van Walrooy, onze verslaggever in Amsterdam. En ook dank Marco Klootwijk, bewoner van de Schrammenkamp in Rotterdam. Ja, het wordt vergoed en het kan je mogelijk een chemokuur schelen. Maar toch krijgen weinig vrouwen met borstkanker een gentest aangeboden. Waarom dat zo is, daar hebben we het zo over.
3: Eén vandaag.
0: Want Carlijn, eerst eens even naar wat je aan hebt vandaag. Is dat werk redactie-proof?
4: Ja, ik denk het wel. Schouders zijn bedekt, knieën zijn bedekt.
0: Maar wat zijn bedekt.
4: Ja, wat zou jij vinden van een lookbook als inspiratie voor kleding die je naar het werk kan dragen?
0: Ik denk dat wij journalisten daar iets te eigenwijs voor zijn.
4: Ja, denk jij? Ja, denk ik ook. Ja, een Nederlands bedrijf presenteerde afgelopen week zo'n lookbook. En dat maakte online nogal wat los, want is die korte broek of die crop top nou wel of niet toegestaan op kantoor? Volgens werkkledingspecialist Eileen Oud van platform Pretty Business is die discussie de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen.
5: Het is natuurlijk zo dat we de laatste jaren steeds meer casual kleding zijn gaan dragen. Eigenlijk is het al jaren dat de dresscodes steeds soepeler worden en vooral sinds de pandemie heeft dat behoorlijk een vlucht genomen. En dat zorgt er ook onder tussen voor dat mensen steeds minder richtlijnen hebben en dat het dus ook steeds lastiger wordt om te bepalen wat nou wel en wat nou niet kan.
0: Ah, ons kompas is een beetje van slag, maar wat vinden werknemers dan zelf over wat je wel en niet aan kan naar werk?
4: Nou, gelukkig hebben wij daar ons één vandaag opiniepanel voor. In 2024 stelden zij die vraag aan 5000 mensen met een kantoorbaan. De meeste weerstand was er tegen teenslippers, gevolgd door die crop top of het naveltruitje, maar een korte broek vond 2 op de 3 werknemers wel oké.
0: En hoe ga je daar dan als werkgever mee om als je denkt, nou, ik weet het niet.
4: Ja, ik vertelde net dus al dat AFAS deze week dat lookbook presenteerde als vervanger voor de kledingvoorschriften die er al waren. En voor dat lookbook werden werknemers gefotografeerd in kleding die zij typisch AFAS vinden. Nou, Eileen is geen fan.
5: Een lookbook wat ze nu hebben, dat zijn eigenlijk gewoon een verzameling foto's die helemaal niks zeggen. Er staat geen context bij, er staan geen regels bij, er staan geen do's en don'ts. Dus ja, wat dat betreft help je niet echt mensen hiermee. Want ja, er is geen richtlijn.
0: Nou, wat moet je dan wel hebben?
4: Ja, Eileen noemt Starbucks als goed voorbeeld. Zij hebben wel echt een heel dik dresscode handboek. Maar dat wil niet meteen zeggen dat ze dan ook heel strenge eisen hebben.
5: Want hun staan er juist onbekend dat ze al heel lang, tenminste in ieder geval in het verleden, gekleurde haren, piercings, tatoeages, gekleurde kleding. Ze stonden van alles toe, maar ze waren wel heel duidelijk in wat dan wel en niet mag. En dat is wel heel prettig voor mensen. Dus het wil niet zeggen dat als je een dik boekwerk hebt, dat je meteen strikte regels hebt, maar zolang het maar duidelijk is. En dat geeft mensen over het algemeen meer rust, ook als ze naar het werk gaan. Dan weten ze gewoon van ja, dit kan wel en dit kan niet.
0: En mag een werkgever eigenlijk wel bepalen wat ik draag op de werkvloer, zit dat?
4: Ja, dat mag tot op een bepaalde hoogte.
5: Moet natuurlijk in lijn zijn met de functie. Dus een werkgever heeft bijvoorbeeld het recht om te zeggen, nou, dit is onze bedrijfskleding. Deze bedrijfskleding moet je dragen voor herkenbaarheid. En als er wordt gezegd van, nou, je hebt een representatieve functie, je mag je eigen kleding dragen, dan mogen daar zeker wel eisen aan worden gesteld. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de luchtvaartindustrie. Dat er eigenlijk gewoon best wel veel regels zijn daar. En dat mag allemaal gewoon, ja.
0: Je zou het nu natuurlijk niet zeggen met dit weer, maar het wordt volgende week wel weer echt heel warm. Die korte broek op het werk. Daar is bij ons ook altijd veel over te doen op de redactie. Wat vindt Eileen daar zelf van?
4: Nou, dat verschilt per werkplek, zegt ze. Maar één ding valt haar wel op. Bij veel Nederlandse bedrijven staat er geen dresscode op papier.
5: Dan vind ik ook dat je dus niet mag klagen als mensen bijvoorbeeld met korte broeken of slippers op het werk komen. Als je dat niet wil, dan moet je dat duidelijk communiceren.
4: En wat ook belangrijk is, zegt ze, kledingvoorschriften zijn voor iedereen gelijk.
5: puur als je kijkt naar wat er wettelijk gezien toegestaan is. Je mag dus een dresscode bepalen. Je mag alleen geen onderscheid maken in geslacht. Dus als jij bijvoorbeeld zegt als werkgever je mag make-up dragen, mag je niet zeggen alleen de vrouwen mogen make-up dragen. Want dat is discriminatie op basis van gender. En dat geldt natuurlijk in feite ook voor inderdaad de dresscodes rondom kleding. Dus als jij zegt vrouwen, rokken zijn toegestaan, ja, dan zouden de heren ook gewoon rokken moeten kunnen dragen.

0: Sienna Spyro met Material Lover.
1: Ik ben Mieke, ik ben 68 jaar en ik heb borstkanker. De behandeling begint met de AC-kuur, dus de kuur waar je ziek van wordt. En kaal, dus vier bij elkaar. Daar werd je eigenlijk flink ziek van. En ik ben na 12 dagen opgenomen met hoge koorts in het ziekenhuis.
0: Maar 1 op de 3 borstkankerpatiënten krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun kankerbehandeling. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. En dat kan betekenen dat vrouwen onnodig zware chemotherapie krijgen. Waarom wordt die test niet vaker ingezet? Ja, dat vragen we aan Sabine Siesling. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: U bent de hoofdonderzoeker bij het IKNL, hoogleraar aan de Universiteit van Twente. Ja, misschien goed om eerst even uit te leggen wat die gentest precies inhoudt.
2: Ja, genprofieltesten, zoals bijvoorbeeld MammaPrint en Oncotype DX, die geven artsen dus aanvullende informatie op het risico op uitzaaiingen bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium.
0: Oké, dus je kan zien hoe dat ontwikkelt, zeg maar.
2: Ja, en deze informatie dus, die kan dus de beslissing ondersteunen of chemotherapie wel of niet zinvol is.
0: Oké, en wanneer zou het wel zinvol zijn om dan chemo te nemen of te krijgen?
2: Nou, als de gentest aangeeft dat er een hoog risico is op uitzaaiingen, dan heeft het natuurlijk heel veel zin om de chemotherapie te geven. Maar als de test laat zien dat er een laag risico is op uitzaaiingen, ja, dan is het niet zinvol om de chemotherapie te geven. Want dan wegen de nadelen niet op ten opzichte van de voordelen.
0: Ja, en wat zou dan een alternatieve behandeling zijn in plaats van chemo? Bestralingen bijvoorbeeld?
2: Nee, nou ja, dan krijgt de patiënt, heeft sowieso een heel laag risico, zeg maar, op uitzaaiingen. Dus kan er misschien eventueel nog hormoontherapie gegeven worden, maar chemotherapie heeft dan weinig zin.
0: Ja, want chemo is natuurlijk een heel ingrijpende therapie. Hè? Je kan er heel ziek van worden, hoorde net ook deze mevrouw die er veel last van heeft gehad.
2: Ja.
0: Nu worden die gentests, die worden sinds 3 jaar vergoed door de verzekeraar. Uh-huh. En toch krijgt maar 37% van die borstkankerpatiënten die test. Waarom zo weinig? Je zou toch denken, je doet er alles aan om te voorkomen dat iemand misschien onnodig chemo krijgt?
2: Ja, dat klopt. Een deel kan zijn dat de patiënten sowieso geen chemotherapie willen. Of dat de patiënt niet fit genoeg is om chemotherapie te ondergaan. Maar voor een groot deel weten we het niet precies waarom deze test niet is aangeboden en niet is afgenomen. Dus we zijn nog bezig met een uitgebreider onderzoek daarvoor, om echt hier meer in detail te weten van waarom die patiënten niet de test hebben ondergaan.
0: Ja, heeft u enig idee waar dat aan zou kunnen liggen? Weten artsen bijvoorbeeld van die gentest? Is dat een bekende test of is daar nog veel over te leren ook?
2: Nee, nou zeker. De specialisten die borstkanker behandelen weten allemaal van deze testen. Ze bestaan al een langere tijd. Er is een hele tijd een discussie geweest over wel of geen vergoeding. Dus de artsen zijn hier wel van op de hoogte.
0: Ja, precies. Want als die test bijvoorbeeld aangeeft dat iemand een laag risico, dan kreeg minder dan 10% van die vrouwen een chemotherapie. Dat is best wel veel mensen die het dan uiteindelijk niet hoefden te krijgen. Dus, en dat scheelt natuurlijk ook heel veel zorgkosten. Dus je zou denken, eigenlijk zou je dit standaard aan iedereen aan willen bieden, toch?
2: Ja, nou ja, standaard iedereen, het is wel heel breed, want het betreft een deel van de patiënten. Ongeveer jaarlijks tot een 1300 tot 1000 patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Maar het is inderdaad dat als je dus een laag risico hebt, ja, bijna iedereen die een laag risico had, kreeg dus ook geen chemotherapie. Dus daarmee voorkom je veel ellende.
0: Ja, nu vroeg ik mezelf af, we weten veel over dat vrouwen niet altijd de zorg krijgen in de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Is dat iets wat misschien hier ook een rol kan spelen, denkt u?
2: Nou, dat denk ik niet. Kijk, borstkanker komt vooral voor bij vrouwen. Dus daar is ook echt al wel de focus op de vrouw. Er zijn ook mannen met borstkanker. Dat zijn ongeveer 140 mannen per jaar. En misschien zit het hier wel juist een beetje andersom. Omdat mannen ook wat goede aandacht moeten krijgen. Omdat zij natuurlijk wel in een iets andere setting zitten, zeg maar, dan vrouwen. Maar ze hebben inderdaad ook wel een risico op borstkanker.
0: Ja, fijn dat u het verder gaat onderzoeken. Dank u wel, Sabine Siesling, hoofdonderzoeker bij IKNL en hoogleraar aan de Universiteit van Twente. Ja, in Ter Apel hopen ze dat het nieuwe Europese migratiepact dat vandaag ingaat de druk een beetje kan verlichten. Maar is die hoop terecht? Daar hebben we het zo over. Eerst het nieuws.
3: NPO Radio 1.
0: Casper Meijer.
4: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam. Volgens netbeheerder Liander zijn er geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was. Maar definitief is de conclusie ook nog niet. Verslaggever Steef Bouwman is in Amsterdam. Steef, wat is het laatste nieuws over de slachtoffers van deze explosie?
5: Dat er 2 mensen zwaar gewond zijn. We horen al de hele ochtend dat er 7 gewonden zijn, onder wie 1 zwaar gewonde. Maar het laatste nieuws is dus dat er 2 mensen ernstig aan toe zijn. Hoe precies, daar wordt verder niets over gezegd.
4: De politie is ondertussen nog steeds bezig met het zoeken naar mensen in het puin. Zijn er aanwijzingen dat er nog mensen liggen?
5: Ja, ze zijn inderdaad nog bezig met zoeken en dat doen ze al een paar uur. En eerst was het verhaal dat dat was uit voorzorgsmaatregelen. Maar zojuist zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat er ook wel echt indicaties, aanwijzingen zijn voor mensen die onder het puin liggen. Wat die indicaties dan zijn, dat konden ze niet vertellen. Wat ik wel hier zie is dat ze inderdaad nog druk bezig zijn met vele speciale teams, met ook een speciale kraan. Alles om te kijken of er toch nog hier mensen onder het puin liggen.
4: En 400 mensen die moesten vannacht hun huis uit, die in de flat ernaast woonden. Kunnen die vandaag al naar huis?
5: Het lijkt er in ieder geval niet op dat ze snel naar huis kunnen. Veel mensen die zijn ondergebracht in een hotel hier vlakbij, bij Schiphol. Of het vandaag nog gaat gebeuren, daar weet ik nu niks over. Er is nog niks over gecommuniceerd.
4: Goed, dankjewel. Steef Bouwman vanuit Amsterdam. Dan nog een paar andere nieuwtjes. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen, vaak met zwembaden. Zijn bekendste werk werd voor 90 miljoen euro verkocht. Hij was 88 jaar. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Ridouan Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. En basisscholen en middelbare scholen in Zeeland hangen vandaag de vlag half stok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het verkeersongeluk gisteren. 3 leerlingen en de directeur van een basisschool in Aksel kwamen om het leven. Op de school komen vandaag medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar.
0: Dankjewel Casper. Erwin, hoe is het op de weg?
6: Nou, het is echt in de file staan op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht toe door een ongeluk met onder andere 2 vrachtwagens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijssel, dus 11 kilometer stilstaand verkeer. Op dit moment is de rechterrijstrook nog dicht. Daardoor op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 7 kilometer stilstaan. De vertraging is meer dan 1,5 uur daar. Elders op de A58 Tilburg richting Eindhoven, 8 kilometer file tussen Broek-Gestel en knooppunt Baterdorp. Kwartier vertraging. En in het noorden is de N31 dicht. Drachten richting Leeuwarden tussen de A7 en Drachten door een gekantelde tankwagen. Omrijden via de A7 en de A32.
7: Eén vandaag. Lieke Loman.
0: Hoe nodig de parlementaire enquêtecommissie corona is, bleek eerder deze week uit een opmerking die oud-D66 vicepremier Wouter Koolmeester maakte.
8: Het is ook redelijk abrupt, zal ik maar zeggen, afgeschakeld, weggestopt. Er is niet een moment geweest van, zal ik maar zeggen, reflectie of bezinning of verwerking.
0: Ja, de reflectie op die crisis die komt vandaag van 2 oud-premiers. Dick Schoof is nu aan de beurt en vanaf 2 uur horen we Mark Rutte. Goedemiddag, Marloes Lemsom.
9: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, onze politiek commentator. Jij volgt die verhoren al sinds het begin. Nu is Dick Schoof aan het woord. Was in coronatijd de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie. Is het interessant tot nu toe wat hij zegt?
9: Ja, ook alleen al om naar Dick Schoof te kijken. Je ziet nu een hele andere Dick Schoof dan toen hij premier was.
0: Ja?
9: Je ziet echt dat zijn hart ligt echt bij dit onderwerp. Hij houdt van de crisisbeheersing. Het is echt een specialisme. Hij was eerder ook hoofd van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En dat zie je echt. Hij zit echt in die materie. Hij is eigenlijk voor iemand die onder ede staat super relaxed, wat best bijzonder is.
0: Ja.
9: Maar goed, het gaat tot nu toe echt over hoe die coronabesluiten aan het begin van de coronacrisis tot stand kwamen, toen ze echt nog midden in zo'n acuut gevoel van crisis zaten. En hoe ze daarna dan overgingen naar een manier van overleggen en besluiten nemen, toen eigenlijk bleek dat die coronacrisis veel langer zou gaan duren. Dat werd op een gegeven moment natuurlijk duidelijk. En hij gaf toen een presentatie aan de hoofdrolspelers. En die presentatie had de titel, heel passend bij wat het is, van sprint naar marathon. Past ook helemaal in zijn geest als marathonloper natuurlijk. Maar hij zag het dan zo dat die acute crisis, dat was de sprint. En het ministerie van Volksgezondheid was eigenlijk constant bezig met sprinten. Met proberen dat er zo min mogelijk coronagevallen kwamen. Terwijl er natuurlijk ook gekeken moest worden naar wat hij dan noemt de marathon. Namelijk hoe hou je rekening met andere elementen, met het effect van al die maatregelen op de jeugd. En wat ga je doen als die crisis veel langer gaat duren dan je in eerste instantie denkt. En hij vond eigenlijk, dat hoor je wel gaandeweg in zijn verhoor, dat daar aan het begin veel te weinig ruimte voor was. Omdat iedereen maar aan het sprinten bleef.
0: Ja, want eigenlijk zat hij dus heel dicht op alles wat er gebeurde destijds. Terwijl hij toen, ja, zeg vooral als ik het mis heb, maar niet heel zichtbaar was, toch?
9: Nee, klopt. Hij werkte vooral achter de schermen. Hij was, hij zat heel hoog in een boom bij het ministerie van Justitie. En hij adviseerde eigenlijk breder dan alleen maar bij justitie, omdat hij dus zoveel ervaring heeft met crisisbeheersing bij de NCTV. En hij werd ook al best wel snel het hoofd van een ambtelijke commissie die alle coronamaatregelen voorbereidde. Dus hij zat echt overal met zijn neus bovenop en had ook echt veel invloed. En hij zei vanochtend ook nog wel interessant, ging dan over werkdruk en dat in een crisis, ja, mensen natuurlijk ook gewoon zich over de kop kunnen werken. Dat hij ook opgemerkt had destijds, ook tegen Rutte en de jongen, dat ze echt niet 24/7 met corona bezig konden zijn. Omdat je gewoon, ja, al is het maar een kwartiertje, zei hij, af en toe echt even iets anders moet gaan doen. Wil je dit kunnen volhouden? En dat gold ook voor ambtenaren. Hij zei ook, ik maakte me zorgen om de werkdruk op het ministerie van Volksgezondheid. Omdat hij wist, ja, al die keihard werkende ambtenaren, die gaan dat gewoon niet voor eeuwig volhouden op deze manier als de coronacrisis langer gaat duren. En we hebben dat natuurlijk ook gezien, hè, in de loop van de tijd. De eerste minister van Volksgezondheid in coronatijd, Bruno Bruins, die viel eigenlijk, ja, aan het begin al om. En daarna stopte ook toenmalig minister Tamara van Ark om gezondheidsredenen.
7: Een van de belangrijke dingen in crisisbesluitvorming is ook rust. En rust nemen. En vanuit die rust ook reflectie. Dat is het moeilijkste wat er is, want de druk op iedereen is extreem groot. Je ziet dat mensen volledig in beslag worden genomen door die crisis. Want het ging ook echt ergens over. Mensen maakten uren die echt bijna onvoorstelbaar waren. En er was dus wel enige zorg, ook meer het menselijke aspect. Neem af en toe ook tijd voor jezelf. En denk niet dat als je 24 uur per dag hiermee bezig bent, dat uiteindelijk de oplossing is.
0: Ja, maar Loes, dat is dus de ene oud-premier aan het woord. Om 2:00 vanmiddag komt de andere oud-premier, dat is Mark Rutte natuurlijk, voor de parlementaire enquêtecommissie. Hoe zit die commissie er zelf bij? Want je zei schoof vrij relaxed. Maar ik kan me voorstellen dat je als verhoorder toch een beetje een spannende dag hebt vandaag.
9: Zeker, het is echt een spannende dag voor hen. Want dit is wel ook echt waar parlementaire enquêtes om draaien. Het ter verantwoording roepen van mensen die, ja, in tijden waar je nog eens naar terug wil kijken, die je wil evalueren, de macht hadden en de allerbelangrijkste besluiten hebben genomen. Ja, dat zijn natuurlijk wel deze mensen en natuurlijk vooral Mark Rutte. En als je terugkijkt naar de mensen die tot nu toe verhoord zijn, dan komen er al wel soort van twee hoofdlijnen naar voren, waarvan ik eigenlijk verwacht dat het er absoluut over zou gaan, zometeen met Mark Rutte vanmiddag. En het zijn dan twee dingen. Eentje is zijn rol als premier. Heeft hij zelf nou voldoende de leiding genomen? Of is er toch te veel ook bij Hugo de Jonge blijven liggen als minister van Volksgezondheid?
0: Ja.
9: En wat er eigenlijk uit voortvloeit is, was de focus op de gezondheid nou uiteindelijk misschien te groot? En eigenlijk waar we het net over hadden, wat Dick Schoof dus eigenlijk ook al beschreef, van zijn we te laat ook gaan kijken naar de andere dingen, zoals sociale en maatschappelijke gevolgen. Weet je wel, ouderen die geen bezoek konden krijgen, kinderen die niet naar school konden gaan. En dat hangt ook wel samen met hoe je die taken verdeelt. Dus ligt de basis, is degene met de meeste invloed naar Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid, die toch vooral naar het aantal besmettingen kijkt?
0: Mm-hmm.
9: Of lag de meeste macht toch bij de premier, die toch een soort algemener beeld moet hebben.
0: Ja, want de kop van Jut was eigenlijk toch vaak, als het ging om die besluitvorming, Hugo de Jonge. Was dat dan een soort van handigheidje van Rutte? Wat wordt daarover? Ja, wat hoor je daarover de laatste weken?
9: Of die bewust de verantwoordelijkheid bij Hugo de Jonge heeft gelegd, bedoel je? Nou, het zou misschien wel classic Mark Rutte zijn om dat te doen, maar ik denk juist in zo'n hele grote crisis zoals corona, dat hij ook wel doorhad als premier van, nou, ik ben nu wel echt de chef. Dit ligt bij mij. Ik denk in zijn ogen misschien wel vergelijkbaar met MH17. Hij zei ook vaak aan het eind van zijn premierschap van, nou, ik heb meerdere grote crisis aan de hand gehad, waaronder MH17 en corona. Dus hij wist ook wel dat hij zich ook wel echt als een soort burgervader moest opstellen. Maar dat zegt natuurlijk nog niks over die afweging van in hoeverre neem je het sociale aspect ook mee. Hmm. Maar je zag het natuurlijk wel terug ook in die tv-speeches die hij hield, dat hij wel echt die rol als premier zich wilde toe-eigenen in coronatijd.
0: Ja, je had het wel even over het sociale aspect. Want er wordt ook gekeken door die commissie, hè, of er voldoende rekening is gehouden met de maatschappelijke gevolgen van corona. Jongeren die eenzaam waren, ouderen die geen bezoek meer mochten ontvangen in een verpleeghuis. Heb jij daar al iets over gehoord de afgelopen 2 weken?
9: Ja, het gaat er eigenlijk tussen de regels door en soms ook heel concreet constant over. Het zijn dan een heleboel mensen die zeggen van, ja, aan het begin van de coronacrisis zag je, ja, bij wijze van spreken, of eigenlijk ook gewoon in het echt, je zag de kisten op straat liggen in Italië. Mm-hmm. En dat beeld was natuurlijk voor degene die maatregelen moesten nemen, ja, de belangrijkste focus, gewoon gezondheid aan het begin. Maar hoe langer die coronamaatregelen duurden, ging de focus ook wel wat meer naar de maatschappelijke gevolgen. Maar je merkt wel, vandaag dus bij Schoof, maar ook bij andere mensen deze week, dat dat wel even heeft geduurd, die omslag. En maandag werd bijvoorbeeld Mark Roskam Abbing verhoord. Hij was directeur-generaal Samenleving en COVID-19. Was eigenlijk een topambtenaar die adviseerde over de maatschappelijke impact van alle maatregelen. En hij ontkende toen dat het kabinet geen oog had voor de sociale gevolgen. Luister maar.
10: Beeld wat wel ook in de samenleving wel leeft en wat ook in het OVV-rapport staat, is dat er weinig aandacht is geweest voor sociaal-maatschappelijke kanten. Dat is echt niet mijn ervaring. Het was alleen wel echt heel erg moeilijk. De minister-president heeft een aantal keren heel duidelijk een rode lijn aangegeven. Hij wilde niet dat er mensen zouden stikken omdat er geen plek meer was op de IC. Dat was een duidelijke rode lijn. Dat heeft hij in meerdere overleggen waar ik bij heb gezeten, heeft hij dat herhaald. En hij is daar door niemand op tegengesproken. Dus ik heb dat maar gezien als dat die rode lijn ook gewoon echt breed gesteund werd.
0: Ja, maar Loes, om 2 uur begint dus Mark Rutte. Heb jij daar verwachtingen van? Gaan we iets nieuws horen, denk jij?
9: Nou, in eerste instantie verwacht ik het niet echt. Ik denk dat hij gewoon over al deze onderwerpen wel iets gaat zeggen. Maar je weet het nooit. Zo'n enquêtecommissie verdiept zich echt in superveel documenten. Dus misschien zijn ze iets nieuws tegengekomen en gaan we toch nog wat nieuws horen.
0: Dankjewel, politiek verslaggever Marloes Lemsel. Ja, je moet het maar durven. Actief op zoek gaan naar nesten van de Aziatische hoornaar. In de beeld is de jacht weer geopend. En onze verslaggever die ging met gevaar voor eigen leven meezoeken.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Het is de nachtmerrie van honingbijen en vlinders, de Aziatische hoornaar. De exoot verspreidt zich verder in Nederland en in De Bilt sporen vrijwilligers nesten op om die indringer te bestrijden. Onze verslaggever Joris Kreugel is in de tuin van bioloog Floris Bergman.
1: Ik heb nog gekeken op waarnemingen.nl, maar daar kon ik niks vinden dat daar een nest ergens nog te vinden zou zijn. Wat ik wil doen is even de ladder pakken en een aantal vogelhuisjes. Ik heb deze al aangeklopt, daar zit niks in. En hier zie je mijn kasten staan. Vorig jaar heb ik veel last gehad van de horenaars.
2: Er staan hier 3 bijenkasten.
1: En dan komen die horenaars die komen hierop aangevlogen. En die pakken gewoon die bijen mee. Een paar bijen die ze meenemen is op zich niet erg. Maar die Aziatische horenaar die kan ook de kast ingaan. En daar kunnen de bijen niet tegenop. Dus als er een aanval plaatsvindt door horenaars, dan wordt die hele kast leeggevroten.
2: Hoe herken je ze eigenlijk? Want je hebt de Europese horenaar, je hebt de Aziatische. Wat is het verschil?
1: De Aziatische wordt nu genoemd officieel de geelpoothorenaar. En die heeft gele pootjes. En de Europese horenaar heeft zwarte pootjes.
2: Hoe lang geleden is het dat het voor het eerst gesignaleerd werd?
1: De Aziat is ook een jaar 5, 6.
3: Nu? Ja. Moet ik even de trap pakken. En om een idee te geven, die Aziatische horenaars,
1: zo'n nest kan zo groot worden als een skippiebal. Het nadeel van die Aziatische is dat die veel meer koninginnen produceert. Het komt neer op meer dan 100.000 insecten wat ze per seizoen opeten. Dat is toch wel relevant om daar wat aan te doen. Je moet ze bestrijden. En dat betekent misschien niet dat je ze helemaal weghaalt, maar wel dat je ze in toom houdt. De Aziatische horenaar die is via planten of weet ik wat meegekomen. En die breidt zich in een moordend tempo uit. Want één zo'n nest gebruikt ongeveer 1100 kilo aan insecten. En dat zijn hoofdzakelijk bestuivers die ze pakken.
2: Die zijn het lekkerst.
1: Dus het zijn hommels, het zijn bijen, wilde bijen, zweefvliegen. Alles wat bestuift. Ik heb kleinkinderen, ik denk aan de toekomst van mijn kleinkinderen. Die willen ook nog kunnen eten. 75% van ons voedsel hebben te danken aan de bestuivers. Dus zonder bestuivers is er geen leven meer mogelijk. Heel simpel. Maar de komende generaties gaan daar gewoon veel last hebben. En de horenaar is daar een onderdeel van. Dus die moeten we gewoon willens en wetens bestrijden.
2: Te strijden met een hoop vrijwilligers hier in De Bilt. Want de gemeente heeft hier ook
1: die heeft dus subsidie gegeven voor de vallen. En voor het lokstof. En er zijn geloof ik 230, 240 koninginnen gevangen. Dus het scheelt dus zeg maar 240 nesten.
2: Is dat veel? Is dat weinig?
1: Dat is voor Bilthoven wel veel, ja.
2: Maar is de gemeente De Bilt de enige die dat doet?
1: Nee, er worden meer gemeentes die dat doen.
2: Dat heeft natuurlijk niet zoveel zin, want de
1: gemeente Utrecht had het op een gegeven moment geloof ik opgegeven. Die Aziatische horenaars, als er een nest bij jou in de buurt zit, kun je daar behoorlijk veel last van hebben.
2: In welk opzicht?
1: Nou, normaal gesproken wordt het alleen agressief als je bij het nest komt. Maar als dat nest dus bij wijze van spreken in een laag zit en je loopt er langs, dan ben je aan de beurt. Dan pakken ze je en de angel is 1 centimeter lang. Dus ze kunnen dieper steken en ze hebben meer gif dan de wesp. Dus de wespensteek is kinderspel naast een steek van een horenaar.
2: Zullen we eens even gaan kijken? Want,
3: hier een nest zit, 2 vogels. Ja, anders is het te klein.
2: Want jullie gaan ook echt naar mensen toe als vrijwilliger.
3: Ja.
2: Wat doen jullie dan?
1: In het begin voorjaar zet je vallen neer.
2: Vallen? Maar ik denk er gelijk aan een muizenval of zo.
1: Nee, het is eigenlijk heel simpel. Je pakt een jampotje en daar zijn speciale deksels voor te krijgen waar de horenaar in kan, maar niet meer uit kan.
2: En dan nectarines erin?
1: Nee, dat is dan gefermenteerd kersensap. Maar je kunt ook een derde bier, een derde wijn en een derde suiker bij doen. Dat werkt ook.
2: Maar daar komt hij op af?
1: Of hij komt op zoetigheid af. En die alcohol die erin zit en dat gefermenteerde zorgt dat er geen bijen en hommels in komen. Want die houden niet van alcohol.
2: En als hij daarin komt, dan komt hij ook niet meer uit het potje?
1: Komt hij niet uit en dan verdrinkt hij uiteindelijk.
2: Of niet zielig?
1: Nee. Dat vind ik zo'n onzin. De natuur is hard, dus dit is ook hard.
2: Ja. En die moet er tegen opgetreden worden?
1: Dit moet gewoon opgetreden worden, want het is geen welkome gast. En wat we nu zien is dat er al behoorlijk wat embryonesten in vogelhuisjes zitten.
2: Gaat de trap nu op? Je hebt een stok in je hand.
1: Ja.
2: Ga je er
1: niet... Dit vinden ze niet leuk als je dit zou doen. Dus als er hoornaars in zitten, dan komen ze er wel uit.
2: Niks uit?
1: Nee, dus er zit er niks in.
2: Maar we hebben aan de ene kant ook geluk, want als je met zo'n stok erop slaapt bij een nest, betekent dat wij straks moeten gaan sprinten?
1: Dan moet je wel even weglopen, ja. Ja, dat is wel verstandig.
2: Kost natuurlijk geld allemaal om dat te organiseren.
1: Het gaat om 3 keer niks. Als het al 1000 euro wat we beschikbaar gesteld hebben gekregen, is het veel.
2: Maar dan moet je ook vrijwilligers hebben.
1: Die waren er in overvloed.
2: De zorg die jij hebt, die wordt door velen gedeeld.
1: Zeker mensen die een nest in de buurt hebben gehad, die zijn zich bewust dat er iets aan moet gebeuren.
2: Ligt de overheid te slapen? Liggen gemeentes te slapen?
1: Ja, de overheid heeft gewoon, zoals in zoveel dingen wat natuur betreft, gewoon nul beleid. Nul visie, want dan moet je blijkbaar naar de opticien. Nou ja, we zullen echt hele strakke, harde beslissingen moeten nemen en hier gewoon geld voor beschikbaar stellen. Laten we ons aantonen dat we met z'n allen gewoon heel veel kunnen bereiken. Maar willen is ze weg.
0: Een verslag van Joris Kreugel. Gaat het dan nu wel lukken om asielzoekers vanuit Nederland terug naar Italië te sturen? Met het ingaan van het Europese Asiel- en Migratiepact vandaag wordt ook nieuw leven ingeblazen in oude afspraken tussen Nederland en Italië. Goedemiddag, Marloes Schover.
4: Goedemiddag.
0: U bent een migratiedeskundige en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Ja, wat hebben Nederland en Italië precies afgesproken?
4: Nou ja, er is natuurlijk gewoon de Dublin-verordening, die bestaat al 20 jaar. En die zegt dat mensen die in een bepaald land zijn binnengekomen, bijvoorbeeld Italië, maar dan uiteindelijk in Nederland eindigen, teruggestuurd kunnen worden naar het land waar ze binnen zijn gekomen. Mm-hmm. Alleen onder Erik van den Burg, dus een paar staatssecretarissen geleden, is er gezegd door de Raad van State, we sturen ze niet terug naar Italië, want Italië heeft al zo verschrikkelijk veel mensen vanwege hun geografische ligging en hebben problemen met de opvang, dus dat doen we even niet. En de afspraak tussen Italië en Nederland is nu dat we dat weer wel gaan doen.
0: Oké. En voor hoeveel mensen geldt dat dan, die regeling nu? Heeft u enig idee?
4: Nee, dat weet ik niet. Dat is ook niet duidelijk. Want mensen waarvan we niet weten waar ze zijn binnengekomen, ja, daarvoor geldt het niet. Dus het geldt alleen voor de mensen waarvan heel duidelijk is dat ze inderdaad in Italië zijn binnengekomen. Maar het gaat om weinig mensen. Dus het gaat niet leiden tot opeens een drastische vermindering van het aantal mensen, bijvoorbeeld in Ter Apel.
0: Nee, precies. Want u zei al, dit is de Dublin-regels, die zijn er al heel lang, maar er is dus besloten, Italië heeft zoveel mensen, we sturen ze niet terug. Geldt dat ook voor andere landen waar dat nu weer nieuw leven in wordt geblazen? Ik moet ook denken bijvoorbeeld aan Griekenland.
4: Ja, dus de Dublin-verordening geldt gewoon. Dus je kunt ook teruggestuurd worden naar Spanje en naar Griekenland inderdaad.
0: Ja. Ja. En wat maakt de situatie nu anders dat er dan nu wel weer mensen terug kunnen naar Italië? Want ja, heeft Italië er dan nu meer baat bij? Krijgen ze er geld voor? Wat is er veranderd?
4: Nee, ze hopen dat het migratiepact gaat werken. En Nederland heeft steun toegezegd bij de verwerking van de aanvragen, materiële steun en ook steun bij echt het gewoon adviserende steun. Alleen, dit is eerder ook al een keertje aan Griekenland toegezegd en toen heeft het eigenlijk niks uitgehaald. Want zo eenvoudig is dat niet om in een ander land te gaan werken en te zeggen van nou ja, we kunnen jullie wel helpen met de verwerking van de aanvragen. En we kunnen onze eigen aanvragen niet eens verwerken. Dus hoezo zouden we mensen naar Italië en Griekenland kunnen sturen? We zitten hier met een achterstand.
0: Ja, want wat zouden we dan in Italië gaan doen? Hetzelfde als wat we hier in Ter Apel doen, maar dan daar om mensen daar te ontlasten? Of hoe?
4: Ja, dat zou een beetje het idee. Dat was het idee bij Griekenland destijds ook. Van misschien kunnen we mensen sturen, kennis aanleveren, advies geven en dan gaat het daar sneller. Maar het lukt niet om het hier sneller te laten lopen. Dus het is onwaarschijnlijk dat die hulp gaat helpen in Griekenland of Italië.
0: Ja, precies. Want zijn dat in principe dezelfde mensen dan die dat hier in Nederland ook doen, die dan naar Italië of Griekenland zouden moeten? Of zijn dat heel andere mensen die ergens vandaan worden getoverd om daar te helpen?
4: Nou ja, dat is niet echt duidelijk wie dat zou moeten zijn. Want de IND'ers zijn hier al heel hard nodig. Er komen nu wel wat meer mensen bij. Maar er was natuurlijk een periode waarin het aantal mensen was afgeschaald. Omdat er immers niemand meer zou komen. En daar worden dus nu nog heel dapper mensen opgeleid om hier te werken. Dus het is erg onduidelijk wie dat dan, of wat voor hulp, als het al mensen zijn, daar naar Italië gaat.
0: Ja, precies. Oké. Carlijn, ja, we noemden het inderdaad even het nieuwe Europese asielbeleid dat vandaag ingaat. Wat staat daar onder meer in?
5: Ja, er moeten strengere controles aan de Europese buitengrenzen komen. En het moet lastiger voor asielzoekers worden om door te reizen naar andere EU-landen om daar asiel aan te vragen. Er gaan ook een aantal nationale regels tegelijkertijd in. Zo krijgt een asielzoeker niet meer voor maximaal 5, maar voor maximaal 3 jaar asiel. En wordt de asielvergunning voor onbepaalde tijd afgeschaft. En ook wordt het voor sommige nareizigers lastig om naar Nederland te komen.
0: Ja, mevrouw Schover, er staat ook in dat nieuwe asiel- en migratiepact dat er terugkeerhubs komen buiten de Europese Unie. Wat is daar de bedoeling van, weet u dat?
4: Nou ja, het idee is dat mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar het land waar ze vandaan zijn gekomen, omdat niet duidelijk is waar ze precies vandaan komen, of dat land zegt, daar komen wij, deze mensen zijn niet van ons, of ze hebben helemaal geen papieren, dus dan is het onduidelijk waar ze heen terug zouden moeten, dat die dan gaan naar een ander land, en dat ze daar wachten tot het duidelijk is waar ze wel heen kunnen, en dat dat land dan een financiële vergoeding zou krijgen om de mensen die hier niet kunnen blijven, daar op te vangen.
5: Okay.
4: En ja, het probleem hiermee is dat er volgens nog geen land is dat heeft gezegd dat gaan we wel doen. En dat het erg duur gaat worden, want als een land het zegt we gaan het wel doen, dan gaat er een enorme zak met geld heen. En de vraag is of we dat niet veel beter zouden kunnen besteden op een andere manier. Er is geen garantie dat er geen schending van mensenrechten zal plaatsvinden, want alle vorige experimenten hebben daar wel toe geleid met dit soort terugkeerhubs. En als laatste en misschien belangrijkste punt is het idee is dat dit zou een afschrikkende werking zou moeten hebben. En dat mensen dus niet meer naar Europa zouden komen. Maar mensen komen nu door de Sahara, waar heel veel vrouwen verkracht worden. Ze komen vast te zitten in Libië, waar dingen worden gedaan als orgaanroof. En ze verdrinken op de Middellandse Zee. En dat schrikt mensen ook niet af. Dus de aanname dat een aantal mensen eventueel naar Oeganda zou kunnen worden gestuurd, wat zelf vluchtelingen genereert, zal mensen beslist niet afschrikken.
5: Nee, want Carlijn, er is ook al wel sprake van die terugkeerhubs, toch?
0: Ja, zeker. Italië wilde eerder asielzoekers in Albanië opvangen. Premier Giorgia Meloni had daar alle vertrouwen in.
6: Centri in Albania funzioneranno. Funzioneranno. Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano.
0: En Meloni zegt dat ze zeker weet dat die centra gaan werken. Ook al moet ze daar elke nacht doorbrengen vanaf nu tot het einde van de Italiaanse regering.
5: Ja, grote woorden. Mevrouw Schover, die deal met Italië, de terugkeerhubs, ik hoor bij u weinig enthousiasme en weinig hoop dat er iets in Nederland daardoor gaat veranderen. Klopt dat?
4: Ja, het gaat in feite maar om een heel klein aantal mensen dat in die situatie geraakt. Er zijn 400.000 immigranten in Nederland, maar het merendeels arbeidsmigranten. 40.000 asielzoekers, maar dat neemt al heel snel af naar 30.000, 20.000. En dan zijn er 4.000 mensen die niet mogen blijven en 2.000 mensen die dan niet uitgezet kunnen worden. Om maar nabij. En daar zou het dan om gaan, om dat kleine groepje. Dus de werking daarvan, het effect op het hele verhaal is heel gering. Maar het belangrijkste is, ja, er is geen enkel land dat dit gaat doen.
5: Nee.
4: Dus ja, is dit toch eigenlijk meer voor de bühne dan wat anders.
5: Ja, wat zou dan wel werken? Wat zou niet voor de bühne zijn?
4: Nou ja, er zijn eigenlijk, er is een bestaande regeling, staat ook in het regeringsakkoord. En dat is dat je hervestiging kunt hebben vanuit kampen, bijvoorbeeld in Oeganda. Dat je daar zo'n kamp toe gaat, dat je daar de mensen uitzoekt die echt hulp nodig hebben. Dus de zwakste, de meest kwetsbare. En dat je zegt, jullie krijgen via de UNHCR een verblijfstatus in Nederland. Heb je geen COA-traject, heb je geen AZC-traject, geen IND-traject nodig.
5: Ja.
4: En geen smokkelaars nodig. Dus je haalt de smokkelaars eruit en je zoekt de mensen uit die het echt meest nodig hebben, die het meest kwetsbaar zijn, die het meest recht hebben op een vluchtelingenstatus. En die laat je naar Nederland en andere landen komen. En dan bereik je veel mensen. En je hoeft daar niks voor te doen, want deze regeling bestaat al, de UNHCR bestaat al. En het kost veel minder geld dan al die pogingen die we nu ondernemen.
5: Ja.
4: Het is veel rechtvaardiger en humaner.
5: Staat genoteerd en we gaan kijken of er iets mee gedaan wordt. Hartelijk dank voor uw tijd, migratiedeskundige Marloes Schover. Ja, het wordt een latertje aanstaande zondag, want pas om 10 uur speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd. Hoe doe je dat met kleine kinderen die ook heel graag natuurlijk willen kijken? Straks krijgen we tips.
7: NPO Radio 1.
8: Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Een rechtse partij in Zwitserland wil de bevolkingsgroei beteugelen. Daarover eerst een spannend referendum.
9: Als het volk stemt in Zwitserland, word je van beide kanten voorzien van argumenten.
8: Orville Breveld brengt zwarte componisten naar het concertgebouw. Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, bekende figuren, getekend door Fiep Westendorp.
10: Ze heeft echt jaren van haar leven 10 tot 12 uur achter haar werktafel per dag gesleten.
8: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en Koen van de Ven over de grootste politieke bijeenkomst van deze eeuw. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
7: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Tijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: NPO Radio 1. 1 uur.
5: Lieke Lohman.
6: Ja, je hoort het wel vaker dat in regio's waar de minste migranten wonen het meest op extreem rechts wordt gestemd. Straks na 1 uur checken we voor eens en voor altijd of dat inderdaad zo is. Maar eerst het NOS Journaal. Casper Meijer.
7: De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Het lukte de overheid maar moeilijk om uit de crisisstand te komen tijdens de coronapandemie. Dat zei oud-premier Dick Schoof tijdens de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de crisis de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, waarom lukte het niet om uit die crisisstand te komen?
8: Omdat de overheid iedere keer werd geconfronteerd met het virus dat weer om zich heen greep. Dat zei Schoof tijdens het verhoor. Dus inderdaad, de NCTV, die erover ging, en ook hij als hoogste ambtenaar van Justitie en andere ambtenaren adviseerden steeds om beter de rust te bewaren en iets meer te gaan plannen voor de wat langere termijn. En zodat je de maatschappelijke effecten ook meer kon meewegen. Maar Schoof zei, iedere keer op het moment dat we dat een beetje op orde hadden, werden we overvallen door een volgende ronde.
9: Uiteindelijk kwamen we elke keer toch weer in een crisismode.
10: En waar lag dat dan aan?
9: Aan het COVID zelf. Omdat COVID toch weer opkwam, in welke variant dan ook. En weer om zich heen sloeg, letterlijk. Ondanks alles wat er in de voorafgaande periode gebeurd is. En de grootste teleurstelling is op dat punt natuurlijk geweest dat uiteindelijk de vaccinaties niet de derde golf hebben weten te voorkomen.
8: En dus in die derde golf ook extra strenge maatregelen nodig waren. En hij zei daarom ook dat dat OMT-advies steeds een hele belangrijke rol speelde. En dat daarmee de adviezen over maatschappelijke impact automatisch naar de achterkant gingen. Omdat dat OMT-advies heel veel leed voorspelde en de overheid dat wilde voorkomen.
7: Ja, en dus werden er vergaande maatregelen genomen. Denk aan het sluiten van scholen, mensen konden niet sporten. En uiteindelijk kregen we zelfs de avondklok. Die maatregelen leverden veel weerstand op vanuit de maatschappij. Hoe kijkt Schoof daar nu op terug?
8: Nou, Schoof denkt wel dat in de advisering daar heel veel rekening mee werd gehouden. Dat de overheid zich ook wel organiseerde daarop en ook wel die signalen heel goed binnenkreeg. Dat de maatregelen heel veel leed veroorzaakten. Maar zegt hij, ja, uiteindelijk had je toch te maken met dat virus. En daar moet je dan iets mee.
9: De maatregelen werden strenger omdat de mensen eigenlijk niet meer de maatregelen namen die je zou hopen dat ze namen. Dus we waren een deel van ons contact met die samenleving kwijtgeraakt, als ik het zo zou mogen zeggen. He, dus bij de eerste golf zat iedereen zijn handen te wassen en hield die 1,5 meter afstand en kuchte niet op de juiste manier. Maar en we zaten enorm te zoeken. Ik weet dat we ook met de gedragsdeskundigen discussies hadden over hoe zou je dat nou weer terug kunnen halen? Want dat zou enorm helpen, zowel in de bestrijding, maar bovendien ook in het bij elkaar houden van die samenleving.
8: En zo zat de overheid eigenlijk met een hele vreemde tegenstelling, namelijk dat de mensen de strenge maatregelen beu waren en zich er dus niet meer aan hielden en daardoor steeds strengere maatregelen nodig waren. En ze hadden erg veel moeite om dat goed over te kunnen brengen.
11: Dankjewel Lars. En vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze de tijd niet, dan trekken ze zich terug. Het dossier telt 90.000 pagina's. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken die kort achter elkaar gebeurden. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De voormalige Braziliaanse voetbalinternational Brito is overleden. De centrale verdediger werd in 1970 met Brazilië wereldkampioen in Mexico. De Braziliaanse bondsvoorzitter noemt Brito een idool en een van de beste verdedigers van het land. Brito was 86 jaar. De Nederlandse economie groeit veel minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de daardoor gestegen energieprijzen. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse Bank. De bank verwachtte eerder nog een economische groei van 1,2%. Dat is bijgesteld naar 0,8%. Volgens DNB geven mensen minder geld uit vanwege de hoge energieprijzen. Lieke Wevers stopt als turnster. Dat heeft ze op Instagram laten weten. De drievoudige Olympisch kampioene maakte dinsdag al bekend dat ze bij de Spaanse Turnbond aan de slag gaat binnen de technische staf. Turncommentator Edwin Cornelissen, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Kwam dit voor jou als een verrassing?
12: Nou, niet echt hoor. Lieke Wevers is inmiddels 34 jaar. Haar laatste wedstrijd, dat waren de Spelen van Parijs 2024, ook alweer 2 jaar geleden. Je zou kunnen zeggen dat in Parijs de cirkel is rondgekomen voor haar. Nog 1 keer naar de Spelen gaan, dat was wel een doel. Haar eerste deelname, dat waren de Spelen van Rio in 2016, werd ze 7e met de Nederlandse ploeg. Heel goed gedaan. In totaal heeft ze 3 Olympische Spelen meegemaakt. 2 keer een meerkampfinale mogen turnen. Dus ja, je kan zeggen, ze heeft alles er wel uitgehaald wat erin zit. Ook individueel trouwens nog bij Europese Spelen in Baku, 3 medailles gepakt. Dus de cirkel is rond. Ik denk dat je dat wel kan zeggen.
11: Haar zus, Sanne Wevers, die werkt wel aan een comeback. Waarom doet Dikke dat dan niet?
12: Ja, nou ja, zij was natuurlijk al bezig, Lieke Wevers, met een leven na de sport. Ze weet ook dat de concurrentie heel groot is op de meerkamp. Dat is wat zij doet, alle 4 de toestellen. Ja, zie je maar weer eens in zo'n team te turnen. Dat is heel lastig en dat is wel anders dan Sanne Wevers, de balkspecialiste natuurlijk, die daar van buitengewone klasse is. En zich op die manier toch wat makkelijker in een team weet te turnen. En ja, ze staat er denk ik ook wel wat anders in. Lieke Wevers heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het haar soms mentaal zwaar valt, het turnleven. Ze heeft wel eens vaker pauzes genomen om afstand te nemen van de sport. Ja, dan moet je toch maar weer kunnen opbrengen om weer terug te keren. Ze heeft het een aantal keren gedaan, maar nu dus niet. Je moet dus inderdaad ook haar leeftijd niet vergeten. En de vraag is, waarom zou je het dan nog doen? Er is een WK in Ahoy komend najaar. Nou, dat is het doel voor Sanne Wevers. Lieke Wevers ziet dat dus ook niet zitten. Vooral denk ik ook vanuit het idee dat ze echt een nieuw leven is begonnen met haar vriend Anton Stoljar. Dat is een turncoach uit Rusland. Is ze dus in Spanje actief. Ze heeft de afgelopen 2 jaar al clinics uitgevoerd en over de hele wereld. Dus ja, ze is al eigenlijk een beetje bezig geweest al die 2 jaar met een nieuw leven.
11: Dankjewel, Edwin Cornelissen. Het is bijna 7 minuten over 1. Het weer nog, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon bij 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Zondag wordt het vaker droog.
6: Kasper, dankjewel. Erwin, hoe is het op de weg?
13: Nou, het is zoals gebruikelijk op vrijdag vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land bij de Duitse grenzen. Her en der files door de controles. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch heb je 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. Een 9 kilometer file door die drukte. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht was een ongeluk gebeurd met flink wat voertuigen. Tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord staat daarom 10 kilometer stilstaand verkeer. Maar voor hen is er goed nieuws, want de weg is net weer vrij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem heeft daardoor 7 kilometer file tussen afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Baterdorp. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In het noorden is de N31 Drachten richting Leeuwarden afgesloten door een gekantelde tankwagen tussen de A7 en Drachten. Omrijden kan via de A7 en de A32.
4: NPO Radio 1.
6: Ja, misschien ben je al wel in discussie of onderhandeling met je kind of ze nou wel of niet naar Nederland-Japan mogen kijken zondag. Straks tips van een slaapexpert over hoe je daar als ouder nou het beste mee omgaat. En in Feit of Fictie, Carlijn, checken we stemgedrag.
14: Ja, dat gaan we zeker doen. Want we lazen in de Volkskrant dat in regio's met de minste migranten het meest op extreem rechts wordt gestemd. Je hoort het vaker en we checken zo of het klopt.
6: Nu eerst, als dat maar goed gaat.
5: Vraag 1 vandaag.
6: Want hij knalt er nog wel eens uit. Dat is waarschijnlijk voor u geen verrassing. De verbinding met een gast op Radio 1. Goedemiddag, Hans Romein uit Velsen-Zuid.
15: Ja, goedemiddag.
6: Nou, fijn dat we u te pakken hebben. En u stoort zich, begreep ik, aan die haperende verbindingen hier.
15: Ja, nee, ik luister zeg maar elke dag naar Radio 1. En het valt mij op dat dat hij heel vaak uitvalt. Dat er dan soms wel 10, 20 seconden gewacht wordt of die weer terug te krijgen is. En ik denk dan, ja, waarom is er niet gewoon standaard een backup voorziening die, waar rekening mee gehouden wordt, zeg maar.
6: Nou, we gaan nu vraag eens voorleggen aan onze eigen regisseur, Ronald van den Bos. Hoi, Ronald.
16: Hey, Lieke, goedemiddag.
6: Ja, jij bent vandaag vrij. Je zit in België met een niet al te beste verbinding. Dus fingers crossed dat het allemaal goed gaat.
16: Ze hebben de telefoonlijn gebruikt, dus dachten, we nemen geen enkel risico.
6: Precies. Neem jij dit nou op als kritiek op je werk of valt dat nog wel mee, Ronald?
16: Nee, helemaal niet. Ik begrijp meneer Romein echt volkomen. Ik zit ook heel vaak te luisteren en dan denk ik, ja, we kunnen mensen op de maan zetten. We kunnen een robotwagentje op Mars rond laten rijden. Maar een stabiele audioverbinding lijkt toch iets te hoog gegrepen voor de mensheid.
6: Ja.
16: Maar als je dan achter de schermen kijkt bij ons, Radio 1, dan snap je dat je nog zo hard je best kunt doen om het perfect te krijgen. En dat proberen we ook echt. Maar helemaal perfect, ja, dat wordt het dus helaas nooit.
6: Nee, hoe vaak knalt er een verbinding er nou uit bij één vandaag, denk jij ongeveer? Hoe vaak komt dat eigenlijk voor?
16: Ja, het gebeurt eigenlijk vrij zelden. Het echt helemaal uitvalt, dat gebeurt echt zelden. Wij gebruiken meestal WhatsApp-audioverbindingen. En bij WhatsApp dan hoor je meestal wel als een lijn instabiel wordt. Dan krijg je een beetje blikkerig digitaal geluid.
6: Ja, alien geluid, hè? Ja.
16: Ja, precies. Een beetje raar alien geluid. En als het dan echt moeilijk te verstaan wordt, dan heb ik echt wel altijd een telefoonlijn klaarstaan. Vooraf typ ik het nummer in en die kan ik dan meteen op de knop, met één druk op de knop, kan ik dan die telefoonlijn erin gooien.
6: Ja.
16: Maar dat duurt inderdaad meestal wel die 10, 20 seconden waar meneer Romein het over had, inderdaad.
6: Want hoe gaat dat dan? Want stel iemand hangt via WhatsApp, ja, ik weet er alles van, en op een gegeven moment denk je, wordt ingewikkeld. Gooi je die dan er eerst op en moet je dan op een andere manier bellen? Of waarom duurt dat dan eventjes voordat je iemand weer goed, hopelijk, te pakken krijgt?
16: Ja, we hadden eerder deze week hebben we ook zo'n moment gehad dat we een WhatsApp-audioverbinding hadden. En dan hoor je dat het op een gegeven moment, je denkt, nou, ik weet niet of je het gaat houden en het wordt steeds lastiger te verstaan.
6: Mm-hmm.
16: Nou, dan zoek je een moment waarop je kunt ophangen. Dus als we dan bijvoorbeeld een audiofragment moeten instarten, dat is een ideaal moment om dan te zeggen van, we hangen snel op, we gaan snel terugbellen, want dan hoort de luisteraar het niet.
6: Mm-hmm.
16: Maar soms kan dat niet. Dan hebben we de hulp van de presentator nodig. En dan zeg ik in het oortje van de presentator, we gaan terugbellen. Die moet dan gaan zeggen van, de verbinding is wat slecht, we gaan terugbellen. Op dat moment zeg ik tegen de gast, we gaan u terugbellen via de telefoon. Dus hangt u op met WhatsApp. Dan ga ik op de knop drukken met het nummer dat ik had ingevoerd. Nou, dat duurt meestal ook nog 2 seconden voordat de computer het gebeld heeft.
6: Mm-hmm.
16: Dan gaat die 1 keer over. En dan zeg ik, we gaan u er weer bij zetten. Nou ja, alles bij elkaar, 20 seconden.
6: Ja.
16: En dan moet Suzanne Bosman of jij dus zeggen, ja, we hadden een slechte verbinding. Het gesprek ging hierover. Dit was de gast. En zoals je kon horen. En dat is inderdaad vervelend om naar te luisteren als je midden in een gesprek zit.
6: Want je hebt soms ook wel eens, dit is niet kritiek op jou hoor, helemaal niet. Maar je hebt ook wel eens dat je die backupverbinding niet gelijk klaar hebt liggen. Want jij communiceert ook met het nieuws, met het verkeer, met de verslaggevers hier. Dus soms heb je er ook niet, gewoon simpelweg geen tijd voor. En dan duurt het iets langer. Toch?
16: Nou, meestal bij een vandaag kunnen we het vaak wel van tevoren gewoon klaarzetten. En eigenlijk hebben we ook altijd die telefoon wel klaar zitten. Maar als je bijvoorbeeld bij de Radio 1 regie doet, dan kan de plotseling een verslaggever met een actuele gebeurtenis binnenkomen.
6: Ja.
16: Of een geplande persconferentie wordt verzet, waardoor alle items verplaatst moeten worden. Ja, en dan is je

0: in de gebeurtenis binnenkomen. Ja. Of een geplande persconferentie wordt verzet, waardoor alle items verplaatst moeten worden. Ja, en dan is je voorbereidingstijd natuurlijk een stuk minder. En dan heb je niet die lijn klaarstaan. Dus dat kan gebeuren dat je dan ineens nog heel snel dat nummer in moet gaan voeren, waardoor het nog iets duurt. Ja. Dat kan inderdaad gebeuren. Ja.
1: Ja, meneer Romein, eigenlijk soms heeft u het niet eens door als wij een audiofragment hebben. Dus het gebeurt eigenlijk nog vaker dan u denkt.
2: Ik bedank voor de zeer uitgebreide beantwoorden. Ik moet zeggen dat ik begin altijd 's ochtends om 6 uur al naar NBO Radio 1 te luisteren.
1: En
2: dan
1: heb
2: ik wel het idee dat het nog wel eens op een andere manier werkt dan nu door meneer beschreven wordt.
1: Maar, oh, want?
2: Nou, dat er dan misschien minder tijd is en dat er niet altijd meteen dat nummer van tevoren is ingetoetst.
1: Nee. Ja, dat kan dus wat Ronald al zei inderdaad, dat je dan soms weer allemaal andere dingen hebt, waardoor het hele draaiboek op de schop moet. Ja, Ronald, wij zijn wel heel blij met je hoor, zeg ik even namens de presentatoren van Radio 1 en de luisteraars ook. Veel plezier in België. Dankjewel. En dank Hans Romein voor het stellen van uw vraag. Ja, heeft u nou zelf ook een vraag? Kan dus over van alles gaan, zoals u hoort. Stuur hem dan in via onze website op 1vandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. Laat je je jonge kind wel of niet naar een late WK-wedstrijd kijken? Het is een dilemma voor heel veel ouders. Carlijn, wat doe jij?
3: Ja, ik ben super groot fan. Dus van mij hadden ze gewoon op mogen blijven zondag. Want school zit er toch al bijna op. Dat is eigenlijk nog voor spek en bonen. Maar toen ik vanochtend vroeg of ze dat ook wilden, was het antwoord echt volmondig nee. Ze vinden er allebei niets aan, willen er niets van weten. Maar ik weet wel dat het bij veel andere ouders wel heel erg speelt. En dat ze ermee worstelen.
1: Ja, en wat is dan wijsheid om te doen? Ja, we hebben contact met Hidde Nuiten. Goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
1: Ja, u bent online beter bekend als meester Hidde. En we hebben ook contact met Isbrand van der Werf, neurowetenschapper gespecialiseerd in slaap. Goedemiddag, meneer van der Werf.
5: Goedemiddag.
1: Ja, wat adviseert u ouders nou? Streng zijn en gewoon om 7 uur, 8 uur naar bed? Of kan je een keer een uitzondering maken?
5: Als de vraag aan mij gesteld wordt, dan zou ik als slaapwetenschapper zou ik zeggen van, ja, in alle eerlijkheid, de beste slaap is toch een regelmatige slaap. En als je niet de negatieve gevolgen daarvan wilt hebben van een nachtje opblijven. Want dat duurt toch wel gewoon een volle dag en misschien wel 2 dagen voordat je daar helemaal overheen bent. Dan moet je besluiten om 's nachts voorrang te geven aan de slaap.
1: Ja, dus als je een uitzondering maakt, weet dat je daar dan nog als ouder misschien wel 2 dagen de vluchten van plukt.
5: Dat moet je voor lief nemen.
1: Ja, precies. Ja,
5: en ook als leerkracht.
1: Ja, precies. Ja, meester Hidde, want ik denk dat u ook veel leerlingen met wallen onder de ogen verwacht maandag.
4: Ja, wellicht. Kijk, ik snap het zeker vanuit wetenschappelijk oogpunt. Ik denk ook als je kinderen niet willen kijken, zoals het voorbeeld hier, dan zou ik inderdaad zeggen, ga lekker slapen. Maar ik kan me ook voorstellen, het is 1 keer in de 4 jaar WK. De tijden zijn inderdaad, doordat het in de VS, Mexico, Canada is, wat ongunstiger voor ons. Maar als je wel voetbalfan bent, zou ik denken, ga lekker kijken. De meester kijkt zelf ook. Ik ga ook het Nederlands elftal gewoon kijken. En dan zijn we samen misschien wat meer slaperig. Maar het is aan mij als docent om de les alsnog zo leuk en interactief mogelijk te maken.
1: Ja, natuurlijk. Want hoe laat begint de les maandag?
4: Het eerste uur begint meestal om 8:30. Ik ben er al wat eerder. Dus ja, Nederland heeft op zich nog wel een gunstig schema. Hè? Maar als je bijvoorbeeld, ik heb veel leerlingen in de klas met een Turkse afkomst. Als je naar het schema van Turkije kijkt, volgens mij 2 uur, 4 uur, 6 uur 's nachts of 's ochtends. Ja, dat wordt wat lastiger, denk ik.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, meneer Van der Werf, stel nou dat je je kinderen dus wel op laat blijven. Hè, met alle nadelen die je de dagen daarna hebt. Helpt het dan om ze 's middags extra te laten slapen? Of is dat eigenlijk nog slechter voor je ritme?
5: Nou, ik zou in ieder geval zorgen dat als je besluit om een keer een nacht over te slaan of weinig te slapen, dat je er zo uitgerust mogelijk in gaat. Dus dat je de voorgaande nachten gewoon normaal hebt geslapen. Je mag voor mij prima, als je dat kunt, overdag alvast een dutje doen om alvast iets van de soort van moeheid weg te nemen. Dat kan allemaal helpen.
1: Ja.
5: En verder is het ook wat meester Hidde zegt. Hè, van, kijk, dit is niet het einde van de wereld. Je hebt er misschien 1 of 2 dagen last van. En slaap is gelukkig zo flexibel dat je dat heus wel weer inhaalt een paar dagen later.
1: Ja. Zit er nog een grens aan qua leeftijd dat u denkt, nou, kinderen in groep 1, 2, 3, doe daar maar niet. En misschien ouder wat makkelijker? Of is dat eigenlijk voor iedereen een beetje gelijk?
5: Ik zou er verder niet een groot onderscheid in maken. Ik zou inderdaad besluiten van, als je dit doet, dan doe je dat willens en wetens. Dan besluit je dus dat je daar eventjes een dag last van hebt. En dan maakt het verder niet heel veel uit welke leeftijd.
1: Nee. Meester Hidde, u zei al,

0: U gaat ook een nachtje doorhalen, of tenminste een kort nachtje ervan maken. En u gaat uw les in de ochtend energiek houden. Dat wordt voor uzelf al een uitdaging. Maar heeft u dan speciale plannen voor maandagochtend om de sfeer er een beetje in te houden? Of hoe ga je die kids erbij houden, zeg maar, de hele dag?
1: Ja, goede vraag. Het ligt ook een beetje aan de uitslag, denk ik. Maar wat ik probeer, ik geef het mooie vak aardrijkskunde. Waar het WK natuurlijk groter is dan alleen maar sport. Je hebt met geopolitiek te maken. Je hebt met bepaalde speelsteden te maken. Zoals, als ik het goed uitspreek, Guadalajara in Mexico. Wat eigenlijk een stad is geterroriseerd door kartels. Hoe organiseer je daar een succesvol WK? Dus dat zijn ook thema's waar ik rekening mee hou. Maar ook bijvoorbeeld, wie zitten er op de tribunes? De Brazilianen gaan waarschijnlijk weer dansen. In Zuid-Afrika hadden we de vuvuzela's. Cultuur is denk ik een groot onderdeel van het WK. Nou ja, je merkt het, ik word er nu al enthousiast van. Dus dat zijn denk ik de onderwerpen die ik extra aandacht ga geven.
2: Ja, ik vroeg me nog af, meester Hidde, wat nu als we heel ver komen en u geeft dat eerste uur dan aardrijkskunde, laat u dan die les niet gewoon even uitvallen?
1: Dat is niet aan mij, hè. Mijn rector luistert mee. Oh. Ik kan die beslissingen niet maken. Ik denk, als het zover komt, en dat hebben we bij voorgaande WK's ook gedaan, want het vorige WK uit mijn hoofd was juist gedurende Nederlandse lesuurkantoortijden. Dus wat gebeurde er toen? Ze wilden in de les, wilden ze wedstrijden kijken. Dat mocht eigenlijk niet van school. Maar ja, het gebeurt toch. Dus ik denk dat je als school samen moet nadenken over hoe kunnen we dat faciliteren. En stel, ze spelen wel een keer om 6:00 ochtends, zou ik zeggen, laten we met z'n alle eerder naar school komen, op tijd de wekker en dan meteen door naar het eerste uur.
0: Ah, dat is ook nog wel een idee. En gelukkig is de finale, mochten we daar zover komen, dan heeft u waarschijnlijk al lang zomervakantie, of niet?
1: Ik werk nu op verschillende scholen, dus ik zit ook in verschillende regio's. Oh, maar mochten we die finale halen, ik hoop het, dan komt dat waarschijnlijk inderdaad gunstig uit met de zomervakantie, klopt.
0: Nou, ik wens jullie allebei in ieder geval al heel veel plezier aanstaande zondag. Hartelijk dank neurowetenschapper Isbrand van der Werf en meester Hidde.

0: Valerie van Amy Winehouse.
1: Feit. Feit of fictie?
0: Ja, Carlijn, daarvoor duiken we vandaag de krant in.
2: Ja, want een tijd terug stond er een interview in de Volkskrant met de Duitse filosoof Eva von Redeker. Ze schreef een bestseller over de opkomst van het nieuwe fascisme. En in dat vraaggesprek met de krant zei ze, en let op, want deze uitspraak gaan we checken. In regio's met de minste migranten wordt het meest op extreem rechts gestemd.
0: Ja, en dat hoor je natuurlijk best wel eens vaker. Klopt het ook?
2: Ja, om dat uit te zoeken beginnen we bij politiek socioloog Twan Huismans van de Universiteit van Amsterdam. Hij ziet dat het effect van migratie in de regio twee kanten op kan.
3: Nou, het is wat ingewikkelder dan het lijkt, want de aanwezigheid van migranten, oftewel etnische diversiteit, kan onder bepaalde omstandigheden zorgen voor tolerantie, dus juist minder steun voor radicaal rechts, maar kan ook zorgen voor ervaren culturele dreiging en dus voor meer steun voor radicaal rechts.
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk wel welk effect het grootste is, want op die manier komen we erachter of minder migranten in een wijk ervoor zorgen dat die grotere steun is voor extreem rechts.
2: Precies, en we hebben geluk, want geograaf Josse de Voogd, een van de auteurs van de Atlas van Afgehaakt Nederland, vindt dat verband tussen het aantal migranten in een plaats en het stemgedrag in ieder geval fascinerend.
4: Je zou hier echt een boek over kunnen schrijven. En ik hoop daar ooit nog aan toe te komen. Want het is echt super complex. Het is namelijk zo dat het kan verschillen op welk schaalniveau je kijkt. Het kan verschillen in welk deel van het land je kijkt.
2: Ja, hoe het zit met die verschillende schaalniveaus legt de Voogd zelf even aan ons uit aan de hand van een paar voorbeelden.
4: Kijk gewoon naar die enorme massa van middelgrote plaatsen. Ga naar Doetinchem, ga naar Steenwijk, naar Zeist, Roermond. Dan is het bijna altijd zo dat als je naar het stembureau fietst met het hoogste aantal PVV, dat dat ook de wijk is met de meeste migranten. En die plaatsen tikken bij elkaar veel harder aan dan die grote randstedelijke steden.
0: Nuance.
2: Ja, en er komt dus nog een nuance bij, want socioloog Twan Huismans benoemt ook nog dat de opkomst van extreem rechts in ons land in het verleden juist op plekken was waar veel migranten woonden.
3: Als je kijkt naar de steun voor de LPF bijvoorbeeld, 2002, dan was die voornamelijk groot in Rotterdam natuurlijk, maar ook in andere grote steden wat meer dan juist aan de randen van het land of op het platteland.
2: Maar dat beeld kantelt.
3: Wat we wel zien tegenwoordig is dat die steun voor radicaal rechts relatief sneller toeneemt buiten grote steden.
0: Ah, hoe kan dat dan?
2: Ja, Josse de Voogd heeft wel een vermoeden waar dat aan ligt. En dan komt hij natuurlijk weer met een voorbeeld.
0: Heel fijn.
4: We zien een enorme groei de laatste jaren van het rechtspopulisme in Noordoost-Nederland. Dat is een gebied met in principe van oudsher het minste aandeel migranten. Alleen neemt het er heel snel toe. En dat lijkt een veel belangrijke factor. Van zit er een verandering in? En hebben mensen daar grip op?
2: Ja, en voordat we klaar zijn, de Voogd wil nog wel even wat meegeven over dit thema. Vooral aan mensen in zijn omgeving.
4: Ik merk heel veel progressieve vrienden, kennissen, collega's. Ze willen ook een soort coping, hè? Ze willen graag horen dat zij het altijd goed hebben gezien. Ze willen graag oplossingen hoe we de PVV kunnen verslaan. En dan is het best wel een fijne gedachte te denken van, nou, die PVV'ers die weten gewoon niet beter. En als we het ze maar beter gaan uitleggen, dan overtuigen we ze wel hoe leuk migratie eigenlijk is.
0: Nou, waarvan acte. Dan Carlijn, terug naar die uitspraak. Hoe minder migranten in een regio, hoe meer mensen op extreem rechts stemmen. Is dat dan feit of is dat fictie?
2: Ja, je hoorde het al, het is best wel een beetje ingewikkeld. En het hangt er vanaf hoe erg je op een regio inzoomt. En in het verleden kwam extreem rechts juist ook op in regio's waar veel migranten wonen. De uitspraak van de Duitse filosoof was dus te kort door de bocht. Het is dus fictie.
0: Dankjewel. Het is 2:05. Sophie Derksen, goedemiddag.
5: Ha, goedemiddag.
0: Wat ga jij zo doen in
5: Brabant? Wij gaan ook spreken over migratie. Dat nieuwe Europese migratiepact gaat vandaag in. Er komen ook nieuwe terugkeerregels aan. Die geven lidstaten de ruimte om harder op te treden tegen ongedocumenteerden. En NGO's vrezen nu voor taferelen. Die doen denken aan de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Dan is er verder een ebola-medicijn in de maak. Wij spraken met een infectioloog die in Oost-Congo werkt aan de inzet van dat medicijn. In 2 weken hopen ze het medicijn daar op mensen te kunnen testen.
0: Prachtig nieuws. Dankjewel. We gaan naar je luisteren. We zijn bijna aan het einde van deze en vandaag. Carlijn, wat heb jij nog?
2: Ja, dat was iets wat ons opviel aan het WK-lied.
0: Yes.
2: Ja. Ja, dit was online. Was er veel verbazing over het optreden van het officiële WK-lied Dai Dai van Shakira en Burna Boy gisteravond. Ja, heerlijk. Want, maar de vraag was, was zij het nou wel echt Shakira? Want het regent commentaren op onder meer TikTok. Veel mensen denken namelijk dat ze er niet zelf stond, maar dat ze een lookalike had ingezet.
0: Ja.
2: Want ze had heel dat optreden supergrote zonnebril op en haar haar had een heel andere kleur dan normaal. En online ging het zelfs zo ver dat mensen moedervlekken en littekens gingen vergelijken en onderzoeken. Nou, haar management heeft nog niet gereageerd op de speculaties, maar een klein litteken op haar voorhoofd lijkt nu de doorslag te geven en vertelt ons eigenlijk dat ze toch wel echt zelf gisteren op het veld stond.
0: Heerlijk toch dat mensen dan al die littekens en moedervlekken gaan analyseren om te kijken of zij het wel echt is. Ja. Het is toch fantastisch.
2: Ja, ze duiken helemaal dat konijnenhol in en gaan dat helemaal tot op de bodem
0: uit. Ik hou van 2026. Dit was 1 Vandaag voor deze week op de radio. Vanavond natuurlijk om 6:30 op NPO 1 op televisie. We zijn altijd online op 1vandaag.nl. En we wensen u een hele fijne middag.
6: Avrotros, de omroep voor ons.
7: Ster.
8: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
13: De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. En dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. Ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 kilometer per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. De volwassene die gisteren om het leven kwam bij het verkeersongeluk in Zeeland is de directeur van de basisschool. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8 van die school. Ouders, leerlingen en kinderen zijn vanochtend bij elkaar gekomen bij de school in Aksel. Verslaggever Henrik Willemhofs.
14: Ze hebben niet alleen een collega, de directeur, een heel geliefde vrouw die er al jaren werkte, verloren. Maar ook 3 kinderen uit groep 8 die dus meegingen op dat kamp. Er worden bloemen gelegd bij die school. De vlag die hangt half stok. En alle scholen in Zeeland hebben ook met elkaar afgesproken dat ze de vlag half stok zullen hangen.
13: 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En de Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en is bekend om zijn kleurrijke schilderijen, vaak met zwembaden. Zijn bekendste werk werd in 2018 voor $90 miljoen verkocht. David Hockney overleed in zijn slaap. Hij was 88 jaar.
7: ANWB, verkeersinformatie. Het is redelijk druk op de weg met zo'n 200 kilometer aan file. Vooral in het midden en zuiden van het land houden deze zich op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bijvoorbeeld. 9 kilometer tussen Barneveld en Amersfoort-Noord. De rechte rijstrook is dicht. Op de A6 Lelystad-Emmeloord is de hele weg dicht bij de Ketelbrug. Dat komt door een vrachtwagenongeluk. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is de vertraging steeds minder groot tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord in 10 kilometer file. Want de weg is namelijk vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulfhout en de Reeshof 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Dus op Breda-West en Netterdeur-West 7 kilometer file. En een half uur vertraging.
1: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. Meer huiszoekingen, minder bescherming. De nieuwe Europese migratieaanpak geeft lidstaten de ruimte om harder op te treden tegen ongedocumenteerden. Mensenrechtenorganisaties zijn bang voor taferelen in Europa die doen denken aan de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Straks migratie-expert Floor Didden. Hij schreef het boek Bel me als je daar bent over de verharding van het Europese beleid in de afgelopen 10 jaar. En ja, zowaar ook goed nieuws lijkt het. Er is een ebola-medicijn in de maak. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
15: How do you stop a deadly infectious virus when there's no vaccine, no cure, no quick fix? That's the challenge in eastern Congo right now, where Ebola is spreading. Now, it's the third largest Ebola outbreak in history, and experts worry it's actually much larger than is being reported.
5: Ebola blijft zich verspreiden in het oosten van Congo. Het aantal slachtoffers blijft oplopen. En voor deze variant van het Ebola-virus is nog geen vaccin of medicijn beschikbaar. Maar daarin komt misschien snel verandering. Laurens Liesenborgs is infectioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. En hij is op dit moment in Congo. Voor de uitzending sprak ik met hem en vroeg hem hoe nijpend de situatie is in het gebied waar hij werkt.
16: Ja, echt, de situatie hier is echt wel kritiek hoor. Vooral de laatste paar dagen zien wij toch echt wel een versnelling ook in de epidemie. En er zijn in recordtijd veel behandelingscentra opgebouwd. En die zien wij het nu in snel tempo vollopen. Dus heel, heel snel komt er een tekort terug aan bedcapaciteit, omdat er elke dag meer en meer patiënten bijkomen. Dus we zitten zeker nog niet op de piek van deze epidemie.
5: Nee, maar nou zijn jullie in Congo ook heel hard bezig, begrijp ik, om een medicijn bij dit type ebola te ontwikkelen. Hoe staat dat ervoor?
16: Ja, dus die ontwikkeling zelfs is eigenlijk al gedaan. Er is al heel veel onderzoek gebeurd. Er zijn 2 medicijnen, heel goede kandidaten. En die zijn eigenlijk al getest in dierproeven. En daar hebben die laten zien dat die bijvoorbeeld in apenproeven heel goed werken en de echte sterfte van dat virus kunnen doen verlagen. Maar het is nu kwestie van die te testen in mensen ook. En dat is wat we hier in snel tempo aan het opzetten zijn. Zijn klinische proeven om te kijken of dat die beloftevolle medicatie effectief werkt bij mensen ook. En die hoge sterfte die we hier zien, dat die wat kan verlagen.
5: Maar ik begrijp, binnen 2 weken hè, willen jullie dat medicijn op mensen gaan testen. Welk effect hoop je dan dat dat medicijn zal hebben op de mensen die ziek zijn?
16: Ja, dus we kijken, dus ebola is een heel dodelijke ziekte. Hè? Dus wij kijken echt vooral om de sterfte te doen verlagen. We weten bijvoorbeeld, dus voor deze variant, het is echt een minder courante variant, de Bundibugyo variant, daar hebben we nog niks voor dat getest is in mensen. Maar voor de meer courante variant, de Zaire variant...
5: Variant van het ebola-virus bedoel je?
16: Ja, van het ebola-virus inderdaad. Dus de meest courante variant die het meeste uitbraken veroorzaakt is de Zaire-variant. En die heeft een heel, heel grote uitbraak veroorzaakt in 2018 hier in Oost-Congo, in exact dezelfde regio als wat we nu zien. En toen is er ook een klinische proef gebeurd en daar hebben we kunnen zien dat bij bepaalde medicatie, maar die heel gericht is ontwikkeld tegen die Zaire-variant, dat we daar toch de sterfte kunnen verlagen, toen van 50% naar 35%. Dat is nog altijd heel hoog, maar dat is toch een heel significant effect. En we hopen nu eigenlijk een beetje hetzelfde te zien met die medicatie dan, die dan specifiek ook op deze nieuwe Bundibugyo-variant gemaakt is.
5: Ja, en jullie hopen dat medicijn dus binnenkort te gaan testen, maar er is enorm bezuinigd, vooral door de Verenigde Staten, maar ook de Europese regeringen, op internationale gezondheidszorg, ook op de WHO. Hebben jullie dan voldoende middelen om daar dat onderzoek, de test met dit medicijn te doen?
16: Ja, we werken dat heel, heel hard. Hè. Dus de besparingen, vooral in de Verenigde Staten, hebben we echt hier tot een gat geleid. Die studie waar ik van sprak in 2018, die gebeurd is geweest met die Zaire-variant, die werd bijvoorbeeld integraal gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Mm-hmm. We proberen dat gat wat te vullen met wat Britse, met wat Europese, met wat Belgische financiering, maar de budgetten zijn zeker niet even groot als toen. En dus dat zorgt wel voor enkele uitdagingen.
5: Welke precies?
16: Wel, dat we meer of hetzelfde moeten doen met minder middelen. Zo'n geneesmiddelenstudie, moet je weten, is heel, heel duur. Vooral hier in die afgelegen gebieden van Congo, waar de logistiek heel moeilijk is. Waar dat we ook heel veel mensen nodig hebben die getraind zijn en die moeten kunnen werken in heel hoog risico-omstandigheden. Dus heel zo'n setup van zo'n klinische studie is eigenlijk heel, heel duur. En we moeten dat echt zien, dat we daar voldoende middelen mee hebben. Want ja, we mogen toch ook niet de veiligheid nog van de patiënten, nog van de studiemedewerkers in gevaar brengen. Ja. Dus voldoende budget is daar nodig. Maar ja, de budgetten die we nu hebben zijn niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld toen in 2018.
5: Nee, en het gaat dus in dit geval om een medicijn, een behandeling voor mensen die al ziek zijn. Je behandelt de symptomen, ja, maar je voorkomt dus niet dat mensen geïnfecteerd worden. Is daar dan een vaccin voor nodig? Hoe staat het daarmee?
16: Wel, de vaccins lopen iets achter, echter ten opzichte van de medicatie. Dus de medicatie die we gaan testen, die ligt klaar op de plank, klaar om gebruikt te worden. De vaccins die moeten nog geproduceerd worden. Dus daar zit een achterstand van enkele maanden. Maar men hoopt denk ik ook binnen 2 à 4 maanden te beginnen met misschien de eerste studies rond het vaccin.
5: Maar goed, als je zegt dat de piek van de huidige uitbraak nog niet bereikt is, dan ja, klinkt het toch alsof daar inmiddels een heleboel besmettingen bij zullen komen. Ook het opsporen van besmettingen is een probleem, hè? Mensen met besmetting worden niet gevonden of melden zich niet in de gezondheidscentra, de ziekenhuizen daar.
16: Ja, dat is het grote probleem. Want eigenlijk in principe, een vaccin is een heel krachtig middel. Hè? En we hebben absoluut een vaccin nodig. Maar eigenlijk zou je ook een ebola-uitbraak kunnen stoppen zonder vaccin. Dat is, heel veel ebola-uitbraken zijn gestopt zonder vaccins. Het is kwestie eigenlijk van mensen die besmet zijn, van hen te maken dat zij hulp zoeken en zich aanbieden bij een behandelingscentra. En hen dan eigenlijk op een veilige, menswaardige manier te behandelen. Handelen, maar tegelijkertijd ook te isoleren, zodanig dat zij geen andere patiënten kunnen besmetten. En daar loopt het momenteel wel een beetje fout. Er is heel veel argwaan in de bevolking ten opzichte van de behandeling, ten opzichte van de respons. En dus mensen zijn heel, heel weigerachtig om naar het ziekenhuis te komen en zich te laten opnemen. En dus dat maakt dat virus vaak nog onder de radar kan circuleren en dat we momenteel eigenlijk ook niet onvoldoende zicht hebben op hoeveel mensen er effectief geïnfecteerd zijn en hoe diep de ziekte geworteld is in de provincie hier.
5: Maar dat mensen zich dus niet altijd bij ziekenhuizen melden, dat wantrouwen dat er is richting de autoriteiten en ook internationale hulpverleners. Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat?
16: Wel, eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk. Wij verbazen ons daar heel hard over. Maar je moet weten, ebola is een heel griezelige ziekte. Als mensen, ja, mensen zijn doodziek, zijn heel angstig ook voor wat er hun overkomt. En ja, dan moeten zij opgenomen worden in zo'n ebola-behandelingscentra. Soms gebeurt dat mano militare zelfs, wat absoluut niet de bedoeling is. Maar mensen worden opgenomen, worden behandeld. Wel, in het verleden ging die respons soms gepaard met het gebruik van politie of van militairen die van die behandelingscentra mee bewaken of mensen daar zelfs in dwongen. Dat creëert uiteraard wantrouwen. Dan komt er nog eens bij dat mensen behandeld worden door hulpverleners in van die heel griezelige pakken. En daar komt nog eens bij de hoge sterfte. Dus 1 op 2 van de mensen komt vaak niet levend buiten uit zo'n behandelingscentra. Als je dat gegeven hebt en je ent dat dan nog eens op een regio waar dat er al decennia lang armoede, maar ook conflict is en daardoor wantrouwen ten opzichte van autoriteiten, inclusief gezondheidsautoriteiten, dan heb je de perfecte cocktail, de perfecte mix voor wantrouwen en voor fake news. En dat is een beetje wat we nu zien. Dus eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk.
5: Nee, maar lijkt me ook moeilijk voor jullie test met het medicijn.
16: Ja, en dus dat is een uitdaging. Maar tegelijkertijd is het heel, heel, heel belangrijk om mensen behandeling te bieden. Je moet hun vertrouwen winnen en je moet hen effectief ervan kunnen overtuigen. Kijk, het loont absoluut de moeite van naar zo'n behandelingscentra te komen, van je te laten testen en van je te laten opnemen. En als je mensen dan een behandeling kunt bieden, dan heb je daar nog eens een extra argument bij van kijk, kom af en laat je testen. Dus zo'n behandeling en zo'n behandelingsproef kan daaraan meehelpen. Maar het is kwestie van inderdaad heel, heel goed te werken met de lokale bevolking, met lokale leiders. Ja. Wat we ook heel vaak doen is werken met bijvoorbeeld mensen die de ziekte overleefd hebben en die dan terug naar de gemeenschap gaan en uitleggen, kijk, dit is wat er gebeurt in zo'n behandelingscentra. Mensen verzorgen je daar goed enzovoort. En dat is werk dat er nu volop gaande is. En dat is heel, heel, heel belangrijk. Wat er hier gebeurd is in de afgelopen dagen is wel spectaculair, hoor. Bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen, wat zij gedaan hebben. En de Wereldgezondheidsorganisatie naar het opzetten van behandelingscentra in recordtempo. Dat is vrij spectaculair. Jammer genoeg is het onvoldoende voor de moment.
5: Onvoldoende in de zin, er gaan nog steeds heel veel mensen dood aan de ziekte.
16: Ja, het is heel veel werk verzet, maar het is absoluut nog onvoldoende in de zin van die behandelingscentra die hier in recordtijd zijn opgezet geweest. Ze zijn nog maar pas open en ze zitten al eivol. Dus er gaat dringend opnieuw bedcapaciteit moeten bijkomen. Daarboven zien we echt wel aanwijzingen dat er onvoldoende hulpvraag nog is vanuit de gemeenschap. Bijvoorbeeld in Mongwalu, een van de grote epicentra, daar zijn gisteren denk ik een stuk of 11 doden gerapporteerd, waarvan slechts 1 in een behandelingscentra. Dus dat betekent dat die 10 anderen allemaal thuis gestorven zijn en eigenlijk niet tijdig hulp gezocht hebben. En dus dat is een probleem. Dat is echt. Dat wijst echt op een significante onderdetectie van het aantal gevallen.
5: Ik wens je veel sterkte daar in Congo. Dank je zeer voor het aan de telefoon komen. Laurens Liesenborgs was dat, infectioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
1: NPO Radio 1 podcast.
17: Europa draait door.
1: Een podcast van de VPRO.
5: En in een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door is de gast Michiel Servaas, directeur bij hulporganisatie Oxfam Novib. Aan hem de vraag of we nog kunnen spreken van een staakt het vuren in Gaza.
7: Nee, en ik vind ook echt dat we daar, ik bedoel niet om jou aan te spreken, maar hè, dat we in Europa en ook in de media daar heel erg mee op moeten passen om dat soort termen over te nemen. Dat is natuurlijk een frame eigenlijk dat is opgelegd door Netanyahu en in zekere zin ook door Trump, die zichzelf daar als soort vredestichter probeert te positioneren. Maar hè, alleen al sinds de deal dan van oktober vorig jaar zijn er inmiddels meer dan 1000 burgerslachtoffers in Gaza gevallen, gaan bommen. Bombardementen nog iedere dag door. Hebben we ook afgelopen weekend weer gezien hoe zeker niet alleen maar Hamas-strijders daarbij om het leven komen, maar ook kinderen bijvoorbeeld, nog steeds verschrikkelijk veel kinderen die daar het slachtoffer zijn.
5: En het hele gesprek met Michiel Servaas is nu te beluisteren in alle podcast-apps te vinden onder Europa draait door.
17: Bureau Buitenland.
1: Sophie Derksen.
0: De Europese Unie zoekt al jaren naar een manier om grip te krijgen op migratie.
18: Europa wil afspraken maken met landen buiten de EU voor de bouw van zogeheten terugkeerhubs.
19: And yes, it is possible from now on. That we have asylum procedures in a third country.
20: This package reflects a fair and reasonable balance between responsibility and solidarity.
19: There are other safe regions in the world as well, not just Europe. That's the first. And I think many regions in the world have also an obligation, not just Europe.
5: Na jaren onderhandelen gaat vandaag het Europese Migratiepact in, dat lidstaten meer controle moet geven over wie Europa binnenkomt. Maar ook voor de terugkeer van mensen zonder recht op verblijf komen er nieuwe regels. Regels waarover grote zorgen bestaan bij hulporganisaties die waarschuwen voor ijsachtige taferelen in Europa, verwijzend naar het harde optreden van de Amerikaanse immigratiedienst. Floor Didde is migratie-expert bij de Belgische mensenrechtenorganisatie 11111. Floor, welkom.
21: Goedemiddag.
5: Jij schreef een boek over het Europese asielbeleid van de afgelopen 10 jaar. Bel me als je daar bent, heet het. Floor, wie belt wie in jouw titel? Waar verwijs je naar?
21: Ja, het is denk ik een zin die heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Als iemand van jouw geliefde op reis vertrekt, je ouders, je vriendin, dat je een berichtje stuurt en zegt van kijk, bel me als je daar bent, vanuit misschien een zekere bezorgdheid ook wel. En die zin die speelt natuurlijk nog veel meer wanneer het gaat over vluchtelingen. Omdat zij natuurlijk aangewezen zijn op gevaarlijke routes. Hè. Zij moeten vaak ook de zee oversteken, op gammele bootjes of grenzen oversteken, waar de situatie ook steeds harder wordt. En dus voor hen is die situatie veel moeilijker. En we zien ook dat die grenzen, die oversteken, ook steeds dodelijker worden. Zien we dit jaar bijvoorbeeld ook dat het aantal mensen dat verdrinkt op de Middellandse Zee ondertussen al meer dan 1200. Dat is de dodelijkste start van een jaar ooit op de Middellandse Zee. Mm. En dus we zien dat het beleid harder en dodelijker wordt. Ja. En dus in die zin is het vooral een verwijzing daarnaar, ook in de titel. Ja.
5: Dat hardere beleid, dat komt eraan, want vandaag gaat het nieuwe Europese Migratiepact in. Daar komen dus ook nieuwe Europese regels voor de terugkeer van mensen die hier geen recht op verblijf hebben. Jullie waarschuwen, net als meer dan 70 andere hulporganisaties, voor klopjachten op immigranten, voor ijsachtige taferelen zelfs. Waar zijn jullie precies bang voor als het om die terugkeer gaat?
21: Ja, het gaat over de terugkeerwet die nog niet helemaal rond is. Hè. Dus woensdag is daarover nog de finale stemming in het Europese parlement. En dus nog iets, het is eigenlijk een verlengde van het Europese pact dat vandaag al in werking gaat. Maar dus woensdag komt het tweede pakket van maatregelen eraan. En ja, daar zijn heel veel zaken die daarin zitten waar dat we ons zorgen over maken. En er is eerst en vooral al hoe die wetgeving tot stand gekomen is. Het is een ongeziene samenwerking in het Europese parlement tussen de centrumpartijen en extreem rechts, de Patriots-fractie, die ook wel echt hun stempel gedrukt hebben op de inhoud van het akkoord. En dus daarin zit bijvoorbeeld het verlengen van de detentietermijnen, dus de periode waarbinnen men iemand mag opsluiten in het kader van een migratieprocedure, tot meer dan 2 jaar, wat een extreem lange periode is natuurlijk. Dan heb je die terugkeerhubs. Dus het ging er in de intro al even over. Mm-hmm. Dus het feit dat we mensen gaan sturen naar landen waar dat ze geen enkele link mee hebben, geen enkele band mee. En waar dat ze ook zullen worden opgesloten. Dus dat is iets waar dat we ons hard voor vasthouden.
5: Dat zijn dus plekken buiten Europa waar mensen langer kunnen worden opgesloten. Zo begrijp ik je goed.
21: Ja, inderdaad. En dus dat is de parallel die we daar ook trekken met het beleid dat we in de Verenigde Staten zien. Waar dat je ook ziet dat de VS nu akkoorden sluit met landen als El Salvador enzovoort. En dat is de weg die Europa nu ook wil uitgaan om mensen die in Europa toekomen en die dan een negatief antwoord op hun advies, op hun asielprocedure krijgen, om hen dan terug te sturen naar dat soort, dat zijn gevangenissen. Hè. We hebben nu al, Italië is er al iets langer mee aan het experimenteren. Ze hebben zo'n deal gesloten met Albanië. En daar kunnen we al een beetje zien hoe dat die centra eruit zullen zien. Hè. Dus het aantal zelfmoordpogingen, mensen die zichzelf verwonden enzovoort, is enorm groot. En daar gaat het maar om een heel beperkt aantal mensen. Ja. Maar dus dat is wat Europa nu probeert op grotere schaal te gaan uitwerken.
5: Mm-hmm. Maar goed, je zou kunnen zeggen, hè, het is begrijpelijk dat Europese landen mensen die hier illegaal zijn willen laten terugkeren naar hun land van herkomst. Waarom gaan strengere regels, hè, daar komen ook meer mogelijkheden voor huiszoekingen bijvoorbeeld, en überhaupt harder beleid, daar volgens jou niet bij helpen?
21: Ja, wij geloven daar niet in, hè, dat het probleem erbij zit dat je via een derde land dit wel geregeld zou krijgen. Dus het grote probleem in het hele terugkeerbeleid, want we erkennen ook dat als er een grondige procedure gebeurt en mensen hebben de kans om ook nog in beroep te gaan, en als dan blijkt dat zij inderdaad geen bescherming in Europa nodig hebben, ja, dan is het aan hun landen van herkomst om die mensen terug op te nemen.
5: Mm-hmm, maar dat willen die landen natuurlijk vaak niet.
21: En dat willen die landen vaak niet, en daar verandert deze maatregel natuurlijk helemaal niets aan. Hè. Dus je gaat een derde land inschakelen dat er eigenlijk niets mee te maken heeft, en dan gaan mensen daar vastkomen te zitten in limbo-situaties die onvermijdelijk tot schendingen van de mensenrechten zullen leiden. Want we zien nu al, we noemen dat de externalisering van het Europese migratiebeleid, en we zien nu al waar die experimenten plaatsvinden, dat ze elke keer opnieuw tot heel grove schendingen van de mensenrechten leiden. Mm. En dus voor ons is dit absoluut niet de oplossing.
5: Nee, jullie zijn dus bang dat er nog meer mensen vastgezet worden in detentiecentra die nu vaak ook al vol zitten, hè? Want dat gebeurt ook al. Je zegt eigenlijk dit nieuwe pact, deze hardere terugkeerregels die daar nog bovenop komen, zijn vooral bedacht om mensen af te schrikken, zo lees ik in je boek. Maar afschrikking, zeg je, houdt mensen niet tegen, houdt migranten niet tegen.
21: Ja, inderdaad. Dat is toch ook wat we keer op keer vaststellen. Hè. Dus ik heb in het boek heb ik het geluk gehad om een hele tijd te kunnen meelopen met organisaties die aan de buitengrenzen van Europa actief zijn. Onder andere ben ik in Polen geweest aan de grens met Wit-Rusland. En je ziet, ondanks de enorme gruwel en de hardheid die dat je vandaag al in het beleid ziet, waar mensen echt door Europese grenswachters in elkaar geslagen worden en terug die grens overgeduwd worden, dan nog zie je dat mensen niet opgeven. En dat zij desnoods 10 keer proberen om een grens over te gaan, net omdat waar zij vandaan komen, is de situatie compleet uitzichtloos. En ook in de regio rond Europa zien we dat die repressie toeneemt. En dat is de belangrijkste reden waarom dat mensen naar Europa komen, hè, om bescherming te vinden. En dan kan je je muur zo hoog optrekken als je wilt en een zo streng beleid voeren als je wilt. Maar zolang als mensen geen oplossingen zien, zullen zij blijven migreren.
5: Ja, je schrijft, Griekse, Poolse, Hongaarse collega's worden niet aangesproken op hun pushbacks of het opschorten van asielprocedures. Liever loopt de regering mee in de race naar de bodem onder het motto strengste migratiebeleid ooit. Dat hele Europese migratiebeleid is een race naar de bodem. Wat bedoel je daar precies mee? Ik bedoel, wie gaat er dan voorop als het een race is?
21: Ja, we zijn inderdaad in een echte race beland, denk ik, waar, en dat is de dynamiek die ik beschrijf, is dat je hebt landen natuurlijk zoals Hongarije, en zeker onder de vorige president Viktor Orbán, die er alles aan doen om ook de hele asielprocedure te ontmantelen in hun land en heel gewelddadig op te treden, met het idee van, dan zullen ze niet naar hier komen. En dat zet eigenlijk een dynamiek in gang waar dat elk land eigenlijk probeert om zo hard mogelijk te zijn, zo weinig mogelijk rechten toe te kennen. En op die manier kom je in die steeds meer ontmenselijkende dynamiek terecht, waar het heel moeilijk is om er nog uit te raken. En het grote probleem is inderdaad dat er niet tegen opgetreden wordt. Hè. Dus je ziet, die schendingen worden elke keer opnieuw vastgesteld in die landen, tot veroordelingen van rechtbanken toe, tot veroordeling van het Europees Mensenrechtenhof. En dan is het natuurlijk aan de Europese instellingen, de Europese Commissie, om op te treden en die landen bij de les te roepen en zeggen van, kijk, jullie moeten wel de regels volgen en de fundamentele rechten waarborgen. En als dat niet gebeurt, ontstaat er het idee dat alles kan. En dan zit er ook geen enkele rem meer op die race naar beneden.
5: Maar goed, toch. Hè? Er zijn natuurlijk mensen in Europa, als je afgaat op de politieke uitslagen, die vinden dat mensen zonder recht op verblijf moeten terugkeren. En dat er überhaupt minder mensen naar Europa zouden moeten komen. Ook politici van middenpartijen moeten iets met dat toch heel breed levende sentiment onder burgers. Kun je migratie dan helemaal niet sturen of beïnvloeden?
21: Absoluut wel. En ik denk dat dat ook de bedoeling moet zijn om migratie beter te organiseren. En dan gaat het ook over migratie mogelijk maken via legale migratieroutes. Hè. Ervoor zorgen dat mensen niet die bootjes moeten nemen en hun leven riskeren, maar moesten er legale alternatieven zijn waarbij mensen op een veilige manier naar Europa komen. En die programma's bestaan. Bijvoorbeeld één zo'n programma heet het hervestigingsprogramma. Maar helaas worden dat soort programma's ook afgebouwd, waardoor mensen zich moeten beroepen op de gevaarlijke routes. En ik denk dat er absoluut wel draagvlak nog steeds in Europa is om mensen in nood aan bescherming, om die ook in Europa op te vangen en te beschermen.
5: Maar goed, als je zegt afschrikking werkt niet, migranten blijven komen, recht zal zijn toon over migranten alleen maar blijven verscherpen. Hoe komen we hieruit? Het slothoofdstuk, hoe ziet een solidair en werkend Europees asielbeleid er dan uit, Floor?
21: Ja, de grote paradox in het hele migratiedebat is natuurlijk dat je hoort langs de ene kant die steeds hardere taal en de scherpere, het scherpere beleid ten aanzien van migratie. Maar anderzijds heeft Europa meer dan ooit migratie ook gewoon nodig. Ja, we zijn een vergrijzend continent waar dat heel wat sectoren vandaag al enorm in de problemen komen. In de zorgsector, de ziekenhuizen enzovoort. Waar dat we gewoon niet meer de mensen vinden om de jobs in te vullen. En dat probleem gaat zich enkel vergroten in de komende decennia over heel Europa. En dan is het veel verstandiger, zoals ik net zei, om te gaan kijken naar, naar een betere manier, veilige migratieroutes, zodat de twee erbij kunnen winnen, de migranten en ook wij in Europa.
5: Dank je, Floor Didden. We spraken over het nieuwe Europese migratiepact, de nieuwe Europese migratieaanpak en over zijn boek Bel me als je daar bent. Zometeen na Ster en NOS Journaal. De Rode Draad op vrijdag met Stefan Komduur. Wij zijn er maandag weer op de radio, zondag op tv, NPO 2... met VPRO-collega Ruben Terlouw. Tot dan.
3: Nooit meer slapen.
4: VPRO.
3: De culturele late-night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
22: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkt op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
23: Bereid me helemaal voor op Rusland, dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
22: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden... laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
3: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
4: Nooit meer slapen.
3: Op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
26: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
27: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
28: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
28: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
30: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
31: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
30: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: NPO Radio 1, 2 uur.
32: Van Komduur.
33: Goedemiddag. Zometeen neem ik in de Rode Draad het nieuws van de week door met 3 gasten. Wethouder Soufiane Barki, Vrij Nederland hoofdredacteur Sander Heijnen en onze eigen politiek redacteur David Brebaert. We gaan van corona tot onze portemonnee en van het WK tot progressief Nederland. Kortom, alle kanten op. Allemaal naar het NOS Journaal van 2 uur. Casper Meijer.
1: De twee nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen dat het hoger beroep in de zaak tegen hem wordt stilgelegd tot maart 2028. Dat zeiden ze tijdens een extra zitting in het Marengo-proces bij het gerechtshof in Amsterdam. Verslaggever Matthijs van de Wiel was in de rechtbank. Matthijs, waarom willen deze nieuwe advocaten dat de zaak zo lang wordt stilgelegd?
2: Ze zeggen dat dat noodzakelijk is voor een gedegen verdediging. Ze hebben de afgelopen weken van alle kanten de vraag gekregen: waarom zou je Ridouan Taghi willen verdedigen? En ze zeggen: niemand heeft iets aan het recht op een eerlijk proces als het in de praktijk niet gebeurt. Als we hem goed willen verdedigen, dan kan het niet sneller. Ze willen dus eerst bijna 21 maanden leestijd, voorbereidingstijd, en dan pas weer een eerste zitting waarin ze willen kunnen aangeven wat ze verder onderzocht willen, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen. Ja, dat betekent dus dat het proces Taghi doodstil zou komen te liggen tot maart 28 en dat het uiteindelijk nog jaren kan duren voordat de zaak wordt afgerond.
1: Ja, 90.000 pagina's is het dossier inmiddels. Dus als je dat allemaal wil lezen, dan zal dat wel even duren. En daarom willen zij dus die extra tijd. Wat als de rechtbank daar niet in meegaat?
2: Ja, dan doen ze het niet. Dan stoppen ze even snel weer als dat ze zich hadden gemeld, zonder uiteindelijk dat ze iets hebben gedaan. Het is echt een absolute voorwaarde. Die 90.000 pagina's trouwens, die hoef je niet allemaal te lezen. Want dat zegt ook de voorzitter van het Hof. En zegt het Openbaar Ministerie. Zij kunnen heel goed zien wat wel en niet relevant is. Een beetje lijnen vast uitzetten. Nu al aangeven wat er wel of niet wat hun betreft onderzocht moet worden. Want je hoorde echt en je zag ook de ergernis hierover bij het OM en bij het Hof. Een take it or leave it aanbod. Ze drijven de boel op de spits, zei het OM. En het Hof zegt: heb nou vertrouwen in ons dat we uw rechten zullen respecteren. Doe niet alsof je weer bij nul moet beginnen. Bouw voort op het werk van je voortgangers, op je voorgangers. En het OM zegt: de advocaten moeten hier niet de regie gaan voeren. Het Hof bepaalt wat er gebeurt. En dat zal het Hof over een uur ongeveer beslissen. Laat het zich wel of niet de agenda door deze advocaten bepalen. Doen ze dat niet, dan is het vrijwel zeker dat Taghi zonder advocaten zal worden berecht. Want de afgelopen maanden is gebleken dat niemand anders het wilde doen. Het is echt nu of nooit.
1: Nou, dan horen we dat hopelijk zo meteen. Dankjewel, verslaggever Matthijs van de Wiel. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Er is instortingsgevaar, dus de sportschool wordt nu voorzichtig gesloopt, zegt verslaggever Steef Bouwman.
6: Eerst was het verhaal dat was uit voorzorgsmaatregelen. Maar zojuist zei een woordvoerder van de veiligheidsregio dat er ook wel echt indicaties, aanwijzingen zijn voor mensen die onder het puin liggen. Wat die indicaties dan zijn, dat konden ze niet vertellen. Wat ik wel hier zie is dat ze inderdaad nog druk bezig zijn met vele speciale teams, met ook een speciale kraan. Alles om te kijken of er toch nog hier mensen onder het puin liggen.
1: Of omwonenden vandaag al terug naar huis kunnen is nog niet bekend. De automobilist die 4 jaar geleden tijdens carnaval inreed op een groep feestvierders en 7 mensen doodde, is schuldig aan 7 keer doodslag. Zijn straf wordt later bekend. De 38-jarige man reed met 174 km per uur door de hele carnavalstoet in België heen, terwijl hij aan het filmen was. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig premier Rutte in de parlementaire commissie Corona. Vanochtend zei oud-topambtenaar Dick Schoof dat de omgang met sociale media tijdens de crisis een worsteling was. Volgens hem verspreiden complottheorieën zich razendsnel online. Schoof vindt het lastig om te zeggen hoe dat bij een volgende crisis anders kan. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd, dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd. Tot vorige week was een deel van zijn werk nog te zien in het Kunstmuseum in Den Haag. Daarom contact nu met Thijs de Raad van het Kunstmuseum. Goedemiddag, meneer de Raad.
7: Hoi, hallo.
1: Onlangs was er dus een tentoonstelling bij jullie. Wat voor werken hadden jullie in de tentoonstelling van hem hangen?
7: Ja, goed. Ze zijn net ingepakt. En terug onderweg naar Londen hadden wij een mooie selectie van het werk dat hij in de jaren 60 en de jaren 70 maakte. Dus een periode dat hij eigenlijk net van de kunstacademie afkwam. En dat een vriend van hem hem had aangespoord om werk te maken dat wat dichter bij hem lag. En vanaf dat moment ging hij dat ook doen. Ging hij zich richten op zijn omgeving, heel goed kijken. En een hele grote, monumentale portretten maken van zijn ouders, van zijn vrienden. En daar hadden wij een grote zaal aan gewijd in de tentoonstelling.
1: En was er een doek wat er voor u uitsprong?
7: Nou, je kon er eigenlijk niet omheen, omdat ze alle zo groot en sterk waren. Maar misschien wel heel bijzonder, een schilderij van zijn ouders. Een portret van zijn ouders. Daar komt denk ik ook veel in samen. Hij heeft schijnbaar het onderwerp verschillende keren hernomen, omdat hij er niet uitkwam en omdat hij het zo goed wilde doen. Je ziet dat hij dat in dat schilderij, dat hij eigenlijk het traditionele, een portret bijvoorbeeld, hè, wist te verbinden met het moderne. Dus dat hij een kleurgebruik en in lijnen iets kon doen dat steeds en ook vandaag de dag nog heel erg aanspreekt.
1: Hm. Hoe wordt David Hockney herinnerd, denkt u?
7: Nou, ik denk dus precies zo. Als een schilder die erin slaagde om eigenlijk hele gangbare thema's zoals portretten, zoals landschappen, om dat op een hele moderne en relevante manier steeds opnieuw tot leven te wekken. Een kunstenaar die zichzelf steeds bleef uitvinden ook. En hij bouwde een heel rijk oeuvre op. Hij is 88 geworden en al die jaren actief geweest. Maar al die jaren ook relevant geweest. Steeds zichzelf opnieuw willen uitvinden tot aan techniek aan toe. Hij heeft zelfs iPad-tekeningen gemaakt die een aantal jaar geleden nog in het Van Gogh Museum te zien waren. Dus dat denk ik dat belangrijk is. Een kunstenaar die erin slaagde om steeds op basis van experiment en vernieuwing zichzelf opnieuw wist uit te vinden en daardoor relevant te blijven.
1: Dank wel voor de toelichting, Thijs de Raad van het Kunstmuseum Den Haag. En dan nog het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door. Maar er is nog steeds kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.
33: Dankjewel Casper. De situatie te weg. Erwin de Hart of vroegdruk?
0: Vroegdruk zoals gebruikelijk op vrijdag. Vooral files in het midden en zuiden des lands. Zo'n 50 in getal. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Opvallend veel vertraging tussen Culemborg en Knoopendel. 9 kilometer. Meer dan een half uur extra reistijd is nodig. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Er was een slagboom uitgereden bij de Ketelbrug. En daarom tussen Lelystad Noord en Afrit Urk 9 kilometer file. De weg is weer vrij inmiddels. Op de A58 Breda richting Tilburg. Door een ongeluk 9 kilometer file. Tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof. 20 minuten vertraging, de weg is vrij.
8: Ster. Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
3: NPO Radio 1.
32: Stefan Komduur. De Rode Draad.
33: Goedemiddag hoor, welkom bij De Rode Draad. Op vrijdag waarin we het nieuws van de week bespreken, de losse eindjes aan elkaar knopen. Doe ik iedere week met een nieuwspanel en dat bestaat vandaag uit 3 gasten. Allereerst Soufiane Mbarki, wethouder en eerste loco-burgemeester van Amsterdam. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
33: En in Amsterdam, we zijn er allemaal mee wakker geworden, was vannacht die grote explosie in Osdorp, vlakbij de plek waar je bent opgegroeid. Je bent er zelfs net even langs gereden. Wat zag je?
10: Nee, het is een plek waar ik eigenlijk mijn hele leven langs ben gefietst of gereden of gelopen. Vlakbij de sportvelden die we ook hebben. En eigenlijk is het een plek waar je niet vaak bij stilstaat, want het heeft ook een blinde muur. Maar daar is vannacht dus een gigantische explosie geweest. En met als gevolg dat er nog steeds gezocht wordt mogelijk naar mensen. Maar nog heftiger is dat natuurlijk 400 andere bewoners die tegenover zo'n flat wonen, die moesten massaal hun huis uit afgelopen nacht. En die heb ik vanochtend met de burgemeester bezocht in een van de plekken waar ze opgevangen werden in een hotel. En die waren moe en die waren geschrokken. En die wilden ook zeker weten dat ze bijvoorbeeld hun bezittingen thuis, dat die veilig waren, want de deuren zijn opengebroken. Dus ja, gewoon hele basale vragen.
33: En kon je antwoord geven?
10: Nou, we hebben in ieder geval iedereen gerust proberen te stellen dat alles in principe beveiligd en hermetisch afgesloten was. Dat er 106 deuren door de brandweer afgelopen nacht eruit geslagen zijn, letterlijk om mensen wakker te krijgen en naar buiten te brengen. Die moeten gerepareerd worden. En ondertussen loopt het onderzoek nog. En wordt er nog gekeken naar mogelijke oorzaken en ook nog gezocht naar mogelijke slachtoffers.
33: Ja, en is het ook nog niet brandmeester, wist je mee te vertellen?
10: Nou ja, volgens mij heb ik dat nog niet terug kunnen lezen. Dus ik ben ook de hele dag de app aan het bekijken wat de burgemeester ons meegeeft. Maar ook wat in de media terugkomt. Maar dat is het is allemaal nog gaande.
33: Precies. Nou, als er meer nieuws is, dan hoor je dat zeker ook hier op NPO Radio 1. Naast jou, Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
33: Het is ook de dag dat een heel groot bedrijf naar de beurs gaat in de wereld. SpaceX gaat vandaag. En daar kijk jij met extra aandacht naar, begreep ik. Wall Street opent over een klein half uurtje. Dan weten we of Elon Musk biljonair wordt. Geen Amerikaanse biljonair, want dat is in Nederland een miljardair. Om het even wat moeilijker nog te maken.
4: 1000 miljard.
33: Precies. 1 met 12 nullen. Nog meer geld, betekent dat automatisch nog meer macht?
4: Ja, al moet ik wel zeggen dat het voor mij niet zoveel uitmaakt of Elon Musk nu biljonair wordt vandaag of niet. Om de macht die hij heeft te problematiseren. Want ook als hij dat biljoen niet haalt, heeft hij inmiddels zo'n grote greep op, zeg maar, hoe de wereld waarin wij leven eruit ziet. En dat zou je in een democratie toch eigenlijk niet moeten willen. Dus ik denk dat we daar wel even over moeten hebben, ja.
33: En gaat hij naar de beurs om gewoon veel meer geld nog op te halen?
4: Nou, uiteindelijk wel. En hij heeft natuurlijk ook, want laten we daar ook niet ingewikkeld over doen, SpaceX is een ongelooflijk verliesgevend bedrijf. Dat bedrijf gaat, als je gewoon puur naar de boeken kijkt, helemaal niet goed. Nou is dat natuurlijk ook een Amerikaanse manier van bedrijven bouwen. Van je geeft eerst heel veel geld uit. En dan hoop je dat je aan het einde een winstgevend bedrijf hebt. Zo zijn Google en Facebook en al die bedrijven ook gebouwd. Dus dat is ook op zich een beproefde methode. En met deze beursgang, door 5% van de aandelen van het bedrijf te verkopen voor een enorm vermogen, hoopte ik gewoon weer een snelle influx van geld te hebben. En wat ik wel interessant aan vind, dit soort bedrijven en dit soort ondernemers, meestal pakken ze durfkapitaal van professionele investeerders. En nu zie je dat hij het echt naar de kleine investeerders gaat. Dus hij gaat naar de beurs, iedereen kan erop intekenen. En hij probeert daarmee de Elon Musk-magie te verkopen. Maar tegelijkertijd, als je gewoon kijkt naar die cijfers, ja, ik zou hier niet in investeren. Want volgens mij is de route naar net zo rijk worden als Elon Musk, Het heeft wel een hoge mate van, hoe zeg je dat?
33: Zeebel?
4: Je moet heel optimistisch ernaar willen kijken om te denken dat je net zo rijk kan worden als Musk. Maar volgens mij is dat wat hij probeert te verkopen. En die beursgang, zoals dat nu gaat, en de

0: En die beursgang, hè, zoals dat nu gaat, en de voorwaarden waaronder. In Nederland en in Europa zou dat helemaal niet mogen. Zouden toezichthouders dit hebben verboden omdat Elon Musk veel te veel zeggenschap heeft. Die aandeelhouders te weinig met de governance kunnen. Het is helemaal geen normale beursgang. Maar die regels zijn verbogen voor Musk. Ja, en dat zegt eigenlijk al genoeg over hoe groot zijn politieke macht is.
1: We gaan kijken waar het op uit gaat draaien over een half uur. En natuurlijk ook iemand uit de politiek, of niet uit de politiek, maar wel een kenner van de politiek bij ons hier op vrijdag. David Brebaert, welkom.
2: Hallo.
1: En jij wil graag in goed Nederlands een shout-out doen naar Ponet-collega Sarah Bakker.
2: Ja, zeker weten. Ja, zij is natuurlijk bijna het nieuws van de week eigenlijk. Want zij heeft een documentaire gemaakt over Forum voor Democratie. Ik zou iedereen aanraden om het te gaan kijken. Geeft echt een heel mooi inkijkje van hoe die partij werkt. En veel dingen weet je wel ongeveer, maar het zijn al die incidenten achter elkaar. En dan wordt het ineens een heel groot verhaal. Heel intrigerend en ook best wel verontrustend.
1: Terug te kijken op NPO Start. Wat vond jij het meest verontrustende?
2: Kijk, wat interessant is aan Forum voor Democratie en wat een beetje eng is aan Forum voor Democratie. Wij denken dat die nazi-verwijzingen en zo, dat incidenten zijn. Maar deze docu laat heel goed zien dat dat helemaal in die partij verweven zit. En dat zijn, het is niet een soort van een beetje extreem rechts, maar dat zit gewoon heel diep in die partij. En ja, dat wordt heel goed laten zien.
1: Door Sarah Bakker bij deze de shout-out gedaan. Er gebeurde veel meer ook deze week. Genoeg om samen te vatten. En dat doen natuurlijk Leon Polman en Andy Dierlik deze week.
3: De soundtrack van deze week is al een halve eeuw oud, maar nog heel erg hip en hot.
4: Corrie Konings, een gouden plaat voor haar mega-hit, die sinds vandaag meer dan 10 miljoen keer is gestreamd.
5: Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
3: Nou, er is genoeg aan de hand om een heel apart gevoel van binnen van te krijgen. Want hij is begonnen. Hartelijk sportzomer. Heerlijk op zich, maar het is toch een beetje met een dubbel gevoel. Want er is wel sport.
6: We zijn onderweg. Het WK 2026 is begonnen.
3: Maar waar blijft de zomer?
7: Ja, het lijkt wel een herfstdag omdat we midden in juni zitten. Want de bewolking die is hardnekkig.
8: Maar waarom hebben we dan eigenlijk over de sportzomer?
3: Nou, omdat we ook een heel apart gevoel van binnen krijgen bij dit WK, waar het gaat om het toelatingsbeleid van Amerika. Ondanks deze oude belofte van FIFA-baas Infantino.
9: En de world is welcome in Amerika. Of course the players, of course everyone involved, all of us.
10: Een Somalische scheidsrechter zou WK-wedstrijden fluiten, maar komt Amerika niet in. De Iraakse aanvoerder is dit weekend 7 uur vastgehouden aan de grens. En het Iraanse team mag niet in Amerika verblijven. Fans van Haiti, Senegal en Ivoorkust zijn al helemaal niet welkom. En ook de tickets van Iraanse fans zijn vandaag plotseling geannuleerd.
3: En hoe lost de FIFA-baas dat op?
9: Of course it is unfortunate as well what happened to the referee from Somalia. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill,
11: relax.
9: We try to solve everything.
11: Don't do it.
9: Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
3: Het is soms ook best moeilijk om rustig te blijven als er een vreemde bij jou de grens oversteekt.
12: Ja! Dolfijnen in de Waddenzee. Al een week zwemmen er 2 rond bij Lauwersoog. De dieren komen hier normaal niet voor en dus komen veel mensen kijken.
13: Oh, oh, eens kijken, joh.
14: Hoe kan dat nou dan, dat ze hier zijn?
15: Dat is nog steeds onduidelijk.
3: En we hadden meer vreemdelingen op bezoek deze week. De vrouw van de Duitse bondspresident en haar man.
14: Hoe kan dat nou dan, dat ze hier zijn?
3: En de koning ontving ze met een lied.
16: Ik moest daarbij aan een Duitse tophit denken. Ik ben wie du.
17: Ik ben wie du.
16: We zijn wie zand en meer. En daarom brauch ik dich zo zeer.
3: En dus kon de Duitse bondspresident niet achterblijven en kwam hij met een Nederlands lied.
18: Ik heb nu mijn glas op de gezondheid van hun majesteit.
3: Kijk, Infantino, dit geeft een ander gevoel van binnen. Niet steeds hetzelfde liedje.
19: Iedereen is van de FIFA en de FIFA die naait iedereen.
9: And the world is welcome. Chill.
11: Iedereen.
9: Relax. We try to solve everything.
11: Iedereen.
1: Ja, toch zijn pijn. Onwijs mooi samengevat weer door Leon Polman en Andy Dierlik. Wat een week, veel te bespreken. En laten we beginnen in onze eigen broekzak.

0: want het voelt al, je voelt het allemaal al langer in je portemonnee. Het leven is duur. Deze week stapelden de alarmerende nieuwsberichten daarover zich ook weer verder op. En dus rijst hier de vraag, wie kan ervoor zorgen dat er nog wat geld overblijft op onze rekening? Bespreek ik met Vrij Nederland hoofdredacteur Sander Heijnen. Je bent ook van huis uit economisch onderzoeksjournalist. Wethouder van Pro in Amsterdam, Soufiane Barki, is nog steeds hier. Je hebt onder andere werk en inkomen en bestaanszekerheid in het pakket zitten. En onze politiek redacteur David Brebaert, die van ons uiteraard een salaris ontvangt, maar dus ook steeds minder mee kan, hè David?
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Want wat kan jij bijvoorbeeld niet meer?
1: Ik heb dat ook nooit echt gekund. Maar dingen als wereldreizen maken, ja, dat kan ik niet. Er zijn eigenlijk heel veel dingen te bedenken die ik niet kan, maar dat is een beetje een saaie uitzending.
2: Heb je wel een huis kunnen kopen?
1: Nee, helaas ook nog niet.
2: Het wereldreis maken kan je nog zeggen, ja oké, weet je wel. Dat is misschien ook een eis die niet heel redelijk is, maar gewoon...
1: Zou ik eerder een huis kopen dan een wereldreis maken, daar heb je gelijk.
0: Ja, maar dat kan ook niet. Dat je dit meteen even voor David wel uit elkaar haalt, inderdaad. En wij hoorden jou ook deze week in jullie eigen podcast van Vrij Nederland je opwinden over iets wat hier wel aanraakt. En dat is een brandbrief die gestuurd is door supermarkten na het Nederlandse kabinet. Omdat die supermarkten verwachten dat de prijzen met 10% gaan stijgen.
2: Ja, en dat is natuurlijk één ding. Maar die supermarkten die maken zich ook buitengewoon druk. En ze willen ook uit hun eigen, uit de lobbyclub van het grote bedrijf stappen, uit VNO-NCW. Omdat ze vinden dat het minimum jeugdloon, dat er te weinig wordt gedaan om dat laag te houden. En dat blijft toch wel heel, want we hebben het hier gewoon over kinderarbeid. Hè? Als we het hebben over mensen onder de 18 die werken en minder krijgen dan mensen van boven de 23. En dat zo'n supermarktbranche ook gewoon denkt, wij willen niet meer lid zijn van de werkgeversclub. Omdat wij niet helemaal op onze wenken bediend worden. Dat ze boos zijn op het kabinet omdat hun eigen lobby-eis niet wordt ingewilligd. Ja, dat zegt heel veel over de tijd waarin we leven. En over de mate waarin we bereid zijn te accepteren dat we onderdeel zijn van een samenleving. En in die samenleving is het geven en nemen. En een democratie is niet minder democratisch als jij op een paar punten je zin niet krijgt. En laten we het ook in perspectief zien. Supermarkten in Nederland zijn nog steeds heel winstgevende bedrijven. Gaat het gewoon goed mee. De mensen die werken, en zeker mensen die tegen minimum jeugdloon werken in supermarkten, doen dat doorgaans niet uit luxe. En het is denk ik wel goed om die twee dingen uit elkaar te houden. En als je zo schaamteloos voor zo'n belang aan het lobbyen bent, om dan ook even te benoemen hier op de radio, dat toch ook wel gênant is.
0: En die supermarkten zelf zeggen, ja, als het jeugdloon omhoog gaat, dan moeten wij gaan interen op onze eigen marges die we kunnen hebben op producten. We houden minder over uiteindelijk, want we moeten meer geld uitgeven aan de arbeid. Daar zit wat in.
2: Ja, daar zit wat in. Alleen het is natuurlijk altijd dit soort argumentaties van bedrijven is altijd, we moeten mensen die het werk doen, die moeten maar opdraaien voordat onze marges op orde blijven. Daar moet het probleem liggen. Mensen die werken zijn te duur. Dat is zo'n eeuwige spin. En het is ten eerste niet waar. Hè? Als we gewoon kijken naar de macro. Ik ken niet de begrotingen van supermarkten uit mijn hoofd. Maar als we gewoon naar de macroverdeling kijken binnen onze economie, zien we juist dat de afgelopen jaren bedrijven gewoon in de regel veel winstgevender zijn geworden. We zien ook dat de lasten steeds nadrukkelijker bij werkenden worden neergelegd. En steeds minder bij bedrijven. Dit kabinet gaat daar ook vol in door. Dus het is een soort ja, ik weet niet of ze er zelf echt in geloven of niet. Maar het is een soort zelfversterkende mythe aan het worden. Ja, die gewoon dat is, een mythe. En ik denk wel dat het goed is. Het medicijn tegen mensen die te weinig verdienen om rond te komen, is gewoon toch meer inkomen. Ja, en het is helemaal niet gek als dat dan ten koste gaat van de winst van bedrijven.
0: Ik vond het wel ballen hebben dat je als supermarkt gewoon supermarkt in Nederland gezamenlijk dat zegt, dat ze daar bang voor zijn.
2: Ja, maar ik vind het ook een beetje wereldvreemd.
0: Ja, nee, precies. En daarom juist de ballen. Ja. Dat je denkt, ja, zo'n boodschap landt bij iedere klant in je supermarkt niet goed.
2: Nee, ik merk dat jij er meer bewondering voor hebt dan ik.
3: Ik vind het ook niet zo heel erg slim. Als we zien dat de arbeidsmarktopgave de komende jaren gigantisch wordt, ook imagotechnisch, denk je, een heleboel mensen die straks op zoek zijn naar een baan, dat je dan denkt van, oh ja, die supermarkten die willen niet per se goed betalen. Dus ik vind het ook gewoon dat ik denk, ja, wat win je ermee? Ja. En met name jonge mensen, die willen natuurlijk langer aan je binden. Dan zou ik zeggen, haal die juist binnen met een heel aantrekkelijk voorstel. En dan hou je ze ook langdurig onderdeel van je organisatie. Maar dat is blijkbaar niet wat ze willen. Of ze hebben een andere keuze gemaakt, maar ik vind het niet zo slim ook.
0: Nou, als je dus meer geld in je portemonnee wil overhouden, moet je vooral niet bij de supermarkt gaan werken. Leren we hiervan. Bestaanszekerheid zit in jouw portefeuille als wethouder. Wat zijn nou middelen voor jou als wethouder om het leven betaalbaar te houden voor de inwoners van Amsterdam? Wat ga je doen?
3: Wij proberen van alles te doen. Maar de echte oplossing zit natuurlijk ook gewoon bij het Rijk. Dat is het verhogen van het minimumloon. Waardoor mensen gewoon meer geld overhouden. En wat wij lokaal doen is kijken wat we kunnen doen om de mensen die echt in de knel komen. En dat zijn vaak mensen die tegen het minimum aanzitten. Maar we zien ook heel veel werkende armen die dus wel werken. Maar eigenlijk door de stijgende kosten niet goed rond kunnen komen. Ja, we kijken bijvoorbeeld naar hoe je mensen met een laag inkomen toch iets extra's kunt geven.
0: Zoals?
3: Nou, gewoon echt een klein beetje geld, om het maar zo te zeggen. Zodat je toch de rest van de kosten die je hebt ook gewoon kunt dragen. We hebben ook speciale kindregelingen, dus voor gezinnen. Dat je een pc kunt aanvragen. We vergoeden de sportcontributie bij verenigingen. Je kan je identiteitskaart aanvragen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. We kijken naar gemeentelijke belastingen die wellicht kwijtgescholden worden. Dus allemaal zaken om er maar voor te zorgen dat men niet in de knel komt. En daar gaan we ook gewoon mee door. Mm-hmm. Maar de structurele oplossing zit hem dus ook in het laten stijgen van de lonen. Ja. En laten we niet vergeten dat in Nederland ook nog best wel een gek dingetje zit. Dat we arbeidszwaarder belasten voor het vermogen. Ik bedoel, daar mag ook wel op een gegeven moment echt wel een keuze in gemaakt worden. Waardoor mensen ook gewoon meer over gaan houden als je werkt.
0: David, hoe is er gereageerd in Politiek Den Haag op deze brief? Je hebt even gebeld vandaag.
1: Ik heb even naar het ministerie van Sociale Zaken gebeld. Ik had niet het idee alsof die enorm ondersteboven waren van deze brief. Ze zeiden van in augustus gaan we alles doorrekenen en dan kijken we dan wel. Ik heb niet het idee alsof het heel veel impact heeft gemaakt. Het zou natuurlijk kunnen dat er achter de schermen wel van alles in gang wordt gezet. Het gaat natuurlijk ook over koopkracht en dat is wel iets wat op dat ministerie heel belangrijk gevonden wordt. Maar het dreigende effect van die brief kwam volgens mij niet helemaal over, kreeg ik het idee.
0: We kunnen ook nog verder kijken. Als we kijken naar het aanpakken en betaalbaar houden van het leven, dan kunnen we kijken naar een start als Arnhem. Daar is een interessant experiment op dit moment gaande. Daar wordt met geld van 3 stichtingen de schulden afgekocht van inwoners van die stad. Door het schrappen van die schulden verdwijnt onder andere de verlammende stress, wordt daar gezegd, die er vaak gepaard gaat met het leven in schulden. Is dat iets waar jullie als Amsterdam dan met veel interesse naar kijken?
3: Zeker, we hebben ook een aantal zaken hierop gedaan. Ook soortgelijke initiatieven, maar ook bijvoorbeeld de pauzeknop, dat je even de ruimte krijgt om gewoon na te denken over hoe je überhaupt gaat uit die situatie gaat komen. Dus het is, ik vind het allemaal uiteindelijk maatregelen die je neemt om mensen te helpen, maar je wilt eigenlijk voorkomen. En dat voorkomen is denk ik iets waar we allemaal verantwoordelijk voor willen blijven en zijn. Maar ook het Rijk heeft daarin een belangrijke rol. Dus het is zoveel mogelijk proberen te ondersteunen. Als mensen in de problemen komen, er ook voor zorgen dat ze niet door ons toedoen in de problemen komen. Dus ook kijken hoe bijvoorbeeld rekeningen die vanuit de gemeente gestuurd worden, dat we daar ook echt een stop op zetten. Maar ook andere partners. Dus we hebben ook heel veel afspraken met bijvoorbeeld energieleveranciers. Dat we niet tot een ontruiming overgaan.
0: Met betaling.
3: Ja, maar ook kijken, want het helpt uiteindelijk niet. Als je doordat die rekeningen opstapelen mensen in een nog moeilijkere situatie brengt, komen ze er nog moeilijker uit. Dat kost ons maatschappelijk nog meer. Dus hoe voorkomen we dat ze in die situatie komen? En aan de voorkant veel meer proberen te repareren.
1: Ja, jullie hebben natuurlijk nu wel. Hoe is jullie contact met het Rijk eigenlijk? Want jullie hebben natuurlijk een andere politieke kleur dan het Rijk. Dit soort initiatieven worden vooral in grote steden opgezet. Ik ben wel benieuwd, want je zit ook pleisters te plakken natuurlijk voor iets wat vanuit het Rijk niet goed gaat. Hoe gaat dat tussen jullie en Den Haag?
3: Nee, goed. Ik moet zeggen dat ik altijd goed contact heb gehouden met het Rijk. Tenminste geprobeerd. Er zat hiervoor wel een kabinet wat moeilijker was. Ook al wilden wij contact maken, er niet altijd contact werd gemaakt met ons. Maar ik denk dat het in ons aller belang is om ervoor te zorgen dat we in die grote steden, maar ook in andere delen van het land, ervoor zorgen dat we gewoon door kunnen. En dat betekent dat je echt moet kijken naar wat hebben mensen lokaal nodig. Daar heb je ons echt bij nodig. Dus het Rijk heeft ook lokale gemeenten nodig om de nationale problemen die we hebben op te lossen. En ook nu weer met economische ontwikkelingen die ook geopolitiek vaak een reden hebben. De straat van Hormuz gaat weer gesloten worden. Dat gaat gevolgen hebben voor de lokale MKB'er.
0: Direct ook.
3: Ja, direct. En wij proberen iedere keer daar alert op te zijn en te anticiperen. Maar uiteindelijk heb je het Rijk hier ook bij nodig. Dus wij moeten dit ook samen doen. Ik ga gewoon binnenkort heel snel weer die kant op. En de minister ook uitnodigen.
0: Sander, je zit er tussenin. Je zit het allemaal een beetje mee te luisteren. Wat vind jij ervan?
2: Ja, nee. Volgens mij keek je naar me toen ik in de lach schoot. Toen ik de wethouder hoorde zeggen dat het vorige kabinet wat moeilijk bereikbaar was. Dus ik moest even terugdenken aan wie zaten daar ook alweer. En toen dacht ik, dat lijkt me vrij hopeloos. Je vertelt het heel mooi neutraal.
3: Ja.
2: Maar ik vermoed zomaar dat je daar ook gedachten bij hebt die je niet gaat uitspreken hier op de radio.
0: Welke gedachten denk jij dan, Sander?
2: Nou ja, het was natuurlijk vrij lachwekkend wat daar gebeurde met het vorige kabinet. En gewoon totale desinteresse in dat openbaar bestuur ook een vak is. En dat het voor burgers heel veel impact heeft als je het openbaar bestuur niet serieus neemt. En als dat niet functioneert. En ik denk juist in deze tijd, dus die straat van Hormuz, die al eigenlijk een tijd gesloten is. De brandstofprijzen die enorm oplopen. En ook het gegeven dat daar niet zomaar een makkelijke oplossing voor is. Want je hebt nu allemaal debatten lopen over moet dan de accijns omlaag. Nou, in Duitsland hebben ze net geconstateerd wat wij na de Oekraïneoorlog ook hebben geconstateerd. In Duitsland hebben ze die accijns best wel verlaagd. En niet verrassend, 80% van die verlaging komt bij de 20% rijkste mensen terecht. Want die hebben de grote auto's en die rijden veel. Dus wat we nodig hebben, en ik denk dat gemeentes daar heel instrumenteel in kunnen zijn, is inderdaad dat we kijken welke mensen kunnen echt niet rondkopen. En dat je die gewoon heel concreet zorgt, hoe repareren we hun inkomen? En tegelijkertijd wat we ook nodig hebben, en dat kan Nederland niet alleen, maar het zou wel heel erg helpen, juist zo'n situatie als in de straat van Hormuz. Dat is geen natuurverschijnsel. Dat is gewoon een land dat wij nog steeds als onze belangrijkste bondgenoot beschouwen. Die de regio in de fik heeft gestoken, waardoor het leven weer heel veel duurder wordt. Waardoor we met enorme inflatie zitten. En zolang we het niet aandurven in Nederland om daar ook gewoon over te zeggen waar het op staat. En ook echt te bouwen naar een andere wereldorde waarin we minder afhankelijk worden van dit soort, ja, laat ik toch maar even zeggen, maloten in het Witte Huis. Blijft het ook dweilen met de kraan open. Dus kunnen we het hier heel erg hebben over hoe kunnen we pleisters plakken. Maar is inderdaad dat wat we blijven doen, pleisters plakken.
4: Sofjan, deel je dat met Sander?
3: Ja, en ik denk ook dat we vooruit moeten kijken. Ik zie deze crisis ook als een kans, bijvoorbeeld de verduurzamingsopgave die wij hebben in het land. Je ziet bijvoorbeeld dat energiearmoede zich echt manifesteert bij mensen die in de laagste inkomensgroepen zitten. Maar ook bij mensen die wonen in een slecht geïsoleerde woning, waar de energierekening heel snel stijgt. Dus wij hebben nu ook als stad gezet, we gaan vooral beginnen met het voortzetten van onze isolatieoffensief. Juist voor die woningen waar mensen direct het effect gaan merken van een goed geïsoleerde woning. Want die rekening gaat daardoor dalen. Mm-hmm. Dus dat is misschien ook wel goed om ons nu te realiseren wat het betekent om afhankelijk te zijn van fossiele stoffen. Waar we uiteindelijk op termijn van af willen. Laten we dit nu ook gewoon aangrijpen. Omdat we direct zien welke gevolgen het heeft. Het is onzeker, de prijzen stijgen snel. En met name mensen in de laagste inkomensgroepen die worden getroffen.
0: Dank, we praten zo meteen verder. NPO Radio 1. Het is hier aangeschoven, het is precies 14:30. NOS-journaal Casper Meijer.
5: Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten en moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen. De hulpdiensten in Amsterdam hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. De automobilist die 4 jaar geleden tijdens carnaval in de Belgische plaats Strepy inreed op een groep feestvierders is schuldig aan 7 keer doodslag. Zijn straf wordt later bekend. Zijn auto was illegaal opgevoerd en had een telefoon in zijn hand omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Dit soort gedrag vertoonde de man al jaren, zegt de advocaat van de slachtoffers.
6: Ja, jury heeft beslist dat gelet op zijn houding niet alleen die nacht, maar al jaren op de baan. Namelijk de opgedreven auto, de hoge snelheden, zichzelf filmen en al die waarschuwingen die hij heeft gekregen. Duidelijk aantonen dat zijn houding op de baan is. Het is aan de anderen om aan de kant te gaan. En ik krijg gewoon door wat dat er gebeurt. En dat leidt tot de vaststelling dat die man bewust het risico heeft genomen om handelingen te stellen die ooit tot de dood zouden leiden. En dan die nacht natuurlijk helaas tot 7 mensen hun dood.
5: Volgens het Belgische Openbaar Ministerie reed de 38-jarige man met 174 km per uur waar je 50 mag. En hij reed door de hele carnavalstoet heen. Gedragsexperts hebben geen psychische stoornis bij de verdachte vastgesteld.
0: Dankjewel Casper. Bianca Damink, hoe is het op de baan?
7: Het is al best wel druk op de baan. Dat is gebruikelijk voor de vrijdagmiddag. Staan er al vroeg op de middag veel files. Dat merk je nu op de A2 van Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging bijna 30 minuten. En ook op de A50 sta je bijna 30 minuten vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is het oponthoud 20 minuten tussen Hagestein en Noorderloos. En het rijdt langzaam op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad en de afrit Urk is de vertraging 20 minuten.
8: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: De zilveren Nipkoff-schijf ging gisteren naar de documentaire De Afhaal Chinees thuisbezorgd. Gemaakt door Kian van Binsbergen. We gaan er zo meteen bellen om te praten over die winst. Eerst...
9: Pas op, nu volgt een mening.
10: De Druktemaker.
0: Vrijdag Joost Omen.
11: Er was een commissiedebat over erfgoed in het parlement. Dat klinkt saai en dat was het ook. Er was een nuttige, technische, maar daardoor ook weinig smeuïge bijdrage van Sandra Beckerman van de SP over maritiem archeologisch erfgoed en grafheuvels. Er was een oude koeien uit de sloothaal bijdrage van de PVV'er Martin Bosma, die eens te meer emmerde over het terughalen van Zwarte Piet. En er was een bijdrage van Forum voor Democratie Kamerlid van Duivenvoorde. Van Duivenvoorde had het over het verschil van historisch zelfbeeld tussen verschillende Nederlanders. Ik citeer: de geschiedenis van Nederland is voor de een tolerant, groots, innovatief, toonaangevend. Voor de ander, en dat is een steeds dominantere positie, is diezelfde geschiedenis geweld, onderdrukking en onrecht. Einde citaat. Van Duivenvoorde sloot hiermee aan bij Kamerlid Bosma, die linkse elites oikofobie, zelfhaat, verweet. En nu kan ik de Kamerleden Bosma en Van Duivenvoorde geruststellen. Ik behoor tot de linkervleugel van de Nederlandse bevolking, maar ik haat Nederland niet. Sterker nog, ik ben hartstikke trots op Nederland. Alleen wel op andere gronden dan Forum voor Democratie en de PVV. Ik ben trots op Nederland omdat wij het eerste land waren dat het homohuwelijk invoerde. Ik ben er trots op dat Amsterdam een 60 zomer lang de mondiale hippiehoofdstad was. Ik ben trots op Nederland omdat wij in de 17e eeuw een veilig heenkomen boden aan 70.000 hugenoten, net zoals zoveel Nederlanders dat nu probeerden te doen voor vluchtelingen vandaag de dag. Ik ben trots op Nederland omdat wij een lange traditie hebben van vrije expressie, Van Gogh, Multatuli, Spinoza, onze doodvermoeiende overlegcultuur in plaats van grote veldslagen, de surrealistische mop Flevoland, dat zowel Maurice als Melle, als Mohammed, als Maya hier doodnormale voornamen zijn, het feit dat ons staatshoofd een halve Duitser is, ons vorige staatshoofd een halve Duitser, ons volgende staatshoofd een halve Argentijn, en dat niemand dat gek vindt of moeilijk overdoet. Ik ben dankbaar voor het feit dat het Nederlandse open onderwijssysteem mij heeft geleerd niet bang te zijn voor nieuwe dingen, waardoor ik nu trots kan zeggen dat Kaseko, Messemen en de pas sinds 1593 in Nederland aanwezige aardappel onderdeel zijn van wie ik ben. De nieuwe burgemeester van New York, Zoran Mamdani, is onverholen trots op zijn stad. Dat had hij ook niet kunnen zijn. Officiële New Yorkse instanties waren in het verleden verantwoordelijk voor homofome, racistische, machtswellustige gewelddadigheden. Daar sluit Mamdani zijn ogen niet voor, maar hij kiest ervoor om toch trots te zijn op zijn stad, omdat hij weet dat er ook een tolerante, migratieverwelkomende, liberale traditie in New York bestaat. Door daar trots op te zijn, legt hij er de nadruk op, en die nadruk geeft tolerante, migratieverwelkomende, liberale beleidskeuzes van nu bestaansrecht. En wat in New York kan, kan hier ook. Want ook wij hebben die traditie al veel langer dan New York. En nu moet ik terugkomen op die grafheuvels van Sandra Beckerman. Die grafheuvels waren er eerst namelijk helemaal niet, en toen opeens wel. Hoe kwam dit nou? Door migranten natuurlijk. Ging die komst van migranten met strijd gepaard? Nee. Onderzoek wijst uit dat hamers die archeologen eerst voor wapens hielden, voor het verwijderen van boomwortels werden gebruikt. Blijkbaar vonden de prehistorische Nederlanders het wel best dat er andere tradities door andere mensen naar Nederland werden gebracht. Blijkbaar vonden ze die grafheuvels wel leuk. Die houding, die tolerante open houding, vind je terug door de hele Nederlandse geschiedenis. En ja, je vindt er ook een hoop ellende, uitbuiting en geweld, en daar moeten we ons rekenschap van geven. Maar dat moet ons niet bepalen. Dat moet die liberale, tolerante, open traditie doen. Hup Holland, hup.
12: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Het blijft maar prijzen regenen voor documentairemaker Kia van Binsbergen. Haar tegel voor haar docuserie De Afhaalchinees Thuisbezorgd was daar gisteren ook nog eens de zilveren Nipkoff-schijf. Een prijs van een vakjury voor het beste tv-programma van het jaar. De Afhaalchinees Thuisbezorgd is het vervolg op haar docuserie De Afhaalchinees. En dit keer reist Kian af naar China, het land waar ze geboren is, voordat ze werd geadopteerd.
13: Maar je wilde toch niet naar China?
14: Mama mia,
13: ga naar China!
15: Nou ja, gewoon je vindt ze, wat nou als je ze niet mag? Wat nou als die ouders vet getraumatiseerd zijn?
16: Daar sta je dan in fucking China.
17: Ik ben een Bengaalse vrouw, ik was een Bengaals kind. Maar toen ik in Nederland kwam, was het de bedoeling dat ik Nederlands kind werd.
18: Het enige wat ik voel is verdriet, dat ik hier niet terecht ben gekomen. Dit had het ook gewoon kunnen zijn. Hier had ik kunnen opgroeien.
19: Mama mia, je ziet
0: En ik heb Kian aan de telefoon. En daar mogen de mensen hier in de studio de koptelefoon voor opzetten. En kunnen jullie meeluisteren. Kian, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Je hebt niet Kian aan de telefoon, maar Chen.
0: Oh, Chen. Oh.
20: Geen zorgen hoor, ik heb ook 30 jaar verkeerd mijn naam uitgesproken.
0: Oh, Chen, dus nou, excuus. Chen van Minsbergen, we gaan opnieuw beginnen. Aan de telefoon, gefeliciteerd.
20: Dankjewel.
0: Fantastisch. Ik begreep dat er een kleine kater is. Dat betekent dat er goed gefeest gevierd is gisteravond.
20: Ja, op twee manieren denk ik een kater. Dat gevoel begon al een beetje van katerschap na de tegel. Het voelt ook een beetje dubbel om zoveel erkenning te krijgen met zo'n serie, maar dat er eigenlijk in de praktijk zo weinig mee gebeurt.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Ja. En daarom was het misschien wel extra fijn dat je gisteren er opnieuw aandacht voor kon vragen.
20: Ja, zeker wel. Ja, nee. Ik denk dat in totaal vanaf het begin van de Appal Chinees ben ik 5 jaar verder, ook 3 voornamen verder. Maar ook 8 afleveringen. Dat is denk ik zo'n 6 uur aan televisie met eigenlijk systeemfouten, waar de Nederlandse staat ook deels verantwoordelijk over is. Dan heb ik het over de adopties van interlandelijk en binnenlands adopteren. Ja, en dat er eigenlijk zo weinig is veranderd in die tijd.
0: Ja, laten we even luisteren inderdaad naar een stukje uit die docu-serie De Afval Chinees Thuisbezorgd. Dat begon dus als een zoektocht naar je geboorteouders, maar werd uiteindelijk ook een aanklacht tegen het internationale adoptiesysteem.
21: Zou je kunnen spreken van een herenigingsindustrie?
22: Ja, definitely.
23: En toen zei hij, ja, de vrouw die we jou hebben laten zien, dat is niet jouw moeder.
24: Stap in de cirkel als je snel het gevoel hebt dat mensen jou in de steek laten of verlaten.
25: Ik krijg allerlei soorten mensen in mijn praktijk, maar ze hebben 1 ding gemeen en ze zijn allemaal seksueel misbruikt in de kindertijd.
26: Dat mijn vader dit al van tevoren gewoon heeft bedacht. Dat hij dacht, nou, dat is lekker makkelijk. Of ik ook de deur niet meer uit.
27: Je hebt hier alle kansen gehad. Je hebt kunnen studeren.
28: Ja, ten koste van wat? Ten koste van het verliezen van mijn hele afkomst. Ten koste van het verliezen van alles wat ik had.
0: Bij het blootleggen van fraude en kinderhandel is de documentaire vernietigend over de Nederlandse overheid, die decennia zozeer het adoptiesprookje was toegedaan dat ze alle rode vlaggen negeerde. Dat stelde de jury. Wat heeft jou zelf nou het meest geschokt in het maken van deze documentaire?
20: Kijk, wat we heel vaak horen in adoptieland is dat er met de kennis van toen is gehandeld. Dus in de zogenaamde jaren 80, 90, whatever, sinds wanneer adoptie is begonnen, we hebben het vanuit de tijdsgeest gezien. Vanaf de jaren 70 zijn er eigenlijk al signalen dat er misstanden zijn binnen het adoptiesysteem. En we zitten inmiddels in 2026. Ik vraag me voornamelijk af, wat wordt er gedaan met de kennis van nu? Hoe wordt er nu gehandeld?
0: Ja, want hoe ver zijn we met adoptie?
20: Men spreekt van een adoptiestop, maar dat is niet zo. Het is een adoptieafbouwing. Tot en met 2030 mogen lopende adoptieprocedures nog steeds verder worden gegaan. Mm-hmm. Dat betekent dat er ook met de kennis van nu nog steeds wordt geadopteerd.
0: Ja, precies. En ook onze collega's van Zembla doen daar bijvoorbeeld onderzoek naar. En dat blijkt eigenlijk ook bij de laatste bubs, kinderen die geadopteerd wordt, eigenlijk heel veel mis te zijn. Blijkt ook helemaal niet goed te gaan. Had je verwacht dat er nou iets concreets zou veranderen door jouw documentaire serie?
20: Ik hoopte heel erg dat er ook wordt gekeken naar van wat doen we met de geadopteerden die hier nu al zijn. Dan heb ik het, hoe wordt dat, krijgen die nog, zeg maar, hulp? En dan heb ik het over identiteitsherstel. Dus een klein voorbeeld hierin is, toen mijn ouders mij adopteerden, toen hebben ze mijn weeshuisnaam, dus niet mijn oorspronkelijke naam, naar van Chen Wei naar Kelly van Binsbergen gewijzigd. Dat was kosteloos inbegrepen bij de adoptieprocedure. Maar als ik hem zelf wil wijzigen, dan kost mij dat heel veel tijd en heel veel moeite. En dan heb ik het niet eens over, zeg maar, mijn leeftijd, als die wordt aangepast en ik mijn ouders zou mogen vinden, of mijn geboorteplaats. Dat is een soort van bureaucratische hel.
0: Ja, precies. Je kan het eigenlijk niet veranderen naar een situatie die voor jou veel prettiger is. De documentaire is nu gemaakt. 2 delen inderdaad.
20: 2 seizoenen. 8
0: precies,
20: afleveringen.
0: 2 seizoenen. Je hebt de prijs nu gewonnen. Ga je het nu loslaten, het onderwerp adoptie?
20: Kijk, adoptie is een beerput en ik denk echt dat ik er inhoudelijk gezien nog makkelijk 2 seizoenen over kan maken. Maar dat ga ik niet doen, want ik denk echt dat mij dat als mens en als maker kapot zou maken. Dat heeft er niks mee te maken dat het onderwerp te zwaar, te moeilijk of te persoonlijk is. Maar dat heeft ermee te maken dat er niks met de kennis van nu wordt gedaan.
0: Ja,
20: ik denk dat iedere journalist of maker, zeg maar, die zich in zulke maatschappelijke thema's stort, toch wel iets van onrecht rechter wil maken.
0: Goed, dit ga je loslaten. Zijn er wel nieuwe dingen die je aan het maken bent?
20: Ik heb net de edit op slot van een driedelige documentaire serie. Die komt na de zomer uit. En het klinkt heel media, maar daar mag ik nog niks over zeggen.
0: Maar ik vond edit op slot ook al wel mooi media klinken.
20: Oh ja, nee. Dat, dus die is net klaar. Ik kan je wel vertellen dat het te maken heeft met de macht en de norm bevragen. En het heel erg, ja, dat het eigenlijk wel logisch is dat ik dat maak. Want vroeger vroeg ik als kind ook altijd: waarom is de lucht blauw?
0: Jen van Binsbergen, de winnares van de Zilveren Nipkoff-schijf. Nog even succes met de kater. En veel succes ook met de nieuwe dingen die je gaat maken. En geniet vooral ook van de prijs.
20: Dankjewel, fijne dag.

0: muziek van Olivia Dean. Dit was Baby Steps.
1: OO Den Haag.
0: Twee weken is de enquêtecommissie Corona nu onderweg. De groep parlementariërs met de taak om inzicht te krijgen in het doen en laten van het kabinet tijdens de coronaperiode heeft vandaag misschien wel twee van de grote blikvangers op bezoek. Oud-premier Schoof en oud-premier Rutte. Laatstgenoemde is As We Speak de gast. Schoof zat vanochtend in de zaal om tekst en uitleg te geven. Ga erover praten met mijn panel deze vrijdagmiddag. Vrij Nederland hoofdredacteur Sander Heijnen, pro-wethouder in Amsterdam Soufiane Mbarki en politiek redacteur David Brebaert. Ja, is het woord corona voor jullie genoeg om weer helemaal terug te gaan naar 3 jaar geleden meteen?
2: Nou,
0: flitst er meteen een beeld voorbij, Soufiane, bij jou?
2: Ja, niet zo'n heel positief beeld.
0: Oh.
2: Ja, het was niet een hele fijne tijd als ik zo erop terugkijk. En met name als ik nu bijvoorbeeld zie de effect die bijvoorbeeld ook heeft gehad op jonge mensen, mogen we echt niet onderschatten hoor. Die hebben daar echt wel een goede tik van gehad. Omdat je midden in je ontwikkeling zit en de relatie speelt dan een belangrijke rol. Interactie met anderen en niet naar school kunnen of thuisonderwijs. Sport was natuurlijk een dingetje. Mm-hmm. Ik denk dat dat nog bij sommigen echt wel aan het naijlen is.
0: Ja, 3 jaar later zie je daar ook nog de gevolgen van. Hoe is dat voor jou? Sander, wat komt er bij jou naar boven?
3: Nou ja, ik zit me dus tijdens die verhoren. Ik volg natuurlijk beroepsmatig, volg ik het een beetje. Maar ik merk dat ik er eigenlijk nog helemaal niet aan toe ben om terug te blikken erop. Het is, wat je ook altijd leest over Nederland in 1950, weet je wel. Er was helemaal geen enkele belangstelling om het te hebben over wat er in die oorlog gebeurd was. Dat kwam eigenlijk pas veel later. Ik merk, en ik wil corona echt niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, hè, even voor de goede orde, want dat was natuurlijk veel heftiger. Ik merk eigenlijk dat ik er gewoon helemaal geen behoefte aan heb. En dat is.
0: Terwijl over de parlementaire enquête in Nederland werd gezegd dat wij laat zijn vergeleken met landen om ons heen die al lang met elkaar daar ook naar gekeken hebben.
3: Ja, nee, en ik denk ook dat het bestuurlijk is het heel goed dat we hier heel goed naar kijken. Want het zijn natuurlijk ook best wel hele ingrijpende besluiten genomen. Van avondklokken tot in het begin ook. De scholen zijn gesloten. De wethouder heeft het net over dat. Dat kinderen en jongeren enorme klap hebben gehad. Kijk, het was toen al duidelijk dat RIVM zei vanaf het begin, scholen hoeven niet gesloten te worden. Het gaat niet via kinderen. En we hebben toch tot 2 keer toe vrij lang al die scholen dicht gehad. Dus ik denk dat het heel goed is dat we hierop terugblikken. Dus ik wil het ook niet bagatelliseren. Alleen jij vroeg mij, hoe ervaar je het? Althans, een variant van die vraag vroeg je mij. En ik ervaar eigenlijk dat ik gewoon nog steeds nooit meer wil denken aan die tijd. Omdat het inderdaad gewoon niet een leuke tijd was.
0: Nou, en David, voor jou is dat eigenlijk wel anders. Want voor jou was het best een leuke tijd.
4: Ik ga nu net doen alsof ik niet weet waar je op doelt.
0: Nou, dan ga ik zeggen dat jij jezelf dat je een carrière switch even maakte gedurende
4: de corona. Nou, dit is eigenlijk denk ik de enige echte jeugdzonde die ik een beetje heb. Maar ik ga het dan maar wel opbiechten, want er luistert toch niemand mee. Ik heb op een gegeven moment heel eventjes, maar het was een heel kleinschalig, een soort corona-cafeetje gehad, waar we dan met een paar vrienden dan, terwijl dan, volgens mij gingen de cafés toen om 6 uur dicht of zo. En dan gingen wij na 6 uur gingen we eigen cafeetje spelen. Ja, en ik word hier heel streng aangekeken. En dat snap ik ook. Maar ja, dat was wel heel leuk, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ik wil wel meer weten. Ja. Hoe zag het dan uit? Wat deden jullie? En waar was dat café?
4: Nou, oké, ik zal ook de naam geven. Ja, je zal het niet geloven, maar het heette Café Femkes. En het was een ode aan Femke Halsema. Want we hadden een hele grote foto van Femke Halsema in het café hangen. Die over ons toezag.
3: Ik weet ook wel, tijdens die avondklok, toen mocht ik als journalist wel over straat. Mm-hmm. En dan fiets je s'avonds door de stad. En dan had je, bijna in iedere straat was dan wel echt een uitbundig feest aan de gang, weet ik nog wel. Dus, en dat was denk ik ook niet super moeilijk te handhaven geweest. Want als je gewoon, in de stad, ramen open, keiharde muziek eruit, allemaal mensen schreeuwen.
0: Veel mensen roken,
4: ja, wij waren nog best beschaafd hoor, vergelijk met dat. En het zat helemaal aan het einde, dus we konden gewoon niet meer. Maar goed, ja.
0: Nee, goed. Epach, je hebt je zonde gedeeld op de Nationale Radio. Goed gedaan. Laten we naar de inhoud gaan.
3: Het is niet verjaard, denk ik.
2: Nee. We gaan het onderzoek gelijk opstarten.
0: Goed, waar hadden we het ook weer over? We hebben het over de corona-verhoren. En vanochtend zagen we daar Dick Schoof voorbij komen. Zometeen de inhoud. Eerst toch even, wat voor Schoof zat er? Het zat er nog niet heel uitgeslapen uit, moet ik zeggen.
4: Nee, die wallen waren er nog een beetje. Nou, ik vond wel dat hij er iets beter uitzag dan als premier. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Maar hij zat daar ook natuurlijk niet in zijn rol als premier. Hij zat er in zijn rol als secretaris-generaal. Dat is dan de hoogste ambtenaar en dan op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nou, je kunt je voorstellen, daar moest natuurlijk een heleboel gebeuren in de coronatijd. Vooral met coronamaatregelen, bedenken, handhaven. Nou ja, daar ging dat ministerie over. Dus daar werden veel vragen over gesteld. En er werden veel vragen gesteld over zijn samenwerking met de politiek en hoe dat dan allemaal ging. Daar zat hij voor.
0: En hoe zat hij er? relaxed? Kon hij antwoord geven? Vond hij het moeilijk? Ja. Kwam hij uit zijn woorden?
4: Nee, ja, hij kwam wel uit zijn woorden. Ik vond dat hij hier ontspannender zat dan hoe hij wel eens was. Je merkt altijd als het moeilijk wordt bij hem, dan gaat hij een klein beetje wat sneller praten. En een beetje dat kreeg hij 2 of 3 keer, denk ik. Maar verder vond ik dat hij er best wel ontspannen zat eigenlijk. Hij werd ook niet echt doormidden gezaagd door door de commissieleden. Door de enquêteleden, dus dat viel ook wel mee.
0: Laten we even kort naar hem luisteren met jouw goedkeuring, Alexander.
5: Dat is een voordeel. Wat waren de nadelen?
6: Ja, ik snap dat u vraagt naar de nadelen. Maar de nadelen worden eigenlijk allemaal ondervangen. Kijk, ondervangen door het feit dat je daadwerkelijk in staat bent besluiten te nemen met de mensen die het aangaat. Omdat je kan bepalen wie je nodig hebt om die besluiten te nemen. En in die zin zou je kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je misschien niet alle informatie bij elkaar hebt geraapt. Dat je misschien soms te snel besluiten neemt. Maar je hebt geen keus.
5: Er was geen alternatief.
6: Er was geen alternatief. Niet in de eerste fase. Nee.
4: Ja, ik wilde dit eigenlijk om 2 redenen laten horen. In de eerste plaats omdat het ook alweer best wel onnavolgbaar was. En dat deed me weer een beetje denken aan hoe dat af en toe ook met persconferenties kon gaan. Maar in de tweede plaats, wat wel interessant is, wat hij aan het einde eigenlijk zegt, is: ja, met de kennis van nu zouden we misschien dingen anders doen, maar we moesten het toen doen met de kennis die we toen hadden. En eigenlijk heb ik die andere verhoren ook een beetje gekeken. En echt in al die verhoren komt dat terug. Waarin de commissie vaak vraagt van: ja, maar heb je geen spijt? Of zou je die dingen anders doen? Waarop eigenlijk al die ondervraagden zeggen van: ja, dat is nu makkelijk praten, maar dat kon toen eigenlijk niet zo goed. Dus ja, er wordt wel gereflecteerd, maar het is niet echt zo dat er echt dingen uitkomen waarvan ze zeggen: dit hebben we echt niet goed gedaan, ook met de kennis die we toen hadden.
0: En Sander, is dat dan misschien niet extra schadelijk voor zo'n enquête als er niet echt gereflecteerd wordt, maar ze zeggen: ja, je moet het in de tijd zien, punt en door?
3: Nee, het is natuurlijk een beetje een dooddoener. Je moet natuurlijk altijd alles in de tijd zien. Maar tegelijkertijd, we proberen inderdaad ervan te leren van wat is er misgegaan. En dan is dat inderdaad, wel een dooddoener. Kijk, ik denk ook wel dat we die zienswijze wel mogen bestrijden. Hè, van met de kennis die we toen hadden. Want op dat moment er lagen gewoon draaiboeken klaar. Er waren gewoon adviezen. En bijvoorbeeld een land als Zweden, die had ook allemaal draaiboeken en protocollen klaar liggen. En die hebben ze gewoon gevolgd. En in het begin lag Zweden heel erg onder vuur, omdat de terrassen open bleven en de eerste piek de wat hogere sterfte was. Maar daarna was het ook wel daar een stuk beter te doen. Dus het hele idee, en je moet altijd als bestuurders en topambtenaren gaan praten over: er was geen alternatief. Ja, dat is zo'n signaal, zinnetje. Dan moet je heel erg op je qui vive zijn, want dan houdt het argumenteren op. Als je zegt: er is geen alternatief, dan stopt het denken. En er is ongelooflijk veel ellende over onze samenleving uitgestort met dat zinnetje als excuus. Hè, van Thatcher tot noem maar op. Dus ik vind dat wel een zorgwekkend om dat te horen. Ja. En dan denk ik ook tegelijkertijd: de betrokkenen zijn ook nog niet toe aan deze terugblik op deze tijd.
0: Ja. Sofian, jij was fractievoorzitter van de PvdA op dat moment in Amsterdam tijdens corona. Politiek ook een verwarrende tijd, kan ik me voorstellen.
2: Zeker.
0: Zijn er zaken die jij graag opgehelderd ziet worden tijdens deze enquête?
2: Nou, niet direct. Ik uiteindelijk zie dat er een soort van bestuurlijk model ook ten grondslag aan ligt destijds. Waarbij je ook dacht: welk risico neem ik en wil ik die nemen? Dan gaan mensen toch ook anders redeneren. Kijk, ik ben vooral benieuwd hoe is het internationaal gaan en wat kunnen we daarvan leren. Kijk, wat wel gebeurt is in Nederland, dat natuurlijk vrij uniek is. We zijn best wel ver gegaan als het gaat om het, om ook repressieve dingen. Bijvoorbeeld dat je het ook geen handhaven, bij wijze van spreken. Dat je bepaalde activiteit niet meer mocht ondernemen. Dat heeft natuurlijk ook op een bepaalde manier de verhouding tussen de burger en de overheid, ik denk, ook wel een beetje geschaad. Ik bedoel, het wantrouwen wat er al was, is daardoor niet helemaal weggegaan. Dus ik denk dat goed terugkijken daarop en met name ook ervan leren en dan draaiboeken klaar hebben staan en je daar vervolgens ook aan houden, is volgens mij wel een is denk ik ook wel nodig.
0: Ja, David?
4: Nou, dat is ook wel iets wat terugkomt in de verhoren tot nu toe. Je ziet dat bijvoorbeeld Outbreak Management Team, dat heeft echt een hele dominante rol gespeeld in de besluiten die genomen zijn. En zelfs Jaap van Dissel, die natuurlijk de directeur was van Outbreak Management Team, die zei zelfs van: ja, eigenlijk die economische en sociale belangen en zo, die speelden relatief gezien misschien een te kleine rol in.
0: Het ging echt alleen om het virus.
4: Ja, het virus stond heel centraal en het medische aspect stond heel centraal. En daarmee zijn sommige dingen we misschien wel een beetje vergeten.
0: Ja, en Sanne, nog even kort. Jij vindt het ook wel vervelend. Nou, vervelend is misschien niet het goede woord. Maar eigenlijk had jij graag ook wel gezien dat het veel meer ook over die economische gevolgen ging. Over steunpakketten die werden gegeven.
7: is daar ook goed gehandeld? En dat gaat in deze enquête helemaal niet besproken worden.
3: Nee, dat is natuurlijk tamelijk absurd. Want we hebben uit mijn hoofd 80 miljard of zo aan steunpakketten die economie ingepompt. Ja. Wat ermee gebeurd is, is onder meer... Er zijn hele goede aanwijzingen om te stellen dat bijvoorbeeld die woningmarkt... die woningprijzen extra omhoog zijn gegaan door het geld wat in die economie is gepompt. Er zijn ook aanwijzingen dat de scheefgroei in de samenleving... enorm is versterkt, omdat het kapitaal dat erin is gepompt... heel erg is opgepot toch bij grote bedrijven en bij grote vermogens. En relatief beperkt is doorgecijpeld naar gewone mensen die het moeilijk hebben. En ik denk dat dat ook een bijdrage heeft geleverd... aan een structurele verandering van de verhouding in de samenleving. En dat wil je eigenlijk opgehelderd hebben.
7: We gaan het horen wat Mark Rutte daar ook over te zeggen heeft. Vast ook zometeen in het NOS Journaal van 3 uur. En na het nieuws zijn wij gewoon weer terug. Tot zo.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
8: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Nu Frenkie de Jong komt die bal, Gakpo, doelpunt!
10: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
9: En een goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van het doelpunt!
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
9: Gomez, variant, en ja!
8: Zondagavond.
11: De eerste.
8: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
10: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Het is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, 2 bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
17: Proost. Proost.
18: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
20: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving... heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
22: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
22: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
8: NPO Radio 1. 3 uur.
10: Stefan Komduur.
7: Goedemiddag. Officieus was er al een partij, maar naar morgen officieel ook. Progressief Nederland, kortweg Pro, organiseert morgen een partijcongres. Een festival kunnen we het misschien ook wel noemen om de officiële oprichting te bekrachtigen. Wat zou de toekomst voor die partij moeten brengen? Ga ik zo meteen met mijn nieuwspanel over praten naar het nieuws van 3 uur. Het NOS Journaal, Casper Meijer.
24: Er is geen moment geweest dat het kabinet twijfelde aan de coronastrategie. Dat zei oud-premier Mark Rutte zojuist bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Verslaggever Lars Geerts volgt die verhoren. Lars, het kabinet had 3 doelen in de aanpak van corona. Wat waren de doelen en wilde Rutte daar nooit van afwijken?
1: Nou ja, 2 van die doelen waren in ieder geval zicht houden op het virus en een overbelasting van de zorg voorkomen. Maar vroeg de commissie, hoe kan het dan dat u een 4de doel, wat ook al heel snel werd geadviseerd, namelijk zorgen dat de maatschappelijke impact beperkt blijft, dat u die niet heeft toegevoegd en daarover en dat een jaar later wel deed. Daarover zei Rutte het volgende.
5: Daar zit geen diepere gedachte achter, mijn overtuiging. Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft. En hoe kun je die zoveel mogelijk beperken? En dat zie je door de hele crisis heen. Daarom ook dat ik in oktober 2020 al praat over de evenwichtsbalk. Bij de maatregelen regionaal namen in september 2020. Terwijl er toch ook gedachten waren, moet je dat niet meteen al eerder nationaal doen. Omdat de oploop misschien al te erg was om nog regionaal te blijven werken. Maar ook om maar zo lang mogelijk zwaardere maatregelen uit te stellen.
11: Dus het heeft volgens u geen gevolgen gehad dat dat doel pas een jaar
5: geen
11: later...
5: Geen enkel gevolg. Nee, geen enkel. Nee, nul.
1: Oftewel, volgens Mark Rutte zijn de maatschappelijke aspecten altijd meegenomen, ondanks het feit dat ze niet in de originele doelen stonden.
24: Nou is er ook veel te doen geweest over overleggen waar geen notulen van gemaakt zijn. Wat is het verweer van Rutte toen hij daarnaar werd gevraagd?
1: Ja, Rutte zei dat dat echt bewust was. Er was een overleg, dat heette het Torentjesoverleg, waar de meest betrokken bewindspersonen 3 keer in de week zo'n beetje aanschoven. En Rutte zei dat het was ontzettend belangrijk om die ruimte te hebben.
5: En dan is het ontzettend belangrijk, vind ik als leider van het team, om momenten te creëren waarin je in rust met elkaar, en dat deden we regelmatig door de week heen, uiteindelijk was dat 3 keer per week, in het begin zelfs vaker, even bij elkaar komt met een broodje en zegt, eerste plaats, hoe gaat het? Er zijn ook echt momenten geweest, en ik ga die niet verder onthullen, want dat raakt ook de vertrouwelijkheid van die gesprekken, niet omdat het politiek is, maar diep menselijk, waarin er grote emoties waren. Ik herinner mij natuurlijk de oploop in de ziekenhuis, waarbij de vrees was begin april dat het kon gaan tot 2400 bedden die we nodig hadden. We hadden er maar 850 die je misschien kon opschalen met heel veel moeite naar 11, 12, 1300. Maar dat was een grote zorg. Dus ik herinner me dat ik contact had met collega's van Noord-Rijn-Westfalen en van Niedersachsen, de deelstaat van Duitsland over de grens. Die zeiden, natuurlijk Mark, we hebben heel veel meer bedden, wij gaan jullie helpen. Dat even met elkaar delen en zeggen, nou, dat was voor mij wel deze zaterdag. Ik stond geloof ik bij mijn neef voor de deur en toen ik dat telefoontje kreeg. En dacht, ja, nou, ontzettend bedankt.
1: Daar waren die overleggen dus voor bedoeld, om ook gewoon de spanning van de crisis met elkaar te kunnen delen, zonder dat daar meteen ook notulen van worden gemaakt.
24: Jij blijft de verhoren volgen. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. De automobilist die 4 jaar geleden tijdens carnaval in België inreed op een groep feestvierders en 7 mensen doodde, is schuldig aan 7 keer doodslag. Zijn straf wordt later bekend. De 38-jarige man reed met 174 km per uur door de hele carnavalstoet heen, terwijl hij aan het filmen was. Bij de basisschool in Axel in Zeeland hebben veel mensen bloemen gelegd. De directeur van de school en 3 leerlingen uit groep 8 kwamen gisteren om het leven bij een ongeluk. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De klas was op de fiets op een schoolreisje toen ze in een bocht werden aangereden door een automobilist. En een 19-jarige verdachte van het ernstige ongeval die blijft langer vastzitten. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd. Hij was bekend om zijn kleurrijke schilderijen, vaak met zwembaden. Zijn bekendste werk werd voor 90 miljoen euro verkocht. Hij was 88 jaar. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Dat zei advocaat Ronald van der Horst vandaag in de rechtbank.
14: Dit dossier is dermate omvangrijk dat wij, en ik heb gezegd, die periode die wij vragen is ook op ervaring gebaseerd, dat het ons veel tijd zal kosten om ons goed in dat dossier in te lezen.
24: En gebeurt dat niet, dan zit Taghi weer zonder advocaat, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
17: Je hoorde en je zag ook de ergernis hierover bij het OM en bij het Hof. Een take it or leave it aanbod. Ze drijven de boel op de spits, zei het OM. En het Hof zegt, heb nou vertrouwen in ons dat we uw rechten zullen respecteren. En het OM zegt, de advocaten moeten hier niet de regie gaan voeren. Het Hof bepaalt wat er gebeurt. En laat het zich wel of niet de agenda door deze advocaten bepalen, doen ze dat niet. dan is het vrijwel zeker dat Taghi zonder advocaten zal worden berecht. Want de afgelopen maanden is gebleken dat niemand anders het wilde doen. Het is echt nu of nooit.
24: Een proces tegen Taghi zou dus tot maart 2028 stil kunnen komen te liggen. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. Deze invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op andere waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Het weer vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wordt ook nog een wisselvallige dag. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.
7: Bianca Damink, goedemiddag. Hoe is het op de weg?
0: Goedemiddag. Ja, het is al behoorlijk druk op sommige wegen, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Onder meer op de A2 en de A27. Van Utrecht naar het zuiden staan flinke files. En wat opvalt is de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht zijn opruimwerkzaamheden bezig. De vertraging is 20 minuten. Er is één rijstrook dicht en het loopt daardoor ook vast op de A17. Van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Daar is de oponthoud bijna een half uur. En op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een half uur in de file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht.
2: Voor de een held, voor de ander een rechtsextremist.
3: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
2: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Morgen op NPO 2.
26: Hoe laat is het?
25: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
27: NPO Radio 1. BNN VARA.
28: Stefan Komduur.
7: Goedemiddag, we zijn er nog tot 4 uur. Later dit uur is het tijd voor WK-voorpret. Want zondag mogen zowel Curaçao als Nederland aan de bak op het toernooi, wat het grootste voetbalfeest ooit moet worden. Toch hangen er ook donkere wolken boven de oranje pret. Met twee filosofen en mijn panel zoeken we naar de mooie en ook de lelijke kanten van dat WK-voetbal. Allemaal naar 4:30. Eerst naar een mooi moment, namelijk de geboorte van iets, van een politieke partij. Want ja, we hebben het nu al enige tijd over progressief Nederland. Alleen tot het weekend is dat eigenlijk nog wat voorbarig. Morgen komen de leden van de PvdA en GroenLinks samen in de Brabanthallen. En als er geen gekke dingen gebeuren, zijn ze vanaf 4:30 echt lid van één club. Wat brengt de toekomst van Pro? Of wat zou de toekomst moeten brengen? Ga ik bespreken met Sander Heijnen van Vrij Nederland, wethouder Soufiane Barki van Pro in Amsterdam en onze eigen politiek redacteur David Brebaert. Soufiane, ben je erbij morgen?
29: Ik ben erbij. Ik heb er zin in.
9: Ja?
12: Ja, de geboorte van een... ik denk dat de beweging al langer geboren is. Wij zijn in Amsterdam nu ook al gestart met de nieuwe pro-fractie. We hebben eergisteren het nieuwe college gepresenteerd met pro-wethouders. Ik ben vooral heel blij dat we de progressieve krachten kunnen bundelen. En dat we richting de toekomst echt politiek gaan bedrijven. Dat werkt voor mensen. Dus, ja.
13: Wat moet ik verwachten vanaf morgen? De Brabant Hallen ken ik ook wel van hardcore feesten. Grote merken. Ik kan er goed.
12: Er wordt morgen ook gefeest.
13: Er wordt morgen.
12: Ja, er zijn ook allemaal
13: festival, hè?
12: Nou, er zijn talkshows. Er zijn volgens mij ook bijeenkomsten voor nieuwe leden. Ik heb een beetje het programma gescand. De Ashton Brothers. Dat is volgens mij ook niet helemaal mijn genre, maar wellicht dat het iets voor jou is.
15: Ik dacht wel dat het feest om 8:00 was afgelopen. Toen dacht ik wel.
13: Ja, dat wilde GroenLinks.
15: Oké.
13: Okay.
12: Ja.
13: Dat was GroenLinks wilde dat.
12: Nou, weet ik niet of we daarmee te maken hebben. Ik denk dat het vaak ook gewoon zo is. Als ik kijk naar de congressen die eerder... er zijn altijd clubjes die langer blijven hangen. Ja. Dat hoeft niet per se in de Brabant Hallen. Dus,
15: Oké, de afterparties.
12: Ja, het Café Femkes, ken je die nog?
13: Die ken ik, ja.
12: Okay. Dus er zijn altijd nog clubjes die blijven hangen en wat anders. Maar ik denk voor morgen is het vooral ook belangrijk dat het gewoon officieel ook bekrachtigd wordt. Dus overal in het land wordt al samengewerkt. De fracties zijn al bij elkaar. Ik betaal nog contributie bij twee verenigingen. Ik ben namelijk dubbel lid.
13: Oké.
12: Nou, en vanaf morgen is dat één.
16: Gaat de partij ook geld kosten dan als dat al die dubbelleden nu...
12: Weet ik niet.
13: Ja, valt er één lidmaatschap weg?
12: Nee, we kunnen ook gewoon de contributie verhogen naar wat je eerder betaalde. Dus ja, dat is het
16: alles
12: probleem.
16: Wordt toch al duurder, dus dat kan gewoon. Ja.
13: David, zien we jullie morgen ook in het reuzenrad zitten daar, bij de Brabant Hallen?
16: Je ziet mij niet in het reuzenrad zitten. Ik volg het wel met belangstelling op afstand. En ik vind ook wel, als iemand die op zich de progressieve beweging, een warm hart toedraagt, vind ik het ook wel fijn dat deze fusie in slow motion, zoals ik het toch maar even wil noemen, eindelijk bij zijn climax komt. En we het vanaf maandag in onze berichtgeving gewoon onverdeeld over pro kunnen hebben. Zo kijk
13: je dat toch niet allemaal nog weer als hoofdredacteur allemaal moet aanpassen uiteindelijk.
16: Nou, dat GroenLinks Partij van de Arbeid is natuurlijk niet een hele lekkere naam voor een beweging. Dus nee, ik vind het heel fijn, maar ik ben vooral benieuwd. En daar ga ik natuurlijk de komende weken, maanden, jaren op letten. Is wat wordt nou de inhoudelijke signatuur van die partij? We weten natuurlijk ongeveer waar ze voor staan. Maar de fusie is nu helemaal rond. Ja. Dus nu moet die partij zich ook daadwerkelijk gaan vormen.
13: Ja, precies.
16: En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want er moet ook wel qua denken het een en ander vernieuwd worden aan de linkervleugel van het politiek spectrum. Al is het maar omdat we natuurlijk toch de afgelopen 30 jaar een trend zien waarin links in de breedte steeds kleiner wordt.
13: Maar goed, David, jij hebt even in de archieven gekeken voor ons. Wat zijn of wat waren de beloftes van Pro vooraf?
15: Nou, de grote belofte is dat het...

0: aanspreekt. Of die je ooit hebt aangesproken, maar nu kwijt bent geraakt. Mm. En ik denk dat dat de grote uitdaging is. En dat kan je natuurlijk wel uitdragen dat je dat wil, maar dat moet nog wel lukken. En ik zat bijvoorbeeld even naar de resultaten uit de gemeenteraden te kijken. En even los van of Prona groter of kleiner is geworden. Wat me vooral opviel is dat je ziet dat het in de grote steden eigenlijk heel goed gaat. Soms zelfs wat groei. Maar dat vooral in de landelijke gebieden en dan in Noord-Nederland ook, dat ze daar echt veel mensen zijn kwijtgeraakt. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is, hoe je die mensen weer terugkrijgt en ook echt die volkspartij gaat worden.
1: Mm-hmm. Hoop je, Sofiane, dat dat ook wel vragen zijn die morgen besproken worden in een van die talkshows?
2: Ja, en ik denk dat dit ook een gesprek is wat gevoed moet blijven worden. Wij hebben in Amsterdam nu een akkoord waar de samensmelting van beide partijen ook inhoudelijk ook gestalte heeft gekregen. En kijk, we hebben altijd al heel dicht tegen elkaar aan gezet. Ik bedoel, ik heb in Amsterdam, ook in mijn raadsperiode, echt op een hand na moeten tellen hoe vaak we anders gestemd hebben met mijn collega's van GroenLinks. Maar ik denk dat de onderwerpen die nu zich ook aandienen, we hebben het gehad over bestaanszekerheid, we hebben het gehad over thema's ook als veiligheid. Hoe zorg ervoor dat we ook op een duurzame manier ons kunnen verhouden tot de rest van de wereld, als je ziet wat er allemaal om ons heen gebeurt. Daar hebben wij ook een progressief antwoord op. En volgens mij is dat ook waar mensen naar snakken. En is het ook zaak dat we heel snel laten zien dat je vereniging op de progressieve linkerkant ook belangrijk is. Want versnippering in het politiek speelveld, landelijk, maar ook lokaal, is natuurlijk wel een gegeven. Mensen willen wel ergens opstemmen waar ze van denken. Daar zit in ieder geval heel veel gelijkgestemden. En we kunnen ook een vuist maken tegen een ander verhaal.
1: De Volkspartij, die dus vooraf werd aangekondigd. Welke verwachtingen, Sander, had jij bij de aankondiging van de partijfusie? Waar droomde je de nacht erna over?
3: Poef, dat weet ik niet meer. Dat moet zeggen, met zo'n fusie in slow motion is het ook lastig om dat ene moment te pinpointen.
2: Heel veel dromen dan in slow motion.
3: Nee, kijk, waar je natuurlijk wel op hoopt, is dat die partij, dat met name toch, PvdA is natuurlijk een bestuurspartij waar in het verleden ook wel heel veel vergissingen zijn gemaakt. Waar nu ook zelf met spijt wordt teruggekeken. Dat je dat een beetje van je af kan schudden. We zien dat er nu mondjesmaat een hele nieuwe generatie aan de knoppen komt. Nou, dat zien we natuurlijk ook. Daar zijn we ook live getuigen van in de studio. Hè? Dat de oude PvdA, die is niet meer. Ik denk ook dat dat goed is. De oude GroenLinks is ook niet meer. Ik denk eigenlijk ook dat dat goed is. Je hebt bij deze tijd een partij nodig die op basis van ideeën uit deze tijd oplossingen vindt voor de uitdagingen van deze tijd.
1: En denk je dat we die oude partij, een Gerdy Verbeet, een Oudkerk, dat we die morgen hun helemaal niet meer gaan horen?
3: Nou, ongetwijfeld blijven ze horen. Is het maar omdat ze met name bij SBS en bij WNL voortdurend uitgenodigd worden om lelijke dingen te zeggen over de nieuwe partij. Maar ik denk dat het goed is toch soms ook om, al is het maar cosmetisch, om je toch te rebranden. Hè? Om los te komen van die paarse jaren. Om los te komen van allerlei, ook van de jaren bijvoorbeeld onder Rutte 2. En ik denk dat die kans daar nu heel duidelijk ligt. En ik denk ook dat het, als je kijkt naar het politieke landschap, en dat is natuurlijk de tragiek van het kabinet Schoof, dat de partij toen nog niet klaar was om die nieuwe start te maken bij de afgelopen verkiezingen. Maar dat er nu echt de voorwaarden liggen, ook met dit kabinet, dat tot nu toe niks uit handen krijgt. Dat tot nu toe er niet in slaagt als minderheid met pro uitgesloten, zeg maar, om echt tot wetgeving te komen en tot oplossingen voor de grote problemen die we nu hebben te komen. En ik laat me graag verrassen, misschien komen ze alsnog mee, maar tot nu toe wijst niets daarop. En ik denk echt dat juist een nieuwe partij als pro, met nieuwe gezichten en nieuw elan, daar zomaar is zou kunnen uitgroeien naar 35, 40 zetels en echt het initiatief kan nemen daarna. En het is denk ik ook goed dat het initiatief weer eens ergens anders ligt dan bij centrum rechts of uiterst rechts.
1: Ja. David, deel je dat?
0: Ja, ik denk dat het wel een grote uitdaging is. Ik denk, kijk, mensen veranderen niet zo snel van mening, van standpunten. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Blijkt dat dat best moeilijk is. En je ziet in Nederland dat mensen op economische thema's best wel links zijn en op culturele thema's wat conservatiever. En we hebben het de afgelopen tijd natuurlijk heel veel over culturele thema's gehad. Over bijvoorbeeld, asiel en migratie, daar gaat het over. Ik denk dat het, om progressief Nederland een succes te laten worden, is het heel belangrijk dat je de agenda gaat bepalen. En dat is de afgelopen jaren eigenlijk helemaal niet gelukt. Omdat we dus de hele tijd nog steeds over asiel en migratie hebben. Maar op het moment dat je dus over economische thema's gaat hebben, waar we het ook al een beetje over gehad hebben, dan denk ik dat er heel veel mensen zijn die best wel welwillend tegenover de agenda van progressief Nederland staan. Maar dan moet het wel daarover gaan. En dat is denk ik de grote uitdaging.
2: Het gaat ook over angst versus hoop. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de komende jaar ook met een verhaal komen die hoopgevend is. Kijk, we doen het af bijna soms in de debatten die er gevoerd worden alsof we zonder migratie kunnen. Maar dit land gaat economisch gewoon stagneren als wij stoppen met migratie. Dit zijn gewoon

0: de keiharde feiten. De vraag is, hoe zorgen we ervoor dat mensen die hier naartoe komen heel snel mee kunnen doen? Ik las deze week dat de minister van Sociale Zaken dacht, we moeten gaan nadenken over hoe we mensen met een status heel snel aan het werk gaan helpen. Ik vind het wel, best wel een dubbele boodschap. Dus ze mogen er niet zijn, maar als ze er zijn, moeten ze heel snel aan de slag gaan. Daar moeten we vanaf. Volgens mij moeten we veel meer een verhaal vertellen over wie hebben we nodig, op welke manier laten we die mensen heel snel meedoen met onze samenleving, ze geen tweederangs burger voelen. En dat is volgens mij de boodschap waar we de komende jaren mee aan de slag moeten. Om je echt te kunnen onderscheiden.
1: Dat waren ook twee boodschappen waar allebei de partijen die nu samenkomen ook al jarenlang mee de boer op gingen met die boodschap. Waarom gaat die boodschap van pro dan opeens wel aanslaan?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, dat was natuurlijk het verhaal wat GroenLinks ook had. En de PvdA waren ook voor migratie. Hadden misschien ook hun bedenkingen bij sommige zaken. Maar voor de rest waren ze pro-vluchtelingen. Van inderdaad, jullie zijn welkom in Nederland. Waarom zou dat verhaal van pro dan nu opeens wel beter aanslaan
0: nou, ik probeer de link ook te maken naar het economische aspect. Want kijk, het debat wordt natuurlijk vooral gedomineerd door asiel. Alleen als je kijkt naar de migratiecijfers in de breedte, zie je dat bijvoorbeeld arbeidsmigratie een veel groter aandeel heeft. We hebben het afgelopen jaren niet gehad, naar mijn weten iets te weinig ook, over de manier waarop we bijvoorbeeld omgaan met mensen die in het Westland gewerkt hebben en uiteindelijk niet meer nodig zijn. Maar ik zie ze bij mij in de buurt rondlopen en eigenlijk met hun ziel onder de arm nadenken, wat ga ik doen? Terwijl we die mensen in heel veel sectoren waar krapte zit, ontzettend hard nodig hebben. Dus ik denk dat dat verhaal vooral verteld moet worden en ook keuzes moeten maken in onze economie. Er zijn sectoren in onze economie die hoog productief zijn. Die hebben toekomst. En we zien ook dat een aantal sectoren zijn die we echt heel lang gesubsidieerd hebben. Die hebben een gigantische voetafdruk als het gaat om energie. Als het gaat om lage lonen. En daar moet je ook het debat over voeren. Maar daar hebben we de afgelopen jaren ook gewoon partijen van in de politiek gehad. Die ook onderdeel zijn geweest van het kabinet. Die gewoon met één issue bezig waren om de hele dag die sector te beschermen. Ja, daar mogen we volgens mij de komende jaren ook stappen in gaan zetten.
1: David?
2: Ik denk dat het een heel nobel streven is voor progressief Nederland. Alleen ik denk, wat je zegt over dat. Ik heb wel bij de linkse partijen de afgelopen verkiezingen wel gezien dat zij heel erg probeerden dit verhaal te vertellen. Over arbeidsmigratie en over de mensen die in de kassen werken en die uitgebuit worden. Ik heb het ook bijvoorbeeld bij de SP best wel veel gezien. Alleen dat blijft toch op een of andere manier niet hangen. Dus of je moet het op een andere manier vertellen, of je moet je focus ergens anders leggen, denk ik tenminste, weet ik niet. Maar zoals het nu is gegaan, lukt het kennelijk nog niet. Want het komt toch de hele tijd terug op asiel uiteindelijk. En over die protesten en weet ik veel wat. En dat hele arbeidsmigratieverhaal, dat is toch een beetje op de achtergrond, vind ik.
3: Ik denk ook niet dat dit het belangrijkste verhaal is wat je moet vertellen. Hè? Dus ik denk, hè, als de ambitie is om een brede volkspartij te worden, dan moet je als pro op zoek gaan naar wat is nou een verhaal waar mensen in durven te geloven. Hè? Dus uiteindelijk mensen hebben helemaal niet zo'n. Het lijkt misschien zo'n debat dat mensen enorm problemen hebben met migratie. Maar als je gewoon kijkt naar bij de gemeenteraadsverkiezingen, bleek dat prioriteit nummer 7 of 8 voor kiezers te zijn. En mensen zijn bezig met hoe betaal ik mijn rekeningen? Kan ik nog wonen? Is mijn pensioen veilig? Is de opleiding voor mijn kinderen een beetje geregeld? Kunnen die kinderen straks ergens wonen? Blijft Nederland überhaupt bestaan met die stijgende zeespiegel en klimaatverandering en met allerlei dreigingen uit de hele wereld? Dus volgens mij is de uitdaging voor iedere politieke partij. Alleen ik denk dat een partij als Pro daar, gezien de idealen die ze hebben, de principes waar ze voor staan, iets beter op is toegerust. Dat je gewoon met een verhaal komt waarin mensen weer een plek voor zichzelf zien en met vertrouwen die toekomst in durven te gaan. En wat je ziet bij de partijen die de afgelopen verkiezingen, dat heb ik het even niet over D66 hoor, maar bij partijen die hoog hebben gescoord de afgelopen decennia op rechts, dat daar toch vooral heel erg een angstbeeld uit voortkomt. En als jij echt met een hoopvol verhaal weet te komen, dat veel dichterbij is en waarin je een plek voor jezelf en voor je gezin en voor je kinderen ziet, dat je dan weer die stap kan maken naar een grote volksbeweging.
1: Nou, dat gaan we zien bij Pro. Sofian, ik begreep dat jij ooit heel bewust van de PvdA lid bent geworden. Hoeveel emoties zit er dan bij jou persoonlijk nog bij deze fusie, dat het merk PvdA nu toch echt verloren gaat?
0: Nou, ik weet niet per se over de PvdA was, maar de sociaaldemocratie heeft mij wel gegrepen op enig moment. En ik denk dat de sociaaldemocratie ook binnen Pro gewoon blijft doorleven, om het maar zo te zeggen. Dus ik heb een hele mooie tijd gehad en ik kijk uit naar de toekomst, want die wordt nog mooier. Want ik ben helemaal met je eens, Sander, dat die hoopvolle boodschap, dat volgens mij ook eentje is die voor een generatie aan het opgroeien is, ook echt meespeelt. Ik bedoel, we hopen dat er ook een verhaal te vertellen is over een paar jaar, niet alleen vanuit Pro, maar gewoon vanuit het land, dat de volgende generatie ook gewoon een huis kan kopen in dit land. Dat je gewoon recht hebt op goed onderwijs. Dat het gewoon veilig blijft. En volgens mij hebben we gezien de afgelopen jaren dat die boodschap vanuit de rechterkant niet echt verteld is. Dus in ieder geval vooral nog meer angst in die samenleving is gestopt. Dus ik hoop ook echt dat Pro voor mijn kinderen een hoopvolle boodschap zal hebben. Dat ze gewoon onderdeel zullen blijven van dit land. En dat er gewoon perspectief is om op te groeien. En gewoon baangarantie te hebben en een huis. En gewoon ook na te kunnen denken over weer de volgende generatie.
1: En als we toch nog even bij de fusie blijven. Jullie in Amsterdam werken ook samen, zijn één partij. Hoe ging de samensmelting? Was het even aftasten of was het meteen heel fijn samenwerken met elkaar?
0: Nee, we hebben het best wel goed gehad, moet ik erbij zeggen. We hebben besloten eigenlijk al heel vroeg in het proces dat we een soort van route hebben naar die fusie. Onderdeel van de route was dat we met twee lijsten de verkiezingen in zouden gaan bij de gemeenteraad. Mm-hmm. En snel daarna één fractie zouden vormen. En eigenlijk is het ook zo gegaan. We hebben na de verkiezingen direct de fractie samengevoegd. We zijn gaan onderhandelen als Pro samen met D66 met beide partijleiders. Dus ik mm-hmm. zat er namens het voormalig PvdA en Sita Pels namens voormalig GroenLinks, maar waren op een gegeven moment één Pro. Zo hebben we ook aan tafel gezeten. En eigenlijk ging het al heel snel vanzelf. We hebben in aanloop naar de verkiezingen ook de programma's naast elkaar gelegd. Van zijn er nou echt grote verschillen? Die waren er niet. Dus je kon eigenlijk al heel snel aan de slag gaan. En we hebben gisteren hebben we de raad ook compleet gemaakt. Doordat er ook wat doorschuivingen hebben plaatsgevonden. Er zit goede energie. Een nieuwe generatie die er zin in heeft. Die zich weet te verbinden ook met de thema's die in de stad spelen. Dus in Amsterdam gaat het goed.
1: Een goede vibe.
0: Zeker.
1: En raakt die goede vibe ook de progressieve mensen in jouw omgeving, David?
2: In mijn omgeving, ja. Ook in Amsterdam. Ik heb het idee dat in mijn omgeving dat het probleem niet per se is. Volgens mij gaat het in Amsterdam gaat het allemaal best wel goed. Dan kom ik weer een beetje terug op dat ik denk dat je je vooral op andere groepen moet gaan richten. De hoogopgeleide randstedeling, die kunnen ze wel vinden, geloof ik.
1: Nou, laten we dan toch nog even in Amsterdam blijven, want ik begreep, Soufiane, heb je al een uitje gehad naar de Zeedijk? Want een nieuwe collega wethouder Esma Lala die beloofde dat er snel in de Casablanca op de Zeedijk karaoke gezongen gaat worden. Is dat al gebeurd?
0: Nee, maar ze was wel heel voortvarend. Dat was wel heel snel. Ik denk, oké. Nee, maar ik heb de aanpak binnenstad gedaan de afgelopen 4 jaar. Dus ik weet welke leuke plekjes je allemaal in de binnenstad hebt. Maar ik ga binnenkort met collega Esma naar onder andere Nieuw-West. Om ook daarin weer te kijken wat er allemaal voor moois in de stad is.
1: Ze zou ook graag karaoke willen zingen. En welk nummer wordt dat dan?
0: Ja, dat ligt echt aan haarzelf. Okay. Ik hoop dat ze een goede voorkeur heeft. Ik ben trouwens geen fan van karaoke.
3: Nee, dat lijkt me ook helemaal niet iets wat je doet als je geen alcohol drinkt.
0: Nou, zij drinkt naar mij weet ook geen alcohol.
3: Nee, daarom. Dus
0: zij
3: lijkt me.
0: Zij
3: kan dat. Dit is een hele particuliere, opmerking. Goed,
1: Tilburg. Ze komt uit Tilburg. Dus wat dat betreft, in Tilburg houden ze volgens mij ook wel carnaval, karaoke, samen meezingen. Dus nou goed, misschien dat we over een tijdje opeens de Casablanca op de Zeedijk binnenlopen en jullie toch opeens karaoke zien.
3: Zou er wel bij willen
0: zijn. Wie weet. Ik hou jullie op de hoogte.

0: Muziek van Robin was dit en Talk to Me.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30 geworden, Casper Meijer met het NOS Journaal.
2: De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat zoals verwacht om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van een school om het leven. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. Volgens Rutte ontsnapte Nederland maar net aan code zwart. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een aantal auto's in beslag genomen na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt omdat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren.
0: Dankjewel Casper. De situatie te weg. Bianca Damink.
3: Er staat intussen ruim 400 kilometer file in Nederland. Wat opvalt is de A2. Het was daar al druk van Utrecht naar het zuiden en er staat nu ook nog een pechgeval. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je daardoor 3 kwartier vertraging. Bij Waardenburg zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je tussen Breda en Dordrecht 1/2 uur vast. Daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Er is 1 rijstrook dicht. Loopt ook vast daardoor op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder heb je ook bijna 1/2 uur extra reistijd. En op de A27 van Breda naar Utrecht staat ook een pechgeval bij Lexmond. Kost je 1/2 uur extra vanaf knooppunt Gorkum. Door dat pechgeval is de rechter rijstrook dicht.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Voetbal, dat is bier, bitterballen en lekker met elkaar op een groot scherm kijken. Het grote scherm, dat is hier niet. De biertjes, die zie ik ook nog niet. De bittergarnituur, die is wel gelukkig binnengekomen. Ja, en dat is fijn of we het nou lekker vinden of niet, die bittergarnituur. Want we gaan het hebben over voetbal. Komende zondag kan je de juichcapes, vuvuzela's, whatever je in de kast hebt liggen, tevoorschijn halen. Het Nederlandse elftal speelt dan zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En hopelijk eindigt het feestje en goed en gaan we allemaal dit doen. Ja, er moet wel veel bij mijzelf gebeuren, zeg ik persoonlijk, voordat ik dit ook echt ga doen. Maar goed, we gaan het wel hebben over voetbal, want dat is voor sommigen maar een spelletje. Voor anderen is dat toch wel echt de ziel en zaligheid. Wat maakt voetbal nou zo'n bijzonder spel? Hoe komt het dat voetbal zoveel mensen weet te verbinden, maar ook tegelijkertijd weet te verdelen? Ga ik vragen, en dat waren ook vooral vragen die eigenlijk de aanleiding voor filosoof en communicatie-expert Marloes Nooy waren. Goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Om deze zomer eens even diep in die filosofie van voetbal te duiken.
4: Klopt.
0: Leuke onderzoeksvraag lijkt me dat.
4: Zeker.
0: En bij ons de gast ook nog sportfilosoof Sandra Meeuwse. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Waarmee je ook de podcast hebt gemaakt over dit thema.
4: Klopt.
0: Even eerst hier aan tafel. Hoe is het met de oranje koorts? Jij hebt er wel zin in, David?
6: Ja, ik heb er heel veel zin in, ja.
0: Sander?
7: Ik ben een enorme voetballiefhebber, maar ik zit er nog niet in bij de qua oranje koorts.
0: Oké, Soufiane, hoe is dat voor jou?
8: Ja, ik heb meerdere koortsen. Dus ik heb ook Marokko koorts, oranje koorts, dus Curaçao koorts, Turkije koorts. Eigenlijk alle landen die we in Amsterdam kunnen vertegenwoordigen, maar ik zit er nog niet in.
0: Nee,
7: maar je wordt wel wereldkampioen.
4: Als ja, ik word
8: wel wereldkampioen. Ja, dat is op zich wel fijn, ja. Maar het kan zomaar Argentinië worden.
0: Het kan zomaar Argentinië worden, maar die koorts heb je ook.
8: Nou, daarmee doen we maximaal plezier, dus waarom ook niet?
0: Oké, heel goed. En bij jullie zelf?
5: Ja goed, ik heb Caribische roots, dus bij mij begint het ook te borrelen op 2 fronten.
0: Zondag meteen een interessante dag.
5: Zeker.
0: Ja?
5: En dan zit ik ook nog eens in Brussel voor een debat over het WK-voetbal op zondagavond. Bij de buren, zo heet dat.
0: Mm-hmm.
5: Dus dan moet ik eigenlijk ook een beetje de Nederlandse eer vertegenwoordigen.
0: Oké. Je hebt jezelf al een grote opdracht gegeven. Marloes, hoe is dat voor jou?
4: Ja, ik heb er zin in. Zeker ook natuurlijk in het licht van deze filosofieweek. Wordt het natuurlijk nog interessanter.
0: Ja, precies. Je bent filosoof, fanatiek Ajax-fan, heb ik begrepen.
4: Klopt, ja.
0: Je hebt zelfs jouw kind vernoemd naar Donny van de Beek.
4: Klopt, ja. Tweede naam.
0: Goede naam gekozen. Tweede naam, niet de
4: eerste. Luc Donny heette, ja, klopt.
0: Ja, heel goed. Jij bent helemaal gepakt door voetbal dus.
4: Klopt,
0: Wat maakt het voor jou zo'n betoverende sport?
4: Ja, ik denk eigenlijk de eerste keer dat ik dat echt meemaakte was toen in groep 7, denk ik dat geweest was, dat mijn meester echt zo'n ouderwets bakbeest tv het klaslokaal inrolde en dat de les stil werd gezet omdat we met z'n allen naar Ajax Chemio gingen kijken. En het was volgens mij het WK voor clubs, weet je wel. Eigenlijk heb ik er sindsdien nooit meer wat van gehoord.
7: Supercup. Maar 1996.
8: Was dat.
4: Ja,
8: in Japan.
4: Ja, in Japan. Dus het was ook overdag.
7: En Danny Blind winnende penalty.
4: Ja. Precies. Nou ja,
0: ik wilde het net zeggen, inderdaad.
4: En het was wel op dat moment dat ik echt... Wij waren met z'n allen betoverd. En die saamhorigheid en dat we naar iets magisch zaten te kijken, terwijl we waren 10 en 11. En tuurlijk wisten we wel wat voetbal was, maar een soort van wij zitten naar iets bijzonders te kijken. Ja, dat vond ik gewoon fantastisch.
0: Het klinkt bijna als een religie.
4: Precies. Ja, dat klinkt bijna als een religie.
0: Is het dat misschien ook?
4: Nou ja, dat is dus een van de vragen waar we ook mee aan de gang gaan. Want daar kan je natuurlijk ontzettend veel over vertellen. En over filosoferen. En voor sommigen is het dat misschien ook wel deels.
0: Ja, is het dat voor jou, Sofjan? Is het een religie, dat voetbal?
8: Ik kan heel gelukkig worden van voetbal. Het vooruitzicht dat er hele mooie voetbalwedstrijden op de rol staan kan mij heel gelukkig maken als ik een hele stressvolle dag achter de rug heb, ja.
0: Dus wetende dat je s'avonds Champions League finale kan kijken.
8: Oh, dan kan ik helemaal naartoe leven.
0: En heb je ook een van je kinderen naar een Ajaxiet vernoemd?
8: Nee, dat niet. Maar wij zijn wel thuis fanatiek Ajaxide ook. Dus vanaf jongs af aan weten ze eigenlijk alles te vertellen over de club. Maar ook andere clubs. Dus ja, wij zitten wel goed in het voetbal.
0: Goed, dat samenhorigheid, die verbinding die voetbal natuurlijk ook heeft. Daar spreek je ook over in de podcast. En ook die andere kant. Het zorgt juist ook voor uitsluiting, voor veel geweld. Hoe kijk je daarnaar dan als voetbalfan?
4: Ja, ik vind dat ook lastig. Ik vind het lastig dat we natuurlijk in het stadion, tenminste tot voor kort, elkaar echt op de schouders slaan, zeg maar. Maar daarbuiten natuurlijk elkaar voorbij lopen. Mm. En dat het ook inderdaad heel uitsluitend is voor vrouwen. Nou goed, ik ben natuurlijk zelf een vrouw. Maar ook voor personen die andere seksuele geaardheid hebben. Het lijkt wel alsof het ook heel exclusief is voor een bepaalde groep.
0: Mm-hmm.
4: En dat vind ik jammer. En dat zie je natuurlijk nu ook wel bij het WK. De kaartjes torenhoog. Het gaat wel een beetje...
0: Alleen voor de rijke mensen die nog in het stadion kunnen zitten.
4: Ja, terwijl ik ook weer las dat gisteren de wedstrijd niet eens uitverkocht was. Heel veel lege plekken.
0: Mm-hmm.
4: Denk ik, ja, dat verbindende, dat zou juist zo fijn zijn.
0: Ja, en de filosofie erachter is wel ook heel interessant. Sander Meulens, sportfilosoof.
4: Ja.
0: Fantastisch vak lijkt me dat allereerst.
4: Zeker.
0: Al. Wat maakt voetbal nou een interessant sport ook voor jou als filosoof?
5: Ja, voetbal is eigenlijk het prisma van de samenleving. Daar komt zoveel samen. Alle krachten, ook uit de onderbuik, treffen elkaar. En dat heeft een hele mooie, verbindende, en ik gebruik dan even een Nietzscheaanse term, apollinische kant. Dus daarmee worden we verheven boven het maaiveld. Maar ja, soms komt de onderbuik ook lelijk boven. En dan heet het hooliganisme of geweld, discriminatie. Nou ja, alle lelijke kanten van sport. Maar ook dat heeft een functie. Je zou kunnen zeggen dat voetbal en daarmee sport ook die uitlaatklep is die we nodig hebben in de samenleving. Om, laten we zeggen, elkaar te vinden, dat is één. Maar ook om een beetje in het gareel te blijven.
0: Mm. Maar is dan... Als ik even het eerste deel van je antwoord pak, dan zeg je eigenlijk, we worden verheven, we worden boven dat maaiveld, tornen we uit door het voetbal. Is dat aan verandering onderhevig?
5: Ja, natuurlijk, door de decennia heen. Kijk, vrouwen waren in eerste instantie niet welkom in de voetballerij.
0: Mm-hmm.
5: Ze voetbalden wel, maar niet formeel, mm-hmm, binnen de georganiseerde instituties die kwamen. Inmiddels is dat totaal anders en zou je bijna kunnen zeggen dat het vrouwenvoetbal behulpzaam is om de cultuur, de dominante masculine cultuur in het voetbal, ja, te transformeren.
0: Nou ja, want ik stel de vraag ook mede vanwege, we zien het voetbalgeweld wat er ook veel is rondom voetbal. We zien ook het WK voetbal nu in Amerika gehouden worden, waar we allemaal verhalen krijgen over discriminerende immigratie, visumbeleid. Ja. In 2022 was het in Qatar. Volgens mij gaan we ook nog naar Saoedi-Arabië in de toekomst.
4: Ja.
0: Dat zijn allemaal... Het voetbal is ook aan het veranderen in die zin.
5: Nou ja, het voetbal is aan het escaleren, zou je kunnen zeggen. En sommigen zeggen, ja, het voetbal is aan het imploderen. Dat is een hele negatieve visie. Ik denk, voetbal heeft de toekomst. Altijd. Dat is ook de veerkracht van sport. Er zijn altijd weer nieuwe bronnen. Denk aan urban sports.
0: Het vrouwenvoetbal wat de toekomst is?
5: Nou ja, nee. Ik hou niet zo van essentialisme daarin. Maar je ziet wel dat door de toestroom van meiden en vrouwen, dat er gewoon een andere sfeer is. Ik werk al een tijdje in de sport. Jaren 90 begonnen. En ja, dan kwam ik in Zeist bij de KNVB. En dan was driedelig grijs de norm. Als ik daar nu kom, dan wemelt het van de meiden. En dan ja, er is een hele andere sfeer gaande. Mm. En dat doet iets met voetbal ten goede.
0: Ja.
5: Maar dat staat los van de geopolitieke excessen waar we ook mee te maken hebben.
0: Zeker, die zeker
5: bij deze tijd horen.
0: Precies. En dat stoort jou wel, begrijp ik, Sander, ook.
7: Zeker, ja. Nee, kijk, ik ben ook een enorme voetballiefhebber. En dat is ook iets... Kijk, gooi je een paar kinderen een bal toe en ze gaan er tegenaan schoppen. En dat doen ze echt al vanaf dat ze kunnen staan, zo ongeveer. En dat zit heel diep in ons. En met elkaar dat voetbal beleven, dat is ook iets prachtigs. En tegelijkertijd zitten we nu in een tijd waarin het voetbal wat mij betreft wordt gekoloniseerd door het grote geld. He, dus nou, je noemde net al die prachtige tijd dat Ajax, en ik ben bij Ajax van de Hoek opgegroeid, dat de beste club van de wereld kon worden met grotendeels lokale jongens. Of jongens uit de regio in ieder geval. Kijk, dat bestaat nu niet meer. Om de simpele reden dat alles wat talent heeft, wordt nu meteen weggekocht. En alles klont het samen bij een paar hele grote clubs. Hè. Parijs, een paar clubs in Londen, een paar clubs in Spanje. Alles klont het daar bij elkaar. En dat haalt ook, wat mij betreft, wel een beetje de ziel uit het voetbal. En tegelijkertijd, en met dit WK is het helemaal toppunt. Hè. Ik had echt zin om naar die openingswedstrijd Mexico te kijken. En niet eens die wedstrijd, maar het volkslied. In dit soort Latijns-Amerikaanse landen, op het moment dat 85.000 man in zo'n stadion zitten en hun volkslied gaan zingen, dat heeft iets heel intens, iets heel magisch.
0: Maar
7: ik zei gisteren niks. Het was gewoon stil in het stadion. En hoe komt dat? Ja, waarschijnlijk omdat kaarten vanaf $1000 waren. Dus de volkscultuur, de mensen die daar met hun hele hart in zitten. En wat voetbal ook maakt, of ik nou bij mijn zoon sta te kijken of bij Ajax zit, waar ik dan weer met mijn zoon zit. Dat zijn twee uurtjes dat je gewoon even aan niks anders denkt. Je bent alleen maar bezig met die wedstrijd en met dat moment. Dus al je sores van de rest van de dag, die zijn bij je weg. En dat wordt nu door het grote geld dat ze intrede heeft gedaan, wordt dat deels weggehaald. Dat wordt afgepakt van ons. En die volkscultuur, die moeten we gewoon terugclaimen. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Dat is onvermijdelijk.
5: Nou, dat is gaande. Dat is gaande.
0: Op welke manier?
5: Dus, nou ja, je ziet zeg maar de herbronning plaatsvinden vanuit lokale initiatieven. He, dus het panna-voetbal en de urban sports. Dat zijn de plekken waar nu het spel opnieuw wordt uitgevonden. He, en ik ben het helemaal met je eens hoor. Het is geëscaleerd en we hebben het ook hartstikke druk. In de week gaan we ook in op de politieke exploitatie van voetbal. He, maar tegelijkertijd lijkt erop, ik zou graag willen uitzoomen, dat we ook deze min of meer dystopische periode nodig hebben om al die instituties en dat hele regime van het voetbal te herijken. Alleen dat gebeurt bottom-up, niet top-down. He, we kunnen afgeven op Infantino, maar hij is ook maar een exponent van het theater en het circus wat we met elkaar in stand houden door te kijken.
0: Maak je het dan niet veel te makkelijk voor hem?
5: Voor meneer Infantino? Ja. Die krijgt zijn eigen lot. Ik heb hem gisteren vergeleken met keizer Nero.
0: Oké. En wat betekent dat voor de niet-kenner?
7: Maar nu, dat ja, Rome goed, in de fik gaat steken. Ja.
5: It's happening. En het gebeurt onder onze ogen.
0: Ja,
5: het
0: precies.
5: Voetbal is verkocht. Als je als voorzitter van de FIFA zegt, I'm not the king of the world, en je laat gebeuren wat er gebeurt, vrij spel voor ijs. Ja, dan denk ik dat er iets in de moraliteit...
0: Laten we kort even naar hem luisteren. Exact. Toch?
6: We try always to find solutions, but then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization, we try to do our best with the means that we have to make as much as possible.
0: Ja, dat ging over de Somalische scheidsrechter Omar Attan, die de toegang tot de VS werd geweigerd. De FIFA-voorzitter Infantino die reageerde dus zo, we are not kings. Interessant natuurlijk dat hij dit zegt. Maar Loes, hoe luister jij naar zijn woorden?
4: Ja, ik vind het zo jammer dat hierover gesproken, dat natuurlijk het doel van het spel is natuurlijk precies wat jij zegt. Je bent met elkaar in een soort van andere ruimte. En natuurlijk met iedereen dat spel spelen, zeg maar. Volgens mij is juist de kracht ook van sport en van voetbal dat je op het veld allemaal gelijk bent. Maar dit is zo, hij heeft zo landen uitgesloten door zijn hele beleid. Door ervoor te zorgen dat hij natuurlijk met Trump zo samenwerkt. Dat dit juist precies niet is wat voetbal is.
0: Ja.
4: En dat vind ik gewoon jammer, want hij maakt zich er natuurlijk veel te makkelijk vanaf. En het gaat zo de kracht van de hele sport voorbij.
8: Maar ja, ik vind het niet jammer. Omdat dit natuurlijk zaken zijn die al langer spelen in de VS. Alleen nu krijg je gewoon de spotlights erop. Dagelijks worden er mensen met een bepaalde achtergrond geweigerd aan de grens. Er zijn hele rare regels voor hele specifieke landen. Alleen door het WK zien we het. Ik bedoel, die Somalische scheidsrechter die weer terug moet. Er zijn dagelijks mensen die terug moeten. Mm-hmm. En nu zien we het en er is er ook aandacht voor. En er worden vragen over gesteld. Laat het ook maar gebeuren.
0: Dat is dan de volgende vraag. Worden die vragen echt gesteld? Gaat de Nederlandse overheid zich echt daarover uitspreken? Dat is nog maar de vraag. Ja. Dan wil ik graag met jullie even luisteren naar de voorzitter van onze eigen KNVB. Mm. Dat is Marianne van Leeuw. Want die zei het volgende over het maken van politieke statements.
9: Nou ja, we zijn maar een klein landje. Hè? De FIFA heeft 211 leden. Wij zijn er eentje. We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
5: Je ziet hier een soort balletje.
0: Ja. Ze blijven bij het voetbal in ieder geval.
5: Ja, het is overigens directeur betaald voetbal. Voorzitter is Frank Pauw sinds kort.
0: Heel goed.
5: He, dus je ziet een soort balletje tussen de sport. He, de KNVB als het gezicht van het voetbal. En de Rijksoverheid of de politiek. Dat is een soort grootmacht die hier wordt gepresenteerd. En beide pakken hem niet echt aan. He, dus wat ik interessant vind is dat de werkelijkheid inderdaad nu juist laat zien waar de grote politiek eigenlijk in haar schoen schiet. He, dus het verwijzen naar Den Haag vanuit Zeist, van goh, jullie moeten voor ons kiezen, dat gaat niet meer op. He, want sport is maatschappelijk en daarmee politiek. Het feit dat wij hier nog zitten en met elkaar hierover spreken, ja, dat is in andere landen ondenkbaar. Dus daarmee laat je precies de politieke kracht van sport zien. En ik vind het heel jammer dat de KNVB weer kiest voor het oude recept. Wij zijn een sportorganisatie, laten we diplomatie voorop stellen. Nee, dat kan niet meer in deze tijd.
0: En ik vind het interessant, dan ik ben geen voetbalfanaat. Dat zal ik maar eens even bekennen, hier aan tafel. Ik
5: heb eigenlijk het komt voor.
4: Wat gaan we hiermee doen?
0: Ze zijn er. Ze presenteren ook gewoon op Nationale Radio, dat klopt. Ik ben het. Ik hou gewoon niet van het spel eigenlijk. En mede door dit soort zaken. Hoe kan je dan nog, Marloes, wel van het spel houden als dit soort zaken, dit soort uitspraken, maar ook de macht, het geld, allemaal dat stadion binnen zijn gekomen? Dan zit je toch niet meer lekker naar Ajax te kijken.
4: Nee, maar dat is ook het schurende natuurlijk. Maar wat ik ook jammer vind, is dat het voetbal ook geworden is tot dit. Terwijl ik zat een paar weken geleden in Girona naar de degradatiewedstrijd te kijken van Girona. Wel, Donny voetbal daar, jawel. Dus ik dacht, ik ga er een keer heen.
0: Je zoon, nee.
4: Ja, nou, dat zou wel leuk zijn. Hij is 5. Nee, maar dan zit je wel weer met 15.000 gepassioneerde Spanjaarden. Het was natuurlijk een dramatische wedstrijd. Maar dan denk ik weer, dit is wel wat voetbal ook is. Dus ja. En natuurlijk, je kan het misschien ook niet helemaal los van elkaar zien. Maar ik merk zelf dat ik veel meer neig naar die, ja, naar die wat minder professionele, dat is ook professioneel, maar wat minder topkant, zeg maar.
0: Waar dan wat meer de macht en het geld wat minder aanwezig is.
4: Nou ja, want het schuurt gewoon, dat vind ik zelf ook. Ik bedoel, Nederland zei wel, we gaan niet naar het Songfestival. Dat zeiden we, want we boycotten, dat vanwege Israël. Maar we gaan wel inderdaad naar Amerika. En ik vind dat ook schuren en ik vind dat ook ingewikkeld. Dus ik vind het ook belangrijk dat we dat onderwerp ook bespreken. Tijdens de week.
5: Sander, deze meerlagigheid komt in de week ook echt aan bod. En we streven allemaal naar, voetbal moet positief of gecorrumpeerd zijn. Maar er is een meerlagigheid. En daar gaat precies deze week
0: over. Dus hoopvol naar aankomende zondag.
5: Zeker,
0: naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Gaan we hier cijfers noemen aan tafel?
5: Curaçao, hè?
0: En Curaçao, inderdaad.
8: En Marokko zaterdag.
0: En Marokko,
8: zondag
0: goed.
8: Ook. Ja, tegen Brazilië.
0: Iedereen winnaar hoor ik dus eigenlijk al hier aan tafel.
7: Nou, ja. Nederland moet nog blijken.
8: Ja. Nederland-Japan gaat helemaal goed komen.
5: Voordeel van de twijfel.
8: Marokko-Brazilië gaat helemaal goed komen. Curaçao tegen Duitsland.
0: Gaat ook goed komen. Marloes Nooy, Sandra Meeuws, bedankt voor jullie komst. De Summer School over de filosofie van het voetbal vindt volgende maand plaats. Meer informatie daarover is op isvw.nl te vinden. En daar is ook de podcast die jullie erover hebben gemaakt te vinden. Dank jullie wel.
4: En hopelijk is dat al net de week dat wij dus net alles geworden hebben en ook naar de finale gaan.
0: Staat genoteerd, Marloes. Dank je wel.
1: De Rode Draad.
0: praten nog even door over sport. Want we hebben een wethouder van sport aan tafel zitten. Soujan Barki, dat ben jij namelijk ook in Amsterdam. Je doet eigenlijk veel als wethouder, hè, in zo'n stad.
8: Dat is ik probeer me overal een beetje tegenaan te bemoeien. Ja, nou, maar overzichtelijk ook. Ik heb nog genoeg andere collega's die genoeg andere dingen te doen hebben.
0: We hebben het net gehad over het WK. Het is de droom van menig kind om ooit bij zo'n eindtoernooi te staan. Jij kondigde een jaar of twee geleden iets interessants aan in Amsterdam. Dat was namelijk, je kondigde aan commerciële voetbalscholen aan te gaan pakken in jouw stad. Want die spelen te veel eigenlijk in op die dromen van kinderen en ouders. Wat gaat daar mis? Misschien allereerst even, wat zijn die commerciële voetbalscholen?
8: Nou, laat ik beginnen met wat voetbal voor mij betekent. Ook de vraag die je net stelde. Voetbal betekent voor mij dat ik morgen weer om 9 uur... bij een vereniging ergens langs de kant sta. En dat er in de rust wel of geen thee is, maar misschien iets van siroop. En dat er een vlagger gevraagd wordt onder de ouders.
0: En
8: dat er een scheidsrechter gaat fluiten die de regels nog niet zo goed kent. Dat is voor mij het amateurvoetbal, hoe het begint. En dat is wat mij betreft de afgelopen jaren best wel verziekt door heel veel commerciële invloeden van allemaal clubjes die zeggen, wij kunnen u zo'n profvoetballer maken. Dus de handel in voetbaldromen, waar heel veel ouders mee zijn gek gemaakt. En die zijn er ook in meegegaan. En wij constateerden op een gegeven moment in Amsterdam dat voetbalverenigingen daar eigenlijk last van begonnen te krijgen.
0: Want?
8: Nou ja, omdat er gebruik werd gemaakt van de velden door die commerciële clubjes. En dat de vereniging daar echt last van begon te krijgen. Omdat het ledenaantal bijvoorbeeld daalde. Omdat er geen vrijwilligers meer te vinden waren. En dat hebben wij aangepakt. En op dit moment is het aardig. Nou, ik moet er wel bij zeggen, we hebben nog wel te maken met commerciële voetbalscholen. Maar die hebben of gereguleerd, dat je je meldt bij de gemeente en je betaalt een commercieel tarief voor het veld. Of we hebben gezegd, we doen geen zaken meer met je, want je kan geen VOG aanleveren wat gewoon moet. Hè. Als je met jonge kinderen gaat werken, is het belangrijk dat je een verklaring omtrent het gedrag overhandigt. Van alle vrijwilligers in het verenigingsleven in Amsterdam vragen we dat. Die leveren dat ook netjes aan. Kost heel veel tijd en energie. En al die bureautjes of commerciële voetbalschooltjes die dat niet hadden, die konden gewoon hun gang gaan. En daar hebben we een halt echt toegeroepen.
0: Terwijl tegelijkertijd is er dus ook wel een vraag vanuit ouders, kinderen.
8: Ja, maar tegen al die ouders zeg ik, we hebben als klein landje, want dat zijn we, ik bedoel 17 miljoen, bijna 18 miljoen inwoners, hebben we de grootste voetballers voortgebracht. En we kunnen het lijstje gewoon af. Hè. Johan Cruijff, Marco van Basten, Koeman en het is eindeloos.
4: Donny van de Beek.
8: Donny van de Beek. En nog veel meer, Frenkie de Jong. En die zijn allemaal begonnen bij een vereniging. Bij een vereniging met een vrijwilliger achter de bar.
0: Geen commerciële.
8: Maar dat is uniek in de wereld. Je ziet heel veel landen om ons heen die dat systeem niet hebben. Want het is zo verfijnd. Hè? Dus onze competities lokaal zijn ook ingericht op verenigingen. Nou, en als we dat te grabbel gaan gooien, omdat er een aantal mensen denken, ik kan geld gaan verdienen, dan maken we meer kapot dan dat we denken.
0: Ja, Sander, jij woont in Amsterdam. Je hebt een zoon die voetbalt. Ja. Ken je de scholen? Ben je ook wel eens benaderd?
7: Zeker, ja. Nee, en wat ik vooral om me heen zie, mijn zoon speelt ook op redelijk niveau. Die voetbaldroom, dat is iets, kinderen hebben dat. Mijn zoon heeft dat ook. Maar ook heel veel ouders hebben dat. Mm-hmm. En daar zit de handel. Ja. Dus ze zijn, ik zie het namelijk ook echt, zie het echt veel gebeuren inderdaad. Ouders die ook bereid zijn om grove bedragen neer te leggen. Voor trainers of voor plekken waarbij ze dan denken, als ik dat dan doe, dan gaat mijn zoon, het gaat meestal om de jongens, die gaat dan ook die stap naar de profs kunnen maken. En als je er statistisch naar kijkt, is dat natuurlijk wel vrij verdrietig. Omdat er kunnen ieder jaar misschien 30, 40 jongens doorstromen naar profvoetbal. Denk ik in Nederland, als ik het zo inschat. En de meeste niet. Ik zie ook heel veel jongens van ik denk, ja, het is heel vervelend om te zeggen, maar ik denk niet dat die het gaan halen. Maar dat is als ouder is dat natuurlijk heel moeilijk te zien van je eigen kind. En ik denk dat het wel goed is dat de gemeente probeert dat aan banden te leggen. Want volgens mij de voorwaarden, kijk, ik zou het hartstikke leuk vinden voor mijn zoon als hij het redt. Maar de voorwaarde om het te redden is dat die motivatie intrinsiek is. En dat hij het naar zijn zin heeft. En als hij het naar zijn zin heeft, dan zou de uitkomst kunnen zijn dat hij prof wordt.
0: Ja.
7: Voorlopig zorgen we wel dat hij op school gewoon zijn cijfers haalt. Want we denken dat misschien ook wel een noodzakelijke investering in zijn toekomst is. Maar die volgorde moet goed zijn. En ik denk dat heel veel ouders dat uit het oog verliezen. En ik vind het fijn, ik woon in de stad, in Amsterdam. Ik vind het fijn dat de stad er wat aan doet. Wat ik ook zie, is dat de voetbalscholen zich aan het verplaatsen zijn naar Diemen en naar Halfweg en naar gemeentes vlak om de stad.
0: Naar nieuwe publiek. Sander, je hebt wel heel kort, dat mag iets over.
5: Ja, ik wil het heel erg bevestigen dat het goed is om hier in te grijpen. Omdat namelijk ook is aangetoond dat via de talentacademies ondermijning plaatsvindt. Ja. En dat matchfixing heel dichtbij is.
0: Ja, precies.
5: Dus moeten we hier ingrijpen. En veel zuiniger zijn op ons verenigingsmodel. Wat een fantastische opleidingspyramide is.
0: Ja, precies. Dat is gehoord ook hier aan tafel. Maar, en ik begrijp ook nog. Helaas, Sander, we gaan het hier...
5: Ik kan hier nog veel meer over zeggen.
0: Precies, ik ook. Maar de tijd niet, helaas.
8: De naborrel.
0: De naborrel, inderdaad. Ik begrijp dat we hier nog iemand hebben die we kwijt gaan raken. Een Amsterdams voetbaltalent. Want David Brebaert, jij gaat stoppen met voetbal.
10: Ja, dat klopt. Maar dat heeft... Mooi dat ik mag afsluiten daarmee. Maar ik had ook niet zo heel veel talent. Ik was echt zo'n jongen waarbij je al snel zag, dat gaat het niet worden.
8: Ja. En waar heb je gespeeld?
10: Bij DVVA.
0: Goed, we gaan door, want we gaan nog even naar de zeepkist. We gaan naar Oerol, Best Kept Secret. We kunnen wel stellen dat de festivalzomer vandaag echt gaat beginnen. Maar wat valt er nog meer te ontdekken op cultuurgebied de komende tijd? Dat gaan we vragen elke vrijdag aan een cultuurliefhebber. Vandaag krijg je die tip van muzikus, componist, programmamaker en algeheel enthousiast persoon Orvel Kleveld.
11: Weet je welk concert je nou echt zou moeten zien? Dat is het concert van het Amal Ensemble. Die spelen op 5 juli in Paradiso. En dat is echt een bijzondere blend. Een jonge blend van verschillende muzikale invloeden. Van Mexicaans tot Frans tot Latin tot Arabisch. Het zit er allemaal in. Maar op zo'n ingenieuze wijze. Maar zij vlammen en ze zijn enorm gedreven om hun verhaal te vertellen. Al die verschillende routes die ze hebben bewandeld, die hoor je en voel je vooral in de muziek. Dus ik zeg, ga vooral koekeloeren.
0: Het klinkt hartstikke goed, het Amal Ensemble. 5 juli in Paradiso Amsterdam. Tot zover de Rode Draad voor vandaag en dus ook voor deze week. Dank aan mijn panel, Sander Soufjan. David is al in de studio uitgelopen. En ook nog aan mijn andere twee gasten hier. Dankjewel, Moes en Sandra, voor jullie komst. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. En maandagavond om 7 uur zijn wij er gewoon weer. Heb het goed, fijn weekend.
1: BNN VARA. NPO Radio 1.
12: Wiowi mag dit jaar het nationale voorleeslunchverhaal schrijven. Dat mag ik zaterdag onthullen en hij of zij is mijn verrassingsgast. Kees van Kooten kan als geen ander met onze taal spelen. Een bloemlezing uit zijn talloze verhalen, zegt een man in zo'n geval, is onze taalschat. En jarenlang beschreef Sander Donkes met een zachte blik de snel veranderende wereld in stukjes van 150 woorden. Zijn beste Volkskrant-columns zijn nu gebundeld in De Dikke Donkers. Sander komt.
1: NPO Radio 1.
12: Morgen vanaf 11 uur.
1: Wie luistert, weet meer.
13: Ster.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
17: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
18: Huh? Mart, wat ga je doen?
19: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008...
2: Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
23: Dielke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
24: Goedemiddag. De VS gaat een deel van zijn NAVO-materieel terughalen uit Europa. Om wat voor spullen het gaat, hoort u zo van onze correspondent. Nu is het nieuws, Levi van Eck.
25: De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de personen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt omdat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van de school zijn bij het ongeluk omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De verslagenheid is groot, zegt commissaris van de Koning Hugo de Jonge.
26: Iedereen, ja, zeker hier in Zeeuws-Vlaanderen, iedereen kent elkaar. En ja, het is ook zo invoelbaar. Hè, dat zo'n schoolkamp, we hebben dat allemaal, onze kinderen zijn op schoolkamp geweest. En het wordt een leuke, onbezorgde tijd te zijn. En dit is geëindigd in 1 grote nachtmerrie. De allergrootste nachtmerrie die je kan overkomen.
25: Alle scholen in Zeeland hebben de vlag half stok hangen. In onder meer Middelburg is er vanavond een minuut stilte. Aan het begin van de coronacrisis was het kabinet bang voor een tekort aan IC-bedden. Oud-premier Rutte zei dat in zijn eerste verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Met hulp van ziekenhuizen in Duitsland kon volgens Rutte code zwart worden voorkomen. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Zo wordt reclame voor gokken verboden. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Op het grastoernooi in Rosmalen is de laatste Nederlander in het enkelspel uitgeschakeld. Thijs Bogaert verloor in 3 sets van Daniil Medvedev, de nummer 8 van de wereld. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Het was genoeg voor Wevers, zegt commentator Edwin Cornelissen.
27: Haar eerste deelname, dat waren de Spelen van Rio in 2016, werd ze 7e met de Nederlandse ploeg. Heel goed gedaan. In totaal heeft ze 3 Olympische Spelen meegemaakt. 2 keer een meerkampfinale mogen turnen. Dus ja, je kan zeggen, ze heeft alles er wel uitgehaald wat erin zit. Ook individueel trouwens nog bij Europese Spelen in Baku 3 medailles gepakt. Dus de cirkel was rond. Ik denk dat je dat wel kan zeggen.
25: Haar zus Sanne Wevers wil juist in oktober op het WK in Rotterdam haar comeback maken. Een lottoverkoper uit Spanje moet 3,5 jaar de cel in omdat hij een prijs van iemand anders probeerde te innen. In 2012 zag hij bij checken van een lot dat er 4,7 miljoen euro op was gevallen, maar hij vertelde dat niet tegen de koper. De winkelier hield het lot achter en probeerde zelf de prijs te innen. De loterij kreeg argwaan en begon een langdurig onderzoek. Uiteindelijk werd de oorspronkelijke koper achterhaald, maar die was in 2014 al overleden. De prijs van 4,7 miljoen euro gaat nu naar zijn nabestaanden. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig, maar vanaf zondag is het zonniger en warmer.
24: Bij de ANWB zit Bianca Damink. Goedemiddag.
28: Goedemiddag.
24: Het is al redelijk druk op de weg. Op vrijdagmiddag staan er altijd vroeg lange files.
4: Onder meer door recreatieverkeer. En dat merk je bijvoorbeeld op de A2 en de A27 tussen Utrecht en Brabant. Op de A2 en A27 heb je richting het zuiden een half uur vertraging nu. Wat verder opvalt is heel veel oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os. Het staat daar vast tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. De vertraging is bijna 50 minuten daar. En op de A20 naar Gouda is het druk bij Moordrecht, want daar staat een vrachtwagen met pech. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein sta je daardoor in de file. De vertraging is 20 minuten. Bij Moordrecht is de rechterrijstrook dicht.
5: Steeds meer mensen raken gokverslaafd. Daarom komt het kabinet met strengere regels.
6: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
8: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
7: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierduk in Mischa en de mannen die het beter weten. Vanavond, 21:30, Avrotros, NPO 2.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Morgen op NPO 2.
11: Hoe laat is het?
10: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Voor het eerst is duidelijk met hoeveel materieel de Amerikanen zich gaan terugtrekken van NAVO-grondgebied. Correspondent Kiesja Hekster, hoe valt dat bij de NAVO?
28: Bij de NAVO proberen ze het vooral heel klein te houden en te zeggen dat ze dit al aanzagen komen. Maar het blijft onduidelijk of de Europese bondgenoten snel genoeg zijn om het gat te gaan vullen wat de Amerikanen achterlaten.
5: Het WK is begonnen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd in de VS. Maar met alle geopolitieke hoogspanning is dat nog niet zo makkelijk om veilig te laten verlopen, ziet correspondent Sjoerd en Daas.
29: Al die landen samen, allemaal met hun eigen verhaal, hun eigen problemen ook. Hoe ga je daarmee om?
5: Maar eerst de regels op online gokken. Een verbod op reclame en geen bonussen meer voor spelers. Het kabinet wil met deze strengere regels ingrijpen op de online gokmarkt. Het aantal gokkers dat hulp zoekt, zo loopt de laatste jaren snel op. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, waarom grijpt het kabinet nu in?
30: Omdat er zorgen zijn over die toename van het aantal gokkers, jonge gokkers ook, en dus mensen die zich steeds meer in de schulden werken. En daar wil het kabinet beter tegen kunnen optreden. Eerder werd al verboden om bekende Nederlanders reclame te laten maken voor dit soort goksites. Nu dus een totaal reclameverbod en een verbod op bonussen om vaste klanten vast te houden op die websites. Ja, dat moet ervoor gaan zorgen dat er in ieder geval iets gaat gebeuren, zegt staatssecretaris Van Brugge.
31: Het gaat gewoon niet goed. We zien dat de online gokmarkt echt geëxplodeerd is sinds de legalisering in 2021. En we hebben daar dus in de handhaving en het aanbod, zowel illegaal als legaal, heel veel te doen.
32: Ja, nou zijn er natuurlijk al stappen gezet, dat bijvoorbeeld kopstukken, bekende Nederlanders geen reclame meer mogen maken. Maar helpt dat dan niet?
31: Nou, dat helpt blijkbaar nog onvoldoende. Hè? We zetten allemaal kleine stapjes.
30: Ja, we zetten kleine stapjes, zegt de staatssecretaris. Er moet meer gebeuren om het online gokken minder aantrekkelijk te maken. Maar het is tegelijkertijd wel een beetje een dubbele boodschap. Want het mag dus wel, het online gokken. Dat is legaal gemaakt een aantal jaar geleden. En tegelijkertijd moet het kabinet ook voor zorgen dat niet massaal iedereen eraan verslaafd raakt. Het vorige kabinet wilde bijvoorbeeld ook de leeftijd verhogen. Dat je pas vanaf je 21ste mag gokken. Nou, dat gaat het kabinet dan weer niet doorzetten. Omdat ze denken dat dan weer meer mensen naar de illegale websites gaan.
5: Ja. Maar het is dus gelegaliseerd, zeg jij al. De staatssecretaris zegt het ook. 5 jaar geleden was dat. Hebben ze daar nu spijt van?
30: Nee, niet helemaal. Omdat ze dus denken dat juist op deze manier er regels gesteld kunnen worden aan die goksite, omdat het legaal is. Als je het vergelijkt, je hebt dus een legale en een illegale markt eigenlijk, als het gaat om gokken. De illegale markt is 617 miljoen euro en de legale markt gaat 600 miljoen euro in om. Is dus ongeveer gelijk.
5: Evenveel, ja.
30: Ja, ongeveer evenveel. Maar de vrees is dus, als je dat online gokken echt gaat verbieden, dat dus die illegale gokken weer groter wordt en dat ze dan eigenlijk helemaal geen regels meer kunnen stellen. Dus die boodschap blijft een beetje dubbel, geeft de staatssecretaris ook wel toe.
31: We weten, er is een illegaal aanbod en we willen mensen daar zoveel mogelijk bij weghouden. Dus het begeleiden naar legaal aanbod, waarin je veilig een gokje kunt wagen, dat is natuurlijk de bedoeling geweest. En
32: maar het leidde tot een explosie van veelal ook jongeren die gokverslaafd raken.
31: Nou, en dat is precies het probleem, omdat we ook zeggen, daar hebben we dus iets anders in te doen. Dat online reclameverbod, dat moet echt breed nu ingevuld worden. En we moeten ook zorgen bijvoorbeeld dat we kijken, wat is eigenlijk jouw draagkracht? Kun jij eigenlijk wel zoveel geld inzetten? Nou, als we al die middelen om beter te handhaven ook echt strenger gaan inzetten, dan geloof ik wel dat we weer een hele grote stap zetten.
30: Ja, en hiernaast wil ze dus ook nog maatregelen gaan nemen tegen de illegale gokmarkt. Die worden voorbereid, die maatregelen. Dan gaat het om het blokkeren van illegale websites. En er komt regelgeving om ook betaaldienstverleners en ook hostingbedrijven mede verantwoordelijk te maken voor illegaal gokken. Als dat dus via hen wordt gerealiseerd.
5: En er moet uiteindelijk, begrijp ik even, ook een limiet komen op de bedragen waarmee je kan gokken.
30: Ja, klopt. Dus dan komt er eigenlijk een soort overkoepelend speellimiet wat je hebt. Dat is een x aantal euro waarmee je mag gokken. Dat moet dan op al die websites met elkaar communiceren, zodat je daar niet overheen kan gaan. Mocht je dan toch meer geld willen gokken, dan moet je een draagkrachttoets doen. Dus om aan te tonen dat je dat echt kunt betalen. Dat is best een ingewikkeld verhaal. Hoe ga je dat aantonen? Hoe ga je het allemaal registreren ook? Dat is nog wel even een puzzel, zegt de staatssecretaris.
31: Doordat je zegt van het mag bijvoorbeeld zoveel x euro zijn voor jou en jouw draagkrachttoets is namelijk dat je dit zou kunnen dragen. En veel meer dan dat gaan we niet toestaan.
32: En komt er dan een soort gokregister of zo waar je moet inschrijven voordat je mee mag doen?
31: Nou, dat is een hele goede vraag. En hoe we die informatie met elkaar delen, dat is het allerbelangrijkste. Daar hebben we een grondslag voor te organiseren in de wet. Waardoor we ook echt met elkaar de informatie kunnen delen dat je aan een maximumbedrag gebonden bent. En dat dan heel goed gekeken wordt naar wat je kunt dragen financieel.
30: Dat is dus nog best wel ingewikkeld. Voordat je dat voor elkaar hebt, zo'n register. Dus dat laat nog wel even op zich wachten. Het dilemma voor de politiek duurt hiermee voort. Ja, we willen gokken mogelijk maken, maar liever niet te veel.
5: Dankjewel, Ewout Kiewiet. Dat Amerika minder wil doen voor de verdediging van Europa, dat wisten we al. Maar hoe dat er concreet uit gaat zien, wordt nu ook duidelijk. Trump gaat een deel van de Amerikaanse vliegtuigen en oorlogsschepen uit Europa weghalen. NAVO-correspondent Kiesja Hekster bij mij hier in de studio. Kiesja, wat voor materieel heeft Amerika hier staan?
0: Ja, er zijn best wel een reeks aan spullen waar je misschien niet iedere dag aan denkt. Het gaat om gevechtsvliegtuigen, onderzeeërs, bommenwerpers, tankvliegtuigen. Die staan niet allemaal hier. Een deel daarvan is in Amerika, maar die kunnen hier naartoe komen als de nood aan de man is. Dus als er een oorlog is en die spullen moeten worden ingezet. En nu is bekend geworden dat eerder deze maand er verteld is welk deel ze dus dan niet meer gaan inzetten. En dat gaat best om een aanzienlijke vermindering. Bijvoorbeeld een derde minder gevechtsvliegtuigen. Zijn er nu zo'n 150 die Amerika beschikbaar heeft. Nou, dat gaat terug naar 100. Ongeveer de helft van het aantal maritieme verkenningsvliegtuigen, ook bijvoorbeeld een vliegdekschip. Dus allemaal best wel veel bij elkaar, waar de NAVO niet meer op kan rekenen als het aan de Amerikanen ligt.
5: Nee, een aanzienlijk deel, zeg je. Wat is het effect daarvan op het bondgenootschap?
0: Nou, ja, het hangt er heel erg vanaf hoe snel de Amerikanen dit echt niet meer gaan inzetten. En de NAVO weet natuurlijk dat Amerika minder wil doen voor de Europese verdediging. En dat ze vinden dat de Europeanen veel meer zelf moeten gaan doen voor hun conventionele verdediging. Maar de vraag is dan een beetje hoe snel gaan ze die spullen dan terugtrekken. En dan de vraag die eraan gekoppeld is, hoe snel zijn de Europese bondgenoten in staat om die gaten te vullen, om dat over te gaan nemen. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het aantal tankvliegtuigen, die heb je nodig om gevechtsvliegtuigen bij te tanken in de lucht. Daar zijn de Europeanen super afhankelijk van de Amerikanen. Dus ja, als die dan te snel wegvallen, dan heb je niet alleen geen tankvliegtuigen meer, maar dan kun je ook de gevechtsvliegtuigen niet meer gebruiken. Dus nou ja, dat gat kan er dan vallen. Of bijvoorbeeld dat Europa minder goed is om lange aan

0: Dus nou ja, dat gat kan er dan vallen. Of bijvoorbeeld dat Europa minder goed is om lange afstandsaanvallen uit te gaan voeren. Dat soort dingen gaat het om.
1: En hoe is dit nieuws? Want je zegt al, het is dus al eerder bekendgemaakt binnen de NAVO. Hoe is het daar gevallen? Wat hoor jij daar?
0: Nou, je hoort eigenlijk dat ze proberen het een beetje klein te maken. Mm-hmm. Bijna schouderophalend van ja, dit wisten we al wel dat dit stond te gebeuren. Maar je hoort toch ook wel die aantallen die nu genoemd worden, die zijn toch wel groter dan ze eigenlijk hadden gedacht. En ze zitten bij de NAVO dus al te puzzelen van hoe snel kunnen wij deze gaten gaan vullen. En dan is het altijd interessant om te luisteren van wat voor terminologie wordt er gebruikt. Hè? Mm-hmm. De NAVO-diplomaten die ik heb gesproken, die zeggen dan, dit gaan de Amerikanen op termijn doen. Maar de Amerikanen zeggen, we gaan dit zo snel mogelijk doen. Dus daar zit een beetje de spanning.
1: Ja. Dus, wat betekent dat dan op termijn of zo snel mogelijk? Hebben we enig idee van waar we concreet aan toe zijn als NAVO?
0: Nou, dat is onder Trump best wel lastig. Ja. Hè? Behalve dat je weet, dus hij wil minder gaan doen. Je weet ook, die politieke druk op de Europeanen die wordt heel hoog gehouden. Ook in de aanloop naar de grote top in Ankara. Begin juli is die. Willen de Amerikanen gewoon zeker weten van dat die Europeanen niet verslappen. We weten ook dat er begin volgend jaar weer een bijeenkomst is waarin dan de Europeanen moeten gaan vertellen welke bondgenoten wat gaat overnemen van de Amerikanen met welk materieel. En dan denk je misschien, oh, een jaar, dat duurt nog heel lang. Maar dan moeten ze dus echt wel gaan aangeven op welke termijn ze dat gaan doen. En als je militaire experts nu spreekt, dan zeggen die, het kan makkelijk nog wel 7 jaar duren voor de Europeanen zonder de Amerikanen kunnen.
1: 7 jaar?
0: Makkelijk, ja. Hè, want heel veel van die spullen hebben we niet. Die moeten gemaakt worden. Dat kost ontzettend veel tijd. Dat is nog een optimistisch scenario. Dus ja, je ziet wel echt dat die druk die blijft hoog, dat die Europeanen veel meer zelf moeten gaan doen.
1: Dankjewel, Kiesje Hekster. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
2: Op de eerste dag dat het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in werking is getreden, is er een storing in het datasysteem, schrijft onder meer de Telegraaf. In dat systeem moet informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Maar bij een update is er een probleem ontstaan. Hierdoor is nu niet na te gaan of iemand in een ander EU-land ook al een asielaanvraag heeft gedaan. In Friesland zijn de zorgen over de plaatsing van een nieuwe zware hoogspanningsverbinding dwars door natuurgebied de Rotstergaasterwallen. In het gebied komen zeldzame en kwetsbare paddenstoelen voor die je bijna nergens anders tegenkomt. Het gaat om de zogenaamde wasplaten, leggen deze vrijwilligers van Staatsbosbeheer uit bij Omroep Friesland.
3: Wasplaten inderdaad, dat nemen ze net voor niks, de orchidee onder de paddenstoel. Dat is er veelkleurig uit, maar ik een hele kritische soort.
4: Er komen zo'n 20 soorten wasplaten voor. Dat komt nergens in zo'n geheim gebied voor in Nederland. Zelfs op Noord-Europees gebied is het al uniek.
1: Het zijn inderdaad, en ik kijk meteen eventjes naar de plaatjes, maar het zijn inderdaad prachtige paddenstoelen.
2: Ja,
1: de orchidee
2: kleurrijk.
1: Onder de paddenstoelen. Heel kleurrijk, ja.
2: Die snappen we nu inderdaad.
1: Ja.
2: Vooral de aanleg van die masten, daar zal niet veel voor schade zorgen, vrezen ze. Dus wel die aanleg van die masten, dus niet de masten zelf, maar die aanleg, want daar moet veel materieel voor gebruikt worden. Maar netbeheerder Tennet zegt dat de nieuwe hoogspanningsverbinding nodig is om de opgewekte stroom van windparken op de Noordzee in de toekomst te kunnen transporteren naar de rest van Nederland. Het schip de Hondius vertrekt morgen vanuit Spitsbergen weer voor een nieuwe cruise, lezen we bij het AD. Dat is voor het eerst sinds het Hantavirus uitbrak op het schip in april. Het virus kostte aan 3 mensen het leven, onder wie 2 Nederlanders. Meerdere mensen raakten besmet. De Hondius werd eerder in Rotterdam al grondig gereinigd en door de GGD schoonverklaard. En de reeks concerten van de Britse popster Harry Styles heeft een aanzienlijke impact gehad op de inflatie in Nederland. Dat zegt de Nederlandse Bank tegen BNR. Want door die concertreeks in Amsterdam stegen de hotelprijzen enorm. Ja. Het gebeurt vaker dat stijgingen van hotelprijzen rond concerten van wereldsterren een flinke impact hebben op het nationale inflatiecijfer. Maar Harry Styles breekt toch wel alle records, zegt de DNB-directeur.
5: Dit was het grootste effect in jaren. Dus we hebben eerder Bruce Springsteen gehad. Die had natuurlijk geen 10 concerten en ook niet allemaal in Amsterdam.
1: Nee.
5: Maar dat had ook een behoorlijk effect op de inflatie. En later Coldplay.
1: Ja.
5: Maar Harry Styles breekt echt alles.
1: Maar die mensen die allemaal kwamen, die hebben natuurlijk ook hier geld uitgegeven. Die moesten ook allemaal eten en
2: dat klopt. En dus daarom zegt de DNB-directeur ook niet dat het negatief is. Want al die mensen hebben ook hun geld hier dus uitgegeven.
1: Ja.
2: En dat is dan weer goed voor de economie.
1: Dat dan wel. Bianca, hoe gaat het op de weg?
0: Nou, het is al

vroeg druk vanmiddag zoals gebruikelijk op de vrijdag, vooral in het midden en zuiden van het land. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je nu ook ruim een half uur in de file tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn er dicht.

0: City of Angels, 24K Golden. Na de openingsceremonie gisteren in Mexico begint het WK voetbal vandaag in de twee andere gastlanden. Vanavond in Canada en de komende nacht in de Verenigde Staten. In veel opzichten is het al een historisch WK. Met 104 wedstrijden, het grootste toernooi ooit. En voor het eerst in de geschiedenis speelt een land wedstrijden op het grondgebied van de tegenstander in een oorlog. Iran speelt 3 wedstrijden in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd houdt de VS vast aan de strenge inreis- en immigratieregels. En dat leidt tot ongemak, ook bij het Nederlandse kabinet, bleek net bij de wekelijkse persconferentie met premier Jetten. Maar de Amerikanen aanspreken, daarvan is geen sprake, zei Jetten tegen de parlementaire pers.
1: Als je wil dat een sportevenement niet politiek is, dan hoop je dat een gastland dat ook hanteert richting mensen die afreizen om deel te nemen of te supporten bij zo'n WK-voetbal.
2: Ziet u aanleiding om de Amerikanen hierop aan te spreken?
1: Nou, ik denk dat er heel veel te bespreken is in de relatie tussen de VS en Nederland en de VS en Europa.
2: Gaat het ook over het WK en het visabeleid?
1: Daar heb ik het tot nu toe nog niet met het Witte Huis over gehad.
2: Gaat u dat doen?
1: Nou, kijk, ik denk dat we nu vooral allemaal hopen dat het WK-voetbal de komende weken soepel verloopt. Dat het ook echt een feest kan zijn voor iedereen, waar met name de sport ook centraal staat.
3: U zegt, ik ga de Amerikanen er niet op aanspreken, maar u kunt ze natuurlijk wel uitspreken. En u zegt zojuist jammer. Waarom vindt u dit jammer?
1: Nou, omdat een WK-voetbal nu georganiseerd in 3 landen, Mexico, de Verenigde Staten en Canada, ook een moment is om juist heel veel sporters en supporters bij elkaar te brengen. Er aan de voorkant ook is beloofd dat er geen problemen zullen zijn bij het inreizen van sporters en supporters. En dat nu toch het geval blijkt te zijn. En dat is gewoon een klein smetje op de start van dit WK.
3: Klein smetje?
1: Ja.
3: Fans uit Iran gaan we weren. We gaan teams uit Irak gaan we uitgebreid onderzoeken. Een Somalische scheidsrechter wordt zonder bewijs beschuldigd van banden met terroristische organisaties. En het land geweerd. Ik bedoel, dat is toch meer dan een smetje, denk ik.
1: Nee, maar dat is precies mijn punt, dat het gastland nu dus zelf politiek bedrijft op een eerdere belofte om iedereen gastvrij te ontvangen om deel te nemen dan wel te supporten bij dit WK. En dat is ontzettend zonde. Want er was juist een enorme kans om te laten zien dat sport ook kan verbinden en verbroederen.
3: Ja, en dat doet het dus nu niet.
1: Minder dan het zou moeten.
0: Dat zei premier Jetten tegen politiek verslaggever Michiel Breedveld. De omvang van het toernooi en de geopolitieke spanningen maken de veiligheidsoperatie enorm. Dat zag correspondent Sjoerd Daas in New Jersey, vlakbij New York. En daar wordt over 5,5 week de WK-finale gespeeld.
4: We have Brazil, Morocco, Senegal en Haiti. We will have 24/7 security with the team.
5: Een groot operatiecentrum hier waar de dreiging in kaart wordt gebracht. Achter tal van computers, enorme zaal is het. Waar verschillende departementen van de politie tot de Secret Service aan gaan schuiven hier tijdens het WK. Inlichtingen, informatie met elkaar te delen.
6: Yes, I've been assigned in this position for over 1,000 days.
5: Luitenant-kolonel Doug Lemanovic is dit, een van de speciale incidentenchefs, zoals hij heet, dit WK. Het moet ervoor zorgen dat alles, in elk geval in deze regio, rondom het stadion van de finale ook in goede banen wordt geleid.
6: We're running 24/7. Tomorrow we activate the area.
5: We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week actief.
6: In main thing is sharing of information.
5: De voetbalfans, voetbalcultuur hebben ze zich goed in verdiept. Om die reden hebben ze ook oranje marsen bekeken al in Duitsland. Gaat toch hier iets anders allemaal? Sowieso veel stadions ver buiten de stad.
6: Here in New Jersey we cannot facilitate such a march to the stadium.
5: We zijn er eigenlijk niet op gebouwd, zegt Lemanovic. Maar we stellen wel publieke ruimte beschikbaar als de fans wat willen en doen dat dan bij het stadion. Zodat ze niet de snelweg op hoeven, de snelwegen niet dicht hoeven.
6: Marching down a highway and shutting down everything.
5: Zeg dat met een knipoog natuurlijk. Sowieso, Nederland moet eerst dan nog wel even terechtkomen in de knock-out fase. Of de finale, dat moeten we allemaal nog maar zien dit weekend in Dallas, waar ze hun eerste wedstrijd spelen. Wat wel zeker is, er kan nog veel misgaan op het veld, maar ook daarbuiten. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Uppsala in Zweden lag het aantal conflicten in de wereld afgelopen jaar op het hoogste punt sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat was nog voor de oorlog met Iran.
7: The war with Iran, has that changed the terror threat?
8: All I can say is that we're monitoring everything.
5: Heeft dat de terreurdreiging doen veranderen, vraag ik de korpschef hier, David Shirodovich.
8: There is no credible threat right now to this region.
5: We monitoren alles, zegt hij, maar nee, op dit moment is er geen concrete dreiging voor de regio of voor de wedstrijden hier.
7: But for now,
8: continue to monitor. Nothing credible that we have right now.
5: Kan natuurlijk allemaal veranderen, want er zijn veel wedstrijden, heel veel wedstrijden dit WK. 78 daarvan worden in Amerika gespeeld. 78 Super Bowls is wat je hier dan ook veel hoort, hè, de grote finale in het American football. Maar goed, daar is er maar eentje van per jaar.
7: 78 Super Bowls, is dat kind of like the approach?
8: That's kind of how we look at it. And we have
5: ja, zegt hij, dat is wel hoe we er naar kijken. We hebben hier ook al een Super Bowl gehad. We kennen dus de veiligheid, de beveiligingsvereisten van zo'n Super Bowl. Maar goed, dit duurt weken en al die landen samen, allemaal met hun eigen verhaal, hun eigen problemen ook. Hoe ga je daarmee om, vraag ik aan incidentenchef Doc Lemanovic.
9: Not to dive into much of the geopolitical, but that's the world we live in.
5: Hij zegt, okay, ik wil niet te veel het geopolitieke induiken, maar dat is wel de wereld waarin we leven. We delen inlichtingen, informatie die hier van verschillende departementen binnenkomt. We hebben ook een internationaal politiecentrum waar agenten uit alle deelnemende landen zitten. Alles om ervoor te zorgen dat iedereen hier altijd de juiste en meest recente inlichtingen heeft.
9: Thank you for your time, guys.
7: Last question, is ICE going to be at the stadium as well, the MetLife?
9: No, sir.
5: Ja, vroeg nog, komt ICE ook bij het stadion in New York? Veel om te doen geweest natuurlijk. Hij zegt, nee meneer, loop dan weg. Dit blijft een extreem gevoelig onderwerp.
10: My name is Craig, last name is Merrick. I am the special agent in charge of the United States Secret Service Office in Newark, New Jersey.
5: Wie we wel mogelijk gaan zien is Donald Trump. Niet bij de openingswedstrijd van Amerika. Mogelijk wel straks bij de finale. Kan dat allemaal, vraag ik aan de chef van de Secret Service hier. In een periode dat deze president zijn leven toch niet zo zeker lijkt.
7: Has that changed? Anything in the preparations?
10: I will tell you, there's no confirmation currently that the president of the United States will be attending.
5: Er is nog niks bevestigd, zegt hij. Maar als hij komt, dan zullen we met een robuust veiligheidsplan komen om alle dreiging ten aanzien van de president, maar ook andere gasten, de fans, weg te nemen.
10: The guests that are attending the event and also the fans that are in the region.
0: Een reportage was dat van correspondent Sjoerd en Daas vanuit New Jersey. Vannacht om 3:00 speelt de VS tegen Paraguay.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
15: NPO Radio 1.
0: Het is exact 4:30. Hier is Levi met de hoofdpunten.
16: De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoger beroep tegen Taghi ligt daardoor stil tot maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Ameland gaat op jacht naar de Amerikaanse rivierkreeft. Er zijn er een aantal op het eiland gesignaleerd. Amerikaanse rivierkreeften zijn een bedreiging voor andere dieren en planten. Ameland gaat de fuiken inzetten om ze te pakken. De Britse schilder David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen, vaak met zwembaden. David Hockney was 88 jaar.
0: Weervrouw Roosmarijn Knol, jij zegt net tegen mij, de Amerikanen hebben een woord voor dit soort weer.
17: Ja, en de Engelsen en de Amerikanen ook wel. Zeker vanochtend toen het zo grijs en regenachtig was, dan hebben ze het over een gloomy day.
0: Gloomy.
17: En ik vind dat zelf altijd een hele mooie omschrijving, omdat het gevoel ook gewoon heel erg past bij zo'n ochtend waarbij het regent en nat is en je denkt, oh, ik wil gewoon binnen blijven.
0: Ja.
17: En zo'n dag was het ook wel een beetje, al is het inmiddels wel wat droger geworden. Maar we hebben op dit moment met een regenzone te maken die een beetje crisis met zichzelf heeft. Want de ene keer trekt hij wat naar het noorden en dan weer naar het zuiden, ook wel een beetje een slepend, golvend front noemen we dat. En vanavond gaat er ook weer af en toe wat regen vallen en blijft dat regengebied een beetje zo boven ons land heen cirkelen. Veel bewolking dus, af en toe wat motregen. Ook vannacht kan er af en toe nog een beetje regen vallen. Er is ook nog vrij veel bewolking, dus echt koud is het vannacht niet. Morgenochtend beginnen we dan met vrij veel bewolking. Maar dat gaat in de loop van de dag wel steeds meer openbreken. Er gaat af en toe nog een buitje ontstaan, vooral in het noorden en in het oosten van het land. En dan is het morgen 16 tot 19 graden. Dat is ook de temperatuur voor zondag.
0: Ja, we hebben een insectje in de studio.
17: Ja, die ben ik even aan het wegwuiven op dit moment. Gaat allemaal goed hier. Zondag, dus iets meer zon. Ook dan 16 tot 19 graden. Ook af en toe nog een lichte regenbui. En dan na het weekend, dan gaat het weer vaker droog worden. En gaat de temperatuur ook wat omhoog. Hoe warm het exact op de lange termijn gaat worden, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Maar er is wel een trend richting hogere temperaturen. Dus het kan wel zomers of misschien wel tropisch gaan worden.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg? Er staat 400 kilometer file om precies te zijn. En de meeste vertraging is er in Gelderland en Noord-Brabant. Op de A2 is het aansluiten van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar heb je nu 35 minuten oponthoud. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het druk tussen Lexmond en Werkendam. Daar is de vertraging 25 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat het verkeer een half uur vast tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Er is een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. De overheid en de waterbedrijven komen met een campagne om nog maar maximaal 5 minuten te douchen. Heeft dat zin?
18: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Dielke Teertstra.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 5 minuten onder de douche en dan de kraan weer dicht. Dat willen de overheid en drinkwaterbedrijven. Vandaag begint een landelijke campagne.
23: Hey, douchebag! We douchen met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij 1 liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris in 5 minuten.
0: En die campagne wordt afgetrapt op het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek. En daar is ook verslaggever Mark Robin Visser. Mark Robin, ik dacht om een beetje...
24: Ja, zeg maar.
0: Wat gebeurt er al?
24: Volgens mij gaan er 5 minuten in.
0: De 5 minuten? Je tijd loopt.
24: De tijd loopt. Jeetje, Mina. Ze hebben hier dus het NK precisiedouchen bedacht. En je hoort het misschien, maar de douche loopt.
1: Gaat het?
2: Ja, het gaat.
24: Er staan hier twee vrijwilligers op teenslippers in een douche. Is het warm water of koud water?
3: Nee, het is heel lekker warm water.
24: Het is warm water. Het schijnt dat het de enige warme douche is op het hele festival hier in Hilvarenbeek. En de bedoeling is dat deze twee kandidaten gaan proberen 5 minuten te douchen. Dus niet meer en niet minder.
3: Niet minder, nee, klopt.
24: En jullie kunnen niet zien wat de tijd is.
2: Nee, we hebben echt geen flauw benul, dus...
24: U gaat er helemaal met die shampoo aan de gang?
2: Ja, lekker perzikzeepje. Even lekker insoppen.
24: Je moet wel het hele pakket doen. U bent met de benen bezig.
3: Klopt, ja.
24: Heeft u daar ook nog hulp bij nodig of gaat het wel?
3: Nee, dat gaat wel. Doe ik thuis ook zelf.
24: Meneer De Groene, ja, u ziet het hier gebeuren, hè? Meneer De Groene is directeur van de VWIN, dat is de organisatie van drinkwaterbedrijven. Ze staan hier heerlijk te soppen met z'n tweeën.
4: Ja.
24: Het is een jolige campagne die jullie hier starten.
4: Ja. Ja.
24: Is het ook een jolig onderwerp?
6: Nou, er zit een serieuze ondertoon onder natuurlijk. Hè?
24: Want... Ja, terwijl douchen altijd zo leuk was.
6: Nou, maar douchen blijft leuk. Hè? Ja. Wij zeggen, als iedereen een klein beetje korter doucht, dan besparen we met z'n allen een heleboel drinkwater.
24: En 5 minuten, zegt u, dat moet lukken?
6: 5 minuten ben je ook helemaal schoon en fris.
24: En nou is de sport hier dus dat deze mensen, die weten dus niet hoe lang ze onder die douche staan, wanneer ze moeten zo dicht mogelijk bij die 5 minuten komen. Heb je enig idee hoe lang je nou al bezig bent?
2: Ik heb oprecht geen idee. Ik probeer echt te tellen, maar ik ben het eigenlijk al kwijt.
24: Ja, maar je bent ook veel te veel met die borstel bezig. Dat duurt allemaal veel te lang. En wat denk jij?
3: Ik denk dat we nu rond 1,5 minuut, 2 minuten zitten.
24: Nou, meneer De Groene, ik weet het niet, maar ik...
4: Wat denkt u?
6: Nou, 2 minuten zijn ze bezig, denk ik, hè, zo ongeveer.
24: We zijn hier op een festival. Is dat bewust? Hebben jullie ervoor gekozen om vooral jonge mensen te benaderen?
6: We willen vooral veel mensen benaderen.
24: Ja.
6: En hier zijn veel mensen natuurlijk. Het is wel zo dat jonge mensen over het algemeen wat langer douchen.
24: Ja, is dat zo? Ja, is dat wetenschappelijk onderzocht?
6: Dat is echt onderzocht.
24: Vooral pubers, hè?
6: Ja, die douchen langer.
24: Ik weet dat van vroeger ook nog. En dan draaide mijn moeder de warme kraan beneden open.
6: Ja, de gijzer, hè? Dan ja. Stond je direct onder de koude.
24: Tegenwoordig werkt dat helemaal niet meer zo.
6: Nee, dat werkt niet meer. Maar,
24: hebben we het te goed in Nederland?
6: Nou, dat vind ik een hele algemene vraag. Dat zou ik niet zeggen. Maar het is verstandig om bewust en zuinig met drinkwater om te gaan. Want kijk, sowieso drinkwater maken kost energie, kost grondstoffen, kost geld. Dus het is verstandig om daar verstandig mee om te gaan.
24: Het is uitgerekend, hè? De gemiddelde Nederlander gebruikt 118 liter... water per persoon per dag.
4: Inderdaad.
24: En 40% daarvan dus, hè,
4: gaat naar de douche.
6: Ja, en we hebben afgesproken met z'n allen dat we terug willen naar 100 liter per persoon per dag.
24: Dat is nog steeds royaal, of niet?
6: In 2035, en dat is helemaal niet weinig. Want er zijn echt wel landen in Europa waar het nog lager is. Ook landen waar het veel hoger is. Dus 100 liter is een mooi doel.
24: Ja. Zeg, en de slogan is juist een beetje gezocht, met alle respect. Word geen douchebag.
3: Nee, klopt.
24: Ja, douchebag, vrij vertaald, wordt geen eikel.
3: Ja, klopt. Wel een mooie...
24: Vind je dat leuk? Ja, douchebag. Douchebag is Engels, hè?
2: Ja, een pun. Mooie pun.
24: U staat wel heel erg te ontspannen onder die douche. Ik weet niet. Moet er niet nog iets gebeuren?
2: Moet eigenlijk wel wat gebeuren, ja. Maar ik probeer echt bewust te zijn van...
24: Je hebt je haar nog helemaal niet nat gemaakt. Kijk, jij ook niet.
3: Nee, klopt. Maar ik moet hierna nog lekker activeren. Dus dan denk ik, je moet er ook nog wel een beetje...
24: Activeren? Wat bedoel je?
3: Om mensen ook te laten douchen.
24: Ja, wie wil er nog meer douchen? Volgens mij moeten wij, meneer De Groene, zelf eventjes onze kleren uittrekken.
6: Ik doe het graag, hoor, voor het goede doel.
24: Ik had bedacht, als we samen douchen, mogen we samen 10 minuten.
6: Is dat zo?
24: Ja, toch? Dat is toch zo?
6: Ja, misschien wel, ja. Maar dat...
24: Nee, dat is geen als je met z'n tweeën, dan mag je 10.
6: Ja, dat is geen onderdeel van de campagne.
24: Denkt u echt dat het gaat werken, dat mensen echt nu trouw 5 minuten onder de douche?
6: Ik denk het wel, want dit gaan we best wel lang volhouden, deze campagne.
24: Ja.
6: En,
24: hoe lang?
6: Zeker een jaar.
24: Wauw.
6: En mensen die wat ouder zijn, die weten nog wel dat we de tijd hebben gehad dat we in Nederland campagnes hadden. Wees wijs met water. Ja. Elke druppel telt. Ik kan me dat nog herinneren, dus dat blijft hangen.
24: De geschiedenis herhaalt zich.
6: En dat hebben we heel lang in Nederland niet gedaan. Dus dit is voor het eerst sinds lange tijd dat we dit weer eens stevig gaan doen.
24: Terug naar de douche, want we beginnen een beetje bij een aftelmoment te komen. De douche spet het gewoon door.
2: Ja. Ja,
24: nou lach je nog, maar het is dus de bedoeling dat je precies op 5 minuten op die stop...
3: Ja, ik denk dat we er bijna zijn.
2: Ja, dat denk ik
24: ja,
2: wel.
24: Ja.
3: Ik denk nu...
24: Zit je nu al?
2: Ja.
24: Wie stopt er als eerste?
3: 3, 2, 1, ja. Poep!
24: Zij stoppen. Nou, jouw douche blijft lopen.
2: Oh ja, ik hoor het. Maar dat is normaal ook, hè, thuis.
24: Nou, Hilversum, ja, zeg het maar. Hebben jullie de timer erbij gehad? Zitten we op 5 minuten?
2: Je zit erop. 5 minuten
24: voorbij. Zijn we nu op 5 minuten? Nu. Nou, geweldig. Afdrogen. Kom op, meneer De Groene, nou mogen wij.
6: Oké.
2: Nou, kleren uit, Mark Robin.
0: Daar gaan jullie. Dankjewel, Mark Robin Visser was dat. En ik praat door met Ellen van der Werf, psycholoog. Doet onderzoek naar milieuvriendelijk gedrag aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat denkt u, als u dit zo hoort, gaat deze campagne ervoor zorgen dat mensen 5 minuten gaan douchen?
1: Nou, ik vrees het eigenlijk niet. We weten namelijk al heel lang dat informatie geven alleen maar dat het niet zo effectief is in het veranderen van gedrag. Ze weten vaak wel dat het misschien beter is om wat korter te douchen of energie te besparen. Maar dat betekent nog niet dat we ons gedrag gaan veranderen. Bovendien hebben we ook gezien in een groot onderzoek wat een PhD-student in onze groep, Julia Koch, heeft gedaan onder een representatieve groep Nederlanders. Die heeft voor allerlei milieuvriendelijke gedragingen gevraagd wat mensen al doen. Mm-hmm. En wat mensen bereid zijn te doen. En dan zien we eigenlijk dat dit soort gedragingen, dat heel veel mensen dat eigenlijk al best wel goed doen. Dus er valt ook niet heel erg veel meer te winnen, lijkt het. Dus ik was ook wel een beetje verbaasd dat het de
0: dat
1: campagne
0: hierop inzetten.
1: Vooral zo wordt ja, precies.
0: Ja, ja. En de toon van de campagne, want het is een vrij ludiek ingezette campagne. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, nou, ik vond hem best lollig. Mm-hmm. Maar het blijft natuurlijk inderdaad gewoon een mensen informeren. En het trekt misschien wel een beetje de aandacht door het lollig te maken. En het wordt misschien wat minder belerend, maar ja, ik verwacht nog steeds, omdat het puur gewoon informatie is, dat het niet heel veel effect gaat hebben. Daarnaast, ook zei, ja, ik verbaas me dus over dat douchen. Ik denk, we hebben natuurlijk ook een gigantische impact meer via ons indirect verbruik.
0: Mm-hmm. Waar denkt u dan aan?
1: Het gebruik, nou, bijvoorbeeld het gebruik van AI. Datacenters hebben heel veel water nodig, maar ook voedsel, vleesconsumptie. Daar is bijvoorbeeld heel veel water voor nodig. Dus ik denk, dit was ook wel een kans geweest om meer breder die discussie aan te gaan. Van ja, we zijn eigenlijk gewend, toch best wel in Nederland, dat water altijd beschikbaar is. En we moeten nu een beetje omschakelen, dat we in de toekomst dat het steeds moeilijker is om goed schoon drinkwater te hebben. Dus dat we daar zuiniger mee om moeten gaan. En dan is douchen is er natuurlijk wel een onderdeel van. Maar ik denk, er zijn nog veel meer gedragingen waar een gigantische impact hebben. Het was mooi geweest. Dus misschien komt dat nog. Maar ik denk, het is mooi als dat ook wordt meegenomen.
0: En een financiële prikkel. Want drinkwater is natuurlijk ook heel goedkoop in Nederland.
1: Ja, precies. Ja. Dus ik verwacht daar ook niet zo heel van om daar heel erg op in te zetten. Je kan het natuurlijk iets duurder maken. Maar we weten ook van heel veel onderzoek naar energieverbruik bijvoorbeeld, dat eigenlijk niet echt de moeite waard is voor mensen. Als je daar allerlei onderzoeken laat zien, als je heel erg focust op als je energieverbruik of als je energie bespaart, dan bespaar je ook geld. Dan komen mensen in zo'n hele rationele afweging van oké, dan moet ik dus misschien korter gaan douchen of ik moet al mijn lampen uitdoen of wat dan ook. Dus dan denk ik, dat kost me best wel wat moeite. En wat bespaar ik daar nou eigenlijk mee? Dat zullen geen honderden euro's per maand zijn. En dat geldt voor watergebruik natuurlijk ook. Dus ik verwacht dat daar heel erg inzetten op het geld dan ook niet zo effectief kan zijn. En bovendien weten we ook uit onderzoek dat wel die focus op het milieu, dat mensen ook kan motiveren. We weten bijvoorbeeld het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat 73% van de mensen in Nederland maakt zich zorgen om klimaatverandering. Mm-hmm. En wil ook wel iets gaan doen aan hun gedrag. Dus eigenlijk dat soort, zo'n focus kan soms effectiever zijn dan inzetten op die geldbesparing.
0: Ja. Veel dank voor de uitleg, Ellen van der Werf. Elke 12 minuten sterft een moeder bij of kort na de bevalling. Vooral in Afrika en Azië. Dat schrijven onderzoekers en de Wereldgezondheidsorganisatie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Ze noemen moedersterfte een groot probleem dat moet worden aangepakt. Patricia Titulaar, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: U schreef mee aan deze publicaties en u werkt bij Lardo Global Health. Dat is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van wereldwijde geboortezorg. Waar gaat het mis? Wat gaat er mis bij deze vrouwen?
5: Een aantal dingen. Zoals je zei, er sterft elke 12 minuten een vrouw aan postnatale bloedingen. En eigenlijk is dat voor het grootste gedeelte te voorkomen. Dat ligt aan niet in een faciliteit of een ziekenhuis bevallen waar de juiste medicatie aanwezig is, waar de verloskundigen voldoende getraind zijn. Het ligt aan het niet tijdig herkennen, een heel groot probleem van postnatale bloedingen door de verloskundige.
0: Want het gaat altijd om bloedingen in dit geval. Daarin sterft uiteindelijk de moeder.
5: Ja, in dit geval, onderzoek wat we hebben gedaan, is echt, bloedingen zijn eigenlijk wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Maar ja, dat zie je dus niet terug in een land als Nederland, waar gezondheidszorg wel goed georganiseerd is. En dus een voorkombare doodsoorzaak heel goed inderdaad wordt ondervangen.
0: Ja.
5: Het is niet zo dat er in Nederland minder vrouwen postnatale bloedingen hebben bijvoorbeeld.
0: Nee, maar we zien het hier eerder aankomen. Bijvoorbeeld omdat de vrouwen bevallen in ziekenhuizen of met een verloskundige die daarin gewoon goed kan begeleiden.
5: Ja, inderdaad. Dat de medicatie van goede kwaliteit is om het tegen te gaan of te behandelen. Het is niet zozeer in Nederland de locatie. Het is absoluut niet dat een thuisbevalling een probleem is in dit geval. Nee. Laat dat duidelijk zijn. En vrouwen zijn natuurlijk ook vaak van betere gezondheid. Ze hebben bloedarmoede, wordt bijvoorbeeld goed gecontroleerd tijdens een zwangerschap. En dan behandeld. Ja. Enzovoort enzovoort. Dus ja, het is het hele systeem eigenlijk waar het misgaat.
0: En u heeft zelf als verloskundige gewerkt in meerdere Afrikaanse landen. Wat zag u daar?
5: Wat je ziet is eigenlijk een gezondheidszorgsysteem dat aan alle kanten uitgeput en uitgehold is. En er wordt enorm veel aan gedaan, maar het is een beetje, soms ook een beetje een doekje tegen het bloeden. De verloskundigen worden in eerste instantie tijdens hun opleiding niet voldoende opgeleid. Vrouwen hebben weinig zelfbeschikkingsrecht, dus kunnen niet zelf beslissen of ze wel of niet naar een ziekenhuis gaan. Vaak worden financiële uitgaven die eventueel betrokken zijn bij naar een ziekenhuis gaan, liever gespendeerd aan andere dingen dan aan een vrouw. Ja. En je ziet ook een hele grote groep verloskundigen, artsen, verpleegkundigen die eigenlijk gewoon een burn-out hebben. Want het is niet dat deze verloskundigen minder geraakt zijn door een vrouw die overlijdt dan een verloskundige in Nederland natuurlijk. Maar
0: ze hebben het zoveel meegemaakt. Ja.
5: En als je er zo weinig tegen kan doen, dan kan je niet anders.
0: Want wat zou er moeten gebeuren om er wel iets aan te kunnen doen?
5: Het is eigenlijk in mijn optiek drieledig. Ten eerste moeten dus inderdaad de policies, het hele beleid. Alles omtrent het beleid, het hele omtrent alles omtrent medicatie en opleiding beter opgezet worden. Verloskundigen moeten beter getraind worden, maar ook wat heel belangrijk is, en ik denk dat dat ook echt wel een stokpaardje van de Nederlandse overheid is, in die zin, is het verbeteren van de positie van de vrouw.
0: Ja.
5: Er zit toch een hele grote genderongelijkheidsfactor onder, die niet alleen die vrouwen slecht positioneert, maar ook gezondheidszorg voor vrouwen.
0: Dus een grote structurele verandering is daar nodig, zegt u. Ja. Heel veel dank, verloskundige Patricia Titelaar. Levi, wat melden media in het buitenland?
7: 1 op de 17 kinderen wereldwijd gaat niet naar school, maar werkt. Dat blijkt uit onderzoek van Al Jazeera. Daarin zijn alle mensen jonger dan 18 meegeteld. Daar zitten ook veel jonge kinderen bij. Ongeveer 1 op de 5 van die werkende kinderen is jonger dan 11 jaar. Dat zijn er wereldwijd zo'n 10 miljoen. Een grote politieactie vannacht bij de grens tussen België en Frankrijk, meldt de VRT. Daarbij werden zeker 700 voertuigen gecontroleerd en verschillende bekeuringen uitgeschreven, onder meer voor drugsbezit. Aan de westkust kroop een Franse bestuurder die te veel had gedronken na de controle opnieuw achter het stuur, vertelt de politie.
8: Hij moest dan €1260 boete betalen onmiddellijk. Hij kreeg ook een rijverbod. Maar een tijdje later zagen ze eigenlijk dat diezelfde chauffeur terug achter het stuur van een wagen gekropen was. Dus de politie heeft hem opnieuw tegengehouden. Hij heeft opnieuw die €1260 boete moeten betalen.
7: En toen werd dus ook opnieuw zijn rijbewijs voor een aantal uur afgepakt, zodat hij dit niet nog een keer kon doen. Een van de bekendste en meest gefotografeerde stranden in Griekenland blijft deze zomer dicht, lezen we in Griekse media. Het gaat om het Shipwreck Beach op het eiland Zakynthos. Dat strand is een toeristische trekpleister vanwege het scheepswrak dat erop ligt, in combinatie met het parelwitte zand en het azuurblauwe water.
9: Shipwreck Beach ligt in een baai en de Griekse autoriteiten zijn bang dat rotsblokken loslaten. Wie het strand toch nog wil zien deze zomer, kan naar een speciaal uitkijkpunt. En in Venezuela hebben tientallen inwoners die naar de VS wilden vanwege het WK, maar geen visum kregen, een gratis televisie gekregen.
0: Och, kunnen ze toch nog kijken?
9: Precies, want ja, die relatie tussen de VS en Venezuela is uiterst precair sinds president Maduro in januari gevangen werd genomen door Amerikaanse militairen. Ja, die actie met die gratis tv's was bedacht door een bedrijf dat de voetbalfans een hart onder de riem wilde steken. Deze man scoorde zo'n tv en zegt bij de BBC dat hij blij is dat hij Messi nu toch nog in actie kan zien.
10: Fui a hacerme la visa porque todos pensamos de que puede ser el último mundial de Messi. Muy triste por no poder verlo, pero bueno, me voy con un regalo y la verdad que muy contento por esto.
9: Ja, contento. Hij is dus blij dat hij met de nieuwe tv, want hij is bang dat het Messi's laatste WK is.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg? Er staan vooral veel files vanmiddag in het midden en zuiden van het land. Zoals op de A2 en de A27 tussen Utrecht en Noord-Brabant is het druk. Ook op de afsluitdijk is het aansluiten, de A7, richting Friesland. Want daar moet je rekening houden met een half uur vertraging.

0: Mrs. Dominic Fike. Je kunt er op vakantie een dagtaak aan hebben. De zoektocht naar dat ene perfecte lokale restaurantje. Maar wanneer kun je het beter gaan opgeven en gaan genieten van de eetentjes die je al gevonden hebt? Nou, dat blijk je te kunnen uitrekenen met een herontdekte wiskundige formule. Cabaretier en wiskundige Toby Kooijman, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe kan je zo'n dilemma vatten in een wiskundige formule?
1: Ja, dat is, deze maand is dat gereconstrueerd. Dat is heel leuk. Je hebt een vrij beroemde Amerikaanse natuurkundige, Richard Feynman. Die heeft dit probleem ooit opgeschreven. Het is niet gepubliceerd en het was slecht leesbaar. En het heeft lang op de plank gelegen. Maar ze hebben dat nu gereconstrueerd. En daar zit dus een oplossing achter. En het is een hele mooie oplossing. Want het is inderdaad, de context is vakantie en je moet kiezen of je naar een nieuw restaurant gaat of naar een restaurant waar je al eerder bent geweest. En als je nog een aantal avonden hebt en je wil elke avond uit eten, dan moet je voor vanavond moet je kijken naar twee dingen. Hoeveel avonden heb ik nog? Mm-hmm. En hoe goed was het beste restaurant tot nu toe op een schaal van 0 tot 1?
0: Ja.
1: En dan ga je vanavond naar een nieuw restaurant als het beste restaurant tot nu toe slechter was dan een bepaalde drempelformule. Maar als het beste restaurant tot nu toe boven die drempelformule uitkomt, dan ga je terug naar dat restaurant en dan de rest van de vakantie daarheen. Dat blijkt optimaal te zijn. En die drempelformule die blijkt heel elegant gelijk te zijn aan de wortel van het aantal avonden dat je nog hebt,
0: ja,
1: gedeeld door 1 plus de wortel van het aantal avonden dat je nog hebt.
0: Oké. Okay,
1: en dus daarmee kan je bereiken.
0: De wortel berekenen van het aantal avonden dat je nog hebt, gedeeld door 1 plus diezelfde wortel. Even voor de mensen
1: dus
0: die meeschrijven.
1: Stel dat je nog 9 keer naar een restaurant wil, dan is die formule dus wortel 9 gedeeld door 1 plus wortel 9. Dat is dus 3/4.
0: Mm-hmm.
1: Dus als het beste restaurant tot nu toe beter was dan 3/4, dan ga je daar de rest van je vakantie heen. En als dat niet zo is, dan ga je naar een nieuw restaurant. En dan ga je daarna de formule nog een keer toepassen. Maar dan dus met wortel 8, want dan heb je nog 8 avonden.
0: Ja, en je moet dus wel, om die formule echt te kunnen gebruiken in zo'n discussie over naar welk restaurant je gaat, moet je dus elk restaurant dat je bezoekt zelf een cijfer geven van 0 tot 1.
1: Ja, nee, precies. Ja. Dus dat kun je gewoon vragen aan je vrienden. Gaat het alleen om het beste restaurant tot nu toe. Dus eigenlijk de enige die relevant is. En dan vraag je gewoon aan je vrienden. Geef het beste restaurant tot nu toe een cijfer tussen 0 en 1. En dan breek je deze formule. En dan kan jij gewoon zeggen of we die avond naar een nieuw restaurant gaan of niet. Dan is er nul discussie.
0: Ja, maar stel nou dat ik op dag 3 eigenlijk een heel goed restaurant vind en de formule hierop loslaat en dat dan blijkt dat ik niet verder hoef te zoeken. Zit ik dan de hele vakantie in dezelfde tent? Is dat niet een beetje saai?
1: Ja, dat is wel.
0: Maar wel lekker.
1: Verveling wordt door de formule wel genegeerd. Dus dan zou je inderdaad, zelfs als je op dag 1 een fantastisch restaurant tegenkomt, je hele vakantie naar dezelfde restaurant toe gaan. En ik moet eigenlijk zeggen, ik denk dat Richard Feynman, want die heeft die formule bedacht, ja, ik denk ook dat hij dat zou doen. Want hij paste dingen überhaupt vrij letterlijk toe. Ik heb zijn biografie gelezen, Surely You're Joking, Mr. Feynman. En zijn studietijd was voor mij een feest van herkenning. Want hij had heel lang best wel goede cijfers, maar nooit seks. En dat had ik ook. Totdat hij bij hem, wat gebeurde is, hij kreeg op een gegeven moment het advies van iemand van een studentenvereniging,
0: mm-hmm,
1: om gewoon eerlijk te zijn tegen meisjes. En dat nam ik toen heel letterlijk. Want vanaf dat moment dat hij dat advies kreeg, als hij dan een meisje een drankje aanbood, dan zei hij er gewoon bij dat hij eigenlijk alleen maar wilde dat ze een drankje zou accepteren als de kans groot was dat ze daarna met hem mee naar huis zou gaan.
0: En dat werkte.
1: Want anders was het zonde van zijn tijd en zijn geld. En toen bleek dus ook nog dat er heel veel meisjes waren die dat eigenlijk heel prettig vonden. Dus dat werkte heel goed.
0: Om te weten waar ze aan toe zijn, dacht Richard Feynman.
1: Dat bleef Richard Feynman daarna gewoon altijd op dezelfde manier doen. Dus ik denk dat hij ook, als hij deze formule heeft berekend, dat hij ook rustig een hele vakantie naar hetzelfde restaurant zou gaan.
0: Dat zou kunnen. Het lijkt me geen advies voor mensen per se om over te nemen in de interactie met vrouwen in een café. Maar goed, als je wil weten waar je moet gaan eten op vakantie, zou het kunnen. Dank je wel, Toby Kooijman, wiskundige en cabaretier.
2: NPO Radio 1.
3: Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Een rechtse partij in Zwitserland wil de bevolkingsgroei beteugelen. Daarover eerst een spannend referendum.
4: Als het volk stemt in Zwitserland, word je van beide kanten voorzien van argumenten.
3: Orville Breveld brengt zwarte componisten naar het Concertgebouw. Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, bekende figuren, getekend door Fiep Westendorp.
5: Ze heeft echt jaren van haar leven 10 tot 12 uur achter haar werktafel per dag gesleten.
3: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en Koen van de Ven over de grootste politieke bijeenkomst van deze eeuw. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Je feed. Je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
11: Dielke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de zware explosie bij een sportschool in Amsterdam vannacht. Onze verslaggever is daar. Eerste nieuws, Levi van Eck.
12: De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. 3 eerdere advocaten werden opgepakt omdat zij berichten zouden hebben doorgespeeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. Het heeft gevolgen voor de treinverbindingen tussen Amsterdam en Utrecht met Rotterdam, Den Haag en Leiden. De problemen duren zeker tot vanavond 19:45, zegt ProRail. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de personen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt omdat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. In een vluchtelingenkamp in het oosten van Congo zijn 2 gevallen van ebola vastgesteld. Het gaat om een vrouw van 60 en haar dochter. Beide zijn overleden. In het kamp zitten zo'n 30.000 ontheemden. Hulpverleners zijn bang dat de ziekte zich verder verspreidt. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. De economie groeit dit jaar minder hard dan gedacht. De Nederlandse Bank verwacht een groei van 1,2%, maar dat is naar beneden bijgesteld naar 0,8%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de gestegen energieprijzen. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 kilometer per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Volgens de verslaggever van de VRT keek de jury bij het oordeel ook naar de minuten na het ongeluk.
6: Want dat was toch ook wel opmerkelijk wat die twee hebben gedaan na de feiten, namelijk niks. Ze hebben zelf geen hulp geboden. Er lagen nog 2 mensen door de voorruit van die kapotte wagen. Ze hebben zelf geen hulp geboden en ook geen hulp gaan zoeken.
12: Welke straf de man krijgt, wordt volgende week bekend. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig en maximaal 20 graden. Vanaf zondag zonniger en warmer.
0: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
13: Het drukste moment van deze spits is geweest, dus veel files worden nu langzaam maar zeker alweer wat korter. Het is nog wel druk op onder meer de A2 en de A27 van Utrecht naar het zuiden. Beide wegen heb je 35 minuten vertraging. Op de afsluitdijk naar Friesland is het druk tussen Bresandijk en Koornwerderzand. Daar heb je een half uur oponthoud, mede door een pechgeval. En op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem is bij Duiven een ongeluk gebeurd. Daar is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En er staat een pechgeval op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen sta je daardoor 20 minuten vast. En er is ook 1 rijstrook dicht.
0: Er is een kans dat er nog mensen onder het puin liggen na de ontploffing in Amsterdam van afgelopen nacht. Ik spreek zo met onze verslaggever daar.
14: Ster. Morgen op NPO 2. Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, morgen om 10:30 bij de NTR op NPO 2.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
16: Voor de een held, voor de ander een rechtsextremist.
17: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
16: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierduk in Misha en de mannen die het beter weten. Vanavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nieuwsuur-correspondent Saskia Dekkers was in Italië om uit te zoeken of het land klaar is voor het Europese migratiepact dat sinds vandaag van kracht is.
18: Het lijkt allemaal nog niet geregeld. Ik keek naar het werk van mensensmokkelaars en naar de bootmigranten die uit een veilig land komen.
0: Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij het gerechtshof in Amsterdam voor het hoger beroep in het Marengo-proces. Hoe staan de nieuwe advocaten van Taghi in dat proces?
19: Het was en is nog steeds onzeker of ze Taghi ook echt gaan verdedigen, want ze eiste onder meer heel veel voorbereidingstijd. Het gerechtshof komt ze tegemoet.
0: Maar eerst, er zijn meerdere mensen aangehouden na de zware explosie bij een sportschool in Amsterdam van vannacht. Ook zijn er een paar auto's in beslag genomen door de politie. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ondertussen wordt er nog gezocht of er nog mensen onder het puin liggen. Verslaggever Steve Bouwman is al de hele dag in Amsterdam. Steve, wat is er bekend over de mensen die zijn opgepakt?
20: Nou, helaas niet veel. Er is heel weinig over verteld. Niet over hoeveel personen het gaat. Ook niet of het de mensen zijn die gewond zijn geraakt. En waarvoor ze zijn aangehouden, is ook nog niet met ons gedeeld.
0: En is er wel al iets te zeggen over hoe die explosie is ontstaan?
20: Nou, ja, de hele dag werd daar niets over gezegd. De hulpdiensten die waren namelijk vooral bezig met blussen en zoeken naar mogelijk meer slachtoffers onder het puin hier. Je hoorde het net al. Tot het bericht dus van 1 uur of 2 geleden dat er een aantal mensen is aangehouden. Wat ze hiermee te maken zouden hebben is dus niet duidelijk. Misdaadverslaggevers van het Parool die melden intussen wel iets interessants. Onder de sportschool zit een kelder en volgens mensen uit de buurt was een groep jongens en jonge mannen in die kelderbox onder de sportschool bezig explosieven te maken. En die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. Nou, dat meldt het Parool. De politie wil dat niet aan ons bevestigen. En waarvoor die personen zijn aangehouden, dat willen ze dus ook tot nu toe niet met ons delen.
0: Nee. Jij bent daar. Ja, wat zie je daar nu aan impact? Heb je ook mensen gesproken uit de buurt?
20: Ja, die heb ik zeker gesproken. Ja, en die impact die is natuurlijk voor de gewonden die zijn gevallen. Ook de enorme ravage die het is. Want ja, er is echt heel weinig meer over van het gebouw. Die is natuurlijk voor de sportschool en de bijbehorende fysiopraktijk daar ook in dat gebouw. En dan heb je nog de flat. Die zit vast aan dat gebouw van die sportschool. Veel bewoners van die flat, echt 9 verdiepingen hoog, die lagen te slapen toen het gebeurde. Dat was rond middernacht, afgelopen nacht. Dus je kan je wel voorstellen dat het even schrikken was.
21: Ik schrok me wel een hoedje toen het gebeurde, ja.
22: Natuurlijk was best wel een heel harde klap. En ik lag in bed natuurlijk voor werk de volgende dag.
23: Op een gegeven moment hoorde je een knal. Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur.
24: Het was echt hard klap, hè? Het was echt hard klap.
25: En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar.
23: En toen zag ik dat die hele sportschool open lag.
22: Ik kan best wel wat hebben, maar ik was meer in shock. Meer voor mijn buren en de kinderen eromheen, weet je.
26: Chaos, paniek. Mensen die nog binnenin zaten, die naar buiten aan het klauteren waren. Mensen die ook weer naar binnen wouden rennen, denk ik, omdat er misschien nog andere mensen binnen waren. Er zijn heel veel ouderen bij ons in de flat. Mensen die naar buiten strompelen en op straat vallen. Nou ja, die duidelijk gewond zijn.
0: Ja, en Steve, de hulpdiensten hebben aanwijzingen dat er nog mensen onder het puin liggen. Ja, wat zie je daar? Zijn ze de hele dag al op zoek?
20: Ja, echt al sinds het einde van de ochtend zijn ze daarmee bezig. Mensen ook van de USAR, dat zijn mannen in oranje pakken, die bijvoorbeeld ook de hulp schieten bij aardbevingen om mensen onder het puin vandaan te halen en te zoeken. Nou, dat zijn ze dus al eigenlijk de hele dag aan het doen. Het duurt best lang. Waarom? Dat vroeg ik net aan Eva Kerkhoven, woordvoerder van de veiligheidsregio.
27: Ja, wij zijn al enige tijd bezig met een reddingsoperatie. Echt wordt deze reddingsoperatie wel bemoeilijkt door het steeds opnieuw opleiden van de brand die gaande is. Daardoor kost het iets meer tijd dan we van tevoren hadden verwacht om de reddingsoperatie voort te zetten.
20: Want dat kan niet zomaar geblust worden?
27: Omdat we niet naar binnen kunnen door de instabiliteit van het pand, kunnen wij ook niet naar binnen om de brand echt af te blussen, zoals wij dat noemen.
0: Afgelopen nacht is ook die hele flat die daar dus aan vast zat ontruimd. Waar zijn al die mensen nu?
20: Ja, veel mensen opgevangen door familie, vrienden, maar ook een flink aantal naar een hotel gebracht in de buurt. Voorlopig, in ieder geval de komende nacht, kunnen de mensen nog niet terug. Ja, je kunt je wel voorstellen waarom, want los van de elektriciteit die er grotendeels uit zou liggen, de lampen en de liften die doen het niet meer. Er zijn ook veel deuren ingeslagen toen de hulpdiensten iedereen hier aan het wakker maken was afgelopen nacht, om dus te evacueren. Dus dat heeft ook voor de nodige schade gezorgd. En de hulpdiensten die zijn hier dus vooralsnog bezig met hun werkzaamheden. Dus die kunnen dan ook nog even rustig hun gang blijven gaan.
0: Dankjewel, Steve Bouwman.
28: Tot 6 uur.
29: Het NOS Radio 1-journaal.
0: powerplay in de zaak Taghi. Vandaag sprak het gerechtshof met de twee advocaten die zich vorige maand melden om zijn verdediging op te pakken. Ze eisten onder meer 1,5 jaar voorbereidingstijd en anders zouden ze meteen weer opstappen. Het Openbaar Ministerie en het gerechtshof hadden daar allerlei bedenkingen bij. Maar het Hof gaat er toch mee akkoord, verslaggever Matthijs van der Wiel. Deze twee advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, die spraken zich nu ook voor het eerst uit over hun beslissing om Taghi bij te staan. Waarom doen ze het?
19: Ja, waarom zou je Taghi willen verdedigen na alles wat er is gebeurd? Die vragen hebben ze heel vaak gekregen de afgelopen weken. En het antwoord wat ze vandaag daarop hadden was: aan het recht op een eerlijk proces heeft niemand iets als het in de praktijk niet gebeurt, als niemand bereid is hem bij te staan. Maar je zei het al, ze hadden harde eisen en ze speelden het hard. Ze willen onder meer inleestijd tot maart 2028 en geen zittingen tot dan. Zonder die voorbereidingstijd kunnen ze hem niet goed verdedigen. En als ze het niet krijgen, dan stoppen ze er meteen weer mee, nog voordat ze eraan begonnen zijn. Je hoort daarover advocaat Ronald van der Horst.
1: Als ons verzoek niet of niet in volle omvang zal worden toegewezen, zullen wij ons, en dat is met pijn in het professionele hart, maar zonder meer onttrekken aan de zaak. Wij kunnen deze opdracht in gemoede niet aanvaarden als wij niet de tijd krijgen die wij menen nodig te hebben.
0: Maar ze leggen dus echt wel een harde eis op tafel. Mag een advocaat dat ook gewoon zo doen?
19: Eigenlijk niet. Het is ook heel ongebruikelijk. Ja. Een advocaat kan een verzoek doen. Maar dit was een take it or leave it aanbod, zoals de voorzitter het zei. Ongebruikelijk. En niet iedereen kon dat waarderen. Je zag de gefronste wenkbrauwen in de zaal en op de gang. Ze drijven de zaak op de spits, zegt het OM. Advocaten bepalen de regie niet. Dat is aan het Hof. De voorzitter die noemde het een onwrikbare eis. Gepresenteerd als een verzoek waarmee het Hof voor het blok wordt gezet. En er waren ook veel inhoudelijke vraagtekens. Waarom die 1,5 jaar? Kunnen ze niet voortbouwen op het werk van hun voorgangers? Kunnen ze niet gaandeweg zich voorbereiden? Heb vertrouwen in het Hof, zei de voorzitter. Wij vinden het ook belangrijk dat u uw werk goed kunt doen. Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Ja. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
0: Nee, dus dat is ook de reden dat het Hof akkoord gaat nu met dat

0: advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Nee, dus dat is ook de reden dat het Hof akkoord gaat nu met dat hele lange uitstel?
0: Ja, het was dit of geen advocaat voor Taghi. En ja, wel opmerkelijk hoor, want een eerder vergelijkbaar verzoek voor voorbereidingstijd van een eerder advocatenteam van Taghi werd destijds door ditzelfde hof afgewezen. En de rechter wil ook de baas blijven over een zaak en zich nergens toe laten dwingen. En toch ging dit hof dus akkoord met die lange voorbereidingstijd.
2: Het hof heeft zich bij zijn beoordeling van het verzoek rekenschap gegeven van het grote belang van het recht op effectieve rechtsbijstand voor de verdachte. En nadrukkelijk in aanmerking genomen dat de zoektocht naar nieuwe raadslieden voor de verdachte via verschillende routes tijdrovend is geweest en bovendien zonder succes. Dat maakt mede dat het hof thans deze beslissing geeft.
0: Maar het hof ging niet min alle eisen mee. De advocaten wilden ook geen enkele zitting tot maart 2028. Het hof wil toch 2 voorbereidende zittingen plannen volgend jaar.
1: En wat betekent dit nou, Matthijs, voor die zaak? Behalve dat het dus nog langer gaat duren?
0: Ja, het hof gaat nu echt ver om deze advocaten tegemoet te komen. Zonder die hele lange inleestijd waren ze meteen weer weg geweest. Maar het is nu nog steeds niet zeker of ze de zaak ook echt gaan doen. Ze moeten akkoord gaan met die 2 zittingen. Ze willen zich daarover beraden en overleggen. En ze eisen ook nog vrije toegang tot Taghi in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Daar moet de minister nu steeds toestemming voor geven. Daar gaat het hof dan weer niet over, maar dat is wel een eis van ze. En het werd in ieder geval niet de dag waarop de nieuwe advocaten van Taghi nog voordat ze echt waren begonnen al meteen weer opstapten. Maar als ze het gaan doen, dan heeft dat dus voor gevolg inderdaad dat het nog jaren kan duren voordat hij een uitspraak krijgt. Het heeft ook gevolgen voor de 14 andere verdachten in het Marengo-proces. Die zullen daar niet op willen wachten, want hun zaken zijn klaar. De verwachting is dat zij een vonnis krijgen begin 2027. En dat betekent dan weer, als dat gebeurt, dat andere raadsheren, rechters bij het hof, de zaak Taghi dan moeten gaan doen. Maar toch liever dit, zei een woordvoerder van het hof, dan Taghi berechten zonder advocaten.
1: Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
3: De bewoners van het Spirea-pad in Arnhem zijn vannacht voor de 4e keer in de week opgeschrikt door onrust in de straat. Sinds maandag zijn er in de buurt brandstichtingen en vernielingen aan 2 woningen, weet Omroep Gelderland. Volgens een buurtbewoner gaat het mogelijk om een conflict binnen de familie. De politie meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Drones worden tegenwoordig voor allerlei doelen ingezet. In Zwijndrecht wordt er nu een proef meegedaan om te helpen een bedrijventerrein te beveiligen, schrijft RTV Dordrecht. Met de drones kunnen beveiligers een gebied nog beter in de gaten houden.
4: Dus als er bijvoorbeeld in de nacht een meneer of mevrouw achter een hekje gaat staan of plat in het gras gaat liggen, als de surveillant langs rijdt, dan ziet de warmtecamera of in ieder geval het beeld uit de drone, die ziet dat op warmte of gewoon, en die kan ook boven het incident blijven hangen.
3: Ook hebben ze een zoeklicht en een megafoon, waardoor mensen vanuit de lucht kunnen worden toegesproken. Inwoners van IJsselstein die boos zijn over de komst van een noodopvanglocatie. Ze hebben daarom langs verschillende plekken langs wegen Nederlandse vlaggen opgehangen. Volgens RTV Utrecht vindt de burgemeester van de plaats de vlaggen geen probleem, zolang de vlaggen geen gevaar opleveren voor het verkeer. Binnenkort opent in IJsselstein op een voetbalveld een noodopvang voor maximaal 150 statushouders. Het gaat met name om gezinnen en partners die via gezinshereniging naar Nederland komen. En wat hoor je eerder al hier in deze uitzending? Festival Best Kept Secrets is begonnen. Eerder vanmiddag om 2 uur gingen de poorten open en Omroep Brabant vroeg de eerste bezoeker hoe hij het vond om als eerste binnen te zijn.
5: Geweldig. Warm. Warm en een beetje vochtig.
6: Hoe zou je Best Kept Secret omschrijven?
5: Warm en een beetje vochtig.
3: Nou ja, dat belooft dat voor het weekend.
1: Zeker. Bianca, hoe gaat het op de weg?
7: Nou, de files die worden langzaam maar zeker korter, want het drukste moment van de spits is geweest. Alleen op de A7 in het noorden van het land staat nu een lange file van Groningen naar Heerenveen, want er is een ongeluk gebeurd bij Tjallebert. Vanaf Beesterswaag is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur.

0: Dance the Night, Dua Lipa. Het Europees Migratiepact, dat sinds vandaag van kracht is, moet het aantal migranten dat illegaal Europa binnenkomt omlaag brengen. Europa-correspondent Saskia Dekkers van Nieuwsuur is net terug uit Italië, een van de landen die een sleutelrol spelen in de migrantencrisis. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Wat is jouw indruk, Saskia? Gaat dat migratiepact Italië helpen?
1: Ja, je zou denken, dit is het keerpunt. Hè? Je hebt een voor- en na het migratiepact. Mm-hmm. En dat alles anders wordt, dat heel Europa nu plotseling helemaal klaar is. Maar dat is gewoon niet zo. Heel veel landen zijn niet klaar en Italië al helemaal niet. Ik begon in december al te vragen of ik toegang kon krijgen tot een centra voor versnelde grenscontroles. Want ik dacht, ik wil wel even zien hoe ze dat gaan doen. Ja. Een heel belangrijk ding, waar belangrijke beslissingen worden genomen. Nou, dat lukte alsmaar niet, het werd uitgesteld. Uiteindelijk ging het gewoon niet door. Want die centra, die zijn blijken gewoon niet klaar te zijn. En dat zijn centra, daar moet in 7 dagen... moet eigenlijk een hele belangrijke beslissing worden genomen voor de asielzoeker. Om allereerst zijn vingerafdruk en foto moet worden afgenomen. En daarna moet binnen 7 dagen besloten worden of hij uit een veilig land komt of uit een onveilig land, een land in oorlog. En de mensen uit veilige landen, denk aan Bangladesh, Nigeria, Afghanistan, Algerije, die mensen moeten eigenlijk daarna worden opgesloten. Want die moeten in principe teruggestuurd worden naar een land van herkomst of naar een ander derde veilig land. Mm-hmm. Die centra, waar ze dus naartoe moeten daarna, die zijn eigenlijk ook nog niet klaar. Dus ja, dus alle mensen die ik sprak in Italië, die een beetje verstand van zaken hebben, die zeiden ook van ja, wij denken echt dat er nog heel veel mensen gewoon door zullen komen. Dat het ook heel moeilijk wordt om te gaan controleren wie er Italië binnenkomt. Want ja, we zijn geen Australië, het is een hele lange grens. Dus mensen kunnen gewoon toch ergens aankomen en de illegaliteit ingaan.
0: En dan heb je het ook niet over kleine dingen die nog niet klaar zijn, maar dit zijn echt wel kernonderdelen van dat nieuwe beleid.
1: Zeker.
0: Ja. Je noemt al mensen uit veilige landen die komen, onder andere uit Bangladesh. Wat is er specifiek met die groep aan de hand?
1: Nou, ik heb naar mensen uit Bangladesh gekeken, omdat de mensen uit een veilig land, die worden eigenlijk het doelwit van dit nieuwe migratiepact. Zij zullen daar last van gaan krijgen. Want zoals ik zei, zij moeten dus teruggestuurd worden naar een land van herkomst. En ik keek even in Italië, wie zijn nou de veilige landers? Een derde van alle bootmigranten die in Italië aankomt, komt uit Bangladesh. En ik ben dus naar een stadje gegaan waar heel veel Bengalen wonen. En we hebben ook laten filmen in Bangladesh. En wat je daar ziet is hoeveel de Bengalen die in Italië wonen, legaal en illegaal, sturen naar hun land van herkomst. 1,7 miljard euro per jaar. Hele families leven daarvan. En wij zijn dus naar een dorpje gegaan, dorpjes. Die heten de Italy Villages. En daar zie je dus het verschil tussen de mensen die niet in Italië werken, hele arme huizen, en de mensen die wel in Italië werken. Dat zijn echt enorme villa's. Prachtige Italiaanse huizen, dat worden ook de Italian houses genoemd. En wat mensen mij of ons daar vertelden, is dat als jij jong bent en je wilt trouwen, dan moet je gewoon naar Italië. Dat is gewoon wat iedereen daar denkt. En ja, dus mensen zeggen ook nieuwe regels in Europa. Ja, we gaan gewoon, dan gaan we maar gewoon illegaal. En ook al horen ze dat er dus mensen ook in omliggende dorpjes soms zijn overleden, verdronken op zee, dat remt ze allemaal niet af. Ze willen gewoon per se naar Europa. Ja.
0: En mensen doen dat op allerlei manieren. We hebben het nu over Bengalen, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die naar Europa komen met mensensmokkelaars. Hoe verhoudt dat zich tot deze nieuwe, strengere regels? Hoe gaat die rol zijn?
1: Ja, je zou denken dat die mensensmokkelaars het misschien minder druk krijgen. Maar ik ben dus met 2 experts in Italië gaan spreken die helemaal in de wereld van mensensmokkelaars zijn gedoken. En één van hem die is zelfs gelukt om de codetaal van die smokkelaars te ontcijferen. Hij noemt ze ook de nieuwe influencers. Want wat duidelijk is, is dat zij niet wachten tot een migrant naar ze toe komt. Nee, de smokkelaars gaan echt zelf op zoek naar nieuwe klanten. En dat doen ze heel geraffineerd. Zij gaan echt mensen helemaal bestoken. En hij heeft een nepprofiel gemaakt. Hij deed dus alsof hij zelf een 23-jarige man uit Niger was. Ja. En hij maakte een heel profiel aan. En binnen een week werd hij dus bestookt door mensensmokkelaars op Facebook. En kreeg hij een stroom van positieve berichten en filmpjes binnen van hoe makkelijk het is om naar Europa te komen. Dat het helemaal niet gevaarlijk is. Dat je mensen alleen maar lachend in bootjes ziet. En daarna met de liefde in Italië. Ja, ja. En ja, zij zeggen ook, dat hele pact, dat gaat het voor mensensmokkelaars alleen maar beter maken, want hun verdienmodel wordt groter, want het wordt moeilijker om naar Europa te komen. Je geeft ze eigenlijk gewoon meer werk. Ja. Want je kunt bijna niet meer in je eentje komen. Je hebt een mensensmokkelaar nodig.
0: Saskia, jij doet al heel lang verslag van migratiestromen naar Europa toe. Je hebt zo'n beetje alle landen aan de buitengrenzen bezocht. Je hebt met veel mensen gesproken. Als jij nou kijkt naar dit nieuwe migratiepact, heb jij de hoop dat dit de druk op de asielketen gaat verlichten?
1: Nou, we moeten gaan kijken naar twee hele belangrijke dingen die nog moeten gebeuren eigenlijk. Het ene is, komen er inderdaad return hubs of zogenaamde derde veilige landen? Als je daar zeg maar de hele asielprocedure gaat behandelen, dan kan dat invloed gaan hebben. Dus als mensen uit Bangladesh bijvoorbeeld weten dat ze terechtkomen in Oeganda, zeg maar, of in Rwanda, dan komen ze misschien niet meer met een bootje helemaal naar Europa. Dat zou kunnen. Maar die landen voor die return hubs, die zijn nog niet gevonden. Daar moet echt nog over onderhandeld worden. Dus ja, het is de vraag, gaat dat lukken? En een tweede ding is, wat ook belangrijk is, hoe gaat het met de solidariteit? Want het is een flexibele solidariteit. Dus stel nu dat Italië met heel veel migranten te maken krijgt, dus echt een crisissituatie, dan is de bedoeling dat iedereen mensen gaat opnemen. Maar je kunt ze ook afkopen door €20.000 per persoon te betalen. En de meeste landen die je nu ziet, gaan daarvoor kiezen. He, het is een flexibele solidariteit. Ja. En ja, dan is toch uiteindelijk Italië straks weer met heel veel mensen. En gaan ze dan niet ook af en toe een oogje dichtknijpen en zeggen ze, nou weet je, we laten gewoon die mensen maar even doorlopen, Europa in. Dat moeten we afwachten, hoe dat zal gaan.
0: Saskia Dekkers, veel dank. En vanavond meer te zien in de uitzending van Nieuwsuur. En die is om 10:00 op NPO 2.
2: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: NPO Radio 1.
0: Het is 1:30, hier is Levi met de hoofdpunten.
10: Door een brand bij een verdeelstation langs het spoor in Woerden rijden er geen treinen van, naar en via Woerden. En dat gaat nog de hele avond duren. Op de getroffen trajecten staan 4 treinen stil met passagiers aan boord. Die zullen worden geëvacueerd. Om hoeveel passagiers het gaat, is niet bekend. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 behandeld worden. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en 10ers in een kelderbox onder de sportschool bezig zou zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te maken. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde op de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties.
0: Weervrouw Roosmarijn Knol, wat voor weekend krijgen we?
11: Minder buien dan de afgelopen dagen en vooral ook minder onweersbuien. We hadden een hele dynamische week, het onweerde heel vaak. Dat gaat tijdens het weekend echt een stuk minder worden. Morgenochtend nog wel vrij veel bewolking en in de loop van de dag gaat de zon dan steeds vaker doorbreken. Het wordt 16 tot 19 graden en er zijn hier en daar nog een paar buien, vooral in het noorden en in het oosten van het land. En dat is zondag ook de regio waar dan opnieuw weer de grootste kans op buien is. Dan is het wel wat zonniger in vergelijking met de zaterdag. De zondag begint gewoon al met minder bewolking. En ook dan wordt het weer 16 tot 19 graden. Dus die weekenddagen die lijken eigenlijk best wel op elkaar.
0: En nu hoor ik vandaag best veel mensen die heel enthousiast op hun weer-app kijken en dan zeggen, oh, het wordt heel warm volgende week. Zit er inderdaad echt zomers weer aan te komen?
11: Er zit wel warmte aan te komen. Ik zag inderdaad vanochtend op mijn eigen Instagram ook een aantal hele blije mensen voorbij komen met screenshots uit weer-apps en van hun telefoon. En de trend is wel dat het in de loop van de week weer zonniger en warmer gaat worden. Boven het zuidwesten van Europa, dus in Frankrijk en Portugal, liggen de temperaturen op dit moment al ruim boven 30 graden. En de trend is wel dat die warmte in de loop van volgende week met een zuidenwind wat makkelijker onze kant op kan komen. Dus dan gaat de temperatuur wel echt flink in de lift. Maar kleine slag om de arm, want het is nog wel vrij veel ver weg. Maar de trend die lijkt in elk geval wel die kant op te gaan.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg?
12: Nou, er zijn nog wat flinke problemen in het noorden van het land. Op de A7, de afsluitdijk naar Friesland, heb je bijna 3 kwartier vertraging. En de A7 van Groningen naar Heerenveen, daar staat een lange file na een ongeluk bij Tjallebert. Vertraging is meer dan een uur. Omrijden via de N31, dat kan niet, want de weg is dicht van Drachten naar Leeuwarden. Bij Drachten, want daar is een vrachtwagen gekanteld.
0: Volgens oud-premier Rutte is Nederland door het oog van de naald gekropen tijdens de coronacrisis. Dat zei hij vandaag bij de verhoren van de parlementaire enquête.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het kabinet heeft nooit overwogen een andere strategie te volgen tijdens de coronacrisis. Dat zei oud-premier Rutte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Na de crisis kwam er kritiek van onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het kabinet leed aan medische tunnelvisie en te weinig aandacht had voor de gevolgen in de samenleving van de maatregelen die werden afgekondigd. Politiek verslaggever Lars Geert, hoe reageerde Rutte op die kritiek?
1: Nou, Rutte was het er niet mee eens, maar dat zei hij niet met zoveel woorden. Hij zei, we hadden een aantal doelen. Drie hoofddoelen van het coronabeleid waren ervoor zorgen dat de zorg niet overbelast raakte, dat we zicht hielden op het virus en dat we de kwetsbaren beschermden. Maar er was nog een vierde doel, hoewel dat niet uitgesproken werd, omdat het zo vanzelfsprekend was, namelijk dat je rekening hield met de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. En hij zei er dan ook bij, die hebben altijd meegewogen, maar uiteindelijk kwamen we altijd bij een station, zoals hij het noemde, met alleen maar slechte keuzes.
3: De maatschappelijke impact. Kijk, normaal gesproken, de politiek is er voor het vierde doel. De politiek is er namelijk om ervoor te zorgen dat we een sterke economie hebben met een bevolking die goed opgeleid is, waar veel banen zijn, gezonde overheidsfinanciën en mensen hun leven kunnen leven. En daar heb je natuurlijk verschillende tussen sociaaldemocratie, liberalisme en christendemocratie, je accenten. Maar laten we eerlijk zijn, in de kern zijn die verschillen natuurlijk ook weer niet overdreven. Dat is waar de politiek voor is. Nu heb je te maken met een gezondheidszorgcrisis, waarbij dat vierde doel, wat normaal gesproken het hoofddoel van de politiek is, zwaar onder druk staat. Vandaar dat het vanaf het eerste moment zo zwaar op tafel lag. Want het is natuurlijk totaal contracultureel om te zeggen, ik ga een samenleving vragen om contact met te beperken, om scholen dicht te doen. Dat wil je toch helemaal niet? Maar als je het niet doet, en dat was geen keuze.
1: Nee, het leed dat je zou veroorzaken als je die keuze niet zou maken of de keuze anders zou laten vallen, was volgens Rutte te groot. En dus werd er altijd gekozen uiteindelijk voor zware maatregelen. Hij zei, we hebben alles overwogen, er zijn een hoop dingen voorbijgekomen, maar uiteindelijk onderschreef iedereen in het kabinet dat dit de doelen waren en dat we dus ook die maatregelen moesten nemen om te voorkomen dat het erger zou worden.
0: Ja, maar het verwijt was dat Rutte te veel leunde op de medische wetenschap. Wat was zijn antwoord daarop?
1: Nou, hij zei daarop dat de politiek altijd leidend is geweest en uiteindelijk altijd de besluiten heeft genomen, maar wel op basis van die wetenschap. Maar de kritiek richtte zich natuurlijk vooral op het feit dat hij tijdens een persconferentie de adviezen van het OMT heilig had genoemd. En daar wilde hij nog wel even op terugkomen.
3: Ik denk waar Jaap van Dissel naar verwees, vermoed ik, is in algemenere zin dat het beeld komt staan van het OMT zo leidend. Ik schijn een keer ook het woord adviezen zijn heilig te hebben gebruikt. En dat is natuurlijk geen goed woord. Het goede woord moet zijn wat ik gebruik in de speech van maart 2020. Namelijk, wij varen op het kompas en de adviezen zijn leidend. Dat zijn verstandige teksten. Het woord heilig is daar een overtreffende trap van die dan het beeld kan oproepen. Ik snap Jaap van Dissel daar helemaal in. En zo was het ook niet. Het was niet zo dat zij alles bepalend waren. Het was uiteindelijk de politieke bestuurlijke weging. Maar het is zeker belangrijk natuurlijk om dat door zo'n crisis heen steeds te blijven benoemen. Politiek is hier soeverein, maar het is wel een crisis van de gezondheidszorg. Dat betekent dat medische adviezen, en dat denk ik is ook heel belangrijk, dat die sturend zijn voor, leidend zijn voor de besluitvorming.
1: Ja, Rutte gaf een aantal voorbeelden waarin de politiek de adviezen van het OMT niet had gevolgd. Dat ging onder meer over het verlengen van de avondklok in 2021. Dat zei, dat was het advies, dat hebben we niet gevolgd, we hebben er toch van afgehaald. En het feit dat de commissie of het OMT uiteindelijk adviseerde om de scholen te sluiten. En die zei, dat hebben we toch ook een tijd lang nog van ons afgehouden.
0: Ja. De commissie constateert ook vaak, Lars, dat er geen notulen zijn van twee belangrijke overleggen. En dan gaat het over het torentjesoverleg en het katshuis. Vond Rutte dat niet nodig?
1: Nou, hij zegt, we hebben er niet lang bij stilgestaan. We deden het sowieso niet. En hij vond het belangrijk dat zeker in het katshuis iedereen zich vrij voelde om zo'n beetje elk dom idee te uiten, zonder dat hij meteen het gevoel had dat dat voor het nageslacht werd bewaard, om het in mijn woorden te zeggen. Dus ja, de commissie heeft daar last van en vraagt daar veel naar. Maar Rutte zegt, wij vinden nog steeds dat dat niet had gehoeven.
0: En als Rutte achteraf de balans opmaakt, wat vindt hij dan of hoe oordeelt hij dan over de aanpak van de crisis?
1: Nou ja, over het algemeen zegt hij nog steeds dat hij achter zijn keuze staat en dat Nederland dus ook goed door de crisis is gekomen. Zeker economisch. En hij zegt ook, we hebben wel hele spannende momenten gekend. Momenten dat de IC's dreigden te overstromen, dat code zwart wellicht in beeld kwam. En hij was dan ook ontzettend opgelucht. Bijvoorbeeld toen Duitsland bleek patiënten te kunnen overnemen.
3: Er zijn ook echt momenten geweest, en ik ga die niet verder onthullen, want dat raakt ook de vertrouwelijkheid van die gesprekken. Niet omdat het politiek is, maar diep menselijk, waarin er grote emoties waren. Ik herinner mij natuurlijk de oploop in de ziekenhuis, waarbij de vrees was begin april dat het kon gaan tot 2400 bedden die we nodig hadden. We hadden er maar 850 die je misschien kon opschalen met heel veel moeite naar 11, 12, 1300. Maar dat was een grote zorg. Dus ik herinner me dat ik contact had met collega's van Noord-Rijn-Westfalen en van Niedersachsen, de deelstaat van Duitsland over de grens. Die zeiden: natuurlijk, Mark, we hebben heel veel meer bedden. Wij gaan jullie helpen. Dat even met elkaar delen en zeggen: nou, dat was voor mij wel deze zaterdag. Ik stond geloof ik bij mijn neef voor de deur. En toen ik dat telefoontje kreeg. En dacht, ja, nou, ontzettend bedankt.
1: Hij omschreef de werkdruk en de emoties die achter de schermen hebben plaatsgevonden, omdat het kabinet toch op dat moment echt dacht dat code zwart heel dicht in de buurt zouden komen, omdat de maatregelen niet zouden helpen. En de opluchting toen uiteindelijk bleek dat dat toch voorkomen kon worden. Maar het schetst hoe dicht we, volgens hem ook, bij de afgrond hebben gestaan.
0: Dankjewel, Lars Geerts. Bij het verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen gisteren zijn 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van de basisschool overleden. De bestuurder van 19 jaar van die auto blijft langer vastzitten, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Lisa Hissink, verslaggever bij het NOS Jeugdjournaal. Je bent vandaag in Zeeuws-Vlaanderen. Je bent ook bij die school geweest waar de kinderen op zaten. Ja, hoe is het voor die school de dag na zo'n ongeluk?
4: Ja, heel heftig natuurlijk, dat kun je je voorstellen. Voor de school was een gedenkplek waar mensen eigenlijk uit de hele buurt en ook kinderen van andere scholen naartoe kwamen om bloemen te leggen, knuffels, heel veel tekeningen ook. De school had ons zelf gevraagd om rust, om kinderen niet aan te spreken. Dus dat hebben we ook niet gedaan.
0: Nee.
4: Ik heb wel begrepen dat van de bestuurder van de scholenkoepel dat de school open was vandaag voor kinderen die dat wilden. En binnen werd er dan gepraat, vooral met elkaar om elkaar te steunen. Maar er werd ook getekend en ze hebben muziek geluisterd. En er was ook gewoon les, als afleiding voor die kinderen. Maar ja, de klap, ja, die is natuurlijk enorm groot op zo'n school. Vertelde dus ook de bestuurder van de scholenkoepel, Sjoerd Sandersen.
5: Die kinderen die hier nog zijn, die gaan van school af en die gaan dit nooit meer vergeten en wij gaan hen hierbij begeleiden. Maar dat geldt ook voor de leraren en voor de andere medewerkers. Die zien een feestuitje tot deze ramp lopen. Dus dat heeft impact voor jaren en dat gaan we zo goed mogelijk met elkaar moeten doorstaan.
0: Lisa, je bent ook bij andere scholen geweest in de buurt. Hoe zijn ze er daarmee bezig?
4: Ja, ook daar ben ik alleen geweest. Want ook daar hebben we geen kinderen en volwassenen aangesproken. Omdat ons dat dus ook gevraagd werd. Die kinderen en de school zelf hebben daar de vlag allemaal half stok gehangen. Om te laten zien dat ze ook met de school meeleven en dat ze hen steunen. En ik zag ook bij een school dat kinderen allemaal bloemen hadden geknutseld. En zij stonden echt net op het punt om die eigenlijk naar de andere school te gaan brengen. Dus ja, eigenlijk leeft wel echt heel Axel mee met wat er bij deze school is gebeurd.
0: Wie je wel hebt kunnen spreken is de burgemeester, Frank Weerwind. Wat zei hij?
4: Ja, ook hij leeft mee en hoort van heel veel mensen natuurlijk hoe het leeft. Hij is ook op de school geweest. En hij heeft ook besloten dat bepaalde feesten en evenementen die vandaag waren of die dit weekend zijn, worden versoberd. En of er nog een herdenking of iets dergelijks komt de komende tijd, dat wordt ook nu nog overlegd.
0: Dankjewel, Lisa Hissink, verslaggever bij het NOS Jeugdjournaal. En dan gaan we, Levi, naar het sportnieuws.
6: Tennisser Thijs Bogaerts was op het gras van Rosmalen heel dichtbij een grote stunt. Hij speelde in zijn tweede ronde partij tegen de Rus Daniil Medvedev en kwam in de tiebreak van de derde set op 1 bal van de overwinning.
7: Op de rand van zijn grootste overwinning in zijn carrière, Thijs Bogaerts. Oh, dat is jammer zeg. Bogaerts op zijn billen, gleed daar weg. Stond nog wel snel op, maar was niet op tijd.
6: En de Russische nummer 8 van de wereld ging er met de tiebreak en de wedstrijd vandoor.
0: Wat jammer, maar wel goed bijna gelukt.
6: Ja, want het was inderdaad een goede stunt geweest. Medvedev had na afloop ook nog dan mooie woorden voor de pas 17-jarige Bogaert, hè, want hij is pas 17. De Rus zegt dat hij op die leeftijd nog lang niet zo goed was.
8: No, he's much better. I was not as good at 17. I was decent, but definitely far from being the best at my age and stuff like this. So he's much better. But then, as I say, a lot of hard work, a lot of hours on the court, on the matches like this. This can help you become a better player.
6: Ja, veel uren op de baan nog, adviseert Medvedev aan Bogaert om nog beter te worden dan hij nu al is.
0: Maar belooft wel wat dus.
6: Dat denk ik ook. Dit weekend wordt er geraced in Barcelona, waar we moeten toch nog even terug naar de Formule 1 Grand Prix van Monaco van afgelopen zondag, want het podium is veranderd. Pierre Gasly is toch derde en Isaac Hadjar zakt naar plek 4. Nou, hoe zat dat ook alweer? Er werden in Monaco flink wat tijdstraffen uitgedeeld voor te hard rijden in de pitstraat. Gasly kreeg 10 seconden aan zijn broek, zijn team Alpine ging in beroep en met succes dus, zo bleek vandaag. Maar daartegen volgt nu weer protest van andere teams. Dus dit krijgt waarschijnlijk nog wel een staartje. Golfer Joost Luiten heeft afscheid genomen van zijn caddy. Op de KLM Open ging het afgelopen zaterdag helemaal mis tussen de twee. Luiten had een slechte dag en gaf zijn persoonlijke assistent daarvan de schuld. Die zou hem slechte adviezen hebben gegeven. Luiten liet toen al weten dat hij de Zuid-Afrikaan Alan Burns eruit wilde gooien, maar verscheen zondag toch gewoon met hem op de baan. Nu heeft hij de knoop dus toch doorgehakt. Luiten is op vakantie en gaat rustig nadenken over zijn volgende caddy.
0: Bianca, hoe gaat het op de weg?
10: Nou, er staan nog een paar flinke files, onder andere op de A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen. Er is een ongeluk gebeurd bij Tjallebert en vanaf Beterswaag heb je daardoor ruim een uur vertraging. De rechterrijstrook is nu dicht. SpaceX van Elon Musk is vanaf vandaag een beursgenoteerd bedrijf.
11: Ja.
0: Dat was de openingsbel van de Nasdaq-handelsbeurs in New York, begeleid door het gejuich van Musk-volgelingen. Bart Kamphuis van de economieredactie. Is er ook meteen veel in gehandeld?
11: Ja, daar ziet het wel naar uit. Internationale financiële media die melden dat de belangstelling voor het aandeel heel groot is. Groter dan het aanbod van dat aandeel. En op dit moment worden vraag en aanbod worden naast elkaar gezet op die beurs. Dus wie wil het aandeel kopen voor welke prijs en wie wil het verkopen voor een bepaalde prijs. En daar rolt dan op een gegeven moment ergens vanavond de openingskoers uit. Dus de koers waartegen het aandeel SpaceX verhandeld zal gaan worden.
0: Dus dan weten we het eigenlijk. Ja. Maar als je zegt er is heel veel vraag, meer vraag dan aanbod, betekent dat dan wel dat we richting een hoge koers gaan?
11: Ja, ook daar ziet het naar uit. Deskundigen die kijken daarvoor naar financiële producten waarvan de waarde gekoppeld is aan het aandeel SpaceX. En daar rolt dan een soort van verwachting uit van wat gaat die openingskoers worden. En die staat nu op die verwachting staat nu op $165. Terwijl het aandeel op de markt is gezet voor een waarde van $135. Dus dat is al een flinke stijging.
0: Ja, want hoeveel is SpaceX dan waard?
11: Ja, dan kom je op het toch wel duizelingwekkende bedrag van ruim $2,000 miljard.
0: $2,000 miljard.
11: Dat is dus $2 biljoen. En om nog even een vergelijking daaraan te koppelen, daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
0: We gaan het zien straks, dus die openingskoers. Dankjewel, Bart Kamphuis van de economieredactie. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij is 88 jaar geworden. Edwin Becker, hoofdconservator bij het Van Gogh Museum, maakte een paar jaar geleden een tentoonstelling over de raakvlakken tussen David Hockney en Vincent van Gogh. Goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag.
0: U bent ooit bij David Hockney op bezoek geweest. Hoe was dat?
12: Ja, was heel fijn om met een collega, Sander, projectleider, samen met een autootje Beverly Hills de heuvel op te rijden, bij hem aan te bellen en dan ontvangen te worden door niet alleen Hockney, maar ook, ik noem het altijd, zijn harem van boys om hem heen.
0: De harem van boys.
12: Ja, precies. Er zijn meerdere mannen die dan ofwel assistent waren ofwel ook geliefden. En daar hebben we toen met hem gesproken over het concept van de tentoonstelling. En hij was meteen heel enthousiast over het feit dat wij dus zijn schilderijen naast die van Van Gogh wilden gaan tonen. Want hij is een groot bewonderaar en liefhebber van het werk van Van Gogh.
0: Ja. En hij was toen, hoe oud was hij toen ongeveer?
12: 81 okay. Was hij toen. Ja. Toen we de tentoonstelling in 2019 hadden. Maar hij was nog heel gezond en vitaal. Zoals bekend is hij een kettingroker, dus dat deed hij ook veelvuldig. En lustte ook wel een glaasje. En nou, genoot op zich ook heel goed van het leven. Maar een harde werker, net als Van Gogh.
0: Ja. Wat maakt zijn werk zo toonaangevend?
12: Nou, je hebt natuurlijk verschillende fases, want hij begint in de 60e jaren met portretten van zijn vriendenkring. Dan op een gegeven moment, hè, je hebt een iconisch werk wat toen voor 90 miljoen bij Christie's is geveild. Met een zwembad. En, ja, ja, precies.
0: Een zwembad en met twee figuren.
12: Twee figuren, eentje in het water en eentje staat een beetje meditatief te kijken naar die zwemmer. In een soort reflectie of zelfreflectie misschien. Dat was een iconisch werk, maar heel naturalistisch geschilderd. Maar op een gegeven moment, na de dood van zijn moeder in de jaren 90, gaat hij naar Yorkshire. Gaat hij weer terug naar Engeland, waar hij vandaan komt. Want daarvoor was hij in L.A. En raakt hij eigenlijk helemaal in de ban van de eenvoud en de schoonheid van de natuur om hem heen. En dat hoeft helemaal niet dramatisch en radicaal te zijn. Hij gaat dan gewoon de Yorkshire Wolds in. Met een auto, maakt films. Maar tegelijkertijd ook heel veel schilderijen. Een van de meest beroemde is The Arrival of Spring, die we toen ook op de tentoonstelling hadden. Dus het begin van de lente.
0: Ja.
12: Met heel felle kleuren, contourlijnen, contrasten, heel aansprekend. En tegelijkertijd, ja, het heeft een soort sprankeling en originaliteit die enerzijds natuurlijk ook wel aanleunt bij Van Gogh, maar tegelijkertijd daar bovenuit stijgt en ja, voor een heel groot publiek natuurlijk ook super toegankelijk is.
0: En dat schilderij dat u net al noemde, dat zwembad, dat werd voor 90 miljoen verkocht en daarmee was hij de duurste of de kunstenaar met de nog levende kunstenaar met het duurst verkochte werk. Hoe ging hij daarmee om?
12: Ja, hij deed er een beetje laconiek over, omdat het natuurlijk helemaal buiten zijn bereik is. In de zin van, kijk, hij maakt die werken, die worden verkocht, die worden weer verhandeld, weer doorverhandeld en nog eens een keer doorverhandeld. En ja, uiteindelijk komt daar natuurlijk een bepaalde waarde en een bepaalde prijs aan. Maar hij was daar totaal niet mee bezig en eigenlijk ook niet zo heel erg onder de indruk. Hij is sowieso eigenlijk een heel erg no-nonsense iemand. Helemaal wars van de poeha van de kunstwereld. En het liefst ook gewoon lekker in zijn atelier aan het werk. En of dat nu in Londen was, daar heeft hij ook een tijdje gezeten, want hij heeft glas- en loodramen voor Westminster Abbey gemaakt. Ja. Maar ook later in Normandië. Hij hield gewoon heel erg van het atelier, maar vooral ook van de natuur om hem heen.
0: Ja. Veel dank. Edwin Becker, hoofdconservator bij het Van Gogh Museum.
13: Vanavond.
0: Het succes van de groep Chaotic was groot en van korte duur. Vanavond vieren ze met een reunieconcert hun 25-jarig jubileum in Utrecht. En het WK voetbal, ja, het is gisteravond geopend in Mexico. Vanavond wordt er voor het eerst gespeeld in Canada, in Toronto. Daar speelt het gastland tegen Bosnië en Herzegovina. En dat is natuurlijk vanaf 9 uur te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. En de commentator is Chris Wobbe. Goedenavond, Chris.
14: Goedenavond.
0: We zagen gisteren natuurlijk echt een grote show voor de wedstrijd. Hoe gaat dat vanavond zijn?
14: Ja, op z'n Canadees. Dus met Alanis Morissette en Michael Bublé. Die gaan optreden met nog een aantal andere artiesten. Dus dat wordt wel tof, hoor.
0: Ja. Want het is niet de enige wedstrijd vanavond. Want in Amerika wordt ook gespeeld.
14: Ja, zeker door Katy Perry. Die opent in L.A. Sofie Stadion. Al daar USA speelt tegen Panama. Trump niet aanwezig. Had toevallig net wat anders te doen. Heeft natuurlijk niks te maken met het feit dat hij afgelopen week uitgefloten werd bij de New York Knicks playoff game tegen San Antonio Spurs.
0: Zeker
14: dus
0: niet.
14: Trump is er niet bij in L.A. Nee, dus in Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Mooie pot natuurlijk in Toronto. De grote held van Bosnië-Herzegovina is Avan Sismic. 14-jarige ballenjongen. Want hij stal het briefje van Gianluca Donnarumma, de Italiaanse doelman, waardoor hij alle penalties niet wist te houden en Bosnië naar het WK ging.
0: Leuke pot dus vanavond, verwacht jij. Chris Wobbe, heel veel dank. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend, dan zijn we er natuurlijk weer. Dan is Sander hier weer. En Levi heeft nog het uitgebreide NOS Journaal voor u. Een heel fijne avond en een mooi weekend.

0: NPO Radio 1.
1: Even twee keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
2: Dr. Keldrenko.
1: Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
4: Oh, dat werd even gezegd.
3: Ja, ik dacht, goh, gezellig dat we genoemd worden.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Kijk, je mag in dit land ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
1: Ja, ja.
5: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
6: Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: NPO Radio 1. 6 uur.

0: We gaan maar gewoon beginnen met het NOS-journaal van 6 uur. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. Er rijden daardoor helemaal geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Lotte Katté van ProRail, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Er heeft een brand plaatsgevonden bij een onderstation in Woerden. Een onderstation is een soort van gigantische meterkast. Daar is brand uitgebroken. Daardoor zijn er ook, is het treinverkeer stil komen te liggen in de omgeving van Woerden.
0: Ja, en er zitten dus ook nog mensen vast in die trein, hè?
1: Een aantal treinen zijn de reizigers uit die trein zijn inmiddels geëvacueerd. En ik begrijp dat er nog 1 trein is waar nog mensen geëvacueerd moeten worden. Die zitten inderdaad op dit moment nog vast. Evacuatie is op dit moment in volle gang.
0: Ja, want hoe gebeurt dat?
1: Dat gebeurt onder andere door mijn collega's van incidentenbestrijding. Die zijn dan daar te plaatsen. Dat kan aan de ene kant kan dat bijvoorbeeld lopend zijn. Dat ze mensen begeleiden richting het station. Op dit moment is er ook een grote Unimog. Dat is een soort van enorm groot voertuig dat ook treinen kan wegslepen. En die Unimog die trekt als het ware de trein die nu stilstaat weg naar een plek waar reizigers kunnen uitstappen en hun reis verder kunnen vervolgen.
0: Brand dus bij dat verdeelstation. Weet u ook hoe dat is ontstaan?
1: Nee, dat weten we nog niet. De oorzaak is nog onbekend. We zijn op dit moment ook onderzoek aan het doen hoe dat heeft kunnen gebeuren.
0: En die mensen die zijn geëvacueerd, wordt daar ook vervangend vervoer voor geregeld?
1: Als het kan, als ze hun weg kunnen vervolgen, dan wordt dat gedaan. En uiteraard wordt er dan gekeken of ze op een goede manier uiteindelijk toch ook op de plaats van bestemming kunnen komen.
0: En voor wie niet kan reizen tussen die steden?
1: Nou, sowieso is het echt adviseren we om de NS-reisplanner te checken voor vertrek. En reizigers moeten ook echt wel rekening houden met uitval en vertragingen komende avond.
0: En tot hoe laat verwacht u nog dat dat gaat duren?
1: Nou, omdat het onderstation inmiddels is geblust en er is veel schade ook aan het onderstation, verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
0: Dank u wel, Lotte Katté van ProRail. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met een vriend in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Justitieverslaggever bij de VRT, Marieke van Kouwenbergen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat gebeurde er die dag, 4 jaar geleden?
2: Ja, op 20 maart 2022 is die auto, een BMW, aan een zeer hoge snelheid ingereden op die groep carnavalisten. Het was een 150-tal mensen dat toen op straat zich begaf om feest te gaan vieren. En die auto reed maar liefst 174 kilometer per uur in een woonwijk. Bovendien was die automobilist zichzelf ook aan het filmen, omdat hij dat filmpje later op de sociale media wou plaatsen. En het gevolg is natuurlijk zeer zwaar. Er zijn op dat moment 7 mensen overleden en nog eens 79 andere mensen raakten daarbij gewond.
0: Want wat verwijt de rechtbank de automobilist precies?
2: Wel, de rechtbank zegt dat dit geen gewoon ongeval is geweest, omdat in dit geval er sprake is van opzet. Die man die achter het stuur had de intentie om door te rijden. Hij is die groep carnavalisten aangereden, heeft hij hen langs achteren en hij is helemaal tot vooraan doorgereden. En nadien heeft hij nog een kilometer verder doorgereden. Ook al lagen er op dat moment 3 mensen op de motorkap van de wagen. Dus de rechtbank heeft geoordeeld dat dit doodslag is. Hij heeft niet geremd, hij is bewust doorgereden. Hij wist dat hij mensen ging raken, hij is niet gestopt en hij heeft nadien ook geen hulp geboden aan al die slachtoffers.
0: U zei het al, een emotionele zaak met zoveel slachtoffers. Was dat ook vandaag te merken in de reacties?
2: Ja, absoluut. Hè. De rechtbank zat helemaal vol. Er waren tientallen families en nabestaanden. En na de uitspraak was er vooral opluchting. Ik zag mensen in tranen, ze omhelsden elkaar. Ze waren duidelijk opgelucht dat er in deze zaak geoordeeld is dat het niet onopzettelijk was, maar dat die man bewust slachtoffers heeft gemaakt. En nu riskeert hij ook een veel zwaardere straf. Hij riskeert tot 30 jaar cel. En zijn passagier, die niets heeft gedaan om slachtoffers te helpen, riskeert ook nog eens 2 jaar cel. Maar die uitspraak volgt pas volgende week.
0: Dankjewel, Marieke van Kouwenbergen van de VRT. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten en moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Op Ameland komen maatregelen tegen de Amerikaanse rivierkreeft. Die komt normaal niet op de Waddeneilanden voor en is erg schadelijk voor de natuur. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland plaatsen fuiken om de kreeften te vangen. De kreeften zitten niet op de andere eilanden. Het is tennisser Thijs Bogaert niet gelukt om te stunten tegen Daniil Medvedev op het grastoernooi in Rosmalen. In een spannende wedstrijd verloor de 17-jarige Bogaert met 6-4, 4-6, 7-6. Met het verlies van Bogaert zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld in het enkelspel. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie. 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken verder naar andere slachtoffers. Eind van de middag werd bekend dat de politie meerdere mensen heeft aangehouden. Contact met verslaggever Steven Bouwman. Jij bent daar al heel de dag. Wat is er bekend over die verdachte?
3: Helaas nog erg weinig. Wel dat het inderdaad om meerdere mensen gaat, maar niet over hoeveel precies. Ook niet of het de mensen zijn die gewond zijn geraakt. En waarvoor ze zijn aangehouden, ook dat is nog niet met ons gedeeld.
0: En is er al meer bekend over hoe die explosie heeft kunnen ontstaan?
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven. Ook ik hoor hier verhalen die daarop lijken. Verhalen over zulke praktijken daar in die kelder. En het zou ook wel overeen kunnen komen met de verklaring van de eigenaar van de sportschool. Die zei vandaag op Instagram dat hij op camerabeelden van de sportschool zag dat de explosie van onder de vloer kwam. Maar goed, het zijn verhalen. De politie die onderzoekt het allemaal nog en wil nog niets bevestigen aan ons.
0: Want het zoeken naar mensen gaat dus nog door. Waarom denkt de politie dat er eventueel nog mensen onder het puin liggen?
3: Nou, ze geeft niet echt aan dat er daadwerkelijk indicaties voor zijn, maar ze willen eigenlijk gewoon alles uitsluiten. Die sportschool die is 24 uur per dag open. Dus het zou kunnen dat er nog meer mensen in die sportschool zaten. Dus ze willen er eigenlijk alles aan doen dat ze dat kunnen uitsluiten.
0: De schade is groot, hè? Kunnen mensen vanavond alweer terug naar huis?
3: Nee, vanavond komt nog te vroeg. Vooral omdat de hulpdiensten nog steeds bezig zijn om te zoeken dus naar die slachtoffers daar onder het puin. Dus de mensen die hier wonen, die zullen hun vrienden of familie moeten inschakelen. Of ze kunnen hier aankloppen bij het buurthuis om de hoek. Want vanaf daar worden mensen begeleid naar een hotel.
0: Verslaggever Steven Bouwman, dankjewel. In Zeeland is vandaag stilgestaan bij het ongeluk gisteren, waarbij 3 kinderen en een directeur van een basisschool om het leven kwamen. Vlaggen hangen half stok, evenementen worden aangepast dit weekend. En vanavond is er in Middelburg een minuut stilte voor de slachtoffers en nabestaanden. Dit jongetje heeft vandaag bloemen neergelegd bij school voor een vriendje die in het ziekenhuis ligt.
4: Hij heeft bij mij in de klas gezeten, in groep 7 was dat. En toen na de zomervakantie ging hij verhuizen en dan niet meer bij mij in de klas, ook niet op school bij mij, dus ja. En toen heb ik gehoord via een groepsapp op mijn telefoon dat hij 2 benen gebroken heeft en bij zijn oog waarschijnlijk in coma ligt. Dus. En ook vooral hoe dit had kunnen gebeuren ook. Want, ja.
0: Vandaag is ook een crowdfunding begonnen om de getroffen gezinnen financieel te steunen, zegt initiatiefnemer Ray Goosen.
5: Ik hoop dat ik ze hier heel erg mee kan helpen.
6: Want wat is uw link met de school?
5: Ik heb 3 kinderen zelf, die zitten alle 3 op de warande. Ja, het zijn vriendjes, vriendinnen, ze kennen elkaar allemaal. Het is gewoon echt aangrijpend. Verschrikkelijk. Dus ik hoop dat ik hier iets mee kan helpen.
6: Want ja, hoe leg je zoiets uit? Zoiets wat inslaat als een bom al bij volwassenen. Hoe heb je het daarover met kinderen?
5: Ja, het is gewoon onwerkelijk. Mijn oudste die moest echt heel veel huilen. De middelste natuurlijk ook. De jongste hebben er buiten gelaten. Die is nog te jong om dat te vertellen. En ja goed, ik hoop dat ze samen in de klas en zo en met de vriendjes en vriendinnetjes wel het kunnen verwerken. Hoe moeilijk het ook is. Ja.
6: U bent de crowdfunding gestart. Wat hoopt u dat er met de opbrengst kan gebeuren?
5: Mijn gedachte was achter om het te storten naar de school in ieder geval. Zodat zij het kunnen verdelen onder de slachtoffers of onder de nabestaanden. En misschien dat er ook geld genoeg is om misschien iets van een monument op het schoolplein te kunnen maken.
0: Zij regozen tegen Omroep Zeeland. Het doel van de crowdfunding was in eerste instantie €15.000. Inmiddels is er meer dan €40.000 opgehaald. Een lottoverkoper uit Spanje moet 3,5 jaar de cel in omdat hij een prijs van iemand anders probeerde te innen. In 2012 zag hij bij het checken van een lot dat er €4,7 miljoen op was gevallen. maar hij vertelde dat niet tegen de koper. De winkelier hield het lot achter en probeerde zelf de prijs te innen. De loterij kreeg argwaan en begon een langdurig onderzoek. Uiteindelijk werd de oorspronkelijke koper achterhaald, maar die was in 2014 al overleden. De prijs van 4,7 miljoen euro gaat nu naar zijn nabestaanden. 6:10, het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig en maximaal 20 graden. Vanaf zondag zonniger en warmer.
7: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Veel files worden snel korter. Het is nog wel druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden en de A27 van Utrecht naar Breda. Op beide wegen heb je nog 20 minuten oponthoud. De A7 in het noorden van het land is weer vrij van Groningen naar Heerenveen na een ongeluk bij Tjallebert. De vertraging is daar nog een kwartier. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar staat nog een flinke file tussen Heteren en knooppunt Ewijk door een ongeluk. Het oponthoud is een half uur en er zijn twee rijstroken dicht.
8: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Politiek Café.
9: Maartje Fixen. Een hele goede avond vanuit Café Maals in Amersfoort. Deze week omarmde de Tweede Kamer de nieuwe naam Progressief Nederland. En daarmee zijn de partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid definitief dood en begraven. Of moet ik zeggen, wederopgestaan. Ik praat erover met vice-fractievoorzitter Marjolein Moorman.
10: Wil je meedoen? Reageer via de NPO Luister-app.
9: Ja, hier in het café liggen allemaal bierveeltjes. Op de achterkant kunnen jullie hier vragen stellen aan Marjolein Moorman. En zoals gezegd werd, luisteraars kunnen ook vragen stellen via de NPO Radio 1 app. Nou, de eerste vragensteller die staat gewoon al meteen bij de microfoon. Ja, ik heb gewoon de neiging eerst te zeggen, mevrouw Moorman, hartelijk welkom.
11: Ja,
9: en
11: dankjewel.
9: Ik ga meteen naar de eerste vragensteller. Hoe heet u en wat is uw vraag?
11: Ja, want mijn naam is Miles en ik heb een vraag. Pro wil een brede volkspartij zijn. Nu was GroenLinks werd nogal geassocieerd werd als elitair gezien. Hoe gaat Pro voorkomen om dat het als elitair gezien wordt en echt als brede volkspartij te boek te staan?
9: Die vraag heeft u vaker gehad.
12: Ja, en wat leuk, een vraag van Maals in Maals.
9: Ja. Ja, dat... Is het ook M-I-L-E-S?
11: Precies, dat was het café hier. Ja.
12: Ah, het is ook naar jou vernoemd, denk ik. Dit
11: dat
12: café.
11: Niet.
12: ja, inderdaad, deze krijg ik veel vaker. Ik denk dat wij al een brede volkspartij zijn, alleen al in onze idealen. Want je ziet dat wij het doen voor heel veel mensen. En juist niet voor die paar die enorm profiteren. Je ziet het op het nieuws van vandaag, hè? En Elon Musk, de eerste biljonair ter wereld. Nou, je ziet dat er partijen zijn die vooral mensen die al rijk zijn nog rijker willen maken, die de ongelijkheid eigenlijk nog groter willen maken, die de vervuilers nog meer willen laten vervuilen. En wij zijn juist een partij die er is voor heel veel mensen die gewoon met elkaar vooruit willen. Hè? Die willen bijdragen en die gewoon een leven willen leiden waarin er goede zorg is voor hun kinderen, goed onderwijs is, waar een goede oude dag is. Dus dat is eigenlijk hetgene wat de meeste mensen willen. En met die idealen verbinden we ook heel veel mensen. Mensen die veel diploma's hebben, mensen die minder diploma's hebben, mensen die veel verdienen, mensen die minder verdienen, omdat je een samenlevingsbeeld hebt waarin we het echt met elkaar doen.
9: Ja, eigenlijk solidariteit. Zegt u, we zijn die brede volkspartij al. Ik ben wel benieuwd, maar ze zijn het al.
11: Ja, ik ben lid van GroenLinks, dus ik ben al overtuigd. Dus maar ik herken het punt.
12: Dankjewel. Nou, ik denk dat het gewoon goed is. Hoe wil je mensen verbinden? Hè? En er wordt heel vaak gekeken naar wat verdienen mensen dan of wat voor opleiding hebben ze. Maar ik kijk veel liever naar welke idealen ze hebben. Ja. En dan zie je dat je heel makkelijk een boer kan verbinden met iemand. In de Randstad die bijvoorbeeld bij een techbedrijf werkt. Bijvoorbeeld,
9: over
12: omdat die dezelfde idealen kunnen hebben.
9: Over idealen. We gaan een aantal idealen aan u voorleggen in de vorm van dilemma's, lekker old school. U mag één keer passen en op eentje terugkomen. Amsterdam of Den Haag?
12: Amsterdam.
9: Rood
12: moet altijd eerlijk zijn.
9: Ja, gewoon. Rood of groen?
12: Rood-groen.
9: Rood-groen, dus dat is eigenlijk een pas, zeg ik dan. Zo snel mogelijk verkiezingen of laat Jette nog maar een tijdje zitten?
12: Laat Jette nog maar een tijdje zitten.
9: Ik zit ooit in het torentje of ik sta ooit voor de klas.
12: Mag het ook samen?
13: Ja, dan is het weer een pas vooruit. Samenwerken met de Partij voor de Dieren of samenwerken met de VVD?
12: Partij voor de Dieren.
13: Links of progressief?
12: Links progressief.
13: Ja, dat is weer een pas. Dat mag niet. Nu moet u echt kiezen. Links of progressief? Als je echt moet kiezen.
12: Nou, ik vind dat dus geen keuze.
13: Nee, maar je mag omdat ook op iets terugkomen.
12: Vind dat nou, dan zeg ik progressief. Nee, omdat ja, okay, progressief en als het ook links is.
13: Ja, ja, ja, uitleg ik volg zo. Progressief. Ja.

0: links is. Ja, uitleg kan volgen zo. Progressief. Ja. Een ommetje met Jesse Klaver of een ommetje met hond Pijken?
1: Pijken.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat moet toch niet moeilijk zijn. Nog terugkomen op een dilemma. Nou, dan weten we er dus wel één. Dat is dus dat links of progressief. Want u zegt progressief is ook links.
1: Ja, zeker. Want progressief staat voor waardes die juist ook hele linkse waardes zijn. Dus staat voor solidariteit, voor elkaar opkomen. Opstaan op het moment dat het echt nodig is. Dat je ongelijkheid ziet of iets wat heel onrechtvaardig is. Dat zijn allemaal hele progressieve waardes. Die zijn ook al, nou, die bestaan ook al een tijd. Hè? Dus het is ook al, het is een woord wat, waarmee we vooruit kunnen. Maar ook een woord wat al veel langer er eigenlijk is. Dus als we gewoon terugkijken in de geschiedenis, dan zie je dat iemand als Drees, die zorgde voor onze oude dagvoorziening.
0: Was al progressief.
1: Super progressief.
0: Maar kan je ook rechtsprogressief zijn?
1: Nou, dat vind ik lastiger, want dan zie je vaak dat het hele conservatieve waarden zijn. Dus heel vaak gewoon zoals het is, of soms zelfs in een soort teruggang. Dus ik vind progressief per definitie linkse waardes.
0: Ja, wat zei u nou ook alweer bij, ik zit ooit in het torentje of ik sta ooit voor de klas?
1: Kan het ook samen.
0: Kan het ook samen. Ja, dat deed Mark Rutte, dus dat kan, feitelijk. In dit geval niet, want ja, wij doen dilemma's. Waarom is dit zo moeilijk kiezen?
1: Nou, omdat ik gewoon het vak van leraar ontzettend mooi vind. En ik ook niet een soort... Ja, maar ik heb ook al wel voor de klas gestaan. En ik wil het ook niet uitsluiten.
0: Hè, dat
1: dus
0: torentje,
1: daarmee...
0: Dat
1: nee, je moet dingen nooit uitsluiten in het leven.
0: Ah, mooi.
1: Ja.
0: Morgen, oprichtingscongres. GroenLinks en PvdA zitten aan het eindpunt van de fusie. Kan je zeggen, een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe partij. Het is gelukt. Ja. Is het geworden het kindje zoals u het ooit voor ogen had?
1: Nou, het kind gaat ook nog een heel lang leven tegemoet.
0: Hoop je dan? Hè?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. En ik hoop ook een heel voorspoedig leven. Maar dat we morgen inderdaad samen die ene partij worden, Progressief Nederland. Ja, zoals je ook ontzettend trots kan zijn op je eigen kind, ben ik hier ook wel ontzettend trots op.
0: Nou, kenmerkend is vaak dat je je eigen kind heel mooi vindt, ook al is het hartstikke lelijk. Dat is prima. Is dat ook zo bij zo'n partij?
1: Ja, maar nou heb ik toevallig hele mooie kinderen. Ja. Ook echt objectief heel erg mooi. En ook heel erg knap. Mijn dochter heeft gisteren haar eindexamen gehaald. Dus ik ben...
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, ik ben dus ook echt een hele trotse moeder.
0: Ja, maar nog even over pro. Is het nou geworden wat u voor ogen had?
1: Ja, ik ben echt...
0: Tot nu toe.
1: Ik vind het... En dat is natuurlijk met heel veel mensen hebben daar heel erg hard aan gewerkt. En er zijn ook al wel analyses over geweest. Ja. Het komt niet zo vaak voor, hè, dat een partij fuseert. Je ziet het eigenlijk tegenovergestelde. Nou, je ziet eigenlijk vooral op het rechterblok zie je alleen maar versplintering. Hè? Dus we hebben daar inmiddels echt een enorme hoeveelheid partijen. Het komt niet zo vaak voor dat partijen elkaar krachten bundelen, omdat ze elkaar herkennen in idealen, maar ook samen sterk willen staan. En als je dan kijkt in de geschiedenis, als partijen daartoe besluiten hoeveel tijd dat kost. Ja. Ja. Dan is dit echt wel een prestatie van formaat van de mensen die daarbij betrokken waren.
0: Bij de dilemma's koos u rood en groen. Ja. Matthijs Roodduin, politicoloog, schreef in NRC gisteren: als oude partijen weg hebben, blijven onderliggende bloedgroepen wel bestaan. Hoe gaat u daarmee om?
1: Maar rood en groen blijven ook allebei bestaan.
0: En hoe ga je
1: dat zijn geen concurrerende bloedgroepen, die horen echt heel erg bij elkaar. Dus toen ik nog wethouder was in Amsterdam, ik koos ook voor Amsterdam, omdat ik woon in Amsterdam en ik ben daar lang wethouder geweest met ontzettend veel liefde en plezier. En ik was wethouder van onder andere schuldhulpverlening. En ik zag dat heel veel mensen in de enorme financiële problemen kwamen. Onder andere door de stijgende energieprijzen. Waar ze niks aan konden doen, omdat hun huisbaas niks had gedaan. Een isolatie, waardoor zij hele hoog stijgen.
0: Dan gaat het hand in hand. Zeg.
1: Dan gaat het absoluut hand in hand. Dus je ziet, ik was een paar weken geleden was ik in de oude Volkswijk, waar mijn vader is opgegroeid, in Den Haag. Moerwijk. En in die straat waar mijn oma, nou, 65 jaar heeft gewoond, hebben ze nu eindelijk de huizen verduurzaamd. Hebben ze eindelijk geïsoleerd. Dus ik belde aan bij het huis waar mijn vader heel lang heeft gewoond. En ik vroeg aan die mensen, hoe voelt dat nou? Toen zeiden ze, nou, eindelijk hebben we warme voeten. En ik herinner me dat nog. Want toen ik bij mijn oma vroeger naar de wc ging, nou, dan moest je echt je voeten optrekken, omdat die plavuizen zo ontzettend koud waren. Maar onze rekening, onze energierekening is ook nog eens een keer met €150 naar beneden gegaan.
0: Dus het kan hand in hand gaan en het moet ook hand in hand.
1: Het moet. Kijk, uiteindelijk is het niet

0: namelijk dat mensen de rekening betalen voor de keuze van een ander. Dus op het moment dat wij niks doen aan de energieprijzen, dat we niks doen aan verduurzaming, maar ook niks doen aan onze planeet. Ik bedoel, straks is er überhaupt, als we dit maar door laten gaan, überhaupt geen planeet om op te leven. Hè? Dus over bestaanszekerheid gesproken.
1: Ja. Ja. Wilt u ook de rechtse kiezer trekken?
0: Ja, ik wil alle kiezers trekken.
1: Ja?
0: Ja, ik geloof dus heel erg in die brede volkspartij. Ik geloof zo sterk in de idealen die wij, waar wij voor staan. Dat ik denk, ja, uiteindelijk als je kijkt, hoe kan je nou het beste een samenleving inrichten? Hoe kan je nou zo voorspoedig mogelijk worden met elkaar? Hoe kan je zorgen dat je echt welvaart hebt in de brede zin? Ja. Hè, dus dat we het goed hebben met elkaar. Ja, dan is uiteindelijk het groene sociaal-democratische verhaal het verhaal wat het beste is voor ons allemaal.
1: Oké, maar hoe jammer is het dan dat het tegenwoordig op rechts vooral over, eigenlijk altijd, over migratie gaat?
0: Dat is jammer.
1: Ja.
0: Ja, omdat het uiteindelijk...
1: Wat moet pro daar dan mee? Want als je dus een alternatief wil worden voor die mensen die nu op rechts stemmen, dan heb je een verhaal nodig op migratie.
0: Maar dat hebben we ook.
1: En wat is dat verhaal?
0: Het verhaal wat wij hebben is dat we altijd willen kijken op het moment dat hier iemand komt op de vlucht voor zijn leven. Mm. Dat we mensen zo humaan mogelijk een plek geven waar iemand ook mee kan doen in de samenleving. He, dus niet afhankelijk wordt van een uitkering, maar echt kan werken, kinderen goed onderwijs, zodat je goed kan integreren in de samenleving. En dat we mensen dus juist niet apart willen zetten.
1: Ja, maar het verhaal op rechts is natuurlijk vooral, het moet minder. En u stemde tegen het Europees Migratiepact.
0: Ja, maar laten we wel wezen.
1: Dan denken mensen op rechts, ja, daar wordt niks bij pro.
0: Maar iedereen wil minder. Want mensen zijn op de vlucht voor oorlog, voor geweld, voor hun leven.
1: Ja, omdat
0: ze vervolgd
1: worden. Aan die rechtse kiezer uitleggen dan?
0: Ja, maar kijk, niemand zit uiteindelijk te wachten op vluchtelingen. Want vluchtelingen, dat betekent dat mensen op de vlucht zijn voor hun leven.
1: Ja.
0: Dat ze hier komen omdat
1: dus dan
0: ze...
1: moet je voorkomen, zegt
0: voorkom
1: u.
0: Het. He, dus ook wat we deze week... Nou, wat we deze week hebben gedaan, extra geld vrijgemaakt voor ontwikkelingssamenwerking, dat leidt nou juist tot minder migratie.
1: Ja, en u zegt dat laat rechts liggen.
0: Dat laat rechts
1: alleen maar
0: volledig liggen. En soms, ja, ik wil niet cynisch worden, hè, want dat moet je überhaupt nooit worden. Dat is heel onverstandig, is ook niet goed voor je gezondheid. Hè. Dus dat moet je niet worden. Maar het lijkt soms wel een beetje dat ze het expres uit de hand laten lopen, zodat ze er een punt van kunnen maken. En dat moeten we niet hebben. Dus we moeten...
1: Het lijkt of u vindt dat echt?
0: Weet nou, ik wil het niet vinden, omdat dat is cynisch. Maar het lijkt er soms wel een beetje op.
1: De belofte van dit nieuwe kabinet was dat er heel veel ruimte zou zijn, hè, voor een partij als pro ook om mee te doen, om plannen waar te maken. Merkt u daar al iets van?
0: Nou, kijk, ja, deze week is het dus gelukt om in ieder geval binnen ontwikkelingssamenwerking voor de allerarmste mensen wat ruimte te maken. En ik denk dat dat inderdaad samenwerking is. Het is dan wel heel jammer, en dat heeft onze woordvoerder Suzanne Kreuger ook gezegd, dat dat dan weer wordt, nou ja, weggespind. Nou, hiervoor werd de spindokters opgenomen. He, dus nou ja, dat was inderdaad wel een soort van spin. Van ach, dat is alleen maar een sigaar uit eigen doos. Of dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Ja, dat is dan jammer, want dat is niet de vorm van samenwerking waar we het eigenlijk met elkaar over zouden moeten hebben.
1: Zoethoudertjes. Net zoals extra geld. Even kijken, wat hebben we nog meer? Sociale zekerheid, die bezuiniging die staat nog altijd. Dat treinticket, dat is tijdelijk, hè? Alleen deze zomer.
0: Allemaal dingen die wij voor elkaar hebben gekregen. Hè? Dus je maakt op zich een mooi rijtje nu. Hè? Dus deze zomer mogen mensen inderdaad voor weinig geld met
1: maar
0: de trein reizen.
1: Zijn dat structurele overwinningen?
0: Nee, maar moet je nagaan wat dat betekent. Dus gezinnen die gewoon weinig te besteden hebben, die kunnen nu gewoon deze zomer in de vakantie kunnen ze met hun gezin, kunnen ze naar andere delen van Nederland. Superfijn. Dit is waar het over gaat.
1: Maar dan zou je denken, er is dus wel ruimte om dingen voor elkaar te krijgen. Gaat eigenlijk best goed.
0: Nou, wij doen heel hard ons best. Ja.
1: Ja, dat het goed gaat, ligt aan u en niet aan de coalitie.
0: Nou, ja, inderdaad.
1: Ja. Oké. Okay. Jesse Klaver, even luisteren naar hem, die zei het volgende hierover.
2: Ik vind dan ook dat Jette het regeerakkoord moet openbreken. Ze moeten opnieuw gaan praten over het financiële kader. Want dat is nu zo strak. Er zijn zoveel bezuinigingen op gewone mensen via de zorg of de sociale zekerheid. En van de allerrijkste wordt niets gevraagd. Daarvoor is geen draagvlak in de samenleving. Ook niet in de politiek. En daarom loopt het vast.
3: Wat gebeurt er als ze dit niet gaan doen?
2: Dan wordt het heel moeilijk om tot afspraken te komen. En tot meerderheden om dit land verder vooruit te helpen. En dat zou ik zonde vinden.
1: Ja, dat zou ik zonde vinden. Het klinkt allemaal als we willen gedogen, we willen misschien zelfs meeregeren.
0: Als er goede plannen worden gemaakt. Hè? Want we hebben wel gezegd, die bezuiniging op de sociale zekerheid, waardoor mensen niet meer kunnen genieten van hun oude dag, of als ze de pech hebben dat ze ziek worden, daar ineens enorm op worden gekort, waar je ook niet beter van wordt. Ik bedoel, wat kan je eraan doen als je bijvoorbeeld kanker krijgt? Hè? Dat is waar het over gaat. Mensen die gewoon ziek worden, waar ze niks aan kunnen doen, en vervolgens eigenlijk ook nog in een bestaansonzekerheid.
1: Het moet allemaal anders voordat u zegt.
0: Ja, maar dat lijkt me ook niet meer dan logisch, omdat wij doen het voor, nou, we hebben het net gehad over die brede volkspartij. We doen het voor mensen in het land. Hè? We nemen doen verantwoordelijk. Wij hebben gezegd, we willen verantwoordelijk oppositie voeren.
4: 100!
1: Ja, dat is die. Dat heeft de VL gewaarschuwd. Dit is de, we gaan darten. Daar staat het
0: Ik dacht dat ik een soort van bingo had.
1: Ja, ja dat is bingo. Ja. Nou, bijna wel. Want eigenlijk is de bingoprijs. Ik zet even de microfoon een beetje aan de kant. Want anders is dat dartbord wel heel moeilijk bereikbaar. Ik zet het dartbord nog een beetje zo.
0: Mag ik één of twee punten?
1: Nou, het is als volgt. U gaat darten. Welke fractievoorzitter zou u willen raken? Want dat is degene aan wie u een compliment
0: wat leuk
1: meegeven. Wie? Ja. Wie zegt u van ja, die heeft wel een complimentje verdiend of nodig? Of kan ook een andere reden.
0: Maar, mag ik van tevoren dan zeggen wie ik wil raken? Ja. Of ga ik het eerst?
1: Nee, je mag
0: want
1: eerst.
0: Ik ben
1: zeggen
0: bang dat ik het niet.
1: Nee, u raakt waarschijnlijk een ander. Maar eerst mag u dan zeggen wie u zou willen raken? Want dan heeft u ook nog de kans om
0: ik
1: daar.
0: Ik zou Christine Teunissen willen raken.
1: Oké, waarom?
0: Ja. Nou, zij heeft het net het stokje overgenomen van Esther Ouwehand. Dat vind ik sowieso altijd heel dapper. Mensen die naar voren stappen, die opkomen voor hun waarde. Ik vond sowieso Esther Ouwehand, ze blijft gelukkig in de Kamer. Ze is een fijne collega in de Kamer. Maar ook haar keuze vond ik ontzettend dapper. Je moet af en toe elkaar ook het stokje overgeven. Het is een soort estafette. Met z'n allen hard tegen die wind in blijven.
1: Heel mooi. Twee complimenten al uitgedeeld. Ja. Nu nog degene die u raakt.
0: Oh ja. Christine.
1: Daar gaat ze hoor. Ik ben tromgeroffel bijna. Yo. Ja, heel goed jongens. Ah. Het is het zwart. Nou, maar dat geeft niet, want u heeft nog een pijl.
0: Wel in de goede richting.
1: Ja, wel in de goede richting. Ja. Het zat al aardig goed. Nog iets harder gooien. Ja. U mag best wel uw agressie ook van de afgelopen tijd in de Kamer erin kwijt. Kijk eens. Oh, en wie is het?
0: Dat is echt een hele andere kant van het spectrum.
1: Ja, wie is het?
0: Op zich vind ik het best goed dat ik er een pijl in gegooid heb.
1: Ja, oh, dat is heel hardvochtig. Is het nou daadwerkelijk Gidi Markesauer?
0: Het is daadwerkelijk Gidi Markesauer.
1: Nou, u mag toch proberen om een compliment te maken aan Gidi Markesauer. Dat is misschien wel wat deze maatschappij en het ook de Tweede Kamer nodig heeft op dit moment.
0: Ik moet echt diep nadenken.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is makkelijker om je vriendenlief te hebben dan je vijanden.
0: Diep moet nadenken. Ik wil hem dan een compliment maken voor het feit dat hij toch een soort van zijn excuses aanbood voor de verschrikkelijke dingen die hij zei in de gang van de Tweede Kamer.
1: Over Palestijnen die hier naartoe komen.
0: Ja, ik wil het niet eens herhalen. Maar
1: om het een beetje.
0: Maar ja, het was niet. Ik vond het niet. Echt excuses, maar hij. Nee. Nou, een soort van.
1: Ja, een soort van compliment voor een soort van excuses. Ja. Want even, u zit in een groepje Kamerleden, mensen van goede wil.
0: Jazeker.
1: Wie zijn dat?
0: Nou, het is best nog wel een klein select gezelschap.
1: U bent het alleen? Of?
0: Het is een oud collega van jou.
1: Ja, Thijs van der Brink toevallig.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat komt.
1: Maar u bent met z'n tweeën.
0: Ja, er mogen andere mensen zich aansluiten.
1: Mag Gidi Markesauer er ook bij?
0: Nou, als hij van goede wil is.
1: Ja.
0: Dan,
1: en wanneer ben je dan van goede wil?
0: Nou, als je echt daadwerkelijk wil dat we het met elkaar samen doen. Ja.
1: Okay, maar
0: dat betekent wel dat je niet over andere mensen zegt dat er geweld tegen mag worden gebruikt. Dat vind ik niet zo'n goede wil.
1: Nee, dus dan kan het niet. Maar is het echt alleen nog Thijs van der Brink en u?
0: Nou, het is een beetje een grapje. Thijs die stelde zich kandidaat voor de Tweede Kamer. En ik vond dat gewoon heel dapper. Omdat we altijd in onze volksvertegenwoordiging mensen nodig hebben die hun nek uitsteken. En uit hun comfortzone komen en denken ik wil iets bijdragen. En Thijs en ik zijn het inhoudelijk helemaal niet met elkaar eens. We denken heel anders over de wereld. Maar ik zie aan hem wel dat hij van goede wil is om gewoon zijn best te doen voor idealen. En dat is belangrijk in een democratie dat je dat doet. Dus ik heb hem toen geappt en toen zei hij, nou ik vind het ook leuk dat jij er naartoe komt. En toen hebben we met z'n tweeën vrij spontaan het verbond van mensen van goede wil opgericht. Ja.
1: Nou, het regent hier complimentjes. Zometeen na 19:30 praten we door over het onderwijs. Belangrijk thema voor u. De mennosfeer.
0: Voor iedereen hoop ik.
1: En voor iedereen, zeker. Iedereen iedereen, want iedereen heeft ooit ermee te maken gehad of heeft ermee te maken. We gaan het ook hebben over de hypernerveuze samenleving, waar we ook allemaal met z'n allen in zitten. De vraag is natuurlijk, zou u terug willen naar een vaste rustdag? Nu eerst reclame en nieuws.
4: Ster. 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: NPO Radio 1.
15: De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Door een brand bij het spoor bij Woerden rijden er geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. 3 treinen vielen stil, de reizigers zijn eruit gehaald. De treinproblemen duren tot na middernacht, denkt ProRail. En Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de 11% hoger dan de aangekondigde introductieprijs.
16: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog maar een paar files die over zijn van deze avondspits. De A7 in het noorden van het land, van Groningen naar Heerenveen, is het oponthoud nog bijna een kwartier tussen Beetsterswaag en Tjallabert. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij en de file wordt korter. Op de A50 van Arnhem naar Os staat het nog vast tussen Heteren en knooppunt Ewijk na een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is nog 25 minuten. En het rijdt nog langzaam op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam, het oponthoud is 10 minuten.
17: Het DIDD Politiek Café.
1: Margje Fixen. Ja, welkom terug in het Politiek Café van Dit is de Dag, live vanuit Café Maals in Amersfoort met Marjolein Moorman van Pro. Nou, leuk, u bent er nog steeds. Voor de mensen in het café die er ook nog steeds zijn, die vraag die kan gesteld worden, hè, via de QR-code op de bierveeltjes. Gelukkig staat er ook alweer een vraagsteller klaar. Komen wij zo. Want even wat ik nog wilde vragen. Uw collega Esma Lala verhuilde deze week haar zetel in de Tweede Kamer voor het wethouderschap in Amsterdam. Ze wordt wethouder van onderwijs.
18: Zeker.
1: Belangrijk onderwerp. Ja, u kent Amsterdam en die rol natuurlijk als geen ander. Kon u de overstap goed begrijpen?
0: Nou, het is de mooiste baan die er is, wethouder in de hoofdstad op die portefeuille onderwijs. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan.
1: Ja.
0: Dus ik vind het heel fijn dat een hele ervaren collega, want zij was ook al wethouder onderwijs in Tilburg, ja. Dat heeft ze ook supergoed gedaan. Dus zij heeft ook heel veel passie voor de lokale politiek. En ze kent de politiek goed. Dus ja, super fijn natuurlijk als je portefeuille kan overgeven aan iemand waarvan je weet dat hij gewoon heel erg competent is.
1: Ja, partijleider van Pro in de Amsterdamse fractie Zita Pelsa bij de installatie van Lala dat ze hoopte dat ze beter behandeld zou worden in Amsterdam dan in Den Haag. Was het een hard gelach?
0: Nou, Den Haag kan soms heel erg. Hoe zou ik nou zeggen, met zichzelf bezig zijn. Ja,
1: u heeft het ooit zelfs een giftig klimaat genoemd, hè, in een interview met AT5.
0: Nou, Den Haag kan heel erg bezig zijn met het spel en minder met de inhoud. En ik ken Esma als iemand die juist heel erg inhoudelijk gedreven is. Overigens zijn heel veel collega's dat ook in Den Haag, hoor. Dus gelukkig maar. Dus het is niet alleen maar spel. Maar het is wel veel spel. Ja. En dat is zonde, want daarmee sta je eigenlijk dat in de weg waarvoor je daar eigenlijk zit. Het is nogal wat. Hè? Je zit daar met 150 volksvertegenwoordigers. Van die 18 miljoen Nederlanders heb je de eer om dat te doen. En je hebt daar wel een grote verantwoordelijkheid.
1: Maar u heeft het dus andersom gedaan.
0: Ja.
1: Is dat een hard gelach?
0: Nee, want ik ben ontzettend blij dat ik er zit.
1: Toch wel?
0: Zeker, want het is een hele mooie plek waar je veel kan bereiken voor mensen.
1: Julia Wouters die verwoordde de overstap afgelopen week zo.
18: Ah, het is onvergelijkbaar. Zeker vanuit Amsterdam, daar kan je echt veel. Daar is ook veel geld, dus je kan ook zelf beleid maken. De meeste gemeenten moeten alleen maar uitvoeren wat er uit Den Haag komt. Maar in Amsterdam kun je zeggen, nou, wij gaan dat anders doen. Want ja, er zijn ook veel inkomsten waar je dat mee kan doen. Het is superleuk, want je hoeft geen wetten te maken. Die stad is hartstikke links, dus alles wat je wil is een meerderheid mee te krijgen. Het is feest om daar in die stad wethouder te kunnen zijn. En dan kom je naar Den Haag, nou is er dus altijd ruzie. Dan is er de hele tijd de pers, dan heb je de hele extreemrechtse. Al die fascisten heb je daar ook nog. Is het niet leuk om daar als vrouw en dan als moslima en ook nog hoofddoek dragend daar de hele tijd stront te staan koppen?
1: Ja, heeft Julia gelijk.
0: Nou, het is inderdaad een andere wereld. Maar ook in,
1: dat is wel heel anders gezegd.
0: Maar ja. Ze heeft het hier gezegd, ook in Maals. Je kan best wel veel bereiken in Den Haag.
1: Maar is Amsterdam een oase van gelijkgestemden? Beleid dat
0: ook niet
1: meerderheden vindt?
0: Nee,
1: veel geld, weinig.
0: Ja, maar in de gemeenteraad in Amsterdam hebben we ook een Forum voor Democratie. Een Ja 21. He, dus het is gewoon net als de rest van Nederland. Ja. Is het gewoon een democratie gekozen door de bewoners van Amsterdam. En die verschillen ook meer van elkaar dan dat mensen denken dat ze van elkaar. Maar een mooi voorbeeld denk ik wel. In Amsterdam heb ik.
1: Ik wil naar onderwijs hoor.
0: Ja, maar dit is onderwijs.
1: Okay.
0: In Amsterdam heb ik familiescholen kunnen opzetten. Onderwijs.
1: Weet ik.
0: Familiescholen zijn scholen waar kinderen niet alleen heel goed onderwijs krijgen, maar ook de gezinnen geholpen worden om minder stress te hebben. Bijvoorbeeld door de schulden op te lossen of mensen aan het werk te helpen, de taal beter te leren, et cetera. Juist in de armere wijken van Amsterdam. Dit werkte supergoed. Dus kinderen die konden daardoor, omdat thuis minder stressvol was, konden ze beter tot leren komen, waardoor eigenlijk het op alle niveaus echt een enorm effect had. Nu is het gelukt, afgelopen week nog, in de Tweede Kamer, om een motie aangenomen te krijgen dat we in alle 20 gebieden in Nederland, dat heet het Nationaal Programma en Leefbaarheid en Veiligheidsgebieden, familiescholen krijgen. Dus ik heb juist mijn lessen uit Amsterdam, vanuit de lokale politiek, mee kunnen nemen naar Den Haag. Omdat ik weet dat het werkt.
1: Misschien sluit dat wel aan bij de vraag van Jan Willem. Die staat nu bij de microfoon. De vraag voor de vrouw die met serieuze plannen voor onderwijs naar Den Haag kwam.
19: Jan Willem Oubee. Het aanzien van docent is de afgelopen tientallen jaren behoorlijk gedaald. Hoe bent u van plan om om de status van docent weer wat te verhogen? Want we hebben heel hard docenten nodig.
0: Ben jij leraar?
19: Ik heb plannen om wiskundedocent te worden.
0: Supergoed.
19: Ik merk dat er wel veel vragen opkomen van, weet je het wel zeker?
0: En wiskunde is een tekortvak, hè? Dus heel veel behoefte aan. Er is wel eens onderzoek gedaan, 40% van alle Nederlanders overweegt om leraar te worden. En dat is
1: gebeurt het dan niet in alle gevallen?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Dus heel veel mensen realiseren zich dat het een ontzettend belangrijk vak is. Dat je aan het eind van de dag niet hoeft na te denken. Hè, was het wel belangrijk wat ik heb gedaan vandaag? Want je weet zeker dat het nut heeft gehad. Maar inderdaad, je ziet wel door de jaren heen dat de salaris was op een gegeven moment bevroren. Hè, en dus verdienden mensen wel genoeg. Gelukkig is er wat aan die salarissen gedaan. Dus gelukkig verdienen leraren nu echt wel voldoende. Maar een vraag die ik mijzelf heel vaak stel. Waarom leiden wij militairen en politieagenten wel gratis op in Nederland en leraren niet? Dus ik vind dat eigenlijk heel erg raar.
1: Dat is actiepunt nummer 1.
0: Ik vind het heel belangrijk. Heb ik ook altijd.
1: Maar maak je daarmee het vak ook populairder?
0: Nou, in een land als Finland krijgen alle leraren 6 jaar lang gratis academisch onderwijs. En in Finland hebben ze geen lerarentekort. Sterker nog, ik was op bezoek bij mijn collega in Helsinki. Bij de lerarenopleiding. En 95% van alle sollicitanten voor de lerarenopleiding werd afgewezen. Omdat ze alleen de allerbeste willen. En niet
1: dus
0: alleen
1: doe
0: de
1: als
0: cijfers.
1: Finland. Doe als Finland.
0: Ja, want de salarissen zijn er niet beter. Maar de status is wel veel hoger. Ja. En dat is terecht. Want leraren zijn uiteindelijk degene die de toekomst van ons land gaan bepalen. En zij leiden de volgende generatie op. En zorgen ervoor dat die generatie. Het gaat echt niet goed met ons onderwijs. We hebben vorige week nog een aanwijzing gekregen van Brussel. Omdat het echt te slecht gaat met het onderwijs in Nederland. Dus we zullen echt een enorm been moeten bijtrekken. In het belang van onze leerlingen en de toekomst. Dus, en dan heb je natuurlijk een goede leraar nodig. Het begint met een goede leraar.
1: Ja, we gaan meteen door naar Frank. Die staat ook al bij de microfoon. Die heeft ook een vraag.
20: Ja, dat haakt in op het slechtere onderwijs, zoals u al zei. En zoals ik dat gelezen heb, gaat het ook vooral om de basisvakken die niet goed op orde zijn, zoals het rekenen en het lezen. En ik vroeg me af, volgens u zou het beter zijn om weer wat meer terug te gaan op het traditionele onderwijs, waarin misschien het ontwikkelen van de basisvakken echt als hoofdfocus is? Of zouden we moeten doorgaan en doorontwikkelen met vernieuwde onderwijsvormen waar we de algemene ontwikkeling verder bezig gaan of de verzelfstandiging van de leerling?
1: En wat moet ik even voor mij, een vernieuwde onderwijsvorm bijvoorbeeld?
20: Er zijn natuurlijk een soort van traditionele vernieuwende onderwijsvormen, zoals Dalton-onderwijs en Montessori-onderwijs. Dus waar het minder klassikaal les is, de ontwikkeling van de leerling belangrijker is. En traditioneel onderwijs zou echt gewoon het klassikale onderwijs zijn.
1: Ja. En stampen.
20: Voor de klas staat stampen. Ja. Veel focus op de basisvakken.
1: Waar moet je voor kiezen? Dat is eigenlijk jouw vraag.
20: Waar moeten we naartoe met Nederland? Zouden we daar een bepaalde richting in moeten gaan?
0: Nou, ik vind vooral dat we goed onderwijs moeten geven waarvan bewezen is dat het goed onderwijs is. Ik verzet me bijvoorbeeld heel erg tegen een nieuwe wet. Het heet waarmee je makkelijker nieuwe scholen kan stichten. En die wet heeft er echt voor gezorgd dat er dus weer allemaal scholen bij zijn gekomen, waarvan we ons moeten afvragen, is dat nou wel echt goed onderwijs? Ik vind het echt noodzakelijk dat de schoolbesturen, dat je gewoon weet dat dat gewoon goede schoolbestuurders zijn, dat de leraren goede leraren zijn. Want een van de dingen...
1: En dan maakt het dus niet uit of het een Dalton-school is.
0: Nee, want er is geen bewijs dat een Montessori-school slechter is dan bijvoorbeeld een Dalton-school.
1: Maar moet je een bepaalde kant kiezen of alles...
0: Nou, wat ik vooral wil is dat het goede scholen zijn. Want wat zien we in Nederland? En daar is Nederland echt, doet het het slechtste van de hele wereld. Dat heeft de OESO, dus heeft dat ook wel laten zien. De verschillen tussen scholen zijn het grootst in Nederland van de hele wereld. Dus het maakt nogal uit naar welke school je gaat. En dan hebben we het dus niet of dat Dalton of Montessori is, of openbaar of bijzonder. Maar vooral of er goed onderwijs wordt gegeven. En dat komt ook op bijvoorbeeld het lerarentekort. Ja. Heel erg verschil tussen wijken. Dus je ziet in de arme wijken dat het leraren... Toen ik in Amsterdam wethouder was, zag ik dat in de arme wijken het lerarentekort soms al opliep tot 25-30%. Terwijl in de rijkere wijken was het dan maar 2-3%.
1: Dus dan wat moet je daaraan doen? Uit. Want er is dus veel segregatie. Er zijn echt hele goede en dus hele scholen die het onwijs moeilijk hebben. Ja. Je hebt ook nog steeds de witte scholen en de zwarte scholen. Wat moet je daar als overheid aan doen?
0: Je ziet dus vooral dat in de rijkere wijken vaak het onderwijs beter is, omdat ze minder problemen hebben. Dus wat moet je dan doen? Ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dus je moet juist daar investeren waar het allerhardste nodig is.
1: Daar moet gewoon geld naartoe.
0: Ja, wat heb ik in Amsterdam gedaan? Bijvoorbeeld een bonus voor alle leraren gegeven. Dus iedereen kreeg er iets extra's bij, omdat ik het lerarenvak zo super belangrijk vind. Ja. Maar bijna 3 keer zoveel in de wijken waar de tekorten het grootst waren en de problemen ook het grootst. En dat had een effect. Dus dat lukte bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West, een armere buurt, om daarmee het lerarentekort te halveren. Maar dan moet je dus durven sturen. Dus je moet juist daar investeren waar het het hardste nodig is.
1: En dan is er nog iets, thuisonderwijs. Kinderen die niet naar school gaan, ouders die daaraan hechten, omdat onderwijs in de buurt niet zou stroken met hun levensovertuiging. Er is nu een nieuwe richtlijn aan gemeenten dat die thuisonderwijskinderen toch naar school moeten. Bent u daar blij mee?
0: Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja. Want?
0: Omdat je ziet dat er enorme toename is van het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt. Terwijl thuisonderwijs, daar hebben we helemaal geen controle op. Dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus eigenlijk zijn die kinderen allemaal die hebben allemaal een ontheffing gekregen van het onderwijs. Ik geloof er heel erg in, en dat is ook wel bewezen. En we zagen dat bijvoorbeeld ook heel erg tijdens de coronaperiode. Dat kinderen op school met leraren die dat vak ook heel goed hebben geleerd. Mm-hmm. Hè, want al die ouders die zelf hun kinderen thuis moesten onderwijzen tijdens de coronaperiode weten hoe moeilijk dat was. Je moet bevoegd zijn als leraar. Maar het is ook heel belangrijk dat kinderen elkaar ontmoeten. Dat ze niet apart staan van de samenleving. Want school is veel meer dan alleen maar die basisvaardigheden waar we het over hadden. Het is ook de vorming van je samenleving.
1: Wat ik toch opmerkelijk vond, ik heb veel reportages als verslaggever hierover gemaakt, dat vaak die kinderen die thuisonderwijs kregen, die ouders hebben er zo bewust voor gekozen. Die kinderen kregen gigantisch goed onderwijs, liepen vaak heel erg voor. En ze speelden genoeg met kinderen uit de buurt. Dus eigenlijk juist al dit soort argumenten zag ik in de praktijk niet terug.
0: We weten het niet, want er is helemaal geen toezicht op. En je ziet dat nu ongeveer 2400 kinderen erbij thuis zijn komen te zitten. Om onduidelijke redenen, omdat die ouders zeggen, ja, wij kunnen het niet vinden in het reguliere onderwijs. Terwijl we hebben het er net over gehad, we hebben heel veel type onderwijs. We hebben heel veel religieuze richtingen in het onderwijs. We hebben allerlei verschillende.
1: Genoeg.
0: Er is heel veel. En ik vind het dan eigenlijk echt een vorm van, nou, je afzonderen van de samenleving. En die kinderen die kiezen daar niet voor. Hè? Die hebben die keuze niet gemaakt. Die keuze maken de ouders. En je kiest als ouders ervoor om je kinderen van de samenleving af te zonderen, terwijl jouw kinderen wel in die samenleving uiteindelijk moeten gedijen. Ja. Ik heb zelfs wel eens gezegd, daar krijg ik natuurlijk wel kritiek op, maar dat ik het een vorm van kindermishandeling vind. Omdat je de kinderen eigenlijk niet de kans geeft om anderen te ontmoeten en in dat goede onderwijs.
1: Maar goed, de ouder kiest ook de school vooralsnog heel vaak.
0: En
1: daar krijg je ook een wereldvisie aangeboden. Bent u wel, u zegt er is genoeg keuze. Bent u ook ervoor dat die keuze blijft? Dus dat die vrijheid van onderwijs ook blijft? Dat bijzonder onderwijs ook gewoon blijft?
0: Ja, dat staat in onze grondwet. Artikel 23 van de grondwet zegt dat iedereen in principe zijn eigen school in zijn eigen richting mag oprichten. Ik heb daar op zich geen bezwaar tegen. Ik heb wel bezwaar tegen slecht onderwijs. Dus de vrijheid van onderwijs mag nooit zijn de vrijheid om slecht onderwijs te geven. En daarbij geldt ook, we hebben gewoon met elkaar wetten gemaakt in ons land. We hebben bijvoorbeeld als het gaat over gelijkwaardigheid, als het gaat om acceptatie, als het gaat om dat iedereen erbij mag horen, dat je elkaar niet discrimineert. Dus dat is niet onderhandelbaar. Dus op school moet je ook altijd wel leren dat je elkaar moet respecteren, dat je respect hebt voor wie je houdt, met wie je wil zijn.
1: En misschien aandacht voor de ren-je-rot-samenleving. Zoals je dat noemt.
0: Ja, nou dat zie je. Ja, de stresssamenleving, de ren je rot. Ja, ken jij het nog, Margje? De ren je rot van Martin Brosius. Ja. Het is heel lang geleden. Maar ik moest eraan denken toen ik me bedacht dat de samenleving eigenlijk steeds meer stress in zich krijgt. Dat programma Ren je rot, dat was je moest als school heel hard naar het juiste vakje rennen om een prijs te krijgen. En dat vakje ging je dan bezetten. En je ziet eigenlijk de samenleving zich ook steeds meer ontwikkelen. Dat je het juiste diploma zo snel mogelijk moet krijgen. Dat je er op tijd bij moet hebben bij zijn om überhaupt in huis te komen kopen. Ook omdat we de hele tijd de boodschap meekrijgen, succes is een keuze.
1: Maar dat wordt denk ik op school ook al heel erg gestimuleerd nu, toch? Dat je
0: want
1: van alles moet halen.
0: Mijn dochter heeft net haar eindexamen gehad.
1: Ja, dat zijn we blij. Ja, maar dat is dan misschien heel terecht.
0: Dat is hartstikke fijn, maar we bakken ook in het onderwijs heel veel stress in. Bijvoorbeeld omdat we kinderen al op een hele jonge leeftijd selecteren voor de middelbare school. En we doen dat
1: later?
0: Ja, veel later. He, dus de meeste landen, ook landen die het dus veel beter doen in het onderwijs, veel betere scores halen, waar kinderen zich veel meer ontwikkelen, die selecteren eigenlijk pas op 15-jarige leeftijd. En wij doen dat al op 11, 12-jarige leeftijd. En dan doen we het ook nog eens een keer in 7 niveaus. Dus van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. En het probleem daarmee is dat kinderen er vaak helemaal nog niet klaar voor zijn. Het probleem is ook dat je gaat eigenlijk al zien dat kinderen op 6-jarige leeftijd al worden geselecteerd. Ja. Hè? Want je gaat natuurlijk aan de voorkant dat dan al doen. Heel veel bijles, als je dan niet het maantje, zonnetje of sterretje bent wat je eigenlijk zou willen zijn. Dus je ziet dat 1 op de 4 kinderen inmiddels een bijles heeft in groep 8. Je ziet heel veel jeugdzorg, dus 1 op de 5 jongetjes tussen de 8 en de 12 heeft een vorm van individuele jeugdzorg, omdat ze te druk zouden zijn in de klas. En dan worden ze verwezen naar een coach of een psycholoog. Of
1: u zegt, laat ze kind zijn?
0: Laat ze gewoon kind zijn en laat ze zich ontwikkelen. Maar bijvoorbeeld ook de kinderen die wat meer laatbloeiers zijn. De kinderen die.
1: Maar wat is er mis met stapelen? Want dat zullen ook heel veel mensen zeggen. Ja, maar dan ga je toch eerst lekker, weet ik veel. Je begint, je gaat ergens kader of TL en dan ga je lekker aan het werk. Of je gaat wel weer nog meer de boeken induiken.
0: Ja, omdat vaak word je advies. He, dus kinderen die krijgen een advies aan het einde van de basisschool en denken dan, oh, dat zal dan wel hetgene zijn wat bij me past. Terwijl je eigenlijk dat advies gewoon helemaal nog niet goed kan bepalen. Omdat een kind kan zich nog veel verder doorontwikkelen. Dus het veroorzaakt stress. Het veroorzaakt dat kinderen elkaar niet meer ontmoeten op de middelbare school. Want ze worden allemaal in die verschillende vakjes gezet.
1: Ja.
0: En het kan het kan anders. We kunnen het met minder stress en minder ongelijkheid doen door gewoon later te selecteren.
1: En is dit alleen een probleem van school of gewoon van de hele samenleving? Want vandaag was er onderzoek. Protestants Nederland deed onderzoek. Blijkt dat maar liefst 44% van de jongeren in Nederland voorstander is van een collectieve rustdag.
0: Oh, wat mooi.
1: Lijkt u dat goed idee? Doet u er zelf eigenlijk aan?
0: Ik probeer, maar daar hoor je het al wel.
1: Ik hoor al wat gesniffel in het publiek. Ja, ik doe wel echt.
0: Ik vind mijn werk heel leuk.
1: Oh ja, dit is...
0: Daarmee de vraag is ook, wat is rust? Hè? Dus het allerbelangrijkste is dat je dingen doet die je leuk vindt.
1: Want u rent zich ook rot.
0: Ja, maar wel voor een doel waar ik heel erg in geloof. Hè. Dus dan kan je.
1: Heb je dan geen rust nodig?
0: Nou, maar dan. Het maakt wel uit of je het gevoel hebt dat je iets doet waarvan je het idee hebt dat bijdraagt. Een bijdrage levert aan de samenleving. Of dat je de hele tijd maar je hoofd boven water moet houden. Omdat je je hypotheek moet betalen die je eigenlijk niet kan betalen.
1: Maar dan helpt die rustdag ook niet. Als
0: nee,
1: dat je leven
0: nou, dat is. Dat is precies wat ik hier bedoel. Ja. Hè? Dus we krijgen nu de hele tijd de boodschap dat alles een individuele keuze is. Dat succes een keuze is. Terwijl de jongeren die nu zoeken naar een huis, wat kunnen zij eraan doen? Dat de woningmarkt totaal is ontploft. Dat de gemiddelde WOZ-waarde inmiddels boven de 500.000 ligt. Hoe kom je er nog tussen? Maar toch krijg je de hele tijd de boodschap, succes is een keuze. Pech is je eigen schuld. Ja, wat als je chronisch ziek bent, wat heb je aan die boodschap van pech is je eigen schuld? Wat heb je aan een boodschap van de hardwerkende Nederlander? Want dat is wat we de hele tijd maar te horen krijgen. Hè? Alsof je het allemaal aan jezelf verdient.
1: Wat zou dan uw ideale wereld zijn? Een soort de hemel?
0: Nou, ik zou zeggen, in plaats van die hardwerkende Nederlanders, laten we het hebben over samenwerkend Nederland. Hoe werken we nou zo goed mogelijk samen, zodat we genoeg leraren hebben, zodat we genoeg verpleegkundigen hebben. Inmiddels hebben we in Nederland meer coaches en mindfulness trainers dan dat we basisschoolleraren hebben.
1: Dus
0: dat zegt
1: samenwerkende
0: iets over onze samenleving.
1: Ja, een samenleving.
0: Ja.
1: Dat is wat Franse econoom, wel u bekend, Piketty, pleit voor de 25-urige werkweek en maar liefst 12 weken vakantie. Ik zit wel te denken, als je dat wil doen en je wil ook al dit soort grote misschien problemen oppakken, en dan hebben we het nog niet over de energietransitie en de landbouwtransitie, al die zaken, dan moet je misschien niet zoveel vrijnemen als dat hij voorstelt.
0: Nou, maar ik zou wel willen pleiten voor een betere balans tussen werk en privé en zorg en vrije tijd. He, je ziet nu dat bijvoorbeeld.
1: Je zou er wel vrouwen achter staan?
0: Maar je hoeft er nu meteen een uur te. Maar je ziet dat heel veel vrouwen tussen de 30 en de 40 op dit moment in de WIA terechtkomen. Hè? Dus in de ziekteuitkering. Waardoor komt dat? Omdat vrouwen veel meer zijn gaan werken in de afgelopen jaren, maar niet minder zijn gaan zorgen. En de combinatie van werk en zorg en mantelzorg en kleine kinderen ook nog eens een keer zonder dat wij goede kinderopvang met elkaar hebben geregeld, leraren tekorten hebben, omdat het nog steeds niet goed georganiseerd is, dat er op woensdagmiddag goede opvang is voor je kinderen, dat je het allemaal maar in moet proppen.
1: Ik hoor het al, 12 weken vakantie voor vrouwen lijkt mij ook een uitstekend idee.
0: Ja, maar wat? Nee. Want dan, want dan individualiseren we weer. Ik zou veel meer pleiten voor een goed collectieve basisvoorzieningen. Dus laten we nou eindelijk eens die gratis kinderopvang voor iedereen goed organiseren. Laten we zorgen dat het onderwijs goed op orde is. Laten we zorgen dat mensen hun werk beter kunnen combineren met zorgtaken zoals bijvoorbeeld mantelzorg. Dan voorkomen we daarmee ook dat er allemaal mensen uitvallen. Want uiteindelijk dragen we met z'n allen de kosten. Hè? Dus er wordt nu gezegd, oh, er gaan te veel vrouwen in de WIA. Er gaan te veel vrouwen in de ziekte. Dus we gaan dan maar die WIA afbouwen. Maar dat helpt natuurlijk niet. Als je bent uitgevallen van te veel stress, krijg je niet minder stress omdat je minder geld krijgt.
1: Ik hoor het al. Marjolein Moorman heeft nog veel te doen.
0: Ja.
1: Af en toe een dagje rust mag best. En dank voor uw komst naar Café Maals.
0: Heel graag gedaan.
1: Hier op NPO Radio 1 is het tijd voor het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En het applaus klinkt. Elke vrijdag zijn wij live met ons Politiek Café hier in Café Maals in Amersfoort. Daar kan je bij zijn. Ik zou zeggen, koop die kaarten op dit.eo.nl/café. Ik wil even vragen aan het publiek. Is het de moeite waard om hier te zijn? Ja, je hoort het. Marjolein Moorman in het echt zien en ook nog kunnen bevragen. Ik zeg dank voor het luisteren. Fijne avond. Dag.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
21: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
21: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Het WK als politiek theater en sportswashing door de jaren heen.
22: But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what.
21: Het Israëlische leger bereikt de historische wijken van Tyrus.
23: Israeli forces are continuing to strike targets across southern Lebanon.
21: En filosoof Spinoza, van achter het bureau naar musicalheld.
24: Ik geloof zonder angst. Daarom kan ik niet zwijgen.
21: Dat en meer in OVT. Zondagochtend vanaf 10 uur.
3: NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
25: Ster. Get ready for the OG.
26: All y'all bitches sounding looking like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
28: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
29: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
30: Hebbes.
31: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
32: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
33: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
4: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
5: Straks in het misdaadbureau. Een gezellige avond kan veranderen in een nachtmerrie als iemand stiekem drugs in je drankje doet. In onze buurlanden wordt drogeren inmiddels hard aangepakt. Moet de wet bij ons ook op de schop? We bespreken het met CDA-kamerlid Edkin Armoed en met Kimberly, die zelf ondervond hoe lastig het is om drogeren te bewijzen.
6: En we bellen met Telegraaf-verslaggever Tom Oldhoff in Amsterdam over het laatste nieuws rond de verwoestende explosie daar.
5: Dat allemaal straks.
7: Ik ga wel veel verhalen.
5: Na het NOS-journaal. Met Jan van der Putten.
8: Voor de tweede keer in korte tijd is een groep wadlopers in problemen gekomen bij Ameland. Ze werden overvallen door de vloed, zegt de veiligheidsregio tegen Omroep Friesland. De kustwacht heeft een helikopter en reddingsboten ingezet om de 10 wadlopers in veiligheid te brengen. Volgens de veiligheidsregio waren de weersomstandigheden op het wad slecht. Het is niet duidelijk of de wadlopers een gids bij zich hadden. Vorige maand kwamen 32 wadlopers vast te zitten bij Ameland. Ze werden overvallen door het hoge water en kregen onderkoelingsverschijnselen. Door problemen op het spoor in Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. En het herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie. 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
7: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
8: En die zouden dan worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1000 miljard. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat die maatregelen hard nodig zijn.
11: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
8: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden, want dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. En het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17.
5: En voor de situatie op de weg, Bianca Damink van de ANWB.
1: En bijna alle files van de avondspit zijn opgelost, behalve die op de A50 van Arnhem naar Os. Want daar heb je nog een kwartier vertraging tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Huh? Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Ontspan. Tel tot 10. 1...
30: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
34: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
35: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
34: Beren goed, thanks bo.
35: Social Deal, deals die je niet mag missen.
34: En actie, olifant!
30: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
0: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, autotaalglas.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: NPO Radio 1. Bound.
4: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
5: Wie kun je nog vertrouwen als zelfs een politieagent al je grenzen overgaat? De inmiddels ontslagen politieman Walco B. staat deze week terecht voor verkrachting van een tienermeisje.
6: Je hoort het laatste nieuws over de explosie in Amsterdam. Daar zijn inmiddels aanhoudingen verricht.
5: En het is misschien niet zo slim om een naambordje van Bolle Jos bij je voordeur te hangen. Zeker niet als je zelf ook verdachte bent in een drugsonderzoek. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door. Dat doen we met criminoloog Jasper van der Kemp. En Jasper, jij woont, werkt in Amsterdam. Gigantische explosie, 400 geëvacueerden. Wat heb je ervan meegekregen?
22: Nou, gelukkig op dat moment zelf niet. Maar dat is omdat het de andere kant van de stad is. Maar het nieuws was natuurlijk wel meteen bekend en ging snel rond. En je ziet dat eigenlijk de hele dag door er updates komen over wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Want ja, de impact van deze is natuurlijk echt gigantisch.
5: Meerdere gewonden. Er wordt ook nog onder het puin gezocht naar slachtoffers. De grote vraag is natuurlijk, wat is er gebeurd? En wij hebben nu Telegraafjournalist Tom Olthoff aan de lijn, die al de hele dag verslag doet. En Tom, ja, het is inmiddels duidelijk dat er ook verdachten zijn opgepakt. Wat is nou het meest voor de hand liggende scenario?
23: Ja, goed, wij zijn inderdaad de hele dag aanwezig geweest rondom het rampgebied. En daar hebben wij met meerdere mensen gesproken, onder meer hulpverleners en ook getuigen. En die getuigen die geven aan dat zij vlak na het incident een groepje jongens hebben zien wegsprinten van de rampplekken, waar op dat moment heel veel mensen rep en roer waren om mensen te gaan redden. Maar nee, zij gingen er vandoor. Zij vluchtten weg. De getuigen die we hebben gesproken, die gaven ook aan dat ze op hele hoge snelheid een Audi hebben zien wegrijden.
5: Ja, die echt extreem hard over de vluchtheuvels reed.
23: Ja, zo hard had hij het nog nooit gezien. Het is een bepaald model Audi, die liggen heel laag op de weg. Dus het is eigenlijk alleen maar schadelijk als je hard over vluchtheuvels met zo'n auto gaat rijden. Het zijn hele dure auto's, niemand wil dat.
5: Ja, en het zou dus gaan om jonge mensen, geloof ik, die dus vlak na die knal zijn weggerend.
23: Ja, exact. Het zou gaan om twintigers, ja.
5: En er zijn ook auto's in beslag genomen, meerdere begrepen wij. Waaronder ook zo'n Audi. Zou dat dan die Audi zijn waar het om gaat?
23: Ja, wat ons betreft, lijkt het daar wel heel erg sterk op. De politie heeft dit nog niet willen bevestigen, maar het heeft er volgens mij alle schijn van dat het hier zeker iets mee te maken heeft.
5: Nou, heb jij ook een bron gesproken die meldt dat het mogelijk gaat om plofkraken, dat het daarmee te maken heeft?
23: Ja, inmiddels, althans al vrij snel na dit incident, deden zich natuurlijk al allerlei verhalen de ronde. Zo zou er onder meer een soort plofkraakbende afkomstig zijn uit deze wijk. Een bron die ik gesproken heb, die er behoorlijk dicht bovenop heeft gezeten, die heeft eigenlijk gewoon aangegeven, luister, dit was een plek waar plofkrakers hun spullen neerzetten, eigenlijk hun stash hielden. Dus daar hadden ze allerlei explosieven liggen waarmee ze dus pinautomaten en dergelijke op konden blazen. Nou, en dat zou hoogstwaarschijnlijk de lucht in zijn gegaan.
1: Dankjewel, Tom Oltrof van de Telegraaf. Ja, Noah, het was dan ook de bedoeling dat ze in Duitsland mogelijk een plofkraak zouden gaan plegen.
7: Ja, er lagen inderdaad explosieven, kleinere pakketten waar deuren mee worden opgeblazen. Maar het lijkt er ook op dat er zwaardere explosieven lagen om geldautomaten mee op te blazen. En dat zou dus inderdaad de bedoeling zijn geweest om daarmee over de grens te gaan. Het lijkt echt een beetje op een bomfabriek eigenlijk.
1: Ja, een soort bomfabriek wat ze dan in zo'n flatgebouw hebben. Jasper, jij bent ook plofkraken-expert. Gelukkig niet omdat je het zelf zo goed kan. Ga ik vanuit trouwens, Jasper. Nee, maar wat voor spul gebruiken ze nou voor dat ploffen? Dus je ziet nu ook wat voor schade het kan geven.
22: Nou, eigenlijk zie je nu wat een risico is wat al heel lang voorspeld werd. Namelijk dat er met illegaal vuurwerk gewerkt wordt. En daar wordt meestal het flitspoeder uitgehaald. Dat is echt het explosieve materiaal. Maar dat is heel snel explosief. Dat kan heel makkelijk ontbranden of tot een explosie komen. Ja, dus als mensen daar heel veel hebben liggen, daar een beetje mee lopen te rommelen, omdat ze zelf bommen lopen te maken, is het risico gewoon gigantisch groot.
1: Maar dat doe je dan in een flatgebouw? Waar zoveel andere mensen wonen en die je allemaal in gevaar brengt hiermee.
22: Ja, dus zonder enig idee van het risico of zonder enig besef of in ieder geval een morele afweging dat het een risico is. Maar vooral met de gedachte, hier doen we het zo heimelijk dat het niet opvalt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste punt voor die daders. Mm-hmm. Maar je ziet dus wat voor risico's dat heeft. Dat ja, daar kunnen in bergingen dus dit soort partijen explosief materiaal liggen, omdat daar bommen mee gemaakt worden.
1: Ja. Over plofkraken gesproken, die komen sowieso steeds vaker voor, hè Noah? Er zijn nieuwe plofkraakcijfers.
7: Ja, en je zou bijna spreken van een explosieve stijging, want dat is wel waar we het over hebben. In 2025 waren er in Nederland namelijk slechts 4 incidenten. Dan zagen we dat eigenlijk plofkrakers, Nederlandse plofkrakers, vooral de grens overtrokken. Maar nu, de eerste helft van dit jaar, zijn er al 19 plofkraken gepleegd in Nederland.
1: Zo. Dat is echt ineens heel veel meer, Jasper. Hoe komt dat?
22: Ja, dat zie je opeens heel hard stijgen. En dat lijkt eigenlijk begonnen te zijn met dat er, nou ja, ik zou bijna zeggen, ontdekt is dat er plofkraken op stortautomaten plaatsvonden. Dus waar mensen hun geld instoppen om af te storten.
1: Naar de bank toe te brengen.
22: Ja, naar de bank toe te brengen.
1: Dus
22: heb je heel veel cash
1: geld.
22: Precies. Of... Je bent Marco, maar je hebt heel veel cash geld. Dan moet je ergens kwijt voor de bank. Dat kan je daar dan afleveren. Nou, het lijkt erop alsof de gedachte is dat die plofkrakers hebben bedacht, hey, dat is misschien makkelijker om te ploffen. In de zin van dat de beveiliging misschien makkelijker is.
1: En is dat zo? Dan bedoel ik, hebben ze dat andere nu zo goed beveiligd? En is dit er dan nog bij ingeschoten?
22: Nou ja, eigenlijk is het sowieso al heel goed beveiligd. Dus wat je nu ziet is dat er eigenlijk altijd hele zware explosies nodig zijn om de machines überhaupt open te krijgen. En dan moet je maar een beetje zien of je bij dat geld kan komen. Van geldautomaten weten we dat in Nederland de beveiliging zodanig goed is, met bijvoorbeeld tegenwoordig een lijm bijvoorbeeld, dat eigenlijk de kans dat je daar succesvol bent niet zo heel groot is. Maar ook niet overal, want we weten dat niet per se alle automaten even goed beveiligd zijn. Dus wat je nu ook ziet is dat we wat specifiekere automaten uitzoeken. En dus begonnen lijken te zijn met die geldstortautomaten. Ja, en eigenlijk is het opeens weer een beetje terug van, oh ja, dat is ook nog een optie om te doen.
1: Eigenlijk is Nederland weer herontdekt wat dat betreft. Nou, een man die deel uitmaakte van de beruchte plofkraakbende uit Utrecht, die geeft nu een inkijkje in zijn leven.
7: Ja, hij heeft lange tijd vastgezeten, is nu voorwaardelijk vrij. Nou, hij heeft natuurlijk veel tijd gehad in de gevangenis, heeft daar ook een boek geschreven. En RTV Utrecht interviewde hem over die plofkraakperiode.
8: Qua gevoel is het alsof je in een film zit. De drijf is echt gewoon is echt adrenaline. Spanning, het samen zijn, tot samen het geld verdienen. Ik kreeg een gevangenisstraf van 10 jaar. En toen ben ik begonnen met schrijven. In een isoleercel. Ja. Met wel als doel om gewoon ook de keerzijde, de keerzijde van de medaille te laten zien. Omdat daar denk je niet over na. Als je alleen maar bij iemand ziet, het snelle geld ziet op zijn social media of wat dan ook allemaal. Ja, zo zit het leven niet in elkaar.
1: Gevoelig muziekje eronder. Die bende, die plofkraakbende in Utrecht, dat was echt wel wat, hè? Daar was wel wat aan de hand.
22: Ja, dat is eigenlijk een beetje de groep geweest waar wat nu een soort netwerk is, lijkt te ontstaan. Die waren ook zodanig serieus bezig dat er een tijd een plofkraakschool is geweest, zoals dat heet. Dus op een bedrijf in Utrecht was een plek en loods waar ze in gingen oefenen. Dus er werden soms ook een automaat besteld, gekocht, om gaan kijken hoe kunnen we dat het beste doen. En dan gewoon hoe werken die technieken van explosies. Let wel, dat is deels ook nog van voor de tijd van explosies. Maar toen die explosies begonnen ook weer van oké, hoe werkt het dan? Dus dat was een hele georganiseerde groep. En die zag je langzaamaan, naarmate de beveiliging in Nederland hoger werd, nou ja, eigenlijk uitwaaien met name naar Duitsland, maar zelfs tot Oostenrijk aan toe.
1: Beruchte bende dus, waar deze jongen Steven heet hij in zat. Hij omschrijft het als een actiefilm, hè, met 300 kilometer per uur over de snelweg. Politiehelis achter je aan, soms wel 250.000 per nacht cash mee naar huis nemen. En tegelijkertijd zegt hij, ja, ik wil het ook niet verheerlijken, hè. Ik wil juist mensen waarschuwen. Denk je dat dit nou werkt? Is dit afschrikwekkend? Of maakt het juist de status en het snelle geld alleen maar legendarischer?
22: Nou ja, dat is een beetje het lastige altijd aan dit soort verhalen. Want het criminele verhaal is toch een beetje het spannende verhaal. Zo wordt het meestal ook verteld. Van, hè, achtervolgd worden en dan proberen de politie te slim af te zijn. En dat heeft een soort spannend iets, een beetje filmisch-achtig. Mm-hmm. Ja, dus de kant van zijn verhaal is vooral, ja, maar wacht even, daarna heb ik 10 jaar vastgezeten. Dat is toch echt een heel ander verhaal.
1: Ja, en daarmee hoopt hij de jongeren dan te waarschuwen.
22: Nou ja, dat is dan het signaal wat je moet geven om te laten zien van, ja, dit is echt wel een serieus probleem. Nog los van de risico's die je neemt, want ook met 300 over het snelweg is gewoon, daar weten we ook al dat ongelukken van gebeurd zijn. Het gevaar van de explosies, nog los van de schade die je doet, überhaupt dat het niet oké is. Maar ook de risico's op straf die dan uiteindelijk kunnen volgen.
1: Ja, hij zegt ook, ja, op een gegeven moment gingen we gewoon ploffen om het ploffen voor de adrenaline.
22: Ja, dat zie je bij wel meer misdrijven terug, hoor. Waar de kick in ieder geval een belangrijk onderdeel van is. Dus zelfs delicten waar het ook om geld lijkt te gaan, of ook om geld gaat, zie je dat vaak de kick van het plegen ook wel een onderdeel is. En zeker bij jonge mannen. Dat is typisch zo'n fenomeen wat erbij past. Dus dat zie je hier ook weer terug.
1: Die jonge mannen weer. Een 17-jarig meisje dacht dat ze na een avondje stappen in IJsselstein veilig naar huis zou worden gebracht door Walco B. en Wouter van A., twee mannen van tegen de 50. Ze boden haar een lift aan, zodat ze niet op de fiets alleen terug zou hoeven. Maar in plaats van haar te beschermen, werd ze 80 minuten lang verkracht op de achterbank van de auto. En extra pijnlijk, Walco B. is een politieman, of beter gezegd, dat was die.
7: Ja, dat konden we eerder met het misdaadbureau al brengen, hè, dat een van de twee verdachten in de zaak inderdaad een politieagent is. En al gauw werd wel duidelijk dat hij ook ontslagen is. Hij heeft wel een leidinggevende functie gehad voor die tijd. En nou ja, de schok bij

0: leidinggevende functie gehad voor die tijd. En nou ja, de schok bij zijn collega's was enorm.
1: En op het moment dat wij dit in een podcast naar buiten brachten, waren de mannen alweer op vrije voeten. Het slachtoffer vindt dat onbestaanbaar. En ook het Openbaar Ministerie is er niet blij mee. Je hoort de officier van justitie tijdens de rechtszaak afgelopen dinsdag.
2: Het gaat om de vraag of het voor de samenleving onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is als verdachten van zo'n zwaar feit hun berechting in vrijheid afwachten. En dat de zaak ten tijde van de proforma nog zo weinig media-aandacht had gegenereerd, betekent niet dat de rechtsorde niet was geschokt. De realiteit heeft dat inmiddels aangetoond. In een podcastaflevering van het Misdaadbureau blijkt dat de politiecollega's zeer geschokt en boos waren. De reacties onder deze publicaties waren massaal, intens en eensgezind. De maatschappij pikt dit niet.
1: En deze week moesten de twee verdachten dus voor de rechter verschijnen. Het was echt de behandeling van de zaak nu.
0: Ja, inhoudelijke behandeling inderdaad, zoals dat dan wordt genoemd. En er is 4 jaar cel tegen ze geëist. Ja, jij was bij die zitting aanwezig en het was een hele heftige, intense dag.
1: Ja, ja, ook omdat het slachtoffer er natuurlijk zelf ook bij was. Een jong meisje van 17, klein en tenger van postuur. En dan zie je twee hele grote mannen, meer dan een kop groter. De officier van justitie noemde het ook, ja, beren van kerels. En dan moet je bedenken dat ze haar veilig naar huis wilde brengen.
0: Dat is het, hè? Want zij was avondje de kroeg in geweest, net als die twee mannen.
1: Ja.
0: En vervolgens dacht ze dus, ik word veilig thuisgebracht door iemand die ook nog politieagent is.
1: Zodat ze niet alleen op de fiets naar huis hoefde. Ze zou haar veilig thuis brengen. Maar uiteindelijk zijn ze naar een parkeerplaats gereden in Nieuwegein, een verlaten plek.
0: Afgelegen plek, inderdaad.
1: En op de achterbank hebben ze haar ontkleed, 80 minuten lang van alles met haar gedaan. Terwijl ze zelf ook wel aangeven dat ze af en toe wegzakte. Ze had aardig veel alcohol op. Ja, en de verdachte deden tijdens die zaak alsof zij dit allemaal zelf gewild had.
0: Ja, dat is natuurlijk onwijs kwetsend voor het slachtoffer. Dat ze dat zelf zou hebben gewild, dat wordt gezegd, waar zij ook bij is.
1: De advocaat van het slachtoffer zei ook, dit is heel erg pijnlijk als het zo omschreven wordt. Alsof het, nou ja, alsof de liefde bedreven wordt. Het is heel...
0: Dat werd echt op die manier gezegd.
1: Ja, alsof het in harmonie allemaal was. Als ze het zelf ook wilden. Ja, opvallend is ook dat oud-politieman Walco B. een lezing van die avond heeft die nou niet bepaald strookt ook met forensische sporen.
3: Het is meer ook een gevoel en vlagen van wat ik weet. En ik weet dat ik er zelf ook bezig ben geweest dat ik geen erectie kreeg. En ik was op dat moment helemaal niet bedacht dat er iets verkeerd was of zo. Ik heb uiteindelijk geen erectie gekregen, maar ik weet wel dat ik aan heb gezeten. Maar ik weet niet precies hoe, wat, dat kan ik gewoon ook niet zo terughalen.
1: Ja, nee, voor de duidelijkheid, we hebben de stem dus vervormd, hè, dat moest. Hij zegt dus eigenlijk, nou, ik was stom dronken, ik was er niet toe in staat, maar de forensische sporen,
0: die liegen er absoluut niet om, hè?
1: Zijn DNA-spermasporen gevonden van hem, nou, op in het lichaam van het slachtoffer. En trouwens ook van die andere verdachte, die Wouter van A. Daar is DNA-sperma gevonden op het vestje van het slachtoffer.
0: Ja, dus er zijn heel veel sporen gevonden en ze hebben allebei een hele andere lezing van wat er die avond gebeurd is, hè, dat strookt helemaal niet met de feiten en ook niet met het verhaal van het meisje.
1: Nou, en het is natuurlijk een politieagent, dat maakt ook wat het ontzettend schokkend maakt. Ja, Jasper, uiteindelijk hebben ze dat niet als strafverzwarend mee geteld. Dus wel dat het daardoor heel ernstig ook is, maar niet strafverzwarend. Begrijp je dat?
4: Ja, dat is natuurlijk een categorie waar je moet kijken naar wat zou dan omstandigheid zijn waardoor het strafverzwarend is. En hij was duidelijk bijvoorbeeld dat die politieman was of niet. Hè, dat maakt natuurlijk in zo'n situatie concreet ook uit, want maakt dat voor dit specifiek misdrijf dan uit.
1: Ja.
4: Dus het feit dat hij het is en een misdrijf pleegt is op zichzelf natuurlijk niet een strafverzwarende reden, want dan zou je ongelijk gaan beoordelen. Dus het gaat dan om de vraag, heeft het in deze zaak specifiek een rol gespeeld? Heeft hij dat gezegd tegen het meisje of iets in die geest?
1: Ja, ze zeggen inderdaad dat hij haar daar niet mee misleid heeft.
4: Nee, dat is natuurlijk dan een beetje de rol en dat de grote vraag die er boven de zaak hangt. Van ja, als dat een rol gespeeld heeft en hij heeft gebruik gemaakt van het feit dat de politieman is, dan zou je dat wel kunnen gebruiken, want dan is dat extra inbreuk op het vertrouwen. Maar als dat niet echt speelt, dan is dat ook niet per se dus een gegeven om hem in ieder geval een zwaardere straf op te
1: nemen. Nee, wat ook opviel is dat de mannen zeggen, hè, verkrachting, nou, dat druist in tegen alles in mij, hè, tegen mijn kernwaarden, zo zeiden ze dat. En in mijn ogen heeft er helemaal geen verkrachting plaatsgevonden. En op een vraag van de officier van justitie geeft de verdachte Wouter van A. wel een heel veelzeggend antwoord.
5: Ik heb niet het beeld, hoorde ik u zeggen, dat daar een verkrachting heeft plaatsgevonden.
6: Nee.
5: Wat is uw beeld van een verkrachting?
6: Dat is met geweld van een fietstrekker de bosjes in. En, dat is mijn beeld van een verkrachting.
5: Ja.
1: Ja, met geweld van een fietstrekker de bosjes in. Dat is een heel beperkt beeld van wat de verkrachting is.
4: Ja, dit is typisch een stereotyp beeld wat in ieder geval nu geschetst wordt. Het probleem is dat het juist heel vaak niet het geval is. Niet alleen omdat deze situatie eigenlijk uitzonderlijk is, omdat het juist heel vaak bekenden zijn, hè, waarbij verkrachting of seksuele misdrijven plaatsvinden. Maar ook dat dat vaak veel soepeler en geleidelijker gaat, zal ik maar zeggen. En helemaal niet per se met

0: veel geweld of dwang, omdat de reacties vaak heel anders zijn. Of ja, het meegaan in het gedrag van de dader vaak al voldoende beangstigend is en daarom het slachtoffer dat gaat doen. Dus ja, het is een soort stereotyp voorbeeld wat zeer uitzonderlijk is. Dus.
1: Ja. Nou ja, en zij had natuurlijk ook zelf alcohol gebruikt, veel alcohol gebruikt, jonge meid. Dus ook niet in staat om zelf haar wil te bepalen. En afhankelijk van hen. Want ze zouden haar thuis brengen.
0: Ja, nou ja, vooral het feit dat zij zelf ook veel alcohol op was en minderjarig was. Dus de combinatie, maar natuurlijk ook dat dat sowieso al een punt is. Want ja, iemand die weerloos is, dan is het sowieso eigenlijk al heel snel, kom je in een situatie dat het mogelijk verkrachting kan zijn. Want zij kan niet heel duidelijk consent geven over de situatie.
1: Ja, dat is de nieuwe
0: wet. Dat is eigenlijk al de essentie. Dat is sowieso al een punt. In het geval als ook duidelijk wordt dat daadwerkelijk die handelingen hebben plaatsgevonden, ja, dan ben je eigenlijk al vrij snel bij de situatie dat het dus verkrachting zal zijn. Ja,
1: 4 jaar cel is er geëist en over 3 weken ongeveer, op 30 juni, dan is de uitspraak. De afgelopen maanden waren wij alle 3 hier aan tafel in de ban van het verhaal van Karel en met ons 100.000 luisteraars. Sinds deze week staat de ontknoping online van onze podcastreeks De Biecht van Karel. Mocht je nog niet begonnen zijn, dan kan je dus gaan bingen.
2: Nu wel dat ik het echt even spannend vind. Dat we nu de man gaan ontmoeten waar deze hele podcast om draait.
3: Ja, nu is het letterlijk de biecht van Karel.
2: Ja, dat gaat nu gebeuren.
3: Zal ik aanbellen?
2: Kom maar aan.
1: In het Limburgse Weert is 13 jaar geleden een man vermoord.
4: Ik zeg het gewoon zoals het is. Hij is gewoon afgeknald.
1: En Karel is daarvoor veroordeeld. Tot aan de hoogste rechter.
5: Het stoffelijk overschot is gevonden in dit betonnen hokje.
6: Justitie verdenkt de 50-jarige man ervan de trekker te hebben overgehaald.
1: Nu, jaren later, zetten onderzoekers van het project Gereden Twijfel vraagtekens bij de veroordeling van Karel.
7: Als deze persoon echt de dader is, dan zou je op andere plekken of nog meer bewijs verwachten, wat er gewoon dat simpelweg niet is.
1: Want hoe betrouwbaar zijn de getuigen?
8: En die zegt, ik heb gehoord dat Karel het bekend heeft. Ah, hoe heb je dat gehoord? En dan komt het via God.
4: Blijkt dan ook dat het geen roofmoord was?
1: Nee?
4: Nee, want anders hadden ze het geld wel meegenomen.
1: Kan het zijn dat Karel een moord bekende die hij niet pleegde?
9: Heb jij die moord gepleegd?
10: Nee.
11: Het Misdaadbureau Extra. De biecht van Karel.
1: En Jasper, jij bent de coördinator van het project Gereden Twijfel, samen met een groep studenten in dat strafdossier van Karel gedoken. Hoe komt zoiets nou bij jullie terecht? Wanneer is die zaak dan ook geschikt?
0: Ja, zaken worden bij ons aangemeld. Wij gaan er niet zelf naar op zoek. Maar soms zie je wel zaken voorbij komen waarvan je denkt, nou, die lijkt me interessant. Maar zaken moeten echt aangemeld worden bij ons.
1: Door de advocaat dan?
0: Dat kan door de advocaat gebeuren, maar dat kan ook door de veroordeelde zelf of familieleden. Maar er moet vooral een verhaal zijn van de veroordeelde, waarin hij uitlegt waarom hij het niet is. Wat is er dan gebeurd dat het onterecht veroordeeld is?
1: En alleen de beste studenten, de crème de la crème, duikt er dan in, toch?
0: Nou, wij selecteren inderdaad een groepje studenten. Dus het is een project waar we meestal met 10 studenten tegelijk aan werken. En meestal 2 of 3 begeleiders ook nog van de zaak. En naast mijn collega's. En dan betekent dat we dus een selectie moeten doen welke studenten mee kunnen doen. Dus we proberen een mix van studenten qua verschillende achtergronden te zoeken, qua verschillende studies. Maar ook studenten die aantoonbaar al goed gepresteerd hebben. Want we hebben echt slimme mensen nodig om deze zaken te bekijken.
1: En die gaan dan in deelonderwerpen duiken, hè?
0: Ja, wat wij doen is eerst doorlezen van dat hele dossier. Gewoon het snappen hoe zit die zaak aan elkaar. Maar ook eigenlijk op zoek naar wat zit er nou aan, we noemen dat thema's, maar aan onderwerpen in die zaak die belangrijk zijn om uit te zoeken. Hoe zit het nou precies?
1: Nou ja, en voor ons was het de afgelopen weken ook een rollercoaster wel, hoor.
12: Ja,
1: Noah.
12: Zeker, ja.
1: Van een bizar bezoek aan de plaats delict tot aan een schoenen-experiment met Jasper.
12: Ja, wij pluizen natuurlijk in die podcast alles uit, met behulp van Jasper en de studenten. En we zijn inderdaad naar het plaats delict geweest om ook eens te kijken, ja, hoe ziet dat er dan uit? Nou, het ziet er nu al helemaal niet meer uit zoals het er toen uitzag. Maar wij hadden daar wel een hele bijzondere ontmoeting. Wij liepen eigenlijk terug naar de auto en toen zagen we een meneer lopen waarvan we dachten, nou, die zou wel zich eens kunnen herinneren wat hier zich zo lang geleden heeft afgespeeld. En wij vragen het aan die meneer van, nou, kunt u zich daar nog iets van herinneren? En hij zegt tegen ons, ja, dat kan ik mij nog heel goed herinneren.
1: Ik kwam daarbij uit.
12: Toen dachten wij, wat betekent dat precies? Maar hij bedoelt, ik heb het lichaam aangetroffen daar.
1: Mysterieuze Peter hebben we hem genoemd. Want wie was die man nou precies? En waarom kwam zijn verhaal niet terug in het strafdossier?
12: Want dat was het bijzondere. En het vervelende voor ons was dat we hem toen gesproken hadden. Maar hij wilde niet zijn telefoonnummer geven, ook niet per se zijn achternaam. Dus we bleven met zoveel vragen zitten. En we gaan dus in de podcast ook weer op zoek naar Peter. Maar goed, het verhaal.
1: Wel spoiler alert, we hebben Mysterieuze Peter gevonden. Dus in de ontknoping komt dat weer
12: helemaal terug. Maar goed. goed, de podcast draait natuurlijk niet alleen om Peter, maar vooral om Karel. En daar hebben we ook van alles voor mogen uitzoeken en zo.
1: En hem natuurlijk ook zelf gesproken. Jij ook natuurlijk, Jasper, Karel. Hoe vind jij dat om zo iemand te ontmoeten? Je bent er helemaal ingedoken. En wat ik lastig vind, is je wil gewoon zien aan hem. Hij heeft het gedaan of hij heeft het niet gedaan?
0: Ja, het beeld is natuurlijk dat je dan heel erg het idee hebt van oké, nu ga ik hem spreken, nu kan ik hem in zijn ogen kijken en dan weet ik het zo meteen. Maar dat is natuurlijk nooit het geval. Want je ziet het niet aan mensen. Dus wat ik altijd vooral heel benieuwd naar ben, is hoe iemand daadwerkelijk is. Hoe reageert hij eigenlijk? Maar ook wat is dat verhaal nu als we hem zelf spreken? En wij doen het in die zaken altijd pas helemaal aan het eind. Dus we hebben onze analyse helemaal eigenlijk al gedaan. En dan gaan we pas een keer op bezoek met nog gerichte vragen. Omdat we van tevoren ook niet beïnvloed willen zijn. Want als deze persoon heel aardig is in het gesprek, dan ga je misschien denken, hij is heel aardig, dus het zal wel niet. Of als die heel nors is of een beetje eng is, whatever, dan denk je misschien iets heel anders.
1: Ja, en ook moordenaars kunnen hele vriendelijke mannen zijn.
0: De meeste mensen zijn hele vriendelijke mensen, omdat ze maar een deel van de tijd iets doen wat niet oké is. Of zelfs een moord plegen, want die zijn zeer uitzonderlijk. Dus het grootste deel van de tijd zijn mensen die dit soort dingen doen, hele aardige, normale mensen.
1: Jullie zijn in ieder geval kritisch op de veroordeling. Hoe dat allemaal zit, hoor je dus in de biecht van Karel. Zoek het op in je podcast-app. Bolle Jos, de meest gezochte crimineel van ons land, is nog altijd niet opgepakt. Maar een soort wannabe Bolle Jos wel. In Hellevoetsluis is deze week een drugsverdachte aangehouden met een wel heel bijzonder bordje naast een voordeur. En Noah, dat is omdat de politie binnenviel daar, niet alleen daar, bij meerdere adressen.
12: Ja, kunnen we toch weer even over Bolle Jos hebben, maar niet helemaal Bolle Jos in de hoofdrol. De politie deed inderdaad meerdere aanhoudingen in verband met een onderzoek naar synthetische drugs en cocaïne. Er waren signalen dat de verdachten zich dus bezighielden met de grootschalige handel in drugs, maar ook het importeren van chemicaliën om die drugs te maken. Er zijn woningen, auto's, een boot, horloges, geld, crypto's, dat is allemaal in beslag genomen.
1: En daar blijkt dus een soort, zo noem ik hem dan, wannabe Bolle Jos tussen te zitten.
12: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Er werd een man aangehouden. En het saillante detail is dat hij dus naast de deur van naast de voordeur een soort naambordje had hangen. Met een schilderij, een tafereeltje van een strand met een hond erbij. En wat stond er op het bordje? Bolle Jos.
1: Ja, en de Telegraaf schrijft daar dan bij. Hij pronkt met Bolle Jos. Denk je, Jasper, dat het zoiets is dat hij dan tegen hem opkijkt? Of een soort Bolle Jos wil zijn? Want het lijkt dan een soort ook wel een beetje een naambordje of zo.
0: Als je natuurlijk daadwerkelijk in dezelfde scene zit en je gebruikt die naam, dan is dat natuurlijk wel heel bewust. Dan weet je wat je aan het doen bent. Dus dan wil je dat blijkbaar in ieder geval uitstralen dat je op zijn minst een wannabe bent.
1: Maar wordt er echt ook naar hem opgekeken in die wereld, denk je?
0: Wat je natuurlijk wel ziet is dat mensen die groot zijn in de zin van succesvol, die zijn natuurlijk interessant. Want die hebben blijkbaar hele goede connecties. Die kunnen blijkbaar heel goed organiseren. Dat is vaak waar het over gaat. Hè? Kijk, uiteindelijk is de georganiseerde misdaad, als het over drugshandel gaat, is eigenlijk gewoon een soort illegale economie waar het gaat om de goede handel. En helemaal niet per se van ze zijn gevaarlijk of dat soort dingen. Dat is helemaal niet waar het per se om gaat. Het gaat ook om die goede handel. En dat zie ik al heel lang. Dat nog steeds sommige namen nog steeds rondgaan of bekend zijn. Omdat die nog steeds het goede netwerk hebben om te opereren.
1: Ja, hij is opgepakt in Hellevoetsluis. Daar gaan we Bolle Jos zelf niet vinden.
0: Nee, die blijft voorlopig zeer buitenschot natuurlijk. Dus die blijft lastig in beeld.
1: Tot zover opvallend misdaadnieuws. Dankjewel Jasper dat je dat met ons wilde doornemen. Straks duiken we in drogeren, want een gezellige avond kan veranderen in een nachtmerrie als iemand stiekem drugs in je drankje doet. Nu eerst het NOS Journaal.
11: NPO Radio 1.
1: Met Jan van de Putten.
10: De bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan volksgezondheid. De Hondius vertrekt morgen voor zijn eerste cruise na de uitbraak van het Hanta-virus. Het schip ligt nu bij Spitsbergen. In april was op de Hondius een Hanta-uitbraak die 3 mensen het leven kostte. En voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn opgepikt en naar Ameland gebracht.
13: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
1: Welkom terug. Een gezellige avond kan veranderen in een nachtmerrie als iemand stiekem drugs in je drankje doet. Je verliest de controle en je wordt enkele uren later wakker zonder dat je precies weet wat er met je lichaam is gebeurd. En dan loopt de Nederlandse wetgeving ook nog eens achter op onze buurlanden. We bespreken het met Kamerlid Edkin Armoed van het CDA En Kimberly, die gedrogeerd en verkracht werd, maar dat niet kon bewijzen. En als we het over drogeren hebben, dan denken we natuurlijk meteen aan die grote drogeerzaak hier in ons eigen land. Vrouwen die door hun man zijn gedrogeerd en verkracht.
12: Ja, en we kennen drogeren vooral vanuit het uitgaanscircuit. Er wordt wat in je drankje gegooid en dit lijkt dan weer een zaak van heel andere orde. Hè? Want dit zou echt gaan om een netwerk van ja, mannen die hun eigen vrouw drogeren, dat ook hebben gefilmd nadat ze verkracht of tijdens dat ze verkracht werden en die beelden ook met elkaar online deelden.
1: In chatgroepen waarin ze elkaar ophitsten.
12: Ja, en het werd dus ook steeds erger. Heel naar, nou dat onderzoek dat loopt nog volop. We weten wel inmiddels dat er 8 mannen verdacht zijn. En wat we ook weten is dat er tientallen vrouwen zich inmiddels bij de politie hebben gemeld, omdat ze nou ja, het vermoeden hebben dat zij ook door hun partner zijn gedrogeerd en seksueel zijn misbruikt.
1: Edkin Armoet van het CDA. Mogelijk dus nog veel meer vrouwen het slachtoffer hiervan geworden. Eerder legde CNN ook al bloot hè, dat er een wereldwijd netwerk is waar mannen elkaar in die chatgroepen tips geven over hoe dit aan te pakken. Een soort ja, verkrachtingsacademies. Hebben wij daar nou goed zicht op in ons eigen land? Hoeveel daarvan is en hoeveel Nederlandse gebruikers er zijn?
14: Ja, het is echt verschrikkelijk om te lezen en om te zien dat er dus zoveel mannen zijn die dit soort websites bekijken. En dat er dus vrouwen slachtoffer worden in hun eigen huizen, in hun eigen bed, door hun eigen partner. Dat is eigenlijk echt te walgelijk voor woorden. En we hebben er heel slecht zicht op. Wij hebben er vragen over gesteld naar aanleiding van de onthulling van CNN. Met ook de vraag van, komt dit nu ook in Nederland voor? Wat weten we hierover? We weten er eigenlijk heel weinig over, blijkt daaruit ook wel. Behalve dan nu dat er ook in Nederland verdachten zijn aangehouden. En inderdaad dat het onderzoek nog loopt. Maar we moeten hier veel beter zicht op krijgen, ook zodat we de slachtoffers kunnen helpen.
1: En zou je het ook als georganiseerd seksueel geweld strafbaar moeten stellen? Dus echt als een aparte vorm. De VVD is daar bijvoorbeeld voor. Om dat dus te zien als een criminele organisatie als je ook in die chatgroepen zit.
14: Ja, ik snap dat. Ik snap het voorstel. Ik denk dat we als Kamerleden die zich hiermee bezighouden, volgens mij ons allemaal heel erg zorgen maken over deze ontwikkeling. En ik denk dat het dan ook heel logisch is dat we elke mogelijke oplossing goed gaan onderzoeken en ook heel serieus afwegen. Dus ik sluit helemaal niet uit dat dat een van de dingen is die we moeten doen.
1: Ja, maar lopen we niet gewoon ontzettend achter de feiten aan? Ik bedoel, als je het laatst hadden we het ook over die site, hè, die porno's op Nederlandse servers draait die, waar dit soort drogeerverkrachtingen onder andere op te zien zijn. Ja. Was uit de lucht, is nu weer in de lucht, want ze kunnen het niet aanpakken.
14: Ja, echt onbegrijpelijk. Het frustreert mij ook echt enorm dat we elke keer weer zien dat we inderdaad achter de feiten aanlopen, want dat is gewoon zo. De online wereld ontwikkelt zich heel erg snel, houdt zich ook echt niet aan de regels die wij met z'n allen wel heel erg serieus nemen. Dus we moeten daar zelf ook veel sneller op handelen. Dus dat is ook echt wel wat wij hebben overgebracht in het mondelingenvraaguur, wat we hebben hier dus vragen over gesteld. Gelukkig neemt de minister dat ook serieus en wil die ook verschillende voorstellen die wij ook hebben gedaan in dat vragenuur onderzoeken om ja, echt te zorgen dat we dit veel sneller offline halen.
1: Ja, maar dan gaan we weer onderzoeken, ja. Dan gaan we weer weken en maanden en soms jaren overheen voordat we iets
14: krijgen. Ja, nou ja, ik zeg onderzoeken en volgens mij kunnen twee dingen naast elkaar bestaan. We moeten namelijk nu ook handelen en dat kan al. Het is niet zo dat er geen juridische haakjes zijn waarop wij al kunnen handelen. Om een voorbeeld te noemen, als jij naakt wordt afgebeeld, is dat een bijzonder persoonsgegeven en zou jij daar dus toestemming voor moeten geven. Dus als dat op een website staat en er staat niet dat er expliciet toestemming is gegeven, ja, haal het offline zou ik zeggen. Maak dan ook gebruik van die AVG-wetgeving die we hebben om deze vrouwen te beschermen. Ja. Want ik vind hoe het nu werkt echt de omgekeerde wereld.
1: Nou, die grote drogeerzaak hier in ons land doet natuurlijk ook denken aan de zaak in Frankrijk, Gisèle Pelicot. Zij is natuurlijk uitgegroeid tot een icoon tegen vrouwengeweld.
12: Ja, zij werd gedrogeerd door haar eigen man jarenlang en ook verkracht door allerlei mensen die eigenlijk maar wilden
1: op zijn uitnodiging
12: kwamen. Echt een vreselijke zaak. En laatst was zij in Nederland om ook vanwege haar boek. En wij waren ook bij die lezing die zij daar gaf. En dat was echt super indrukwekkend. Hè?
1: Hele volle zaal, volgens mij 400 mensen.
12: Wel vooral vrouwen.
1: 400 man wou ik zeggen. Ja. Maar er was echt nog geen 20 mannen.
12: Nee, vooral vrouwen. Maar het was een hele bijzondere avond waarin zij haar verhaal vertelde. Stukjes uit het boek werden ook voorgelezen. Onwijs strijdbare vrouw die ook gewoon heel graag aandacht wil voor dit onderwerp. Want ja, het is bij haar achter de voordeur gebeurd. Maar het lijkt nu in Nederland is ook te gebeuren. Of het gebeurt in Nederland.
1: Dat is wat je zegt.
12: Het is nog steeds een soort ongeloof, maar het gebeurt in Nederland.
1: Nou, toen zij waarschuwde ook echt wel tijdens die avond hier al voor. En ik merk toch aan mezelf dat ik toen ook heel naïef dacht. Ja, maar dit is een incident. Hè? Dit is zo gruwelijk wat haar is overkomen. Ja. Het is verschrikkelijk. Maar we kunnen ook niet doen dat dit dagelijkse praktijk is voor velen. En toch, als je dan nu hoort wat er allemaal gaande is.
12: En hoeveel vrouwen zich gemeld hebben. En ook bij het Centrum Seksueel Geweld staat de telefoon ook. Nou, ik wil niet zeggen rood gloeien. Maar er werd 45% meer gebeld dan normaal. Dus er zijn wel degelijk heel veel zorgen bij vrouwen.
1: En Giselle Pellicot vertelde die avond ook over haar dochter. Die een stichting heeft opgericht. Om hier ook wereldwijd aandacht voor te vragen. Zij noemt dat chemische onderwerping.
12: Ja, en de stichting heet ook zo. De stichting heet Drogeer Me Niet. Stop de chemische onderwerping. En ja, zij wil mensen bewust maken en vrouwen ook oproepen om zich uit te spreken als zij vermoedens hebben dat ze gedrogeerd zijn. En ze zegt, je mag die twijfels hebben en je mag het onderzoeken. Als er iets niet helemaal in de haak voelt, dan mag je daar onderzoek naar doen. En zij zegt ook, we zijn geneigd om te denken dat zoiets niet voorkomt in onze families. Maar dat heeft zij dus gezien dat wel degelijk gebeurt.
1: Bij ons aan tafel, Kimberly. Giselle Pellicot, is dat voor jou ook een voorbeeld? Omdat het ook een vrouw is die dus juist naar buiten treedt met haar verhaal.
15: Ja, zeker. De eerste keer hoorde ik haar verhaal en ik had wel zoiets van, hè, hoe kan dat? Hoe gebeurt zoiets? En je ziet ook aan die vrouw, ze is getekend voor het leven. Maar ze is wel heel sterk en ze is heel weerbaar. En ik had zoiets van, ja, zij hoort daar te staan waar ze nu staat, want ze doet het zo goed.
1: En daarmee kan ze nu heel veel betekenen voor anderen ook.
15: Ja. Ik denk dat ze oprecht wel een voorbeeld is voor heel veel.
1: Ja. Nou ja, jij zit hier ook heel dapper om jouw verhaal te vertellen. Want dat is ook niet gemakkelijk, lijkt mij. Want het drogeren is dus niet iets nieuws. Het gebeurt al jaren, bijvoorbeeld in het uitgaanscircuit. Of zoals in jouw geval na een avond werken was dat. Hè? En dan moeten we terug naar 10 maart 2020. Ja. Iets voor middernacht. Kan je vertellen, wil je vertellen wat er toen gebeurde?
15: Nou, ik was klaar met we waren klaar met werken. Er zat nog één tafeltje. En mijn collega die vroeg, wil je alvast je sluitdrankje? Ik zeg, oh ja, is goed, doe maar. En ik was nog bezig met kaarsjes en dingetjes.
1: Want je werkte in de horeca?
15: In de horeca, in een restaurant was dat, ja. En ik nam dat drankje en ik dacht ik nam een wijntje. Ik neem altijd een wijntje. En ik had hem op en ik dacht ben ik nou dronken na één wijn? Maar ik had ook niet goed gegeten. Het was pas mijn derde werkdag. Ik dacht, misschien een beetje nerveus. Een beetje, valt gewoon niet goed. Ik denk, zal wel. En toen heeft hij me waarschijnlijk gedrogeerd. Op dat moment, denk ik. En ben ik met hem mee naar huis gegaan. En ben ik daar binnen verkracht. Er is heel veel gebeurd.
1: Misschien even in stukjes. Want deze jongen had scooterpech. Dus jij dacht, het is net je nieuwe collega. Ik breng hem even thuis. Want het was ook op zich, de sfeer was verder gewoon prima. Het was gezellig.
15: Was gewoon prima, ja zeker. Ja, in de auto ook nog. Het voelde wel een beetje apart. Ik denk, boeien. Het is gewoon een collega. Die zet je gewoon thuis af, weet ik veel. Je denkt er niet echt heel erg bij na.
1: En de sfeer was goed. Dus even, we doen nog een drankje binnen.
15: Ja, want hij moest nog stoppen bij de winkel. Ik denk, oké, prima. Dus hij ging naar binnen. Kwam weer terug. En ik heb toen onderweg vanaf de avondwinkel naar zijn woning, denk ik dat de drugs dan of zo al was ingekikt. Want ik heb niet eens geparkeerd. En ik zag dat eigenlijk pas de volgende ochtend. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk gewoon een soort van gestopt halverwege. En toen was ik er of zo, denk ik.
1: En eenmaal daarbinnen voelde je ook, er klopt iets niet.
15: Nee, maar ik kon het ook niet goed omschrijven of zo. Ik had wel zoiets van, het is heel raar, heel wavy. Ik voelde ook, mijn armen waren heel zwaar. Dat is het enige wat ik heel erg goed kan herinneren. Ik had hele zware armen en knieën. Maar ik dacht er nog niet heel veel, maar ik dacht sowieso heel weinig. Ik zat daar, maar ik was ook niet helemaal mezelf. Alles was zwaar en vaag. En eigenlijk voor ik het wist, ik heb eigenlijk maar kleine stukjes en kleine flarden van die avond. En ik weet dat ik nog een soort van heb gevochten, ik heb geschreeuwd en ergens ging toen ook het licht uit. Maar doordat ik wist dat ik had gevochten, wist ik ook de volgende dag wat er was gebeurd. Want ik wist van, ik heb dit gezien en ik heb dat gezien, maar ik kon er niet een compleet verhaal van maken. Dat was echt.
1: Maar de flarden waren genoeg om te weten?
15: Ja? Jawel, ja. Ja, al mijn kleding was kapot. Er was overal bloed in het bed. Er was, ik had, ja, het is echt heel cruel als ik het zo zeg. Ja, mijn nagels stonden in zijn rug en ik werd wakker en ik zag hem en ik dacht echt, nee. En toen wist ik eigenlijk wel zeker wat er was gebeurd, maar je kan het nog geen naam geven. En onderweg naar huis, toen moest ik nog tanken. Dat was eigenlijk mijn hele downfall. Want ik had overal bloed, maar geen kleding, want ik kon het ook niet vinden. Al mijn spullen waren verspreid door zijn hele huis. Ik heb gepakt wat ik kon vinden en ik ben gewoon gaan rijden.
1: Dus je bent heel snel weggegaan, ja. Zonder niet eens alle kleren te pakken, want...
15: Nee, mijn tas die was ondersteboven gegooid. En ik denk dat ik het grootste gedeelte ook heb laten liggen. Ik heb mijn sleutel gepakt, ik heb een trui gevonden... en toen ben ik eigenlijk gaan lopen met bebloede benen. En toen moest ik nog tanken, want dat lampje stond al aan. En toen bij het tankstation, toen weet ik nog dat mensen echt naar me keken van wow. En toen had ik een soort van door van oh mijn god. Maar ik was nog steeds in die waas van niet oké zijn.
1: En wat doe je dan op zo'n moment? Wat kun je?
15: Nou, ik had een vriendin aan de telefoon en ik bleef maar tegen haar zeggen... van ja, ben je thuis? Blijf thuis, blijf thuis. En zij had toen ook al zoiets van, volgens mij gaat niet goed. Ik bleef op repeat, bleef ik het maar zeggen. Blijf thuis, blijf thuis. En ik heb haar sleutel, dus ik kom binnen. En ze keek me aan en ze zegt echt, oké. Okay. Dus toen ben ik gaan douchen. En dat is echt het stomste. Maar ook, het is je eerste instinct, maar ik ben gaan douchen.
1: Maar het is wel heel logisch.
15: Ja.
1: Maar kan je uitleggen waarom het stom voelt nu voor jou?
15: Ja, ik had natuurlijk dat DNA nodig. En ik had foto's moeten maken. Ik had van alles moeten doen. Maar je eerste instinct is van, dit moet weg. Van wie is dit bloed? En dat moet van me af. Dus ja, stom.
1: Toch heb je wel besloten om naar de politie te gaan. Dat was volgens mij later op de dag.
15: Nou, niet eens meteen. Ik had een lunchafspraak staan met mijn tante. En die had ik al 2 keer verzet. En ik denk, ik ga het niet nog een keer verzetten. Ik ga gewoon. Ik denk, ja, ik voel me niet top, maar ik hoef alleen maar te lunchen. En ik zit daar en ze bleef maar praten over mijn nichtje op school en mijn neefje met zijn rijbewijs. En ik denk echt, waar gaat dit over? En toen zei ik het tegen haar, echt heel bot ook, gewoon binnen in een restaurant. Van, volgens mij ben ik vannacht verkracht. En ze keek me aan en ze dacht echt, wow.
1: Ja.
15: En toen pas, dat was het eerste moment dat ik het hardop zei. En dan ben je al bijna 24 uur verder.
1: Mm-hmm. Uiteindelijk heb jij je verhaal ook gedaan. Tot in detail moet dat dan, hè, bij de zedenrechercheurs.
15: Ja.
1: En die collega, die is ook verhoord.
15: Ja, klopt, ja.
1: Maar wat was zijn lezing? Van wat er gebeurd was?
15: Nou, dat we gezellig een drankje hadden gedaan. Dat ik met hem mee naar huis ben geweest. En ik weet even niet meer zo goed. Ik heb ook heel eerlijk gezegd, ik heb niet precies gelezen wat er stond. Ik zag alleen maar in het begin staan dat ik er zin in had en dat ik er blij mee was. En toen ben ik eigenlijk gestopt met lezen. En ik heb het nu 6 jaar later nog steeds niet gelezen.
1: Wil je ook niet weten verder wat? Want dat is natuurlijk de kern van wat hij, alsof je het zelf ook wilde. Alsof het vrijwillig was. Uiteindelijk is de zaak ook geseponeerd bij gebrek aan bewijs.
15: Ja, ik kreeg toen de keuze van het Openbaar Ministerie. Toen kreeg ik de keuze van, je kunt het laten seponeren. En anders dan wordt hij vrijgesproken. En als hij wordt vrijgesproken, dan is er dus niks meer. Dan is het van zijn naam af. Dus op dat moment had ik aan geseponeerd meer dan dat ik de rechtszaak zou aangaan. Dus ik had zoiets van, ja, weet je... Dan niet. Dan liever niet. En dan blijft het gewoon een open boek. En dan heel lelijk gezegd ben ik aan het hopen op zijn volgende slachtoffer. En dan kan ik het wel bewijzen.
1: En dan bedoel je ook mee, nu staat het in ieder geval ergens. Nu is er melding in ieder geval van, dan staat het in een dossier.
15: Ja.
1: Maar hoe onbevredigend voelt dat? Want dat er ook geen mogelijkheid is om het te bewijzen, bedoel ik. Dus er is iets met je lichaam gebeurd, maar je weet niet...
15: Ik heb alles kunnen bewijzen, want ze hebben zijn DNA gevonden onder mijn nagels. Zijn sperma hebben ze in mij gevonden. Je kan zien dat ik met hem heb gevochten. Mijn spullen die liggen daar ook gewoon nog in huis. En ze zijn daar langs geweest voor een huisbezoek. Ja, misschien heeft het al weggegooid, kan hoor. Maar ik ben gezien door meerdere mensen. Ook camerabeelden van het tankstation. Er is genoeg bewijs. En toen kwamen ze erbij bij die meneer, ik weet even niet meer... Wat die is, hoor. Bij het Openbaar Ministerie zat een meneer, ik weet even niet meer zijn...
1: Iemand van het OM.
15: Ja. En die zei toen nog van, ja, als je nou de volgende keer een camera neerzet... En toen dacht ik echt... ik denk, maar wie zet er een camera neer voordat je verkracht wordt? Dat doe je niet. Dat is niet waar je mee bezig bent.
1: Nee. Dit is ook wel echt schokkend, hè, Edkin. En ik weet hoe lastig... Ik bedoel, wij zijn zelf ook vaak in de rechtbank bij zedenzaak. Weet hoe moeilijk het is. Maar dit om te bewijzen, hè, om genoeg steunbewijs te hebben. Maar dit is toch voor slachtoffers... Niet te doen dit.
14: Ja, allereerst, ik moet er toch even op reageren. Omdat je krijgt er gewoon buikpijn van als je het hoort. En ik vind het tegelijkertijd zo knap dat je het wil en kan vertellen. Omdat we weten dat slachtoffers zich vaak echt ongelooflijk schamen. Heel onterecht, want de schaamte die zou totaal niet bij het slachtoffer moeten liggen. Maar dus heel knap dat je het doet, omdat het denk ik heel veel betekent voor andere vrouwen die dit ook overkomt. Ja, om antwoord te geven op je vraag, dat is ook heel frustrerend. We weten inderdaad dat bij verkrachtingszaken uiteindelijk geen bewijs is. Bijvoorbeeld om de reden dat er geen getuigen bij zijn. Wel logisch is natuurlijk.
1: En als we het specifiek over drogeren hebben, in principe begrijp je hoor dat het een 1-op-1 is, maar... Precies, juist ook bij het drogeren, bij GHB bijvoorbeeld, wat het vaak is, het verdwijnt supersnel weer uit je lichaam. Moet er ook meer onderzoek komen naar hoe dit toch te achterhalen is, ook nog in dat bloed, of dat er meer onderzoek naar gedaan kan worden? Want het is natuurlijk verschrikkelijk dat je het niet meer kan aantonen.
14: Ja, en dat is precies wat er zo moeilijk aan is. Omdat we weten inderdaad van GHB, dat kan binnen 12 uur al afgebroken worden uit je lichaam. Dus je moet er heel snel bij zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de testkits. Dat wordt in sommige landen al gebruikt. Maar het hangt voor een heel groot deel denk ik ook af van hoe bewust zijn we er ons met z'n allen van dat dit kan gebeuren. En hoe kan je nou alert zijn op signalen die horen bij drogering. Dus als je bijvoorbeeld ziet van een vriendin dat het niet helemaal klopt. Dat je weet van dit kan dus zijn dat ze is gedrogeerd. Wat moet ik nu doen? Wie moet ik nu bellen? Die routes zijn zo belangrijk om inderdaad er zo snel mogelijk achter te komen dat diegene ook daadwerkelijk is gedrogeerd en nog meer bewijs te verzamelen.
1: Ja, want Noah, is nou duidelijk hoe vaak dit voorkomt? Eigenlijk natuurlijk niet.
12: Nee, onwijs een dark number, omdat de politie het niet los bijhoudt. En we hadden het er net al even over GHB bijvoorbeeld, wat vaak gebruikt wordt, verdwijnt binnen 8 uur al uit het bloed. Ook op het moment dat je wel in het ziekenhuis terechtkomt, noteert het ziekenhuis het ook niet, want het doel is om je beter te maken. En het is niet zozeer van belang of dat nou door alcohol of door GHB of door wat dan ook komt. Dus ja, en heel vaak worden de signalen ook verward met alcoholgebruik.
1: Terwijl er wel ook heel veel filmpjes online circuleren van vooral vrouwen die vermoeden dat ze gedrogeerd zijn.
12: Ja, heel veel video's op sociale media en eerder bijvoorbeeld ook een onderzoek van de NOS wees uit dat wel bijna alle vrouwen er rekening mee houden dat het kan gebeuren. En op TikTok zijn heel veel video's te zien en waar mensen het vermoeden hebben dat ze gedrogeerd zijn.
16: Ik weet gewoon van 2 uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends weet ik gewoon helemaal niks meer.
17: Als ik met iemand een beetje aan het praten en het was van heel gezellig, dus hij vroeg weer een drank. Ik zei, ja, tuurlijk, lekker. En eigenlijk weet ik sindsdien niks meer. Ik werd opeens wakker in een huis dat ik niet ken.
18: Dat vind ik het allerraarste, dat je gewoon een soort van zwart gat hebt, gewoon van ongeveer 1,5 à 2 uur.
19: Als je ook zag hoe ik uit mijn ogen keek, dan schrik ik daar gewoon zelf van.
20: Begonnen weet dat alles heel erg begon te draaien. Echt, mijn ogen gingen ook de hele tijd zo naar achter, de hele tijd wit. Ik ging de hele tijd oud.
21: Ik ben gewoon oud gegaan, midden in die zaal, met al die mensen om me heen.
17: Ik kon wel aan mezelf zo van voelen dat ik had overgegeven, maar ik weet dus ook niet waar.
22: Ik heb dus ook heel veel gekotst buiten. Nou, ik kotst dus nooit. En ik had dus helemaal niet veel gedronken, dus ik dacht dan van, hè?
23: Het ging naar beveiliging en zei ik van, joh, er is iemand die het niet best voor met vrouwen, want die vindt het gesprek wel leuk om dat toe te dienen. Hij kijkt me in mijn gezicht aan en ze beginnen te lachen. Nee, je hebt te veel gedronken. Terwijl ik letterlijk zei, ik weet hoe het is om te veel drankjes op te hebben. Dit is het niet.
1: En dit horen we regelmatig terug in die filmpjes, maar zie je ook wel in de reacties eronder victim blaming. Dus je had vast te veel gedronken. Heb je daar ook mee te maken gehad, Kimberly?
15: Ja, want mijn verhaal begint bij dat wijntje die ik nam. En iedereen heeft zoiets van, ja, maar heb je niet meer gedronken? Maar inderdaad ook wat je net hoorde, van je kent echt het verschil tussen dronken zijn en gedrogeerd worden. Er is zo'n groot verschil, je voelt je zo anders. Je hebt het niet onder controle. En met een wijntje te veel voel je je eerst nog aangeschoten en denk je van, goh, ik moet naar huis, maar je kan nog nadenken. Maar op dat moment, je kan niet nadenken. Je hebt je lichaam niet onder controle, je hoofd niet onder controle. Tot aan mijn ogen, die deden helemaal dit. En ik denk, ja, dit is anders, dit is niet dronken.
1: En heb je veel reacties gekregen die echt ook pijnlijk waren?
15: Ja.
1: Kan je een voorbeeld geven?
15: Ik had op dat moment een vriend, ik had een relatie. En die is eigenlijk, ja, die was al niet top, maar die is eigenlijk uitgegaan omdat hij vond dat ik... hij vond eigenlijk dat ik het had gedaan. Hij zei letterlijk tegen mij, een man doet dat niet zomaar. Ik denk echt, nou, dan ben jij er dus ook een. Dus het was eigenlijk al klaar, ja.
1: Dus dan ben je als slachtoffer geworden?
15: Ja.
1: En dan krijg je dit er ook nog overheen. De reacties van notabene je eigen vriend.
15: Ja, ja. Ja, dus dat was heel snel klaar. Ja.
1: Ik denk dat je daar goed aan hebt gedaan. Maar laten we kijken naar de wetgeving. Want als we dan kijken naar de landen om ons heen, Noah, dan zien we ook wel dat daar meer gebeurt op dit gebied. Bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze sinds kort drogeren als losstaand feit strafbaar gesteld.
12: Ja, en dat is in de Nederlandse wet niet zo geregeld. In Nederland valt drogeren onder mishandeling. Dus dan op het moment dat jij daarvan verdacht wordt, word je verdacht van een vorm van mishandeling. En in Engeland staat het dus echt los in de wet. Als jij verdacht wordt van drogeren, word je dus ook echt verdacht van drogeren. En nou ja, dat helpt natuurlijk onwijs voor de erkenning richting slachtoffers, maar ook om bij te houden hoeveel mensen er verdacht worden hiervan.
1: Dus ik krijg meer zicht op de problematiek. Ja. En het is natuurlijk ook een duidelijk signaal richting daders. Armoed van het CDA, Edkin Armoed. Interessant toch wel hoe ze dat daar aanpakken. Zouden we dat hier ook moeten doen? Dus het echt los strafbaar stellen, drogeren.
14: Ja, het zou een optie kunnen zijn. Ik denk dat je het doel is uiteindelijk om te zorgen dat vrouwen veilig zijn. Hè? Dus in het uitgaansleven op straat, ook in een eigen huis. En dat zei ik aan het begin ook al. Alles wat daaraan kan bijdragen, moeten we overwegen.
1: Dus dit moet ook wel onderzocht worden?
14: En dat heeft de minister ook toegezegd, dat hij bereid is om het te onderzoeken. En het lijkt mij ook best een logische denkrichting, inderdaad, om wat jullie ook al noemen. Hè? Je moet veel beter de cijfers inzichtelijk maken van hoe vaak komt dit nou voor. En je stelt ook een bepaalde norm ermee. Tegelijkertijd vraag ik me wel af wat het gaat het deze mannen uiteindelijk tegenhouden? Want ik denk wel dat het belangrijk is om erbij stil te staan. Als je iemand drogeert, dat is ik vind dat echt gestoord. Dat je serieus de keuze maakt om aan iemand te komen. Want het is inderdaad, het is mishandeling. Je brengt gewoon iemands veiligheid in gevaar. Ook de gezondheid van iemand. Dat is zoiets vreselijks om te doen. Hoe haal je het in je hoofd? Daar moeten we ook naar kijken. Ja. Van hoe kijken mannen daar nou eigenlijk
1: naar? En daar
14: naar?
1: Kan hoe gaan die wetaanpassing misschien bij helpen, maar dat zal nooit de oplossing zijn, uiteraard.
14: Het is altijd een totaalpakket.
1: Hebben ook even bij de andere politieke partijen gepolst. Nou, Pro-Nederland en D66, die zijn nog wat twijfelachtig. En dan vooral omdat ze zich afvragen of daar dan de oplossing in zit, in die wet. Maar andere partijen geven wel aan dat ze hier voorstander van.
12: Ja, onder andere dus het CDA, maar ook VVD, ChristenUnie, JA21 en de BBB staan positief tegenover zelfstandige strafbaarstelling. Ze willen dat serieus onderzoeken of dat inderdaad bijdraagt aan betere opsporing en dus die normstelling. Dus
1: ben jij er voorstander van, Kimberly?
2: Ja, zeker.
1: Waarom zou dat belangrijk zijn, denk jij?
2: Nou, ik denk in mijn onderzoek, als er van tevoren al meteen... Het klinkt heel stom, maar als ze nou in plaats van een zwangerschapstest een drugstest hadden gedaan, dan had ik 10 keer meer aan gehad.
1: Nou, en daarover gesproken, dat doen ze in het Verenigd Koninkrijk ook echt anders. En dat hangt ook wel samen met deze wet. Is dat ze echt het echt tot een speerpunt hebben gemaakt.
12: Ja, daar delen ze bijvoorbeeld, Edkin zei het net al even, testkits uit. Dat wordt dan onder andere in het uitgaanscircuit, maar ook rondom universiteiten, dus ook waar veel kroegen zijn, worden van die testkits uitgedeeld. En dan kan je dus testen of je drankje, of daar dat vermengd is met bijvoorbeeld GHB of ketamine, wat dan veel gebruikt wordt.
1: Ja, maar dan ben je er dus ook veel sneller bij.
12: Ja, zeker. Dan ben je er veel sneller bij.
1: Waarom doen we dat dan hier niet? Waarom is dat hier geen speerpunt? Ik snap dat eigenlijk niet.
14: Er zitten aan die testkits. Ik vind het wel een interessante gedachte. En het kan inderdaad wel een van de dingen zijn die je doet. Het lastige is wel dat er niet alleen GHB wordt gebruikt. Dus stel je hebt testkits die testen, die laten zien dat er GHB in je bloed zit. Misschien heeft degene die jou wil drogeren wel 3-MMC gebruikt of iets anders. Dus daar heb je dan al eigenlijk geen waterdicht systeem. Waar ik het wel helemaal mee eens ben, is dat Verenigd Koninkrijk dit inderdaad tot een speerpunt heeft gemaakt, niet alleen één ding doet, maar echt een totaalpakket aan maatregelen neemt. Je noemde net al de universiteiten, scholen. Zij kijken echt per regio, per gemeente, zeg maar, welke aanpak is hier nou passend. Ze maken het echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat is ook uiteindelijk wat je moet doen. Dit gaat ook over welk gesprek voer je met jongens, bijvoorbeeld aan de keukentafel. Hoe ga je veilig uit? Hoe ga je om met vrouwen? Dus er is ook echt een cultuurverandering nodig.
1: Cultuurverandering kan dus misschien met zo'n campagne of door die testkits ook actiever uit te delen aan uitgaansgelegenheden. Ook daar is wel veel steun voor.
12: Ja, klopt inderdaad. Eigenlijk dezelfde partijen, hè, maar ook PRO, dus CDA, VVD, PRO Nederland, BBB, ChristenUnie en JA21 denken dat Nederland er inderdaad baat bij kan hebben. Wel zeggen ze, we moeten oppassen dat het geen schijnveiligheid wordt. En het mag niet de officiële politieonderzoek of de medische onderzoeken, ja, dat mag het niet vervangen.
1: En dan hebben we het steeds over het Verenigd Koninkrijk, maar als we bijvoorbeeld kijken naar een ander buurland, België, zien we ook dat ze daar een centra hebben, centra na seksueel geweld. Wij hebben natuurlijk Centrum Seksueel Geweld, maar daar zijn ze veel vaker open. Echt 24/7, 7 dagen per week. Dat is ook allemaal landelijk geregeld. En hier is dat per gemeente. Moet dat ook anders?
14: Ja, het moet wel anders. Ik maak me er wel zorgen over dat het best nog wel invloed heeft uit welke gemeente je komt, hoe goed je geholpen wordt. Dus we moeten echt wel zorgen dat we een beter landelijk dekkend netwerk hebben. Ik ben een tijdje geleden geweest bij Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam. En wat ze daar echt heel goed hadden geregeld was dat alles onder één dak was. Dus stel je komt daar binnen als vrouw en er is je echt iets verschrikkelijks overkomen, dan hoef jij niet constant weer een drempel over om bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek af te laten nemen of aangifte te doen. De politie zat daarbij in. Ja. Het onderzoek werd daar onder één dak afgenomen. Dat is denk ik wel echt een voorbeeld van hoe het in heel Nederland het liefst zou moeten zijn.
1: Kimberly, ik vind het heel dapper dat jij je verhaal hier hebt willen vertellen. Kan je nog heel kort uitleggen welke gevolgen het nu voor jou heeft? Want dit is een tijd geleden, maar ik kan me voorstellen dat dit tot op de dag van vandaag voor jou speelt.
2: Ja, zeker wel. Nou, je gaat toch anders naar een feestje. We hebben een horecabedrijf en het is nou niet dat ik me daar... Ja, kijk, ja, ik kan daar zitten, maar ik zit anders dan vroeger. Ik zit niet op mijn gemak.
1: Nee.
2: Maar je hebt constant het gevoel van, er gaat straks iets gebeuren. Of misschien wil iemand mij iets aandoen. En dat voel je eigenlijk altijd wel. Ik kan ook heel kort met iemand in gesprek zijn en kijk je recht in je ogen aan en denk, nou, ik ga wat anders doen. Zeg maar dat, ik vertrouw mensen niet meer. Dus het is lastig, ja.
1: Dank je wel dat je hier je verhaal wilde vertellen. Dank. En dank ook, Armoed. Zometeen hier Stand van Nederland met Sam Hagens. Wij zijn er volgende week. Tot dan.
13: NPO Radio 1.
3: Wioui mag dit jaar het nationale voorleeslunchverhaal schrijven. Dat mag ik zaterdag onthullen en hij of zij is mijn verrassingsgast. Kees van Kooten kan als geen ander met onze taal spelen. Een bloemlezing uit zijn talloze verhalen, zegt een man in zo'n geval, is onze taalschat. En jarenlang beschreef Sander Donkers met een zachte blik de snel veranderende wereld in stukjes van 150 woorden. Zijn beste Volkskrant-columns zijn nu gebundeld in De Dikke Donkers. Sander komt.
13: NPO Radio 1.
3: Morgen vanaf 11 uur.
13: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: De hete zomer, Crayon Rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
28: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
29: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente.
0: Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: NPO Radio 1, 8 uur.
8: Sam Hagens.
9: Nog 2 nachten slapen en dan trapt het Nederlands elftal haar eerste bal tijdens de eerste wedstrijd van Oranje in dit WK voetbal. Alle wuppies, jurkjes, juichpakken en vuvuzela's verzamelen, want dit is het moment voor bedrijven om met een slimme reclamecampagne te komen. Straks alles daarover bij Stand van Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
10: De bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud van de overeenkomst tussen Washington en Teheran is nog niets bekendgemaakt. Vandaag zei president Trump dat Iran instemt met het ontmantelen van zijn kernprogramma. Een akkoord zou volgens Trump dit weekend of maandag kunnen worden getekend. Door problemen op het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand uitgebroken in een verdeelstation. Die brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
11: Dus veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
10: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. De politie heeft een aantal mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de personen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Er is ook een aantal auto's in beslag genomen. Rond middernacht was er een zware ontploffing in de sportschool. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. Hulpverleners zijn nog bezig met zoeken naar mogelijk andere slachtoffers. En het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en 10ers in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
16: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
10: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen als het sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Het cruiseschip De Hondius vaart morgen weer uit. Het schip vertrekt met 132 passagiers vanuit Spitsbergen voor een 8-daagse tocht over de Noordelijke IJszee. In april brak op de Hondius het Hantavirus uit. 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het Nederlandse schip lag na de uitbraak 3 weken in de Rotterdamse haven. Daar werd het meerdere keren intensief gereinigd. En het weer nog. Bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17.
9: Dankjewel Jan. Hoe is het op de weg, Bianca Damink?
18: Nou, er staan niet veel files meer, maar op de A50 moet je wel rekening houden met vertraging. Het is van Apeldoorn naar Arnhem. Het staat vast tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Er stond een auto in brand. Ze zijn nu aan het bergen. Er is nog 1 rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier.
19: Ster.
29: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
30: Opgelost, Autotaalglas. Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder 1 dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
31: Ik heb heel veel pijn.
32: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
30: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
32: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente.
1: Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: NPO Radio 1. WNL.
12: Stand van Nederland.
9: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag, het WK voetbal is nog maar een dag onderweg en over 2 dagen is Nederland aan de bal. Zondagavond om 10:00, de eerste wedstrijd van Oranje tegen Spanje staat hier. Het is toch Japan?
14: Japan.
9: Jongens, ik weet niet welke redactie hierop heeft gezeten. Is er al sprake van voetbalkoorts? En hoeveel kunnen ondernemers er eigenlijk aan verdienen? Dit en meer ga ik bespreken met mijn gasten van vanavond. Bob van Oosterhout, sportmarketeer. John Paulus, café-eigenaar in Maastricht en vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. En Jean-Paul Rison, voetbaljournalist en podcastmaker. Fijn dat jullie er zijn, alle drie. Welkom allemaal. En Erik de Vries Lens is er natuurlijk ook. Je kunt meepraten via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechtsonderin kun je een vraag stellen en dan bespreken we die met onze gasten. Jean-Paul, voetballiefhebber, journalist, podcastmaker. Waarom ben jij niet in Amerika op dit moment?
14: Dat is een tweestrijd waar je dan altijd in komt. Neem ik een maand vrij en ga ik helemaal niks doen? Ja, het is ook gewoon qua werk heel erg druk. Dus ja. Het leek iedereen toch het beste als ik gewoon in Nederland zou blijven. En dat doet soms wel een beetje pijn, want bij het EK in Duitsland heb ik lekker heel veel heen en weer gereisd.
9: Ja dat gaat. Dat is beter te doen natuurlijk.
14: Gaat naar de overkant van de plas net iets lastiger.
9: Hoe duur waren de tickets als je was gegaan?
14: Heb je het dan over de vliegtickets? Heb je het dan over de overnachtingen? Nee, heb je het dan over de wedstrijdkaartjes?
9: Doe eigenlijk maar het totaalplaatje, want dat is natuurlijk het interessantste. Want ja, je hebt wel een berekening gemaakt, neem ik aan.
14: Zeker, ja. Dat was richting de 10.000 gegaan. Als ik 3 poolwedstrijden had willen blijven in Amerika. Met de transfers tussen de steden, met hotels. Het is schreeuwend duur.
9: Ja, schreeuwend duur, over schreeuwend duur gesproken. Bob van Oosterhout, we hadden het net over de wedstrijd van de New York Knicks. Dat is iets anders dan het WK voetbal. Maar jij hebt zelfs overwogen om €30.000 te betalen voor een kaartje.
14: Ik wilde het niet zeggen.
15: Ik hing al met mijn vinger boven de knop. Mijn vrouw had al gecheckt. Wanneer kon ik gaan? Welke tickets? Maar tegelijkertijd, jullie vroegen net waarom heb je het niet gedaan. En een hele lullige reden. Maar ik heb 2 dochters, die hebben allebei een nieuw huisje. Die zijn dat huisje aan het inrichten. Die komen erachter hoe duur tegenwoordig alles is. En toen dacht ik bij mezelf, en dan zou papa eventjes voor $30.000 één potje basketbal in New York gaan kijken. Ik voelde me zo slecht, ik heb het niet gedaan.
9: Je had het ook, voor kunnen kiezen om het gewoon niet te zeggen hoeveel je ervoor zou betalen.
15: Ja, maar die dochters van mij tegenwoordig. Ik zat vanmiddag te lunchen in Noordwijk aan zee. En ik kreeg al meteen een appje, pap, lekker aan het strand. Ja. Dus ze volgen en ze weten alles.
9: Heel goed. John Paulus, café-eigenaar Maastricht, welkom. Fijn dat je de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Zeker. Deze wedstrijd is natuurlijk belangrijk als ondernemer. Ga je ervan uit dat je flinke winst gaat maken, flinke omzet gaat maken ten opzichte van andere weken?
17: Ja, het levert echt wel op, ja. Wij hebben gewoon de zaken echt vol zitten. En niet alleen tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal. Maar ook bijvoorbeeld bij Duitsland of België of Spanje.
9: Ja, want je hebt echt sportcafés 2, hè?
17: Nou, het zijn wel gewoon cafés, eetcafés met terras en alles erop en eraan en met keuken. Maar wij staan er wel een beetje onbekend dat wij veel aan sport laten zien, ja. Ja, en dan hebben we er zeker wat aan.
9: En dan zijn dit de weken waar je het voor doet. Fijn dat je er bent. We gaan zo even doorpraten over de kosten van voetbalcourts en hoe kun je het nou het beste aanpakken als ondernemer. Maar eerst gaan we naar het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Erik de Vries Lentz.
5: Sinds vanmiddag kun je aandelen kopen in SpaceX, het grote bedrijf van Elon Musk. En dat deden heel veel mensen. Het bedrijf haalde $75 miljard op. En het aandeel is nog eens 29% gestegen sinds de laatste cijfers die we net binnen hebben. Daarmee is dit de grootste beursgang ooit. En is Elon Musk de eerste biljonair uit de geschiedenis.
9: Biljonair, dan heb je dus meer dan 1000 miljard euro. Dan kun je zo'n New York Knicks kaartje wel betalen,
14: volgens mij.
9: Ja, de hele eerste rij. We hebben contact met beursanalist Corné van Zijl. Goedenavond, Corné.
6: Goedenavond.
9: Ja, het leek eigenlijk best wel mee te vallen of tegen te vallen. 11% was het eigenlijk nog vlak voor deze uitzending, maar dat steeg ineens door naar 29.
6: Ja, inderdaad. Bij de beursopening was het 11% hoger. En dat was eigenlijk wel een beetje matigjes. Hè. Er was zoveel lawaai over gemaakt. En denk je, nou, 11%, als dat nou alles is. Maar goed, we staan nu 28% hoger. Dus ja, we hebben een lift-off.
9: Hoe bijzonder is het, dit hele evenement? Want het is de grootste beursgang ever.
6: Ja, het is bijzonder in heel veel aspecten. A, het is een opeenstapeling van dromen, zeg ik maar. Hè. Het begint met kolonisatie van Mars, AI, datacenters in de ruimte, fabrieken op de maan, verzin het maar. En iedereen koopt het. En dat is het leuke. Want op zich de bedrijven zelf, ja, alleen Starlink maakt winst. Maar voor de rest, de raketten maken verlies. Grok zit er ook in, de AI-model. Twitter zit erin, maakt allemaal verlies. En per saldo is het verlies 4, 5 miljard afgelopen jaar geweest.
9: Ik ben zo iemand die met hypes eigenlijk altijd te laat is. Mocht je nu nog denken van, hey, ik wil misschien daar ook wel in investeren. Ben je dan nu te laat? Zeg je van, dan kan je het nu beter niet meer doen?
6: Nou, als je het aan mij had gevraagd, had ik het sowieso niet gedaan.
9: Nee?
6: Nee, kijk. Op korte termijn is het een kwestie van vraag en aanbod. En er is nu veel meer vraag. Iedereen wil het hebben. Nou, dat is leuk. En dus gaat die koers 29% hoger. Maar op lange termijn moet je echt naar de fundamentals kijken. Ja, weet je, dit bedrijf, het is allemaal prachtig wat Musk gedaan heeft. En daardoor gelooft iedereen erin. Maar de kans dat dit op lange termijn een succes gaat worden als aandeel lijkt me uitermate klein.
9: Oké, duidelijk. Dankjewel, Corné van Zijl, voor nu. En dan het enorme Europese migratiepact dat vandaag ingaat, heeft ook gevolgen voor werkgevers. Voorheen mochten alle asielzoekers bij werkgevers komen werken 6 maanden na hun eerste asielaanvraag. Maar nu gaat de overheid eerst checken of een asielzoeker wel goede kans maakt op een verblijfsvergunning voordat hij aan de bak mag. En dan mag die werken binnen 3 maanden, Erik. Om hoeveel mensen gaat het?
5: Nou, best wel veel en steeds meer. Ik heb het gecheckt bij het UWV. Ja. En werkgevers namen 12.000 keer als asielzoekers in dienst in 2024, 30.000 keer in 2025. En dit jaar ligt op koers om weer een nieuw soort van record aan werkende asielzoekers te vestigen. Maar de vraag is, gaan die nieuwe regels daar nou verandering in brengen? Daar praat ik over met Arjan Hummel. Hij is directeur van een sociaal uitzendbureau Buddo.
9: Arjan, dan kunnen we nog eventjes niet
5: Nee,
9: aan
5: Arjan
9: de lijn
5: hangt
9: krijgen,
5: nog helaas. Niet aan de lijn, helaas.
9: Maar goed, dan gaan we door naar het andere onderwerp. Want horecaondernemers zijn wettelijk verplicht om geld te betalen voor het uitzenden van het WK voetbal op grote schermen. Bijvoorbeeld op een marktplein. Dat zegt minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. De NOS is volgens haar wettelijk verplicht geld te vragen als een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal wordt getoond voor een grote groep bij een café. Dat is bepaald in de mediawet en de Europese staatssteunregels. En daar kan de NOS niet onderuit.
5: Nee, terwijl een grote meerderheid van de Tweede Kamer daar wel klaar mee is. En die heeft een motie gesteund van VVD'er Arend Kisteman. Die hebben we aan de telefoon. Goedenavond, meneer Kisteman.
7: Goedenavond.
5: Meneer, wat vindt u van de reactie van de minister?
7: Ja, het is eigenlijk gewoon ronduit teleurstellend. We zijn hier al maanden mee aan het werk en een aantal maanden geleden een schriftelijke vraag hierover ingediend. En de brief die gisteren naar buiten kwam was eigenlijk gewoon van dezelfde toon als de beantwoording op onze vraag. En het lijkt alsof de minister er niet heel veel moeite voor heeft gedaan om hier een paar stappen op te kunnen zetten.
9: Nou, de minister zegt het is de vorige keer al met 75% verlaagd. En uiteindelijk gaat het niet om alle horecazaken, maar die grote evenementen, grote op pleinen bijvoorbeeld, met een groot scherm erbij. En dan kost het volgens de minister 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Dat valt dan weer mee als ik het zo hoor.
7: Ja, als je het even die verhoging die dus 2 jaar geleden ook op mijn initiatief is teruggedraaid. Dat komt omdat de NOS een marktconforme prijs moet vragen. Nou, die was dus toen niet meer marktconform, want die was bijna 3 euro. Dus dat is terecht dat toen is teruggedraaid. Kijk, het gaat natuurlijk om die ondernemer die zo'n evenement organiseert, die moet dit bedrag betalen of die bezoeker nu komt of niet. Dus stel hij verwacht 5000 bezoekers, maar het gaat de hele avond regenen en er komt maar 1 bezoeker. Dan moet hij alsnog een keer die 5000 keer 80 cent betalen. Dus dat is natuurlijk al raar. En wat ook nog eens gek is, in België is het wel gratis. Dus een aantal beredeneringen van die minister die gaan helemaal niet op in dit hele verhaal.
9: Ja, dan heb je het bijvoorbeeld over de Europese staatssteunregels.
7: Bijvoorbeeld, ja.
9: Even naar John Paulus. Je hebt 2 zaken in Maastricht. Hoe lastig is dit voor jou?
17: Dat is voor mij persoonlijk als ondernemer niet lastig. Want ik heb geen groot plein met de schermen bij. Dus ik heb gewoon mijn eigen oppervlaktes die ik gewoon gebruik. Maar als bestuurder van Horeca Nederland is dit wel echt een dingetje waar wij ons ook druk over maken. En het gaat ook met name om die term marktconform. Ja. Want de tarieven waar meneer Kistermaker het over heeft.
9: Kisterman.
17: Gaat het over een bedrag per wedstrijd. En bijvoorbeeld in Oostenrijk betaal je ongeveer datzelfde bedrag voor het hele toernooi. Dus ja, wat is dan marktconform? Vragen wij ons met name af.
9: Om nog heel even terug te komen op jouw eigen situatie. Wat kleinere cafés die kunnen gewoon een tv neerzetten. Ja, maakt het niet uit. Hè?
17: Nee, wij moeten, omdat wij natuurlijk een publieke ruimte hebben, moeten wij wel licentiegeld betalen. Maar dat is een jaarlicentie. In mijn geval, mijn kroeg is ongeveer 120 vierkante meter. Ja. Daar betaal ik 500 euro per jaar voor. Als lid van KN. Uh-huh. En dan mag ik dus de hele week het publieke net uitzenden. En dus ook voetbalwedstrijden. En ik mag die vierkante meters ook nog spiegelen op mijn terras. Uh-huh. Mits ik ervoor zorg dat ik de tv zodanig opstel dat ook alleen de mensen op mijn terras dat ook fatsoenlijk kunnen zien.
9: Ja, meneer Kisterman, wat kunt u er eigenlijk nog aan doen? Want er is gewoon een meerderheid in de Tweede Kamer die uw motie gesteund heeft. Maar de minister zegt, ja nee, de wet is de wet. Ik ga er niks aan veranderen.
7: Ja, we hadden wel wat meer creativiteit bij de minister verwacht. Want de NOS zegt eigenlijk zelf ook, ja, wij hoeven helemaal niet per se geld voor te vragen. Maar dit doen we omdat het volgens de wet moet. We hebben natuurlijk de mediaautoriteit die hierop toeziet. Die gaat pas achteraf handhaven. Dus die gaat pas achteraf bepalen, hey, heeft de NOS wel gedaan wat ze moeten doen?

0: die gaat pas achteraf handhaven. Dus die gaat pas achteraf bepalen, hey, heeft de NOS wel gedaan wat ze moeten doen? Ja, de minister zou ook wat creatiever kunnen zijn en kijken, hey, wat kunnen we hiermee doen? En kunnen we niet op voorhand bijvoorbeeld zeggen, nou, misschien kunnen we een oogje dichtknijpen. Is dit nou wel zo de wet bedoeld is? Dus er zijn wel wat mogelijkheden nog wie de minister langs zou kunnen lopen. En wat volgens ons heeft ze dat helemaal niet gedaan.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat er ook ondernemers zijn die dit allemaal meekrijgen. Het nieuws van, nou, er is een motie in de Tweede Kamer aangenomen. Er is wat gedoe over binnen het kabinet. Denk jij, John, dat iedereen zich hier aan gaat houden eigenlijk? Aan de regels?
2: Nou ja, als het nu gaat over die grote schermen op de pleinen, dan heb je sowieso te maken met een evenementenvergunning die je moet aanvragen bij je eigen gemeente.
1: Dat wordt gehandhaafd.
2: Ja, en dan gaat het ook om nog veel meer dingen. Hè. Dan gaat het ook om veiligheid en beveiliging en alle afhekken van straten en dat soort dingen. Dus je moet nog veel meer doen. En dat wordt ook wel gehandhaafd. Ik denk dat het veel interessanter wordt als we het hebben over dat uurtje dat we misschien langer open mogen blijven met Tunesië
1: en
2: Nederland.
1: Dat is het volgende punt wat ik inderdaad graag wilde maken. Want die wedstrijd is om 1 uur 's nachts. En hoe laat ga je normaal gesproken dicht?
2: Wij moeten in Maastricht om 2 uur dicht. Maar wij mogen van de burgemeester...
1: Dan red je de eerste helft.
2: Ja, dan kun je eerst de helft en moet je iedereen naar huis sturen. Ja, maar
1: wij mogen
2: van de burgemeester mogen wij tot een half uur na de wedstrijd gasten in onze zaak hebben.
1: En jullie hebben ook overzicht van hoe dat in andere gemeenten gaat. De helft van de gemeente...
2: Wij zitten vanochtend zaten wij op 54% van alle gemeentes in Nederland, waarbij er dus of regulier dat het sowieso al mocht omdat er geen sluitingstijd is, of dat men gezegd heeft voor deze ene bijzondere situatie mag je wat langer open blijven.
1: Ik zie meneer Kisterman als Tweede Kamerlid knikken.
0: Ja, nee, ja, hier had ik ook een motie op ingediend.
1: Ook een motie?
0: Ja, ik zei wel... als de minister het niet zelf mee aan de slag had, moeten we het als Kamer natuurlijk maar doen. Nee, dus ook het verzoek om met de gemeente in gesprek te gaan, want het is aan de gemeentes en dat snappen wij heel goed van, ga dit nou eens dit gesprek aan, want niemand wil natuurlijk, die wil uit veiligheidsreden niet, maar ook voor de ondernemers niet, voor de supporters niet, dat ze in de rust naar huis moeten. En dan met als reden het ligt bij de gemeentes, gaat ze met zijn gesprek en dan zegt de minister vervolgens, gaan we doen, maar het is aan de gemeentes. Ja. Kortom, ze doet niks.
1: Jammer. Bedankt Arend Kisterman, Tweede Kamerlid voor de VVD, en John, je blijft hier natuurlijk zitten. Bedankt voor de Wuppies, jurkjes, juichpakken, vuvuzela's. Voetbal is onlosmakelijk verbonden met marketing en merchandise. Bedrijven verdienen er goud geld aan, maar het is nog een hele kunst om het goed aan te pakken.

0: enige echte oranje toeter. Je krijgt hem gratis bij de enige echte postzegels.
1: Ja, Bob van Oosterhout, kom er maar in hoor.
2: Ja, dan vergeet je nog de go-go's, de buddies, de sparkies, de juichbandjes, de pletterpetten, de leeuwenhozes. Nee, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja, dit hoort inmiddels een klein beetje bij de manier waarop wij in dit land collectief een eindtoernooi vieren. Mm-hmm. Al is de creativiteit dit jaar ietsje verder te zoeken, vind ik, ja, in alle eerlijkheid.
1: Daar komen we zo meteen ook. Jean-Paul, wat is jouw favoriet eigenlijk als je nu terugluistert en even teruggraaft in je geheugen?
3: Nou ja, ik moet zeggen, gisteren werd die vraag me ook gesteld. En gaat toch de eerste gedachte naar die Wuppie die je natuurlijk overal zag.
1: Ja, ja, zeker.
4: Bob, hoe komt het dan dat die Wuppie de hele tijd blijft hangen? Want die kennen we allemaal nog. Al die anderen die je net noemt, daar moet ik echt even voor graven. Waarom beklijft deze dan zo?
2: Nou, eigenlijk heel simpel. Het was eigenlijk een van de eerste grote acties waar zo'n kleine gimmick werd gebruikt. Die ook vervolgens werkelijk door iedereen overal kon worden opgeplakt. De hele campagne was gecombineerd met muziek, met goede beelden, met Nederlands elftal spelers. Hè, want het werd gedaan door een sponsor van de KNVB. En het was gewoon een enorme hit. En alles daarna is eigenlijk stiekem toch wel een heel klein beetje een aftreksel geweest daarvan.
1: Zou je die enorme hit niet gewoon nog een keer kunnen herhalen dan?
2: Nou ja, ze hebben het geprobeerd. Hè? Diezelfde supermarkt, die blauwe, die heeft het ook gedaan met de Welpies daarna en met de Basies. En dat zie je eigenlijk continu terugkomen. Hè? Ook met alle prularia en spullen die je aan kunt trekken. Bepaalde petten, bepaalde t-shirts, bepaalde jassen, bepaalde... Nou ja, vul maar in.
1: Wat kan het opleveren?
2: Nou, eigenlijk is het heel simpel. Er wordt regelmatig heel negatief over gedaan. Maar ik kan jullie verzekeren dat op het moment dat supermarkten dit soort dingen goed doen, dan stijgt gewoon de omzet een aantal procentpunten. Sterker nog, je hebt tegenwoordig bureaus, bedrijven, die kunnen uitrekenen dat wanneer je op moment 1 start en na een week heb je weer een andere commercial die het naar een next level tilt.

0: En je gaat nog een ander spaar-item toevoegen. En je kunt gewoon zien wat de omzetstijging doet. En dat gaat natuurlijk echt over vele tientallen miljoenen.
1: Ja, dat is dus heel belangrijk. Erik, je hebt in beeld gebracht hoeveel geld erin omgaat, die reclames rond WK's en EK's.
2: Ja, ik heb even teruggegraven. En bij het EK in 2021 bijvoorbeeld inderdaad tientallen miljoenen, Bob. Toen werd er 81 miljoen euro uitgegeven aan reclames. En tv-reclames die worden ook extra interessant tijdens een voetbaltoernooi, omdat er dan relatief veel jonge mensen tv kijken. En jonge mensen, nou, die willen adverteerders graag bereiken. De Ster verwacht bijvoorbeeld dit jaar ook veel meer reclamegeld op te gaan halen dan voorgaande toernooien. En ik heb net even gekeken op de prijzenlijst. Een reclamespotje tijdens Nederland-Zweden bijvoorbeeld kost 57.000 euro.
1: Ah joh, oké, goed. Ja, als we reclames mogen geloven, dan heeft heel Nederland wel zin in het WK voetbal. Hoewel Snolle Bollekes in de supermarktcommercial ook roept dat het veel te duur is.
3: Die kaartjes kosten $1000.
4: Dat is best duur.
5: Dan kijken we toch gewoon in detail. Hey!
1: En ik zou zeggen, John, nee, je moet vooral in de kroeg kijken, toch?
6: Zeker, ja. Dat is het allergezelligste.
1: Wat is op dit moment een geslaagde reclamecampagne volgens jou, Bob van Oosthout?
0: Nou, kijk, als ik heel eerlijk ben en ik ben een beetje kritisch, valt het tot dusver een klein beetje tegen.
1: Ah.
0: Ik vind het allemaal niet zo creatief. Ik mis de fantasie een klein beetje. Het is allemaal, het zijn allemaal de gebaande paden die iedereen weer volgt. Hè? Iets oranjes, een gimmick, een dikke tune, feest, oranje. Ik vind ook dat de grote, met name de supermarkten, een heel klein beetje hun merk vergeten daarin. Want er zijn er maar weinig die echt hun merk weten te laden.
1: Die ene van de Lidl ben jij vind je niet zo goed, toch?
0: Nee, die vind ik dramatisch zelfs.
1: Laten we even luisteren.
7: Ik heb er een goed gevoel over.
8: We wensen Nederland het beste groente en fruit.
7: Zet hem op.
8: En brood.
1: Groente en fruit.
0: Nou ja, kijk, je hebt hier
1: het is heel simpel.
0: Ja, en je hebt hier te maken met een supermarkt die 0,0 binding heeft met Oranje of met de KNVB of met het Nederlands elftal. Toch zitten ze in de boardroom bij elkaar en zeggen ze, we moeten iets met dat WK.
1: Ja, ja.
0: Dan doen we het over de as van groente, fruit en brood. Maar ondertussen sluiten ze ook af de commercial met de payoff Lidl, official partner van Team NL. Dus het Nederlands Olympisch Comité. Ja. Dit gaat helemaal niet over Team NL, dit gaat over Nederland zelf al. Ik vind hem echt heel mager.
1: Eentje die wel beter gelukt is van een zekere bank, een oranje bank. Laten we luisteren.
9: De grootste tegenstander van Oranje is online haat. En dat doet wat met je.
1: Waarom was deze wel goed?
0: Nou, ik vind deze heel goed. Deze bank is hoofdsponsor van de KNVB. Dus weet dat ze als hoofdsponsor ook op een bepaald niveau moeten inhaken. En het is eigenlijk de enige partij die tot dusver over de maatschappelijke as is gaan activeren. En een bepaalde inhoudelijke boodschap heeft gebracht. Online haat. Waar ze ook de spelers van het Nederlands elftal bij betrokken hebben. Ja, dat vind ik dan toch wel echt veel meer klasse hebben dan andere dingen die we voorbij zien komen.
1: Ja. Over klasse gesproken. Je hebt ook een keer iets met jurkjes gedaan.
0: Ja, dit is, kijk, Sam, elke kilo overgewicht die je hier aan tafel ziet zitten, die is daar ontstaan. 2010, Afrika. Ik was bij dat biermerk in het zuiden van het land.
1: Ja.
0: En ik zat tegenover Peers Winkels en die zegt tegen mij, Bob, dit jurkje, dat gaat het helemaal worden. En het goede nieuws is, jij mag dat met jouw team, mijn sportmarketingbureau wat ik toen had, helemaal gaan activeren. En lang verhaal kort, dat liep natuurlijk compleet uit de klauwen. Inclusief meisjes die wij hadden ingehuurd, die daar een flashmob deden in het stadion.
1: Ja,
0: ik had ook nog de sportredacteur van SBS6 een envelopje gegeven met zwart geld om die meiden net wat vaker in beeld te brengen dan de bedoeling was.
1: Wat heb jij gedaan? Jij hebt een SBS-redacteur.
0: Jongens, allemaal van jaar.
1: Jij hebt een SBS, dat heb je nog nooit eerder verteld.
0: Ik noem ook geen namen, hè?
1: Dit is een scoop.
0: Dit is een scoop.
1: Ja.
10: Er zit nu iemand zweten thuis.
0: Nee.
1: Noem een voornaam. Ik ken wel wat mensen bij.
0: Ja, gaan we nou niet doen. Grapje.
1: Maar jij hebt wel echt gezegd van, hey, neem het even in beeld, ja?
0: Nou ja, luister.
1: Je hebt iemand getipt?
0: Ik zal je eerlijk vertellen, dit is niks nieuws. Dit gebeurt overal aan de lopende band, kan ik je vertellen.
1: Nee, joh.
0: Ja, een beetje handig zijn. Dat hoort er ook bij als sportmarketeer. Maar lang verhaal kort, we hadden die meisjes, die werden de gevangenis ingezet. Mijn mensen die hebben over de hotelmuur moeten klimmen omdat ze door de politie in Zuid-Afrika werden achtervolgd. Die zijn via Dubai terug naar huis moeten vliegen. Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, de premier destijds. Iedereen bemoeide zich met dit verhaal, de Dutch Dress, de Bavaria Babes. Het werd een ongekend ding in de wereld. En ja, er stond zelfs
1: Hoe voelde dat voor jou?
0: Nou ja, even serieus. Ik zit het nu met heel veel lol te vertellen. Ja. Maar het was ultieme stress. Er stond op een bepaald moment een BBC-cameraploeg bij mij op kantoor. Dus mijn PA zegt, Bob, de BBC staat hier voor jou. Ik zeg, nou, Bob is er even niet vandaag. Ja, zo kon het gaan. Het ontspoorde volledig. Maar het werd wel een enorm succes. Want leuk om je te vertellen, dat biermerk waar ik het over heb. Wij hebben onderzoek gedaan na het WK naar hoe vaak wereldwijd de term Bavaria Babes, Dutch Dress, Holland Beer, genoemd werd in de media. En de waarde daarvan, en we zijn gestopt bij een aantal markten als Oezbekistan, Kazachstan, Georgië. De waarde daarvan was meer dan $500 miljoen.
1: Jeetje mina.
0: Ongelooflijk.
1: Wat een verhaal. Het is natuurlijk heel fijn voor ondernemers als ze zo ver mogelijk komen in het toernooi. Jean-Paul, hoe ver gaan wij eigenlijk komen, is jouw voorspelling?
6: Nou, het leuke antwoord is natuurlijk dat er dit jaar toch weer 16% van alle mensen die een WK-pool invulden bij de grootste van het land dacht dat Nederland wereldkampioen gaat worden.
1: 16?
6: Ja, maar het eerlijke verhaal is natuurlijk dat we er niet zo heel lekker op staan. We winnen eigenlijk zelden van een topland. En als we dan ook moeite gaan hebben met Oezbekistan en Algerije, ja, dan kan het wel eens een lastig verhaal worden.
1: Maar dan hoor ik mensen altijd zeggen, die doen alsof ze er verstand van hebben. We moeten groeien, we moeten het toernooi ingroeien.
6: Dat zeker. En eigenlijk de meest positieve gedachte is eruit te halen dat de keren dat we het goed deden, dat we er ook heel slecht op stonden. In 1974 gingen we eigenlijk, was een veredeld schoolreisje, want we waren er voor het eerst in 40 jaar weer bij. 88, Marco van Basten geblesseerd, dat wordt niks. 2010 was het voetbal niet om aan te gluren, zei iedereen. Dat waren wel de momenten dat we het verst kwamen.
1: En hoe houden die bedrijven dan, Bob, er op de achtergrond rekening mee van, ja, wat als we steeds een ronde verder komen, dan wil je ook nieuwe campagnes lanceren misschien ook wel?
0: Ja, dat is een hele goede vraag, want dat gebeurt inderdaad. Er liggen acceleraties van campagnes op de plank. Met andere woorden, week 2 en week 3, afhankelijk van de prestaties van het Nederlands elftal, kunnen bijvoorbeeld supermarkten gaan bijsturen.
1: Oh ja.
0: Maar tegelijkertijd merk ik ook heel nadrukkelijk, en ik heb ook met sommige mensen contact gehad, het wordt op dit moment toch een beetje voorzichtig en ingetogen ingezet, ingestart allemaal. Ook het wel binnen buiten, barbecuen, 's avonds om 1 uur, ja, wel of niet. Dus het is nog een beetje zoek. En ik ben ook bang, ik ben positief ingesteld. Ik hoop ook dat we het goed gaan doen natuurlijk. Maar er ligt ook nog wel een beetje een nachtkaasscenario op de loer. En daar moeten we ook, daar moeten supermarktketens zich natuurlijk een beetje tegen wapenen.
1: Ja, Sean, jij hebt 2 cafés in Maastricht. Nog even kort, want als we heel ver komen, stel je voor dat we de finale halen, dan hebben ze in Maastricht een probleem, toch?
10: Ja, dan mogen wij tegelijk met André Rieu het oranje gevoel uitdragen.
1: Hoe ga je dat oplossen?
10: Nou, dat is in 2010 ook gebeurd. En Rieu gaat gewoon zijn concert houden zoals hij dat gewend is. En dan gooit hij er een oranje walsje door als ze scoren. En veel meer wordt het op het plein dan niet. Maar in de rest van de stad is het dan gewoon oranje, hoor.
1: Ja, en ook gewoon heel erg druk natuurlijk.
10: En heel erg druk.
1: Dat is wel mooi. We praten zo verder. Maar we gaan eerst even naar het NOS Journaal met Jan van der Putten.
11: NPO Radio 1.
12: Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim €100.000 opgebracht. Er vielen 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Bemiddelaar Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Volgens de Pakistanse premier Sharif is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Door een brand bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. En ProRail is nog de hele avond bezig met reparaties. En de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028.
13: Stand van Nederland.
1: Bij mij nog steeds hier in de studio sportmarketeer Bob van Oosterhout. John Paulus, hij is café-eigenaar en vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. En Jean-Paul Rizon, voetbaljournalist en podcastmaker. Je kunt meepraten met deze uitzending, dat kan via de NPO Luister-app. Stel rechts onderin een vraag en dan bespreken we dat hier in de uitzending. Het valt velen eigenlijk wel op, dit WK lijkt wat minder te leven dan normaal gesproken. Heeft het alleen maar met de kansen van Oranje te maken of speelt er misschien meer? Ik ga het vragen aan Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Goedenavond, Joyce.
13: Hoi, goedenavond, Sam.
1: Dat oranje gevoel, dat heb jij gepeld. Dat is een beetje matig. Heeft dat ook te maken? Gaan mensen eigenlijk ook niet kijken dan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
13: Nou, om te beginnen bij de oranje koord, zeg maar. Ik moet zeggen, de mensen in ons onderzoek die zeggen dat ze op zich altijd wel oranje volgen. De meeste Nederlanders in ieder geval. Ja. Maar dat de meerderheid begin deze maand nog niet zoveel zin in had. Dus die oranje koord werd nog niet echt gevoeld. Dat kan te maken hebben met de kwaliteit van Oranje. Maar de meest gegeven redenen in ons onderzoek zijn toch als eerste Trump, Amerika. Mensen hebben eigenlijk geen zin om naar een grote Trump-show te kijken. Iemand zegt ook, Amerika is met Trump al oranje genoeg. Wat moeten we daar doen? En als tweede zeggen mensen ook, die organisatie FIFA, alles draait om geld en macht. En ze vergeten gewoon de supporters. Dus er is best wel wat smet op de voorpret, om het zo maar te zeggen. Maar dat gezegd hebben, de meeste mensen gaan wel kijken. Ze hebben bezwaar. Ze doen dat met pijn in het hart. Iemand zegt ook, ik kan het mijn kinderen gewoon niet aandoen. Ik vind het een hypocriete bende daar allemaal. Maar als je sport en politiek toch gescheiden probeert te houden, dan hoop ik toch dat ik er heel veel plezier van heb.
1: En ik hoor ook vaker voorbij komen, omdat het zo duur is ook om naar die wedstrijden toe te gaan, om überhaupt, volgens mij bij sommige stadions, als je je auto wil parkeren, ben je al een paar honderd dollar kwijt. Voetbal is niet meer helemaal voor de gewone man. Is dat zo? Zie je dat ook terug in de antwoorden van de respondenten?
13: Absoluut. Dit is echt ongeveer het meest gegeven antwoord in ons onderzoek. Okay. Voetbal is niet meer voor de gewone man. Veruit de meeste Oranje fans hebben ook echt geen goed woord over voor de FIFA. Ultiem dieptepunt was natuurlijk wel die vredesprijs van Trump, die Infantino aan hem gaf. Je ziet het aan alle toekenningen. Rusland, Qatar, geld bepaalt gewoon waar er gespeeld wordt. En dan wordt er voorbij gegaan aan wat fijn is voor voetbal of de voetbalsupporters. Want Qatar, dat was zo heet, het moest zelfs verplaatst worden. Hè? En nu ook in Amerika, er zijn soms temperaturen die gewoon niet te doen zijn voor veel voetballers. Mm-hmm. Dus daar wordt compleet aan voorbij gegaan. Dus mensen hebben inderdaad het idee, hè, nu zijn er ook weer meer wedstrijden geboekt, zodat er nog meer geld verdiend kan worden. Waar blijven wij de supporters? Zeker.
1: Dankjewel, Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Even hier in de studio. Dat oranje gevoel, dat misschien een beetje. Jean-Paul, heb jij er een verklaring voor dat het nog niet echt leeft?
6: Nee, niet echt. Ja, het helpt natuurlijk altijd als je dus inderdaad een kwalificatie geweldig doorloopt. En dan met geweldig flitsend voetbal laat zien. Nee, ik voel het ook nog niet echt. Niet echt een verklaring voor. Nee. Heeft misschien toch ook met tijden te maken. Niet iedereen is in de gezegende positie dat hij kan uitslapen en lekker om 1 uur 's nachts een wedstrijd kan kijken.
1: Ja, dat is wel echt een nadeel. Ja. Wat ik me ook afvroeg, Joyce had het net al ook even over de oranje man daar, Donald Trump. Speelt dat, Bob, voor bedrijven ook nog? Of het politieke klimaat of de discussie daarover is? Ik zie ook sommige luisteraars reageren er ook op van, moet je het misschien boycotten door er niet heen te gaan? Is dit iets waar bedrijven ook mee bezig zijn?
0: Kijk, ik ga nu heel veel mensen waarschijnlijk tegen zere benen schoppen. Want ik vind dat wij een beetje roomser zijn dan de paus op dit gebied. Ja? Als je al moeilijk gaat doen over een WK in Amerika, dan kunnen we in de toekomst werkelijk nooit meer ergens een sportevenement organiseren.
1: Kunnen we ook niet naar Saoedi-Arabië 2034?
0: Nee, maar luister, ik vertelde net aan iemand, ik heb denk ik 50 hele grote internationale sportevenementen gevolgd in mijn carrière. Ja? En er is altijd iets. Altijd iets. Er was van alles te doen in Beijing. Er was van alles in Sochi. Er was van alles in Qatar. Het is vanuit ons gezien, vanuit ons perspectief, deugt eigenlijk de hele wereld niet. En ik haal er mijn schouders een beetje bij op. Weet je, en die koorts, dat komt vanzelf. We moeten vooral 2 keer winnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En let maar op, dan zitten wij weer met z'n allen voor de buis. Of het nou 10, 11, 12 of 1 uur is. Ik zie dat gewoon gebeuren.
1: Ja, maar mijn vraag, kijk, ik snap, dit is jouw mening, Bob. Maar mijn vraag was eigenlijk, zijn bedrijven ermee bezig? Maakt het voor bedrijven uit?
0: Veel minder.
1: Die willen gewoon geld verdienen.
0: Bedrijven willen geld verdienen. Bedrijven hebben echt natuurlijk wel een moreel kompas. Kijken daar echt wel naar. Maar je noemde net even bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Ja. Op sportgebied roepen wij dan bijvoorbeeld vanuit fans of journalisten soms van luisteren Saoedi-Arabië. Het kan toch werkelijk echt niet. Maar ondertussen zijn er, ja, ik kan ze bijna niet noemen, maar misschien wel enkele duizenden Nederlandse bedrijven die gewoon zaken doen met Saoedi-Arabië. Dus waarom zouden wij dan op sportief gebied in één keer moeten doen alsof het allemaal niet kan? En daar ben ik dus wel stak wat anders in.
10: Dit speelde in 78 al in 18.
0: Ja, zeker.
10: Dus het is van alle tijden dit.
1: Dus dan gaan we het er misschien nog wel een keer over hebben op deze manier.
10: Ja, denk het wel.
1: John, heb je meegedaan aan een pool?
10: Zeker.
1: En ga jij geld winnen met die pool, denk je?
10: Als Frankrijk wereldkampioen wordt wel, ja.
1: Erik, jij hebt naar prijsgeld gekeken.
2: Ja, want hoeveel zit er in de pot bij jou?
10: Niet zoveel, ik geloof €120.
2: Dan ben je in de clear. Want als het boven de €450 komt, dan moet je gaan opletten. Want dan wil de Belastingdienst misschien meekijken. Meer dan €450, dan willen zij kansspelbelasting heffen over de pot. En dat is 38%. Dus stel je wint €500, dan blijft daar €311 van over. En je kunt dat voorkomen door te zorgen dat alleen een gesloten groep mensen mee kan doen. Dus doe je met collega's, dan echt alleen de collega's erbij en niemand van buiten de organisatie.
1: Erik, kan me eigenlijk niet voorstellen dat er iemand in Nederland is die zijn prijzengeld van zijn pool opgeeft aan de Belastingdienst.
0: Ja, kijk, ik ben al mijn geloofwaardigheid kwijt sinds die anekdote over dat envelopje zojuist. Ja. Maar dit is allemaal toch wel weer Nederland op zijn smalst. Hè? Dat uurtje in de kroeg. Jongens, je zei net één keer in de 12 jaar, geloof ik, heb je een WK op een continent waardoor je dit soort rare nachttijden krijgt. Jongens, waar hebben we het over? Of zo'n poeltje van €450, waar hebben we het met elkaar toch over altijd?
6: 450, dan hou ik nu even mijn mond.
1: Want?
6: Nou, ik zit in een poeltje waar het wel iets...
1: Hoeveel kan je winnen?
6: Ik geloof 700.
1: De Belastingdienst luistert niet naar dit programma. Nu ik erover nadenk, misschien...
6: Ik sluit het niet uit.
1: wat verwacht je nog de komende dagen over die controverse? Ook het WK in Qatar, daar hebben we al even over gesproken. Maar pas je ook in die antipathie rond FIFA en Trump... passen bedrijven hun tactiek ook aan in de campagnes die ze starten, Bob?
0: Nou, dat is in het verleden wel gebeurd. Ja. Want ik zeg al, de controverses rondom FIFA... dat dateert natuurlijk ook al vanuit de Sepp Blatter-periode.
1: Ja, was toen ook.
0: Maar wat je dan toch ziet, eigenlijk weer aansluitend op wat ik net zei... over het roomstelende pauze, het braafste jongetje van de klas... dat wij vaak zijn. Je ziet dan toch dat grote merken denken van... ja, ik kan nou twee dingen doen. Ik kan de moraalridder zijn en zeggen... wij sponsoren dit WK niet meer voor $100 miljoen... Maar tegelijkertijd verlies ik dan ook zo'n enorme markt. En als cola merk A stopt, dan staat een dag later cola merk B op de stoep. En dan kiezen uiteindelijk die bedrijven toch ook eieren voor hun geld. En de principes worden even dan een klein beetje geparkeerd.
1: Het is echt een Amerikaans... Ja, het is in Mexico, Amerika en Canada natuurlijk. Maar het is echt wel... Ook de wedstrijden zijn veranderd. Hè? In de rust, Jean-Paul, wat kun je daarover vertellen?
6: Nou, heel simpel. Wij spelen nu een jaar of 150 voetbal met z'n allen op de wereld. En dat bestond altijd uit 2 keer 45 minuten, 2 helften. En gisteren was daar de drinkpauze. Althans, zo wordt het natuurlijk ingekleed. Maar het was natuurlijk ook een verkapt reclamemoment. En dat past natuurlijk helemaal in de Amerikaanse sportbeleving, waar ze gewend zijn aan timeouts, waar je zelfs een fenomeen hebt als de television timeout. Ja. Je hebt timeouts die worden aangevraagd door de coach, omdat hij even iets wil bespreken. Maar als die te lang achterwege blijft, dan drukt er iemand bij de lokale tv-zender op een knop en die zegt, nu is het tijd dat we even naar de reclame gaan.
1: Want die drinkpauze was het echt zo warm. Normaal gesproken gaat het om het aantal graden, toch? Wanneer er een drinkpauze nodig is.
6: Ja, en dat is wel een belangrijke les uit het WK van 1994... toen het echt in sommige steden bizar warm was... en onverantwoord warm was om topsport te bedrijven. Maar gisteren in Mexico-stad was het rond het middaguur een graad of 25. Dat is lekker warm, maar geen temperatuur... waar je niet prestaties onder kan leveren.
1: Nee. We hadden het eerder deze uitzending over de New York Knicks. Van hoe, jij vertelde al hoeveel omzet één zo'n wedstrijd daar gedraaid heeft. Dat kunnen we ons bijna niets bij voorstellen.
0: Nee, dit was bizar. Dit tikte bijna de $500 miljoen aan. En dat was één wedstrijd. Maar dit is te gek voor woorden.
1: Is dan de omzet door ticketverkoop?
0: Ticketverkoop.
6: En op de reguliere markt. Dus niet wat er in het circuit wordt betaald.
0: Nee, dat alles bij elkaar opgeteld. Want het explodeerde natuurlijk aan alle kanten. En kijk, net als met... we hadden het net even over... is voetbal niet meer voor de fan? Ja, ook dit is marktwerking. Het zijn allemaal maar hele kleine stadions. En dat zeg ik tussen aanhalingstekens. Want ja, 50, 60, 70.000, dat zijn serieuze capaciteiten. Maar pak nou even toch weer die New York Knicks. Madison Square Garden, dat zijn maar 20.000 tickets. Ja. In een stad van 8,5 miljoen mensen, waarvan ongeveer een kwart serieus geld heeft en banen heeft op Wall Street. Ja. Of op, dus of die nou 10, 20 of $30,000 moeten betalen voor een ticket, ja, they don't care.
1: Nou, ik zag interviews met fans die zeiden, ja, ik heb $70,000 voor deze ene wedstrijd betaald. Eentje zei, ik heb $200,000 betaald om courtside tickets te hebben. Wat ik me altijd afvroeg, want je ziet ook al die BN'ers, daar, niet BN'ers dus, maar bekende Amerikanen eigenlijk, betalen die ook? Of ja, worden die gewoon uitgenodigd?
0: Nee, die betalen ook.
1: Die betalen ook, ja, gewoon flinke, ja, map.
0: Ik heb een keer bij de LA Lakers gezeten tussen Justin Timberlake en Kylie Minogue in.
1: Oh ja?
0: En die hebben gewoon seizoenkaarten en die betalen daar ongeveer $5,000 voor.
2: Maar is het niet jammer als voetbal die kant op gaat? Dat je dadelijk alleen nog maar BN'ers of bekende Amerikanen in het stadion ziet zitten?
0: Ja, daar heb je een terecht punt. En ik denk dat de wal het schip vanzelf gaat keren. Want de Los Angeles Lakers bijvoorbeeld, hè, basketbalteam uit Los Angeles, die hebben gezegd, en dat kwam toevallig op hetzelfde moment naar buiten als die exorbitante prijzen bij de New York Knicks. Maar de Lakers zeiden, de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen gaan wij tickets verkopen voor $5. Juist om andere inwoners van LA de kans te geven om ook de Lakers een keer in het echt te zien.
1: Ja, nou, dat is een mooi bruggetje wat je zo voor mij creëert, Bob, alsof je er rekening mee houdt. Want we gaan even bellen met Amerika. Mocht je willen afreizen om wedstrijden te zien, dan zit daar een fors prijskaartje aan. Maar Marco van den Heuvel heeft eigenlijk ook zo'n soort ticket. Dat komt een beetje in de buurt. Goedenavond, Marco. Ben je daar in Dallas, Texas?
14: Goedenavond, ik ben in Dallas, Texas, ja.
1: Want jij bent een geluksvogel. Jij hebt het weten te regelen dat je niet de hoofdprijs hoeft te betalen, toch?
14: Ja, dat klopt. Want vanaf 1999 ben ik bij de trouwe fans van Morgraat en gaan we zo door van Maastricht. Dat wij echt werkelijk gewoon Oranje volgen en we zitten in de groep van Oranje. En dat is ons toch wel gelukje geweest dat we in ieder geval na belachelijke prijs wat we allemaal kregen te horen, dat we uiteindelijk toch de mogelijkheden kregen voor een kaartje te kunnen kopen. En daarvoor ben ik ook op dit moment in Dallas.
1: Maar hoeveel heb je betaald?
14: Ja, dat is niet te geloven, €50.
1: Nee!
14: En mijn vrienden wat ik net van Maastricht hier heb getroffen, die hebben gewoon €600 betaald voor achter de goal te zitten op rij 3.
1: En jij
14: dus
1: hebt,
14: dat is wel een verschil.
1: Maar jij hebt hier dus, is via de KNVB gelopen, omdat je al zo lang fan bent en zo lang eigenlijk naar alle wedstrijden gaat, toch?
14: Ik ga sowieso naar alle wedstrijden en daardoor heb je de maximale punten, dus gewoon echt de max. En dan heb je een categorie 4. En die categorie 4 was dus echt gewoon mooie prijzen om het kunnen mee te maken. Het vrouwtje naast me betaalt gewoon voor zondag het driedubbele. Die betaalt $220. Voor het staan in te lopen. Dus driedubbele van mij. Dus dat is wel het verschil.
1: Hoe is het met de andere kosten? Want een burger, dat kun je nog wel betalen, denk ik. Maar daar komen, ja, reizen. Merk je dat het duur is vanwege dit grote evenement?
14: Het gaat voornamelijk, denk ik, over het wat we gewend zijn als Oranje-fans. Bier drinken.
1: Oh ja, tuurlijk. Sorry. Ja, het gaat niet over eten. Het gaat over bier
14: drinken. Dat hoort erbij. Ja, we houden van bier drinken. Gewoon voor de gezelligheid.
1: Ja, en, dat heb je ook, ja.
14: Kijk, de reis op zich, wij zijn er al heel vroeg mee aan de gang gegaan. Dus het is natuurlijk een hele lange reis geweest voor ons. En dat vond ik nog enigszins betaalbaar. Maar ja, we zullen pas zien als we hier dagen aan eten, drinken, feest vieren. En dan weet je het pas echt, hè.
1: Hoeveel bier heb je gedronken op die lange reis?
14: Toevallig, de maatschappij gaf ons gratis biertjes. Ja, dus dat is dan
1: intercontinentaal, dan is het gratis.
14: Dat was gratis, ja. En dan, we zijn nu wat heel anders aan het doen dan alleen maar bier drinken. John F. Kennedy Museum.
1: Ah.
14: Dat zijn andere dingen. En we hebben toen straks één biertje gehad. Ja, gelukkig, hoeveel dollar was dat? Uit de $10. Dus dat was in de kroeg. En ik ben benieuwd naar de fanzone, want morgen hebben we een oranje feest daar. Dat is de warming-up. Ja, met Yves Behrens.
1: Oh, die is er ook bij.
14: Allemaal, Yves Behrens is erbij en Yuki en DJ, Face DJ. En, ja,
1: Face DJ
14: en dan
1: Ruud?
14: Ben ik eens benieuwd.
2: Zeker.
14: Ja, Ruud.
1: Ja, hey, dus, wat ga je allemaal doen? Welke wedstrijden ga je bekijken de komende tijd, Marco? Hoe lang blijf je daar? Nou, wat is je plan?
14: Mijn plan is sowieso, ik ga naar Nederland, Japan natuurlijk zondag. En dan reizen we door naar Houston.
1: Ja.
14: Van Nederland, Zweden. Dus op papier de twee mooiste wedstrijden van de pool, vind ik persoonlijk. En dan, mijn jongensdroom is natuurlijk wereldkampioen te worden. Ik heb een finale kaartje voor de laatste, ja, de laatste week wil ik toch hopelijk in New York zitten. Dus dat zou mijn ultieme WK zijn voor dit gebeuren. En dan gaan we weer verder met Oranje.
1: Heel veel plezier, Marco. Drink lekker veel bier en ga lekker veel geld uitgeven. Ja. Daar. Het scheelt dat je dat ticket zo goedkoop was. Bedankt voor nu. Live vanuit Dallas, Texas, was dit Marco van den Heuvel. Dankjewel. En je hebt ook nog gekeken, Erik, naar de kosten voor een gemiddelde voetbalfan, hè, van dit WK.
2: Ja, ja, klopt. Even op een rijtje gezet. Even de basic versie. Als je een kort tripje naar Dallas wilt doen en dus die eerste wedstrijd wil kijken. Last minute retourtje, dat was ongeveer €1600. Een ticket voor de wedstrijd begint bij €400 voor de officiële ticketprijs. En dan tweedehands gaan ze al gauw voor €700. RTL die heeft alles bij elkaar opgeteld en die komt met eten en hotel en alles uit op €3000. Dat is voor dat korte tripje Dallas.
1: Voor één wedstrijd?
2: Dat is één wedstrijdje bezoeken. Ja, en dan de luxe versie. Voor context het duurste kaartje voor de finale in Qatar, 4 jaar geleden. Die kostte €1400. En het duurste kaartje nu voor de finale in New York kost €9500.
1: Ja, vinden we dit nog leuke prijzen?
6: Ik niet. Ik ben dan afgehaakt, eerlijk gezegd.
1: Ja, kijk, als je het vergelijkt met de New York Knicks, dan valt het in het niet natuurlijk, Bob. Maar dit is hartstikke veel geld.
6: Nou, dat is wel interessant, hè, want ik ben vorige week naar de Champions League finale geweest. En daar heb ik ook veel geld betaald voor een kaartje, €650.
1: Ja.
6: Maar dat valt nog steeds natuurlijk in het niets bij die New York Knicks. Wat natuurlijk als sportwedstrijd een beetje vergelijkbare grootheden zijn. De Champions League finale of een NBA final. Is bizar. En dan heb je er daar ook nog eens meerdere van natuurlijk.
0: Ja, maar die $7000 of $30000... waar wij het zojuist over hebben. Ja, voor mensen die een vermogen hebben van $7 miljoen, ja, is dat wat voor ons $25 is. Hè? Dus nou ja, het is markt, het is vraag-aanbod en het gaat toch stiekem steeds meer die kant op.
1: Er is nog een interessant onderdeel hiervan, dynamic pricing. Hoe werkt dat precies?
0: Ja, volgens mij is het zo dat naarmate de bezetting van het stadion tegenvalt. Dat vervolgens ook de prijzen zich automatisch aanpassen om te zorgen dat je toch nog uiteindelijk uitverkoopt. Ja. Ik heb dat ook op horecagebied meegemaakt. Ik ben zelf een aantal keer in Dallas geweest. Vooral bij de Dallas Cowboys, American Football. En dat was fantastisch. Ik liep daar op die galerij met de mensen van de Cowboys. Die hadden van dit soort schermen die jullie hier hebben hangen, achter zich hangen. En ze konden op die schermen zien dat de hotdogverkoop tegenviel. En toen hebben ze ter plekke een hotdog aanbieding gemaakt. Die zag ik meteen 10 seconden later op de schermen. En je zag meteen instantly dat door het hele stadion heen de hotdog sales een boost kreeg. Ja, zo gaat het ook met tickets.
1: Ja, ik las wel dat er is wel wat ophef over, want niet alle tickets raken uitverkocht. Maar ze letten ook op de site. De FIFA zegt dan van ja, er is nog 1 ticket te koop. Toch, Jean-Paul?
6: Ja, het is een beetje zoals je bij vliegtickets wel eens ziet van dit is het enige ticket nog voor deze prijs. En ja,
1: de vraag is of dat klopt. Net als bij een hotelboeking zie je dat ook vaak bijvoorbeeld.
6: Ja, het is in Nederland zo dat als jij morgen naar een wedstrijd van Ajax of naar Feyenoord wil, dan krijg je een mooi plattegrondje met het hele stadion. En dan zie je precies waar nog plekken vrij zijn en dan koop je daar een kaartje voor. Hierbij wordt dan gezegd nog 3 tickets available voor deze wedstrijd. En dan kan je ook niet zelf je vak kiezen. Je hebt natuurlijk geen inzicht. En soms heb je wel eens zoiets van, goh, ik wacht nog even. Want ik zie nog zoveel plekken. Ik kijk wel even of ik zin heb. Met
0: speculatie ook te maken. Hè? Dus de jongen die we net spraken. Volgens mij is dat die gast van dat spandoek.
6: Zeker,
0: hè? Van Mark Raten, wat je altijd ziet op tv.
1: Ook een soort BN'er.
0: Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Sorry hoor.
1: Marco.
0: Ja, sorry, Marco.
1: Jij kent hem, John.
10: Nee, ik ken hem niet persoonlijk.
0: Ja, Marco heeft misschien ook wel tickets voor de kwartfinale. Ik noem maar wat. Maar als wij die niet bereiken, ja, dan zit hij met dat ticket.
6: Nee. Dit gaat om. Er zijn fan first vakken. Ik heb dit namelijk. In 2024 behoorde ik ook nog tot de groep van Marco dat ik overal voor een dubbeltje op de eerste rang moest. Tenminste, een dubbeltje. Je betaalt alleen op het moment dat je die finale haalt. Want op het moment dat wij niet in die finale staan, dan zijn die tickets ook al toegewezen aan Franse fans. En dan krijg je een betaallink en dan moet je binnen 2 dagen betalen. Dus het is niet zo dat hij al betaald heeft. Hij gaat betalen op het moment dat wij die finale halen.
0: Ja, dat klopt. Maar vanwege op basis van speculatie, hè, dus de zwarte markt bijvoorbeeld, mensen die tickets kopen. En dan kun je ze aan sommige groepen fans makkelijker kwijt dan aan sommige anderen. En voor je het weet heb je dadelijk lege plukken in zo'n stadion. Dat heb je wel vaker gezien.
1: John, om ook nog even bij jou terug te komen. Hoe gaat het, ziet het er in Maastricht bij jouw sportcafés uit de komende weken?
10: Ik hoop heel erg druk. En voor alle duidelijkheid, wij doen niet aan dynamic pricing. Dus ons biertje is gewoon bij elke wedstrijd even duur.
15: Hoe duur?
10: Iets van 4,5 euro voor een vaasje.
1: En als ik een halve liter drink?
10: Dan ben je ongeveer 8 euro en een beetje kwijt. Ja.
1: Geen dynamic pricing?
10: Nee, geen dynamic pricing. Want de realiteit van de ticketing dynamic pricing is natuurlijk dat de populaire wedstrijden of concerten, dat die prijzen de pan uitreizen. En Bob gaf een voorbeeld van dat ze omlaag gaan. Maar ze gaan dus in de praktijk vaak exorbitant omhoog. En dan zit je dus naast iemand die wellicht 3 keer zoveel heeft betaald voor zeg maar eigenlijk dezelfde plek. En dat is bizar.
1: Bob, hoe ga jij kijken de komende weken naar dit WK? Want het gaat dan natuurlijk niet alleen om de sport, maar ook om de reclames en alles wat er omheen hangt. Waar let jij op?
0: Ja, ik ben een soort van half Amerikaan. Ik heb nota bene in Kansas City gewoond 2 jaar. Ik hou van de businesskant rondom de Amerikaanse sport. Ik hou van de manier waarop zij de sport brengen. En de sport in Amerika wordt geconsumeerd. Het hele entertainmentstuk wat er doorheen wordt verweven. En ik vind het eigenlijk wel heel erg gaaf om te zien hoe zij dit gaan aanpakken. En hoe dat vervolgens landt. Hè? Want voetbal is in Amerika nog steeds niet de nummer 1 sport natuurlijk. Dus misschien helpt dit wel de Amerikaan een beetje aan het voetbal kijken te krijgen.
1: Ja, want dat is ook interessant. De vraag zie ik ook steeds vaker voorbij komen. Raken die stadions überhaupt wel uitverkocht, Jean-Paul?
6: Nou, vorig jaar hebben we in Amerika een soort pilot gehad voor dit WK. Met het club WK. En dan zie je dat bij wedstrijden als Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, dan zijn de Amerikanen toch ook wel geïnteresseerd, want de Amerikanen willen graag de beste zien. Maar wat natuurlijk interessant is, er zijn ook mensen die kopen voor een groepsfase al kaartjes voor, zonder dat ze weten welke ploegen daarin staan. Ja, je hebt geloof ik ook Oezbekistan, Jordanië dit WK of Ghana, Panama. Ja, dat zal toch wat leger zijn. Maar ik ben dan heel benieuwd in hoeverre die prijzen omlaag gaan en in hoeverre dan het Amerikaanse publiek toch toehapt last minute.
1: We hoorden net de Oranje-fan Marco van den Heuvel live vanuit Dallas, Texas. Hij heeft een kaartje voor de finale. Gaan wij de finale halen?
6: Ik hoop het, maar ik denk het niet.
1: Helaas, Marco. Ik zou dat kaartje dan toch maar doorverkopen.
11: Stand van Nederland.
16: De aandeelhouder wint.
1: Ja, in Stand van Nederland werpen we elke vrijdagavond natuurlijk ook een blik op de beurs. En redacteur Erik Pelt de beursstand bij een amateurbelegger in het land.
2: Ja, en we blijven in de wedstrijdsfeer, want vandaag sprak ik met een middelbare scholier die 4500 andere scholieren heeft verslagen met beleggen. Rens de Zwart, hij heeft met zijn HAVO4-klas uit het ONC Park Dreef de scholenstrijd gewonnen. Dat is een beleggingswedstrijd voor scholieren. Iedereen krijgt dan 100.000 euro om aandelen mee te kopen. De euro's zijn nep, maar de aandelenkoersen die zijn echt. En Rens die ging ook echt voor de winst.
17: Nou, we hoorden dus van onze docent dat bestond. We keken allemaal op elkaar een beetje aan van, nou, dit is eigenlijk best wel leuk dat het bestaat, zeg maar. Al gauw hadden we een soort groepje gemaakt die het echt wel wouden doen voor de winst, zeg maar. Nou, ik denk dat ik best wel competitief ben ingesteld. Ik doe zelf ook aan sport, atletiek. En ja, ik doe veel wedstrijden en ik denk, ja, daardoor ben ik ook best wel competitief, omdat ik, ja, ik wil gewoon altijd, als er iets te winnen valt, wil ik het winnen. En het trok ons erg aan om gewoon, ja, want je ziet toch altijd wel filmpjes op social media met aandelen of crypto of bij koopcursussen of zo. Dus iedereen wist wel een beetje het straatje, maar niemand wist echt nou hoe ze dat moesten doen. En dat was dan wel een leuke gelegenheid om dan zoiets te leren.
2: En dan is natuurlijk de vraag, wat wordt je strategie?
17: Nou ja, onze strategie was, zeg maar, doe eerst gewoon een goed onderzoek naar wat je wil investeren. Of ook veel verdelen. Ik zou niet zoveel op alles op een paar bedrijven doen, maar ik zou wel echt op meerdere bedrijven zou ik investeren. Ja, dus we hebben gewoon uiteindelijk opgezocht van welke bedrijven nou in 6 weken de meeste kans maken om zo hoog mogelijk rendement te halen. Nou, dat viel dan in het straatje Shell, ASML, ASMI.
2: En de laatste dagen van de wedstrijd werd het toch nog wel even heel spannend.
17: Op de dag dat het sloot, zeg maar, de wedstrijd, had ik nog niet gekeken op de app van wat er was gebeurd. En toevallig was op die laatste dag of die laatste paar dagen was het heel erg gestegen, waardoor alles was omgegooid. En op een gegeven moment zag ik dus dat wij eerste stonden. En ik appte meteen mijn vrienden van, hey, we staan eerst. En toen schoot de adrenaline er wel in, want we stonden nog voor 3 dagen stonden we eerste. En ja, dat moet je nog maar zien vasthouden. Dus toen hebben we met z'n allen besloten, ja, we moeten gewoon alles verkopen, zodat we gewoon onze winst behouden. En ja, dat hebben we toen weten vast te houden. En toen uiteindelijk hebben we gewonnen. Dus meteen onze vrienden appen en docenten appen. En die waren hartstikke trots allemaal. Wat we hebben gewonnen is dat we op 14 juli mogen we naar de Amsterdamse beurs. En dan mogen we op de Kong luiden. En we krijgen een rondleiding in de Amsterdamse financiële panden en dat soort dingen. Volgens mij zouden we de les voordat we weggingen, gingen we nog met z'n allen taart eten. Dus dat wordt nog leuk gevierd. En ik denk stiekem dat het toch ook wel een beetje geluk was dat we hebben gewonnen.
1: Oh, geluk. Ik zou zeggen, als je een van de 4500 scholieren van 4 HAVO bent en wint, dan heb je een geweldige toekomst voor de boeg. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Bob van Oosterhout, John Paulus en Jean-Paul Rizon. Fijn dat jullie er waren deze ochtend. Ochtend, alsof ik nog steeds in een ochtendprogramma zit.
6: Amerika,
1: dit
6: daar
1: is
6: wel.
1: Hoe mijn hoofd werkt. Hier zometeen langs de lijn en omstreken met Glenn Plag en Jan-Willem Wesselink met er in de wedstrijd Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Allemaal blijven luisteren. En dan zijn wij er volgende week weer in de avond. Tot dan.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: 1-1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
11: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
15: Nu brengt hij op, komt die bal, Gakpo, doelpunt!
18: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
15: En een goal, nee! Jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van het doelpunt!
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
15: Gomez, variant, en ja, ja, ja, ja, ja, ja.
11: Zondagavond.
19: De eerste.
11: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
18: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
20: Ster. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
22: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost, Autotaalglas.
11: NPO Radio 1, 9 uur.
18: Helene Plag en Jan-Willem Wesselink.
29: Goedenavond, Canada is het tweede gastland dat op het punt staat af te trappen op het WK. En dat doen ze tegen Bosnië en Herzegovina.
30: We volgen die wedstrijd natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken. Dat doen we onder andere met analist Robert Maaskant. Eerst het NOS Journaal.
3: met Jan van der Putten.
4: Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgeleverd. De actie werd opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Hij wilde getroffen gezinnen zo financieel ondersteunen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. De 19-jarige bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud van de overeenkomst tussen Washington en Teheran is nog niets bekend. Vandaag zei president Trump dat Iran instemt met het ontmantelen van zijn kernprogramma. Een akkoord zou volgens Trump dit weekend of maandag kunnen worden getekend. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. De 2 nieuwe advocaten hadden gedreigd zich terug te trekken als ze die voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Opmerkelijk omdat zo'nzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
5: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze 2 advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
4: Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. 3 eerdere advocaten werden opgepakt omdat ze berichten zouden hebben doorgespeeld. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
7: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
4: En door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen vliegtuig van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. En het weer nog, bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost, Autotaalglas.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
27: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie, ik?
13: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
14: Echt waar?
13: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
14: Dat is stoer van mij.
13: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
27: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: NPO Radio 1. EO-NOS.
18: Langs de lijn en omsteken. Hylène Plag en Jan-Willem Wesselink.
30: Goedenavond. Nadat Mexico gisteren het WK alvast opende, zijn het nu de twee andere organiserende landen die hun openingswedstrijd op het WK voetbal gaan spelen. Vannacht de Verenigde Staten tegen Paraguay. En een paar minuten geleden is in Toronto begonnen Canada tegen Bosnië en Herzegovina. Chris Wobbe.
0: Waar de kleur rood overheerst op de tribunes en ook in het veld. Canada trekt naar voren toe, maar Bosnië al net met een grote kans. Memiet schoot van 15 meter over 0-0.
29: En hoe gaat het intussen bij het Nederlands elftal? We horen straks deze speler.
1: Op een WK, dat is natuurlijk een enorm trots gevoel om voor je land uit te komen en dan op het hoogste podium. Dus dat is geweldig.
29: Quizvraag, Robert Maaskant, onze analist van vanavond. Wie horen wij hier? WK-debutant.
2: Was het Van Hekken?
29: Zo maar goed kunnen zijn.
30: Jij mag blijven. Een andere voetballer laten we ook aan het woord. Maar dan niet per se over de sport. Ja. Maar over het boek dat hij heeft geschreven. Een jeugdboek over voetbal dus. Bart Vriends vertelt er zo meteen over.
29: Ja, Chris, verbazingwekkend joh, dat rood overheerst daar in Canada.
0: Je zou het niet verwachten, hè? Ja, je zou het niet verwachten. Wel wat kleine plukjes blauw. Natuurlijk de Bosnische fans. Toronto is een multi-etnische stad en ook daar wonen Bosniërs. Hoewel Bosnië ook nog een aantal dagen geleden in St. Louis oefende. Daar 20.000 Bosniërs op de tribune. Terwijl Bosnië nu naar voren komt via een vrije trap. Kopbal uiteindelijk naast door Jovo Lukic, de spits van Universidad Cluj. 27 jaar bezig aan zijn vierde interland. Bosnië en Canada qua speelstijl kunnen niet verder uit elkaar liggen. Canada houdt echt van dat tiki-taka, dat Red Bull voetbal, dat volgas voetbal. Jesse Marsh komt ook uit die school, de Amerikaanse bondscoach van de Canadezen. Onder meer ook bij Red Bull Salzburg gewerkt. En Canada heeft er ook de spelers voor. 4 jaar geleden in Qatar overleefde het de groepsfase niet. Toen was er al sprake van dit toernooi. Dit toernooi moet alles gaan gebeuren voor Canada en hoopt het ooit überhaupt een WK-groepswedstrijd te winnen. En ook nog eens de knock-outfase te bereiken met Bosnië dat nu naar voren toe gaat via de overzijde van het veld. De linkerkant, uiteindelijk een goede verdedigende actie van Johnston. Ik denk wel dat de Bosniërs een corner hebben verdiend. Ja, want het is Lukic die al positie kiest. 6e minuut dus in het Toronto Stadium waar alle 45.736 stoeltjes bezet zijn. Nee, het is toch een doeltrap voor de Canadezen. Dan gaat Crepeau dat doen. Nee, die krijgt nu de bal van Johnston. Crepeau met de lange bal. Die opent maar eens op Loria. De back die doorgelopen is, krijgt hem niet onder controle. Bal over de zijlijn. De inworp is voor Bayraktarević van PSV. Nee, loopt toch eventjes door. De man die Bosnië en Herzegovina naar dit WK schoot vanaf de strafschopstip. Hij benutte de beslissende strafschop tegen Donnarumma, de doelman van Italië. De derde keer op rij dat Italië ontbreekt op een wereldkampioenschap voetbal. Dat is iets ongelooflijks in het land van de Serie A. Maar Bosnië en Herzegovina hebben daar dus voor gezorgd. En dus is het Canada niet tegen Italië, maar tegen Bosnië en Herzegovina in de openingsfase van deze groepswedstrijd. Het groep B, 7e minuut, 0-0 de stand.
11: De dag van Oranje.
30: Vanaf een vliegveld in Missouri, voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Arman, goedemiddag. Ben je onderweg naar de speelstad, naar Dallas?
3: Hallo. Ja, ik vlucht is iets vertraagd, dus ik heb net nog tijd om jullie even te woord te staan.
30: Heel fijn.
3: Voor ik vertrek naar Dallas, ja.
30: Kijk, is het Nederland zelf al ook al onderweg naar Dallas voor die wedstrijd van zondag?
3: Nee, die vertrekken morgen. Ik ga al iets eerder, omdat ik morgenavond eerst nog commentaar geef van Haiti-Schotland. Dus even kijken of het allemaal goed werkt. Maar nee, het Nederland zelf heeft getraind vandaag. Mochten wij niet bij zijn, maar zij vertrekken morgen in de loop van de middag.
30: Ja, en dan kunnen jullie ze vanzelf daar weer gaan opvangen als zij dus ook in Dallas komen. Vandaag een besloten training van Oranje. Weet jij of Bart Verbrugge op het veld heeft gestaan?
3: Ja, wij gingen niet naar die training toe, want we mochten er niet bij zijn. Maar we hadden wel een interview met Jean-Paul van Hekken. En op het moment dat we aankwamen rijden richting dat trainingscomplex van Casey Current, was collega Thierry Boon heel aan het opletten. En hij zag vanaf de snelweg, als hij goed keek, over de hekken heen, waar doeken dan op hangen, dat hij 3 keepers zag op het veld. En toen dacht hij, en dachten we allemaal, we konden niet zien wie dat waren. Maar ja, 3 keepers, dan zal Verbrugge er 1 van zijn. Nou, dat hebben we nagevraagd. En het bleek dus inderdaad te kloppen. Bart Verbrugge stond op het trainingsveld. dat werd bevestigd. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat hij voor het eerst na zijn uitval in die wedstrijd tegen Oezbekistan weer met de andere keepers meetraint. Mm-hmm. En dat zou moeten betekenen, normaal gesproken, dat hij de wedstrijd van zondag wel haalt.
30: Oké, daar ben jij wel optimistisch over.
3: Ja, maar dat was ik eigenlijk al vrij lang, want hij had last van zijn heup. Nou ja, dat is normaal gesproken is dat even pijnlijk, dan moet je er doorheen. Maar er zaten 6 dagen tussen de val en de wedstrijd. Dus ik had altijd wel goede hoop dat hij dat zou gaan redden. En het lijkt er inderdaad op dat het ook gaat lukken.
29: Wel fijn hè, dat die doeken zo lekker aansluiten. Dat je er gewoon nog even goed doorheen kan kijken.
3: Maar als je kijkt hoe het... Het is allemaal leuk dat je dat afplakt, maar je kan overal gaan staan en eigenlijk kan je alles zien. Nou, doen we dat ook niet, uit landsbelang. Maar ja, als je aankomt rijden en je kijkt naar links en je ziet het, kan je er ook niet zoveel aan doen.
29: Ja, maar net zeggen, daar ben je ook journalist voor, toch? Moet wel even je ogen goed de kost geven. Jij noemde het al even, Jean-Paul van Hekken, die is natuurlijk na het uitvallen van Jurriën Timber zo goed als zeker van die basisplaats. Thierry Boon sprak hem uitgebreid. Het is natuurlijk zijn eerste WK en ook dus met een mogelijke basisplaats.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk geweldig sowieso eerst om hier te zijn. Op een WK. Dat is natuurlijk een enorm trots gevoel om voor je land uit te komen en dan op het hoogste podium. Dus dat is geweldig. En hopelijk kan ik zoveel mogelijk minuten maken.
2: Maar dat is toch wel gek, hè? Dan valt zo'n Timber weg. Terwijl je denkt van tevoren, je bent eigenlijk zijn stand-in. Dat is voor hem heel vervelend. Maar voor jou opent het de weg ineens. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ten eerste, voor het WK was ik gewoon blij met mijn seizoen. En ik dacht, ik ga het gewoon meemaken. Ik ben in ieder geval klaar voor om te spelen. Ik denk dat ik de afgelopen periodes ook veel heb gespeeld. Als invaller en in de basis. En dan, als Jurriën wegvalt, dat is natuurlijk ten eerste heel zonde voor hem. Want ja, dat is mijn droom, maar dat is ook zijn droom. En als die dan uit elkaar spat, dat is dan voor hem heel zonde. En voor mij is dat misschien een andere situatie, dat weet ik niet. Alleen ik mijn mentaliteit en mijn vet hoe ik erover dacht veranderde eigenlijk niks.
2: Wat zeg je dan nog tegen hem? Of zegt hij iets tegen jou?
1: Nou ja, natuurlijk als groep hebben we het gewoon over met elkaar. En hij heeft geprobeerd te trainen. En ja, uiteindelijk kwam hij er zelf achter dat het hem niet ging worden. En hij zei tegen mij heel veel succes. En ik zei tegen hem heel zonde dat je naar huis moet.
2: Voel jij heel veel vertrouwen van Koeman?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk van het eerste moment dat ik er eigenlijk bij zat al. Dat is nu 2 jaar geleden. En hij heeft me altijd veel minuten gegeven en veel vertrouwen gegeven. Dus ik voel me wel op mijn plek.
2: Gaat hij dan ook nog extra met jou zitten na het wegvallen van Timber?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet.
2: En zo'n Virgil van Dijk bijvoorbeeld wel? Jullie vormen toch samen het centrale duo?
1: Ja, maar dat hebben we natuurlijk van tevoren ook wel meerdere keren gedaan. Dus het is niet ineens nieuw voor iemand. Ik denk dat we goede wedstrijden samen hebben gespeeld. Dus uiteindelijk is het gewoon hetzelfde. Je weet hoe je samen moet werken en hoe dingen gaan. Dus uiteindelijk verandert er niet zoveel.
29: Ja, Jean-Paul van Hekken, vol vertrouwen dus. Armand, het lijkt er ook op dat hij gaat starten.
3: Ja, het zou wel echt een hele grote verrassing zijn als Koeman nog iets anders doet. Hij kan ook heel weinig anders doen, want hij heeft bijna geen alternatief meer op die positie. Je zou alleen kunnen denken, Virgil van Dijk kan misschien rechtscentraal spelen. Maar de reactie van Van Dijk toen hem die vraag werd gesteld door Jeroen Stekelenburg een paar dagen geleden, die was zo geschrokken toen hij alleen al die suggestie hoorde dat ik daar niet vanuit ga. Dus nee, Van Hekken zal gaan spelen.
29: Hoort Maaskant is ook geen andere optie kunnen bedenken.
6: Nou, had je andere mensen moeten selecteren.
29: Ja, precies. Ja, met deze selectie.
6: Ja. Dus nee, dat is niet aan de orde.
3: Nou ja, andere mensen kan je bijna niet meer selecteren. Ze zijn allemaal geblesseerd geraakt. De Vrij, De Ligt. Ja, ze hadden heel veel keus centraal achterin rechts, maar al die spelers vielen af. Ja.
6: Nou, je had Beukema nog erbij kunnen nemen natuurlijk, in een eerder stadium.
30: Je speelt voor Napoli, toch?
6: Napoli, ja.
30: Armand, nog een mini-nieuwtje rond Oranje, maar het viel ons op gisteren bij die openingswedstrijd dat Mexico, als het scoort, echt een lekker Mexicaans deuntje krijgt. Nou, ieder land het heeft, dus ik vond het wel leuk.
29: Oh.
30: Jij vond het helemaal niks, hè?
29: Nee.
6: Ik had gewoon een zangeres zonder naam trouwens, maar goed. De goldtune van Mexico.
29: Maar misschien kunnen we die als Nederland nog doen.
30: Het Nederland mag ook zijn eigen goldtune voordragen. Moet natuurlijk wel scoren. Maar als we dat doen, dan gaat hij zo klinken. Ja, een soort hakkenversie van Wij houden van Oranje. Klinkt lekker toch, Armand?
3: Nee, ik vind niks. Nee.
29: Is Orgel Joker die uit
3: voor Mexico wel leuk. Het was een beetje een mariachi-band of zo die langskwam, maar dit vind ik niet zo.
30: Nee, eens. Maar volgens mij spelen ze het ook al een tijdje bij de kwalificatiewedstrijden zo in de arena of in de Kuip. Goed,
3: maar wat
30: hopelijk gaan we wel vaak horen dit toernooi.
29: Ja, dat wel Japan. Straks, volgens mij gaan we dat straks nog even horen, wat Japan heeft.
30: Ja,
3: oké.
30: Ja, zeker. Want dan hebben we de voetbalplaatjes. Daar komt Sanne de Kramer langs om die van Japan aan ons te presenteren. Dankjewel en een goede vlucht. Arman Afsar ook nog.
5: Ja, weten we eigenlijk, Chris, hoe Canada of Bosnië, wat voor goaltune zij hebben?
0: Nee, ik heb echt geen idee wat beide landen ten gehoor gaan laten brengen. Mocht er gescoord worden, dat is nog niet gebeurd. 14e minuut, 0-0 de stand. Canada moet nog een beetje loskomen. En Bosnië heeft natuurlijk een hele Europese campagne achter de rug. Moet het doen zonder Zeko. Zit wel op de bank. De 40-jarige superster in Bosnië. Hij is ouder dan het land zelf. En had afgelopen week een brief gepost en een brief openbaar gemaakt. Waar hij de kinderen van Bosnië opriep om vooral te genieten van deze tijden. Dat hij zijn jeugd heel anders was. Nu is Canada even weg. Via de rechterkant van het veld. Eerste voorzet strafschopgebied van Bosnië. Maar de bal wordt door Kolasinac doelmond overgewerkt. En dus is de corner voor Canada. Dat is trouwens Tahirovic die het doet. De voormalig Ajax-seed. Hij natuurlijk een speler met ervaring in de Eredivisie. En Bayraktarević van PSV. Beide middenvelders komen in actie voor Bosnië en Herzegovina. Canada moet het zonder Alfonso Davies doen. Deed wel mee met de gehele warming-up. Maar heeft nog te veel last van een hamstringblessure. Canada is wel gewend op te spelen zonder Alfonso Davies. Want van de laatste 21 interlands was die er 19 keer niet bij. Ongelooflijk. Voorzet nu vanaf de rechterkant van het veld naar die corner variant van Canada. Maar er komt weinig uit. Dan wil Bosnië eruit en schiet het tegen de rug van de scheidsrechter aan. Dat is Facundo Theo. Heeft al zijn eerste gele kaart moeten uitreiken. En Alistair Johnson, rechtsback van Canada. Omdat Bosnië dreigde te ontsnappen aan de linkerkant van het veld. Amar Memic werd naar de grond gewerkt. Dus de eerste gele kaart hebben we al gezien. En Tahirovic, die krijgt even een sorry van de Argentijnse arbiter. Bosnië heeft de bal weer. De bal rolt weer in Toronto. Eerste 15 minuten zitten er bijna op 0-0 de stand bij Canada, Bosnië en Herzegovina.
30: Ja, dan kwam al even kort voorbij. Robert Maaskant is dus onze analist vanavond. Robert, al die 100 WK-wedstrijden moesten natuurlijk verdeeld worden bij de NOS. Waarom zei jij, doe mij maar Bosnië tegen Canada?
6: Smullen, de thuislanden die bezig zijn. Canada met een hele leuke, frivole, aanvallende stijl. Bosnië hoop je altijd nog een beetje op het invalbeurtje van Zeko, die net al genoemd werd.
30: Ja, de ster.
6: En het werd gewoon ingedeeld.

0: Je hoop je altijd nog een beetje op het invalbeurtje van Zeko die net al genoemd werd.
1: Ja, de ster.
0: En het werd gewoon ingedeeld.
1: Ja, oh, oké. Okay. Nee, het is niet nou, de topwedstrijd op voorhand. Maar ik dacht wel bij Canada, het gaat een beetje twee kanten op natuurlijk. Want in 2022 deden ze ook mee. Je zei het al, toen werden ze geprezen vanwege hun aanvallende spel.
0: Ja.
1: Eindigden ze ook gewoon met 0 punten onderaan de groep. Is dat nog steeds het Canada dat we gaan verwachten? Dat hoge pressing voetbal die er echt wat van willen maken?
0: Nou, wat je natuurlijk ziet, alle teams in de MLS die spelen ook in Canada. Hein? Onder andere Toronto in dit stadion. Maar wat je tegenwoordig ziet van Canada zijn dat al die jongens zijn uitgezworven over voornamelijk Europa. En dat zie je altijd dat als spelers in Europa gaan spelen, dan maken ze gewoon een gigantische progressie. En dat heb je bij dit Canada ook gewoon gezien. Dus heel veel jongens, we hebben altijd het idee dat op het moment dat Canadezen gaan voetballen, dat ze net even de schaatsen uit moeten doen en dan het veld opstappen. Maar dat is absoluut niet het geval.
1: Chris, wat gebeurt er allemaal? Ik hoor een hoop gejuich.
2: Eerste grote kans daar voor Canada. Op het moment dat Robert Maaskant begint te praten, gaat Canada voetballen. Ik weet niet, misschien is dat ook een afspraak.
0: Ik heb dat effect, joh.
2: Ja, inderdaad. Nou, wie weet dat je nog een mooie carrière hier kan opbouwen. Het is een prachtig voetballand.
1: Is dat bij Helmond ook?
0: Ja, zeker. Ja, nooit zo hoog eindigd.
2: Maar het was een mooi schot van heel dichtbij. Het was Jonathan David, de topscorer van Canada, die vanaf 1 meter of 10 vrij kon uithalen. Had de hoek voor het uitkiezen. Koos voor een schot door het midden. Geen probleem voor Vasily, de doelman van Bosnië-Herzegovina. Een echte penalty killer. Dus zo'n schot van 10 meter, dat is hij wel gewend helemaal. Van 10 meter recht op zich af. En nu is het Bosnië dat er overheen wil klappen. Maar nee, het is Kone die naar de grond wordt gewerkt. Bosnië een fysieke ploeg. Echt wel een van de meest fysiek spelende teams van dit toernooi. Ja, en Canada, wat Robert al zegt, wat frivoler, wat aanvallender. Dit was het eerste moment dat Canada er eventjes uitkwam. Het leverde meteen een schot op doel op. Maar nog geen doelpunt. 0-0 bij Canada, Bosnië en Herzegovina.
3: Het is op zich bekend terrein. Dat dan weer wel voor jou, Robert, toch? Je hebt
0: ja,
3: daar
0: ja,
3: gespeeld.
0: Ik heb daar gespeeld. Het stadion is wel enorm uitgebreid. Maar het ligt heel mooi.
3: Ja, dat moest, hè, van de FIFA.
0: Het ligt
3: van 30.000 naar 45.000.
0: Het was inderdaad een klein stadion wat ze hadden in Toronto. Prachtig aan het water gelegen. Niet zo ver van de binnenstad af. En Danny Koevermans heeft er onder andere ook gespeeld. Ik moet zeggen, het was altijd een avontuur om daar naartoe te gaan. Want daar ging je met een charter en dan kwam je op het vliegveld. En dan word je gaat door de douane heen. Dus je wordt helemaal volledig gecontroleerd. Ook al als je daar met je eigen ploeg bent vanuit die MLS. En ik moet zeggen, het was een leuke stad om te zijn. Het grote stadion is natuurlijk de Blue Jays. De honkbal. Mm-hmm. Dat ligt echt midden hartje in het centrum. Die gaan nog net eventjes voor.
3: Maar hier kon je met je fietsje daarna naartoe?
0: Ja, hier kon ik met mijn fietsje naar het stadion toe. En dat was goed. Ik wil nog heel even kort nog aanvullen. Als mensen de clubnamen horen van Villarreal en van Juventus en van Celtic, Sassuolo. Dat zijn de clubs waar al deze spelers tegenwoordig
3: zitten.
0: Spelen.
3: Ja.
0: Ja, dan ga je toch met iets andere ogen kijken naar dit elftal.
3: Maar bij Bosnië zitten ook best wel wat spelers, hè?
0: Zeker.
3: Die bij vergelijkbare clubs zitten.
0: Ik pak hem er direct eventjes bij. We hebben natuurlijk Barutarovic die bij PSV speelt. Dat weten. Victoria Pilsen, Stuttgart. Benfica onder andere, Schalke, ook Sassuolo. Dus we zitten echt naar een enorm internationaal gezelschap te kijken. Die allemaal in een hoog tempo kunnen spelen. En ja, dat dwingt deze wedstrijd ook af. Want het is gewoon leuk om naar te kijken, het eerste 19 minuten.
3: Maar de muziek komt dan nu even niet uit Bosnië, maar uit Canada. Tenminste. Ja. Duurde even. Maar dat was ze dan.
0: Zijn langzaam.

Woman. Bosnië en Herzegovina scoort uit een hoekschop. Jovo Lukic is het. Het is de eerste hoekschop van de Bosniërs. En meteen is het kassa. Mooi die bal geschoten, bij de eerste paal doorgekopt. En daar is Lukic van dichtbij. 1-0 Bosnië en Herzegovina.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.
1: Ik zag zo scannen naar de traan, de geëmotioneerde Bosnische supporter, Chris.
2: Ja, het was wel echt heel mooi. Die emoties die werden al een beetje opgepompt voor deze wedstrijd. Het Bosnisch volkslied gespeeld door een bekende violist uit het land van de Balkan. En dat zag je al bij die spelers. Zag je ze al de tranen eigenlijk wegslikken. En nu, ja, we zagen een fan die, denk ik, zo hard gejuicht. Terwijl we nu een hydration break krijgen, 3 minuten dus. Zoveel ontlading. Dat je er gewoon geëmotioneerd van raakt. Echt een schitterend beeld uit Toronto. Waarbij de teams even een 3 minuten break krijgen. En dan gaan we dus verder. Het is een soort eerste kwart idee dat nu ten einde is.
1: Maar was die goal net zo mooi?
2: Ja, het was echt. Ja, ik vind het een prachtige variant van een hoekschop. Daar is Bosnië ook bekend om. Een indraaiende bal richting de eerste paal. Doorkoppen van Kolasinac. En daar Jovic die hem van dichtbij binnenwerkt. Dat is echt een kwestie van oefenen. En als je dan de eerste hoekschop om een WK meteen zo uitvoert. Ja, daar kan ik er echt van genieten. Prachtig doelpunt van Bosnië. 1-0 is de voorsprong.
0: Nederland speelt zondag dus de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Maar het Japans keizerlijk paar gaat die wedstrijd niet in eigen land bekijken. Ze zijn dan namelijk in Nederland. Woensdag dan begint het staatsbezoek van zijne majesteit keizer Naruhito en de keizerin Masako van Japan dus. Maar morgen arriveren ze alvast. Royalty-deskundige Simone Lamain, goedenavond. Waarom komen de keizerin 5 dagen van tevoren al naar Nederland?
3: Nou, ik denk dat het ook een hele praktische reden heeft dat ze even kunnen wennen aan het tijdsverschil.
0: Oh.
3: En even kunnen bijkomen van de reis. Dus zaterdag de aankomst. En dan hebben ze al wel maandag, dus dat is nog voor de officiële start van het staatsbezoek, is er al een fotomoment gepland. Dus dan moeten ze al even komen opdraven. En dan woensdag begint het staatsbezoek officieel met de welkomstceremonie op de Dam.
0: Oké, maar ze zijn dus eerst eventjes aan het bekomen van die reis. Daar zijn ze ook in Nederland tijdens Nederland-Japan. Gaan ze dan samen met Willem-Alexander en Maxima kijken?
3: Nou, daar heeft de koning inderdaad al wat over verteld. Volgens mij was dat bij de meest recente fotosessie. Toen kwam die vraag ook. En toen zei hij dat hij van plan was om samen met de keizer van Japan naar de wedstrijd Nederland-Japan te kijken.
0: Echt?
1: Met camera's?
0: Ja.
3: Nee, ik ben bang dat daar geen camera's bij zijn. Dat gewoon in een privé-achtige entourage plaatsvindt. Maar dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn als daar een foto van naar buiten gaat komen.
0: Ja. Kun je je daar een voorstelling bij maken? Hoe ziet dat er dan uit? Welke snack zouden ze presenteren?
3: Ik denk, misschien wel sushi, dat ze dat laten komen.
0: Ja, bitterballen en sushi. Of bitterballen met rauwe vis.
3: Chips misschien, ja. Zoiets.
0: Grappig.
3: Gewoon de lekkernijen van beide landen uitnodigen.
0: Is dat gebruikelijk dat staatshoofden, dat royals ook los van de officiële dingen gewoon even samen op de bank gaan hangen en een voetbalwedstrijd gaan kijken? Weet je dat?
3: Ik weet wel dat sommige koninklijke families heel goed met elkaar overweg kunnen. Dat zie je vooral bij de Scandinavische vorstenhuizen. Dat die ook echt wel privé met elkaar afspreken. Maar hoe het bij de Nederlandse royals zit, dat blijft een beetje gissen. Je kan in het algemeen wel zeggen dat Willem-Alexander en Maxima met de meeste collega royals goed door een deur kunnen.
1: En met Japan ook, toch?
3: Ja, want zeker, Willem-Alexander kent de keizer al heel lang. De keizer heeft als tiener ook wel in Nederland gelogeerd op het paleis. Dus toen kenden ze elkaar al. En ze hebben allebei belangstelling voor water. Voordat Willem-Alexander koning werd, zat hij bij een commissie van de Verenigde Naties die advies uitbracht over sanitatie, dus over het belang van schoon drinkwater. En Naruhito, die nu keizer is van Japan, die heeft Willem-Alexander opgevolgd als voorzitter in die commissie. Toen Willem-Alexander daarmee stopte na zijn inhuldiging.
1: Dus in zoverre zijn die banden in ieder geval nauw. Gaat het ook over water met het staatsbezoek nu? Of wat gaan ze nog doen? Het officiële gedeelte?
3: Inderdaad een watergerelateerd element in. En dat is namelijk een bezoek aan Deltares in Delft. En dat is wat vroeger het waterloopkundig laboratorium heette. Dus daar wordt onderzoek gedaan naar waterstromen. En hoe dijken bouwen en zo. Dus zo'n thema zit er zeker in. En dat is voor de beide vorsten, de beide staatshoofden, natuurlijk heel interessant.
1: Er is toch één plaatje wat me dan niet loslaat. We weten natuurlijk hoe ontzettend fanatiek en intens de koning een wedstrijd kan meebeleven. En ik ben dan zo benieuwd naar hoe dat contrast kan zijn.
0: Of die zich in moet houden. Ja, misschien gaat de keizer ook wel uit zijn plaat.
3: Ja, ik zou ook zo denken, Japanners die zijn natuurlijk iets, denk ik, ingetogener dan mensen uit Nederland. het zou wel heel leuk zijn om inderdaad een foto te zien, ja, als misschien, ja, Japan scoort, dat de keizer misschien heel vrolijk omhoog springt.
0: Ja. De koning is sowieso
3: ik zou
0: druk
3: het heel leuk vinden.
0: Met de staatsbezoeken, want hij had van de week de Duitse president nog op, ja, bezoek. Dat durfde, klopt, hij tijdens het WK niet aan, denk ik, dat hij dan met de Duitse president Nederland-Duitsland moet kijken.
3: Nee, hoewel ze zijn allebei zeer positief over elkaar. En het thema voetbal kwam van de week ook inderdaad wel aan de orde, mm-hmm, bij de koning en de president. De koning zei, Duitsers hebben soms de neiging om zichzelf te onderschatten, maar Nederlanders doen dat nooit. Zeker niet als er een voetbalwedstrijd gaande is. Kijk. Dus dat is wel langsgekomen toen.
0: Nou, als het een saaie wedstrijd is Nederland-Japan, dan ga ik nog eventjes denken aan de koning en de keizer die daar samen
1: naar zitten
0: kijken. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten. Royalty-deskundige Simone Lamin.
4: NPO Radio 1.
5: 9:30 is het NOS-journaal, Jan van der Putten.
6: Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het opdrinken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren in Hongarije, heeft dat land zijn veto ingetrokken. Volgens Pakistan is de vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. En voor de tweede keer in korte tijd zijn bij Ameland watlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 watlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht.
7: Langs de lijn en omsteken.
0: Canada-Bosnië is dus 0-1 voor de Bosniërs. En Bosnië scoort niet alleen op het veld. Het scoort ook als het gaat om de WK-hits. Hi,

0: Lekker deuntje, Chris Wobbe.
1: Ja, lekker man. Er zit echt een goede ska-beat in ook, man. Echt fantastisch. Dus ik zit er weer heen en weer te gaan op mijn stoel.
0: Dit is huge, toch, in Bosnië, deze plaat?
1: Dit is heel groot, ja. Dit is heel groot. Ja. Het is al een remake van een ander nummer. En natuurlijk nadat de kwalificatie dus was bewerkstelligd, stond Sarajevo op zijn kop. En ook op deze klanken op zijn kop gebracht door de ballenjongen Avan Sismic. Dat vrouw ken je ongetwijfeld wel. Die dus het briefje stal, het geplastificeerde briefje van die grote Donnarumma, Italiaanse doelman. Ja, en die bleek ook maar een mens van vlees en bloed te zijn. Miste zijn briefje, want ja, dat had Sismic verstopt. En hij stopte geen enkele strafschop van de Bosniërs. En Bosnië ging naar het WK.
0: Dat was in die finale van de playoffs, hè?
1: Ja, precies. Ja, dat was in Sarajevo. En daarna met dit nummer. Ja, ik geloof dat ze 3 dagen achter elkaar door zijn gegaan. Er is in ieder geval weinig gewerkt die dagen in Sarajevo. Want het was natuurlijk iets ongekends. Bosnië voor de tweede keer naar het WK.
0: Ja, en de originele zin van dat liedje, Chris, kwam ik ergens tegen, is ook I am from Bosnia, take me to America, liedje USA uit 2011. Dat hebben ze helemaal weer vermaakt tot dit.
2: Ja, maar die eerste zin, die is gebleven dus.
0: Ja, precies. Ja.
1: Heel goed. Nou, als je een beetje van ska houdt, een beetje uptempo, dan lekker aanzetten.
3: In Canada, hebben zij
0: misschien dan. Is dit wel de gold tune? Of heb jij net kunnen horen bij die 0-1?
1: Ik heb hem niet gehoord.
0: Oh, gaan we opletten bij de volgende goal.
1: Ja, inderdaad. Ik heb er ook niet op gelet, moet ik zeggen. Dat gaan we eventjes doen, inderdaad. Maar er werd flink gejuicht ook door de Bosnische supporters. Het is echt een blauw vak op de tweede ring. Korte zijde. Te midden van een zee van rood, om maar zo te zeggen. Overigens, een gemoedelijke sfeer op de tribunes. Fanatiek, maar helemaal niet vijandig of vervelend. Met Canada dat naar voren toe wil komen. Maar het lukt heel moeilijk. Jonathan David had net een schotkans aan de rechterkant van het strafschopgebied. Maar het was een goede blok van Nikola Katic. Verdediger van Schalke 0-4. Nu komt Canada naar voren toe via Miller aan de linkerkant van het veld. Die wordt weer naar de grond gewerkt. Het hele stadion wil een vrije trap, maar de scheidsrechter laat doorspelen. Loria dan. Loria die werd bij die hoekschop afgetroefd. Maar daar gaat de voorzet van Canada richting het strafgebied van Bosnië en Herzegovina. En dan is er een geweldige voorzet in het hoofd van Oluwasehi. Maar hij raakt de bal niet goed. En dus kan Bosnië die bal uit verdedigen. Maar Loria, die stond toch een kleine bek tegenover die grote Jovo Lukic. En die kon zo inkoppen. Nu dan, een grote mogelijkheid nu voor Canada. Maar er wordt er overgeschoten uit de draai. Het was weer die Oluwasehi. Spits van Villarreal. 2 doelpunten in 24 interlands. Maar hij had veel te veel tijd. En hij ramt de bal over. Iets meer beheersing. Want het was echt een vrije schotkans. Maar de bal over. Canada komt er beter in. Maar Bosnië en Herzegovina aan de leiding. 0-1.
2: Ja, dan zeggen Robert Maaskant, het is niet dat ze de kopjes laten hangen, Canada.
3: Nee, helemaal niet. Het is een hartstikke leuk wedstrijd om naar te kijken. Het is een hoog tempo. Daar helpt die goal natuurlijk bij, want Canada moet nu absoluut aanvallen. Maar dat deden ze eigenlijk al. En Canada speelt eigenlijk best aardig.
2: In die zin kwam die goal natuurlijk ook een beetje als een verrassing. Ja, dat is dan zo'n dode spelmoment. Waar veel op
3: die kwam ook uit het niets. Overigens had Canada daarvoor ook al een aantal momenten gehad met een ingooi. En ook een aantal corners waar je kon zien dat ze daar veel werk in gestopt hadden. Gisteravond werd er ook gescoord uit een ingooi. Iedereen heeft eigenlijk gezegd, in verband ook met de temperatuur, dat dode spelmomenten, corners, vrije trappen, ingooien heel belangrijk zouden kunnen zijn om ver te komen in dit toernooi. Maar ja, je ziet dat alle ploegen hier veel aandacht aan besteed hebben.
2: Ja, en deze, de goal die Bosnië maakte, was dat een creatieve? Want Chris zei al zo mooi.
3: Het was een kopbal. De speler van Bosnië stond net voorbij de eerste paal. Een meter of 2. Die verlengde hem en toen werd hij centraal ingekopt. Ik moet zeggen dat de keeper van Canada, Crépeau, niet helemaal vrij uitging. Want die kwam in een soort van niemandsland terecht bij de eerste paal. Die dacht eigenlijk dat de bal er overheen zou vallen. Liep daar al naartoe om in te grijpen. En toen werd hij wel verlengd. En toen was hij nergens meer.
0: Bosnië is niet gekomen om het spel te maken, hè?
3: Nou, ik denk dat ze gedwongen worden om achteruit te gaan.
0: Canada is gewoon echt beter.
3: Ja, en met een 1-0 voorsprong dan krijg je dat. Dan ga je geroepeerder spelen. En ik moet wel zeggen, ze kunnen ook aardig counteren. Want de gele kaart die net viel voor Canada, dat was echt een spelonderbreking. Er was zelfs even twijfel of dat geen rood had kunnen zijn. Dus ze kunnen wel degelijk counteren, Bosnië.
0: En dus ook daarmee gevaar stichten.
3: Zeker.
2: We gaan iets anders bespreken, namelijk het jeugdvoetbal keihard trainen. Ploeggenootjes die niet alleen je vriend zijn, maar ook je concurrent. En allemaal natuurlijk die ene droom najagen, profvoetballer worden. Iemand die daar alles van weet is Bart Vriends. En op zijn cv staat tegenwoordig nog een andere titel, namelijk die van schrijver. Want over de wereld van jeugdopleidingen in het voetbal heeft hij samen met Jacobine de Brouw een boek geschreven met de titel Jonas. Bart, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond. Wat klinkt dat voetbal toch heerlijk op de radio? Beter dan op tv.
2: Ja, want je kunt zelf de beelden vormen, of niet?
4: Nou ja, ik weet het. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Ik kijk de wedstrijd, maar op de radio klinkt het in ieder geval interessant genoeg. Dat kan op tv zomaar saai zijn.
2: Ja, dat is die ook eigenlijk. Nee hoor, nee. Het is echt wel een mooie wedstrijd tot nu toe. Wij kijken natuurlijk wel vanuit de onderen ooghoek ook mee. Ga je het wel allemaal een beetje volgen? Het voetbal?
4: Ja, zeker. Ik woon zelf al 2 jaar in Australië. Ja. Daar is het voetbal heel lastig te volgen door het tijdsverschil. En ik was altijd gek op de Champions League avonden, maar ik ga er toch niet om 4:00 voor opstaan. Maar ik ben nu even terug in Nederland. En het is ook wel, ja, ik verheug me enorm op het lekker WK kijken op alle momenten van de dag. Gewoon weer een beetje dat voetbal in me op te nemen. Want het is wel, ja, de etalage van het topvoetbal is wel de komende weken. Ja, voor ons uitgestald. Dus ik ga er met plezier naar kijken.
2: Ja, het is wel mooi. En zondag is het natuurlijk en Nederland en Australië. Ze komen allebei in actie. Niet tegelijkertijd gelukkig.
4: Ja. Ik juich nog altijd liever voor Nederland dan voor de Australiërs, hoor. Maar ik ga zeker met belangstelling kijken. Want ook daar zijn toch een aantal spelers tegen wie ik heb gespeeld vooral. Maar mijn aandacht richt zich toch vooral op Nederland. Ja.
2: We gaan het over jouw boek hebben. Want dat is natuurlijk als het gaat om als je als klein jongetje of meisje die droom hebt om profvoetballer te worden. Dat is ook een beetje de ondertitel van het boek. Hè, dat het bij een jeugdopleiding eigenlijk maar om één ding draait. Namelijk die top halen en profvoetballer worden. Hoe was dat bij jou? Was het bij FC Utrecht? Wat zijn de mooiste of eigenlijk meest aanwezige herinneringen bij jou uit je jeugdtijd daar?
4: Dat is een grote vraag. Want ik heb daar 11 jaar van mijn leven doorgebracht. Zo. En eigenlijk bijna mijn hele jeugd heb ik daar doorgebracht. Ja, ik herinner me niet anders dan dat er naar dat stadion werd gewezen. Vanuit het trainingscomplex werd er naar de Galgenwaard gewezen. Want daar gaat het om. En daar moeten we komen. En daar moet je komen. En dat was al vanaf mijn 11e, 12e, 13e. En dat ging zo door tot ik 19, 20 was. Maar ik heb het boek Jonas gaat over een jeugdopleiding waarin de hoofdpersoon het best wel zwaar heeft met de prestatiedruk, met de cultuur onderling, et cetera. Ik kijk er zelf best wel mild op terug. En ik ben me ervan bewust omdat het zo is, omdat het voor mij ook een geslaagde route is geweest. Ik heb het profvoetbal daarmee gehaald. En ik heb er ontzettend veel leuke gasten mee leren kennen, mooie avonturen meegemaakt. Dus ik heb er eigenlijk met heel veel plezier op teruggekeken. Maar ik herken ook heel veel dingen. En dat zit uiteraard ook in het boek van jonge gasten die op jonge leeftijd al elkaars concurrent zijn. Stoplichtgesprekken voeren halverwege het jaar. En
5: wat zijn dat stoplichtgesprekken?
4: Ze wel niet door mogen. Groen licht, dan zit je in het goede groepje. Oranje licht, dan zit je bij de twijfel gevallen. En moet je daar en daar nog aan werken. Want anders is het afgelopen met je. En rood licht is gewoon see you later. En voor jou 10 anderen. En dat is eenmaal de cultuur in zo'n wereld waarin concurrentie hoog is. En de plekken dun bezet zijn. Maar,
0: en best heftig als je voor, 13 of 14 bent en vol in de puberteit zit.
4: Zeker. En als je later dan het profvoetbal haalt, dan is het niet anders, weet je. Dan is het een afvalrace en een concurrentieslag. Maar op die jongere leeftijd is dat wel een pittige kluif om mee te dealen. En dat is een van de onderwerpen van het boek, ja.
0: Ja, want daar gaat het natuurlijk om die druk en mag je blijven of niet. Want jij zegt, ik kijk er misschien ook wel positief op terug, omdat het bij mij gelukt is. Weet jij welk percentage van de jeugdspelers uiteindelijk ook daadwerkelijk profvoetballer wordt? Hoeft niet precies hoor, maar grosso modo.
4: Oh, dat is echt bijzonder weinig. Een percentage
0: 2%.
4: Heb ik niet, maar
0: 2%,
4: zoiets. Ja. Heel af en toe, en dat stemt me altijd wel nederig, moet ik zeggen. Komt er mij in een fotoalbum komt er een oud elftal FC Utrecht onder 15 of onder 16. Komt voorbij en dan zie ik dat complete elftal. En het zijn dan 20 spelers of zo, of dat twintigtal. En dan ben ik de enige samen met één ander die ergens het profvoetbal hebben gehaald. En de andere 18 hebben een gebroken droom. En hoe verder je teruggaat, hoe meer dat natuurlijk is. En dat geldt voor iedere profclub. En het zijn gewoon, er staan heel veel succesverhalen in, maar er staan nog veel meer gebroken dromen tegenover.
0: Ja, dan snap je ook wel de context van die gewoon stressvolle omgeving. Zeker voor jonge jongens. Daar gaat het ook in dat boek over dat je geschreven hebt. Daar draait het om Bram en om Jonas. Kun je die twee jongens kort omschrijven?
4: Ja, Bram is een beetje een de beschouwer. Dat is eigenlijk de hoofdpersoon vanuit waar het verteld wordt. Die kan met nogal veel faalangst. Die is wel al heel zijn leven bij die opleiding. Die wil niets anders dan profvoetballer worden. Maar is een slimme gast. Hij bekijkt het een beetje van de zijlijn zo. En hij ziet al die figuren voorbij trekken. En Jonas is eigenlijk de belangrijkste figuur. Die komt eigenlijk van totaal ergens anders. Binnen dat gesloten systeem, binnen die cultuur van het elftal en die opleiding. Die kijkt anders, die ziet er anders uit, die praat anders, die houdt van andere dingen. En wat voor hem voorop staat is gewoon genieten van het leven. Weet je, maak er wat van, kijk om je heen, ruik, proef en zie alles. En dat wordt natuurlijk een beetje een vreemde figuur in dat elftal. Die wordt aan het begin met de nek aangekeken, uiteraard. Maar langzaam maar zeker is hij zo inspirerend in dat anders zijn. Dat die cultuur een beetje verandert. En dat Bram, de hoofdpersoon, ook een beetje gaat twijfelen van moet mijn loyaliteit bij dat systeem, dat rood-wit, zoals de club heet, liggen? Of ja, moet ik me toch een beetje door Jonas laten meesleuren in al het andere in de wereld? En dat is in de notendop het verhaal. Wat niet per se autobiografisch is, maar natuurlijk zitten er ook elementen in van wat ik zelf heb ervaren. En,
0: en was jij dan meer een Bram of meer een Jonas?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk meer een Bram die misschien wel graag een Jonas had willen zijn, maar daar nog niet helemaal aan toe was. Is dat een goed antwoord?
2: Ja, nou ja, volgens mij, je hebt eerder in een interview gezegd, zelfs op mijn 35e zoek ik nog naar een mix van wat ik zelf wil en wat de rest van de kleedkamer van mij verlangt. Dat is het dan een beetje.
4: Ja. Steeds meer. Het is er altijd, je begeeft je altijd in een omgeving waarin je altijd een beetje dient aan te passen en waar altijd zeg maar normen gelden om erbij te horen en er niet bij te horen. En ja, zelfs op mijn 35e speelt het voor mij nog, maar ik word meer en meer een Jonas, laat ik het zo zeggen.
2: Maar zou daar in de begeleiding bij jeugdopleidingen ook meer aandacht voor mogen zijn?
4: Absoluut. Volgens mij is het belangrijkste. En ik laat vooropstellen, ik weet dat het in heel veel opleidingen ook echt steeds en veel meer en steeds beter gebeurt, hoor. De begeleiding en de nazorg, et cetera, van jongens die uitstromen. Maar in de basis is het vooral heel erg goed, denk ik, om de allerjongste gasten voor te spiegelen dat die kans maar heel klein is dat je dat stadion gaat halen. En dat er ook heel veel anders te halen is in het leven en je niet alleen maar blind moet staren op dat ene doel. Want ja, dat gaat voor zoveel pijn en verdriet zorgen dat het volgens mij belangrijk is om dat heel duidelijk door te laten schemeren. Van dit is hier is. Hier zijn we nu, hier doen we alles aan om het toffe bal te halen. Maar weet, de percentages zijn erg laag, de kans is heel klein.
2: Ja, nee, maar ik bedoel ook dat je eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde moet zijn. En dat je dus, als je afwijkend bent of net even anders, dat ook oké is.
4: Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet alleen wat de club je opdient. Hè. Dat zijn ook jongens onderling, dat zijn ook pubers onderling. Dat gebeurt ook in klaslokalen natuurlijk. Dat is gewoon puber eigen misschien om zich een beetje naar de norm te voegen. Mm-hmm. Omdat je anders buiten de norm valt of gepest wordt of buitengesloten wordt, et cetera. Maar het boek is wel een beetje een pleidooi misschien om dat te doorbreken.
0: Bart, zullen we, omdat jij het zo leuk vond, even naar Chris Wobbe gaan tussendoor?
4: Altijd, heel graag.
0: Chris?
1: Heel goed, vasthouden die gedachte. Bart, 42e minuut, 0-1 de stand. Nog altijd in het voordeel van Bosnië en Herzegovina. Na het doelpunt is het Canada, Canada en Canada geweest. Dat initiatief nam, dat naar voren toe kwam, maar de kansen niet benutten. Het speelt een beetje first dates voetbal. Oftewel, potentie is er zeker, maar een beetje zenuwachtig. Er is al een keer een glas wijn over tafel gevallen. Sorry, foutje. En ja, dat is een beetje het idee. En nu langzamerhand steeds beter in die afspraak komen. En Bosnië denkt, oké, de bal ligt nu bij jou. Vermaak me maar eens. En dit is het spel wat Bosnië ook speelde tegen Italië. Dat toen wel op voorsprong kwam. Gelijk werd het toen gemaakt in Sarajevo. En daarna ging Bosnië ook achterover hangen. Het proberen via met name vrije trappen, corners en het fysieke duel aangaan. En de ruimtes klein houden. De tegenstander via de flanken dwingen. En dat is wat Bosnië gewoon doet. Dat zit in het DNA van deze ploeg. En het DNA van Canada zegt aanvallen, creatief zijn en naar voren toe. Het is Miller nu met de inworp aan de linkerkant van het veld. Richting Davies wordt verdedigd. De bal wordt naar voren gekopt. Bayraktarevic mist hem dan. Weer een kopbal naar voren wat wild van Canada. Davies maakt zich dan breed. Laat de bal eerst stuiteren. Staat tussen twee man in. Wil de bal doorkoppen naar Miller. Wordt ook verdedigd. Bayraktarevic. Ja, en dat is knap, hè. Gewoon tussen drie man in. Die techniek houden om die bal lekker weg te leggen. En dat gebeurt dan richting Amar Memic. Die zet het op een lopen. Zoekt Johnson op. Weet dat Johnson al geel heeft. En speelt hem even dan listig tegen zijn voet aan. En dus heeft Bosnië weer een inworp verdiend. Best wel diep op de helft van Canada aan de rechterkant van het veld. 44e minuut, 0-1 de stand bij Canada, Bosnië en Herzegovina.
2: Dit soort opmerkingen van Chris gaan dan gelijk met mijn fantasie aan de haal. Dus ik vorm de interviews na afloop. Dat ze dan wat vond je leuk aan je tegenstander vandaag? Dat je denkt op een hele andere manier waarop het gaat interviewen.
3: Ik denk niet dat Bosnië de check op gaat pakken trouwens. Bij de eerste date.
2: En ook niet voor het vervolg gaat. Bart Vriend, we hebben het met jou over het boek wat je hebt geschreven. Samen met Jacobine de Brouw. Wat Jonas dus heet. En dat waren twee jongens, Bram en Jonas, die allebei heel anders erin staan. Met wie ben je daar eigenlijk? Ik hoor heel de tijd een meisje op de achtergrond.
4: Niet. Heb je het over mij? Nee, ja? ik sta in het midden van Amsterdam, maar ik ben op een rustig gaan staan. Dus, maar er komen af en toe wat toeristen voor mij. Nee, hier is het geen first dates vanavond.
2: Nee, dat maar niet. Zeg, we hadden het over of je nou wel jezelf of niet kunt zijn. Dat je zegt, dat hebben pubers natuurlijk sowieso. Nou zie je tegenwoordig, en ik weet niet hoe dat in jouw tijd was, bij de jeugdopleidingen eigenlijk steeds meer dat jongeren, dus van 15, 16 jaar, ook de 11, 12-jarigen begeleiden, coachen. Is dat wat dat betreft fijn? Voor als je wat jonger bent?
4: Dat klinkt goed. Dat klinkt heel goed. In ieder geval toen ik 11, 12 was, keek ik enorm op naar de jongens die in de onder 17, onder 18, onder 19 speelden. Laat staan hoger. Dus ik zou daar absoluut voorstander van zijn. Het lijkt me goed om wat rolmodellen te hebben die jou alvast voorschotelen wat je te wachten staat de jaren daarna.
0: Ja. Robert Maaskant, denk jij ook dat clubs daarmee bezig zijn? Van joh, hoe kun je ook jongens die bijvoorbeeld wat verlegener zijn of wat alternatiever, die kunnen natuurlijk misschien wel net zo goed voetballen als die gasten met de grootste bek, om het maar eventjes zo te zeggen. Hoe zorg je er als club voor dat je ook die wat excentriekelingen toch voetballen krijgt? Want het kan ook in het belang van je club zijn. Want als
3: een van de oud-clubs van Bart Sparta onder andere is daar heel ver mee. Die hebben begeleiding op allerlei niveau. Werken ook enorm aan een duale carrière. Zelf geef ik wel eens les aan het Cruijff College. Daar zitten heel veel jonge Spartanen ook op. En die leren dan topsportvaardigheden. Wat hoort erbij om er te komen. Maar ook tijdsindeling van hoe deel je nou je leven in. Waardoor het niet alleen maar over voetbal gaat. Maar je ook tijd hebt voor andere dingen en leuke dingen en een sociaal leven. Hoogbegaafdheid wordt daarin getest tegenwoordig. Er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan van hoe moet je die jongens dan specifiek raken. En tot het punt van net, hè, jonge coaches, tuurlijk is dat interessant. Maar bijvoorbeeld een jongen als Nathan Rutjes, die met de allerjongste werkt bij Sparta. Ja, die doet dat op een fantastisch leuke manier. En die geeft ze doelstellingen mee. Soms verliezen ze met 9-0. Maar dan zegt hij gewoon van, joh, als we nou één keer op doel kunnen schieten. En dan hebben die gasten allemaal een feestje. Ja, dat is zo leuk om naar te kijken hoe dat aangepakt wordt. Dus de begeleiding in de Nederlandse academies op profniveau is gewoon heel goed.
2: Maar die druk is ook wel nodig. Je moet wel tegen een stootje kunnen natuurlijk.
3: Dus. Ja, maar dat hoort ook wel weer bij het topsportleven.
2: Ja.
3: En het is wel grappig. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt, Bart. Ik heb vroeger, toen ik in de opleidingen zat, ik was nooit bezig met het eerste elftal. Ik was gewoon lekker aan het voetballen. Hoe had jij dat, Bart?
4: Nou, dat is helemaal waar. Dat is bij mij, en ik weet niet precies wanneer dat moment was, maar ergens heb ik een herinnering aan lekker vrij voetballen, alsof ik op het pleintje sta met vrienden, alsof ik op het schoolplein speel. Maar ergens, zo vanaf mijn eerste contract ongeveer, een jaar of 16 was ik toen, ja, dan wordt het ineens een beetje een concreet ding. Dat eerste elftal wordt ineens een mogelijkheid. En dan was ik in mijn geval wel veel meer bezig met van, oké, hoe kan ik nou bij de bovenste groep horen? Hoe kan ik de trainer van de A1 imponeren, et cetera? Ja. Dus dat is op een gegeven moment kom je op een leeftijd waarin dat volledig vrij spelen, wat je zo lang mogelijk moet volhouden, een beetje omzet in denken en in progressie en prognoses en dat soort dingen.
3: Dat heb je nu wel weer teruggevonden, maar, die tijd, op je 35e.
0: In Adelaide.
3: In Adelaide, op je slippertjes naar het strand.
4: Ja, zeker. Gelukkig. Ik ben weer terug op mijn 12e leeftijd.
0: Bart, jij wil met dit boek wil jij jongeren tussen de 12 en 16 jaar bereiken, maar waarom schrijf je dan een boek? Dan moet je toch een TikTok van 5 seconden maken?
4: Ja, ik ben ook gewoon een ouderwetse gast, joh. Daar heb je helemaal gelijk. Maar ik heb ook nog ergens de illusie dat je met een leuk en goed geschreven voetbalboek een generatie aan het lezen kan krijgen. Een generatie misschien groot gezegd, maar in ieder geval een groep jongeren aan het lezen kan krijgen die daarvoor niet lazen. En voetbal is een prachtig vehikel, toch? Het is een heerlijk onderwerp om over te schrijven.
0: Het is niet alleen voor jonge profvoetballertjes, toch? Het is eigenlijk voor alle jongeren, want het gaat gewoon over sociale dynamiek
4: uiteraard,
0: en zo.
4: Het gaat veel meer over sociale dynamiek dan over voetbal zelf.
2: Dus je moet gewoon een TikTok van 5 seconden over het boek maken.
0: Ja, en dan gaan ze het straks lezen. Ja. Onder andere dus geschreven door jou. Bart Vriends, binnenkort weer te voetballen. Weer als voetballer actief in Adelaide. Nu dus even als schrijver in Nederland. Het boek Jonas is verkrijgbaar in de boekhandel.
2: Chris Wollen, eerste helft qua officiële speeltijd zit erop. Hoeveel komt erbij?
1: Ja, Guilaine, dat klopt. 4 minuten minimaal. We zitten in de 4e minuut daarvan. En Canada opnieuw een hoekschop. Het is de 6e deze wedstrijd. Rond het half uur kregen ze een serie van 3 achter elkaar. Nog niets meegedaan. Nu komt die bal vanaf de rechterkant en gekopt ook, maar over. Cornelius was het volgens mij die daaronder kwam. Ja, inderdaad, Derek Cornelius, grote verdediger. Speler van Olympique Marseille, net als Quinten Timber. Raakte de bal een beetje aan de onderkant, maar kon wel heel goed weglopen bij zijn directe tegenstander Ivan Basic van Astana. En ik denk dat Canada het echt van dit soort momenten moet gaan hebben. Want de ploeg blijft niet heel lang in balbezit hoor. Het wil zo graag meteen naar voren toe. En Bosnië staat gewoon wat slimmer opgesteld. En komt er dan steeds tussen. Dus misschien dat Jesse Marsh zijn ploeg iets anders kan instrueren in de rust. Die nu is aangebroken. De tussenstand in Toronto bij het gastland Canada tegen Bosnië en Herzegovina is 0-1.

0: Ja, Nenners Morissette en Michael Bublé stonden in Canada in het voorprogramma. En wij hebben gewoon Carly J. Jepsen en Bryan Adams even gecontacteerd voor Langs de Lijn Omstreken. Zo doen we dat.
1: Was jij er toen al, Summer of 69?
2: Ik ben van 69, ja. Januari.
1: Dus toen was je heel klein.
2: Ja, ik heb niet meegezongen toen.
1: Nee, je weet het.
0: Ik had net zo heerlijk mee te drummen.
1: Ja, ja, het is ook wel een lekker liedje, toch? Canada tegen Bosnië in die eerste wedstrijd voor de Canadezen. Canada wil heel graag, maar Bosnië staat wel voor. Herken je in de analyse van Chris dat Canada misschien wel te snel wil en daardoor ook slordig wordt?
2: Nou, het zit wel een beetje in de gedachtegang van de gedachtegoed van de coach, Jesse March. Die is inderdaad uit de Red Bull school. Hè. Dat is allemaal heel snel naar voren toe. Ik hou daar overigens wel
1: van
2: heel
1: erg van. Salzburg en van Leipzig, van die clubs.
2: Maar Canada ontbeert ook wel een klein beetje de creativiteit aan de bal. En dan praat ik voornamelijk over de individuele klassen. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk wel twee uitstekende spitsen. Maar ik heb het nu voornamelijk over de mensen die lekker kunnen dribbelen. Die een man passeren. Die in een kleine ruimte iets kunnen creëren. En dat tempo. Kijk, je kan wel graag tempo willen spelen. Maar op het moment dat een ploeg heel ver terugzakt. Zoals Bosnië nu doet. Dan loop je gewoon tegen de muur aan.
1: Ja, want je hebt geen ruimte.
2: Nee, en dan komt het aan op creativiteit. En dat ontbeert Canada een klein beetje.
1: Ja, en de wereldster is natuurlijk Alfonso Davies. Die speelt bij Bayern München. In hoeverre missen ze hem dan? Want hij is geblesseerd.
2: Ja, maar dat heeft hij eigenlijk ook niet zo. Hij is natuurlijk ook in een goed Engels woord draufganger.
0: Ja, en ik hoorde net dat hij van de 21 wedstrijden er 19 niet bij is geweest.
2: Ja, nee. Maar iedereen wist al dat hij niet veel ging spelen. Omdat hij gewoon heel veel gemist heeft. Maar het is ook niet het type speler wat zomaar even een wedstrijd openbreekt. Ook hij is een jongen die keihard wil werken. Lange drives aan de bal wil hebben. Hoog tempo wil spelen.
1: En dus ook ruimte nodig heeft.
2: En precies ook ruimte nodig heeft. En zolang Bosnië die ruimte klein houdt, zal Canada ook afhankelijk worden van dode momenten.
0: Zometeen de tweede helft en dan ook aandacht voor de Formule 1 en Rosmalen het tennis dus. Tot zo.
1: Tot zo.
3: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Een rechtse partij in Zwitserland wil de bevolkingsgroei beteugelen. Daarover eerst een spannend referendum.
4: Als het volk stemt in Zwitserland, word je van beide kanten voorzien van argumenten.
3: Orville Breveld brengt zwarte componisten naar het concertgebouw. Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, bekende figuren, getekend door Fiep Westendorp.
5: Ze heeft echt jaren van haar leven 10 tot 12 uur achter haar werktafel per dag gesleten.
3: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en Koen van de Ven over de grootste politieke bijeenkomst van deze eeuw. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
6: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Creon kozijnen.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Iedereen.
6: geen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: NPO Radio 1. 10 uur.
18: Helene Plag en Jan-Willem Wesseling.
1: Bosnië en Herzegovina leidt in Toronto met 1-0 tegen Canada.
0: Zometeen in de tweede helft in Langse Lijnen en Omstreken. Na het NOS Journaal. Jan van der Putten.
19: Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun kraanwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van het kraanwater is de E. coli-bacterie ontdekt. Met meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in elk geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen bij elkaar zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Rijnmond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld in te kunnen zetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
20: Ik vind dit dit is een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
19: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Als deze Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO bijvoorbeeld minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het cruiseschip Hondius vaart morgen weer uit. Het schip vertrekt met 132 passagiers vanuit Spitsbergen voor een 8-daagse tocht over de Noordelijke IJszee. In april brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het Nederlandse schip lag na de uitbraak 3 weken in de Rotterdamse haven. Daar werd het meerdere keren intensief gereinigd. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. En het weer, bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: NPO Radio 1. EO NOS.
12: Langs de lijn en omsteken. Hylène Plag en Jan-Willem Wesselink.
0: Welkom terug bij Canada tegen Bosnië en Herzegovina. Is het rust? Het staat 0-1. De spelers komen de tunnel uit, dus gaan zometeen de tweede helft beginnen.
1: En eerder vandaag was er bijna een grote verrassing op het tennistoernooi van Rosmalen. De pas 17-jarige Thijs Bogaert dreef de Rus Daniel Medvedev tot het uiterste.
25: Big talent and a lot of opportunities for him to be very high in the world. And then time will tell how high.
1: Ja, dat belooft wat. En we praten zo meteen over dit Nederlandse talent met Mark Brasser.
0: En ik zag Sander de Kramer hier alweer rondstuiteren. Die is gedoken in de platenkast van de voetbalfans van Japan. En maakt er voor ons een mooie selectie.
1: Eerst het sportnieuws.
0: De Belgische wielrenner Maxime van Gils heeft de 6e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de snelste van een kopgroep van 3. Wout van Aert stapte vandaag niet meer op. Hij was gisteren nog de sterkste in de massasprint, maar heeft te veel last van een elleboogblessure.
1: De Ghanese middenvelder Thomas Partey kan niet meespelen in de eerste groepswedstrijd van het WK. Gastland Canada heeft hem namelijk de toegang geweigerd. Volgens The Athletic mag Partey Canada niet in, omdat hij vorige zomer in Engeland is aangeklaagd voor 5 verkrachtingen en een aanranding. De Ghanese speelde toen voor Arsenal.
0: De Ethiopische topatlete Tsegay is voor 4 maanden geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. Bij een controle in december vorig jaar werden verboden stoffen in haar urine gevonden. Voormalig wereldkampioene op de 5 en 10 kilometer kon een doktersattest overleggen, maar het wereldantidopingsagentschap WADA was niet overtuigd van een medische aandoening.
1: En Formule 1-coureur Isaac Hadjar is zijn 3e plaats van vorige week in Monaco kwijt. Dat komt omdat een tijdstraf die Pierre Gasly kreeg is teruggedraaid en hij klimt daarom naar het podium. Gasly kreeg die straf omdat hij te snel zou hebben gereden in de pitstraat, maar dat bleek verkeerd gemeten te zijn.
0: Ruud Nijstad blijft bij FC Twente. De verdediger stond in de belangstelling van andere clubs, waaronder PSV, maar hij tekent dus bij in Enschede. Hij heeft niet het gevoel dat hij bij FC Twente al is uitgevoetbald.
1: En FC Volendam heeft Erwin van der Looy gepresenteerd als nieuwe trainer. Hij volgt Rick Kruijs op, die bij Volendam vertrok naar de degradatie. Van der Looy tekent voor 2 seizoenen.
0: Chris, wat ons betreft kan de tweede helft beginnen.
26: Nou, inderdaad, wat betreft Canada en Bosnië en Herzegovina ook. En, nou, je zal je toch niet verbazen, maar de bal rolt inmiddels alweer. Ja.
1: Weten de fans nog niet als ik het zo zie?
26: Nee, er zijn er een behoorlijk deel nog even naar de party toe, denk ik zelf. Of er zijn lange rijen misschien bij de versnapering, om het maar zo uit te drukken. Want inderdaad, de tribune waar je op doelt waarschijnlijk, Willem, aan de overzijde van het veld, lange zijde, is voor een heel groot gedeelte leeg. Ik weet niet of de Canadezen ook op de hoogte zijn dat hier de rust 15 minuten duurt. En ja, in het ijshockey is dat volgens mij iets anders. Maar goed, het is wel opvallend. Al die lege plekken. En die waren niet leeg, dus het is echt een beetje time management, denk ik. Nou ja, Canada heeft meer nodig dan alleen goed time management, want het heeft een doelpunt nodig. Komt weer naar voren toe via Oluwasehi. Overigens opvallend, vlak voor rust, Demirovic en Lukic, de 2 aanvallers van Bosnië. Binnen 3 minuten allebei een gele kaart. En Canada 9 hoekschoppen genomen. Bosnië en Herzegovina 1. En dat is nou juist het doelpunt. Terwijl nu een hele mooie actie is en een voorzet vanuit Canadees perspectief bij de eerste paal. Prachtige actie van Tani Oluwasehi van Villarreal. Draait bij zijn directe tegenstander weg. Vlak bij de achterlijn. En geeft de bal meteen voor. Nikola Vasilij zit er dan nog tussen. Dat was een eerste hoogtepunt in de 48e minuut van deze tweede helft. Weer een inworp van Canada. Komt bijna bij de eerste paal. Inmiddels weggekopt door Bosnië. Uit het eigen strafschopgebied is het Canada dat weer overneemt. En in balbezit blijft heel makkelijk via Miller. Die uitgezakt is in de middencirkel nu. Laag over de grond. Combinatie door de as van het veld richting Eustachio. Die krijgt een behoorlijke zet van Nikola Katic. Maar het mag doorgaan van Theo. En dan is het Vasilij, de doelman van Bosnië. Die schiet de bal over de zijlijn. Dan is het Buchanan, wil hem snel inwerpen. Die gaat eerst op zijn zitvlak zitten. Nou, nu vervolgens is de bal ingegooid. Buchanan geeft de bal voor, wordt weggeblokt. Is het in de as van het veld Bosnië dat overneemt. Via Lukic, veel te scherpe bal. En dus kan Canada overnemen. Ik ben heel benieuwd of Canada het veldoverwicht kan omzetten in een doelpunt. Voorlopig nog steeds Bosnië en Herzegovina aan de leiding. 48e minuut in Toronto. Canada, Bosnië en Herzegovina 0-1.
1: Het was een memorabele dag op het Center Court in Rosmalen, waar Thijs Bogaert bijna wist te stunten tegen de voormalig nummer 1 van de wereld, Daniel Medvedev. Maar het mocht net niet zo zijn.
6: Oh, dat is jammer. Mist hij de laatste voorhand. En zo gaat de overwinning naar Daniel Medvedev met 8-6 in de tiebreak. Maar heeft Thijs Bogaert zich laten zien aan het publiek. Niet alleen aan het Nederlandse publiek, maar ook aan het internationale publiek.
1: We horen de stem van commentator Mark Brasser. En die stem horen we nu weer, hoop ik. Mark, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Ja, dat lijkt er heel erg op. Hoe dichtbij was Bogaert bij de winst?
7: Ja, één puntje. Een matchpoint had hij in de derde set. En dat was ontzettend jammer dat hij dat niet wist te benutten. Dan was de stunt helemaal compleet geweest. Ja. Maar het was Medvedev die het matchpoint wegwerkte. Zelf al twee matchpoints had verspeeld. Ja. Nou, en uiteindelijk toch op zijn derde matchpoint toch toesloeg. Maar hij zat er dus echt heel, heel dichtbij.
1: Ja, bizar. Dat is gewoon een thriller van een 17-jarig talent tegen de ex-nummer 1 van de wereld. Eigenlijk onvoorstelbaar. Was het qua tennis dan ook echt aan elkaar gewaagd? En kun je zeggen, ja, misschien zijn ervaring of het gebrek daaraan dat hem dan de das omdoet?
7: Ja, dat zei hij zelf ook wel. Dat dan toch aan het einde van de partij, dat hij dan toch wel zenuwachtig werd. Nou ja, ik heb wel eens van topspelers begrepen dat alle spelers dat wel hebben. Het is niet zo dat Medvedev daar niet zenuwachtig. Die is ook wel zenuwachtig, maar die kan dat misschien beter managen. Dus ja, hij is dan zenuwachtig. Maar Medvedev zei dan van ja, maar je moet ook op dat soort momenten een beetje geluk hebben. Nou, Thijs Bogaert in het interview na afloop zei van ja, het is toch echt wel de ervaring hoor, van Medvedev, wat ik nog moet leren, dit soort wedstrijden, hè, op dit niveau, ook omgaan met de omstandigheden natuurlijk die moeilijk waren. Een partij gisteren afgebroken, vandaag weer door moeten spelen. Lange partij voor eigen publiek. Natuurlijk net deze week zijn eerste ATP-wedstrijd gewonnen. Op het hoogste niveau, had natuurlijk al een keer in Rotterdam een partij gespeeld, maar verloren. Dus nu, weet je, en spelen in eigen land. Dus er komt een heleboel op die 17-jarige jongen, komt op hem af. En ja, hij was ook na afloop van de partij, toen hij bij de kwam, ongeveer een uur en een kwartier na zijn wedstrijd, was hij ook redelijk timide. Hij baalde van de nederlaag ook, maar ja, je merkte ook wel dat alles eromheen ook wel heel veel energie had gekost.
0: Ja, tegelijkertijd was hij ook wel weer, en dan is het balen natuurlijk verlies je en dan baal je daarvan, maar hij was overal ook wel weer tevreden over hoe hij het had gedaan.
13: De game van 6-5, toen het spannend werd, kreeg ik wel wat zenuwen en ook in de tiebreak richting het einde werd ik ook iets wat gespannen. Maar ik probeerde gewoon zo rustig mogelijk te blijven. En ik zei eigenlijk tegen mezelf in het begin van de tiebreak, het is een tiebreak tot 10. Dus dan, als je dan bij 3-4 komt, dan is het nog ver weg. Alleen het heeft niet geholpen.
0: Nee, dat mocht net niet zo zijn. Mark, zit er nou iets, kun je nou zeggen, hij is gewoon een enorm talent? Of zit er ook iets in dat Medvedev en Bogaert elkaar kennen? Want ze trainen ook wel eens samen, toch?
7: Nou ja, dat scheelt misschien ook wel. Speel je tegen een andere wereldtopper die helemaal nieuw voor je is, dan is dat misschien weer heel anders. En Medvedev kent hij inderdaad. Ze wonen allebei in Monte Carlo. Ze trainen wel eens samen. Dus dat, ja, het is geen totale vreemde vorm. Misschien weet hij ook af en toe wel wat Medvedev gaat doen, omdat hij dat in de trainingen ook doet. Maar het is, ja, nee, een groot talent is het. Maar dat is hij al een heleboel jaar. En het is natuurlijk, en dat zei Medvedev ook, op 17-jarige leeftijd, als ik de twee, als ik mij vergelijk met Thijs Bogaert, dan ja, is Thijs Bogaert veel verder op 17-jarige leeftijd dan dat ik was. Maar ja, dat wil niet zeggen dat hij, Thijs Bogaert, ook een Grand Slam gaat winnen en dat hij ook de nummer 1 van de wereld gaat worden. Want dat zal in de komende jaren allemaal nog moeten blijken. Hij is op de goede weg. Er zit een heel team omheen. Er zit een heel plan achter. Hij wordt heel rustig gebracht. Beschermd ook. Ze houden hem ook redelijk weg bij de pers vandaan. Omdat ze, nou ja, hem gewoon in alle stilte, zeg maar, willen brengen naar het allerhoogste niveau. En daar is dit een tussenstap in geweest. Een hele mooie tussenstap. Ja. Zijn eerste ATP-overwinning tegen een speler uit de top 100. De ervaring nu van spelen tegen een top 10 speler. Zien dat je mee kan op gras. Dat je echt mee kan. Dus het vertrouwen krijgt hij nu dat hij, nou ja, dat hij dus op gras van een heleboel spelers kan winnen. Nou ja, dat is weer een stap in zijn ontwikkeling. Ja.
0: Medvedev dus door, al is hij niet op zijn best, zeker niet de beste op gras, is hij wel de favoriet om toernooi te winnen?
7: Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk. Het is natuurlijk het eerste grastoernooi van het seizoen. Hè. Ze komen net allemaal van gravel af. Er zitten nog wel wat aardige spelers in. Alex de Menard bijvoorbeeld, de Australiër, die het toernooi al een keer gewonnen heeft, is een betere grasspeler dan Daniil Medvedev. Daniil Medvedev moet eerst nog maar eens zien dat hij zijn kwartfinale doorkomt. Want hij moest vandaag twee keer spelen. Eerst tegen Thijs Bogaert en daarna tegen Marin Cilic. Nou, die partij in de derde set, of nadat er twee sets gespeeld waren, werd die partij gestaakt. Dus dat moet morgen nog afgespeeld worden. En als Cilic dan wint, moet hij later op de dag nog een keer zijn halve finale spelen. Want morgen is de dag van de halve finale. Zondag zijn de finales. Dus het is geen walk in the park voor Medvedev. En die heeft natuurlijk tegen Thijs Bogaert er ook al twee dagen over gedaan. Doet er nu tegen Cilic twee dagen over. Dus ja, dat vreet ook gewoon energie. Dat je terug moet komen voor een setje. Je weer helemaal op moet laden. Je weer helemaal moet voorbereiden op een partij zoals tegen Thijs Bogaert. Nou, dat werd dan toch wel een iets langere partij. Maar morgen weer eerst een set. Nou, dan een hele cooling down. Alles weer hap. En dan weer opladen richting een volgende partij. Dat zijn ze op zich wel gewend. Maar als je dat een paar dagen achter elkaar hebt, zoals in Rosmalen nu. Ja, dan vreet dat wel energie. En dat kan je op een gegeven moment kan je dat de kop gaan kosten.
0: Mark, dankjewel. Mark Passer.
3: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de EK-landen.
1: De komende weken maken we een muzikale wereldreis langs landen die zich gekwalificeerd hebben voor het WK. Want wij zingen, we houden van Oranje. Maar wat zingen ze in de rest van de wereld? Dat heeft Sander de Kramer voor ons uitgezocht. Goed dat je er weer bent, Sander. Welkom. In welk land heb je je verdiept?
14: Japan. Want ja, zondag speelt Nederland natuurlijk zijn eerste wedstrijd op het WK tegen de Samurai Blue. Japan is natuurlijk een land vol eeuwenoude tradities. Maar voor voetbal hoeven we niet zo ver de geschiedenis in. Want pas in 1993 kreeg het land een betaald voetballeague. Oh. Dat was de J-League en daar hoorde deze teamsong bij.
1: En die kun je wel meezingen.
14: Die kan je heerlijk meezingen. En als je nog niet zoveel tradities hebt opgebouwd, dan is het natuurlijk handig om een album met allemaal supportersliedjes te maken.
1: Echt die supporters leren wat je moet doen in een voetbalstadion.
14: Zo is het, heerlijk. Ja, en dat bestond natuurlijk uit allemaal klassiekers. Je hoorde ze en aan het eind scandeerden ze de namen van de spelers. Je hoorde ze hier Nakayama bezingen. En dat was in 1993 een vooruitziende blik van ze.
1: Oké. Okay. 5 jaar later stonden ze voor het eerst op het WK. Dat was in 1998 in Frankrijk. Werd daar ook een cd voor supporters gemaakt of kwamen ze zelf met iets?
14: Nee, toen kwamen ze zeker zelf met iets. De fanatieke aanhang, de Ultras Nippon heette die. Die haalden alles uit de kast om hun elftal naar de top te juichen. En hun oog viel onder andere op een 20 jaar oud Frans liedje. Ja.

0: Michel Polnareff, dat nummer kenden ze namelijk in Japan. Want in 1979 zong Michel dat nummer live op de nationale Japanse televisie, zittend achter een vleugel met een ongelooflijk grote witte zonnebril op zijn snuit en 15 Japanse danseressen om hem heen. En de Ultras Nippon die maakten er dit van. Rob Vepend, hè? Heerlijk.
1: Ja, maar wel weinig Japans karakter. Nou,
0: dat is zo, maar toen was daar het grote moment. Het eerste doelpunt voor Japan op een WK werd gemaakt door... precies, die gozer die net bezongen werd. Nakayama. Hij was in 1998 volksheld nummer 1. En die naam, Nakayama, die mag je niet vergeten. Want hij maakte niet alleen het eerste doelpunt voor Japan op een WK. Hij heeft ook een vermelding in het Guinness Book of Records. Iemand hier? Doe ze gok.
2: Grootste maat schoenen?
0: Nee.
2: Nee.
3: Oudste speler ooit?
0: Nee.
1: Meeste sushi-rollen binnen...
0: Nee. Allemaal niet. Hij scoorde namelijk in 4-op-1 volgende wedstrijd... in de Japanse competitie een hat-trick. De meeste hat-tricks op rij ooit gemaakt... door een voetballer in de vaderland.

0: één volgende wedstrijd in de Japanse competitie een hat-trick. De meeste hat-tricks op rij ooit gemaakt door een voetballer in de vaderlandse competitie. En dan zijn we er nog niet, want voor de Azië Cup speelde Japan in 2000 tegen Brunei. En daar maakte die ook een hat-trick. Hoeveel minuten denk je dat hij daarvoor nodig had?
1: Hoe is het de snelste hat-trick ooit?
2: 11.
0: 3 minuten en 3 seconden. De snelste hat-trick ooit. Je hebt wel gelijk. De snelste hat-trick ooit. Dus Nakayama, die naam mag je nooit vergeten, al was het maar voor de pubquiz.
2: Geweldig. Je weet zeker dat het niet in Korea plaatsgevonden heeft, die wedstrijd?
0: Dit is hem.
3: Goed, Japan is een land met ambitie. 1993 een profcompetitie. In 98 WK-deelname. En weer 4 jaar later organiseren ze met Korea gewoon het hele toernooi.
0: Nou, dat noemen ze nog eens doorpakken. Ja. En op muziekgebied zie je die groei ook. Want het officiële Japanse WK-lied van 2002 werd een gigantische hit. Op dat vlak lieten ze er ook geen gras over groeien. Gemaakt door de wereldberoemde Vangelis. Het behaalde platina en werd later uitgeroepen tot hit van het jaar. En Japan is een angstkekener, hè? Want Japan heeft sinds 1998 vaker aan een WK deelgenomen dan Nederland. Want wij waren er in 2002, pijnlijk. En in 2018, ook heel pijnlijk, waren we er niet bij. En zij waren er gewoon elke keer bij.
1: Maar het valt wel op dat het allemaal instrumentaal is. Alsof ze zingen geen hup Japan in het
0: Japan. Ze houden ervan. Ja, en ik heb ook even wat uitgezocht wat ik moet zingen. Mocht ik nou per ongeluk zondag tussen die Japanse supporters belanden. Dat kan altijd gebeuren. En een uiterst hulpvaardige Japanse legt dat op Instagram haar fijn uit.
4: Hey guys, if you're supporting Japan for the World Cup, this is how we cheer during the match. Let's go! Oh, Bamo Nippon.
0: Nippon, Bamo. Dit stukje heb ik nu feilloos onder de knie. Vamos Nippon. En ik heb ook meteen even opgezocht hoe dat in het stadion klinkt.
3: Dat klinkt lekker.
0: Lekker klinkt heerlijk, ja, toch? Het is een Japans met een vleugje Spaans, hè? Vamos, Nippon.
3: Ja, wat fijn dat je hem nog even vertaalt.
0: Ja, daar ben ik voor. Ja, nee, is geen probleem.
3: Dank je wel.
1: Wie ook veel weet van de muziek van Japan en over Japan zelf is Mai Verbeij, onze NPO Radio 1 en 3FM-collega, die ook de Japanse muziekwereld goed kent. Mag ze dan haar Japanse moeder voor bedanken. Mai, goedenavond. Fijn dat je er bent. Jij weet ons op een paar Japanse voetbalkrakers. Zullen we beginnen met Bluebird? En ik ga het in één keer goed zeggen van Ikimono Kagari.

0: Dit vraagt wel om een vertaling, Mai. Waar gaat het over?
1: Nou, Bluebird is natuurlijk gewoon... Het staat eigenlijk ook een beetje symbool voor... Ja, de blauwe gedachten waar de Samurai Blue ook een beetje voor staat. Zo worden de Japanse mannen, het Japanse elftal, ook wel genoemd. En ja, het is officieel eigenlijk niet eens een WK-anthem. Het is een beetje zo gegroeid. Dus ja, hoe zeg je dat? Het is eigenlijk een anime-nummer geweest voor een hele populaire anime-serie Naruto. En ja, omdat er... Ja, na zo'n wedstrijd vaak van die samenvattingen zijn. En bij zo'n samenvatting van zo'n wedstrijd... dan wordt er ook muziek gebruikt. En dan wordt er vaak muziek gebruikt van Ikimonogakari. Dat is de band die je ook net goed zei ook overigens. En Ikimonogakari staat heel erg bekend om hun pure teksten... en ook over hun motiverende boodschap in hun nummers. Dus het is een beetje een soort van ja, een gegroeide WK-anthem.
2: Ja, en dat klopt dan dus wel bij de ambitie om door te zetten... nou ja, een kampioen te willen worden. Dus het inhoudelijk klopt het qua sfeer.
1: 100%. Ja. Ja, het is dus nooit zo bedoeld geweest, maar uiteindelijk inhoudelijk klopt het allemaal wel. Ja. Het is ook echt een hele bekende groep in, uit de Zero's. Dus toen ik ook in Japan woonde in 2011, was dit echt een nummer die je overal na een sportwedstrijd hoorde.
2: Ja, jij hebt daar ook voor de muziek gewoond, hè? Wat deed jij daar?
1: Ja. Ja. In een ver verleden inmiddels. Ja, ik heb ooit als soort van Japanse popartiest heb ik als trainee ben ik soort van opgeleid bij een groot label daar. Nooit iets uitgebracht, by the way. Maar het idee was al dat ik ooit in een girlband terecht zou komen.
2: Een J-pop band is dat dan, hè? We kennen natuurlijk de K-pop van Korea. Nou, ja. Dit is dan de J-pop.
1: De J-pop staat voor Japanese Pop Music, inderdaad. Maar de gedachtegoed is een beetje hetzelfde als K-pop. Gewoon heel veel meiden... of jongens die dus dansen op muziek. En dat was ook een beetje het idee van mij toenertijd. Mm-hmm. Alleen ja, de wereld binnen de Japanse muziekindustrie... en ik denk ook gewoon wereldwijd...

0: Het is gewoon een hele harde wereld. En ik merkte zelf dat ik daar zelf niet zo heel erg gelukkig van werd. Hoe er hier en daar werd, hoe zeg je dat, gedrild.
1: Want, en ik heb gewoon hoe was dat dan?
0: Nou, het is de Japanse cultuur is echt een heel erg een wij-cultuur. Dat zie je ook hoe de Japanse voetballers spelen. Ze respecteren echt mensen die boven je staan. Dus de coaches zijn heel erg belangrijk. Maar dat is ook binnen de muziekindustrie. En dat hiërarchische is iets heel erg moois. Maar het is ook iets heel erg beklemmends. En ook iets wat ook wel je talent kan tegenhouden. En ik merkte dat ik daar zelf niet beter van werd. En ik ben natuurlijk Japans. Ik heb een Japanse moeder, maar ik ben ook Nederlands. En daarin merkte ik gewoon dat mijn Nederlandse DNA toch net even wat sterker was. En dat ik dat toch allemaal niet zo goed trok.
1: Ja, en het is ook een beetje een glazen huis waar je in leeft dan. Hè? Want neem aan dat jij moet dan de ster, het voorbeeld, de inspiratie zijn voor iedereen.
0: Ja, klopt. Je bent echt een voorbeeld voor de fan. Dus je bent ook van de fan. Dus er wordt ook heel erg tegen je gezegd dat je bijvoorbeeld geen relatie mag hebben. Oh. Of dat soort dingen.
1: Het is want waarom is dat? Oh, je moet beschikbaar zijn, moet ik het zo zien?
0: Ja, je bent een soort van bezit. Dus de grootste Aziatische schandalen zijn altijd vaak als er artiesten naar buiten komen of betrapt worden op een relatie. En dat kan echt invloed hebben op je populariteit. Dus dat soort regels, daar had ik ook mee te maken. En dat is als je 19 jaar bent, 20 jaar natuurlijk best wel ingewikkeld.
2: Ja, dus dat is de wat minder mooie achterkant van de muziekindustrie. Ze maken een klein sprongetje, wel leuke liedjes. Je hebt er nog eentje met van die mooie... Ja, het is heel cru, maar we gaan het toch even laten horen. Eentje met mooie teksten die je overal hoort in Japan.

0: Ja, deze werd speciaal in 2014 gemaakt voor het nationale elftal toen ze naar het WK gingen in Brazilië. Je zit in de categorie, ja. We zijn er weer bij en dat is prima. Of doen ze het in Japan wat anders?
1: Nee, dit is echt iets heel anders. Dit is van Shina Ringel. En zij is echt een soort van een artiest met een cultstatus. Echt een hele grote. En zij heeft eigenlijk dit nummer gemaakt vanuit een vraag van de Japanse publieke omroep. Om dit dus te gaan maken. En de boodschap daarachter is dat je eigenlijk trots moet zijn dat je uit Japan komt. Dat je trots moet zijn op je roots, op je identiteit, op de karakter van een Japanner, zeg maar. Het nooit opgeven en recht vooruit. Altijd naar voren kijken. En met die boodschap heeft ze ook echt het nummer gemaakt. En er zitten ook weer elementen van de kleur blauw erin. Ik zei het al eerder. Het Japans elftal noemen we ook wel Samurai Blue. Mm-hmm. En die gedachtegoed is vooral dat de Samurai Blue gedachte is dat je strijdlustig bent. Dat je eervol bent voor je volk. Eerlijk spelen is belangrijk. En de wil om te winnen. Nou, die punten heeft ze ook verwerkt in haar nummer Nippon. En Nippon is ook letterlijk Japan. Japan zeggen we ook Nippon. Dus officieel zou je zo'n titel niet zo snel geven. Nippon voor een nummer. Maar ik vond het daarom ook wel weer heel typisch dat ze eigenlijk een hele diepe betekenis aan heeft gegeven aan iets wat eigenlijk heel erg kleurrijk en positief is.
0: Ja. Oké, één band nog, Mai. G.I. Blue. Waarom moeten we daar naar luisteren?
1: Nou, dat is echt het WK-anthem van dit jaar. Okay. En dit is een boybandgroep. Dat zijn eigenlijk twee boybands die samen tot één boyband is geworden. Want het zijn allemaal voetballiefhebbers. En die hebben eigenlijk het nummer Keshiki gemaakt. En Keshiki betekent het uitzicht. En het uitzicht staat eigenlijk symbool voor dat de Japanners heel erg verlangen naar het uitzicht. Dat de Japanners eindelijk na jaren trainen, na jarenlang investeren in het Japans voetbal, eindelijk de finale of wellicht wel kunnen winnen. Dus dat is een beetje de boodschap erachter. Japanners zijn nog nooit verder gekomen dan de achtste finale. Dus de hoop is eigenlijk de kwartfinale. Maar ik zou het een heel mooi uitzicht vinden.
0: Even luisteren naar Kiseki.

0: Ja, dan is weer de vraag, Sander, kan jij daar nog overheen? Heb je nog iets in je platenkoffer zitten of hebben we alles gehoord?
1: Ja, het is natuurlijk het lied wat alle Japanners zingen op de tribunes. De hit die ik net al noemde, maar dan op cd-vorm of op plaatvorm. Vamos Nippon, maar dan de hit zelf.
2: Kun je hem al meezingen?

0: Ja. Maar wij mag zeggen wie de mooiste stem heeft. Robert Maaskant of dus Sander
1: Maar ik denk dat ik mij gewoon het liefst hoor.
2: Er zijn hier twee ruiten gesprongen.
0: Zondagavond 10:00, Nederland-Japan. Mij voorbij, dankjewel. Sander de Kramer, dankjewel. En jij bent er maandag weer als je de voetbalplaatjes van Kaapverdië je meeneemt. En alle voetbalplaatjes en ook die plaatjes die we tijdens het EK van 2024 verzameld hebben, zijn terug te vinden via nporadio1.nl/WK.
1: Chris, hoorde ik jou nou op de achtergrond ook mee zingen?
2: Ja, zeker. Famous Nippon, ja. Maar goed, ik zal je het niet aandoen om ook te gaan zingen. Want we zijn net al verwend, zullen we maar zeggen. 0-1 nog steeds de voorsprong voor Bosnië-Herzegovina. En de Bosniërs breken nu uit via de rechterkant van het veld. Nadat Canada aanval na aanval lanceerde richting het doel van Bosnië. Uiteindelijk verdedigt Canada wel dit gevaar. Maar de aanval loopt nog verder. Met Kolasinac, voorzet, wordt dan wel gekopt, maar met twee stuitertjes richting de doelman van Canada, Crepo. En door de as van het veld, daar de ruimtes groot zijn. In de tweede helft sowieso meer ruimte. Wat een kansen voor Canada. Dit was Laria bijvoorbeeld. Schoot op doel na een prachtige paas van Eustachio. Echt zo'n heerlijke ouderwetse steekbal. Strafschopgebied in. Schoot hard langs Vasilije. Maar daar stond Kolasinac en die werkte de bal tegen de eigen lat. Een enorme kans. Een minuut daarna was het Demirovic, de spits van VfB Stuttgart. Mede door zijn doelpunten gaan die Duitsers de Champions League in. Heeft echt een goed seizoen gedraaid. Hij liep 1-1 met Crepo. Crepo werd al de hoek ingestuurd. Ging met zijn handen naar links en met zijn knieën naar rechts. En juist daar schoot Demirovic tegen. Grote kans, niet benut. Nu vrije trap voor Canada. Gaat richting het strafschopgebied van Bosnië. Daar is hij weer, Kolasinac. Het is er toch echt eentje. Maar het lijken er wel vijf soms te zijn. De ploeggenoot van Martin de Roon. De capitano van Atalanta Bergamo. Nu dan een overtreding. En die wordt gemaakt door Luc de Vougerol. Die heeft al een gele kaart. Twee gele kaarten voor Canada en ook twee voor Bosnië. En we gaan weer even drinken, even op adem komen. Er is heel veel gebeurd. Onder meer Promise David, die speler van Union Berlin. Union Sint-Gilles moet ik natuurlijk zeggen. Die zo goed speelde in Eindhoven tegen PSV. Kreeg net ook alweer een kopkans, maar die bal werd weer van de lijn gehaald door Bosnië-Herzegovina. Dus Canada grondt, maar bijt niet. Want Bosnië-Herzegovina nog steeds aan de leiding in de 70ste minuut. 0-1.
3: NPO Radio 1.
0: Het is 10:30 en Jan heeft het laatste nieuws.
4: Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend kan worden getekend. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim €110.000 opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. En het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. SpaceX is nu $2000 miljard waard.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: Canada tegen Bosnië en Herzegovina. Dus nog steeds Bosnië dat op voorsprong staat. De drinkwaterpauze is bezig. Dan zien we de coach Robert Maaskant van de Canadezen. Ja, wat zeggen? In ieder geval met veel armgebaren. Wat ga je nu zeggen? Je hebt nog 20 minuutjes.
6: Ja, en iets meer dan hiep hooi roepen heeft niet zoveel zin. Hij zal nu toch ook echt inhoudelijk moeten gaan. Hij heeft ook een aantal wissels toegepast inmiddels. Hij heeft twee mensen gewisseld om daar wat extra energie te brengen.
1: Want is dat eigenlijk het enige wat je extra kan doen? Want je geeft al een paar keer aan van ja, het ontbreekt ook gewoon aan technische kwaliteiten.
6: Ja, hoewel het spel wel wat opener is geworden. We hoorden Chris net al, hè, er zijn links en rechts kansen geweest. Er zijn een paar fantastische momenten geweest. Eigenlijk misschien wel het gevaarlijkste was een clash met de keeper. Achteraf gezien buitenspel overigens. Dan vraag je wel of waarom vlag zo'n grensrechter niet direct. Want nu klopten ze tegen elkaar aan. Maar het is eigenlijk ongelooflijk dat Canada nog niet gescoord heeft. Want ze dringen zo enorm aan. En ik wil het bijna geen grommen meer noemen, maar blaffen. Maar ze bijten inderdaad niet.
0: Ja. Hoe fundamenteel denk je dat die hydration break het spel gaat veranderen?
6: Nou, dit heeft wel echt impact. Want het is absoluut in het voordeel van Bosnië op dit moment. Die kunnen hergroeperen, die kunnen even rust pakken. Want Canada hield het tempo dusdanig hoog dat op een gegeven moment Bosnië wel in de problemen moest gaan komen. Ja, en nu heb je dan toch weer even die 3 minuten Om tot jezelf te komen, om weer een klein beetje te herladen. En ook om tactisch met elkaar wat afspraken te maken.
1: Maar goed, dat geldt voor Canada ook. Dus wat kan tactisch nog veranderen?
6: Dat is in dit geval dan toch het voordeel van de verdedigende ploeg.
1: Ja.
6: Op het moment dat je tempo wil spelen, ja, dan hoop je in ieder geval in die laatste 10 minuten zoveel kracht over te hebben. Om nog maar in ieder geval naar die gelijkmaker op zoek te gaan. Want daar moet Canada nog wel op hopen.
1: Maar goed, jij zei al van je moet de technische aanwijzingen nu wel geven. Met alleen maar kom op.
6: Er is één geweldig moment geweest van Canada waar ze direct speelden. Onder andere op de rand van de 16 meter. Een directe combinatie. Allemaal één keer raken. En daar creëren ze ook een enorme kans mee. Nou, daar zou je heel kort met die spitsen even over kunnen praten. Jongens, op het moment dat we de derde man zoeken, dus degene die niet direct aan de bal komt, die vrij te spelen en daardoor weer kansen te creëren. Dat zijn details op dit moment die voor Canada het verschil zouden kunnen maken.
0: Rolt de bal inmiddels weer, Chris?
2: Het is Bosnië dat zich naar voren toe waagt, maar meteen de pas wordt afgesneden. En dan gaat Buchanan weer, die zet het op een loop. Het is overigens niet Buchanan, maar het is Ali Ahmed, een van die invallers. Hij heeft de Ethiopische roots, zeer snelle speler, technisch ook echt. En een van de drie invallers, hij speelt voor Norwich City in de First Division. Dus wat dat betreft, Robert, die haalde het al eerder aan in de uitzending. Er zijn veel spelers die spelen voor het Canadese nationaal team die in Europa hun geld verdienen. Nu wordt er een overtreding gemaakt door Kone. Die is het daar niet mee eens. En dan maakte die overtreding op de invaller Samet Bazdar. Spits van het Poolse Jagiellonia. Białystok speelde nog tegen AZ. En dan zien we nu de referee view. De scheidsrechters hebben tegenwoordig een cameraatje die ze op een soort hoofdband hebben gemonteerd. Waardoor we dus allerlei momenten kunnen meebeleven van heel dichtbij. Maar het was inderdaad een overtreding. Canada heeft de bal inmiddels weer afgepikt. Gaat de combinatie daarna bij de zijlijn. Maar ja, daar zijn die ruimtes heel erg klein. Waar is Canada juist zo gevaarlijk mee? Door heel veel spelers te verzamelen, bijvoorbeeld op die linkerflank. En dan hup, de wisselpaas en die andere flank open te gooien. Dat lukt nog altijd niet, omdat de Bosniërs ook de ruimtes heel klein houden. We gaan weer invallen, Alas Bekovic. Hij bijvoorbeeld gaat erin komen voor Bayraktarovic. De PSV'er wordt bedankt voor bewezen diensten. En er komen nog veel meer wisselspelers aan de kant van Bosnië. Die hebben inderdaad eerst die 3 minuten hydration break gehad. En nu nog weer wat minuutjes pakken met die wissels. Ondanks de nieuwe regels. Ja, dit is inderdaad in het voordeel van de verdedigende partij. En dat is nog altijd Bosnië en Herzegovina. Canada komt weer naar voren toe. 0-1 de achterstand. Bosnië nog steeds aan de leiding.
1: Er wordt geraced dit weekend, de Formule 1 Grand Prix van Barcelona. Vandaag waren de eerste 2 vrije trainingen, maar het ging in Barcelona toch nog vooral over Monaco. Want Louis Dekker, we hebben een nieuw podium. De nummer 3, Hadjar, die moest plaatsmaken voor Pierre Gasly, want die reed te hard in de pitstraat, maar nu toch weer niet. Leg even uit.
7: Nou, bijna iedereen reed te hard in de pitstraat vorige week in Monaco. Er waren er een stuk of 10 en er zijn heel veel boetes, straffen uitgedeeld, tijdstraffen. Nou blijkt toch dat er ergens iets helemaal mis is gegaan. Namelijk wat jou en mij nooit overkomt bij de trajectcontrole op de A2 gebeurt in de Formule 1. Wel, de meting was niet correct. En dus is een coureur die gewoon niet te hard reed wel op de bon geslingerd. En als je in de Formule 1 op de bon geslingerd wordt, kost dat geen geld, maar kost dat een podium. Dus Gasly alsnog naar het podium. Het enige probleem is, Hadjar die heeft gezegd, wat er ook gebeurt, ik hou die beker, want het was mijn podiumceremonie en het is mijn moment van het leven, dus die krijgt hij niet terug.
0: Oh, wat zielig.
7: Ja, we zijn benieuwd. Ja.
1: Ik zie al een Robertje dat vechten voor me. Ja, ja. Dat zou niet.
0: Maar de rest heeft ook zielig in de zin van, dat is dan je moment, en zielig klinkt een beetje kleinzerig, maar ik bedoel zielig dat je moment is en dat je dan een week later je podiumplek mag inleveren.
1: Ja. Maar ja, als je die beker hebt staan, dan vergeten we dat verhaal, hè? Dan zeg je, ik stond ooit op dat podium en dan heb ik hem. Waar. Dat is een beetje het idee volgens mij. Hey, de rest, want er waren natuurlijk meer die straf gekregen, maar wordt het daar ook voor teruggedraaid of niet?
7: Nee, dus niet, want Alpine, het team van Gasly, was zo scherp om protesten aan te tekenen. Ook natuurlijk omdat er veel op het spel stond. Want als je een podium verliest door een straf waarvan je denkt, hé, maar wij zien op onze meters dat hij helemaal niet te snel ging, ga je protest aantekenen. Maar doorgaans is de Formule 1 heel goed in de regels zo handhaven dat ze altijd gelijk hebben. Maar in dit geval is er echt aantoonbaar een fout gemaakt. En Alpine heeft dat gezien. Het domme van alle andere teams met die straffen is dat dat ze hebben gedacht, ach ja, protest aantekenen in de Formule 1, dat verlies je toch altijd. En nu komen ze erachter dat Alpine en Gasly dus gelijk hebben gekregen. Ja, en dat begint het gemekker. Maar ze zijn gewoon te laat, eigenlijk.
1: Ja, maar kan Hadjar dan wel weer bezwaar aantekenen tegen het feit dat hij van het podium af is gegaan? Of is dat ook al te laat?
7: Ja, je kunt als team tegen het besluit dat nu genomen is, kun je ook weer binnen 96 uur in beroep gaan. Dat gaan teams nu allemaal ook weer overwegen. Maar ik schat in, met de beperkte juridische kennis en de kleine lettertjes in de Formule 1 die heel veel bladzijden beslaan, kan ik me niet voorstellen dat die teams dit nog weer ongedaan gemaakt krijgen. Want dat hadden ze eigenlijk vorige week al moeten laten merken. En nu, omdat er iets is besloten, krijg je weer een mogelijkheid om in beroep te gaan. Maar ik geef ze in principe geen schijn van kans. Het is ook maar te hopen ook, want het zou wel echt poppenkast worden. We hebben nu al een podium gezien dat geen podium bleek. Hadjar zat in de persconferentie. Hadjar heeft een beker. Hadjar heeft feest gevierd. En ja, als je dat nou nog een keer weer opnieuw gaat overwegen, dan wordt het toch wel heel erg gênant. Dit is denk ik al wel erg genoeg.
0: Deze week dus een nieuwe Grand Prix in Barcelona. Vandaag werd er getraind. Heb je nog iets van inzichten opgedaan voor de race van zondag of de kwalificatie voor morgen?
7: Nou, ik heb vooral heel veel coureurs zien glijden. En ook Verstappen, die een paar keer gewoon echt de controle helemaal verloren. Nou is dit niet Monaco, dus je knalt niet meteen de muur in. Maar je ziet wel auto's dwars gaan. En Verstappen zei ook van ja, nul grip. En daar heeft iedereen last van. Maar als je dan puur naar de tijdwaarneming kijkt, dan zie je dat hij bijna een seconde verliest op Lando Norris, de wereldkampioen. En dat is wel heel erg veel. Dus Red Bull heeft wat te doen met beide coureurs. Hadjar er ook totaal niet bij, ook buiten de top 10. Dus Red Bull heeft het nog niet voor elkaar. Die zullen vast dat gat wel weer terugbrengen tot 3/10, 4/10, een halve seconde. Maar normaal gesproken doen ze niet vooraan mee. En ga je echt denken van nou, Mercedes favoriet, McLaren erg snel met Norris en Piastri. En Ferrari heeft
0: Louis,
7: ook weer updates.
0: Dat Chris zijn drie teams.
8: Het is Kyle Larin van Southampton. Verhuurd aan Feyenoord. Hij scoort buitenkant rechts. En het gaat eigenlijk zoals Robert Maaskant heeft gezegd, door het midden. One touch voetbal, opendraaien en afronden. Hij juicht als Memphis Depay met twee wijsvingers in zijn oren. En dus 1-1. En dat is gezien het wedstrijdbeeld volledig terecht. Mooie Canadese aanval. En de doelpunt te maken van Bosnië. Lukic zit al even op de bank. En die ondersteunt zijn gezicht. Baalt natuurlijk, net als Bosnië. De versnelling is van Cornelius aan de rechterkant van het veld. Daarna de combinatie door het midden via invallers. Onder meer Promise David van Union Sint-Gilles. En dan het snelle mooie wegdraaien. Eigenlijk om zijn eigen as. En afronden maar met buitenkant rechts. Keurige goal hoor. Want hij staat echt eigenlijk achter zijn directe tegenstander. Katic. Dus Vasilije, de doelman van Bosnië. Echt een goede keeper. Ziet die bal heel laat. Het is echt een heel mooi doelpunt. En Canada krijgt wat het verdient. En dat is een treffer. 1-1 gaan de camera's natuurlijk ook naar de bondscoach. De Amerikaan Jesse Marsh. Die bij een misser echt 10 meter buiten zijn dugout. Zeer gefrustreerd rondliep. En nu de handen in de lucht heeft. Mooie treffer van Canada. Dat kan nu voor de winst gaan. 1-1.
0: Louis Dekker, wij waren er wel, hè?
7: Min of meer, je kan nog zeggen dat het in de Formule 1 6-0 staat voor Mercedes. En dat daardoor dat team wel de favoriet is. Ja. Je mag ook zeggen het is 5-1 voor Antonelli in de wedstrijd tegen Russell. Maar dat zijn wel de twee namen waar iedereen op let. En Ferrari en McLaren gaan ook meedoen. Verstappen vooralsnog niet. Die moet morgen maar weer gaan toveren.
0: Morgen om 4 uur de kwalificatie. Zondag de grote prijs van Barcelona. Dankjewel Louis Dekker.
1: Ja, Robert Maaskant, als jij gaat praten, dan gaat Bosnië scoren. En als jij tips geeft, dan scoort Canada.
6: Ja, als we het vaker zouden luisteren, ik zou er iets mee moeten gaan doen eigenlijk. Ja,
1: dat is een mooie toekomst voor je weggelegd.
6: Ja, met Ryan Reynolds.
1: Maar dit was precies wat je bedoelde, de snelheid. Gewoon de man aanspelen in het strafschopgebied in dit geval.
6: Ja, ja, en ik moet zeggen dat de coach van Canada heeft ook ingegrepen. Die heeft is met wat meer voorwaartsen gaan spelen. Waardoor ze op een gegeven moment zelfs met 5 mensen in de voorste linie terechtkwamen. Dan wordt het ook wel iets makkelijker combineren. Want dan kan je natuurlijk gewoon, ja, hoe meer mensen je daar hebt staan, hoe makkelijker het is om 1 keer te raken. Maar dit was een uitstekende goal. Centraal gehouden, direct gespeeld. En ja, inderdaad wat ik zei, precies de derde man gevonden. En hij rond hem knap af.
1: Ja.
0: Kan Canada er nu op en vervolgens dus ook erover, Chris?
2: Nou, het zou zomaar wel gaan kunnen hoor, Jan-Willem. Want het is Canada dat echt veel meer aanvallen laat zien dan Bosnië-Herzegovina. De kans op een hoekschop of vrije trap voor de Bosniërs is gewoon klein. Overigens in de herhaling wel duidelijk te zien dat hij tegen zijn directe tegenstander aanschiet, Larin. En via het heupbeen, of eigenlijk het bovenbeen van Katic, verandert die bal dan ook nog eens van richting de hoek in. Dus er zit ook een beetje geluk bij deze treffer. Maar ja, geluk dwing je af. Terwijl nu Schaffelberg de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Houdt hem niet in. Is er vriendelijk om terug te geven aan Delitz die je moet gaan ingooien. Het is Barbares, de coach van de Bosniërs die nu met de handen over elkaar staat. En hoort gezang. De meeste supporters gaan staan. Een echte voetbalsfeer in een echte voetbalstad Toronto. Bosnië komt nu naar voren met Kolasinac. Overtreding gemaakt? Nee. Wel overtreding gemaakt? Nee, toch niet. Het is Cornelis die door mag. Schaffelberg meteen de bal achter de laatste linie. Dan moet Moharemovic terugspelen. De centrale verdediger van Sassuolo op Vasilije. Maar die wordt op zijn verkeerde been aangespeeld. Ramt de bal naar voren toe. Bal blijft binnen. Dat vinden de Canadezen prima. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt. Een van de Canadezen ligt, maar de aanval gaat nu door. Van Bosnië, lange bal meteen naar voren toe. Het is Eustachio, die zit ertussen. Uiteindelijk Alistair Johnson ramt de bal naar voren toe. Want daar is het te halen voor Canada. Diepe bal, die is goed op Laren, die vertrokken is. Maar daar is Vasilije weer. Ik weet niet of het buitenspel was, ik denk het niet. Het is een doeltrap. En de Canadese vlaggen wapperen weer, want de supporters zijn gaan staan. En het is echt een heerlijke sfeer hier in Toronto. 83ste minuut, Canada 1, Bosnië-Herzegovina 1.

0: Niall Horan, komt toch een beetje het gevoel van die first dates naar boven?
1: Ja, in welke fase van de date zijn we inmiddels tussen Canada en Bosnië?
2: Nou, er worden wel wat passievolle blikken uitgewisseld. Laten we maar die fase dan benoemen. We gaan wel naar het einde van de date, want we zitten in de 86e minuut. Scheffelberg loopt zich vast aan de overzijde van het veld aan de rechterkant. En Canada krijgt wel een inworp aan die zijde. Overigens, een van de sterkhouders van Bosnië, Kolasinac, moest gewisseld worden. En dat betekent dat Bosnië door zijn wissels heen is. Zijn vervanger is Zenis Burnić, een verdedigende middenvelder van Karlsruhe uit de eerste Bundesliga. Nee, de tweede natuurlijk. Niveautje lager. En ja, ik ben benieuwd of Bosnië, want het is echt super spannend, dat vol gaat houden. Canada heeft de meeste aanvallende intenties laten zien. Maar allebei één doelpunt. 1-1 in de 86e minuut. Theo zegt opschieten maar. En het is de eerste inworp van Bosnië. Dan meteen heel veel druk van Canada bij de zijlijn. Echt mooie, bijna lijf aan lijf gevechten om die bal. Voor wie is die nou uiteindelijk? De bal rolt nu richting de achterlijn van Bosnië. Is het een hoekschop dan voor Canada? Er wordt nog even gauw een inworp van gemaakt. Of een corner. Canada zegt corner. Maar Bosnië zegt nee, inworp. Het is een inworp. Scheffelberg gaat het doen. De linksbuiten, nummer 14. Altijd mooi natuurlijk. Speler van LAFC. Hij laat het dan toch aan Johnston over van Celtic. Die kan dat. En in de, ja, in de Schotse league, Celtic kampioen natuurlijk toch nog geworden. Is dit wel een wapen? Zijn inworp, daar komt hij dan. Hij komt redelijk ver. Bal wordt wel weggekopt door Bosnië en Herzegovina. Buiten het strafschopgebied, Eustachio. Die controleert naar Scheffelberg. In één keer de indraaiende voorzet. Op wie? Weggehaald door Bosnië en Herzegovina. Op het middenveld dan is het Bosnië dat toch wel snel kan uitbreken via een van die invallers. Dat is een best goede actie hoor. Van Alas Bekovic. Nee, het is Demirovic die het doet. En Bosnië houdt de bal even in de ploeg. Sunjic, ook een invaller. Speelt in op het middenveld. Gigovic dan. Loopt zich vast op de defensie van Canada. Even is het spelbeeld gekanteld en was het Bosnië dat naar voren toe kwam. En Canada dat zich liet terugzakken. Maar Canada vindt de ruimte aan de zijkant. Promise David naar de grond. En ook Eustachio naar de grond. Vrije trap Canada. 88e minuut. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. Iets over de middenlijn. 1-1.
3: De mooiste momenten van het WK.
1: We gaan in het WK samen met onze analisten op zoek naar de drie mooiste momenten van het toernooi. Elke uitzending mag de analist van dienst. Robert Maaskant dus vanavond een moment toevoegen en er eentje verwijderen. Kan een mooi doelpunt zijn, een memorabel interview of iets anders bijzonders. En dit is na gisteren de top 3. 1.
4: En het Azteca Stadion in vuur en vlam. Het gaat mis in de opbouw en hij profiteert. Het is 1-0 voor Mexico in minuut 9.
5: 2.
6: We can always the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA. The biggest event probably in the history of mankind.
1: Ja, het begon met de eerste goal van het WK, gekozen door analist Hedwigus Maduro gisteren. Bij gebrek aan meer analisten mocht ik er ook een kiezen. Het Mexicaans volkslied vanwege de echte voetbalsfeer in Azteca. En Edwin Cornelissen, die coach, die speech niet van een cabaretier, maar van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Het grootste evenement in de geschiedenis van de mens werd daar gezegd. Robert, welk fragment wil jij toevoegen?
7: Het doelpunt van gisteravond van Feyenoorder Wang.
4: Goeie bal naar Wang. Wang, goede kap. Wang, is die bal hard genoeg? Ja, die is hard genoeg. Wang Inbeon werd maar niet fit dit seizoen bij Feyenoord. Maar is precies op tijd fit voor zijn land. En scoort op een WK.
1: En waarom moet deze erin?
7: Nou, omdat het doelpunt was prachtig. De kap die hij maakte achter zijn stambeen langs, waardoor hij zowel de keeper als de verdediger erbij verschalkte. En daarna een tergend langzaam lopballetje, half hoog. Waardoor de bal net in de goal rolde en de verdediger er nog keihard achteraan rende. Het was een prachtige goal.
0: En mag het fragment van Jan Willem nog blijven? Of gaat dat eruit?
7: Ik ga hem sparen.
0: Oh, wat aardig van je.
7: Ja, ik ga hem sparen. Ja, maar dat heeft niet zozeer met de keuze van Jan Willem te maken. Maar wel met de speech van meneer Infantilo, heette die? Of verspreek ik me nou? Nee, die mag er wat mij betreft uit. Ja, ja, dat was me toch iets te Trumpiaans. En dat ging me wat ver.
1: Eigenlijk zeg je dat je een nog grotere hekel hebt aan Infantilo dan aan mij. Zo pak ik het een beetje.
0: Wauw.
7: Het staat wel voor het hele totale voetbal in de wereld. Hè? Dus dat,
1: dat kan ik gelukkig niet zeggen. Nee. Ik hoef alleen maar te zeggen dat Chris Wobbe er zit. Chris?
2: Ja, echt een momentje gisteren. Die César Sampaio, die Braziliaanse scheidsrechter, die eigenlijk helemaal geen Engels kan, die in het Engels moet omroepen wat zijn beslissing is. En die Zuid-Afrikaan Mudo, die erbij staat. Wat zegt hij nou eigenlijk? En je hoort die scheidsrechter echt hakkelen en yellow card, red card voor hebben de helle.
0: Maar dat moment duurde net te lang.
7: Ik denk dat er 6 mensen naar buiten zijn gelopen om hun auto te verplaatsen ook.
2: Ja, precies. Maar dat was genieten, jongen, die gezichtsuitdrukking. Fantastisch. Maar goed, 6 minuten extra tijd gaan we krijgen. We zitten in de 91ste minuut en Canada gaat all out. Canada gaat voor de winst. En Bosnië gaat vertragen, want het moet plots wisselen, toch? Heeft daar 10 seconden voor, dat zijn de regels. Trouwens, Canada dat gaat wisselen. Het is Eustachio die eruit gaat. En dan is het de man met nummer 21, Osario. Die speelt voor Toronto FC en mag dus een WK-duel met Canada uit gaan spelen in het stadion dat hij zo goed kent. Dus dat is wel een mooi moment voor hem. 1-1. Canada koestert dit punt zeker niet. Bosnië wel. Want het zorgt ervoor dat Canada niet meer van eigen helft afkomt. Het is nu Aleš Bekovic. Die draait zich heel knap vrij tussen 4-5 Canadezen in. Gaat dan op zich voor de vrije trap. De scheids, Theo, trapt er niet in. Nog een Bosnië naar de grond. En dat wordt dan wel afgefloten. Theo is al wat gewend in de Argentijnse competitie. Muaremovic, maar ja, die zegt dat hij geraakt is aan zijn kaak. Ik hoop, nou ja, dat klinkt een beetje gek dat het waar is, dat het echt een overtreding is. Want de nieuwe regels schrijven voor blessurebehandeling. Dat kan, maar dan wel even 1 minuut buiten de lijnen blijven. En 1 minuut in deze fase van de wedstrijd met 10 spelers overblijven. Hij krijgt wel een cake hoor. Zo, en de beste ook. Van Promise David, grote jongen. Dat is een duidelijke overtreding. Dus gelukkig dan maar is het ook wel een echte reden, om het maar zo te zeggen. Hoe gek dat misschien ook wel klinkt. Inmiddels tikt de tijd door. Zitten we in de derde minuut van de extra tijd. Ik denk dat er wel wat extra tijd bij gaat komen. Want het spel heeft echt een minuut stilgelegen. Theo heeft het wel goed onder controle, moet ik zeggen. En hij gebaart nu naar de Bosniërs. Neem maar die bal. Het is Gigovic die achter de bal staat. 1 arm omhoog. Dit is het gevaar van Bosnië. Meteen die bal naar voren toe pompen. Maar nee hoor, hij legt hem opzij naar Dedic. Die schiet naar voren toe. Bal rechts in de hoek geschoten. Voorgegeven, niet goed verdedigd door Canada. Rand 16 meter gebied, een kopduel. Uiteindelijk is het Kyle Larin. Kyle Larin die saleert zich naar voren toe en wordt dan vastgehouden. Dat is sowieso een kaart. Welke kleur? Het is geel. Het is geel voor Nikola Katic. Het was ook nog een heel eind. Katic speelt met vuur. De centrale verdediger van Schalke 04. Maar wist dat Larry nog fris is en bijna van zijn eigen helft af was. Dus nou ja, het is te licht voor een rode kaart. Het onderbreken van een veelbelovende aanval. Er stonden best nog veel mensen. Maar dit is de professionele overtreding, om het maar zo te zeggen. 4e minuut, extra tijd van de 6. Katic, ja, die strikt nog maar even zijn veters. En moet echt bijten, hoor. Die trekt met zijn lippen, met zijn mond. Heeft het zwaar. Wordt hij gewisseld of niet? Het spel ligt even stil. De regie kijkt nu naar Jesse Marsh, de bondscoach van Canada. Wat is er aan de hand? Ik zie even geen beeld. Ik zie beeld van publiek. 1 Bosnische supporter die heel cool met de zonnebril opstaat. Dus al die duizenden rood geklede Canadezen, alsof het hem allemaal niet boeit. Maar de bal rolt weer. 4e minuut van de blessuretijd. 1-1 bij Canada, Bosnië-Herzegovina.
1: En Robert, zo hebben we best een leuke wedstrijd gezien in groep B van het wereldkampioenschap.
7: Zeker.
1: Kun je ook zeggen dat dit de zwakste pool is van de 12?
7: Ja, met Qatar en Zwitserland daarbij. Zwitserland is niet zo heel zwak overigens hoor. Nee. Dit is niet een van de sterkere pools. Daar ben ik wel met je eens.
1: Ja, en zie je perspectief voor deze ploeg om de volgende ronde te halen?
7: Ja, absoluut. Ik denk dat Qatar de zwakste in deze pool is. Maar in deze pool kan daadwerkelijk iedereen van iedereen winnen. Dus ja, er zijn opties. En je kan natuurlijk ook nog eens een keer als beste derde kan je mee. Ja, dan opent het zich wel op.
1: Okay. Fijn dat je er was vanavond. Wanneer ben je er weer? Weet je dat uit je hoofd? Sowieso snel.
7: Ongetwijfeld. Ik zal wel weer een heerlijke wedstrijd hebben dan.
1: Tot binnenkort. Dankjewel, Robert Maaskant.
0: Chris, maak hem nog even af.
2: We zitten in de fase dat de klok zegt 4 minuten en 26 seconden. In totaal 6 minuten extra tijd. 1-1 de stand. Canada valt wel aan, maar is ook wel ongedurig aan de bal. Hoor. Dat is toch wel een kritiekpunt van de Canadezen. Die wel een positieve spelopvatting hebben. En wel genoeg kansen wisten te creëren. Het is Bosnië dat terug moet plooien. Want daar komt Canada weer naar voren toe met grote passen. Luc de Fougerol, centrale verdediger. Nu de middenlijn over en de bal gaat naar de zijkant. Het is Ali Ahmed die speelt terug. En het is de bal naar Cornelius in de middencirkel. Nog 1 minuutje te gaan. Cornelius, kan hij nog wat bedenken? Nee, het is heel voorzichtig wat Canada doet. Bal naar Von Scheffelberg aan de buitenkant. Terugleggen dan. Gaat er nog een voorzet komen? Het is wachten, wachten. Wat bedenkt Canada? Dan gaat de bal naar Scheffelberg op nog een voorzet. Ja, doorgespeeld. Gaat de bal over de achterlijn. Het is 1-1 heel spannend. Komt er nog een kans aan? Ja, die bal wordt geblokt.
1: Ontknoping zo dadelijk in het oog met Ajouat El Milouli. Goed weekend.
5: NPO Radio 1.
8: Even 2 keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
9: Dr. Keldrenko.
8: Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
9: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
10: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
1: Oh, dat werd even dat gezegd. Werd,
10: ja, ik dacht gewoon gezellig dat we genoemd worden.
9: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
11: Kijk, je mag in dit land ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
1: Ja, ja.
11: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
12: Avrotros.
9: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
5: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
13: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks, bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Rachmaninoff's wereldberoemde 2e pianoconcert wordt vertolkt door de Franse sterpianist Natalia Milstein. Ook klinkt Berlioz' betoverende symfonie fantastique. Op 30 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: NPO Radio 1.
22: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deal staat dat de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten.
3: Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voor gebruik. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in elk geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Omroep Rijnmond. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Hij wil de getroffen gezinnen zo financieel ondersteunen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. En 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. De 19-jarige bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Het doelpunt voor gastland Canada kwam in de slotfase van oud-Feyenoorder Karl Larin. En het weer nog, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
23: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: Ik hoorde vandaag een mooie vergelijking in de zaak Taghi. Het Openbaar Ministerie zei dat zo'n omvangrijk strafdossier eigenlijk een legpuzzel is. Je hoeft niet eerst ieder stukje afzonderlijk te bekijken voordat je kunt beginnen. Als ik een puzzel leg, kijk ik stiekem eerst naar de afbeelding op de doos. Dan weet ik tenminste waar ik naartoe werk. In het Marengo-proces lijkt dat wat ingewikkelder. De nieuwe advocaten krijgen nu toch anderhalf jaar om alle stukjes op hun plek te leggen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. En daarover gaan we praten met correspondent Japan Anoma van der Veren. Madonna kwam deze week met een nieuw album, namelijk Confessions 2. En we staan stil bij het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney. Maar we gaan eerst naar een verslaggever. Dan gaan we eerst naar het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 12 juni.
3: Is iedereen buiten? Ik hoorde help, help me.
2: Een enorme explosie bij een sportschool in Amsterdam.
3: Hier nog steeds. Fuck.
2: De schrik is groot nadat Osdorp door het geluid werd opgeschrikt.
4: Hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten.
2: Door de explosie breekt ook brand uit in een flat. Mensen staan op straat en proberen te helpen.
5: Ik hoorde help, help, haal me eruit. En toen zag ik dus inderdaad iemand daar nog liggen. Zijn kleren waren aan het branden, smeulen. Die heb ik ook uitgetrokken, mijn jas over hem heen gegooid, hem buiten gebracht.
2: Deze vrouw is niet de enige die akelige dingen heeft gezien.
6: Ik ging naar beneden, hoor mensen schreeuwen. Ik ging ook binnen onder de puin. Je ziet gewoon limps van mensen, vingers uit, brandwonden.
2: Meerdere mensen raakten gewond.
7: We weten dat er 7 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan 2 personen zwaar gewond zijn geraakt.
2: Veel mensen zagen een man die vast zat.
6: De spuit, de hele muur was op hem, op zijn benen. En je hoort hem schreeuwen door de hitte. Is verschrikkelijk. Hij zei 2 keer tegen mij, alsjeblieft laat me niet alleen.
2: De buurt is in shock. Burgemeester Halsema begrijpt dat.
8: Het is een buurt waar we vaker explosies hebben gehad. Dus mensen leven al met de angst. En dit zal de angst niet hebben verminderd.
2: Inmiddels zijn er meerdere mensen gearresteerd. Een groep jongeren zou onder het pand bezig zijn geweest met explosieven.
9: Het is niet de eerste keer dat hier wat gebeurt, snap je? Dus we zullen het zien. Het is vreselijk.
2: Oud-premier Rutte kwam langs voor een verhoor bij de commissie over de coronacrisis. Het ging vooral over alle maatregelen die genomen werden, want de intensive care's over laten stromen was voor Rutte geen optie.
10: Ik had dat nooit van mijn kap kunnen nemen. En ik merkte ook in het kabinet dat daar geen discussie over. En ook in het nogmaals, hoor, ook als ik mijn contacten met buitenlandse collega's, was dit absoluut ondenkbaar.
2: Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties qua maatregelen. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
10: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Drones worden tegenwoordig overal ingezet. In Zwijndrecht wordt er nu een proef meegedaan om te helpen een bedrijventerrein te beveiligen.
11: Dus als er bijvoorbeeld in de nacht een meneer of mevrouw achter een hekje gestaan of plat in het gras gaat liggen, dan ziet de warmtecamera of in ieder geval het beeld uit de drone, die ziet dat.
2: Ook hebben ze een megafoon waardoor mensen vanuit de lucht kunnen worden toegesproken.
12: Dit is verboden terrein. Verlaat dit gebied onmiddellijk.
2: Omdat er steeds minder post te bezorgen is, krijgen de postbodes andere routes. Zo ook postbode Simon, die zijn huidige route ver genoeg vindt.
13: Ik fiets elke dag ongeveer 15 kilometer. En dat houdt me super gezond.
2: De buurt vindt zijn vertrek maar niks.
14: Laten we nu van petitie starten. Laten we PostNL wel laten horen dat wij het hier niet mee eens zijn. Iedereen zei ook van, jemig, dit laten we niet gebeuren. Maar we hebben niet heel veel keus, lijkt.
2: Want Simon wil echt alleen in zijn woonplaats bezorgen.
13: Ik moet nog 13 dagen bij PostNL werken. En ik geniet elke dag dat ik het rondbreng.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Hey, postbode Simon. Dat is echt standaard prik hier.
2: En de krant van morgen is gelezen door Annette Schut.
15: Het Parool heeft nog wat meer aanvullingen over de explosie in Amsterdam. Zo heeft de politie naast het aanhouden van een aantal verdachten ook meerdere auto's in beslag genomen.
2: Bronnen uit de buurt schetsen tegenover de krant een gedetailleerd scenario. Het zou gaan om een groep jonge mannen die in een kelderbox onder de sportschool bezig waren pakketten met explosieven te maken voor plofkraken.
15: Het ging om kleinere pakketten waarmee deuren worden opgeblazen en zwaardere explosieven om geldautomaten mee op te blazen. Het was de bedoeling in Duitsland een plofkraak te plegen.
2: Twee twintigers hadden de leiding. De andere jongens, tieners, werkten mee.
15: Een van de twintigers die de leiding had, komt uit een bekende familie in de buurt. Zijn oudere broer zit momenteel vast.
2: Eind 2024 kreeg hij ruim 4 jaar cel voor het organiseren van een reeks plofkraken en de voorbereidingen daarvoor in Amsterdam, Kaatsheuvel en net over de grens in Duitsland.
15: Hoeveel van ons gedrag zit in de genen en hoeveel komt door opvoeding? Die vraag stond aan de basis van het Nederlands tweelingenregister, waar hoogleraar Dorrit Boomsma 40 jaar lang onderzoek naar deed. En in de Volkskrant vertelt ze dat erfelijkheid een veel grotere rol speelt dan lang werd gedacht.
2: Zo blijken ADHD, intelligentie en zelfs de kans om verslaafd te raken aan roken sterk beïnvloed door genetische aanleg. Tegelijk laat het onderzoek zien dat genen niet alles bepalen. Omgeving en toeval blijven belangrijk.
15: Een andere opvallende conclusie is dat er geen bewijs is dat tweelingen zich beter ontwikkelen als ze op school in aparte klassen worden geplaatst.
2: Nu gebeurt dat nog vaak omdat opvoeders en leraren denken dat ze zich dan beter tot individu ontwikkelen.
15: In Amsterdam belanden steeds meer mensen op straat, schrijft Trouw. Tot ver buiten het centrum liggen mensen onder een brug te slapen.
2: Gemeenten en hulpverleners zien het ook. Meer en meer mensen zijn dakloos. Arbeidsmigranten, moeders met kinderen, verslaafden.
15: Neem Rick bijvoorbeeld, hij verzamelt blikjes. Het statiegeld is voor drugs. Hij zegt, op straat is het snoeihard. Het gaat alleen om geld, geld, geld.
2: Met de nieuwe elektrische auto naar Barcelona. Dat moet kunnen, dacht NRC.
15: En wat volgt is een rit langs snelladers, gewone laders en helemaal geen laders.
2: Dag 3, Béziers. Weer een laadpaalloos hotel, staat in het reisverslag te lezen. De stress slaat toe.
15: Maar al met al, schrijft de verslaggeefster, is het allemaal best romantisch. Je auto opladen is eigenlijk je paard te drinken geven, hem voeren. En de kosten, die vielen eigenlijk best mee.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joni Mitchell, Free Man in Paris. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond.
1: Dag Eswert, goedenavond.
0: Daar werd lang naar uitgekeken en heeft hij geleverd?
1: Nou, als je op zoek was naar al die vragen die zo lang boven de markt hangen als het gaat om de coronacrisis, en je dacht dat Rutte die dan vandaag eindelijk moest beantwoorden, dan denk ik dat je toch wel met enige teleurstelling hebt gekeken. Ja, er kwamen een aantal kritische zaken voorbij, als het ging om het meewegen van maatschappelijke issues, als het ging om het nemen van de maatregelen. Had de politiek niet te veel op de stoel van de wetenschap gezeten, wat ook naar boven kwam bijvoorbeeld. En Rutte, ja, dat is een gewiekste politicus die weet waar de valkuilen zitten, dus die gaat niet zitten wachten totdat een commissie daarover begint. Die doet dat natuurlijk gewoon zelf.
2: Ik denk waar Jaap van Dissel naar verwees, vermoed ik, is in algemenere zin dat het beeld komt staan van het OMT is zo leidend. Ik schijn een keer ook het woord adviezen zijn heilig te hebben gebruikt. En dat is natuurlijk geen goed woord. Het goede woord moet zijn wat ik gebruik in de speech van maart 2020, namelijk wij varen op het kompas en de adviezen zijn leidend. Dat zijn verstandige teksten. Het woord heilig is daar een overtreffende trap van die dan het beeld kan oproepen. Ik snap Jaap van Dissel daar helemaal in. En dat, zo was het ook niet. Het was niet zo dat zij alles bepalend waren. Het was uiteindelijk de politieke bestuurlijke weging. Maar het is zeker belangrijk natuurlijk om dat door zo'n crisis heen steeds te blijven benoemen. Politiek is hier soeverein, maar het is wel een crisis van de gezondheidszorg. Dat betekent dat medische adviezen, en dat denk ik is ook heel belangrijk, dat die sturend zijn voor, leidend zijn voor de besluitvorming.
1: Ja, en zo werd kritiek ook geuit door Jaap van Dissel, hè, de voorzitter van het OMT, over dat Rutte die woorden niet had moeten gebruiken, dat heilig ook meteen onschadelijk gemaakt. Hetzelfde ging over, had u niet eerder moeten ingrijpen in de tweede golf? Ja, we waren nog bezig met die regionale aanpak, maar ja, dat is falikant mislukt, dat heb ik ook al gezegd, hadden we niet moeten doen. Dus alles werd op een gegeven moment bedekt met de mantel der mildheid van de geschiedenis. En zo ging Rutte door dat verhoor heen.
0: Ging het eigenlijk ook nog over de informele katshuisoverleggen?
1: Ja, ging het ook nog over. En waarom die dan zo goed waren? Nou, Rutte zei, die heb je absoluut nodig. Want in zo'n crisis moet je ook af en toe met de benen op tafel en van een afstandje kunnen kijken. En waarom zijn er dan geen notulen van

0: moet je ook af en toe met de benen op tafel en van een afstandje kunnen kijken. En waarom zijn er dan geen notulen van gemaakt? Ja, dat helpt niet. Mensen moeten hun emotie kunnen uiten, vrij kunnen spreken. Daar werden ook emoties geuit. Er waren ook ruzies. Oh ja, zeker. Dat bleef hij maar benadrukken. Dat het geen koekoek eenzang was daar. Nee, maar alles ging zoals het zou moeten gaan.
1: Wat wilde de commissie van hem weten? Waar was men op uit?
0: Nou, er waren veel vragen over die tegenstellingen in het kabinet, over die ruzies die er dan zouden zijn geweest, over maatregelen, wanneer ingrijpen, wanneer niet ingrijpen. Er is op een gegeven moment in die tweede golf in de media gekomen dat er een discussie zou zijn binnen het kabinet tussen wat dan heette de witte jassen en de economen. Dat de economen minder harde maatregelen wilden, maar iedere keer overschreeuwd werden door de witte jassen, die zeiden ja, maar dan lopen de besmettingen op en dus ook de ziekenhuisopnames. En die witte jassen werden dan vertegenwoordigd door Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus en Mark Rutte. En daar dacht de commissie ook een bewijs voor te zien in een sms'je dat Rutte aan Hugo de Jonge had gestuurd aan het eind van 2021, waarin hij zei wij tegen de rest. En daar kreeg Rutte vragen over en daar ging hij zo mee om.
2: Kunt u nader concretiseren wie dan die rest zijn?
3: Dan moet ik nu gaan interpreteren wat ik toen even snel intik. Ja, maar dat is natuurlijk dat breed. De tegenstanders in het kabinet die misschien af en toe eens meer of minder de discussie zochten. Wat eigenlijk alleen maar moet natuurlijk. Maar ook de samenleving waar natuurlijk veel bezwaren waren. We zitten dan in de
2: En wie waren dan die tegenstanders in het kabinet? Die u dan, waar u dan
3: ja, maar nogmaals, dan moet ik nu achteraf gaan interpreteren wat ik ermee bedoel. Wat ik bedoel te zeggen is, we hebben in een ontzettend moeilijk jaar achter de rug, met heel veel spanningen, met heel veel stress. En ik vind als teamleider mag je dan ook even laten zien, jongens, ik waardeer enorm wat we doen. En dank.
2: En waarom zegt u dan tegen de rest?
3: Ja, dan ga ik nu achteraf helemaal interpreteren wat ik snel intik. Dus dat zou ik niet te zwaar maken. Dat heeft echt met dit te maken dat ik het belangrijk vind als leider van de club af en toe ook even te laten zien, we staan er met z'n allen voor.
0: Ja, ik kreeg helemaal heimwee, zou ik bijna zeggen, na de tijd dat hij nog premier was en het hem lukte om alles klein te maken. En zo zie je dat hier ook op dat moment weer gebeurde.
1: Was deze commissie eigenlijk opgewassen tegen de vlotte babbelaar Rutte?
0: Nou ja, wat me opviel is dat deze commissie toch wel een aantal concrete aanwijzingen mist. Ze stellen een aantal vragen, hadden maatregelen niet eerder gekund, was er niet ruimte om dit en dit te doen, had u niet zozeer een tunnelvisie op een bepaald moment, is er wel eens alternatief besproken voor beleid. En dan verwacht je dan dat op een moment dat iemand daar antwoord op geeft, dat er bijvoorbeeld een document op tafel komt. Ja, u zegt niet dit, maar wij zien in de stukken dat het toen zo en zo ging. En het verbaast me erover dat eigenlijk zo weinig gebeurt. Eigenlijk al de hele week. En dat werd geïllustreerd bijvoorbeeld door een voorbeeld van Wouter Koolmees. Aan hem de vraag, heeft u niet mensen vergeten in dat katshuis toen u ging, of dan wel in de ministeriële commissie die al die maatregelen moet besluiten, heeft u niet groepen achterwege gelaten, had u wel oog voor iedereen?
4: Bij het versoepelen van maatregelen hebben we vaak ook scholen voor laten gaan.
2: Okay, dus als ik u goed begrijp, zegt u van ja, ik heb eigenlijk al die belangen die ook dus vanuit mijn departement, dus vanuit SZW bestaan, die heb ik allemaal goed in kaart gebracht en die zijn allemaal evenredig meegewogen.
4: Daarom had ik net de wedervraag. Heeft u een signaal van een groep of van een organisatie waar dat niet bij gebeurd is?
2: Nee, maar ik vraag even naar uw ervaring.
4: Ja, mijn ervaring wel, ja.
0: Ja, en dan verwacht je de wedervraag. Ja, heeft u een signaal waarbij dat niet gebeurd is? Dan zou je toch verwachten dat er iets naar boven komt. Want waarom stel je die vraag anders op deze manier? En dat gebeurde niet. En dat gebeurde ook vanochtend in het gesprek met Schoof niet. En eerlijk gezegd bij Rutte vanmiddag ook niet.
1: En wat is dan de algemene indruk die 2 weken verhoren bij jou achterlaat?
0: Nou, wat wel heel helder werd, en dat vind ik wel opvallend. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de coronacrisis. En die hebben geconstateerd op een gegeven moment dat er wel sprake was van een tunnelvisie. Dat er het kabinet te zeer focuste op de medische kant van de crisis en te weinig oog had voor de maatschappelijke kant van de crisis. En eigenlijk een aantal getuigen, beginnend bij een hoge ambtenaar, Mark Roskam-Abbing, tot aan Wouter Koolmees, Tamara van Ark, Dick Schoof vanochtend en Mark Rutte, zeiden, ja, wat was dan het alternatief geweest?
5: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn tegen structurele, psychische, mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken.
6: Dus hoeveel doden accepteer je ten opzichte van maatschappelijke impact van een jongere die naar school gaat of een bedrijf dat niet functioneert? Dat blijft een keuze die bijna niet te doen.
5: Dat is toch voordat er wel mensen zouden zijn overleden

0: omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: En dat is altijd wel echt wel een rode lijn geweest. Hè? Het voorkomen van het zwarte scenario is voor alle kabinetsleden wel een belangrijke rode lijn geweest.
2: Het is natuurlijk totaal contracultureel om te zeggen, ik ga een samenleving vragen om contact met te beperken, om scholen dicht te doen. Dat wil je toch helemaal niet? Maar als je het niet doet, en dat was geen keuze.
3: Dat is het dilemma wat ze allemaal in ieder geval de afgelopen twee weken op tafel leggen. Jullie zeggen dat we meer rekening hadden moeten houden wellicht met de maatschappij. Maar de consequentie daarvan was meer mensen in het ziekenhuis, meer mensen op de IC en dus ook meer mensen overleden.
4: Ja, ik hoor bij jou dat er dus een zeker gebrek aan confrontaties was. Hè? Wat is verder jouw algemene indruk van de hoofdrolspelers die je tot nu toe hebt gezien en gehoord?
3: Nou ja, de indruk is, en eerlijk gezegd heeft de commissie dat tot op heden ook nog niet weten weerleggen, maar wellicht komt dat nog, is dat ze eigenlijk allemaal vinden dat ondanks alle fouten die zijn gemaakt en ondanks alle problemen die ze zijn tegengekomen en afslagen die ze hebben genomen, die wellicht achteraf gezien beter hadden gekund, dat ze allemaal toch wel uitstralen. Ja, wij hadden het idee en hebben nog steeds het idee dat wij er hebben geroeid met de riemen die we hadden en dat we dat op de juiste manier hebben gedaan. En dat onderaan de streep, als je de balans opmaakt van een aantal jaren coronacrisis en de impact die dat gehad heeft, dat Nederland het nog zo slecht niet gedaan heeft. En dat is eigenlijk ook wat je achter de schermen hoort.
4: Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Dank je wel.

0: Mac DeMarco for the first time. De beroemde Britse kunstenaar David Hockney is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn iconische schilderij, Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren, werd verkocht voor slechts $90 miljoen. Destijds een record voor het werk van een nog levende kunstenaar. De Nederlandse schilder Pieter Admer kende Hockney persoonlijk. Goedenavond, Pieter.
1: Goedenavond.
0: Dit is een gesprek op de radio, zonder beeld dus. Kunt u een werk omschrijven dat, ja, dat u zelf heel mooi vindt van Hockney?
1: Ja, zeker. Dat vind ik wel leuk. Hij heeft ontzettend veel werk gemaakt. Hij heeft 70 jaar lang geschilderd. Ik hou heel erg van zijn natuur, zijn landschapsschilderij. En een van zijn vroege landschapsschilderijen uit 1998 is een heel beroemd ook schilderij. Dat heet Garrowby Hill. En dat is een schilderij van een zicht vanaf een heuveltop in Yorkshire, waar hij geboren is. En een zeer kleurrijk schilderij. Het is groot, het is lekker groot. Het is 1,90 meter breed en 1,50 meter hoog. En links onderin zie je het begin van een weg in lila. En die maakt een scherpe bocht naar de rechterkant van het schilderij. En dan slingert hij naar beneden, naar links. En dan naar beneden een hele scherpe heuvel af. En dat zie je omdat de bomen langs de weg heel snel kleiner worden.
0: Ja, een landschap.
1: En dat daalt dan af in een plateau. Een plateau van Yorkshire met allemaal bontgekleurde velden in allerlei vormen. En dat strekt zich uit tot aan de horizon, waar het in blauwe en lila's verdwijnt. En het is een spectaculair schilderij waar veel beweging in zit.
0: Een kleurrijk landschap, hè? En is dat nou een werk dat ook echt staat voor zijn hele oeuvre?
1: Nou, dat is in ieder geval een voorbeeld. Hij heeft zoveel verschillende dingen gedaan. Hij heeft ook fantastische portretten gemaakt, dubbelportretten. Wat jij noemde, dat schilderij van het Portret van een artist. Maar ook The Bigger Splash is een superberoemd bekend schilderij van hem, van een plons in een zwembad. Hij heeft abstracte schilderijen gemaakt. Hij heeft decors gemaakt voor opera's. En eigenlijk is hij overal ook heel succesvol mee geweest. Dus zijn werk is ontzettend populair.
0: U kende hem persoonlijk. Wanneer heeft u David Hockney voor het laatst gezien?
1: Ik heb hem voor het laatst wij spraken elkaar regelmatig over FaceTime. En de laatste keer dat we elkaar spraken was 3 weken geleden. En toen, we hadden korte, leuke gesprekjes. Ik geef sinds kort schilderles en ik heb hem laten zien wat mijn leerlingen hadden gemaakt. Hij vond het ontzettend leuk en was heel erg enthousiast over wat ik deed. En dat was ontzettend dierbaar. En de laatste keer dat ik bij hem was in december vorig jaar in Londen.
0: En hoe kom je eigenlijk überhaupt in contact met iemand waar je zo fan van bent?
1: Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Maar ik heb hem 4 jaar geleden verhuisde hij van Los Angeles naar Normandië. En toen ben ik in een, zonder daar veel over na te denken, heb ik een schilderij voor hem gemaakt. En dat heb ik heb zijn huis gezocht en gevonden. En toen heb ik dat schilderij met een briefje heb ik over de schutting gekieperd. Als een soort eerbetoon of een liefdesbetuiging. En hij vond het briefje ontzettend geestig en die actie van mij. En toen heeft hij me. Hij belde een paar uur later belde hij op.
0: Persoonlijk.
1: En toen zei hij: hij belde op. En toen zei hij dat hij zo vreselijk moest lachen om mijn briefje en dat schilderij. En of ik zin had om koffie te komen drinken.
0: Is daar nou Is daar nou echt een vriendschap uit voortgekomen?
1: Daar is echt een vriendschap uit voortgekomen, ja. Tot mijn verbazing en tot mijn ongelofelijke geluk.
0: Ja, want u heeft hem zelf ook geportretteerd. Wat vond hij van dat resultaat?
1: Ja, hij vond het heel leuk. hij is niet iemand die heel veel oordeelt. Dus die heel gauw zegt, hij moedigt aan. Ik heb hem getekend toen ik bij hem was in zijn atelier. Toen hij net klaar was met schilderen. En toen heb ik de kans waargenomen om hem naar het leven te tekenen. En toen had ik er nog op het eind op een pakje sigaretten, hij was fervent roker, had ik als waarschuwing op dat pakje sigaretten geschreven: smoking is good for your sense of humor. En dat vond hij dan weer zo ontzettend leuk dat hij daar dan weer heel enthousiast over was.
0: Wat heeft hij voor u betekend als vriend?
1: Ach, ontzettend veel. Hij is voor mij zo'n steun, zo'n... Ik vind dat is moeilijk te beschrijven. Hij zit in mijn hart. Elke keer als ik hem spreek, dan huppel ik door het leven. Ik krijg ontzettend veel energie van zijn aanmoedigingen, van zijn levenslust en zijn enthousiasme en zijn liefde voor het leven en voor schilderen en tekenen en kijken.
0: Hij zat in uw hart. Heeft u hem eigenlijk ooit gevraagd waarom u in zijn hart zat?
1: Nee, dat heb ik hem niet gevraagd.
0: Hij moest in eerste instantie heel erg lachen om die actie, hè?
1: Ja.
0: Maar u weet niet wat hij in u zag of in u vond, of waarom hij waarde hechtte aan die vriendschap?
1: Dat weet ik niet, nee. Hij behandelde mij heel erg als een gelijke, als een collega. Ik denk dat hij het fijn vond dat ik hem nooit wat vroeg. Ik denk dat hij is zijn hele leven al wereldberoemd.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij gewend is dat heel veel mensen dingen van hem willen. Ik heb nooit echt iets, denk ik. Ik heb niet die... Ik weet het niet. Er was een klik. En hij vond het leuk om met mij te kletsen. En dat deden we. En hij vertelde mij over Picasso. En soms gaf hij een heel college aan de telefoon. En hij moedigde me aan en hij werd heel enthousiast van als ik hem vertelde wat ik aan het doen was. En waarom dat zo is, dat weet ik niet. Dat vindt, ook de mensen om hem heen vonden dat ook bijzonder. Toen ik met mijn vriendin bij hem was in Londen in december, hebben we daar gelogeerd in zijn huis. En toen zei ook de kok die toen het eten voor ons maakte, die dan weer de zoon van zijn beste vriendin is, die zei, oh, dit gebeurt echt nooit.
0: Ja.
1: Dat er nieuwe mensen in zijn leven komen.
0: Ik vind het toch echt een heel bijzonder verhaal. Een hele bijzondere ontmoeting en ook een hele bijzondere relatie. Over het werk van David Hockney gesproken. Hè? Is zijn werk nou tijdloos?
1: Ja, dat moet natuurlijk blijken. Dat hij zal de eerste zijn om dat antwoord te geven. Dat weet je pas over 100 jaar. Ik geloof het van wel. Ik geloof dat hij echt heel, heel, heel bijzonder is. En dat ook nog heel veel mensen en kunsthistorici nog niet de helft doorhebben van hoe bijzonder hij was. Het is heel diep, heel gelaagd, ontzettend slim. Zijn werk is een oeuvre wat gigantisch is en waar nog, ja, daar kan je nog eindeloos op doorstuderen. En het spreekt heel erg aan. Ik zag net een filmpje op Instagram waarin hij zegt kinderen zijn werk heel mooi vinden en dat hij daar ontzettend tevreden over is. Hij zegt dat is heel goed, want kinderen die interesseert het niet wie iets gemaakt heeft. Ja. Die zeggen gewoon wat ze vinden.
0: Pieter Atmer, schilder en vriend van David Hockney. Dank je wel.
1: Ja, ja, mag ik nog even zeggen, want we hebben een film gemaakt met Paul Ruven en Gerard-Jan Reinders. Een documentaire roadmovie over mijn ontmoeting met David Hockney. En die heet Hockney, I Love You. En die gaat, omdat hij overleden is, gaat hij nu weer in een aantal bioscopen draaien. Dus het is leuk om dat nog even, als mensen dat willen zien.
0: Een hele subtiele manier om nog even te pluggen.
1: Nou ja, het is een kleine film en het is leuk als daar. Ja.
0: Dankjewel, Pieter Atmer. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. Ze zullen worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Correspondent Japan, Noma van der Veren, welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Je bent sinds 2 weken weer terug in Nederland.
2: Eventjes, en ik vlieg zo weer terug.
0: Ja, wanneer vlieg je terug?
2: Ik vlieg volgende week weer terug.
0: Oké. De keizer en keizerin zouden woensdag 17 juni komen, maar komen nu morgen al. Waarom is dat?
2: Ja, ze willen eventjes wat R&R, relaxation and recreation, bij het Koninklijke Huis. Dus ze komen morgen al aan. En dan gaan ze eventjes een paar dagen gewoon in Apeldoorn daar met de koninklijke familie wat tijd spenderen. En dat is ook trouwens niet zo gek, want in 2006 zijn ze al eens een keer hier naartoe gekomen. Toen waren ze met prinses Aiko, dat was haar eerste buitenlandreis. Toen zijn ze dus ook daar naartoe gegaan. En daar hebben ze hele leuke herinneringen aan. Prinses Aiko die heeft blijkbaar de zwaantjes gevoerd daar en zo. Dus hele fijne herinneringen samen met de koninklijke familie. Dus even een paar dagen eigenlijk dat doen, die banden weer aantrekken in persoon.
0: Informeel en even een momentje voor zichzelf. Aanstaande zondag zijn ze dus al in Nederland. En dan staat op het WK Nederland-Japan op de agenda.
2: Ja, ik verwacht wel grootse dingen dat daar gebeurt. Ik hoop dat de vriendschap nog intact blijft daarna.
0: Want, gaan ze samen kijken, denk je?
2: Ze gaan samen kijken, denk ik. Ja, ik heb de keizer er nog niet over gehoord. De Japanse keizer heeft er niks over uitgelaten. Maar de Nederlandse koning die heeft er wel volgens mij over gezegd dat ze van plan zijn het samen te kijken. En dat is best wel leuk, want er spelen dus 8 Japanse spelers in Nederland in het Japanse elftal. Ja. Die banden in de voetbal die zitten er ook wel goed in.
0: Hoe zijn de verhoudingen eigenlijk tussen Japan en Nederland?
2: Ja, bijzonder goed. Hè. We hebben al dit jaar 426 jaar betrekkingen. Nou, dat is natuurlijk enorm lang. En die betrekkingen die rekken zich natuurlijk ook uit naar de koninklijke familie. Want koningin Beatrix die is in 1963 al eens een keer op staatsbezoek geweest. Die is nog een keer gegaan in 1991. De koning en de keizer van nu die kennen elkaar al sinds oudsher. Die hebben samen in een VN-watercommissie gezeten, tientallen jaren. Ze zijn naar elkaars huldigingen toe geweest. Ze hebben elkaar al vaker bezocht. Zeker toen keizer Naruhito nog in het Verenigd Koninkrijk woonde en studeerde. Ze kennen elkaar echt innig. En dat is een lange band.
0: Ja, en Japan en Nederland hebben ook echt al honderden jaren een goede handelsrelatie, hè?
2: Dat klopt, ja. Dat rekt zich uit tot en met ergens 17e eeuw, 1600. Toen er een Nederlandse boot de Liefde aankwam in Japan.
0: Het Galjoen de Liefde.
2: Ja, prachtige naam eigenlijk. Ja. Ja, en die kwam daar aan en sindsdien hebben we eigenlijk al betrekkingen. En wij waren heel lang natuurlijk het enige westerse land dat mocht handelen met Japan. Een van de redenen ook dat wij in Nederland zo'n geweldige Japan-kennis hebben.
0: En wat is het programma de komende week?
2: Ja, het is lekker druk. Druk, vooral heel druk. Dus tot en met 16 juni hebben ze het wat rustiger. 15 juni is er een fotomomentje. Morgen komen ze dus aan op Schiphol. Dan is het ook een klein fotomomentje, maar niet heel erg formeel. En dan 17 juni begint het echt allemaal. Dan meteen bij het Paleis op de Dam een heel evenement met de erewacht, met de volksliederen en dergelijke. En ook een staatsbanket. En de volgende dag gaan ze naar Den Haag toe, het parlement. Ze gaan Rob Jetten ontmoeten in het Mauritshuis. Het meisje met de parel bekijken daar ook natuurlijk, want die gaat naar Japan toe daarna. Het is druk.
0: En is daar nou ook Japanse pers bij?
2: Daar is wel wat Japanse pers bij, ja. Volgens mij, ik had nog even snel gecheckt in de lijst. Er zijn wat kranten bij. En ik denk dat, want ik weet ook van kennissen, Japanse journalisten, vrienden van me, die volgen het heel erg via de persbureaus. Dus dat beeld wat wordt direct doorgezet en waarschijnlijk ook dezelfde dag uitgezonden.
0: Ze bezoeken ook Amsterdam, de keizer en de keizerin. Wat gaan ze in Amsterdam doen?
2: Nou, ze gaan daar eerst dus de welkomstceremonie doen. Daarna gaan ze een krans leggen bij het Nationaal Monument. Nou, dat is wel enigszins controversieel misschien. Want ik weet niet of je het weet, maar de vorige twee keer dat de Japanse keizer Japan bezocht, waren daar best wel demonstraties ook. Want Japan en Nederland hebben niet altijd de beste betrekkingen gehad. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië.
0: Ja.
2: Waar het allemaal redelijk wat misging. En dat zit ook nog wel, daar zit ook wel een relatie met de keizerlijke familie.
0: Ja, want welke invloed heeft die Tweede Wereldoorlog nog steeds op de relatie tussen Nederland en Japan?
2: Nou, er is nog best wel wat pijn, denk ik, in de Indische gemeenschap in Nederland. Sowieso dat ook de reden is dat er meerdere demonstraties zijn geweest. Op dit moment zijn mensen het ook over aan het hebben. Moeten we daar zijn bij die kranslegging? Het keizerlijke hof is daar heel erg voorzichtig ook over. Want in principe mogen zij zich politiek niet uiten. Sinds 1947 zijn ze in principe alleen maar een symbool van de staat. Ze mogen zich niet politiek inmengen. Dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld niet hun politieke rol in de oorlog mogen erkennen. Dus ze mogen ook geen sorry zeggen namens de staat. Dat is allemaal heel lastig, heel moeilijk. Het hof moet daar heel voorzichtig mee omgaan. En op deze manier door toch een krans te leggen, toch vaker in gesprek te gaan om het te hebben over, nou ja, we erkennen het leed, we leven mee. Proberen ze dan toch te laten zien dat ze wel begrijpen dat er heel veel pijn is nog in Nederland.
0: Ja, en er is in Japan momenteel een debat over de troonopvolging. Waar gaat die discussie over?
2: Oh, dat is echt volledige chaos. Ik vind het echt heerlijk om naar te luisteren. Ja, want in principe sinds 1947 dus is het keizerlijk hof behoorlijk wat gekrompen. En dat komt omdat iets meer dan 100 jaar geleden hebben ze besloten alleen mannen in de mannelijke lijn mogen keizer worden. En vrouwen die in het keizerlijk hof zitten, als ze trouwen met een reguliere burger, met een gewone persoon, dan raakt ze hun titels kwijt.
0: Er zijn er ook een aantal hun titel kwijtgeraakt om die reden?
2: Ja, heel recent nog, in 2021, 2022. Prinses Makkel is toen naar New York toe verhuisd vanwege alle druk die daar omheen was dat ze haar titels kwijtraakte. Heeft ze heel emotioneel ook gedag gezegd tegen haar familie nog. Ook op televisie was dat. Dat is steeds kleiner geworden en kleiner geworden en kleiner geworden. Dus nu ligt er een voorstel op tafel. Heeft de conservatieve liberaal-democraten die hebben gezegd van, weet je wat, we willen in principe gewoon niet dat er een vrouw op de troon is. Zo conservatief zijn ze dan nog wel. We gaan dus kijken naar mannen uit families die uit het keizerlijk hof zijn gezet in 1947.
0: Ja.
2: En op dit moment zijn er 10 ongehuwde mannen ongeveer in die families. En het idee is dus om hun te adopteren, na die 80 jaar dat ze niet meer bij het hof horen, om vervolgens toch opvolgers te creëren op een of andere manier.
0: Spannend. Correspondent Japan, Anoma van der Veren, dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel.

0: Madonna met Into the Groove, haar wereldhit uit 1985. Ook in 2026, op 67-jarige leeftijd, heeft Madonna nog niets aan populariteit ingeleverd. Deze week kwam Madonna met een nieuw album en lanceerde ze Confessions 2, de film. De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken online. Linda Duits, mediawetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U was op jonge leeftijd al fan en u bent Madonna altijd blijven volgen.
1: Ja.
0: Heeft u de clip ook al gezien van Confessions?
1: Ik kon niet om de clip heen, omdat mijn Instagram best wel explodeerde. Dus het was wel een soort van het gesprek van de dag. Heb je hem al gezien? Hoe vet is deze clip?
0: Wat vond u ervan?
1: Ik had het nummer al wel gehoord. En dat is een heerlijk nummer. Het is heel catchy, zoals je zegt. Het is heel poppy. Het lijkt heel sterk op ouder werk van Madonna. Dus dat sluit goed aan. En de videoclip, ja, er is van alles te zien. Hè? Dus je moet hem ook eigenlijk een paar keer kijken om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Er zit heel erg veel in. En wat ik er heel bijzonder aan vond, is hoe Madonna ermee in slaagt om dus weer het onderwerp van gesprek te worden. Om dus weer die culturele conversatie helemaal naar zich toe te trekken.
0: Ja, laten we even luisteren naar een fragment.
1: Ja. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place.
0: Nou, u zegt het zelf al, hè. Ze slaagt er weer in om onderwerp van gesprek te worden. Het is een bijzondere video, ik heb hem zelf ook gezien. Het lukt er ook weer om taboes te doorbreken. Hoe zien we dat terug? Kun je ons meenemen in die videoclip? Omschrijven wat we zien.
1: Nou, het vertelt eigenlijk, denk ik, het verhaal van een avond uit. Van voorbereiden tot naar de club gaan. Een leuke scène in de wc waar het gezellig is. En dan op een gegeven moment is op een soort van after party. Aan het begin van de club. Aan het begin van de video. Je kan het eigenlijk alleen maar vulva lasers noemen.
0: Ja.
1: Er springen allemaal groene lasers uit de dansers die heen en weer bewegen. Dat is spraakmakend. Ik heb begrepen net dat het kunstenaars zijn die al een tijdje met dit fenomeen aan het toeren zijn. Dus zij heeft dat heel goed opgepikt. En dat is natuurlijk iets waar Madonna heel goed in is. Hè? Madonna heeft ontzettend goede culturele voelsprieten om te zien, ja, waar zit vernieuwing? Wat is nu, wat slaat aan? Wat is bijzonder? En daar kan zij heel goed op meedrijven eigenlijk. Dat is wat ze doet.
0: Ja, en er spelen ook allerlei beroemdheden mee in de videoclip. Het gaat heel snel, maar wie komen er allemaal voorbij?
1: Ja, kijk, ik ben ook maar een oude vrouw, hè, dus ik herken ook niet iedereen. Julia Garner zit erin. Die lijkt heel erg op Madonna uit de tijd van Vogue. Dus met mooi blond haar. Zij is een actrice. Benedict Cumberbatch, niet te missen. Die heb je er zo uit. Maar ook Madonna's eigen dochter. En dat moest ik even nazoeken om te zien wie dat was.
0: Ja, en ze slaagt er volgens mij ook heel goed in om de jongere generaties te bereiken, hè?
1: Ja, dus het zong natuurlijk al een tijdje rondom Madonna. Ze was heel erg veel buzz aan het creëren rondom dit album. En het grote breakmoment eigenlijk was dat ze op Coachella stond samen met Sabrina. En Sabrina is heel populair onder een heel jong publiek. En door zich zo, Sabrina zit trouwens ook in deze clip, door zich zo aan een jongere artiest te koppelen die heel populair is bij Gen Z, weet Madonna ook haar eigen culturele waarde eigenlijk een soort van te bestendigen. Ze profileert zich heel erg als een soort van de moeder. Dat doet ze al langer. Dat deed ze ook bij Britney Spears en Christina Aguilera bij de beroemde MTV-kus. Dus ze positioneert zichzelf eigenlijk als een soort van de peetmoeder van de popdiva's. En daarmee, ja, vestigt ze haar eigen culturele waarde. Blijft ze dat toch keer op keer doen?
0: Ja, en u bent al heel lang fan van Madonna. Zou je
1: nou
0: kunnen
1: zeggen? Kijk, vroeger was ik fan. En toen op een gegeven moment vond ik het niet meer zo cool. En toen werd ik wat ouder. En toen kwam ik in de grunge. Maar toen maakte ze in één keer in 1998 weer Ray of Light. En toen was ik toch wel weer een beetje fan. Dus het is een beetje zo af en aan.
0: Nou, ik hoor nog steeds een zeker enthousiasme, hoor.
1: Oh ja, toen ik net ook Into the Groove hoorde, toen zat ik ook wel te grooven.
0: Maar is dit nou een typische Madonna-clip? Of zou je kunnen stellen dat ze zich toch vernieuwd heeft?
1: Ja, ik vind dat dus heel moeilijk om te zeggen. Ik vind het eigenlijk meer een soort voortzetting van wat ze hiervoor al heeft gedaan, ook heel duidelijk in die muziek. En het is absoluut aanstekelijk en interessant om naar te kijken en te luisteren. Maar echt vernieuwend vind ik het niet.
0: Ja, toch blijft ze verrassen, letterlijk. Pas geleden nog met een verrassingsoptreden op Times Square. Hoe wordt dat ontvangen door het publiek?
1: Ja, ze had een optreden op Times Square, gesponsord door Grindr. Ja. En ze was de afgelopen weken, heeft ze heel hard geadverteerd op Grindr. Dat is eigenlijk ook nieuw dat een artiest dat zo doet. En ze stond bij iedereen op de openingspagina, zeg maar. Nou ja, Grindr is een ontmoetingsapp voor mannen die seks zoeken met mannen. En dat was nogal eigenlijk een beetje invasief. En ik heb zo'n beetje gepeild. Ik zit best wel in een queer bubbel. En dat viel niet bij iedereen even goed. Dus,
0: hoe viel het? Wat zeiden dan de mensen bij wie het niet goed viel?
1: Nou ja, dat ze op zo'n app waar ze toch eigenlijk niet thuis hoort. En dan weken achter elkaar. Ook met de kleur veranderde helemaal. Je komt daar toch voor iets anders dan om reclame van Madonna te zien. En je ziet gewoon, kijk, Madonna is altijd. Heeft ze heel duidelijk veel contact gehad met de queer scene. Ja. Ook veel mensen uit de queer scene groot gemaakt. Hè. Dat is altijd wel een uitwisseling geweest die vooral goed uitpakte voor Madonna. En ze heeft veel fans in de queer scene. Maar je moet ook oppassen dat je het niet te veel pusht. Dat je niet te ver gaat. En wat ik een beetje zo hoorde, ik was vanavond op een feestje met veel gays. Verdeelde meningen erover.
0: Ja, ondertussen is deze mevrouw 67. Vele anderen gaan dan lekker achter de geranium zitten.
1: Oh, ja, ik vind dat echt fantastisch dat zij dat niet doet. Madonna is altijd heel erg een wegbereider geweest. Ze heeft altijd heel erg haar seksualiteit uitgesproken laten zien. Daar heeft ze ook altijd heel erg veel kritiek op gekregen. En dat zie je nu weer. Hè. Dus ze stond daar op Times Square in lingerie en netkousen. En heel veel mensen vinden dat niet kan. En ik vind het juist voor mij als feminist is zij echt een boegbeeld dat zij daar staat en dat zij dat toch maar blijft doen, ja, ondanks al die kritiek.
0: Wat betekent zij in die zin voor 60-plus vrouwen?
1: Mm. Nou ja, ik ben nog geen 60-plus vrouw.
0: Nee, jij niet?
1: Ik nog niet, nee. Maar ik denk, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar kijk, zij laat zien dat je er nog steeds mag zijn. Dat je nog steeds ook een seksueel wezen bent. Dat je verlangen hebt. En ook dat je relevantie hebt. En dat is natuurlijk, hè, heel veel vrouwen worden een soort van krijgen het gevoel dat ze onzichtbaar moeten zijn. Zeker zo'n beetje na de overgang. Dat je eigenlijk niet meer meetelt. En je merkt ook dat allerlei mensen Madonna terug in haar hok willen duwen. En heel veel kritiek hebben op haar uiterlijk, op haar seksualiteit, op haar jongere vriend. En dat is dus allemaal bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Madonna heeft daar altijd van gezegd dat ze dat niet ging laten gebeuren. Dat zie je nu ook.
0: Ga in je kracht staan.
1: Ga in je kracht staan, ja, volg Madonna. Get into the groove.
0: Ja, Linda Duits, mediawetenschapper. En ik noem je toch maar even groot fan van Madonna.
1: Mag wel even.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Morgen wordt het oog gepresenteerd door mijn collega Elisabeth Steins. Dat is een live locatie-uitzending vanuit de Rode Hoed. De uitreiking van de Brusselprijs. Via de website van de Rode Hoed kunt u zich aanmelden, mocht u erbij willen zijn. Voor nu, dank voor het luisteren en ik wens u een hele fijne nacht.

0: Nooit meer slapen.
1: VPRO.
0: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
2: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkt op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
3: Ik bereid me helemaal voor op Rusland, dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
2: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
0: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
1: Nooit meer slapen.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Spinoza, de Malka Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
12: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
13: Spinoza, de Malka Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
0: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van zaterdag 13 juni, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Karl Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
15: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Over een paar uur is het zover. Dan breekt de dageraad weer aan. Voor de moderne mens is dat een vanzelfsprekendheid, maar in vroeger tijd was men er helemaal niet zo op gerust dat het weer ochtend zou worden. De oude Egyptenaren bijvoorbeeld geloofden dat er iedere nacht een strijd werd gevoerd en het telkens kiele-kiele was of die zon weer op zou komen. En in de middeleeuwen bestond het geloof dat de nachtelijke duisternis een damp was die uit de hel opkwam, met alle griezelige gevolgen van dien. De nieuwe essaybundel Dageraad buigt zich over dit soort onderwerpen, maar over nog veel meer. Over de ochtend en alles wat daaraan vooraf gaat. Over de letterlijke ochtend, maar ook over de figuurlijke dageraad als metafoor voor een nieuw begin. Na een wereldoorlog bijvoorbeeld. Of na het verlies van een geliefde. Dageraad is een waanzinnige toverbal aan onderwerpen. Met essays over oude Egyptenaren, Maya's, lucide dromen, Russische literatuur, Joegoslavische strips en nog veel meer. En tegenover mij vanavond zit de schepper van deze toverbal. Het is Guido van Hengel, schrijver, historicus en hoofdredacteur van de Nederlandse Boekengids. Hij studeerde in Groningen, Jena en Belgrado en promoveerde ook nog eens cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen. Guido van Hengel werd geboren in Blaricum in 1982. Guido, hoi.
16: Dag Ellen.
15: Ja, wat fijn dat je bij me bent vanavond.
16: Ja, ik vind het ook. Veel dank voor de uitnodiging.
15: Heel graag. Kom iets dichter bij de microfoon zitten. Dat is ook, ja, geweldig. Mm-hmm. Zeg, kijk. We moesten je wel uitnodigen, want als een programma Nooit meer slapen heet en wordt uitgezonden op een tijdstip waarin het eigenlijk een soort van, ja, voorprogramma kan vormen voor de ochtend, ja, dan moeten we jou hier wel hebben, hè? Dageraad, essaybundel, een bond werk. Dus laten we bij het begin beginnen. Hoe sta jij elke ochtend op?
16: Nou, ik sta ook wel sluimerend op, hoor, zoals de meeste mensen. Ik spring niet uit mijn bed als een duveltje uit een doosje. Dus ik vind het fijnst om niet door een wekker gewekt te worden, dus sluimerend wakker te worden en uit vage dromen langzaam tot de dag te komen.
15: En hoe laat is dat?
16: Nou, ik sta meestal wel vroeg op. Maar dat heeft ook te maken met mijn hond die mij vrij vroeg wekt en al vrij vroeg de straat op wil. Dus dat is niet helemaal dat ik dat zelf wil. Maar 6 uur, 7 uur, 8 uur, ja.
15: Oké. Okay. Ja. En die hond is eigenlijk jouw wekker?
16: Ja, die is eigenlijk mijn wekker. Ja, die klapt aan de deur en die wil naar buiten.
15: Ja. Ja, ik ken het probleem, maar dan met cavia's.
16: Oh.
15: Ja, is dat trouwens ook nog anders in de winter? Slaapt jouw hond dan nog een beetje door? Of,
16: Ja. Wel, het licht heeft wel impact op het beest, ja.
15: Ja, en op de mens.
16: Ja, ook want deze tijd is natuurlijk, we leven nu in deze maand in een zeer korte nacht. Toen ik hierheen reed was het eigenlijk nog een beetje licht.
15: Ja.
16: En waarschijnlijk over een paar uur is het alweer licht. Dus ik merk in deze tijd dat de hond wel veel vroeger mij wekt, ja.
15: Ja. Nou, ik ook. Ander dier, hè. Op de omslag van dit boek staat een merel. Dat vind ik zelf de beste zanger van de vogelwereld.
16: Mm-hmm.
15: Je zegt iets heel interessants over het gefluit van de merel. Ik citeer je even. Mm-hmm. Waarschijnlijk konden de premoderne mensen de zang van de merel veel meer waarderen dan wij 21ste eeuwers. Die eerste melodie brak de claustrofobische cel van de nacht open. Claustrofobische cel. Hoe doodeng was die nacht vroeger?
16: Nou ja, je zei het ook al in de intro. De nacht was natuurlijk Je moet je eigenlijk voorstellen, je kunt geen lampje aandoen eigenlijk. Dus ja, dan is de nacht donker. Dus
15: in de premoderne tijd bedoel
16: ja,
15: je?
16: Precies, ja, precies.
15: En dat is de tijd voor elektrisch licht?
16: Ja, ja of olielampen natuurlijk.
15: Dus wanneer spreken we?
16: Ja, we kunnen middeleeuwen.
15: Middeleeuwen,
16: ja,
15: top.
16: Ja. Goed, de Romeinen hadden ook al olielampen en lampjes zijn van alle tijden. En kaarsen heb je ook allerlei. In de middeleeuwen had je ook allerlei vormen van kaarsen. Maar het gewone volk had dat natuurlijk niet. Dus die moesten echt met de kippen op stok. En die claustrofobische donkere nacht, dat vind ik wel iets waar we nog eens dieper over na kunnen denken, inderdaad. Een soort. Want dan. Het is niet alleen heel duister en donker dat je dus niks kan zien. We zijn visueel ingestelde dieren natuurlijk. Bij mensen bedoel ik. Dus wij kunnen niet zoveel zonder licht. En dan moeten we ruiken of we moeten luisteren. En dan de geluiden kunnen we niet helemaal thuis brengen. Dus ja, dat is een angstige omstandigheid. En ik vind het mooi, dat vind ik ook nu ook fijn om hier in de nacht te zijn. De nacht maakt ons ook nederig, denk ik. Dat je weet, je kunt niet zoveel. Er zijn allemaal wezens actief. Dat kunnen dieren zijn, dat kunnen misschien geheimzinnige wezens zijn, maar je voelt je eigenlijk heel nietig in de nacht als mens. En ik denk dat dat claustrofobisch kan zijn. Ja.
15: Mm-hmm. Jij beschrijft ook in dit boek dat jij ergens in een Kosovaars bergdorpje zit.
16: Een Bulgaars bergdorpje.
15: Bulgaars ook nog eens.
16: Maar het heet Kosovo, ja.
15: Dat dorpje, ik ben nu in de war.
16: Ja, het dorpje heet Kosovo, maar het ligt in Bulgarije.
15: Oké. Ja. Maar als ik het goed begrijp, op afgaan van je boek, is dit de middle of nowhere in Bulgarije. Want er is geen lichtvervuiling.
16: Nee.
15: En dan beschrijf jij heel interessant wat dit met jou doet.
16: Mm-hmm.
15: Ik citeer. Ik hoor, harder dan ik ooit in mijn leven gehoord heb, de roep van een uil. De ruïnes van verlaten boerderijen steken af tegen de rap verkleurende hemel. Ik besef, zelden hoor en zie ik de nacht als nacht. Hier in het bergdorp is de licht- of geluidsvervuiling zo gering dat de nacht behoorlijk ongeschonden is. Als ik later die nacht in mijn bed lig, kan ik er niet van slapen. Met open ogen staar ik door het open raam en luister naar wat ik hoor. Dat is de beek en niets dan de beek. Maar wanneer je je concentreert, dan hoor je veel meer dan alleen ruisen. Knispert, kraakt, het water doet tjing-tjing als twee kristallen glazen. Ik dacht, oh, lekker rustig in zo'n bergdorp in the middle of nowhere. Mm-hmm. Maar het was dus een enorm kabaal.
16: Ja, opeens hoor je veel beter. Ja, het is misschien net als mensen die blind zijn, die horen ook vaak beter. Dus ja, dat vond ik wel interessant. De nacht echt als een zintuigelijke ervaring waarbij het visuele afgesloten is. Ja.
15: Mm-hmm.
16: En dat was bijzonder. Ja, ik heb dat ook opgezocht. Ik had het misschien nog wel meer op moeten zoeken. We zitten zo vaak in het licht en 's nachts en lichtvervuiling. Ik woon in Den Haag, daar heb je ook de kassen die tegen de wolken opgloeien eigenlijk.
15: Ja, dat zeg je wat. Ja.
16: Altijd heel veel licht. Dus die ervaring, dat is iets wat we allemaal wel een keer moeten meemaken. Ja.
15: Ja.
16: In Nederland, een van de meest verstedelijkte landen van Europa. Ja,
15: ja, en die lichtvervuiling is natuurlijk best wel een groot probleem. In je boek staat ook, dat wist ik helemaal niet, maar dat een derde van de gewervelde dieren overdag leeft.
16: Mm-hmm.
15: En bijna twee derde van de gewervelde dieren 's nachts. En dat wij als mensen het helemaal voor die laatste groep aan het verpesten zijn.
16: Mm-hmm.
15: Door dus die lichtvervuiling.
16: Ja.
15: Jij durft zelfs te zeggen dat de nacht door mensen is gekoloniseerd?
16: Mm-hmm. Ja, zeker. Ik las trouwens onlangs nog dat je. Dat er een soort Elon Musk-achtig iemand bezig is met een plan om dat je licht kunt inkopen 's nachts. En dat ze met spiegels in satellieten dat je delen van de aarde nog 's nachts kunt verlichten voor arbeid en efficiëntie. Heel bizar science fiction verhaal. Maar het is niet zo gek. Ik bedoel, Elon Musk doet ook wat hij doet. Dus soms kan er meer dan wij voor mogelijk houden. Dat koloniseren van de nacht, ja, dat durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken. Ja, precies. Het gaat natuurlijk ook om, ik zei al net die kassen, dat is een voorbeeld eigenlijk. Ja, dus dat in de kassen dat er enorm veel lichtvervuiling is. Nou, dat heeft enorme impact op de dieren, op de zoogdieren, op de vogels, op de vogeltrek bijvoorbeeld. Die snappen ook helemaal niet wat er aan de hand is. Die storten neer, die zijn in de war van het ritme. Dus ja, dat is een soort menselijke macht over de nacht. En dat is eigenlijk, als ik even terugga naar wat ik net zei, van toen we dus bij wijze van spreken ons nietig voelden in de nacht, was het de macht van de nacht over de mens. En nu proberen we de macht over de nacht uit te oefenen. Ja.
15: Maar de nacht slaat direct en indirect terug. Want mensen gaan er ook kapot aan als we de hele tijd aan lichtvervuiling blootstaan, niet waar?
16: Ja, ja. Ja, en ook als we 's nachts te veel werken, zoals jij nu.
15: Ja.
16: Maar dat is ook heel slecht. Ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Ook mensen die inderdaad die heel veel 's nachts werken, dat die ook veel meer gezondheidsklachten krijgen en dergelijke.
15: Ja, en een hoger risico op kanker heb ik ook ergens gelezen. Dus daar denk ik maar niet aan, want dan slaap ik niet meer.
16: Nee.
15: Anders heb ik nog hoger risico op ziek worden.
16: Ja, en ook al die luisteraars die nu luisteren, we gaan ze niet bang maken.
15: Nee, blijf lekker luisteren. Dit is een veilige zone. Zometeen lekker oogjes dicht en snaveltjes toe. Maar eerst nog even dit, hè. Je haalt op een gegeven moment in dit boek, kijk nogmaals, lieve luisteraars, dit is een toverbal. Duizenden onderwerpen komen voorbij. Ik pluk eigenlijk maar één takje eruit. Maar het is een interessant takje. Je haalt op een gegeven moment haal je de Amerikaanse schrijfster Jenny O'Dell aan.
16: Mm-hmm.
15: En zij stelt dat we tegenwoordig in een chronocratie leven. Wat is dat?
16: Ja, kratie, democratie, de macht van het volk. Chronocratie, dus de macht van de tijd. En het gaat dan heel specifiek om kloktijd. Dus ja, specifiek de tijd die volgt op basis van de klok. Dus je moet op een bepaald moment ergens zijn. En de tijd is ook een soort, soort geld wat we uitwisselen. Het enige tijd is meer waard dan iemands anders tijd. Dus het is ook een soort van machtsspel over tijd. Sommige mensen die kunnen de tijd nemen van andere mensen. Dat gaat tussen werkgever en werknemer. Maar het gaat natuurlijk ook tussen op mondiaal niveau van de mensen die werken voor het Westen bijvoorbeeld. En die hun tijd daarvoor insteken. En zij pleit eigenlijk in haar boek, dat in het Nederlands vertaald is als Tijd is, voor een andere ervaring van tijd. Ja, of een minder rigide ervaring van tijd.
15: En hoe doe je dat? Want wij werkende mensen moeten ons ook aan de tijd houden voor onze werkgevers.
16: Ja, ja. Ja, het is niet zo eenvoudig dat we zeggen, we doen allemaal maar wat. Maar het kan al een beginnetje zijn om anders na te denken over tijd. Dus tijd is ook een soort elastisch begrip en ook een andere ervaring. En soms, nou ja, we hadden het net over die hond die in de winter later opstaat en in de zomer vroeger opstaat. Nou ja, we kunnen daar ook van leren eigenlijk. Dus misschien ook langzamer werken in sommige perioden van het jaar, of harder werken in andere perioden van het jaar, of sneller. Nou, dat zijn allemaal dingen die mee kunnen worden genomen. Maar ook bijvoorbeeld, en dat is misschien nogal interessanter, het moment vangen. We hebben natuurlijk heel duidelijk een planning van dan moet dat gebeuren en we hebben een agenda en spreadsheets en op dit moment gebeurt dat. Maar soms is het moment niet daar. En ik denk dat dat iets is waar we over na kunnen denken. Van soms is er het moment is rijp en dat kun je niet van tevoren plannen.
15: Dat is heel lastig, zeker om dat tegen een Nederlander te zeggen. Want wij leven, nou, bij gratie heb ik het idee, van elk uurtje vol plannen.
16: Ja, precies. Ja.
15: Vanuit de optimalisatiegedachte.
16: Ja, en soms kun je alles weggooien, je hele agenda weggooien omdat je iets anders wil doen. Dat is denk ik ook wat leven de moeite waard maakt. Net als, weet ik veel, als je verliefd wordt, dan opeens gooi je je hele agenda overhoop. Want dan is er toch iets wat belangrijker is. Nou ja, dat bedoel ik met het moment is er soms daar. En die is niet van tevoren, dat is niet van tevoren gepland.
15: Ja. Of als iemand ziek wordt, of noem maar op eigenlijk. Dus.
16: Ja, precies. Ja, ja, ja,
15: ja.
16: Ja.
15: Ja, ik bleef ook een beetje hangen op dat woord chronocratie. Want jij vertelt in dat boek dat het eigenlijk is uitgevonden door kloosterlingen. Die de dag begonnen in te delen, maar daar dus ook een manier hadden om mensen te dwingen om zich aan hun tijdschema te houden.
16: Ja. Ja, het was een vorm van disciplinering eigenlijk.
15: Ja.
16: En het is wel interessant, want in principe die middeleeuwse kloosters, die hadden niet echt hele strikte klokken. Dus het was niet zo heel strikt van oké, 1 uur dan, 2 uur dan. Maar het was wel dat de dag ingedeeld werd in delen die allemaal een religieuze betekenis hadden. Dus je had de vesper en de lauden, de metten en et cetera. Dus de indeling van de dag was strikt en dat was gewoon een indeling van de dag. Dat maakt ook dat er een soort standaardisering ontstaat. Maar die was ook bedoeld om dat ritme vast te houden. Wat in principe ook niet per se slecht is, hoor. Die Jenny O'Dell noemde je net, die gaat daar heel op in. Ik denk het ook niet slecht is om de dag in te delen, maar om daar een soort standaard van te maken. Krijg je wel dat er een schabloon wordt gelegd op de dag, waarin dat moment, om dat maar even dan weer terug te halen, eigenlijk wordt geëlimineerd. Het is alles loopt precies zoals het moet, zeg maar. Dan 's ochtends doe je dat, 's middags doe je dat.
15: Dus geen spontaniteit.
16: Nee, precies, ja.
15: En dus ook niet de kans om te leven naar je impulsen of wat je onderbuik zegt.
16: Ja, ja.
15: Oké.
16: Ja.
15: In je boek vertel je dat de uitvinding van het elektrisch licht natuurlijk heel veel verknald heeft. Het welzijn van mens en dier. Mm-hmm. En wat ik dan zo prachtig vind, je haalt op een gegeven moment geschiedschrijving aan over mensen die in de 19e eeuw, mm-hmm, toen opeens in grote steden overal lantaarns kwamen, ook op elektrische, dat ze lantaarns kapot gingen slaan.
16: Ja, ja,
15: waarom,
16: ja,
15: deden ze dat?
16: Nou, ik zou het eigenlijk, ik weet niet of ik dat in het boek doe, maar ik zou het misschien nu willen vergelijken met dat je de camera's kapot slaat die nu in alle steden hangen. Het is een soort surveillance eigenlijk. Door dat licht op de straten is alles zichtbaar. En dat was ook een soort einde van de privacy. Je kon niet meer door de stad lopen, niet in het duister rondwaren. Die lichten werden gebruikt om het volk eronder te houden en om dan in opstand te komen. Wat doe je? De symbolen van de macht ga je kapot slaan. Dat zijn die lantaarnpalen en die lampen. Dus dat vond ik heel interessant. Want eigenlijk is dat iets wat je nu kunt vergelijken met camera's. Overal hangen camera's en je voelt je bespied. En dat zou dan een daad van verzet zijn om de camera's kapot te slaan. Ja.
15: Ik heb verhalen gehoord dat men in China sommige mensen die in opstand komen gewoon de stekker eruit trekken van een camera en de elektriciteit gebruiken om hun eigen telefoon op te gaan laden.
16: Ja, precies. Eigenlijk zouden ze in die tijd ook de lamp moeten stelen en thuis moeten gebruiken om een potje bij te schaken. Of,
15: ja, of een lekker boek te lezen of
16: precies,
15: zo. Dan kun je ook gewoon ontzettend lesje. Ja. Zeg, we hebben tot dusver echt heel erg over de letterlijke nacht gehad en de letterlijke ochtend. Maar gaandeweg in dit boek heb je het ook over de figuurlijke dageraad. En ja, daarin vertel je iets wat ik niet helemaal snap. Ik hoop dat je het maar uit kan leggen. Binnen culturen, ook binnen Europese culturen, zijn er verschillen. Sommige landen zijn heel erg gericht op einddenken. En andere landen zijn heel erg gericht op begindenken. Ik vertaal dat maar in jouw metaforen naar avonddenken en ochtenddenken.
16: Heel goed. Ja.
15: Kan je hier mij iets meer over vertellen? Noem eens een voorbeeld. Wat is een typisch volk of een typisch land in Europa dat heel erg einddenken, aan einddenken doet? En wat is dat dan?
16: Ja, het is niet mijn theorie. Het is iemand, en een Russische, hele foute, rechtse, conservatieve filosoof, Berdjajev, die ook een inspiratiebron vormt voor Poetin, die heeft dat ooit een keer gezegd. En ik zeg ook in mijn boek van ja, je kunt er iets mee, maar je hoeft er niet meer iets mee, want het is natuurlijk wel een beetje van dik hout zag men plank. Hij zegt, Russen zijn zijn gedreven door de mythe van het einde en Westerlingen, Europeanen, Amerikanen zijn gedreven door hun nieuw begin. Nou goed, born again en een nieuwe wereld. En, goed,
15: Jezus komt op aarde.
16: Alles, ja precies, het verlangen. Nou goed, Jezus heb je ook bij Russen vrij prominent. Maar het eindtijd, het is op zich, ik vond het een interessante observatie. Ik heb het niet per se gezegd dat het zo is. Het is wel zo, denk ik, dat in de Russische cultuur de focus op die eindtijd wel heel duidelijk aanwezig is. Je hebt heel veel

0: Het is wel zo, denk ik, dat in de Russische cultuur de focus op die eindtijd wel heel duidelijk aanwezig is. Je hebt heel veel schrijvers die zich bezighouden met de apocalyps, de openbaringen van Johannes. En zelfs in de politieke propaganda, soms zie je ook echt zo'n van Poetin, zie je ook zo'n soort eindtijd-idee. Hè? Natuurlijk ook met die kernoorlog dreigen altijd. Van nou, wij kunnen gewoon met één knop kunnen we de eind aan breien. Dat is niet helemaal afwezig in het Westen. Dus het is niet zo zwart-wit allemaal. Maar ik vind dat wel interessant om. Ik vond het interessant om te gebruiken, ja, in mijn boek.
1: Je kan ook zeggen dat Poetin eerder een nieuw begin wil, namelijk terug naar het oude tsaristische Rusland.
0: Ja. Dat is dan niet een nieuw begin, maar een oud begin.
1: Een oud begin, ja.
0: Maar je hebt wel gelijk, want het grootste experiment, denk ik, in de voltallige en de volledige geschiedenis om een nieuw begin te maken was de Russische Revolutie. En dat is in Sint-Petersburg begonnen. Dus dat is altijd met elkaar verbonden. Dus die eindtijd betekent ook van dan is alles vernietigd en dan komt er een nieuw begin. Dan vanuit het niets komt er een nieuwe staat of een nieuwe samenleving of een nieuwe werkelijkheid. En dat is altijd verbonden aan dat apocalyptisch denken, ja, met de Russen. Ja.
1: Je ruimt daar ook een heel mooi deel in je boek over die Russische literatuur en revolutie in Sint-Petersburg. Mm-hmm. En wat ik dan echt verbazingwekkend vind, is dat je beschrijft hoe in de decennia voorafgaand aan die Russische revolutie de dichters en de schrijvers dromen van een nieuwe wereld. Mm-hmm. En dan krijgen ze zo ontzettend het deksel op hun neus. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, die nieuwe wereld, die revolutie is mogelijk gemaakt. Omdat mensen het zich konden voorstellen dat de dingen anders moeten gaan.
0: Ja. Ja, ik vond dat heel interessant. Die symbolisten zijn dat dan. Dus dat symbool van de dageraad heel erg uitventen. Ik heb zelfs overwogen om een boek te schrijven over alleen de Russische symbolisten. Want het was een merabouar aan gekkigheid en rare personages en allerlei interessante verhalen.
1: Je zegt op een gegeven moment over de Russische dichter Blesch van dit was een hele rare Rus en dat wil wat zeggen.
0: Ja. Nou ja, een klein beetje stereotypering van mij heb ik toch eventjes daarin gezet. Ja. Nou ja, goed, ze waren wel erg raar, ja, die symbolisten. Ja, hele rare types. Maar wat ik interessant vind, en dat is denk ik toch ook wel relevant voor het boek, die verbeelding van die dageraad, dus dat hameren op een nieuw begin, dat is niet alleen een metafoor die mensen die ze gebruiken om de wereld om hen heen te begrijpen, maar ook om echt vorm te geven. Dus de behoefte voor een nieuw begin en die behoefte voor die nieuwe dageraad en het bezingen van die nieuwe dageraad. Precies wat je zegt, ik denk dat dat wel bijgedragen heeft ook aan die revolutionaire houding en uiteindelijk ook de revolutie zelf. Ja. Wat gek is, want die symbolisten waren toch in de ogen van Trotsky en Lenin decadente zwemelaars, of hoe zeg je dat? Utopisten, dromers, gekke, rare mensen die er niet bij pasten. Ja. En daardoor werden ze verzwolgen door de revolutie. Ja,
1: sommigen sloten zich zelfs aan.
0: Ja, maar dat hoofdpersonage wat ik gebruik in dit verhaal, André Bielli, die sluit zich aan, maar ja, dat gaat niet helemaal goed eigenlijk. Want in de laatste jaren van zijn leven worden zijn boeken wel uitgegeven, maar er staat altijd een voorwoord in dat het eigenlijk decadent is of dat het niet deugt.
1: Een voorwoord geschreven door de censoren van Stalin en zijn maten.
0: Ja, precies, ja. Yeah. En wat ik wel een mooi detail vond, is dat hij aan het eind van zijn leven dan naar boekhandels gaat en dan het voorwoord steeds uit het boek gaat scheuren. En dan manisch van boekhandel naar boekhandel gaat. En kort daarna overlijdt hij aan een hersenbloeding. En ik heb in mijn boek licht gesuggereerd dat dat een soort misschien wel een verband heeft. Maar ik vond het een heel mooi beeld. Een schrijver die met radeloos van boekhandel naar boekhandel gaat om daar een hoofdstuk uit zijn boek te scheuren.
1: Ja, maar ook dat je als schrijver, je bent gaan schrijven in een wereld die vrij genoeg is. Kijk, tsaristisch Rusland had ook zijn censors, maar vrij genoeg is dat je je eigen gedichten en je eigen gedachten vrijelijk aan papier kan vertrouwen. Mm-hmm. Tegelijkertijd verlang je naar een wereld die anders is. Mm-hmm. Dan krijg je die wereld. Mm-hmm. En die naïviteit vind ik eigenlijk onvoorstelbaar, maar ze zijn er dus allemaal ingestonken.
0: Ja, nou niet allemaal. Er zijn ook heel veel gevlucht natuurlijk.
1: Ja. Oh ja.
0: Ja. En Zinaida Gepius, een hele interessante Russische schrijfster, die zit

0: Parijs. En die beschrijft ook dat ze het onbegrijpelijk vindt dat juist die vrienden die zo goed de dagraad konden bezingen, dat die notabene meegegaan zijn met die barbaren van de revolutie. Ja.
1: Ja, maar hadden ze kunnen aanzien dat het barbaren zouden zijn?
0: Van tevoren?
1: Ja.
0: Nou, dat was wel vrij snel duidelijk, ja.
1: Ja?
0: Ja, ook in de oorlog, de Russische revolutie. Ja, begon natuurlijk ook de Russische oorlog. Die was zeer bloedig, ja, gruwelijk. Ja.
1: Ja, ik vraag het ook. Ik ken nogal wat mensen, jonge mensen, die ook in de kunsten zitten. En die hardop fantaseren dat de wereld helemaal anders moet. Dat er een wending moet komen. Mm-hmm. Wat ik vaak de laatste tijd hoor, is dat mensen zeggen van een soort Franse revolutie. Dat ik denk, lieve help, weet je waar je het over hebt?
0: Mm-hmm.
1: En wat ik interessant vind aan jouw boek, en dat is ook een term die je volgens mij ontleent aan een Brits-Poolse socioloog.
0: Mm-hmm.
1: Dat bij een nieuw begin, een nieuwe politieke dageraad in een land, kan er opeens ook een tuinmanstaat ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk helemaal niet leuk voor alle inwoners. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja. Siegmund Bauman, Pools-Britse socioloog, die heeft inderdaad geschreven over de tuinmanstaat, dat het eigenlijk een metafoor of een parabel is voor de moderniteit. Tuinmanstaat is heel simpel uitgelegd. Een tuinman die besluit, ik ga hier een tuin aanleggen. En nou, om een tuin aan te leggen moet je van alles weghalen, wegsnijden, wegsnoeien, pad aanleggen, het gras maaien, et cetera. En dat betekent dat er een heel sterke ordening in die staat is. En dat dus de tuin zich moet schikken naar de wil van de tuinman eigenlijk. Het is niet zoals in een open veld of in een bos, maar de tuinman bepaalt wat er gebeurt. En hij zegt, dat is zoals de moderniteit werkt. We hebben een ambitie om de tuin, in dit geval dan de samenleving, te vormen naar onze wensen. En dat kan goedschiks en kwaadschiks. Het is niet per se altijd slecht. Alleen, hij zegt, het zit in het design van een moderne samenleving dat verkeerd kan gaan. Dat mensen zeggen van, nou ja, het moet zo en niet anders. En geen respect voor de plantjes die zich niet houden aan het schema van de tuinman. En even grof gezegd, dat kan ook leiden tot vernietiging van ongewenste elementen in een staat. En dat heb ik in mijn vorige boek, Roedel, heb ik dat heel erg uitgewerkt, omdat ik daar heel veel over na heb gedacht in Bosnië-Herzegovina. Waar de straathonden continu werden afgemaakt. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk een voorbeeld van die tuinmanstaat. Er lopen allemaal losse honden lopen door de straten, die passen er niet in. Je wil een stad met schone straten, je wil lege pleinen, je wil dat alles schoon is en dergelijke. Maar die honden, die horen erbij, die zijn door mensen achtergelaten. En die houden de mensen een spiegel voor. Van ja, het is het afval wat bij wijze van spreken terugkeert naar de mensen. En door die dan continu af te maken, dacht ik, ja, dat is eigenlijk een eerste stap naar genocidale werkelijkheid. Dat je zegt van ja, alles wat er niet hoort, moet eruit en moet vernietigd worden. Ja.
1: Dus dat is de tuinmanstaat?
0: Ja.
1: Wat staat daar tegenover?
0: Nou, hij noemt meerdere opties. Je hebt ook de boswachter en de jager. Dus je hebt de tuinman, de boswachter en de jager. De boswachter is meer een de caretaker eigenlijk. Dus iemand die
1: verzorger, nachtwaker staat eigenlijk.
0: Precies, ja, die gewoon kijkt naar het bos en wat er gebeurt. En af en toe wel eens eventjes ingrijpt, maar toch de dingen laat lopen zoals ze gaan.
1: Ja.
0: En de jager is denk ik de extreme vorm van de tuinmanstaat. Is dat het niet meer gaat om het design van de samenleving, maar dat het ieder voor zich is eigenlijk. Dus eten of gegeten worden.
1: Dus neoliberaal.
0: Ja, het maskisme, zeg maar Trumpisme, dat zou ik met de jagerstaat vergelijken. Ja. Dus niet meer dat het belangrijk is of de samenleving functioneert. Dus niet een design voor de samenleving, maar meer van libertair systeem, wat iedereen voor zich is. Ja.
1: Ja, en een verdienmodel voor de enkeling.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Goed, voor wie net inschakelt, hè? Welkom midden in de nacht bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond historicus en essayist Guido van Hengel spreek over zijn nieuwe essaybundel Dageraad, waarin hij het verschijnsel dageraad onderzoekt in zowel letterlijke als figuurlijke zin. En we gaan qua onderwerp van Russische literatuur naar filosofie, naar strips en helemaal naar alle mythen van de onderwereld. En Guido van Hengel werd geboren in Blaricum in 1982. Ja, We hadden het er net al even over. Dit boek is echt een toverbal aan onderwerpen. En bijna elke mogelijke betekenis van het woord dageraad komt in dit boek eigenlijk aan bod. En je wordt op een gegeven moment ook heel persoonlijk. Wanneer je vertelt over de dood in de vroege ochtend van je toenmalige geliefde. Hè? En ik begreep, jij was toen nog heel jong toen dat gebeurde. Hoe oud was jij?
0: 23.
1: En zij?
0: Ook 23.
1: Ja, mag ik vragen wat er gebeurd was?
0: Ze werd ziek, kanker. En eerste keer, dat komt dan terug. Nou ja, je weet hoe dat gaat met kanker. En ja. Toen werd er de chemotherapie was dermate draconisch dat ze daar niet van. Dat verzwakte haar. Ja, goed.
1: Zo erg.
0: Ja, dat is natuurlijk 23 jaar geleden, of tenminste 20 jaar geleden was het. Was chemo veel heftiger dan tegenwoordig. Ja.
1: En zij was dus ook heel erg jong.
0: Ja.
1: Dus ik kan me ook voorstellen, kijk, dit boek gaat, daar vraag ik er ook naar, hè? Dit boek gaat over eindes en nieuwe beginnen.
0: Mm-hmm.
1: In mijn eigen leven, als er leeftijdsgenoten doodgaan, mm-hmm. dan, ja, dat is onthutsend, maar jij was echt piepjong.
0: Mm-hmm.
1: Op wat voor manier heeft dat jou veranderd?
0: Nou, misschien kan ik er nog wel bij zeggen dat ik weet dat ze toen overleed. En toen een paar uur later brak de dageraad aan. En dat ik dat toen heel oneerlijk vond. Of banaal eigenlijk. Dat ik denk van, krijg je nou weer een dag? Moeten we nou weer gaan kijken hoe het licht terugkeert? Dus dat was wel een heel erg intense ervaring. Die misschien ook wel mij geïnspireerd heeft om zo'n boek te schrijven. Eén van de meerdere momenten. En om dan jouw vraag te beantwoorden. Ja, dat heeft me wel beïnvloed. Omdat ik eigenlijk door de dood van haar. Dat ik toch minder gericht ben op de toekomst. En meer op het nu. Omdat je weet, het is zo afgelopen. Dus dat is wel, denk ik, iets wat ik al vrij jonge leeftijd geleerd heb. En ja, in zekere zin zit dat ook wel een beetje in het boek. Want daar gaat. Ik heb ook ergens een motto van Jenny O'Dell gebruikt trouwens. Misschien kan ik het er even bij halen.
1: Voor degene die net inschakelt, de Amerikaanse schrijfster die zich ook over het fenomeen tijd heeft gebogen. Guido bladert in een boek dat uitpelt van de gele notitieblaadjes. Ja. Heel je hebt het gevonden.
0: Ja, ik heb het gevonden. Ze zegt, na zonsopgang kijken is begrijpen dat hoewel de zon elke dag opkomt, deze individuele zonsopgang nooit meer terugkeert. Dat vond ik mooi, omdat dat is precies wat ik probeer te vangen in het boek. Je hebt aan de ene kant het leven wat maar doorgaat. En de seizoenen en de dag. En de zon komt op, zon komt onder. En anderzijds heb je unieke momenten die zo uniek zijn dat ze dat je ze vast wil houden, zeg maar. En ik denk dat een zonsopgang, zeker omdat het zo magisch is. Het heeft toch een soort magisch element. Je zei net ook al over die Egyptenaren dachten van dat is een uitkomst van een strijd in de nacht. Het is niet zomaar iets dat de zon weer gaat schijnen. Ik denk dat die tegenstelling, dat die mij heeft geïnspireerd om zo'n boek te schrijven. Dus de eenmaligheid van dingen en de herhaling van dingen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook met de dood eigenlijk zo. Want als iemand doodgaat, denk je van, nou ja, goed. Dat is echt het einde. Maar alles gaat weer door. En het leven gaat door. En dan worden weer nieuwe mensen geboren. Dus het is een heel ongemakkelijke waarheid. Dat je dus de eenmaligheid en de herhaling, dat we daar altijd mee leven. Ja,
1: maar tegelijkertijd als iemand sterft die dicht bij je is.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet dan altijd denken aan een gedicht van Charles Bukowski dat hij schreef toen zijn geliefde stierf.
0: Mm-hmm.
1: Dan schrijft hij, she will never happen again.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat daar juist echt die woede in zit en niet mee om kunnen gaan dat de tijd toch weer doorgaat.
0: Ja, precies.
1: Dat herken je.
0: Ja, dat is ook wat ik bedoelde met die dageraad die dan weer opkomt.
1: Ja.
0: Je denkt van, ja, daar zit bijna zo van, ja, daar zitten we nu niet op te wachten. Van nog weer een dag.
1: Dus jij stond voeterend op dat dak.
0: Nou ja, woede niet. Het is een soort gelatenheid of zo. Het is ook wel een soort gecombineerde emotie, denk ik. Ja, niet per se woede, maar
1: ja.
0: Voeterend, ja. Wie weet.
1: Ja, een kennis van mij verloor ook zijn geliefde. Maar toen was hij iets ouder dan jij, ik denk 27. Maar mm-hmm. hij heeft toen ook heel lang niet meer aan liefde gewild. Mm-hmm. Omdat hij bang was voor de sterfelijkheid van mensen van wie hij nog zou gaan houden.
0: Mm-hmm.
1: Herken je dat?
0: Nee, ik heb wel daardoor meer over sterfelijkheid kunnen nadenken en het ook wel meer kunnen accepteren misschien. Dat mensen. Bijvoorbeeld, zij werd 23 jaar, maar die 23 jaar was wel een goed leven, zal ik zo zeggen. Een mooi leven. Dat is heel kort. Maar, Dus ik ben toen ook gaan nadenken, sommige dingen duren kort, sommige dingen duren lang, maar dat heeft zegt niks over de waarde van een leven bijvoorbeeld. Dus ik ben niet bang voor sterfelijkheid of voor de dood of zo. Ik denk dat dingen duren zolang als ze duren. Ja. Mm. Het is wel, je mist mensen en het is een vreselijk gemis om te beseffen dat de doden nooit meer terugkeren. Maar wat ik bedoelde ook net te zeggen, van je gaat dan ook meer nadenken over het nu. Dat we nu met elkaar zijn, dat we nu met elkaar praten, dat het gesprek nu gevoerd wordt. En dat geeft ook een bepaald soort levenslust juist in besef van de sterfelijkheid. Ja,
1: ja en dat mensen nu ook luisteren en dan onder hun deken misschien, weet je wel, ook hier deelgenoot aan zijn.
0: Nu, ja, precies.
1: Ja, ja. En dat ze hun tijd ook gebruiken om naar dit gesprek te luisteren. Dat vind ik altijd magisch ook van radio maken. Je bent in gesprek met heel veel mensen die je niet ziet.
0: Ja. En ook mooier dan podcast, want maar misschien luisteren mensen dit ook als podcast.
1: Ja, dus luisteren ook mensen zeker mensen. Jullie horen er ook bij.
0: Maar het moment van dat we nu luisteren, dat al die mensen ook daar ergens, misschien nachtwakers ook, of in bed aan het luisteren zijn, dat vind ik wel magisch. Ja,
1: ja dat vind ik vind het ook gezellig. Mm-hmm. de dood is er dus, de dood is een gegeven. Mm-hmm. De mens probeert altijd met behulp van verhalen iets te maken van dingen waar hij of zij niet bij kan. En jij hebt in dit boek best wel een grote rol ingeruimd voor allerlei mythologische verhalen. Mm-hmm. Over de dood van de Egyptenaren tot de Mesopotamiërs, mm-hmm. tot de Maya's. Wat is jouw favoriete onderwereldverhaal?
0: Favoriete onderwereldverhaal?
1: De vraag die je hoopte dat die zou komen.
0: Dan had ik er wel een antwoord op gehad. Ik vind ze allemaal. Nou, wat misschien, dat is misschien een beetje een flauw antwoord, maar ze zijn heel vaak met elkaar verbonden. Al die onderwereldverhalen zijn vaak beïnvloed door elkaar. Dus dat is ook zo.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, bijvoorbeeld, er zijn heel veel wetenschappelijke studies gedaan ook over dat bijvoorbeeld Orpheus die naar de onderwereld gaat, dat.
1: De Griekse Bart?
0: Ja.
1: Ja, om zijn verloren vrouw op te halen?
0: Bijvoorbeeld, ja. En dat ook alweer geënt is op Egyptische mythe. En dat zelfs de christelijke mythe van Jezus die 3 dagen weg is en dan weer terugkeert, dat ook weer daar een variant op is. Dus heel veel van die verhalen zijn met elkaar verbonden. Maar even je vraag te beantwoorden, favoriet. Nou, ik denk toch die Egyptische reis van de god Ra door de onderwereld. Want dat vind ik zo fascinerend. In de eerste plaats omdat de Egyptenaren dachten dat de hemel, dat wij tegen de zee aankijken waar de goden over varen.
1: Dat dan moet je even uitleggen.
0: Nou ja, de goden zitten op een boot, een bark, en die varen dus over een water. Maar dat gaat dus rondom en dan aan het eind van de dag dan varen ze aan de onderkant of onderdoor varen ze door een onderwereld en dan komen ze weer in het oosten op en varen weer over de hemel eigenlijk. Dat vond ik een heel grappig en wonderlijk beeld. Maar dat is dan vooral overdag, dat je dan dus ook tegen een soort van zee zit aan te kijken waar bovenop de goden aan het varen zijn. Die onderwereldreis, ja, die is toch wel echt heel erg.
1: Want de god Ra.
0: Game of Thrones, eat your heart out.
1: Dat is het is spectaculair. Want, dus op een gegeven moment, dus de god Ra, de zonnegod, die zit in zijn zonneboot. Die zien we overdag, als het niet bewolkt is. Mm-hmm. Laat hij daar door de hemelzee met je peddelen en zo varen. Ja. Dan wordt hij opgeslokt door de horizon. En dit moet je toch even nader toelichten voor een nieuwsgierige luisteraar die toch niet kan slapen. Mm-hmm. Dan komt die onderwereld. Dus het wordt nacht. Wat gebeurt er?
0: Nou, en dan. Ik heb het niet helemaal paraat. Maar de god Ra met zijn gevolg, met meerdere andere goden, die komen eigenlijk in een soort onderaards labyrint. En die varen door allerlei kamers, ruimtes waar ze ook allemaal strijd voeren met slangen en met allerlei krokodillen en andere beesten, monsters. En ook meermaals doodgaan. En in het onderwereld, het onderwereld van Osiris, gaan ze dus die hele reis maken ze door de onderwereld. En uiteindelijk dan aan het eind, dan wordt de god opnieuw geboren. En dat rood aan de horizon, dat is het bloed van de geboorte van Ra. Ja,
1: ja, vind ik een prachtig idee.
0: Ja, hè?
1: Zeker. Toen ik het bij jou had gelezen, keek ik ook heel anders die volgende dag tegen het ochtend.
0: Tegen het ochtend
1: dus
0: rood.
1: Gewoon barensbloed, wat is dit? Dus,
0: ja.
1: Hey, ik wou ook nog iets anders. Want weet je, jij bent geboren en getogen Nederlander. Je hebt interesse in ongeveer alles. Maar je hebt een hele specifieke belangstelling voor Oost-Europa. Daar hadden we net ook al een beetje over, hè, met die Russische literatuur. Mm-hmm. Je bent gepromoveerd op de Balkan. Mm-hmm. Allereerst, waar komt die interesse in het oosten van Europa vandaan?
0: Ik geef altijd verschillende antwoorden erop. Kijk, je bent ook van 82, dus toen wij opgroeiden in de jaren 90, toen was het natuurlijk oorlog in Joegoslavië. Dus ik denk dat dat wel een grote impact heeft gehad op de manier hoe ik naar dingen kijk en keek.
1: Wat kreeg je dan mee van die oorlog?
0: Srebrenica en de oorlog in Kroatië. Ik kan me dat nog allemaal heel goed herinneren van ook wat ik op televisie zag. En toen later Kosovo. Ik weet dat ik met school gingen op excursie naar Griekenland tijdens de Kosovo-oorlog. En dat leefde toen heel erg in Griekenland. Hè. Er waren natuurlijk ook heel veel. Die bommen werden. Was natuurlijk de bombardementen in Servië. Nou goed.
1: Wat merkte je dan in Griekenland toen?
0: Grieken zijn heel pro-Servisch. Dat heeft te maken met een orthodoxe broederschap, dus er werd heel veel gedemonstreerd. Ik geloof dat Nana Mouskouri nog ging optreden.
1: Befaamd Grieks zangeres met die bril.
0: Met een bril, ja. En uit protest tegen de bombardementen op Servië. Nou goed, dat is een verhaal wat niet verder interessant is. Maar dat heb ik dus denk ik wel soort van geïnternaliseerd van. Ik wilde dat begrijpen. Dus toen ik ging studeren heb ik daar ook wel werk van gemaakt. Ik heb een deel van mijn studie wel in Servië en Bosnië doorgebracht. En ja, ik ben wel een beetje verliefd geworden op die regio. Ja,
1: ja, waar zit hem dat in, die verliefdheid?
0: Ja, ik ben altijd bang om allemaal stereotypes te herhalen. Maar het is toch die rafelranden van. We hadden net over die tuinmanstaat. En ik denk dat in Servië of in Bosnië, maar ook in andere delen van voormalig Joegoslavië, dat je dan ziet dat. Dat de rommeligheid, dat ook. Ik weet niet of ik dit wil zeggen. Ik zit even te denken. Nee, het is denk ik toch een bepaald soort rommeligheid die mij aanspreekt. Dat is niet per se een zegen, dat kan ook een vloek zijn. Dus ook als je langer daar zit, dan wordt het ook wel irritant. En ook soms zie je dat het altijd ten goede en ten kwade kan worden gekeerd. Maar ja, ik vind mensen heel hartelijk en fijn. En ik ga nog steeds heel graag daarheen. En ik werk ook veel samen met mensen uit die regio. Het zijn weliswaar allemaal mensen die ook, net als ik, iets doen met kunst of tekenen of schrijven. Maar ja, dat spreekt me heel erg aan. En er is heel veel geschiedenis, heel veel verhalen, mythen. En ook ruimte daarvoor, dus dat vind ik ook interessant.
1: Ja. Het lijkt me voor een historicus echt een soort van snoepwinkel.
0: Ja, en muziek ook trouwens. Ik hou ook van de muziek uit de regio.
1: Balkan Beats.
0: Nee, dat niet. Dat is een soort aberratie. Nee, bijvoorbeeld in Bosnië heb je hele mooie muziek. Van die bluesachtige muziek. Daar luister ik graag naar.
1: Jij als historicus, hè? Jij bent ook geen doorsnee historicus. Ja, waarin ben je wel doorsnee? Je zegt iets heel grappigs in dit boek, ik ga je weer even citeren. Jij bent toch historicus, zeggen mensen wel eens tegen mij. Oh, dan hou je vast wel van oude steden. Maar de waarheid is, ik hou helemaal niet van oude steden. En al helemaal niet van oude stadjes. Ja, waarom niet? Het is toch hartstikke mooi oud stadje? Mooi lopen daar.
0: Nee, daar krijg ik dan claustrofobie van. Ik had het over de claustrofobie van de nacht. Maar ik vind het vreselijk als stadjes, ja, ik noem maar even het woord stadjes, zo opgepoetst zijn. Misschien is dat wel een beetje wat ik dan op de Balkan fijn vind. Als historicus kun je van verschillende dingen houden. Je kunt van vroeger houden, maar ik hou van tijd. Daar gaat het boek ook over. En wat ik interessant vind aan tijd is dat. Alles heeft zijn tijd. Alles heeft een verschillende tijd. Dus daarom hou ik van steden waarin je ziet dat de tijd, de tand des tijds zijn werk doet. Dus oude gebouwen naast nieuwe gebouwen, eventueel ruïnes. Je ziet perioden van de geschiedenis zie je terug in de tijd. Als je bijvoorbeeld naar de binnenstad van Utrecht gaat, dan is dat gewoon een soort van een geconserveerd verleden. Of Gent, of Brugge, of zelfs de binnenstad van Amsterdam heeft een soort museumachtige uitstraling.
1: Beetje Archeon-achtig.
0: Ja, een beetje Archeon, ja, ja. Precies. En ieder zijn meug. Ik gun iedereen zijn plezier in dit soort plekken. Of op dit soort plekken. Maar ik vind, als historicus vind ik het juist interessant om te zien hoe de tijd zijn werk doet. Ja.
1: En dan bedoel je dat het echt gewoon ook een bende mag zijn.
0: Ja.
1: Een ruïne kan zijn.
0: Dat er beweging is, ja. Dat er beweging is. En dat er ook inderdaad soms dingen weggaan en dingen terugkomen. Of dingen opnieuw worden gebouwd of veranderen. Dus alles, dat continu alles verandert, dat fascineert me heel erg. Ja,
1: ja, en dan heb je liever niet een tuinman staat qua binnenstad.
0: Nee,
1: perfect geconserveerd, ja. Maar ook steriel.
0: Ja, steriel, precies. Ja. Ja, ja. Ja, ik schreef een boek ook over ruïnes. Dat heeft voor mij ook een element van dageraad. Ik vind dat ook wel heel interessant om naar ruïnes te kijken of naar verval in de omgeving. Omdat mensen zouden daar iets sombers in kunnen zien. Maar ik zie er ook juist iets vitaals in. Juist.
1: In een ingestort gebouw.
0: Ja, want je ziet dat er heel veel leven in zit. Dus ook inderdaad de natuur komt terug, de allerlei onkruiden gaat woekeren en dergelijke. Dus het geeft me ook een soort gevoel van troost. Een soort beweging van dingen storten in en dan komt er weer nieuw leven in. En in dit geval dan is het dan natuurlijk leven. Dus er komen ook bomen en er komt onkruid te groeien. Maar dat denk ik dat me fascineert aan de tijd. Ja. Ja.
1: Maar dus ook aan de veerkrachtigheid van het leven.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja, ja, dat is prachtig.
0: Ja. En leven met eindigheid. En ik had het net ook over de dood en over sterfelijkheid. Ik denk dat het is interessant omdat tegen mijn studenten op de schrijversvaksel zeg ik altijd: probeer je essay nou eens uit te leggen aan de hand van één woord. Of maak er nou eens een samenvatting van één woord. En dat vinden ze heel moeilijk. Alleen, ik vind het een goede oefening, omdat ik denk, uiteindelijk gaat een boek over één iets. Bij dit boek wist ik het heel lang niet waar het boek nou eigenlijk over ging. Ik heb heel lang daar gewerkt, ik heb heel veel zitten rommelen. Maar pas eigenlijk helemaal op het eind, toen besefte ik eigenlijk, ja, het gaat over verlies of afscheid. In de breedste zin van het woord. Dageraad is ook een moment van afscheid, van de nacht natuurlijk. En ik dacht ook verlies van... Nou, verlies op allerlei verschillende niveaus. Verlies van eventueel een geliefde, maar verlies ook van een samenleving die we zien verdwijnen. Of van een geschiedenis die achter ons ligt. Maar ook een verlies van biodiversiteit en dat soort dingen. En dat vind ik niet per se iets sombers. Ik denk dat we ook met verlies kunnen leven. Dus ook met een verlies van dat wat er niet meer is en wat vergaat en wat verdwijnt, ja.
1: Ook, nou ja, dat is een mooie manier om er tegenaan te kijken. Ik lig soms 's nachts in de nacht wel eens wakker van de democratische verworvenheden die we aan het verliezen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik niet echt mooi.
0: Nee, dat is waar. Ja, het is wel een manco van het boek dat het niet zo heel politiek is. Dus dat is iets waar ik in mijn volgende boek weer mee aan de slag ga. Dat is waar. Ja, dat is waar. En ik denk dat... Ik heb wel een paar hoofdstukken ook over politiek geschreven. Ik denk dat bijvoorbeeld in... we hadden het ook over die tuinmanstaat. Ik denk dat nu die ontwikkeling problematisch is. Dat veel politieke partijen dus ook de zaak op de spits drijven. En ook inderdaad, nou ja goed, in Nederland natuurlijk ter rechterzijde. Ook steeds draconische maatregelen eisen. En alles moet... Dus de democratie moet wijken voor een... radicale efficiëntie. Dus migranten, maakt niet uit of ze in Ter Apel zitten, of maakt niet uit of ze waar. Spreidingswet, het moet gewoon niet. Dat is ook wat de vorige regering deed. En dat is dan misschien een kleine politieke boodschap. Ik denk dat dat een heel gevaarlijke tendens is. En dat associeer ik wel met een verlangen naar een nieuw begin. Dus het idee dat efficiëntie, tuurlijk.
1: Schijnefficiëntie misschien.
0: Ja, maar het is natuurlijk hartstikke efficiënt. In zekere zin, volgens mij Daas van Rijboek zei ook een keertje in Buitenhof, ja, fascisme is de lente. Dat is het idee van alles is, alles kan, weet je. En we gaan, alles bloeit en groeit en we maken er gewoon wat mooie nieuwe staat van. Dat bedoelde niet positief, want hij bedoelde ook van een verlangen naar een nieuw begin is ook iets wat ons drijft, maar het is ook een heel gevaarlijk verlangen, denk ik.
1: Ja, het kan op hol slaan.
0: Ja.
1: En buiten je handelen of buiten je macht komen te vallen.
0: Precies, ja.
1: Ja.
0: Ja, en we moeten ook de rommeligheid en de vertraging en accepteren dat dingen complex zijn en dat we daar lang over moeten doen. Ja.
1: Ja, ik krijg soms alleen het gevoel als ik naar onze huidige politici en machtshebbers luister dat complexiteit iets is waarmee ze zichzelf liever niet meer vermoeien.
0: Nee.
1: Je hebt, je houdt wat er in Europa gebeurt heel erg bij. Mm-hmm. In je werk, zowel je historisch werk als je journalistiek werk, richt je ook vaak en graag op de nieuwe paden die er zijn. Mm-hmm. Zintuiglijker waarnemen. Mm-hmm. Maar ook strips en tekeningen. Mm-hmm. Waarom zijn die zo belangrijk voor journalistiek? Kan je toch gewoon aan AI even vragen of ze een tekening voor je maken tegenwoordig? Ik drijf me even op de spits. Al mijn tekenaarsvrienden staan nu met fakkels op mijn stoep. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch?
0: Ja. Nou, het is in. Ik denk ook door AI, denk ik dat tekst wel een beetje in crisis is.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Ontlezing en ook mensen lezen niet meer genoeg, maar ook niet goed genoeg. Hè. Dus ze hebben ook niet echt de mogelijkheid om diep tot een tekst door te dringen. Dus. Ik ben heel erg aan het nadenken over manieren om daar toch iets tegen te doen. Nederlandse Boekengids ben ik hoofdredacteur van. Vind ik ook heel fijn dat we stukken van 4 pagina's publiceren zonder plaatjes met heel veel tekst en schaamteloos intellectueel te zijn. Ik weet niet of het helpt, maar het is in ieder geval een daad van verzet. En iets anders waar ik veel over nadenk is met beeld. Ja.
1: Yeah.
0: Maar goed, foto's, worden ook allemaal gemanipuleerd. Maar ik denk dat tekenen ook een ruimte biedt voor verzet tegen de versimpeling en efficiëntie. Want tekenen gaat langzaam. Het duurt heel lang om een tekening te maken, een goede tekening te maken. Dus je moet heel goed kijken. Je moet heel goed ook nadenken hoe je iets verbeeldt. Dus het stelt ook vragen over technisch. Van welke hoek teken je iets, van onder, van boven.
1: Teken jij zelf ook?
0: Ik teken wel, maar niet. Ik doe er niks mee. Of tenminste, het komt niet naar buiten.
1: Nee, oké.
0: Maar ik werk wel veel met striptekenaars. En ik vind het heel erg interessant om met striptekenaars te werken. Omdat we dan ook vaak discussies hebben. Dingen die ik in tekst zie, zien zij in beeld. Dus we moeten continu ook nadenken over van wat zij in beeld willen zien. Zie ik dan weer in tekst. En zo proberen we dus dat te vertalen. En daar een vorm voor te vinden. En dat is een. Ik zou eigenlijk misschien journalisten zelfs willen aanraden om vaker te tekenen. Dat klinkt misschien raar, maar ik denk dat tekenen een vorm is om anders na te denken ook over wat je ziet en hoort.
1: Dus je pleit eigenlijk voor een soort tragere, meer reflectieve vorm van journalistiek.
0: Ja.
1: Ja, maar daar hebben veel journalisten vrees ik niet de middelen voor. Omdat we toch. Van haastklus naar haastklus. Je wordt per woord steeds minder betaald, bij wijze van spreken.
0: Ja. Nou ja, kijk, er moet ook journalistiek blijven bestaan. Hè. We moeten weten wat er gebeurt. Zometeen komt er weer nieuws. Komt er nog nieuws dan?
1: Zeker, er komt altijd nieuws.
0: Er komt altijd nieuws.
1: Die garantie hebben we hier.
0: Dat is zeker waar. Maar het ene sluit het ander niet uit natuurlijk. Maar ik denk dat met Drawing the Times, dat is een platform waar ik ook redacteur van ben, van Eva Hilhorst, proberen we inderdaad dus ook dat ook te onderzoeken. Dus het is ook een soort onderzoek. Dus niet meteen
1: Drawing the Times. We tekenen de tijden.
0: Ja, precies. Ja. En daar staan ook reportages op met getekende journalistiek. Ja, dus kunnen mensen eens kijken hoe dat eruit ziet. Maar het is ook een soort onderzoek om ook na te denken over andere vormen van onderzoek. Mm. Journalistiek onderzoek of historisch onderzoek, antropologisch onderzoek. En met beeld te werken. En je hebt wel gelijk dat AI kan tegenwoordig ook allemaal plaatjes maken. Maar je ziet toch wel heel snel of iets met de hand getekend is of met AI gemaakt is. En de bezigheid van het tekenen beschouw ik ook als een vorm van onderzoek. Dus je bent echt nadenken van hoe je iemand portretteert. En hoe je situaties neerzet. En dat is iets wat AI niet goed kan, vind ik.
1: Nee, ik hoorde daar laatst ook een hele interessante uitspraak over. Kunstmatige intelligentie kijkt alleen maar terug. Mm-hmm. En creativiteit kijkt vooruit. Kan je daarin vinden?
0: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk bij journalistiek dat je wel iets aan het bekijken bent wat al is of wat was. Maar je kunt er ook nieuwe vormen voor vinden. Ja.
1: Yeah. Ja. Hoe meer we praten, hoe meer de volgende ochtend alweer aan het naderen is. En daar wil ik je eigenlijk nog heel even de laatste keer op citeren. Ik zoek er maar heel even, ik pak er maar even bij. Ja, straks wordt het dus weer licht. Mm-hmm. Daarvoor schrijf jij dit. Niet zelden stelt dat licht teleur. Het toont de wereld zoals we die al te goed kennen. Plat, vloers en onnozel. In de duisternis zoeken we het licht. In het licht zoeken we de duisternis. Dus het is eigenlijk nooit goed.
0: Of altijd goed. Dat kun je ook zien. Nee, ja, ik denk het wel. Ja. Nou ja, in het licht zoeken we de duisternis. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Ja. Het is soms best wel heftig dat alles zichtbaar is. En dan verlang je naar de schaduw. Je verlangt naar geborgenheid.
1: Maar nu heb je het over letterlijk licht.
0: Ja.
1: En het verlangen naar een letterlijke schaduw. Maar in jouw boek, door jouw boek, ben ik ook geneigd om het allemaal ook figuurlijk op te vangen.
0: Ja. Katten. Ja. Ja, dus ook ik denk dat we dingen helder willen zien, maar soms ook troebel willen zien. Dat is ook waar soms creativiteit het beste floreert, soms.
1: Ik vind het machtig interessant. Waarom zouden we dingen troebel willen zien?
0: Heb je dat nooit? Dat je iets troebel wil zien?
1: Nou ja, kijk, als mijn geliefde zou zeggen, ik heb een ander, dan zou ik het heel graag troebel willen zien. Ja. Maar meer dat het niet waar is.
0: Ja. Ik vind dat een van de fijnste dingen van het leven, dat sommige dingen onduidelijk zijn. Ongrijpbaar. Dat is toch waar ik naar zoek eigenlijk. Ja. Want je had het over geschiedenis. Dat ik een niet zo heel klassieke historicus ben. Veel historici proberen uit te leggen, zo is het gegaan en dit is er gebeurd en dat en dat. Die en die was schuldig of zoiets, bijna als een soort rechter. Mijn onderzoek naar geschiedenis gaat heel erg ook over het zoeken naar bijna een achterliggende werkelijkheid of zo. En dat kan ook soms onduidelijk zijn en niet in woorden te vatten. Dus ik vind het helemaal niet erg als het soms troebel is. En ik kan er ook wel van genieten als dingen heel onduidelijk en onzeker en ongewis zijn. Ja.
1: Maar dat heeft er dan denk ik ook mee te maken met je wetenschappelijke aard. Dat je denkt, yes, hier valt nog wat terrein te ontginnen.
0: Nou, liever niet dan dus. Want ontginnen, dat associeer ik dan weer met die tuinman staat. Nee, je bedoelt op wetenschappelijk metaniveau. Dat daar nog het vertroebelen van de geschiedenis, dat een nieuw werkveld wordt. Bedoel je dat?
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou ja, er is wel een filosoof waar ik veel gebruik van heb gemaakt. Hans Blumenberg, een Duitse filosoof. Die is heel erg bezig met de onbegrijpelijkheid van de wereld. En ik vond het heel interessant. En hij heeft ook een boek geschreven over de heulen als gangen. Dat gaat over het verlangen om uit de god te komen. En zijn conclusie is eigenlijk dat we altijd toch weer stiekem terug willen in de god. Ja.
1: De Platoonse god bedoel je?
0: Ja, nou, dat gaat veel over de Platoonse god, maar hij betrekt het veel breder eigenlijk. En ook in mijn boek, want die scène die je nou noemt, dat gaat over dat ik in een god ben, daaruit kom en denk van, het is toch wel eigenlijk heel banaal allemaal wat we nu zien. Ja.
1: Dan toch liever naar de mysterie.
0: Dan maar weer terug naar de god. Ja, ja. Precies. Ja.
1: Ja, en ik heb ook genoeg vaak het gehad dat ik dingen wist en het eigenlijk toch liever niet had geweten.
0: Niet had geweten, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat vind ik ook een mooi pleidooi. Ik vond het heel fijn dat je hier was en ons even wilde vergezellen door deze nacht heen. En Guido, grote dank.
0: Veel dank, Ellen.
1: Veilig dus. Zometeen door de nacht rijden.
0: Tot de dageraad, ja.
1: Ja, en Guido van Hengel's nieuwe essaybundel Dageraad ligt nu in de betere boekhandel. Grote dank voor het luisteren. En maandag is Femke er weer. En zij gaat dan in gesprek met Ruslandkenner Helga Salomon over haar boek Poetins Rusland in 5 moorden. Zij ontleed daarin de machtsstructuren van het Kremlin aan de hand van de moorden op 4 prominente Kremlin-critici. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen kan je ook heerlijk terugluisteren als het weer daglicht is in je favoriete podcast-app. En voor nu, grote dank en een hele fijne, inspirerende nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen met water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Het is tijd voor Fink 351. En ik heb hier 3 makers bij mij in de studio. Ik heb Marcel, Marieke en Sylvia. Ik zal je zo meteen uitgebreid vertellen wie deze mooie mensen zijn en waarom ze hier zitten en wat ze gemaakt hebben. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even naar de gemene deler tussen jullie beide producties. De ene productie gaat over een ontvoering en de andere productie gaat over voedselverspilling. En hebben jullie een idee wat de gemene deler zou kunnen zijn?
4: Nou, ja, ik denk dat je begint bij iets kleins. En dat je langzaam uitzoomt naar een grotere problematiek. En bij jullie is het natuurlijk een verdwijningszaak die groter wordt in het hele grote politieke wereldtoneel.
3: Ja.
4: En bij mij is het een voedselinitiatief. Wat een soort microcosmos. En dat waaiert ook uit naar politieke en maatschappelijke thema's.
3: Oh ja, vind ik een hele mooie.
5: Misschien ook onzekerheid, hè? Onzekerheid voor een familie die niet weet wat er met hun naast is gebeurd. En de onzekerheid in deze tijd, hè, die natuurlijk terugkomt in de podcast. Hè? Dus de nou ja, hoe het met klimaat gaat, et cetera. Dus misschien dat onzekerheid ook wel iets is wat deze 2 podcasts met elkaar gemeen hebben.
3: Op onverklaarbare wijze verdween Lady Kaspersma op 2 juli 1978 in het zuidwesten van Ierland. In de podcast Ontvoerd naar Noord-Korea volgen we een oud-Oost-Azië-correspondent Marcel Fink, die hoorde je net al, en podcastmaakster Marieke Mager, hoorden we nog niet. Marieke,
6: hoi.
3: Daar is ze. Op hun journalistieke speurtocht naar de verdwijning van Lady Kaspersma en een mogelijke link met Noord-Korea. En Sylvia die had het er net al over, voedselverspilling. Wat begon als een initiatief tegen voedselverspilling? Helen's Free Food Market groeide uit tot een sociale ontmoetingsplek voor Amsterdamse Noorderlingen. Documentairemaakster Sylvia Bromet meldde zich aan als vrijwilligster en ontmoette kleurrijke mensen die zelf heel veel hebben meegemaakt, maar toch zich iedere week weer inzetten voor anderen. Dit is Fink, nummer 351, met Marieke, Marcel en Sylvia.
1: Fink.
0: De podcastgids van Nederland.
1: Met Redouan Aidwan.
3: Ja, maar wat doen ze nou eigenlijk? Nou, behalve podcast maken. Marcel Vink, jij bent misdaadverslaggever bij De Telegraaf. En daarvoor werkt hij jarenlang als Oost-Azië-correspondent. Met een focus op China.
5: Zeker. Ja.
3: En Noord- en Zuid-Korea en Japan er ook even bij, toch?
5: Ja, dat hoort een beetje bij het geografische gebied dat je als correspondent dan hebt.
3: Ja, en samen met collega Sylvain Schoonhoven schreef je in 2020 het true crime boek Sprookhoeve Ruinerwold.
5: Zeker, ja. Dat was een grote zaak destijds.
3: Ja. Naast jou zit Marieke Mager. Jij bent podcastmaker bij De Telegraaf en maakte onder meer de bekroonde serie Zij is van mij over partnermoord en femicide. Samen met Marcel dook je voor deze nieuwe podcast in een mysterie dat al bijna 50 jaar vragen oproept. Hoe was die samenwerking eigenlijk? Ging het goed?
4: Ja, heel goed eigenlijk. Ja? Marcel was heel makkelijk.
3: Ja?
4: Ja. Ja, we vullen elkaar goed aan, denk ik.
3: En je zei wat ik wel grappig vond. Je zei je bent hier ook zodat hij niet heel veel gaat verklappen. Dat zei je toch?
4: Zeker, zeker. Ja. Ik zit hier vooral om Marcel te behoeden om niet te veel te spoileren.
5: Ja, ik heb nog eens de neiging om heel veel te vertellen. Omdat het een prachtig onderwerp is natuurlijk. Maar nee, dat heeft Marieke me goed ingeprent om daar een beetje op te letten.
3: Ja, want de podcast loopt nog. Hè? Ja, ik bedoel, er zijn nog steeds, er wordt nog gepubliceerd.
5: Ja, absoluut. Okay. Ja.
3: Nou, daar zo meteen meer over. Tegenover jullie zit Sylvia Bromet. Jij maakt documentaires voor radio, televisie en online platforms. In jouw werk staan vaak gewone mensen centraal. Jij werkte 25 jaar samen met je vader, Frans Bromet, aan onder meer de serie Uit Elkaar en werkte daarnaast mee aan de documentaire film Music on the Run over een vluchtelingenkamp. Voor deze podcast stapte je zelf in het verhaal en ontdekte je hoe een voedselinitiatief uitgroeide tot een hechte gemeenschap. Ik vond het wel mooi dat je zei, dit is een voedselinitiatief en het voelt als familieleven. En dan is dinsdag het ouderlijk huis. Dinsdag de dag waarop iedereen bij elkaar samenkomt om voedsel op te halen. Dat voelt als een ouderlijk huis. Dat heb je heel mooi samengevat.
4: Dank je.
3: Ja. En hoe was het voor jou om dat daar te voelen?
4: Ja, in het begin was ik een beetje wantrouwend. En dacht ik, ja, ze noemen elkaar de hele tijd lieve schat. En we zijn familie van elkaar. En ik was een beetje sceptisch.
3: Ja.
4: Maar in de loop van de tijd, ik ben daar een jaar geweest. Ik ben nog steeds vrijwilliger daar. Zag ik toch ook wel wat die mensen voor steun aan elkaar hebben. En ja, hoe belangrijk dat is in hun levens.
3: Had je verwacht dat je er zo lang zou werken als vrijwilliger?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja.
3: Okay.
4: Ja, ik was echt op zoek naar vrijwilligerswerk. Omdat ik. Ja, ik werd heel treurig van het nieuws. Word ik nog steeds heel treurig van. Maar ik voel me ook zo machteloos. Van je zet de tv aan en je ziet het nieuws en er gebeurt van alles. En je zet hem weer uit. En ja, ik kon gewoon met dat gevoel. Ja, ik dacht, ik moet daar iets mee. Dus toen dacht ik, ik ga me aanmelden als vrijwilliger ergens. En het was al vrij snel duidelijk dat dat ook wel hielp tegen mijn somberte.
3: Oh ja. Nou goed, je hebt daar een hele podcast over gemaakt. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid ook over hebben. Maar eerst even terug naar de ontvoering. Ik heb een klein stukje meegenomen. Meteen het begin van de podcast.
6: Je weet niet zo goed wat ik kan verwachten van tevoren, hè?
7: Nee.
6: Dat je echt bij een dorpje
7: Maar had jij het je zo voorgesteld dat het er hier zo uit zou zien?
8: 10 jaar geleden hoorde ik voor het eerst over een mysterieuze verdwijning die mij sindsdien niet meer loslaat. Het gaat om een jonge Nederlandse vrouw, Lady Kaspersma. Ze is in 1978 in het ruige zuidwesten van Ierland in rook opgegaan. Nooit wordt er meer iets van haar vernomen of gevonden. Geen sporen, geen kleding, geen lichaam. Helemaal niets.
6: Op een grote kans dat ze hier in ieder geval een keer hebben gelopen, zou ik denken.
8: We duiken in een van de oudste cold cases van Nederland, die zich alleen in Ierland leek af te spelen. Tot nu toe.
6: En hebben we nu ongeluk.
7: Ja.
8: Alles trekken we uit de kast om erachter te komen wat er met deze 20er uit het oosten van Nederland is gebeurd. We spreken met familieleden.
9: Ik verbaas me erover dat de politie dat niet heeft uitgezocht.
8: Oude vrienden.
10: Soulmates, dat is een goede omschrijving.
8: Vroegere reisgenoten.
11: Dat is vreemd, zou je niet denken.
8: Ex-geliefden.
12: Die jonge vrouw heeft me mijn hele leven achtervolgd.
8: Er sporen mensen op die zich nooit eerder over deze raadselachtige verdwijning hebben uitgelaten.
13: My first reaction was, oh, that can't happen.
8: En Hoe meer we boven water halen, hoe krankzinniger dit verhaal wordt.
13: Ik had alles verwacht, maar dat niet.
8: Want de zoektocht leidt ons naar het meest gesloten land ter wereld. Noord-Korea. Mijn naam is Marcel Vink. En een halve eeuw later sta ik in Ierland met mijn collega Marieke. In the middle of nowhere. Een bruggetje waar dit verhaal heel lang leek te eindigen.
14: Maar als je hier zo loopt, het feit dat er nooit iets gevonden is, kan je het je voorstellen?
13: Ja. Het is heel erg uitgestrekt.
8: Als verslaggever bij de Telegraaf hou ik me veel bezig met misdaad. En met Nederlanders die in de problemen raken in het buitenland. Het verhaal dat je nu gaat horen vinden velen maar moeilijk te geloven. We onderzoeken niet het meest waarschijnlijke, maar het minst waarschijnlijke scenario. Dat kun je wegzetten als een complottheorie. Of een broodje-aap-verhaal. Maar als ik het hele plaatje schets, slaan zelfs de grootste critici aan het twijfelen.
15: Het doet je heel erg denken, denk ik, aan slechte films, aan James Bond. En een onwaarschijnlijke gebeurtenissen, maar dit is toch wel echt gebeurd. En daar is ondertussen wel genoeg bewijs voor.
8: Alleen, ik zit met een dilemma. Hoe pak je in godsnaam een onderzoek aan naar een vermissing als je cruciale bronnen zich lijken te bevinden in het van de buitenwereld afgesloten Noord-Korea? Bij verboden terreurorganisaties. Tussen radicale strijdgroepen waar een omerta heerst. En als mensen die er iets van moeten weten, zwijgen als het graf.
16: Het was allemaal wel heel creepy en vervelend, ja.
8: We beginnen aan een complexe dubbele zoektocht en ontrafelen een adembenemende geschiedenis. Een jonge Nederlandse vrouw verdween in Ierland. Een jonge Nederlandse vrouw verscheen in Noord-Korea.
17: Must remember, you are entering into a very murky world. A lot of unsolved crimes, a lot of unsolved murders, a lot of ongoing activity.
8: Mijn naam is Marcel Vink en ik maak deze podcast met Marieke Mager. Ontvoerd naar Noord-Korea, aflevering 1. Een mysterieuze verdwijning.
3: Ja, dit is meteen. Dit zijn heel veel ingrediënten om te willen luisteren naar alle 9 afleveringen.
5: Er zit een hoop in, hè?
3: Er zit een hoop in.
5: Ja.
3: Het gaat alle kanten op. Maar hoe begin je? Want Noord-Korea, daar kom je niet makkelijk.
5: Ja.
3: Hoe begin je?
5: Ja, nou, hoe begin je? Ik ben natuurlijk correspondent geweest in Oost-Azië. En Noord-Korea behoorde tot mijn takenpakket.
3: Mm-hmm.
5: Dus ik lees heel veel, ik schrijf veel over het land. Hè, zeker in die tijd, dat doe ik trouwens nog wel hoor, af en toe. En ik kwam er op een gegeven moment dus achter dat er 2 Nederlandse vrouwen waren ontvoerd in Noord-Korea in het verleden. Hè, er stond in een boek, dat ging over dat Noord-Koreaanse ontvoeringsprogramma. En ik kende dat niet, ik wist dat niet. Maar ik was natuurlijk wel meteen getriggerd, omdat ik dacht van, wie zijn dan die vrouwen? Want ik ken dat verhaal niet en er was ook weinig over te vinden. Nou, en dat is een beetje het begin geweest, dat ik dacht van, wat is er meer te vinden over deze vrouwen en hoe ver kan ik daarmee komen? Dus als je het hebt over het begin, dan is dat eigenlijk het begin geweest.
3: Want je hebt het over een ontvoeringsprogramma. Hoe kan ik me dat voorstellen?
5: Nee, Noord-Korea heeft in het verleden heel veel buitenlanders ontvoerd. Het gaat vooral om Zuid-Koreanen, heel erg veel. Ook Japanners hebben ze heel veel. Maar goed, die landen liggen natuurlijk vlak bij elkaar.
3: Mm-hmm.
5: Maar er zijn ook genoeg verhalen dat er mensen uit andere landen zijn ontvoerd. Onder andere uit Europa. En dat is heel onduidelijk wat daar nou precies van waar is en welke mensen wel of niet zijn ontvoerd. Er zijn vaak geen namen aan gekoppeld. Maar er is wel degelijk een programma geweest waarin ook Europeanen werden ontvoerd ofwel gelokt naar Noord-Korea. Dus ja, en in Nederland kennen we dit verhaal niet, hè?
3: Nee.
5: Als je naar Zuid-Korea of Japan gaat en je noemt dit onderwerp, dan weet iedereen meteen waar je het over hebt.
3: Oh ja?
5: Zeker. Ja, er worden zelfs verkiezingen op gewonnen op dit thema. Maar in Nederland kennen wij dit verhaal
3: en
5: niet.
3: En hoe komt dat het zo stil is gebleven in Nederland?
5: Ja, nou, dat is de vraag. Ik denk omdat het hier gewoon niet het besef was dat zoiets kon gebeuren. Dus ik denk dat dat de reden is dat het altijd een beetje onder de radar is gebleven in Nederland. En we praten natuurlijk over andere tijden, moeten we ook niet vergeten. Ja. We hebben het over eind jaren 70.
3: Mm-hmm. En waarom heeft dit verhaal jou zo gepakt? Waarom ben jij naar Ierland gegaan en uiteindelijk ook geprobeerd om naar Noord-Korea te gaan?
5: Ja.
3: Waarom heb je die stoute schoenen aangedaan?
5: Ja, misschien dat Marieke daar wat meer over kan vertellen.
18: Nou ja, Marcel is natuurlijk echt al heel erg lang bezig met dit verhaal. En lange tijd had hij eigenlijk één bron, één belangrijke bron. Dat is ook het vertrekpunt geweest van onze verdere zoektocht. Maar iedereen weet, dat is eigenlijk niet genoeg om een verhaal te publiceren. Je wilt liefst als journalist iemand vinden die dat onwaarschijnlijke scenario in dit geval kan bevestigen.
19: Ja.
18: En door een podcast te beginnen gaf ons dat veel meer mogelijkheden om onze zoektocht vast te leggen. En ook inderdaad onze zoektocht uit te breiden, te verplaatsen naar Ierland en naar andere plekken waar dit verhaal zich afspeelt.
19: Ja. Wanneer dacht jij van een van die twee Nederlandse vrouwen zou Leidy wel kunnen zijn?
5: Nou, ik heb eerder een verhaal geschreven over dit Noord-Koreaanse ontvoeringsprogramma, met daarbij dat er ook twee Nederlandse vrouwen worden genoemd.
19: Ja.
5: Kijk, het eerste wat je dan gaat doen is dat je op de lijst met vermiste personen gaat kijken van welke vrouwen zijn er toen verdwenen, in die tijd. Nou, toen kwam ik op een vrouw uit Amsterdam, waarvan ik vrij zeker denk te weten dat zij niet in aanmerking komt. En een Nederlandse vrouw die in Ierland is verdwenen. Ik dacht van, nou oké, ik zie ook geen link, dus ik heb die namen verder niet genoemd, maar wel hun situaties omschreven. En naar aanleiding van dat verhaal heeft een nicht van de verdwenen vrouw contact met mij opgenomen. En heeft gezegd van, weet jij dat haar Britse ex-vriend uit die tijd, dat hij na haar verdwijning plotseling in Libanon zat. En Libanon is belangrijk in dit verhaal, omdat die ene bron waar Barik het over heeft, althans de bron in ieder geval over de Nederlandse vrouwen, die komt van Libanese vrouwen die zelf ook zijn ontvoerd. Dus één of meerdere van deze vrouwen hebben verklaard dat ze gevangen zaten in Noord-Korea in een soort van kamp. Compound, net hoe je het wil noemen, met enkele Italiaanse vrouwen, Franse en twee Nederlandse vrouwen. Dus dat is eigenlijk de bron van dat verhaal. En ja, dan proberen wij natuurlijk te kijken van hoe ver kunnen we daarmee komen. En nu die nicht van Leiden zich heeft gebeld, dachten wij van oké, dan gaan we dat uitlopen. Zeker nu we die link met Libanon hebben eigenlijk gekregen van haar nicht.
19: Wat wil je eigenlijk met deze podcast bereiken?
5: Het is de zoektocht. Het is de zoektocht. En wat ik belangrijk vind is dat deze zaak heeft in Nederland, zeker in het verleden, niet zo heel veel aandacht gehad. En dat is op zich wel begrijpelijk, want het is een zaak die speelde zich af in het buitenland, in Ierland. We zitten natuurlijk ver voor het internettijdperk, dus je krijgt ook gewoon weinig informatie. En datzelfde argument gold ook een beetje voor de andere kant. Want in Ierland is er ook niet zo heel veel aandacht aan deze zaak besteed. Omdat daar ging het om een buitenlandse vrouw, waarvan zij natuurlijk ook niet wisten wat er precies was gebeurd. Ze dachten van, nou ja, misschien heeft ze toch wel op een of andere manier het land verlaten. Is alweer weg. Of kan van alles gebeurd zijn. Het is ook zo dat de familie natuurlijk niet meteen wist dat ze vermist was. Dus dat is de reden dat er in Nederland en in Ierland weinig aandacht voor die zaak is geweest. Ik vond dat deze zaak meer aandacht verdiende. En ik heb het natuurlijk ook gewoon voor de familie gedaan. Want de familie die weet ook al heel lang niet wat er met hun geliefde is gebeurd.
19: Ja.
5: En toen wij mogelijkheden zagen om daar meer informatie over te krijgen, vond ik ook dat een reden om ermee aan de slag te gaan.
19: Ja,
5: maar ik heb wel haar nicht dus gesproken, die ons in instantie benaderd heeft. Ik heb haar zus gesproken. Ja, je voelt wel echt de pijn nog bij die familie en de wanhoop. En het lastige voor mij was ook dat, kijk, ze hebben een jaar of 20 geleden gezegd van, we willen het eigenlijk wel afsluiten. Hè? Want die onzekerheid blijft en we willen niet elke keer geconfronteerd worden met mogelijke nieuwe theorieën. Dus het is ook best wel lastig om dan toch weer bij die mensen aan te kloppen. Alleen vond ik het in dit geval toch nodig om het op deze manier te doen. Ik heb uiteraard al jaren contacten met de mensen en ze zijn ook heel blij met wat wij doen. Ja, toch in een soort van ultieme poging om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Dus dat heeft echt een belangrijke rol gespeeld.
19: Ja, maar Marike, hoe was het voor jou om in deze podcast te duiken, in dit verhaal?
18: Ja, één groot avontuur. Ja, heel bijzonder. Het bracht ons op een heleboel plekken waar ik nooit had gedacht dat het te komen. En
19: aan welke plekken moet je nu denken?
18: Nou, het is uiteraard in het zuiden van Ierland, waar deze dame is verdwenen. Maar ja, we kregen ook een stapel oude brieven overhandigd van de familie. Het zijn dan geen plekken die je nu noemt, maar dat zijn wel momenten waar ik aan terugdenk van, dat was toch wel heel erg bijzonder.
19: Ja.
18: Dat je opeens een stapel vergilde brieven uit de jaren 70 voor je hebt, de mogelijkheid hebt om naar tussen te zoeken, te lezen, naar aanwijzingen, echt persoonlijke fragmenten uit iemands leven. Ja, dat bleef me wel bij.
19: Ja, ja.
5: En dat moet je niet vergeten, dat waren brieven die veel familieleden hebben bewaard, maar nooit hebben gelezen of nooit hebben gekeken. En ik denk dat is omdat het gewoon toch te pijnlijk is. Hè. Dat is dan heb je een doos en die leg je er ergens neer. En dan denk je van, hè, pot in dit geval in een schuur. En dan denk je van, nou ja, dat komt wel een keer. Daar ga ik wel een keer in kijken. En dat komt er dan niet van. En dan blijkt er daar toch wel een hoop informatie in te zitten die je weer aanknopingspunten bieden om mee, ja, verder te gaan speuren.
19: Want van wie hebben ze die brieven ontvangen? Want ik weet wel dat Leidy en haar vader vaak wel brieven naar elkaar versturen. Ja. En vaak ging het om geld. En toen het opeens stopte, dacht haar vader, hey, wat is hier aan de hand? Maar die ongeopende brieven, waar komen die vandaan dan?
5: Nou, het zijn niet zozeer ongeopende brieven. Ze zijn wel geopend. Alleen
19: maar niet gelezen?
5: Niet door alle familieleden.
19: Ah, zo, okay.
5: Dus er zijn heel veel familieleden die wisten het bestaan er niet van. Die weten ook niet wat erin

0: zijn wel geopend. Alleen
1: maar niet gelezen?
0: Niet door alle familieleden.
1: Ah, zo, okay.
0: Dus er zijn heel veel familieleden die wisten het bestaan er niet van. Die weten ook niet wat erin staat. Ja, het zijn brieven die zijn door haar vader bewaard. Haar vader was archivaris, hè, de vader van Leidy. Die heeft heel goed werk in dat op zich geleverd. Hè. Alle informatie die ook maar enigszins zinvol leek te zijn, heeft hij bewaard. En ja, dat zit dan in een doos. Daar komt het dan heel lang niet uit. En daar kunnen wij dan op een gegeven moment in grasduinen, zeg maar.
1: Ja, wauw. Echt een superspannend verhaal dit. En het zijn 9 afleveringen. Jullie zijn nog niet klaar met publiceren. Dus we weten niet hoe het eindigt. Ja, jullie wel natuurlijk, maar wij nog niet. Sylvia, jij hebt huiswerk gekregen. We hebben je gevraagd om naar de podcast te luisteren. Ontvoerd naar Noord-Korea. Wat vond je er eigenlijk van?
2: Nou, ik vond het geen straf om er naar te luisteren. Ik vind het ontzettend spannend. En ook de beelden die jullie oproepen van zo'n verdrietige vader die alleen nog maar piano kan spelen, dat soort dingen vind ik daar ook heel erg van.
0: Vond ik heel heftig ook.
2: Ja, dat is een heel heftig beeld inderdaad. En ja, zo'n leven van zo'n vrouw. En ook, ja, je denkt van waar is ze gebleven? En ik hoop zo dat jullie daarachter komen.
1: Ja, dit is een van de meest complexe manieren en complexe vormen om rouw te verwerken. Als je een kind hebt dat vermist is en je weet gewoon niet waar het kind is. Is het kind er nog, ja of nee? En je zit gewoon met zoveel vragen. Ik heb nog een klein stukje meegenomen. Jullie gaan op een zeker moment uitzoeken waarom Noord-Korea mensen ontvoeren en leggen daarvoor een vraag neer bij Remco Breuker.
3: Om Noord-Koreaanse agenten te leren hoe ze zich moesten bewegen in Zuid-Korea, in Japan, in Roemenië, in Duitsland, in België, weet ik het waar, zonder al te veel op te vallen. Ja, van wie leer je het liefst Nederlands, Roemeens of Japans? Van een Nederlander, een Roemeen of een Japanner? Vandaar, dus die taalvaardigheid was wel echt belangrijk, ja.
4: Noord-Korea had veel behoefte aan mannen, en vooral vrouwen, die goed hun talen spraken, zodat ze Noord-Koreanen konden opleiden tot spion. Het ging ook om cultuur. Voor het regime was het van belang dat hun spionnen in het buitenland zich zo onopvallend mogelijk gedroegen. Dus moesten ze alles weten over de gebruiken in andere landen. Maar hoe kun je dat leren als de grenzen van jouw land volledig gesloten zijn?
3: Kijk, als je Noord-Koreaan naar Zuid-Korea stuurt, zeker 10 of 20 jaar na de Koreaanse oorlog, dan zijn landen zo uit elkaar gegroeid. In die mate dat zelfs een Noord-Koreaan die, als je die gewoon zo zou loslaten, zonder iets te zeggen in Zuid-Korea, die zou niet weten wat hij in een winkel zou moeten zeggen. Dus het hallo waarmee je binnenkomt is wel anders. Dat je moet afrekenen, dat jij ergens op af kan stappen, je niet hoeft te wachten tot de verkoper naar jou toe komt, dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk instinctief voor ons zijn. Omdat wij in zo'n samenleving zijn opgegroeid. En voor Noord-Korea niet. Dus voor dat soort samenleving wilden ze heel graag mensen hebben die dat allemaal konden uitleggen en konden eigenlijk erin konden drillen. Als je in een winkel komt, doe je dit. Als je in een bak bij een bakker komt, weet ik het waar, dan doe je dat. Dit is het soort praatjes dat je hebt bij iemand die je toevallig op dezelfde bus staat te wachten. Praat je überhaupt met zo iemand of is dat juist weer verdacht? Dat zijn allemaal dingen die kan je ook niet makkelijk uit boeken halen. Ik zit nu even te denken of ik een boek ken waarin dat staat voor Zuid-Korea. Ik denk het niet. Je gaat daar naartoe, je leert dat en dat breng je op je student over. Maar staat er een boek waar je zegt, nou, het is normaal voor Zuid-Koreanen om, dat is lang geleden toen we rookten, om een sigaret aan iemand te vragen. Dat deed je in Nederland niet makkelijk als je elkaar niet kende. Een vreemde op straat mag een sigaret van je. Deed je niet. En in Zuid-Korea, geen enkel probleem. Dat is heel normaal om te doen. En dat soort kleine dingen die het wel meteen uithalen als buitenlander. En dan kunnen Noord- en Zuid-Koreanen er natuurlijk wel hetzelfde uitzien, want ze zijn hetzelfde volk genetisch gezien. Maar dat gedrag, dat is je Achilleshiel. En daarvoor zijn zoveel Zuid-Koreanen ook ontvoerd. En daar speelt natuurlijk ook nog een politieke dimensie. Dus dat een andere reden kunnen zijn om Zuid-Koreanen te ontvoeren. Maar het was ook belangrijk om de geheime diensten te trainen.
5: En de list of possible kidnap victims grows every day. There are now nearly 500 names on the list.
4: Op welke schaal gebeurde dit? In de YouTube-docu How North Korea Kidnapped Hundreds from Around the World hoor ik dat er mogelijk honderden Japanners ontvoerd zijn.
5: We have around 470 files.
4: Maar ook dat het moeilijk is om nieuwe informatie te krijgen.
5: We were able to find about 50 people in Japan. Some had become homeless. Others had died or had accidents.
3: Kijk, het is natuurlijk altijd moeilijk om onderzoek te doen naar Noord-Korea. Want het is natuurlijk een land waar je kan de bibliotheek niet in, je kan de archieven niet in, je kan het land niet eens in.

0: En dit soort dingen zijn natuurlijk helemaal dingen van het regime eigenlijk niet wil weten dat het het zelf doet. Dus als er al iets op papier staat, is dat waarschijnlijk zeer sumier. Daar kom je niet bij. Dus dan ben je inderdaad afhankelijk, en dat is vaak in Noord-Korea zo, van wat mensen die het hebben gezien ervan zeggen. En dan zijn er toch, blijken er toch getuigenissen te zijn van mensen die andere buitenlanders, die valt natuurlijk op, zeker als Europeaan in Noord-Korea, wat die daar hebben gezien.
1: Ja, we hoorden hier Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies. Wordt er nog steeds ontvoerd door Noord-Korea of is dat een beetje minder geworden?
2: Ja, dat is wel minder. Ik kan het niet uitsluiten dat het nog steeds gebeurt. Maar het is wel echt iets wat vooral eind jaren 70 en begin jaren 80 gebeurde. Dat was wel echt het hoogtepunt van het ontvoeringsprogramma. Maar naderhand is het volgens mij ook nog wel sporadisch gebeurd.
1: Ja, ja, hoe loopt het af? Wordt het opgelost? Is ze ontvoerd naar Noord-Korea? Want zo suggereert de titel natuurlijk. En is het een feit dat ze daar naartoe is gebracht? Of was het niet gewoon zelfmoord?
3: Dat houden we nog even voor ons. Maar ik kan me niet voorstellen dat je teleurgesteld achterblijft na het luisteren van de laatste aflevering. Maar ja.
1: Nu maak je het nog bizar.
3: Ik kan het me niet voorstellen.
1: Ik snap wat je bedoelt. Ik weet natuurlijk ook dat jullie het niet gaan vertellen hier. Want we hebben nog een aantal afleveringen. Hoeveel afleveringen in zijn totaliteit? 9? En hoeveel moeten er nog komen?
3: Nee, daar blijft het bij. Ja. Dus we hebben
1: ik bedoel, hoeveel moeten er nu nog geüpload worden?
3: Ja, aflevering 4 is dinsdag online gekomen. Dus er komen er nu nog 5. Waarvan de laatste 2 tegelijkertijd. Zo is het plan. Dus
1: en 1 keer per week,
3: toch? Nog een maand ongeveer. En dan weten jullie het.
1: Mooi, mooi. Ik ben fan. Ik ga luisteren. Ik hou het in de gaten. Ik wil weten waar dit verhaal eindigt. We gaan natuurlijk ook naar muziek. We hebben jullie gevraagd om een plaat te koppelen aan jullie podcast.
2: We dachten dat het heel moeilijk was, maar uiteindelijk viel dat best wel mee.
1: Nou, vertel.
2: Het is een nummer dat eigenlijk iedereen wel kent. Ik kan de titel noemen, maar jij kan hem ook noemen als je wil. Maar,
1: nee, ik wil ook het verhaal achter de titel horen van waarom hebben jullie voor deze plaat gekozen. Het is die van U2.
2: Ja, klopt. Het is U2. Het is Sunday Bloody Sunday. Wat ik al zeg, een nummer dat bijna iedereen wel kent. En nou, dat heeft natuurlijk te maken met de Troubles. Hè. Daar gaat het nummer over. Mm-hmm. Maar wij sloegen ook verhalen op de eerste zin. En dat is I can't believe the news today. En dat is iets wat wij natuurlijk heel veel gehoord hebben. Want wij hebben best wel wat mensen dit verhaal verteld. En wat net ook al een beetje te horen was. Heel veel mensen geloven het niet. Hè? Kunnen het vooral niet geloven. Ik denk dat een betere omschrijving is. Ze kunnen het niet geloven omdat ze niet zien of beseffen wat er in het verleden gebeurd is. En door die eerste zin van dat nummer dacht ik van, dit is eigenlijk wel heel toepasselijk.

0: Je hoorde U2 met Sunday Bloody Sunday.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwan.
0: Je luistert naar de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Marcel Vink, Marieke Mager en Sylvia Bromet. Sylvia, jij ging als vrijwilliger aan de slag bij Helen's Free Food Market. Ja. Een soort van voedselbank, mag ik het zo zeggen? Een soort voedselbank.
2: Ja, het is een soort voedselbank. Het is een particulier initiatief.
0: Een particulier initiatief. En daar maakte jij de podcast Brood Nodig. Mm-hmm. Kan je me wat vertellen over Helen's Free Food Market? Want jij noemt het geen voedselbank.
2: Nee, de voedselbank is natuurlijk een landelijk instituut. En dit is een klein particulier initiatief. En Helen is dat 7 jaar geleden begonnen. Omdat ze had een burn-out. Helen is een jonge vrouw. Ze had een burn-out en ze haalde wat voedsel op bij een ander voedselinitiatief. En tijdens de vakantie dacht ze, wat gaat er eigenlijk met dit voedsel gebeuren als deze mensen op vakantie gaan? Mag ik het misschien meenemen en uitdelen in de buurt? En dat is ze toen gaan doen, gewoon vanuit haar bakfiets. En in 7 jaar is het uitgegroeid tot een plek waar 110 huishoudens elke week gratis eten komen halen. Dat is gered eten, dus ik noemde dat altijd verspild eten, maar het is dus juist niet verspild. Het is gered. En het wordt uitgedeeld aan mensen die het goed kunnen gebruiken.
0: Ja, dus, en jij dacht, weet je, ik neem mijn podcastapparatuur mee. Ik ga daar als vrijwilliger ga ik daar staan. Ik ga ze helpen. En toen ontmoette je daar in Amsterdam-Noord hele bijzondere mensen. Mensen die elkaar zagen als familie. En ook mensen die het eten kwamen ophalen op dinsdagmiddag. Mm-hmm. En daar kwamen hele mooie gesprekken uit. Ik heb een klein stukje meegenomen. Meteen het begin van de podcast.
3: Wat staat er op je broek?
4: Have a nice day.
3: Leuk, wat staat er op jouw shirt?
5: Superman! Maar I'm Superwoman.
6: Wilt u een worteltje?
7: Ja.
6: Zoiets?
2: Op deze nice day staan Superwoman en de andere helpers verspild voedsel uit te delen.
8: Ontbijtgranen. 100 dozen maal 6, dus 600 verpakkingen.
2: En worden die vandaag uitgedeeld?
8: Hoop ik wel. Nee, ik vind het leuk om mensen te helpen. Dat is het eigenlijk. Gewoon.
6: Vandaag kunnen we best een beetje ruim zijn. Kijk, we hebben veel wortels. Daar nog meer wortels. We hebben mandarijntjes. Kijk, daar nog meer mandarijntjes. En we hebben dus heel veel Koreaanse snoepjes, koekjes, snoepjes, koekjes.
2: Bami. Dozen en kratten met voedsel staan uitgestald op een paar oude houten tafels die tegen elkaar zijn aangeschoven. Dit prachtige voedsel wordt vandaag, op dinsdag, door 8 vrijwilligers gratis uitgedeeld aan buurtgenoten die het niet breed hebben. We staan aan de rand van een oude volkswijk bij een alternatieve stadsboerderij. De vrijwilligers zijn verrukt over het eten dat ze mogen uitdelen.
9: Ja, ik vind zelf altijd de tonijnsalade erg lekker en de gegrilde groenten met feta en couscous vind ik ook altijd wel erg lekker.
3: Ah, oh, er zitten allemaal kleine soort taartjes in.
6: Maar die mango's die moeten we echt zoveel mogelijk zien kwijt te raken.
3: Wauw.
9: Het is echt gezond brood. Dus dat vind ik altijd een heel erg leuk idee dat hier in Noord de allerarmste mensen het allerlekkerste brood eten.
2: Is dat de reden dat al deze mensen hier elke week voedsel staan uit te delen? Dat anders in een prullenbak zou belanden?
9: We hebben natuurlijk allemaal wel iets met goed doel. Hè? Iets tegen voedselverspilling en ook wat doen voor mensen met een kleine beurs. Dat is echt heel belangrijk, maar ik denk dat we het ook vooral doen omdat we het gewoon tof hebben met elkaar. Ik vind mensen allemaal zo leuk. Echt, het zijn allemaal karakters en ze zijn allemaal ontzettend leuk.
2: Mijn naam is Sylvia Bromet. Ik kijk naar het journaal en hou mijn adem in. Oorlogen komen steeds dichterbij. Vluchtelingen lijken niet langer welkom en het fascisme is in opkomst. Mensen verschansen zich in hun eigen bubbel. De aarde warmt op en wij zitten met z'n allen in een snelkookpan. Ik ben bang en steek mijn kop in het zand. Kan ik iets doen tegen de onmacht die ik voel? Ik kan vrijwilliger worden en me zo onbetaald inzetten voor een betere wereld.
3: Net als ongeveer 6 miljoen mensen in Nederland die vrijwilligerswerk doen.
4: Help mij!
3: Dit is Broodnodig. Aflevering 1. Afgekeurd.
7: Nou, toen heb ik inderdaad gezegd, ga eens een keer mee. Want ik ken een groep, nou ja, ik noem ze moordwijven hier, hoor. Staan met weer en winter met sneeuw. Nou, je hebt het nu zelf gezien.
3: Je hoort hier Martijn. Een bekende stem uit mijn vorige podcastserie. Onkruid in het paradijs. Over de perikelen op een volkstuinpark hier om de hoek. Ik vertelde Martijn over mijn vurige wens iets goeds te doen. En toen hij op dinsdag hier een tasje eten ging halen als klant, ging ik mee. Daar begon alles.
7: Dat vind ik ongelooflijk. Hoe krachtig die... Nou, nou weet je ook gelijk wie het sterke geslacht is, hè? Maar ik heb zoveel respect voor ze.
0: Ja, ik hoef je eigenlijk niet eens meer te vragen hoe je dit initiatief op het spoor bent gekomen.
2: Nee.
0: Nee, het kwam door je vorige podcast.
2: Ja, precies.
0: Ja. Je hoorde net een stukje uit de podcast Broodnodig, bestaande uit 6 afleveringen. Hoe kijk je terug naar je maakproces?
2: Nou, ja, ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Want het is best heftig om zo'n productie te maken. Want ik ben daar dus aan het werk. En ik ben de groente aan het sorteren en aan het uitdelen. En ondertussen alles aan het opnemen. Mm-hmm. Wat ik interessant vind. En dan begint eigenlijk het grote denken van wat past bij elkaar? Wat is er aan de hand? Wat zie ik hier gebeuren? Waar zit de spanning? Dus dat houdt je gewoon dag en nacht bezig. Ik denk dat jullie dat ook hebben, hè, aan de overkant.
10: Ja, dat herken ik wel, inderdaad. Ja,
2: ja. Ja. Ja, dus dat is best... ik denk nog de hele tijd, oh, ik moet nog... Oh, nee.
0: Dus het maakproces gaat nog verder in jouw hoofd.
2: Ja, wordt nog even verwerkt. Maar het was weer een heel... Ja, ik vind dat altijd fantastisch van zo'n creatief proces. Dat je hebt een idee en je begint ergens en je weet bij God niet wat het gaat worden. Dat hebben jullie natuurlijk ook. En dan op een gegeven moment valt alles in elkaar. Dan komt de muziek erbij en dan wordt het echt iets.
0: Ja, en ben je tevreden met het eindresultaat?
2: Ja, zeker.
0: Waarom ben je dit gaan doen?
2: Ik ben het gaan doen omdat ik... Nou ja, dat zit ook aan het begin van aflevering 1. Hè, dat ik echt zo somberheid voelde. Ik was ook op zoek naar een nieuw onderwerp. En ik vind het wel heel mooi om eigenlijk een lamp te zetten op die mensen die hun dinsdag opofferen voor tegenverspilling. En voor een ander eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En je stond daar met je microfoon. Het zijn hele gewone mensen. Amsterdammers zijn niet op hun mondje gevallen. Die kunnen aardig babbelen. Hoe was dat voor de mensen die jij sprak? Hoe was dat voor hun om geïnterviewd te worden?
2: Ja, sommige mensen zeiden meteen, ik wil absoluut niet meedoen. En dat vind ik dan natuurlijk ook prima. Soms ook wel jammer, want er waren ook wel verhalen waarvan ik dacht, oh, jammer dat ik dat niet kan opnemen. Maar er liepen daar genoeg mensen rond die me wel te woord wilden staan. En ja, het leuke is als je zo participerend werkt, dat je wordt onderdeel van een groep. Dus mensen worden steeds vertrouwder met je en gaan je ook gewoon dingen vertellen en zeggen ook van als het moeilijk wordt, kom er even bij zitten. We zijn iets aan het uitpraten of er zijn problemen. Pak je microfoon. Dus dat is heel leuk.
0: Oh, dus hij dacht ermee ook aan de productie?
2: Ja.
0: Oh, wauw. Ja. Mooi. Ja. Marcel en Marieke, we hebben jullie gevraagd om te luisteren naar de podcast Broodnodig. Marieke, wat vond je ervan?
11: Nou, je hoorde het net al in het stukje wat jullie lieten horen. Het is, ondanks dat het natuurlijk gaat om schrijnende gevallen, mensen die niet financieel meekomen in de maatschappij, breng je het toch op een vrolijke manier. En je hoort echt dat het een familie is. En het is niet, tuurlijk, het is schrijnend wat ik al zeg, maar het is niet alleen maar ellende. Het zijn geen slachtoffers. En
2: nee.
11: Ik denk dat je dat ook met mooie portretten weet weer te geven.
10: Ze komen ook niet over als mensen die zielig zijn, hè?
2: Nee.
10: En dat zou je er misschien gevoelsmatig wel verwachten, maar dat je hebt ze niet zo geportretteerd, maar zo zijn ze volgens mij ook niet, hè?
2: Nee.
10: Ik bedoel, die mensen hebben hun eigen leven, zijn redelijk tevreden met wat ze hebben en ze doen hun ding. En ja, dat is wel heel mooi om te portretteren. En inderdaad, als je daar natuurlijk zelf in beweegt, dan lijkt me dat aan de ene kant heel moeilijk, hè? Dat is natuurlijk participerend, ben je die podcast aan het maken. Maar wat jij zegt, ja, die vertrouwdheid, die kan je dan wel een voordeel opleveren. En dat is wel wat je merkt. Dat is mooi gedaan. Ja.
2: Dankjewel.
10: Ja, ja.
0: Het zijn allemaal vrijwilligers, hè?
2: Ja.
0: Op een gegeven moment ontstaan er ook spanningen binnen de groep.
2: Ja.
0: En ik heb daar een klein stukje van meegenomen. Laten we er even naar luisteren.
12: Grote piemels gaan we het over hebben.
13: Ja, nee, ik heb er wat over te vertellen.
2: Vertel.
13: Nou, gisteren. Waar is die koffie?
2: Oké, het is weer ouderwets ordinair.
13: Ja, dat is wat we normaal 's ochtends hebben. Dat is waarom je hier komt, zeg maar. Ja. Dat zijn leuke cafégesprekken zijn het eigenlijk.
2: Hey, en Maris, vorige week was er een appje, hè, dat vrijwilligers niet zoveel meer mogen meenemen.
13: Ja.
2: Wat vond je daarvan?
13: Geen commentaar. Nee, mijn gedachten daarover zijn nog niet georganiseerd om daar wat nuttigs over te zeggen.
2: Zo. Verderop staan Merel en Helen kratten te tellen. Merel,
14: ja.
2: Hoe is de buit vandaag?
14: Het ziet er beter uit dan de afgelopen paar weken. Ook omdat er wat variatie is. Maar ik mag altijd meer.
2: Ja, want ik las in de app dat de vrijwilligers verzocht wordt om minder mee te nemen.
14: Ja, omdat we steeds eigenlijk merken van, nou ja, die opbrengst die zit echt heel laag. En we hebben het luxe probleem van best veel vrijwilligers. Misschien zelfs iets te veel. En als iedereen dan inderdaad ook nog echt een tasje meeneemt, dan gaat het gewoon best hard.
9: Nou ja, op een gegeven moment, vorige week kwamen we eigenlijk tot de conclusie van dit, we moeten toch even hier iets aan gaan doen. Er is gewoon heel weinig eten. We ondersteunen 110 gezinnen uit de buurt, huishoudens die echt weinig te besteden hebben. Het kan niet zo zijn dat we straks met 40 vrijwilligers al dat eten al plunderen en dat er weinig voor de klanten overblijft.
2: En hoe reageert de groep erop?
14: Ik weet het nog niet precies. Ik heb een paar kleine berichtjes van wat onrust gehoord. En het vervelende is dat dat allemaal onderhands gebeurt. Dus dat ik niet precies weet waar dat nou precies, waar de schoen knelt. Dus ik ga straks ook eventjes proberen met wat mensen even een gesprekje te hebben. Om de sfeer weer wat vriendelijker te krijgen. Of wat, ja. Om de narigheid uit de lucht te krijgen.
2: Want voel ik hier nou een bepaalde bedrukte sfeer?
14: Ik weet het gewoon even nog niet. Precies.
2: Mariska wil toch wel wat zeggen. Want het zit haar allemaal niet lekker.
13: Als ik een tas in de, als ik boodschappen doe, ligt dat ook in de koelkast. Denken ze dan dat het een tas is van wat ik meeneem van hier? Of zien ze dat het van de Jumbo komt? Of ik heb een tas met dingen voor de aardige klanten, zeg maar. Wat ik 's ochtends bewaar voor mensen. Of die laat komen, of die... ja, dat is niet iets wat ik meeneem voor mijn eigen. Maar moet ik dat zeggen? En dat zijn er gewoon een hoop dingen waarvan ik de manier waarop is gewoon niet handig.
2: Want de manier waarop was via een appje?
13: Via een algemeen appje. Als je het niet nodig hebt, neem het dan niet mee. Excuse me. Moeten wij ons dan meer verantwoorden dan de klanten die zich aanmelden?
2: Ja, want
13: niemand
2: neemt
13: het mee als ze het niet nodig hebben. Want als wij er niet zijn, is die markt er ook niet. Dus wie is er dan belangrijker?
0: Ja, een beetje wrijving binnen de familie, wat op zich best wel normaal is. Ik denk dat alle grote families dit wel meemaken. Maar dit is toch wel wat anders. Hoe dun is de lijn eigenlijk tussen vrijwilligers en de bezoekers?
2: Er is eigenlijk niet echt een verschil. Dus in het begin dacht ik van je hebt helpers en je hebt mensen die geholpen moeten worden. Maar het blijkt eigenlijk dat de hulpbehoevenden helpen. En ook zichzelf helpen. Dus ze zoeken zelf ook eten uit. En ze vullen hun tassen met lekkere dingen. Maar het probleem is dat de derving loopt heel erg terug. Ik weet niet hoe dat komt. Maar er is gewoon steeds minder voedsel voor dit soort initiatieven. En dan is het wel moeilijk natuurlijk als je als initiatiefneemster, zoals Helen, die ziet dan dat de vrijwilligers hun tassen vullen voordat de klanten komen. En die moet ze daarop aanspreken, want er komen ook nog 110 klanten. Dus dat is voor haar ook een enorme verantwoordelijkheid. En ja, dat moet zij natuurlijk in goede banen leiden, maar de groep komt in opstand.
0: Ja. Ja. Zo'n initiatief dat dreigt te verdwijnen. Het zorgt er wel voor dat het de maatschappij 15 miljoen euro bespaart, zeg je zelf.
2: Ja, dat is toch ongelooflijk?
0: Ja.
2: Per jaar, ik wist niet wat ik hoorde. Op een gegeven moment werd daar een rapport gepresenteerd door voor de wethouder, door de gemeente. Waaruit bleek dat de voedselinitiatieven in Amsterdam-Noord, dat zijn er een stuk of 30, bij elkaar 15 miljoen maatschappelijke kosten besparen. Dus dat zijn kosten dat mensen minder naar de dokter gaan omdat ze gezonder eten. Ze hoeven niet naar de psycholoog omdat ze met elkaar kunnen praten en steun kunnen vinden. Dus is dan zo'n hele lijst. Ook de verspilling wordt meegerekend. En dat is dus 15 miljoen per jaar. En dan vraagt Helen een subsidie aan voor de basiskosten. En dat wordt dan afgewezen in dezelfde week. Dus dat is ook eens onbegrijpelijk voor die mensen die daar elke week naartoe komen.
0: En wat doet dat dan met jou als het zo wordt afgewezen? Terwijl je ziet hoeveel mensen daarbij betrokken zijn, hoeveel energie daarin zit. Wat doet dat met jou als mens?
2: Ja, ik vond het echt ongelooflijk. We vonden het allemaal ongelooflijk. Want het betekende eigenlijk dat op dat moment de hele markt op losse schroeven stond. Dus dan, nou ja, we zijn gaan nadenken van wat moeten we doen. En ik dacht, ik wil die wethouder spreken, want die was hier vorige week. Die heeft dat rapport in ontvangst genomen. En ja, die staat toch eigenlijk wel voor gek nu. Dus toen ben ik met Helen naar het stadhuis gegaan. En hoe dat afloopt.
10: Ik wil het vragen, maar ik denk dat ik het niet vragen.
0: Ja, in welke aflevering horen we hoe dat afloopt?
2: In aflevering 6.
0: In aflevering 6, want het zijn 6 afleveringen in totaal. Je bent wel klaar met de opnames natuurlijk.
2: Ja.
0: Heb je nog contact met deze prachtige mensen uit Amsterdam-Noord?
2: Ja, ik ben er dinsdag nog geweest om voedsel te sorteren en uit te delen.
0: En je blijft gewoon actief?
2: Ja.
0: En wat vinden zij van de podcast?
2: Ja, ze vinden het allemaal fantastisch.
0: Ja.
2: Want ja, het is natuurlijk leuk dat ze leren elkaar ook beter kennen. En ze hebben ook in het jaar zoveel meegemaakt. En als je er middenin zit, dan zie je niet wat ik van buitenaf zie. Dus ja, ze vinden het allemaal helemaal geweldig.
0: Ja. En heb je ook al wat reacties ontvangen van luisteraars bijvoorbeeld?
2: Ja, druppelt wel een beetje binnen. Mm. Maar ja, niet echt heel veel.
0: Nou, misschien moet dat nog komen.
10: Zijn er mensen die spijt hebben dat ze niet hebben meegedaan? Achteraf?
2: Nou, dat heb ik nog niet gehoord. Ik
10: kan me best voorstellen, als het natuurlijk een mooie podcast is, dat ze dan toch denken, hè, want je vraagt ze weten niet wat het wordt.
2: Nee.
10: En dan krijg je op een gegeven moment zo'n eerste aflevering te horen, tweede, dat ze misschien denken, nou, had ik misschien toch wel mee willen doen.
2: Ja, nee, dat heb ik niet gehoord nog. Maar ook niet dat mensen spijt hebben dat ze hebben meegedaan, gelukkig.
10: Dat is nog belangrijker.
0: Ja, inderdaad. Ook jou hebben we gevraagd om een plaat uit te kiezen.
2: Ja.
0: Jij hebt gekozen voor de track Open Deur van David Middelhof.
2: Ja.
0: Waarom deze plaat?
2: Omdat het de soundtrack is van de podcast.
0: En waarom heb je deze uitgekozen als de soundtrack?
2: Nou, ik heb hem niet uitgekozen. Ik heb hem laten componeren. Dus ik heb David gevraagd om een nummer te maken. Dus ik heb hem verteld van ik werk wel vaker samen met hem. En ik heb hem uitgelegd waar de podcast over ging toen ik ermee bezig was. En toen heeft hij dit nummer geschreven.
0: Ja, bepaalde melodieën brengen je natuurlijk naar bepaalde herinneringen.
2: Mm-hmm.
0: Heeft deze plaat een specifieke herinnering?
2: Ja, nou, toen ik het kreeg van David, toen was het natuurlijk ontzettend spannend. Want ik ging in mijn telefoon luisteren van wat is het geworden. En toen dacht ik meteen, ja, dit is helemaal goed. Het is een beetje zoals vroeger de serie Cheers. En dat mensen allemaal in het café samenkomen en elkaar verhalen vertellen. Zo'n soort nummer is het eigenlijk geworden, vind ik.

0: David Middelhof met Open Deur. Ik realiseer me nu dat we dit primeuren op de radio. Want ja. Ik denk dat het voor... Ja, toch?
1: Ja, voor zeker.
0: Hij is ook speciaal voor de podcast gemaakt.
1: Ja.
0: En komt hij ook nog ergens op een streamingsdienst? Want het is wel echt een lekker
1: plaat. Hij komt ook op Spotify als alle afleveringen gepubliceerd zijn. En hij staat nu in de app van NPO Luister.
0: Nice.
1: In de podcast.
0: Ja, als je de vinkjes hoort, dan weet je dat het tijd is voor een podcast-tip. Ik moest even denken aan Marcel Vink.
2: Ja, ik ook. Vinkjes. Ik ook.
0: Nee, het is tijd voor de podcast-tip van deze week. In het kader van het WK, de podcast Bureau Sport met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Veel humor, sterke verhalen en verrassende inzichten rondom het wereldkampioenschap.
3: Heb jij ook gezien dat de WK-hit van dit jaar misschien wel is gemaakt door Bassie en Adriaan?
4: Oh ja?
3: Heb je dat gezien?
4: Nee.
3: Nou, die hebben een remix gemaakt van het nummer Hou Je Rustig.
1: Ja.
3: In samenwerking met Snickers.
1: En wat vind je ervan?
3: Nou, dat is echt... Ja, ik weet gewoon nog niet wat ik hiervan moet denken.
4: Oké. Okay,
3: kijk even mee.
4: Okay.
3: Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Gaat die kijken bij het schepje. Dit is er gebeurt hier een heleboel. We hebben Bassie en Adriaan. Jaap Stam.
4: Ja.
3: Ali Boussabon. Hoe heet die? Tommy Beugelsdijk. Bas Nijhuis.
5: Jullie kennen jeemug.
6: Die zegt nou net het rustig.
7: Ja, ik denk Shaki. Waar is Shaki eigenlijk?
8: Voel die varknoop uit je lijf gaan.
9: Jongen, jongen, jongen. Wat doe je nou? Wat een ongelofelijke k-keeper.
10: Erik Meijer, kutkeeper.
1: Wat is dit?
3: Denk je dat dit een hit kan worden? Is dit zo?
4: Nee. Nee. Het is een leuk bedacht, maar het is veel te veel. Het is te veel, het is te veel.
0: Het is te veel.
1: Er gebeurt gewoon heel veel.
0: Er gebeurt hier te veel.
4: Maar dan toch daarover gesproken. Wij hebben het ook wel eens ons aangewaagd. Maar die was echt beter dan alles wat hier is gemaakt. Heb je deze al gehoord? Dit is echt. Ik heb even een paar dingetjes hoor. Ik moet even luisteren.

0: Die vind je wel goed.
1: Nou ja, kijk, nee, maar weet je Frank, er kan een heleboel gebeuren met dit WK. Hè? En er zal ook wel een boel gebeuren. Maar laten we het eens even over randverschijnselen hebben.
0: Ik heb er nog één.
1: Brazilië. Ja?
0: Ik heb nog één liedje, die moet je nog even naar luisteren.
2: Willen we dat echt horen, jongens? Gaan we het nog eentje doen?
3: Ik vind het wel leuk.

0: USA in a hill.
1: Dogs in the USA.
2: Verschrikkelijk.
0: Maar wat echt mooi is dit jaar, dat zijn de trainingspakken van Nederland zelf al. Heb je die gezien?
2: Ja, dat lijkt wel zo'n Versace.
0: Dat is pata, man. Dat is echt, hè. Wij zijn absoluut nummer 1 op dat hele WK. Ben ik echt serieus. Daar mogen we ons trots op zijn.
2: Ik vond het deed mij een beetje denken aan een overhemd van John de Wolf uit de jaren 90.
0: Ja, maar dat is juist zo goed gedaan.
3: Zo'n zijde kamerjas die jij ergens in de kast hebt.
0: Ja, maar ik ben gek op dat soort producten.
2: Ja, in de geile bui, weet je wel. Dat je even je workmate gaat laten demonstreren als je buurvrouw binnenkomt om te trainen.
3: Ik vind het shirt van Curaçao heel mooi.
0: Ja, maar ik met Curaçao, met alles wat er gebeurd is met Fred Rutte, gun ik die gewoon 3 keer 9-0 verliezen.
2: Oh, okay. Stond nu in de krant.
0: Heb ik hoor.
2: Geweldige uitzwaaiwedstrijd. Curaçao wint met klinkende cijfers, 4-0. Ik denk, oh leuk, kijk, ja, van Aruba.
3: Ja.
2: Nou, hallo, goedemorgen. Nee, ik gun Dick Advocaat alles, maar ik vind het ook heel zielig voor...
4: Ja, en dit gaat dus de hele podcast door lekker lullen over het WK. Met muziek, met humor, met hele sterke verhalen. Gaan jullie luisteren?
5: Ik vind het leuk.
4: Ja?
5: Ja, zeker. Ja.
4: Ik zag jou al kijken, Marieke, van dit is niet helemaal mijn ding, maar... En Sylvia?
6: Nou, het klinkt heel gezellig, maar ik ben geen voetballiefhebber.
4: Nee, dus. Ik wilde je net vragen. Wie gaat het WK winnen, Sylvia?
6: Ja, geen idee.
4: Nederland natuurlijk.
6: Marieke? Doe mee, zeker.
4: Nederland?
5: Frankrijk?
4: Ja. Ah, oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik denk Marokko.
5: Tweede ronde, misschien.
4: Misschien wel. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd hier bij Fink. 351, Marcel Fink, Marieke Mager en Sylvia Bromet. Sylvia Bromet van de podcast Broodnodig. En Marcel en Marieke van de podcast Ontvoerd naar Noord-Korea. En mijn tip was dus Bureau Sport. Heel veel gekkigheid, muziek, sterke verhalen en humor. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar Fink. Tot de volgende. Mijn gast, bedankt nogmaals en tot de volgende keer. En ik kijk heel erg uit naar de ontknoping van Ontvoerd naar Noord-Korea.
5: Veel plezier.
6: Dankjewel.